0: EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan met de grens van Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet wel dan bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer is helder, met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Overdag is het droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Zolang we de vanzelfsprekende vrijheid hebben om van protest een feest te maken, zolang de gemeenschap een uitroepteken is zonder vraagteken erachter, zullen we zwaaien. Goedenacht hier in het Europese deel van ons Koninkrijk Ong. Feliz noche en a very good evening van onze luisteraars in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de Week van Caribisch Netwerk. Deze week is natuurlijk Pride Week. En in het kader daarvan hebben we 5 super interessante Caribische queergasten en verhalen voor je voorbereid. En die zijn deze hele week te luisteren op dit tijdstip. We beginnen deze prachtige week met mijn eerste gast. Vannacht in de studio zit ondernemer, queer activist, kunstenaar en founder van Black Pride Netherlands, die ons vanavond aftrapt in onze eerste aflevering van de Week van Caribisch Netwerk. Naomi Pieter. Naomi, buonocci. Hi, hoe is het? Hoe is het met je?
3: Hi, nog steeds. Maar we zijn er.
2: Je bent er, ja. Happy Pride voor jou.
3: Ook. Hetzelfde.
2: Ja. Dit weekend is het World Pride, in ieder geval in Amsterdam, maar ook het wordt door heel Nederland gevierd. Hoe voel jij je nu? Want je hebt afgelopen nacht de grootste editie van jouw evenement gedraaid, de Pondy Pride. Hoe voel jij je nu? Want je zit minder dan 24 uur weer gewoon hier in de nacht bij ons.
3: Ai, zo voel ik me.
2: Ja.
3: Ik denk dat everybody can relate when I say ai, ai, ai.
2: Ja.
3: Nee,
2: ja.
3: Ik ten eerste echt bedankt voor de uitnodiging. I really appreciate it. Ik blijf het altijd heel dankbaar vinden wanneer mensen ons werk zien, mijn werk zien. Het is niet vanzelfsprekend om gezien te worden.
2: Ja.
3: Dus dat ten eerste. En ik ben eigenlijk heel trots op gisteren. We hebben gisteren in totaal, volgens mij kan ik zeggen, 1800 mensen binnen gehad. In de Melkweg. 1800 dansende Caribische queers. Van Afrikaanse afkomst, van alle soorten afkomsten waren daar. En we were there to dance and come together. En dat mensen een avond gewoon in vrijheid zichzelf konden zijn. In hun volledige totaliteit. En dat was amazing.
2: Ja.
3: Dat is echt amazing.
2: Ja, ja. En wij zijn ook blij dat jij bij ons aanschuift vannacht. Dit is ook eigenlijk heel leuk dat je onze uitnodiging aanneemt om hier vannacht in de studio met ons te zitten. Dus 1800 mensen, zoveel mensen van verschillende achtergronden. En niet alleen Caribisch gebied, maar ook mensen vanuit Afrika. Ik hoorde mensen dat er waren van New York.
3: Super international.
2: Dus van alle kanten waren echt. Het was een gemengde groep. Maar we gaan het straks ook over hebben, over het ontstaan van de Pondy Pride. Maar voor de mensen die het niet weten, we hebben het al over gehad, maar wat is het eigenlijk?
3: Pondy Pride. Wat is het niet? Het is een fijne thuiskomst voor de zwarte LGBT community.
2: Ja.
3: Dat ten eerste. Het is een thuiskomst. Maar het is een Caribische dancehallavond.
2: Mm-hmm.
3: Die ik sinds 2018 organiseer.
2: Mm-hmm.
3: En eigenlijk zijn we veel meer dan alleen een avond. We zijn een platform voor Black Joy, voor Black Queer Joy eigenlijk. En we doen verschillende soorten evenementen. En ja, ik hoop op deze manier een plek te kunnen geven aan ons.
2: Ja.
3: Om veilig te kunnen dansen, om elkaar te kunnen vinden, om samen te komen. Ja, het is eigenlijk zo makkelijk. That's really it. It's really just coming together and dance and have a place to be yourself.
2: Ja, precies. En normaal vragen we onze gasten voor hun Caribisch nieuws van de week. Maar ik denk, het nieuws van deze week is de Pride. Hoe was dat voor jou gisteren? Ben je naar de kanaalparade geweest gisteren?
3: I wish.
2: Ja?
3: Nou, niet I wish to the kanaalparade, dat is political. Maar meer in the sense, I wish that I had maybe more time to organize or spend my pride, mm-hmm. om het zo te zeggen. Maar ik ben heel trots dat ik gisteren een hele mooie avond heb kunnen neerzetten. En dat we de komende week hele mooie evenementen gaan neerzetten, zoals het Black Pride Festival, mm-hmm. die op 4 en 5 augustus plaatsvindt, en de Black Pride Closing op 8 augustus. Mm-hmm. Dus ik ben het misschien niet zelf aan het vieren in that sense, maar ik ben wel de ruimtes aan het creëren waarin mensen dat kunnen doen. En door mensen daarvan te zien genieten, geniet ik. Het is
2: Mooi. Het is niet altijd voor iedereen een feest deze dag. Voor sommige mensen is het nog steeds een protest. Zoals ik in de intro had genoemd, de vrijheid om van protest een feest te kunnen maken. Wanneer is Pride een protest en wanneer is het een feest? Is er een...
3: Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
2: Ja?
3: Pride is een feest en Pride is een protest. Het is niet een of het ander. En wat ik daarmee bedoel te zeggen, vooral vanuit een zwart Caribisch perspectief. Pride is every day for me. Het is niet de dag wanneer de Amsterdam Pride is. Dan is Pride voor mij. Pride is elke dag wanneer ik kies om mezelf te zijn. Mm-hmm. Wanneer ik met trots mijn deur uitstap. En onvoorwaardelijk kies om te zeggen, Atamiyaki, this is who I am. Mm-hmm. In mijn volledige queerness, in mijn volledige blackness. I'm totally who I am. And being comfortable also with it. Mm. En dus dat is voor mij elke dag een protest die ik elke dag moet hebben. Als zwarte vrouw ook in Nederland die racisme meemaakt dagelijks en microagressies. Pride gaat niet alleen maar over mijn seksualiteit, maar het gaat ook over mijn volledig mens voelen. Dus in mijn zwart zijn, mijn Caribisch zijn, in mijn queerness, in mijn vrouw zijn. Het is een totaliteit en dat is ook wat Pride voor mij betekent. Jezelf als volledig kunnen vieren. En als dat niet kan, dan wat betekent Pride dan? Mm-hmm. Dus als ik op een plek mij niet volledig mezelf kan zijn, niet de ruimte daarvan kan vinden, dan wat betekent dat dan? En dat is waar ik constant voor aandacht voor heb gevraagd. Voor die ruimte om mijn volledige zelf te zijn. Om te kunnen praten over racisme, wat ik dagelijks meemaak. Om te kunnen praten over mijn vrouw zijn, over mijn queer zijn, maar ook echt over mijn zwart zijn, mijn Caribisch zijn. En dat is een dagelijkse ongoing thing. Dat is niet iets wat, oh, het is Pride en nu gaan we protesteren. Dat is een onderdeel, een dagelijkse onderdeel. En het protest die we Pride voeren, dat zijn tegen bedrijven en organisaties die Pride gebruiken om te pinkwashen.
2: Mm.
3: Dus mijn dagelijkse protest is, mijn daily being is Pride.
2: Ja.
3: Dat is het punt.
2: Ja.
3: En het protest die ik voer is tegen bedrijven en organisaties die Pride gebruiken om te pinkwashen en om om onze mensenrechten en onze feesten gebruiken om bullshit te verkondigen en om zelf een image te verbeteren. Dat is waar ik tegen protesteer. En daar moet je altijd tegen verzetten. Niet alleen tegen Pride.
2: Ja.
3: Of op Pride.
2: Ja. En dat is niet per se het protest waarmee Pride begonnen is. Dus het protest waar je nu over hebt is een ander protest waar...
3: Er zijn verschillende protesten.
2: Ja. Maar is het mogelijk om daarvan...
3: Het protest waar Pride mee is begonnen is eigenlijk waar ik het over heb. Dat het onlosmakelijk verbonden is met mezelf. Jezelf durven zijn en durf te vechten voor... durf te vechten. Te snappen... Nou, moet ik dit goed zeggen? Het is ook laat, hè?
2: Ja, het is laat.
3: Hoe moet ik dit goed zeggen? Want het Pride... ik vind dat soms mensen een beetje verkijken op wat Pride nou betekent. Of a Pride is a protest.
2: Mm-hmm.
3: So what do I mean? We kijken naar Marsha P. Johnson. Die is begonnen met de Stonewall Riots. Toch? We kijken naar die groep, 1969. Die begonnen, of die zoiets hadden van, ik ben het zat om geharassed te worden door de politie. Mm-hmm. I'm standing up and I'm fighting back.
2: Ja.
3: Daar is het protest mee begonnen.
2: Ja.
3: Van daaruit zijn mensen blijven organiseren.
2: Mm-hmm.
3: Op zich, ze organiseerden zichzelf al. Maar dat is het moment dat het echt, you know, with the police. En I don't want to say official.
2: Hier staan we tegen.
3: Ja, it gained a momentum. Let me put it better. It gained momentum and it gained... it gained momentum.
2: Ja.
3: Maar het protest of hetgene waar ze voor vochten of waar we nog steeds voor vechten is een zelfbeschikking, is sociale zekerheid, is de vrijheid om mezelf te kunnen zijn, om niet harassed te worden wanneer ik samenkom. Dus het is niet alleen, we moeten ook demonstreren, maar we moeten ook snappen dat we ruimtes nodig hebben waar we ons volledig zelf kunnen zijn, waar mensen, het liefst zou ik wil nu 1000 dingen tegelijk zeggen, maar ik droom over een plek waar zwarte queers naartoe kunnen wanneer ze uit hun huis worden gezet. Waar ze veilig samen kunnen komen. Ik droom over een plek waar mensen hun medicijnen kunnen krijgen of hun evenementen kunnen organiseren. En dat is allemaal onderdeel van dat protest. Dus het is niet alleen we staan op straat en we doen dat, maar ja, I don't know. Ik zeg ook te veel. Ik weet niet.
2: Nee, maar
3: het dus, protest, ik merk dat ik gewoon een beetje het lastig vind dat men het alleen heeft over, ja, Pride is a protest en we refereren terug naar het protest van 1969. Maar wat betekent dat dagelijks? Wat betekent dat nu vandaag? En hoe moet je dat, hoe kun je dat je eigen maken? En dat is, ja, dat is denk ik waar ik heel erg ook mee bezig ben geweest en me dat af heb gevraagd. En ja, dat gaat denk ik voorbij aan bepaalde zaken.
2: Ja,
3: dat is een ongoing thing. It's every day.
2: Ja, ja. En even dat bijvoorbeeld weer aan te halen wat je had genoemd over bedrijven die aanwezig zijn tijdens de parade. En vandaag op Instagram zag ik bijvoorbeeld iemand die zei van, oh, wat. Het zag een reel van de politie die ook een boot had en mensen hadden op gereageerd van, ja, wat doen zij daar? Ik vind niet dat de politie daar een boot moet hebben. Maar dus dat was niet vanuit het perspectief waarmee jij en ik naar kijken. Maar met een perspectief van, we vinden niet dat de politie helemaal bij een Pride moet zijn. En dat denk ik van, oh, er zijn twee kanten die nu naar dezelfde, tegen dezelfde dingen aan het waarnemen zijn, maar allebei tegen zijn van andere standpunten. Dus de ene vindt van de politie is pinkwashing, maar de andere vindt van, ja, de politie hoeft daar helemaal niet te zijn, want dan zijn ze biased, zeg maar. En hoe kunnen we dan toch een middenweg vinden voor een institutie zoals de politie?
3: Daar is geen middenweg voor.
2: Ja?
3: Voor mij is er geen middenweg met de politie.
2: Mm.
3: Er is geen middenweg met een instituut die daar is om, men zegt om ergens dienstbaar te zijn, maar tegelijkertijd zeer onderdrukkend is naar een bepaalde deel van onze samenleving.
2: Mm.
3: Een angst en een geweld die ik zelf levende lijf heb meegemaakt. En ik vind inderdaad ook niet dat een politie op de boten hoort. Ik vind wel dat politie dienstbaar moet zijn.
2: Mm.
3: En wat betekent dan dienstbaar? Ik zou het liefst in een wereld willen leven waarin we geen politie nodig hebben.
2: Right.
3: Waarin we in een wereld leven waarbij wij op een andere manier met ons straffen en met elkaar omgaan. Maar ik weet dat ik dit zeg, dat het super political is en dat mensen super erop gaan reageren. I know that. Because I've been through that, maar daar sta ik nog steeds voor. Yeah. I would rather live in this world. Dus hoe werk ik aan een wereld waarin we dat voor elkaar kunnen krijgen? En dat vind ik eerder en denk ik interessantere vraag dan hoe kunnen we een middenweg vinden voor een instituut die in historisch gewoon een onderdrukkende middel is geweest voor onze eigen mensen.
2: Ja.
3: De politie op Curaçao, waar komt het vandaan? Wat is het idee van de politie geweest?
2: Hmm.
3: Dat is niet per se om ons te ondersteunen in that sense. Dus of om dat is niet voor bepaalde leuke ideeën, ja, gezellige ideeën gedaan of bedacht, ja, zo'n instituut. Dus
2: ja,
3: hoe kan je dan een middenweg vinden voor iets wat mij aan de ene zijde onderdrukt en dan op zo'n boot staat tijdens Pride en dan een soort van, jee, gezellig, ik sta nu voor jouw rechten of iets. En ik snap dat er politieagenten in de politie zitten. I get, of queer mensen in de politieagenten, I get that. And we also need that sensitivity, et cetera, et cetera, et cetera. I get that also. Dus in het zin snap ik het, maar het haalt niet weg dat ik liever voor een wereld sta waarin dat niet nodig zou zijn, waarin we anders met elkaar omgaan. En I know it's a utopia, but I would like to fight and work on that utopia dan dit systeem nog bouwen.
2: Ja. Straks hebben we meer over het Pride en het protest zijn. Maar we gaan verder.
1: De nacht van Caribisch Netwerk.
2: Inderdaad, Pondy Pride is natuurlijk een jaarlijkse feest waar mensen van Caribische queer afkomst in de Melkweg samenkomen. Een evenement die jij organiseert. Wanneer is dit allemaal begonnen eigenlijk?
3: In 2018. Mm-hmm. Op dat moment was ik onderdeel van Kick Out Zwarte Piet. Ik was heel erg bezig met de antiracismebeweging. Ik studeerde op dat moment. Ik werkte voor de Melkweg. Grappig genoeg heb ik als eerst voor de Melkweg gewerkt. Ja. En op dat moment zag ik gewoon heel veel verschillende dingen om mij heen gebeuren. En ik voelde ontzettend de noodzaak om Pondy Pride op te richten. Vooral ook, ik ging uit. En ik was gewoon niet veilig op het moment dat ik met een vrouw stond te dansen. Mm. Want daar had ik vaak mannen die naar mij, die naar ons keken. En die daarvan aan het genieten waren. En probeerden filmpjes te maken. In ieder geval, dat was het moment dat voor mij de druppel was. Toen iemand probeerde filmpjes te maken, I was done with it. Ik dacht, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Het was een man natuurlijk. En ik maakte dit gewoon vaker mee. En ik denk dat dit niet onbekend is voor de queer vrouwen die luisteren. Dat wanneer je met je partner bent, dat cis-mannen daar ontzettend van genieten en daarop reageren en zichzelf uitnodigen om onderdeel van te zijn of whatever.
2: Ja.
3: Dus dat was een van de redenen waarvan ik dacht, I need a safe space for me to whine and dance. Mm-hmm. And to listen to my music. Want dat miste ik ook op heel veel Pride events. Om mijn Caribische dancehall muziek te luisteren. Maar ook Curaçaose muziek, whatever. Hip-hop, R&B. Tegelijkertijd, wat ik al zeg, ik was onderdeel van de antiracismebeweging. En ik vroeg mensen altijd om met mij te komen vechten. Mm-hmm. Het was altijd mensen uitnodigen om te demonstreren.
2: Mm-hmm.
3: En ik dacht, is er een manier? Dan moet ik nog een verhaal vertellen, maar laat ik even. Is er een manier om mijn protest joyful te maken, pleasurable?
2: Ja.
3: Is er een manier om dat we samen kunnen komen zonder dat ik mijn mensen vraag om te vechten?
2: Mm.
3: En activisme komt op verschillende manieren. Kan mijn protest ook niet door middel van dans georganiseerd worden? Door middel van dans en joy. Te zeggen van, oké, de wereld zegt ik mag er niet zijn. Ik zeg, F you, ik ga er wel zijn. Ik ga zo hard dansen en genieten dat zelfs mijn joy die jij wilt afpakken, die kan je niet afpakken. Die is van mij, die valt ook niet af te pakken.
2: Ja.
3: Dus die, I think that's the best answer to anything that is trying to oppress you. That is joy.
2: Ja.
3: En dus naast de gevechten, naast het vragen om te demonstreren, vraag ik mensen, kom dansen, kom jezelf loslaten. Voer de protest door middel van dans en laat je lichaam los. De mens zegt, je mag je lichaam niet zo bewegen als het gaat om queer mensen, vooral als het gaat om gender. Je moet zo bewegen, je moet zo bewegen. Op zo'n avond, F wat mensen denken hoe je moet bewegen. Beweeg hoe je moet bewegen. Doe wat je moet doen. Mm-hmm. Leef. Ja. En dat is het protest op dat moment. En there's no better protest than that, right?
2: Ja, precies. en neem mij een beetje mee. Hoe waren die eerste feestjes? Hoe was het om een jonge organisator te zijn? Om mensen te nodigen naar je feestjes, om in samenwerking te gaan met andere ondernemers. Hoe was dat in het begin voor jou?
3: Nou ja, ik ben begonnen officieel toen ik 21 was. Mm-hmm. 21 organiseerde ik mijn eerste evenement genaamd On Heels in Den Haag. En voor mijn eerste event had ik een dame uit Amerika gehaald. Dus ik was heel trots op mezelf als 21-jarige dat ik iemand uit Amerika had gehaald. En dat was amazing. Vanaf daar is het eigenlijk, ik kan zeggen dat geloof in
2: jezelf,
3: in mezelf en in de mogelijkheden gekomen, gegroeid. Ik zag, wow, I can make this happen. I can bring somebody over. And people are coming to my event. Wow. En dat is eigenlijk van daaruit gaan groeien. En tegelijkertijd dat mensen je ook kansen geven. Hè? Mensen die deuren voor je openmaken of bereid zijn om te zeggen van, hey, je probeer het maar uit. Je mag dit. Je wees welkom bij ons. En dat heb ik op verschillende plekken mogen voelen en ervaren. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dus het begin, ja, het eerste feestje van Pondy zelf, als we het hebben over Pondy, was amazing. It was beautiful. Ondanks dat wellicht veel mensen er niet in geloofden, omdat ik, it was a black queer party. En dat is already political. En de plekken mogen voelen en ervaren. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dus het begin, ja, het eerste feestje van Pondy zelf, als we het hebben over Pondy, was amazing. It was beautiful. Ondanks dat wellicht veel mensen er niet in geloofden, omdat ik, it was a black queer party. En dat is already political to call it a black party. Mm-hmm. Ik

0: enige aandacht wordt gegeven aan anti-zwart racisme. Dus voor mij is Pondy Pride wel echt een black party. Mm-hmm. Combating anti-black racism. Mm-hmm. En ja, a lot of people did not believe. Maar gelukkig 405...
1: Waarom gelooft iemand niet in dat een black pride party een succes zal zijn?
0: Ja, waarom, hè? The very function of racism is to keep you explaining it. Dit is een quote van Toni Morrison.
1: Mm-hmm.
0: Dat mensen niet geloven, racism, hè? Mensen geloven niet dat zwarte mensen dingen kunnen. Mensen geloven niet in een zwarte queerface. Want hoezo zou dat geld opbrengen? Waarom zouden zwarte queers dit kunnen? Mm. Men gelooft er niet in. Ik, als ik denk aan de oprichting van Black Pride, ik heb nota bene aan zwarte mensen zelfs steun gevraagd. Die zeiden, oh, I don't do this, of ik wil dit niet, of ik vind het te politiek, of ik geloof hier niet in, ik denk aan verbinding. Maar Black Pride is verbinding, Pony Pride is verbinding. Ik geloof dat wij zwarte mensen ruimte nodig hebben om uit te ademen, om die verbinding te kunnen maken.
1: Mm-hmm.
0: Het is niet een uitsluiting, het is een uitnodiging om ruimte te komen waarin zwarte mensen centraal staan, die één dag of paar dagen hebben, of nou ja, whatever de dagen zijn, waarin we centraal staan en mogen uitademen. Waar we niet hoeven na te denken van, goh, over microagressies, over hoe we gezien worden door de ander, of we niet verkeerd zeggen, of whatever it is, wat we op dat moment voelen, die double consciousness, die hebben we op dat moment niet. We can just be and relax. Ja, dit is toch een mensenrecht?
1: Ja. Ja. En wat was de reactie van het publiek van dat eerste keer? Want je hebt het laten lukken. En hoe hebben mensen dan op dat eerste keer gereageerd?
0: Nou ja, ik ben heel trots dat er 450 mensen waren.
1: Mm-hmm.
0: Die zoiets hadden van, hey, I believe in this. Ondanks, nou ja. So I was very, very proud of that. En vanaf daar is het zich eigenlijk gaan groeien. Vanaf daar is het gaan groeien, moet ik het zeggen. Ik denk dat het evenement op zichzelf, it offers a lot of quality. Quality DJ's, quality, a quality place. Waar het geluid goed is. Dat is niet vanzelfsprekend op heel veel plekken. Waar je goed geluid hebt.
1: Ja.
0: En ik vind dat wij dat verdienen. De Caribische queers, we deserve good music. We deserve good sound. And we need that. Because our sound needs that.
1: Ja.
0: Weet je, die vragen daar ook om.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, mensen waren trots, maar mensen waren blij. Mensen voelden zich thuis. Heel veel mensen zeiden, ik voel me thuis. Ik voelde eindelijk een plek waar ik mijn muziek hoor, waar ik mijn mensen zie, waar ik, where I can let my guard down.
1: Ja, ja, mooi. En van versus organiseren heb je ook dus, ook zoals je net ook genoemd, bij anti-racisme organisaties aangesloten, heb je ook gedemonstreerd. Maar eerst gaan we het hebben over, dus willen we ook daarover hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar iets dat je nummer die je zelf hebt meegenomen. En die is van Oswintin Behilia.
0: Hey.
1: En dat is Zona Mi Protesta.
0: Yes.
1: Die gaan we naar luisteren.

0: De Nacht van Caribisch Netwerk.
1: Inderdaad, beste luisteraar, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En zojuist luisteren we naar Zona Mi Protesta. Zo klinkt mijn protest van Oswin Chin Behilia. En ik zit hier vannacht met Naomi Pieter. En we waren in gesprek over verschillende dingen die je allemaal hebt gedaan in jouw levenscarrière. Want je bent ondernemer, queer activist, kunstenaar en de founder van Black Pride Nederland. Maar jouw route naar het activisme, zoals ik begreep, het was niet begonnen dat jij jezelf een activist noemde, maar anderen jou een activist noemden. Hoe is dat nou gekomen?
2: Vraag de mensen, joh.
1: Ja, vraag de mensen die al genoemd hebben.
2: Ja, maar hoe... nee. Ja, kijk, obviously, omdat ik... Nou ja, als ik dit zo zeg, omdat ik blijkbaar iets activeer. Omdat ik blijkbaar iets agendeer. En belangrijk vind om, nou ja... Mijn stem vaak gebruik om dingen uit te spreken over bepaalde zaken. En actief ben geweest in demonstreren en actie voeren. En dat... geven mensen dan een naam. Terwijl ik ergens gewoon vind van, zouden we dat niet allemaal moeten doen? Zouden we niet allemaal activisten moeten zijn? En waarom ik het lastig vind, is omdat ik vind dat mensen me daarmee wegzetten. Me wegzetten als een soort van, jij doet dat, ik doe dat niet. Jij doet, weet je, jij bent die. En nee, maar ik doe wat anders. Ik verbind of ik praat. En dan denk ik, verbind ik niet, praat ik niet. Ik heb verschillende tactieken. En één daarvan is inderdaad op straat staan. Een ander is pondi organiseren. Een ander is dansen. Ja. Maar tegelijkertijd wordt er één gezien. En dan word ik op die manier weggezet. En dat stukje van, ik ben dat niet, dat ben jij. En ik doe dat anders. Het voelt soms best wel pijnlijk.
1: Ja.
2: En
1: je was ook best jong toen je hiermee begon. Hoe voelt dat voor jou om die, zeg maar, zo gelabeld te worden van, jij bent de activist die dit doet?
2: Ja, pijnlijk dus. Pijnlijk. Omdat, kijk, enerzijds ben ik er trots op, hè. Dus ligt eraan wie het ook zegt. Maar vaak genoeg voelt het alsof ik de ander word. En dan denk ik, hey, maar zijn wij... waarom ben jij dit niet? Waarom sta je niet naast me? En gelukkig heel veel andere mensen wel, hè. En nu reageer ik alleen op de mensen die mij zo laten voelen. Maar ik draag het ook met trots. Want er zit ook een stukje verbinding en herkenning in... van mensen die zoiets hebben van, ik sluit mijn ogen niet. Ik sta wel op. Ik zet me wel in voor een betere wereld. Dus het is ook een stukje verbinding. Dus ik wil niet helemaal plat slaan. Maar het is dus afhankelijk van wie het zegt, heb ik daar een beetje moeite mee.
1: Ja, ja. En wat doet het met jou om zo in die spotlight dan te zijn? Van het gezicht zijn voor een groep.
2: Heftig.
1: Ja.
2: Heftig. Het is niet... Ja, ik vind het heftig. Ik doe het werk omdat ik het werk belangrijk vind. Niet omdat ik per se zichtbaar wil zijn. Ja. Niet omdat ik denk van, oh, I'm the voice of all black queer people. That's not at all what I think. Ik denk gewoon, ik vind het belangrijk. Ik wil dit graag doen. En nou ja, dat zorgt vaak voor zichtbaarheid. Dat zorgt ervoor dat er iets gebeurt. Want we doen iets wat... niet vanzelfsprekend is in Nederland. En ook nog niet zo lang bekend. Dus echt het zwarte queer activisme. Dus ik snap dat daar zichtbaarheid komt. Maar het is niet iets waarvan ik zeg van, oh ja, please, bang, bang, pe, weet je. Let me be the voice. Ik heb niks beters te doen en ik wil graag de voice zijn van. Nee, sometimes somebody has to do it. And I try to be mindful of, I don't always have to do it. It's not always me. Dus dat geef ik ook terug als sommige mensen me vragen van, Naomi, kom dit dat. Denk ik soms, heb je aan die gedacht? Denk aan die, kijk aan die, waarom vraag je mij?
1: Ja.
2: En als het uit gemak is, denk ik, vraag iemand anders, want er zijn genoeg mensen die ook gezien moeten worden.
1: Ja, precies.
2: En soms is het wel van, hey, we willen jou. Dan denk ik, oké, waarom weer? De zichtbaarheid zet soms wel druk. Zet soms wel druk.
1: En hoe ga je daarmee om?
2: Ja, als ik dat zou zeggen, zou ik heel zielig klinken.
1: Nee, maar...
2: Nou, hoe ga ik om met de druk? Ik probeer...
1: Maar wat, dus ik, ik ga ervan uit dat je vaak aangesproken wordt of dat het misschien wat persoonlijker op je afkomt. Laat je het van je glijden of ga je erop in?
2: Weet je, het is zo. Het is complex. Het is best wel een gelaagde vraag waar ik dagelijks over nadenk.
1: Ja.
2: Want enerzijds vind ik het soms moeilijk om gezien te worden. Omdat ook de energie en de heftigheid en wat ik al zeg, ik doe het omdat ik het leuk vind. En niet omdat ik denk, oh, zie mij.
1: Ja.
2: En ja, ik snap dat ik een bepaalde verantwoordelijkheid heb. En dat, ja, ik weet niet hoe ik denk. Ik vind het een lastige vraag. Omdat ik het, zoals je merkt, ja, ik vind het een lastige vraag. Omdat ik er echt mee deal. En als ik zou zeggen, ik wil niet zeggen ik vermijd plekken, maar ik ben wel heel mindful over waar ik naartoe ga en waar ik me begeef. Omdat ik soms ook het lastig vind om te begrijpen waarom mensen met me omgaan. Of waarom mensen in contact met me willen staan. Of
1: ja.
2: Is it that to be my friend? Or omdat je iets van me wilt, omdat ik dingen organiseer. En je ergens iets voor je kan betekenen. Dat maakt soms de druk of de zichtbaarheid maakt het soms wel complex. Want ja, I don't know. Why do you like me? Do you jeetje? It's also my imposter syndrome, obviously. Duidelijk, maar
1: allemaal. Maar, yeah. Maar en wat is dan het meest uitdagend die je hebt meegemaakt in de afgelopen jaren die je een organisator bent?
2: Ik denk het meest uitdagende is iets creëren waar je nog geen voorbeeld van hebt. Alleen maar dromen.
1: Mm-hmm.
2: Wow. Letterlijk. Je droomt van iets, maar je hebt er geen voorbeeld van.
1: Ja.
2: Hoe ga je dat creëren?
1: En dan hoe neem je mensen dan daarin mee?
2: Precies. En dat is met vallen en opstaan. En
1: heb je het antwoord daarop? Hoe je dan mensen daarin meeneemt?
2: Nou, ik kan zeggen in de Melkweg zonder de 1800 mensen die het begrepen. Na zoveel jaar.
1: Ja.
2: Ja, het groeit. Het is groeiende. Hè? Dus het besef is groeiende. Ik denk de droom dat we een plek kunnen hebben waar we daarmee bedoel ik Caribische queers, zwarte queers, dat we een plek kunnen hebben waar we centraal staan. Daar dromen we allemaal van, toch? Een plek waar we kunnen uitademen. Dat is niet alleen mijn droom. Dat is ons. Ik geloof. Nou ja, het is een feit. Mensen waren er. Het is een droom die iedereen heeft. En soms kost het even voordat mensen ook dat durven te dromen. For whatever reason it is. En ik denk dat de challenge is geweest, of nog steeds is het creëren van iets waar ik nog geen voorbeeld van heb. Ja.
1: Ja.
2: Hoe doe je dat?
1: Mm.
2: Dat is blijven dromen en vallen en opstaan.
1: Ja, precies. Precies. En wat ben je dan wel meest trots op? Noem een voorbeeld van iets die in de afgelopen jaren is gebeurd waar je trots op bent.
2: Ik moet zeggen, één natuurlijk, dat we er nog staan na 8 jaar. De meeste organisaties, grassroots organisaties, die duren een paar jaar, 3 jaar meestal of nog korter, komen en gaan. En ondanks dat, dus we hebben ook onze ups en downs. Ik heb mijn ups en downs, but we're still here. Ik denk dat een heel achievement is. En daarnaast ik heb zoveel dingen, heel eerlijk, waar ik echt trots op ben. Echt heel veel dingen.
1: Ja.
2: En niet per se op wat ik gedaan heb, om te zien hoe de community zich ontwikkelt. Om te zien hoe mensen beseffen van, ja man, I can do this too. En de ontwikkeling te zien van zoveel meer zwarte queer organisatoren. Zoveel jongeren die een evenement te organiseren. Ik ben nu 36 en ik was 28. Maar toen ik begon met Pondy. Maar ik was 21 toen ik mijn eerste evenement organiseerde. Dat is ook 15 jaar geleden.
1: Ja.
2: Dus als ik nu 21-jarigen zie, 22-jarigen die allemaal iets willen. Ja, dat maakt me trots. En dat ik dan een plek kan bieden. Ja, that's amazing. Mm. Het voelt als een soort van full circle.
1: Ja.
2: Dat 21-jarigen of jongeren naar me toe komen en dan via mij voor het eerst een pride beleven of een eerste party beleven of een werkplek vinden of een stageplek. Like, what? Ik had het niet in mijn tijd, hoor. Mm-hmm. Toen ik 21 was. Ik had geen plek waarvan ik dacht, oh, hier kan ik stage gaan lopen als zwarte queer.
1: Ja.
2: Of ruimte waar ik mijn evenementen of mijn ideeën kon uitproberen.
1: Ja.
2: Er waren wel mensen hier en daar, thank God. Anders had ik dingen niet kunnen organiseren. Maar de manier waarop het nu gaat en dat er echt een soort van generation is of people doing stuff, there was not, it was not there. Mm. So I'm so proud of this. This is beyond me. And nah, that's amazing to live now.
1: Ja, ja, precies. En ik was er zelf gisteren bij. Of gisteren nacht bij de Pondy Pride in de Melkweg. En ik heb een stukje opgenomen voor onze luisteraar die nu luistert. Want het klonk een beetje zo.

0: zoals je hoort, is het echt een hele goede mix. Je hoort mij in de achtergrond schreeuwen. Maar ja, dat was echt superleuk. Dat was echt een samenkomst van verschillende genres. Van muziek, van voornamelijk dancehall. Maar ook van alles die je kon bedenken in zulke leuke remixes, om even zo te zeggen. En het was niet mijn eerste keer, maar het was gisteren was ik met een andere blik daar, omdat ik dacht, ik weet dat dit gesprek vandaag zal gebeuren. Dus ik stond er met een meer een onderzoekende blik. En voor mij was het een beetje een openbaring eigenlijk, om te zien hoeveel verschillende mensen er waren. Dus van qua sexual orientation, maar ook van gender expressiviteit, zeg maar. Maar iedereen was ook vrij om zichzelf te zijn. En in mijn opzichten waren mensen heel, ja, ik kan geen andere woorden voor vrij hebben, maar dat iedereen had hun guards down. En dat vond ik heel erg mooi om te zien hoeveel diversiteit binnen een Black Pride kan er zijn. En dat vond ik heel erg mooi. Wat betekent dat voor jou? Want je had ook eerder genoemd. Kom dansen, kom voelen die vrijheid. Dans in je vrijheid, zeg maar. Wat betekent dat voor jou? Als jij dat ziet.
1: I can cry. Ja. Ik kan echt huilen. Ja, echt. Ook als ik over Pondi praat. Wat je zegt, the people letting their guard down. En voor ons, zwarte queer, zwarte trans mensen, zwarte non-binaire mensen, gewoon being Black in general in a white country, om het zo te zeggen, in Nederland, dat is niet vanzelfsprekend dat we plekken hebben waar we even kunnen uitademen. Tenzij je eigen huis bent. Maar zodra je de straat op gaat, is het voor mij in ieder geval, vind ik het heftig op straat. Want je deelt publieke ruimte met van alles en nog wat, om het zo te zeggen. En daarmee hoop je maar dat mensen in contact zijn met de menselijkheid en dat je samen die publieke dans met elkaar kan doen. En dat is gewoon niet vanzelfsprekend. Nergens ter wereld, hoor. Ik wil niet doen romant, ik wil niet een soort van, dat is all bad hier, maar nergens ter wereld. Het is constant dansen met elkaar. Ja. Dus het betekent voor mij zoveel om zoveel verschillende soorten mensen te zien. Van verschillende afkomsten, verschillende leeftijden, verschillende genderexpressies. They're all come together. En het, vooral, nogmaals, mensen zeggen, dit is niet mogelijk. Dit is niet mogelijk en het is mogelijk. En we laten het keer op keer op keer zien dat we met z'n allen een feestje kunnen maken. Dat we met elkaar kunnen komen. Dat we kunnen bouwen en kunnen creëren. Dat we dus ook een space van 1800 mensen kunnen vullen. Ja. En dan snap ik dat ik. We hebben het nu over het feest, want. Nou ja, dat is waar ik in mijn capaciteit de krachten voor heb. Maar ik denk aan de mensen die komen vanuit een AZC. Die komen vanuit de plekken die misschien op straat zijn gezet. Ik denk aan de mensen die dit moment even nodig hebben naast de fucked up shit die ze meemaken. Want. Ik wil niet doen alsof het feestje nu een soort van alomvattend is. Maar ik denk aan de mensen die voor één moment een safe space voelen. Ik denk aan queer moslims. Ik had gisteren een gesprek met iemand die queer moslim is. En die zei, Pondi is voor mij een safe space. Omdat ik hier ook gewoon mezelf kan zijn. Mijn mensen hier niet zijn. Of tenminste, ik ben hier meer veilig. Ik ben veiliger bij Pondi op een Black party. Ja. Dan dat ik er misschien ergens anders ben.
0: Ja.
1: En dan denk ik, wauw. Want soms denk ik ook, dit is maar een feest. Dit is maar een moment. Maar voor de mensen die naartoe komen, van de plek waar ze naartoe komen, this means everything. Als ik denk nogmaals aan de mensen die in een AZC wonen. Je bent daar niet per se altijd veilig. En dat je één moment hebt waar je even kan komen dansen en met elkaar kan zijn en even niet kan denken dat je in die fucking AZC zit. Of dat je net uit straat bent gezet. Of dat je net, weet ik veel, waar naartoe moet gaan. Maar dat je één moment hebt. Een paar uur. Let it out. Let it out. En dat de droom van samen zijn en even los zijn, dat mag zijn, dat That is everything. That is everything. En daar doe ik het voor. Daar blijf ik het ook voor doen. It's not about making money. Because if I wanted to make money, dan zou ik meer pondies moeten organiseren. En dan zou ik een hoger prijskaartje moeten hebben.
0: Yeah.
1: So it's not about that.
0: Yeah.
1: It's about, nou ja, it's about creating that moment, that safe space, dat tijdelijke thuiskomst voor ieder die dat nodig heeft.
2: Ja, ja. Het is heel mooi dat je de safe space benoemt. Waarom is het per se nodig tijdens Pride? Want Pride zou een safe space moeten zijn. Waarom moet er nog binnen Pride ook een andere safe space zijn?
1: Omdat, kijk, we zijn niet allemaal one people. Hè? Het is wel one love, maar we zijn niet one people. Mm. We hebben allemaal verschillende behoeftes. En ook alle soorten queers binnen Pride hebben verschillende behoeftes. En dat mag er ook zijn. En ik vind dat dat Pride juist mooi maakt. Dat er verschillende behoeftes zijn, maar dat we dat allemaal onder één vlag vieren. Dus dat er zwarte queers zijn die specifieke behoeftes hebben. Maar ook mensen uit een moslimgemeenschap bijvoorbeeld. Mensen die uit de Pacific gemeenschap. De mensen uit Hindoestaans die Hindoestaans en queer zijn. Maar we vieren allemaal Pride. But we all have different needs. And it's amazing that we can come together and share those needs in our specific ways. Ja. Dat is toch prachtig? Mm. En ik denk dat de wereld een voorbeeld zou moeten nemen aan Pride. Dat dit kan. Dat we met verschillende mensen, met verschillende behoeftes, één gevecht kunnen hebben. En dat is Pride toch echt wel een voorbeeld van, hoor.
2: Ja. Ja.
1: Dat mis ik in andere bewegingen.
2: Mm-hmm. En als ik me niet vergis, jouw tweede Pondy Pride had je genoemd de unofficial Black Pride After Party.
1: Ja, wat goed, yes!
2: Waarom?
1: Nou, ik vind het echt heel tof. Thanks. Ja, dus, very sharp, very sharp. Nou, dat kwam omdat, het is een lang verhaal, mm-hmm. maar in 2018 begon ik met van alles, deed ik van alles. Mm-hmm. En ik kwam toen dus met het plan Black Pride. Want nou ja, ik was een jonge queer. I didn't have all the funds om all over the world te gaan. Om naar verschillende prides te gaan. Dus ook niet naar Black Pride in UK. Ja. In de UK, dat had ik heel graag gewild. But I was young, I was like, damn. En toen dacht ik...
2: Ik kwam er niet heen. Nee.
1: Juist. En toen dacht ik van, maar waarom hebben we dat niet in Nederland? I guess, well, maybe I can try to organize it. Ja. Dus zo kwam het idee dat ik dacht van, nou...
2: Ik ga het zelf doen.
1: Ja, let's try it. Do something zodat ik iets heb in Nederland. En, maar in 2018... moet ik het hele verhaal vertellen.
2: Even kort, in het kort. Van...
1: In het heel, heel, heel kort. Ik bedacht het verhaal, ik bedacht het plan. Ik ging als eerst naar Amsterdam Pride. Omdat ik dacht van, goh, ik hoop dat er plek was bij Amsterdam Pride voor Black Pride. Nou, dat was er niet, om een lang verhaal kort te maken. Mm-hmm. We hebben toen op een andere manier geprobeerd te organiseren. Het werd Pride of Color in 2018 mm-hmm. en ook in 2019. Maar ik dacht, ik ga niet de witte man mij laten vertellen hoe ik mijn Pride moet organiseren. Dus ik heb in 2019 heb ik Pondy Pride de unofficial Black Pride genoemd.
2: Ja.
1: Ik dacht, fuck you. Ja, nu zag ik het wel, F you. Maar I'm just gonna do that. En toen ik zag hoe mensen daarop reageerden. Hey, mensen uit het buitenland, mensen van overal, die zeiden, wat, ik kom voor Black Pride. En that was why I did it. En toen voelde ik ook de power om Black Pride ook te organiseren.
2: Ja, ja, ja. En dus was er backlash hierover toen je dan toch had gedaan? Ik zeg toch, omdat je bijvoorbeeld niet in samenwerking kon gaan met Amsterdam Pride. Kreeg je daar backlash over?
1: Nee, wat ik al zei, mensen waren, tenminste in 2019, mensen vonden het geweldig. Mensen dachten, wat? Wat ik al zei, ik kreeg berichten van internationale vrienden die zeiden, hey, mijn mensen willen komen, kunnen we guestlist krijgen? People are coming for Black Pride. Dus it did something dat er Black Pride was in Amsterdam. En dat gaf gewoon de kracht voor 2020.
2: Ja. Ja, ja, en dus in de tussentijd hebben jullie het vaker gedaan. En dit jaar meerdere dagen ook. Wat doet dit organisatie precies? Net hadden we het over safe space binnen Pride. Maar wat doet deze organisatie precies?
1: Dan heb je het over Pondy?
2: Over Black Pride in zijn geheel.
1: Black Pride in zijn geheel. Dan moet ik teruggaan naar een vraag die je eerder stelde. Een vraag van wat was je challenges volgens mij tijdens
2: uitdagingen.
1: Uitdagingen. En dat is iets creëren wat er nog niet is. Mm-hmm. Dus met Black Pride is een grassroots organisatie die volledig draait op vrijwilligers. dat betekent dat we afhankelijk zijn van mensen die hun tijd willen geven en ook dat privilege hebben om tijd te kunnen besteden aan het werken aan Black Pride. Dat is gewoon niet vanzelfsprekend. Dat maakt dat het werk een stukje soms iets meer fragmentarisch is dan dat ik zou willen. Dus wat doet de organisatie? I think surviving at the moment. En working at its capacity. Op dit moment bied ik werkplek aan jongeren. Aan voornamelijk zwarte queer vrouwen en non-binaire mensen. Om te werken aan het Black Pride Festival. Mm-hmm. Dus dat is één van de dingen. En daar tegelijkertijd zijn we een organisatie aan het opbouwen. En het kost gewoon heel veel tijd.
2: Ja.
1: Dus mensen vragen heel vaak, ja, wat doe je? Ik denk, we doen zoveel dat je niet aan de voorkant ziet, maar we zijn aan de achterkant bezig om een gezonde organisatie te creëren. En dat is iets waar ik heel eerlijk van heb geleerd de afgelopen jaren. Again, I didn't know what I was doing. Mm-hmm. En dat is als je vanuit de grassroots, vanuit een activisme, vanuit een urgency eigenlijk iets begint. Want je hebt het gevoel, je gaat ervoor staan en je doet wat en dan wat. En dat is waar ik eigenlijk in terecht kwam van, oké, now what? En but I'm enjoying the ride. Want dat maakt dat je gewoon heel veel dingen kan creëren. En op dit moment is het reorganiseren, een strategie bedenken en vooral een gezonde organisatie bouwen. En dat kost tijd.
2: Ja, ja. Je zegt gezonde organisatie. De movement die blijft groeien. Vergeleken met andere organisaties. Omdat jullie de groei duurt wat langer. Duurt wat langzamer. Omdat jullie vergeleken met andere organisaties wat strenger zijn. Over jullie beleid van donaties. Samenwerkingen. Hoe ga je dat dan aan om toch te blijven groeien?
1: Nou, step by step, brick by brick. Letterlijk. Ja. Step by step. En dat is ook iets wat we met Pondy hebben laten zien. Again, we zijn begonnen met 450 mensen. En het is nu 1800 mensen. En dat is puur sticking to the values of Pondy.
2: Mm-hmm.
1: Door niks anders te doen dan de vertrouwen, of tenminste te laten zien waar we voor staan. En dat keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer.
2: Ja.
1: En ik denk, met Black Pride gaan we dat ook moeten doen. Of dat zijn we al aan het doen. Te laten zien waar het vandaan komt. What it's rooted in. En de wereld die we willen creëren. En het gaat gewoon niet zo snel. Ik ben niet aan het sprinten. Ik heb geen haast. We hebben geen haast. Als ik denk aan onze voorouders. Wat voor werk zij hebben moeten verzetten. Voor onze vrijheid. Ik ben pas 6 jaar bezig als het gaat om Black Pride.
2: Ja.
1: Dus ik hoop dat Black Pride er nog 10, 20, 30, 40, 50 jaar mag staan. Ja. Hopelijk 100 jaar.
2: Ja.
1: Dat de Caribische queer of mensen terugkijken en denken, ja man, we doen dit al 100 jaar. Ja. Dus om een black space te hebben en die te maintainen, that means everything.
2: Mm-hmm.
1: En dat betekent tijd nemen. Dus de ideologie is de basis. We creëren een DNA. Een DNA van een nieuwe wereld die we willen zien. En ik persoonlijk vecht tegen de Amsterdam Pride. Of nou ja, tegen Amsterdam. Shit, I need to cut this out. Want ik vecht niet per se tegen de Amsterdam Pride. Maar tegen de commercie.
2: Ja.
1: Die ook Pride zich bevindt. Dan hoe kan ik dat dan in onze eigen Pride verwerken? En dat betekent niet dat er geen commercie mag zijn of dat je niet met bedrijven kan samenwerken. Maar het gaat erom met welk bedrijven werk je samen en hoe zit die samenwerking eruit? Ik vind, als een bedrijf die zegt, ik vind deze community belangrijk en we vinden de gemeenschap belangrijk, willen daarin investeren, doe dat dan.
2: Ja.
1: Waarom moet overal je bedrijfslogo of whatever erop? Investeer dan. Ja. Laat het terugkomen in je hele bedrijf. Daar, je hoeft niet alleen een logo op onze shit te plakken. Maar hoe zit het binnen je bedrijf? Werken er queers op bepaalde posities? Werken er zwarte mensen op bepaalde posities? Voordat je hier je geld op aan ons wil geven. Dat vind ik 20.000 maal belangrijker. En nogmaals, step by step. Dan hebben we inderdaad dit jaar of de komende jaar nog niet een stage van 50.000 euro. Maar dat gaat wel komen. Step by step.
2: Ja.
1: Dus dat is waar ik ontzettend in geloof. Dat we will have it. Again, maybe not next year. Maybe not this year. But it will come. And when it comes, geloof me, we will dance on it. Alsof we er niet eerder op hebben gedanst. We will enjoy it.
2: Ja.
1: And we will be proud of it. Omdat we de we hebben het samen, we hebben het gebouwd. Step by step, brick by brick.
0: Ja. Ja. Ja, we gaan het zo hebben over, je zei, je hoopt dat Black Pride nog veel meer jaren bestaat. We gaan het zo meer hebben over de toekomst van Black Pride en nog meer over jou. Als je een vraag hebt voor onze gasten Naomi Pieter, je kan die insturen via de NPO Radio app. Die is gratis. Of bel dan 0800 1121. We zitten hier in de week van de Nacht van Caribisch Netwerk met ondernemer, queer-activist, kunstenaar en co-founder van Black Pride Netherlands. Na het journaal van 3 uur praten wij verder met haar. En dan zijn we terug hier in de Nacht van Caribisch Netwerk.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Citydijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen op de socials verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje weer teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrijgelaten, maar blijft nog wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is opgepakt, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 vanochtend aanhoudt. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden vervolgens onder meer helikopters en reddingsboten ingezet om naar de man te zoeken. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag is het een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Welkom bij het tweede uur van onze eerste aflevering van de Week van Caribisch Netwerk. Voor onze luisteraars in het Caribisch deel van ons koninkrijk, goedenavond, bon noche en a good evening.
0: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
2: Inderdaad, mijn naam is CJ Felicia en vannacht in de studio praten we verder met ondernemer, queer-activist, kunstenaar en co-founder van Black Pride Netherlands, Naomi Pieter. Heb je ook een vraag voor haar? Stuur het in via de gratis NPO Luister app of bel naar 0800 1121. Nou, daar gaat iets fout. Inderdaad, oké. Yes. Ik denk dat je mij nu wel kunt horen. Er ging net iets fout, maar we zitten hier in de nacht met Naomi Pieter. Naomi, ben je nog wakker?
4: We zijn er.
2: Je bent er.
4: Ik ben er.
2: We hebben wel een vraag die is al binnengekomen van een beller. We hebben geen naam bij, maar de vraag is of je ooit bent in contact bent gewoon met de politie of opgepakt bent. En ja, hoe was die ervaring voor jou? Ik denk dat die vraag komt naar aanleiding van wat wij eerder hadden besproken over de politie tijdens de Pride. En ook een andere vraag is, wat zou je doen als je hiermee niet zou verdienen met Pondy Pride?
4: Hetzelfde.
2: Jij zou het toch doen.
4: Ja. Het is never about money. Dus dat ten eerste, het is nooit om geld geweest. De grap is, als ik zou vertellen over de fucked up deals die ik heb gehad, of überhaupt hoe de deal in elkaar zat, dat ik nog eens besef had over het geld wat binnenkwam, omdat ik dacht, oh, de melkweg. Nou ja, ik wil dit nu allemaal niet op de radio organiseren. Nee, ik wil dit niet op de radio. Maar goed, ik had daar geen besef van. Dat is eigenlijk de laatste paar jaar pas van gekomen. Ja. Dus ik heb eigenlijk heel erg gehuild over hoe dat is gegaan en de misbruik daarin. En eigenlijk. Again, I started something out of urgency. Als je iets begint uit een gevoel of uit een noodzaak, je bent niet bezig met de andere zaken. En ik kom niet uit een zakenfamilie. Ik heb nooit zaken gedaan. Ik heb geen bedrijfseconomie gestudeerd of kunde of whatever. Je doet gewoon iets. Mm-hmm. Dus als je dan met instituten gaat samenwerken die daar wel besef van hebben, ben je altijd, trek je altijd aan het kortste eind. Want you don't know. Jij weet niet hoe een contract in elkaar zit. Je weet niet hoeveel geld ze hebben. Je weet niet hoe dat werkt. Dus als ik, ja, dus daar is het nooit om geweest.
2: Ja.
4: Maar ik ben wel gaan beseffen, doordat er was een jongere die een paar jaar geleden, die zei tegen mij, Naomi, doordat ik met jou een hele zomer heb kunnen werken, dus stage management heb kunnen doen, daardoor heb ik niet op een andere plek hoeven werken. Ik heb geen werk hoeven zoeken. Ik heb dit kunnen doen en mijn centjes kunnen verdienen.
2: Mm-hmm.
4: I could have just worked within the community.
2: Yeah.
4: Dat liet me beseffen van, hey, people are counting on this. Mensen, hoe zeg je, I don't want to say make their livelihood with this. Maar het draagt wel bij aan hun livelihood.
2: Ja.
4: En
2: ja,
4: dat maakt dat verdienen niet iets slechts is. Dus dat ik geld verdien en daar mensen van eten. Want I literally, all black queers are working within Pondi. Op de avond en in het hele organisatie. Dus I'm giving them food. Food, money to provide for themselves, weet je. Dus hell yes, ik ben daar trots op. En dat is iets wat ik ontzettend belangrijk vind. Het is een mensenrecht om geld te kunnen verdienen, om te kunnen eten, verdienen, maar om te kunnen leven, weet je.
2: Ja.
4: En de vraag over de politie. Ik ben op een hele brute wijze opgepakt. Een paar keer, één keer in ieder geval wat gefilmd is. Dat kan je ook online terugvinden. In de documentaire van Omroep Zwart. Yes, volgens mij Omroep Zwart heeft een documentaire. En dan zie je ook het fragment van de arrestatie. Wat het met me heeft gedaan. Het heeft me ontzettend getraumatiseerd. Ontzettend. Ik had hartkloppingen. Elke keer als ik een politieagent, politiebureau, auto zag en agenten, hartkloppingen.
2: Ja.
4: Ik kon niet meer normaal erop reageren. I was on edge, constant door de politie. Maar dat kwam ook door de verschillende protesten die ik voerde toen ik betrokken was, tenminste toen ik actief was binnen Kick Out Zwarte Piet. De politie was niet daar om je te beschermen op dat moment. De politie had een neutrale houding waarin dat betekende dat er extreme rechtsextreme mensen ons konden aanvallen. Dat het gewoon prima was. Dus de politie heeft me ontzettend bang gemaakt.
2: Ja.
4: Heel erg bang. Het is niet, ja. En daar heb ik fysieke ervaringen in, mentale ervaringen in. En dit is wat de politie doet, het traumatiseert je.
2: En nu dat we hierover over hebben, ik was niet van plan om hierover te gaan vragen vanavond. Maar als we het hebben over het recht om te protesteren. En dat het recht om je stem te mogen, een stem te hebben binnen de gemeenschap. En dat dit de uitkomst is van iemand die dan van die, dat recht gebruik maakt, dat je dan getraumatiseerd wordt door de politie. Wat zegt dat over dat recht van meningsuiting die we dan,
4: dat het een illusie is?
2: Hebben.
4: Een illusie. Ja. Want wie heeft het recht op welk moment? Op dat moment dacht ik, in 2018 bijvoorbeeld. Dit was de arrestatie van 2016. 2016 dacht ik dat ik mijn mening aan het verkondigen was. Iets wat super Nederlands is. Iets wat ik op school heb geleerd. Iets wat waar we trots op zijn. Waar we trots om Nederlands te zijn. Hè? Onze vrijheid van meningsuiting. Dus daar maakte ik gebruik van. Maar blijkbaar was dat iets waar ik niet gebruik van mocht maken, of niet op dat moment, of niet op die manier, niet op een vrij manier. Niet op een vrij manier. Het is een illusie. Het is een illusie. Het staat, het is maar, I guess, wie de politie aan zijn zijde heeft, wie het recht aan zijn zijde heeft. En dat zijn niet altijd zwarte mensen. Dat is niet altijd antiracisme. Dat leert de geschiedenis ons al. Dat niet zo vanzelfsprekend is dat het recht aan de kant van zwarte mensen staat. Dus op zo'n moment, toen wij daar waren aan het demonstreren, of al die jaren, het recht stond niet per se aan onze kant. En dat heeft, ik wil niet zeggen thank God, maar heel Nederland heeft dit kunnen zien. Heeft kunnen toekijken hoe wij constant op die manier werden weggezet. Werden, niet werden beschermd. waar het geweld tegen zwarte mensen, tegen antiracistische activisten genormaliseerd werd.
5: Ja.
4: En ja, dat is waar we nu de dag vandaag in zitten.
2: Ja, ik heb een moeilijke vraag. Want je noemde net, de politie was er om neutraal te zijn. Maar denk je dat de politie neutraal kan zijn?
4: Nee, ik doe ook een soort van neutraal is een illusie. Het is bullshit.
2: Maar denk je dat de politiehandhaving een neutrale houding kunnen hebben?
4: Weet je, dit zijn hele gevaarlijke politieke vragen die je aan me stelt.
2: Ja,
4: waarvan ik geen zin heb dat politieagenten, want dat gaan ze doen. Die gaan me dan met waarschijnlijk onbekende profielen, ga ik dan berichten krijgen. Ja. Dat heb ik dus eerder meegemaakt. Dus ja. Daarom zeg ik dit ook. Dat als je over de politie praat, dat je dat dan krijgt. Want helaas kunnen agenten of mensen kunnen het politiesysteem niet loszien van zichzelf. En ik snap dat je één bent met whatever it is dat je doet. Maar goed, als we het over het systeem kunnen praten, dat gaat hopelijk voorbij aan jou als mens. En je moeilijke vraag was of het neutraal kan zijn. Nee, want als een instituut oppressive is en het doel is om te onderdrukken, hoe kan het dan ooit neutraal zijn? Dat is iets wat gaat niet. Het is ten alle tijden heeft het een bepaalde onderdrukkende functie. Het is nooit neutraal. Zodra ik een politieagent zie lopen, ik zie niet iets neutraals. Ik zie iets heel duidelijks waar een bepaalde geschiedenis en geweld en dingen in zitten. En dan durf ik nu te denken, te wedden dat mensen zeggen, ja, maar als ze daar zijn om jou te beschermen, dan zal je blij zijn. Klopt. Ik ga ook niet ontkennen dat ik niet blij ben als ze daar zijn om te beschermen. Ja, maar dat is de fucked up wereld waar we in leven. En ik zou willen dat we niet in deze wereld leven. Dus hoe werken we daaraan? Dat is het interessante, daar wil ik het over hebben. De politie, prima. We leven een leven, de politie bestaat. Maar hoe gaan we werken aan een wereld waar de politie niet nodig is? Hoe creëren we het systeem? Ja, I want to talk about that. Dat is vele malen interessanter.
2: Ja, en er is nog een vraag binnengekomen. Er is veel backlash geweest op het optreden van de politie tijdens Black Lives Matter. Denk je dat er sindsdien iets is veranderd?
4: Nee. En het zal ook niet veranderen, lieve mensen. Dus ik wil eigenlijk niet meer over de politie praten, want het zal ook niet veranderen. Politie is een onderdrukkende systeem. Het zal niet veranderen totdat politie niet meer bestaat. En de politie kan niet bestaan. Tenminste, ik snap dat het nodig is, dus dat wil ik niet ontkennen, hè, de nuance. Maar hoe creëren we een wereld waarin dat niet nodig is? Er zijn landen, er zijn plekken waarin politie veel minder aanwezig is. Als mensen hier in armoede leven, tuurlijk is er meer criminaliteit. Dus hoe zorgen we dat mensen niet in armoede leven? Hoe zorgen we dat mensen veilige plekken hebben? Hoe zorgen we dat de straten verlicht zijn? Hoe zorgen we dat mannen geëducate worden? Want het is niet altijd alle mannen, maar het zijn wel vaak mannen. Dus hoe gaan we het daarover hebben? Dat zijn de gesprekken die we moeten voeren. Politie, leuk, fijn, oké, boeien. Maar hoe hebben we het over een wereld te creëren waar we allemaal gewoon veilig in zijn?
2: Ja.
4: ACAP.
2: Ja. Oké, we gaan verder. Je bent van Curaçaose afkomst en je gaat ook vaak daar naartoe. Hoe ervaar je het queer zijn op het Caribisch deel van het Koninkrijk?
4: Ik denk, ik vind het complex, lastig, gelaagd. Enerzijds, ik zeg wel vaker dat ik het lastig vind om het daarover te praten, omdat ik niet geboren ben op Curaçao, maar dat ik hier in Nederland geboren ben, is dat het op een andere manier te connecten is natuurlijk met het eiland als het gaat om je queerness. En als ik specifiek moet reageren op Curaçao, dan, ik heb daar de afgelopen 3,5 jaar gewoond. Ik woon nu net jaar weer een jaar in Nederland. En ik heb daar verschillende ervaringen gehad. Ik heb een ervaring gehad dat ik daar op straat liep met, dat we waren zichtbaar queer. Ben ik dan alle tijden. Maar dat mensen naar ons aan het schreeuwen waren, ja, ta cambradas nanta, ta cambradas. En dat ik een hele brutale opmerkingen maakte van, ja, and we also eat peep. We also eat each other's peep. Dus dat maakte ik ook nog. Maar goed, dat heb ik dus al een paar keer meegemaakt. Of dat ik in een restaurant stond en dat ik kan binnenlopen. En ik draag geen BH. Dus dan heb ik een blouseje aan, dus dan zie je mijn chest. En dan lijkt het alsof ik geen borsten heb, blijkbaar voor sommige mensen. Mm-hmm. En ik liep binnen en die guy begon te schreeuwen. Weet je, is het man of vrouw? Wat ben je? En op dat moment, weet je, je loopt de snack binnen. And you're trying to get your food. Ik was daar met mijn vriendin. Niet mijn partner, maar gewoon een vriendin van mij. En wat doe je dan als een guy zo begint te schreeuwen? Nou, ik bleef daar gewoon staan en ik bestel mijn eten.
2: Ja.
4: Aan de andere kant, dus ik maak dit mee. Maar aan de andere kant moet ik denken aan karaoke. Karaoke, dit is echt iets van Pueblo. Het is echt, weet je? Dan denk ik aan de transvrouw die daar de ster soort van de ruimte is.
2: Ja.
4: En dat zij een graag geziende gast is binnen deze community. Dan denk ik aan andere transvrouwen die meelopen tijdens Sihoe of zichtbaar zijn in onze samenleving op Curaçao. Die andere queers. Dan denk ik aan oud-minister van Financiën, Sylvani, die de meeste stemmen heeft gekregen van het eiland tijdens de verkiezingen. Hij had de meeste stemmen als politicus. Een queer man, een gay man op het eiland. Mm. Dus aan de ene kant, enerzijds maak je dingen mee, zoals nou ja, deze opmerkingen. Maar anderzijds zie je dat er toch een soort bepaalde vorm van sociale acceptatie is, waarin we er niet over praten, maar het is wel aanwezig. En toch wel, ja, ik vind het complex en gelaagd, want we hebben net soort van de gay marriage die geaccepteerd is, maar als we denken aan zorg op het eiland, dan zijn we heel ver als het gaat om transzorg bijvoorbeeld. Dus it's so complex.
2: Ja.
4: Maar ik ben wel trots op wat ik zie. We hebben een Curaçao Pride, waar ik wat trots vind dat plaatsvindt en dat het georganiseerd wordt door Caribische queers. Dat was de Curaçaose queer zelf, dat was eerst niet zo. Dus dat is een hele tof iets om te zien.
2: Mm-hmm.
4: Maar ja, de sociale acceptatie kan nog wel, daar moet nog heel wat aan gebeuren.
2: Ja.
4: Nog heel wat. Ik kan niet eenduidig antwoord geven. Het is gelaagd en complex.
2: Ja.
4: Het is een beweging.
2: Het is in beweging. En we hebben het over een safe space hier in Nederland. Binnen de Caribische samenlevingen zijn er safe spaces ook voor queer mensen?
4: Dus op Curaçao of hier?
2: In de Caribische gemeenschap daar. Op de eilanden.
4: Op de eilanden zeker. Dan moet ik denken aan Fokko, die keihard Fondation. Ik niet helemaal goed zeg.
2: Ja,
4: maar denk ik aan Fokko op Curaçao. Dan denk ik aan Equality Bonaire.
2: Ja.
4: Op Sint Maarten durf ik niet te zeggen welke groepen, maar ik denk aan mensen. Dan denk ik aan Melissa. Mm-hmm. Die is nou minister, volgens mij. In ieder geval, dan denk ik aan verschillende mensen in het Caribisch gebied. Excuse me, Melissa, if you're listening or hear this. I'm trying to, you know, give a shout-out to all the queers that I know. Yeah. Dus ik zie daar gewoon een ontwikkeling in. En ik ben daar. Dus er is iets gaande. Er zijn safe spaces, maar het is niet één op één vergelijkbaar zoals we dat in Nederland doen.
2: Mm-hmm.
4: In Nederland heb je veel meer ruimtes die in de openbaar worden georganiseerd. Ik vind ook minder politiek. Meer ruimte om te kunnen organiseren. Dat ervoer ik zelf niet op Curaçao. Ik voer niet de ruimte om te kunnen organiseren. Ik voel meer een soort van politiek. Misschien wat kleiner is. Mensen op een andere manier draaien.
2: Ja,
4: om het beste manier te zeggen.
2: Ja.
4: En in Nederland kan je gewoon je ding doen. Dat maakt ook in ieder geval, als ik denk aan mezelf, dat maakt dat ik sneller mijn ding doe in Nederland dan op Curaçao. Want er zijn best wel veel mensen die zeggen, breng Pony naar Curaçao. Wanneer doe je iets op Curaçao? But I've tried.
2: Ja.
4: En ik voelde me daar niet per se gedragen in. Laten we het zo noemen. Ik voelde me daar niet per se gedragen in. En dat maakt dat ik me lichtelijk getraumatiseerd heb gevoeld. En dacht, weet je wat? ik focus me op Nederland.
2: Maar wat zegt dat dan over het gemeenschap die daar woont? Of wat zegt dat niet per se over hun, maar over hun beleving van hun queer zijn? Als je misschien niet zelf kan zeggen van ik organiseer vandaag mijn eigen feest, omdat ik denk. Of
4: ik denk verschillende redenen. Curaçao is ook heel erg georganiseerd op klassen. Hè? Dat vind ik ook best wel lastig. De klassen die je hebt. Die gaat niet met die groep niet met die. Maar die heeft, weet je, die barrio, die familia, die kio. Dus ik voelde dat ook wel een beetje zorgde dat mensen niet helemaal samenkwamen of samenkomen altijd. Ik denk, it's very complex als je het hebt over een eiland waar, ik durf de cijfers op dit moment niet helemaal goed te benoemen, maar waar 1/3 in de armoede leeft. Of 1/3 leeft in de armoede, of onder de 30.000.
2: Ja.
4: Correct me if I'm wrong, please. Ik kan maar zo ook niet. Even niet de precieze cijfers, maar ja. Het is een groot deel van de bevolking. Top. Dus als je nadenkt hoe dit werk of activisme, daar moet je ruimte voor hebben.
2: Ja.
4: En soms uit die noodzaak doe je het, hè? Soms uit die noodzaak. Pero, als ik denk aan Curaçao, ik had een studiefinanciering bijvoorbeeld, terwijl ik mijn ding deed. Ik had een studiefinanciering en ik was student. Als student heb je gewoon meer privileges op het moment dat je niet werkt. Nou, heel veel van de studenten komen naar Nederland om hun ding te doen. Ja. Dus dan ben je al dat heel van bepaalde leeftijd mensen niet op het eiland zijn om bepaalde werk te doen. Dus daar zit al een soort van gap in. Ja. Dus als je al niet veel centjes hebt en een grote groep is al niet op het eiland, how do you do it? Ja. En ik denk dat het veel meer gelaagd is dan een jongere voelt zijn vrijheid daar niet in. Ik denk dat en is. If there's not the funds, how do you do it?
2: Yeah.
4: Where do you get it from? Als de space er misschien niet helemaal bekend zijn met queerfeesten of daar niet helemaal open voor staan, hoe doe je dat dan? Als de gemeenschap niet helemaal er open voor staat of wie het organiseert en naar Kitas Kondi, ze willen in het...
2: Ze willen
4: schuilen. Hoe doe je het dan? Mm. Dus je hebt te maken met heel veel. Maar er zijn mensen die wel dingen doen.
2: Ja.
4: Zelfs Dinan Skondi. Er zijn mensen die dingen doen. Ik hoorde van een feest die bij een snack, ik weet nu even niet waar, maar bij een trukkiepang ergens moet je om de hoek en daar gebeurt een feest. Waarvan ik dacht, hoezo weet ik dit niet?
2: Ja.
4: Maar het is dan ook weer een bepaalde gemeenschap waar je onderdeel van moet zijn. Dus en dat soms heb je dan ook weer te maken met klassen. Want dat feest is van die en die heeft dan met die en tot die wil niet dat die komt. Dus dan automatisch you're out of it.
2: Ja, het is niet open voor iedereen.
4: Het is niet open voor iedereen.
2: Ja, het is mooi wat je net eerder had gezegd. Dat bijvoorbeeld dat je alleen
4: onderdeel van moet zijn. Dus en dat soms heb je dan ook weer te maken met klassen. Want dat feest is van die en die heeft dan met die. En tot die wil niet dat die komt. Dus dan automatisch you're out of it.
2: Ja, het is niet open voor iedereen.
4: Het is niet open voor iedereen.
2: Ja, het is mooi wat je net eerder had gezegd. Dat bijvoorbeeld dat je alleen het kon doen met alleen...

0: klasse, om even zo te noemen. Ondanks van waar je in de gemeenschap staat, dat je ook je kan organiseren.
1: Ja.
0: En als je bijvoorbeeld op Curaçao en je hebt te maken met brain drain, je hebt te maken met lage of hoge nummers, hoge cijfers van mensen die niet veel verdienen, dan heb je echt veel te maken met die privilege die er we hier in Nederland niet bewust van zijn, dat je het daar niet hebt.
1: En
0: dus dat heb je vaak. Dat zeg ik ook heel vaak. Het is de island mentality. Van, we moeten de groep, we moeten de eiland kunnen bewaken. En dat uit zich op verschillende manieren. Want de groep is, je bent op het eiland, dus je kan niet weg.
1: Mm.
0: Dus de groep is het belangrijkste. Dus je kan je niet organiseren en wegzetten van het groep, want anders ben je er niet bij. Dus dat is iets dat ik heel mooi vond dat je had genoemd net. Maar je bent mijn hele wereld aan het openmaken hier. Dus al de dingen die je nu benoemt, die ik nooit zelf eerder heb bij stilgestaan. Ja, dat is echt heel, heel mooi. En we hebben ook een luisteraar die ook zo over nadenkt. En die zegt, wat een geweldige vrouw. Ik luister vanuit mijn bed en ik kan niet slapen door zo'n enthousiasme. Zo'n super gedrevenheid, dat is wel wat we nodig hebben in deze maatschappij. Succes met al je doelen die je stelt.
1: Dank je.
0: Ja, dank je wel dat je ook luistert. En dat je ook hiervan enthousiasme kan halen. Maar we gaan naar een nummer luisteren die jij ook hebt meegenomen. Ook een van mijn favorieten, moet ik zeggen. En dat is het nummer van Binamayo.
1: Ah, yes.
0: Majango.
1: Yes.
0: We gaan even naar luisteren.

0: Ja, beste luisteraar, we zitten hier in de nacht met queer-activist, kunstenaar, ondernemer en co-founder van Black Pride Nederland, Naomi Pieter. En we hebben over heel veel dingen gehad. En nog iets wat ik met jou over wou hebben, is ook iets waar jij mee bezig had, is afro-spiritualiteit. En daar verweef je dat met jouw kunst. Hoe doe je dat? En wat is voor iemand die luistert, die denkt, afro-spiritualiteit, wat is het? En wat is het voor jou? En hoe verweef je dat met jouw kunst?
1: Yeah. Wat is het? Het is allesomvattend. Het is tamboe, het is sehu, het is blauwso, het is bula palo, bula candela, candela. Het is.
0: Dus de dingen die je nu allemaal aan noemt, zijn dingen uit de Curaçaose cultuur die.
1: Voor mij heel spiritueel zijn.
0: Ja. Ja.
1: Het is bij Sint-Kantilamang.
0: Ja.
1: Het moment dat je even niet te release, moment van bezinning. En dat mensen naar langs de stranden gaan zitten.
0: Mm-hmm.
1: Dat is afro-spiritualiteit. Dat is afro-Curaçaose spiritualiteit voor mij.
0: Mm.
1: Dan kan ik in depth gaan van de voorouders, kio, kio, kio. Maar dat kost mij nu een beetje te veel.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Ik denk dat ik heel veel moet gaan uitleggen. Maar ik hoop dat mensen voelen wanneer ik zeg tamboe.
0: Ja.
1: Dat je voelt van, that's something that does something to my spirit and my body.
0: Ja.
1: En dat is afro-spiritualiteit.
0: Ja.
1: Iets, een vorm van spiritualiteit wat gaat heel erg om. What is the word? Self-development.
0: Ja, self-ontplooiing,
1: self-ontplooiing. Je geest ontwikkelen op een manier dat centered is in Afrikaanse, West-Afrikaanse waardes waar wij ooit vandaan kwamen. Die met ons mee zijn gebracht, waar onze culturen op zijn gebouwd.
0: Mm-hmm.
1: Onze waardes ook wel op zijn gebouwd en verder op zijn ontwikkeld.
0: Ja.
1: En van hoe wij ons, ons spirit, hoe wij onze spirit
0: versterken. Ja.
1: En ook wel gezond houden.
0: Mm-hmm.
1: In contact houden met, whatever it is that you believe in. Hè? Want ik kan zeggen, the most high, of whatever, of God, of whatever you believe in. Hè?
0: Dus ja, dat is ja.
1: Maar voor mij is dat in contact zijn met mijn omgeving, in harmonie zijn met de natuur, met mens, natuur, aarde. Dat is voor mij eigenlijk afro-spiritualiteit.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd met de voorouders.
0: Ja. En hoe verweeft dat met jouw kunst?
1: Met mijn kunst. Mijn kunst is daarin gestoeld. Dus ik heb een danspraktijk, practice, danstechniek, wat ik aan het ontwikkelen ben of heb ontwikkeld. Ik heb het ontwikkeld, maar het is een ongoing thing. Waarin ik tamboe heb ontleed. Tot wat het is. Een techniek van een spirituele techniek.
0: Ja.
1: Een spirituele ritueel ook wel.
0: Mm-hmm.
1: En door mijn danspraktijk, door mijn workshops, hoop ik dat mensen een bepaalde connectie weer voelen met de natuur en zichzelf en de voorouder. Want we zijn de voorouder, we zijn de hedendaagse voorouders. Wij laten nu achter wat de mensen na ons zullen komen. Dus hoe gaan wij daarmee om? Wat laten we achter? Hoe gaat het als we nadenken over onze gezinnen die we willen creëren? Hoe ga je om met generational curses? How do you break them? Or not, if you don't want to, but I hope you do.
0: Yeah.
1: Maar how do you go about all of those things? En dat is voor mij afro-spiritualiteit.
0: Yeah.
1: Hoe verweef ik dat in mijn werk? Ik blijf teruggaan, want ik ben ook moe. Ja. Maar het is allesomvattend. Dus in mijn danspraktijk doe ik dat. En Pondi is dat. In Black Pride zit dat. In alles wat ik doe is afro-spiritualiteit. Is het stukje connectie van het willen versterken van mijn geest. En in harmonie willen staan met de natuur en de aarde en de mens. Oh ja, ik merk dat ik van de hak op de tak ga, want I'm talking about something that is very dear to my heart.
0: Yeah.
1: En dan weer terug te brengen, bear with me listeners, om terug te brengen naar mijn danspraktijk heel specifiek. Het is een dansworkshop waarin we door verschillende elementen gaan. Dus ik heb de praktijk gebaseerd op aarde, vuur, water en lucht.
0: Mm-hmm.
1: En we beginnen bij de aarde, Terra. En we beginnen bij het channelen van een Wayaka. En een Wayaka is een native boom, is een inheemse boom van Curaçao. En ik was een keer ergens tijdens een workshop van Ilia en Senia. Ja. En die zei: Si bono conosce e Wayaka, bono conosce bomis. En dat is best wel een sterke opmerking. Ja. Denk, wow.
0: Als je de Wayaka niet kent, ken je jezelf niet.
1: Ken jezelf niet. En toen zei ze dat is omdat de Wayaka dus een native boom van Curaçao is. Dus you should know yourself, right? Je moet de natuur kennen. Je zou de natuur van Curaçao moeten kennen. Want als je de natuur van Curaçao kent, dan ken je dus jezelf. Nou, dat is toch een prachtig hoe ze dat zo zei. Dat draagt me diep. Ja. En ik ben dus de Wayaka gaan leren kennen. Wie is de Wayaka? En dus die connectie met de Wayaka, met de aarde, met de Curaçao, met de eiland. Ik denk dat sommige mensen, of ik hoop dit, want ik wil niet zeggen mensen missen dit, maar omdat heel veel Curaçaoners ontzettend trots zijn op een eiland. Dus laat me dat niet zeggen, maar het stukje natuur. Het connecten met de natuur. En ik denk dat we daar zeker ver van verwijderd zijn. Denk het aan hoe de Curaçaoners, sommige mensen met de natuur omgaan. Dus ik hoop door middel bij aarde te beginnen dat mensen daar de connectie met de aarde weer gaan voelen en zich weer ook verankerd voelen. En ook weer connected aan de gezegde palimue.
0: Mm-hmm.
1: Hoe sta je daar? Met een palimue, sterk, geankerd in de aarde van Curaçao.
0: Mm-hmm.
1: Dat is aarde. Dan gaan we naar aarde, ga ik naar lucht.
0: Ja.
1: De lucht, daarin channel ik Warawara. Warawara is een vogel.
0: Een vogel, ja.
1: Waar vooral de mensen op Bandabao heel trots op zijn. Waar ze heel veel kracht uit halen. Het is een sterke vogel. Ik durf nu even niet. Ik had niet gerekend om over mijn spiritpraktijk te praten. Dus even niet te zeggen welke kracht ze daarom zetten. Maar
0: ja.
1: Het is een trotse vogel, een krachtige vogel. En connecting to the air.
0: Ja.
1: Dus voor mij was in de element zeg ik mensen, connect met de warawara. En dan krijg ik ook berichten van mensen die de warawara ook zien.
0: Ja.
1: Andere mensen gaan dan, oh, ik heb een warawara gezien. Het is ook bijzonder om een warawara te zien. Dat is ook iets op het eiland.
0: Ja.
1: Dus dat is, ik hoop dat mensen daarmee ook de kracht van de warawara, maar ook oplettend blijven naar de natuur. Dus dan krijg je de element en dan kan ik het ook hebben over de bewegingen. Maar goed, nu hebben we het even over de spiritualiteit. Want voordat mensen beweging gaan doen, gaan ze dus hier doorheen. En het about feeling. Dan komt een stukje wind. Vuur.
0: Ja.
1: Vuur is het einde, maar water. Talamang. Lamang is de zee die ons omringt. En ons eten geeft en ons voedt. Water überhaupt. Geeft ons leven. We worden ook in water geboren. In onze de baarmoeder. Je wordt geboren in water. Baarmoeder, je weet wat ik bedoel. Je wordt geboren. Dus water is allesomvattend. We zijn van water.
0: Ja.
1: 80%
0: ja.
1: Van water. Dus the water element is very important. To go back and to connect to all of these elements of water. En dan als laatste eindigen we in vuur. In vuur tijd tamboe. Dat is hoe onze spirit, onze bloed gaat koken. En waarin je zweet en je loslaat. Dus al deze elementen is voor mij dus avondspiritualiteit. Dus Curaçaose spiritualiteit.
0: Ja.
1: Rooted in our culture, rooted in our dance. En rooted in our sabiduria, in our knowledge.
0: Ja.
1: En dat is hoe ik dat doe. En dan kan ik verder gaan. Want dan heb ik de tamboe, heb ik de drum. Gaan we ook zingen, gaan we ook dansen. Het is een heel
0: heel veel dans.
1: Ja.
0: Heel mooi om zo te horen hoe je dat ontleden hebt op verschillende manieren. En is er ook heel veel interesse voor hiervoor onder de jongere generatie?
1: Sigur. Ja. Sigur. In ieder geval de mensen die met mij connecten daarover. Daar is daar wel veel nieuwsgierigheid naar. Mm-hmm. Omdat er weinig mensen zijn die de connectie maken tussen afro-spiritualiteit of dans, of daar openlijk over praten. Dat het niet een soort van geheim of een kosteraanje of whatever het is. Ja. Ondanks dat mensen dat wel denken. Ik heb een workshop gegeven op Curaçao. I love this. Maar bij prison. Dus het was in een gevangenis.
0: Ja.
1: En toen had ik het ook over afspiritualiteit. Cool. Allemaal dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar blijkbaar toen ik over iets... Ik sprak erover en toen ging ik dansen. En toen begon het te regenen.
0: Ja.
1: And I loved it. Dus ja, mensen dachten, ik moet daar zien broer. Ik doe iets. Dat ik dingen doe. En I love it. In that sense. Het is wel zonde, want je denkt van, hè, ik heb wel iets meer gedeeld dan dit. En jammer dat mensen gelijk daaraan denken.
0: Yeah,
1: dat ik iets heb gedaan. Maar tegelijkertijd think that.
0: Yeah.
1: We have special powers.
0: Yeah.
1: So yes, er zijn mensen die de regen konden koppelen. Ja, maar oude serie die de regen konden roepen met de drum. Er zijn mensen die zulke krachten hebben. Ik weet niet of ik dat had op dat moment of ik bezit. Maar zij geloofden dat op dat moment. And I like it.
0: Ja. Nou, dus we hebben het over, inderdaad, over tamboe. We gaan even naar luisteren. Mm-hmm. En dan komen we terug. En dan kunnen we verder met jou in gesprek.
1: Oké. Okay.

0: Caribisch Netwerk.
1: Dat was Zojojo, een bekende tamboegroep uit Curaçao. Batibu Kulinga. Ik sla hem met de tong. Dat is een rare vertaling. Maar dus met mijn woorden jou aanspreken, zeg maar. Mm-hmm. Maar we gaan het afronden voor vanavond, voor vannacht. En we zijn eigenlijk heel blij dat je hier bij ons in de studio bent geweest. Deze week zijn er verschillende activiteiten voor Black Pride. Vertel ons een beetje wat er deze week gaat gebeuren.
2: Deze week hebben we inderdaad het Black Pride Festival op Westwilde. Op 4 augustus kicken we eigenlijk af de Black Pride Festival met de opening van onze market tijdens de Queer Resilience Summit, die dan ook plaatsvindt. En op 5 augustus, dan is eigenlijk onze big moment. Dan mm-hmm. vindt voor het eerst het Black Pride Festival plaats met de Black Pride conferentie, de stage, Pony Pride, Countdown. We hebben weer de Black Pride Market, we hebben eten. Van alles en nog wat op dat moment. En dan hebben we de afsluiting op 8 augustus. Maar ik ben ontzettend trots, of I'm really excited for the 5th, voor 5 augustus. Mm-hmm. Want dan hebben we ook verschillende sessies die plaatsvinden. Waaronder eentje die gaat over Black, Queer en Neurodivergent. Heel erg over een stukje mensen die neurodivergent. Dankjewel. Ik kon niet eens de vertaling meer vinden in mijn woorden in mijn hoofd, man. I was like, I'm getting it. Pero ja, neurodivergent. En we hebben een film die gaat over zwart, queer en autistisch zijn. Mm-hmm. Dus het feit dat we ruimte hier aan bieden, daar ben ik echt heel trots naar. Wij bieden, we creëren deze ruimte omdat we zelf allemaal ook neurodivergent zijn. Ja, het lukt me even niet om die switch te maken. Because I'm neurodivergent, mijn hersenen heel snel gaan en ik dan tap, snelle keuzes moet maken. Een andere sessie waar ik heel trots op ben is zwarte, queer, ongedocumenteerde mensen die hun eigen sessie organiseren. Mm-hmm. Want vaak gebeurt het door een witte organisatie of een soort van white savior die dan namens deze realiteit praat. Dus ik ben heel trots dat we samen met mensen die ongedocumenteerd zijn deze ruimte kunnen bieden. En een andere sessie waar ik heel trots op ben is in het kader van sekswerkers. Mm-hmm. Zwarte sekswerkers. Die een workshop organiseren over at least how to dom yourself. How to be dominating yourself. Mm-hmm. Eigenlijk het vieren van een bepaalde van sekswerk en het praten over bepaalde onderwerpen binnen sekswerk. En we hebben ook iets wat gaat over afro-spiritualiteit. Mm-hmm. Incense burning en Africana doll making. Mm-hmm. So, I don't know. Ik ben heel trots op alle sessies. Ja. En iedereen die samenkomt. We hebben optredens, DJ's. Het wordt gewoon een mooie bijeenkomst van een moment waar ik denk dat heel veel mensen naar uitkijken en heel veel mensen nodig hebben.
1: Ja.
2: Dat moment van uitademing. Uitademing.
1: Ja. En wat verwacht je de komende weken? De komende week voor qua opkomst van wat mensen zullen meenemen, naar huis zullen meenemen.
2: Ja, qua opkomst, ik hoop heel veel. Ik hoop zoveel mogelijk. En daarmee bedoel ik niet zozeer in aantallen, maar meer in de mensen die er graag willen zijn. I hope as much as possible. Wat hoop ik verder? Dat mensen meekrijgen, ik denk vooral over de possibility that we can do this. Mm-hmm. We as a Black queer community in Nederland kunnen dit neerzetten. We are here building this space all together. En een Black Pride Festival, we zijn nu de organisatie, maar de deur staat open naar iedereen. Come join, come build. En de ruimte kan niet bestaan zonder elkaar. Dus in dat sense, ik hoop gewoon dat mensen gewoon een bepaalde trots meenemen en een bepaalde gevoel van community en belonging. Mm. En vooral, everything is possible. Yeah. Also a Black Pride Festival.
1: Ja, yeah. Mooi. Nou, Naomi, dankjewel dat je hier bij ons in de nacht was. En als laatst wil ik ook weten van waar onze luisteraar jou kunnen vinden. Waar kunnen ze naartoe als ze misschien naar de Black Pride willen, naar Pondy Pride. Waar kunnen ze deze al deze informatie
2: Nou, vinden? Sowieso. Ik wil niet gelijk zeggen, volg mij, want alsjeblieft. Je kan me volgen, Naomi Pieter. Volg Black Pride als eerst. Blackpride.nl op Instagram. black-pride.nl is onze website. We're still working on it, maar daar kun je heel veel informatie vinden.
1: Ja.
2: Volg ons op Pondy Pride. Deze vind je ook op Instagram. We hebben ook nieuwsbrieven. Dus volg Instagram en meld je aan voor de nieuwsbrief. En daar delen we heel veel informatie van onze evenementen en wat we gaan doen. En blijf ook andere queers volgen, zwarte queers. Volg andere organisaties. Doneer if you have the money. Show up if you can. And keep spreading the word.
1: Ja, heel mooi. Dankjewel nogmaals dat je er was. En hopelijk zien we jou een volgende keer hier bij ons in de nacht.
2: Ja, yeah, thanks for the invite.
1: Ja, yes, zeker. Nou, voor als je thuis zit en nog aan het luisteren bent, we hebben iets heel leuks voor je, voornamelijk een andere podcast.
0: De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1.
1: Inderdaad, we gaan luisteren naar de podcast In Afrika Bestaat Niet. In de eerste aflevering tussen wal en schip. Nanon raakt in een identiteitscrisis. Die is als queer persoon op zoek. Die wil gaan naar diens Nigeriaanse roots. Die voelt zich tussen wal en schip beland. En hen neemt het besluit om op reis te gaan naar het thuisland van diens vader, Nigeria. Waar je 10 tot 14 jaar geleden in de gevangenis kon belanden als queer persoon. De eerste stappen van Nanon's reis gaat echter niet zoals gepland. We blijven in de Queer Week van de Nacht van Caribisch Netwerk.
0: Dit is een podcast van NPO Luister en Omroep Zwart.
3: Het is mei 2020. We zitten allemaal thuis en hebben vraagtekens over mondkapjes en de anderhalve meter samenleving.
4: Het coronavirus houdt ons land in de greep.
3: Het is een koortsdroom, maar we zitten er middenin. Op de 25e is het zwart. George Floyd blaast die dag zijn laatste adem uit. Een wildvreemde tot die tijd. Een 46-jarige Amerikaan vermoord door Derek Chauvin. Een 44-jarige politieagent. Er lekken videobeelden uit van omstanders en getuigen. En we zien Chauvin met zijn knie in de nek van George. Die smeekt inmiddels om zijn moeder en geeft aan dat hij geen adem kan halen. Chauvin negeert hem. 9 minuten en 29 seconden lang knielde Chauvin op George's nek. Dit leidt uiteindelijk tot zijn dood, een uur later. George Floyd was niet zomaar een 46-jarige Amerikaan. Hij was een zwarte Amerikaan. En Derek Chauvin was niet zomaar een 44-jarige politieagent. Hij is wit. George Floyd's dood leidt in de maanden die volgen tot grote protesten tegen politiegeweld en institutioneel racisme. Zowel in de VS als wereldwijd. De Black Lives Matter-beweging wordt afgestoft, staat op en maakt geluid. Veel geluid. Terwijl dit allemaal gaande is, raak ik in paniek. Ik ben tot dan toe vooral een nuchtere Drent geweest. Heb me vooral wit gevoeld en me weinig bezig gehouden met mijn Nigeriaanse roots. En begrijp me niet verkeerd, racisme is mij niet onbekend. Tuurlijk ken ik de ongevraagde witte handen door mijn bruine krullen. Natuurlijk ken ik de blikken in de supermarkt en de ga terug naar je eigen land. Ik ken alle microagressies uit het boekje. Maar ik ken mijn vaders taal niet. Ik weet eigenlijk niet eens echt wie hij is of waar hij vandaan komt. Ik ken zijn cultuur niet, de gewoontes, de normen en waarden. Ik ken mijn Nigeriaanse familie niet, weet niet hoe mijn oma heet, of ik neefjes en nichtjes heb, of zij weten wie ik ben, wie ik echt ben. En ik heb me altijd verscholen in de witheid van mijn moeders kant. Toen ik jong was, vroeg ik mijn moeder zo nu en dan zelfs wanneer ik wit zou worden. Terwijl de Black Lives Matter-beweging een opmars maakt, kijk ik toe. Vol schaamte, jaloezie en onmacht.
5: Ik vind het gewoon heel belangrijk om voor onze rechten op te komen als mens. En om hier te staan en om een signaal af te geven.
3: Veel zwarte mensen staan op, spreken zich uit, omarmen hun zwart zijn met trots. Het voelt alsof de zwarte gemeenschap dat ook van mij verwacht. Maar ik voel die trots niet. Ik spreek me niet uit. Ik weet niet waar ik vandaan kom. Eerlijk gezegd zou ik Nigeria niet eens op de kaart aan kunnen wijzen. Ik heb mijn zwart zijn heel lang niet onder ogen willen komen. Ik voelde een extreme blokkade. Zeker nadat ik uit de kast kwam bij mijn Nigeriaanse vader op mijn 15e. Van hem leerde ik dat het niet Nigeriaans of zelfs on-Afrikaans was om queer te zijn. Ik besloot op die dag zonder er echt woorden aan te geven, dat ik me niet langer wilde identificeren met zwart zijn. Ik kon blijkbaar niet mezelf zijn binnen mijn culturele identiteit. Dan maar niet Nigeriaans. Dan maar niet Afrikaans. Toch werd ik door Black Lives Matter weer keihard geconfronteerd met mijn zwart zijn. Ik voelde me zwarter dan ooit, maar ook alles behalve zwart genoeg. Die confrontatie en realisatie maakte voor mij dat ik de urgentie en de behoefte voelde om toch op zoek te gaan naar mijn zwarte identiteit. Maar kan dat wel samengaan met mijn uitgesproken queerness?
1: Oh, een hoge stoel dit.
6: Ja.
3: Je hoort mij en mijn vader Kotis. Een Nigeriaanse man die nog altijd beweert niet veel ouder dan 18 te zijn. Hij zal nooit hardop zijn leeftijd zeggen. Maar ik denk dat hij toch dichter bij de 60 zit.
7: Ja, dat mapje bedoel ik.
3: Papa is klein van stuk. Ik had zijn lengte al ingehaald op mijn 17e. Hij had vroeger altijd een kussentje op zijn autostoel liggen, omdat hij anders niet goed over het stuur kon kijken.
7: Luister je dit nog allemaal of niet?
3: Toen ik kind was, reed papa in een iconische rode Ford Focus uit 2000. Mijn geboortejaar. Nu zitten we samen in zijn huidige auto. Een grote familiewagen met kleine tv-schermen achterin voor mijn halfbroertjes. Deze auto heeft hoge stoelen, dus het kussentje kan hij tegenwoordig achterwege laten. In zijn rode Ford van vroeger luisterden we veel naar cd's. Met Afrikaanse muziek, zoals hij dat zelf noemde. Mijn enige link op dit moment met mijn roots. Veel meer kreeg ik niet van mijn vader mee.
7: Ja. Dit komt me bekend voor, ja. Ja, ik wil ook eentje zelf lezen.
6: Nee, ze maakt crash.
7: Ja, ze zet crashes op, hè?
6: Ja, nu. Wanneer Oula ga je weg?
7: Wanneer? Vandaag.
6: Van Oula?
7: Vanmiddag.
6: Oh, ik kan voor straks voor jou gaan branden.
7: Ja?
6: Bij Jallo House.
7: Ja, we kunnen wel samen naar Jallo gaan.
6: Ja, oké. Ik heb het nog steeds.
3: Er was nog wel één ander ding dat ik meekreeg van mijn vader. We hebben namelijk niet altijd zo harmonieus in zijn auto gezeten. Toen ik hem op mijn 15e vertelde dat ik ook op meisjes viel, zei hij dat ik zijn kind niet meer was. We hebben elkaar een jaar niet gesproken. Hij wilde het niet accepteren. Er was veel schaamte voor mij, ook richting zijn familie. Het komt omdat je hier in het Westen geboren bent, zei papa dan. Na dat jaar volgde een soort schouderophalende tolerantie. Een agree to disagree. Maar niet lang daarna gooide ik er een schepje bovenop. Ik kwam uit de kast als non-binair. Iets dat mijn vader de pet te boven ging. Zeker toen ik hem vertelde dat ik mijn borsten ging laten weghalen. En dat vertelde ik hem allemaal op dezelfde dag. 3 dagen voor mijn operatie. Ik was 19 toentertijd. We raakten in een verhit gesprek over zelfbeschikking, zijn blik op queerness en mijn keuzes.
6: Zonder mijn toestemming.
7: Ja, maar ik heb geen toestemming nodig van niemand.
6: Ja, maar ja, dat is... Bij het ziekenhuis, maar wanneer ga je dat doen?
7: Woensdag.
6: Als je woensdag, ik ben daar gekomen. Hij zei, nee, dus mijn dokter gaat dat niet doen. Dat gaat niet door.
7: Dat maakt hun niet uit.
6: Ja, maar ik kan ruzie maken.
7: Ja, maar ik ben 19, dus ik mag het zelf bepalen.
6: Ja, maar ik wist helemaal niet. Ik kan gewoon zeggen, ik wist helemaal niet.
7: Nee, maar dat maakt hun niet uit.
6: Ja.
7: Ga je dat
6: Jerry,
7: doen? Ga je dat doen dan?
6: Als je daar red hebt, ik kan wat doen.
7: Waar wil je dat dan?
6: Natuurlijk. Ik wil met mijn dokter mijn goede leven hebben.
7: En ik heb, maar ik denk dat ik een goed leven heb als ik geen borsten meer heb.
6: Ja, maar dat denk jij.
7: Ja, maar waarom denk jij dat jij het wel weet? Waarom denk jij dat jij beter weet wat ik moet doen?
3: Nee. Op de achtergrond spelen mijn halfbroertjes Jerry en Michelle. Zij zijn de kinderen van mijn vader en mijn stiefmoeder. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 9 was. Zelf woon ik bij mijn moeder, terwijl Jerry en Michelle opgroeien in mijn vaders huis.
7: En als jouw kinderen nu tegen jou zeggen, ik ben homo of...
6: Dat gaat niet gebeuren.
7: En wat dan? Wat ga je doen dan? Ga je ze uit huis zetten? Luister. Als Jerry nu of over 5 jaar tegen jou zegt...
6: Bij mij alleen. Wat? Ook bij die moeder. Dat gaat niet gebeuren.
7: Wat ga je doen dan? Maar, wat zeg je tegen je kind? Wat ga je zeggen? Ga eruit?
6: Als ze dat niet doen. Bijvoorbeeld, Jerry van hier.
7: Mm-hmm.
6: En als je groter bent. En wat komt dan? Dat kan niet.
7: Wat kan niet?
6: Is vader niet daar? Die moeder ook
7: dat
6: niet.
7: Maakt niet uit.
6: Ja, maar dat is
7: wat, ben jij net als ik? Is mama net als ik? Nee, ik ben nu toch ook zo?
6: Nee.
7: Er zijn ook, als hij straks zich zo voelt, dat kan gebeuren, hè? Maar wat ga je tegen hem zeggen? Dat hij niet meer bij jou binnen mag komen?
6: Niet alleen binnen, maar dat kan een heel groot probleem krijgen.
7: Ja, wat dan? Wat ga je doen dan?
6: Dat moet jij nu niet weten.
7: Hoezo? Jij weet toch ook alles zo goed? Waarom weet je het dan niet?
6: Nee, als Jerry groter bent, dat zij zo dingen doet, dat kan een heel groot probleem krijgen.
7: Wat dan?
6: Dat moet jij niet weten.
7: Hoezo moet ik dat niet weten? Natuurlijk moet ik dat weten.
6: Heb jij kunnen kijken wat er gebeurt met Marvin Gaye?
7: Met wie?
6: Marvin Gaye.
7: Nee.
6: Oké, okay, daar moet je kijken. Die vader zei, ik heb jou leven gegeven en dat leven ik kan ook weghalen. En dat was het.
7: Maar wat heb jij er last van als ik of hij of iemand anders leeft dan jij? Niet iedereen is zoals jij.
3: Mijn vader noemt me hier nog Nadia. Sinds 2018 heet ik niet meer zo. Hij heeft moeite met die aanpassing. En je hoort wat gekraak in de audio. Zijn leren banken zijn vrij audio-onvriendelijk.
6: Nadia, ik maak geen ruzie van. Ik gewoon wil graag dat jij een goed leven hebt. En die dingen doen mij heel erg pijn. Dat als ik jou zie, wat je doet. En ja, jij denkt je doet wel goed. Maar één ding voor mij heel erg en pijn. Dat, oh ja, dit is niet mijn dochter. Soms denk ik dat. Dat, oh ja, ik hou van deze mijn dochter. Maar hoe zij heeft zelf gemaakt. Maar dat voelt mij heel, ja, heel erg. Maar aan de andere kant, deze is Nederland. Ik kan er niets aan doen. Als ze iets verkeerd doen, dan zit ik vast. Ja, 5 jaar. Ik ben alweer oud. Maar mijn dochter is weg. Zo dingen is in mijn hoofd. Maar nee. In Afrika, als er zo gebeurt, bijvoorbeeld. Alleen één telefoon. Hele familie. Bij jou komen. Jou leren. Jou leer, als je niet luistert, ik kan jou laten één video zien. Laat eens zien wat gebeurt. Precies wat gebeurt nu. Een jongen, hij gedraagt net als een meisje. Op de straat, wat gebeurt? Die hele mensen, die jongen verbrand.
7: Ja, maar dat is niet zijn of haar schuld.
6: Nee,
7: jullie denken raar daarover.
6: Nee, hier, de zei tegen hen, hier is Afrika. Zo dingen bestaan nu.
3: In Afrika bestaan zulke dingen niet. En als het al bestaat, dan word je levend verbrand. Met die message
8: we gaan naar de het nieuws van 4 uur en later luisteren we verder.
3: Reden om me af te zetten van mijn Nigeriaanse wortel.
9: NPO Radio 1.
3: Het is toch alleen maar pijn in het boek.
9: 4 uur, Citydijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van die aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daarna ontstond ook brand. De brandweer had het vuur wel snel geblust. De bewoner is vervolgens met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt een droge dag met veel zon. Het wordt in de middag tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een podcast van NPO Luister en Omroep Zwart.
9: CJ Felicia.
0: De nacht van Caribisch Netwerk.
1: Inderdaad, buonanotte, grievelin, goeienacht. Mijn naam is Lizzie Felicia en welkom bij het 3e uur van de nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals in het Caribisch deel van ons congres zeggen, de avond van het Caribisch Netwerk. We zijn begonnen met het luisteren van de podcast. In Afrika besta ik niet. Maar we gaan nu verder met het luisteren van ditzelfde podcast. En we gaan luisteren hoe het verhaal eindigt van Nanoa in met het gesprek met haar vader.
6: Precies wat gebeurt. Een jongen. Hij gedraagt net als een meisje.
2: Mm-hmm.
6: Op de straat. Wat gebeurt? Die hele meisje, die jongen verbrandt.
7: Ja, maar dat is niet zijn of haar schuld.
6: Nee,
7: jullie denken raar daarover.
6: Nee, hier, dat zei tegen hem. Hier is Afrika. Mm. Zo dingen bestaan niet.
3: In Afrika bestaan zulke dingen niet. En als het al bestaat, dan word je levend verbrand. Met die message word ik terug de wereld ingestuurd op mijn 19e. Nog meer reden om me af te zetten van mijn Nigeriaanse wortels. Er is toch alleen maar pijn en ongemak in Nigeria voor mensen zoals ik. En als ik mezelf daar niet kan zijn, wat heb ik dan in zo'n land te zoeken? Tot 2020, George Floyd, Black Lives Matter, de noodzaak was geboren. Toch heeft het nog 2 jaar geduurd voordat ik echt durfde. Voordat ik het continent en het land zou trotseren waar ik niet besta. Ik ben Nanoa Struik en dit is In Afrika besta ik niet. In deze podcastdocumentaire ga ik op zoek naar verzoening van 2 identiteiten. Mijn zwart zijn en mijn queerness. Dit is aflevering 1, Tussen wal en schip.
10: Gentlemen, welcome to Murtala Mohammed International Airport of Lagos. It is 9:20 p.m. local time. You may now deactivate flight mode, but please keep your seatbelt fastened until the illuminated sign has been switched off when we arrive at our parking stand. Be careful when opening the overhead compartments as items may fall out. We thank you for playing with Air France and its SkyTeam partners. We wish you a very pleasant evening.
3: Hier ben ik dan. Eens kijken of ik hier echt niet besta. Doordat mijn vader me het idee gaf dat queer zijn niet Nigeriaans was, zijn beide identiteiten in mij tegenover elkaar komen te staan. Maar wat is er nou waar van mijn vaders woorden? Hoe staat het er eigenlijk echt voor in Nigeria?
11: There can't be two guys living together in same roof. And everybody knows that they are gay. No, this country is not for them. They better go to another place.
12: For us as Africans, we don't believe in homosexuality.
13: This practice has no place in our culture. It has no place in our religion. It has no place anywhere in Nigeria and in generally even on the African continent.
14: Because, I mean, it's on African. We don't want certain in our country.
3: Op 17 december 2013 werd in Nigeria de Same-Sex Marriage Prohibition Act aangenomen. In het kort ook wel de SSMPA genoemd. De naam van de wet lijkt zich te beperken tot het verbod op same-sex marriages. Ofwel huwelijken voor koppels van hetzelfde geslacht. Maar niks is minder waar. Want niet alleen zulke huwelijken zijn verboden, maar ook het publiek vertonen van queer liefdesrelaties. En de straffen zijn niet bepaald mild te noemen. Een same-sex marriage kan worden bestraft met een celstraf van 14 jaar. Het publiek vertonen van een queer liefdesrelatie kan je 10 jaar cel opleveren. Oh, en ben je bijvoorbeeld getuige van een queer huwelijk? Of voltrek je het zelfs? Dan kun je ook rekenen op 10 jaar gevangenisstraf. Of je nou zelf queer bent of niet. In delen van het noorden van Nigeria staat zelfs de doodstraf op homoseksualiteit. Dat komt door de sharia-wetgeving die daarvan toepassing is. Die gelden voor personen die met de sharia-rechtbank hebben ingestemd en voor alle moslims. Toch ga ik op onderzoek uit. Kan ik mijn queerness met mijn Nigeriaans zijn verenigen? En wie of wat heb ik daarvoor nodig? Maar ook, wat is realistisch? Ik besluit in ieder geval dat een bezoek aan mijn vadersland misschien wel mijn eerste stap is. Ik wil voelen en ervaren hoe het is om op Nigeriaanse bodem te zijn. Dus als ik op een warme januariavond aankom in Lagos, Nigeria, stap ik licht gespannen uit het vliegtuig. Terwijl ik netjes in de rij aansluit voor de paspoortcontrole, kijk ik om me heen. Een man met een keycord om zijn nek kijkt op zijn telefoon en wijst daarna naar mij.
15: Oh, this is
3: Nigeria. Me? Hij gebaart dat ik onder het hekje door moet komen. Dit voelt nu al ontzettend illegaal. Ik doe wat hij zegt en we slaan de rij voor de paspoortcontrole helemaal over. De man zegt verder niet veel, maar op zijn naamkaartje lees ik Tagwai en Immigration Services. Hij neemt me mee naar een kantoortje waar Visa on Arrival boven de deur staat. Daar moet ik gaan zitten.
15: Thank you.
16: No problem.
15: I really appreciate it.
16: I was wondering that the visa. He told you.
15: What he told you?
16: The visa. I was wondering for this.
15: Yeah. My father told me. He didn't tell me your name. He just said, okay. Oh yeah, this is a friend of mine in immigration service.
16: Okay.
15: So you also did the visa for me. Oh, thank you so much.
16: Even your flight ticket to Benin.
15: Oh, amazing. True hero. So your name is Tagwai, or is your surname?
16: That's a surname. My name is Judson.
15: Judson?
16: Judson, yeah.
15: Love it. Good name.
3: Judson is een kennis van mijn vader, een immigrations officer. Mijn vader heeft geregeld dat ik geen seconde in mijn eentje in Lagos hoef rond te struinen voordat ik morgen doorvlieg naar Benin City. Daar woont papa's familie. En hij zal mezelf persoonlijk opvangen in Benin, omdat hij deze maand ook in Nigeria op bezoek is. Mijn vader lijkt de boel vanuit Benin te besturen. Judson laat me een spraakmemo horen die hij van hem ontvangt.
17: So my daughter sleep one, the boy will sleep one, the same I do when I was in Lagos. Okay, thank you very much, please.
15: Not leave me alone.
16: So you're booking for two rooms.
15: You booked for two rooms?
16: Two rooms.
15: Okay.
16: One for you, one for him.
15: Where did you book?
16: No, I don't know the hotel, sir. Okay. When we meet with the boy, I'll ask him.
15: He knows the boy, he's coming?
16: He knows the boy, yeah.
15: Okay. That's all good.
16: The boy will be in one.
15: Yeah.
16: Till tomorrow morning. The flight is around...
15: Around two, right? Yeah.
16: So anything from, let's say 10, 10:30, 11, let's say 11.
15: Yeah.
16: You can be in the airport.
15: Yeah. Okay.
16: Hallo?
3: Mijn vader heeft dus de touwtjes in handen. Bewapend met mijn 3 pinpassen en mijn creditcard sta ik erop dat ik mijn vaders instructies zal opvolgen. Geld wisselen, Judson gedag zeggen, een andere vriend van papa ontmoeten en dan samen met hem een taxi naar het hotel nemen. 1 cruciale fout in de communicatie met mijn vader. Ik ben namelijk niet bewapend met euro's. Contante euro's. Ik ben 23 en mijn generatie heeft helemaal geen cashgeld meer op zak. Oké, geen stress. Ik heb redelijk gevulde wereldpinpassen en mijn creditcard doet het overal. Maar zelfs een creditcard kan je niet behoeden voor lege pinautomaten. In lichte paniek ga ik ze allemaal langs.
16: $80 direct.
15: I cannot get
16: $80? Not. On Nigerian bank, it's not give you.
15: How much then?
16: You have to go for that 10.
15: Only 10.
16: 10.
3: Het mocht niet baten. Je kan wel merken dat ik niet vaak ver op reis ga. Het wordt me snel pijnlijk duidelijk. Zonder contant geld ben je niks in Nigeria. Judson grijpt in zijn tas en geeft me alles wat hij heeft. 30.000 Nigeriaanse naira. Omgerekend ongeveer €38. Het is inmiddels laat en donker als ik Gentle tref. Een andere vriend van mijn vader. Met €38 op zak pakken we een taxi. Ik had gehoopt op airconditioning, maar deze auto heeft alleen Arco. Alle ramen kunnen open. Terwijl we wegrijden werp ik een blik op het dashboard. Die trekt namelijk nogal mijn aandacht. Bijna alle dashboardlampjes die je kan bedenken knipperen als een soort gezellige kerstverlichting. En het voelt alsof de auto rijdt op de velg. Na een helse rit komen we aan bij een hotel. Ik doe bijna geen oog dicht vanwege de hitte en ik word ondanks alle kleren die ik draag lek gestoken door muggen. De volgende ochtend vertrekken Gentle en ik vroeg uit het hotel. We moeten nog wat uren overbruggen tot het vliegtuig naar Benin City vertrekt. En dat doen we in het appartement van mijn vaders broer, Alex. Ik sta samen met Gentle op het balkon en we kijken naar de voorbijrijdende brommers en kekkes. Het zijn een soort Nigeriaanse versie van tuk-tuks. Om 2 uur zal ik dan eindelijk naar Benin City vliegen. Daar zal mijn vader me opwachten. En dan ontmoet ik voor het eerst zijn en dus ook mijn familie. Ik ben bloednerveus. Ik heb geen idee wat ik van hen kan verwachten. Hoe zullen ze mij ontvangen? En weten ze wel wie ik echt ben? En kennen ze überhaupt mijn nieuwe naam? Nu gaan we eerst maar eens terug naar Lagos Airport.
15: Ik ben dus op het vliegveld. De goede start gaat echt helemaal in het niet de afgelopen 16 uur. Ik ben op het vliegveld bij MM1. En misschien hoor je het op de achtergrond. Iemand is heel erg boos. En er is ook een strike. Wat misschien wel betekent dat ik niet naar binnen kan vliegen vandaag. Misschien waarschijnlijk. Het goede nieuws is dat ik op zijn minst €40 heb kunnen pinnen. Wat 20.000 naira is. Dan kan ik op zijn minst een taxi of een hotelkamer of wat eten, wat drinken van betalen. Maar ik wil eigenlijk wat meer pinnen. Maar dat pinnen duurt mega lang hier. En er is iemand heel boos. Heel erg boos.
3: Na uren wachten op het vliegveld wordt het al snel duidelijk dat er in ieder geval vanmiddag geen vluchten meer gaan. Ik snak naar airconditioning en besluit een hotel op te zoeken om daar te wachten op meer informatie. Ik sta op instorten als ik het volgende bericht ontvang.
15: Ik heb namelijk een e-mail gekregen van de vliegmaatschappij Airpeace dat mijn vlucht vandaag geannuleerd is. En in die eerste mail stond dat die dan morgen vertrekt. En nu kreeg ik 3 uurtjes later nog een e-mail met: je vlucht is dus geannuleerd vandaag. I'm sorry for the inconvenience. En dan denk ik, ja, dat begrijp ik. Maar nu staat er dus niet meer bij dat hij morgen wel gaat. Maar ja, de kans is dus best aanwezig dat ik niet kan vliegen naar Benin. Ik hoop dat ik nog naar huis kan volgende week. Het is natuurlijk wel pas over een week. Maar ja, want vluchten naar huis gaan ook niet. Of in ieder geval, ze kunnen vast gaan, maar dan kost het €2000 extra. Dat heb ik niet. Dus I'm stuck in Lagos. I am stuck in Lagos. En alles gaat mis.
3: Je luisterde naar In Afrika Besta Ik Niet. Een podcast van Omroep Zwart. Door mij, Noah Struik en Geur en Kleuren Media. Dit was aflevering 1. Tussen bal en schip. Je kan mij in de podcast volgen op Instagram. Het In Afrika Besta Ik Niet. Laat ons even weten wat je van de aflevering vond. En ben je nou benieuwd naar de rest van de afleveringen? Luister dan de hele serie op NPO Luister.

0: favoriete podcast-app.
1: De audiodocu van de NTR VPRO, Moxie. Daarin wordt de vraag gesteld: ben ik een Surinamer? Die vraag stelt Isha aan de enige autoriteit die hij op dat gebied kent, zijn 80-jarige oma. Isha groeide op in Nederland en bezocht Suriname maar één keer tijdens een vakantie. In dit portret van zijn oma onderzoekt Isha den Blanke zijn verhouding tot zijn wortels en probeert hij via zijn oma, nu het nog kan, een oceaan aan afstand te overbruggen.
2: Dit is een podcast van NPO Radio 1, VPRO en NTR.
3: Ik las eens ergens dat als je mensen in bijna welk land dan ook vraagt wat er zo uniek is aan hun cultuur, je vaak het antwoord krijgt: eten speelt zo'n belangrijke rol bij ons. Maar als iedereen dat antwoord geeft, als iedereen overal ter wereld samenkomt om eten te delen en zich op die manier verbonden voelt met elkaar, hoe uniek is het dan nog? In het ene land bakken ze een bepaald type kool, in het andere land gebruiken ze zoete aardappelen, maar de handelingen zijn verder hetzelfde. Koken, gasten ontvangen, aanschuiven aan tafel, praten, lachen en eten. Wat maakt nou echt dat je tot een bepaalde cultuur behoort? Voel ik me Surinamer? Vraagt Isha den Blanke zich af. En waar zit dat dan in? Voor antwoorden gaat hij langs bij zijn oma, die de nauwkeurig bijgehouden stamboom in bezit heeft. Luister naar Moxie.

0: Je hoort hier een videoopname van mij als kind. Ik ben een jaar of 6. Ik zit op de vloer van de woonkamer de hond te aaien. En mijn moeder die test de gloednieuwe videorecorder. Ik zing mee met een cd waarop allerlei vrolijke kinderliedjes in een vreemde taal staan. En ik ben gek op deze cd.
1: Ik mag stoppen dan.
0: De taal waarin de liedjes worden gezongen klinkt ergens wel bekend, maar ik heb nog geen idee wat die woorden precies betekenen. En toch zing ik met ze mee. Fonetisch weliswaar, maar vol overtuiging.
2: Wat zei je net, Wim, over zoomen? Hoe dan?
0: Ik ben Isha den Blanke. En ik ben, naast een heleboel andere dingen, een Surinamer. Een halve Surinamer eigenlijk. Mijn moeder is een Nederlandse en mijn vader komt uit Suriname. Tenminste, hij is een kind van twee Surinamers. Hij is er geboren en hij heeft er de eerste jaren van zijn kindertijd doorgebracht. Maar als peuter is hij al met mijn opa en mijn oma naar Nederland gekomen. En hij groeide hier dus op tussen de Hollanders. En dat merk je, want behalve heel veel lekker kruidig eten en drukke verjaardagen en dus die cd met Surinaamse kinderliedjes, was er vroeger bij ons thuis eigenlijk niet heel veel Suriname te bespeuren.
3: Dit is een boodschap, speciaal voor Lei en Juna. Ik ga een liedje zingen en dan moeten ze dat oefenen. En als ze bij me komen, dan kunnen we het samen zingen.
0: Toch heb ik altijd een band gevoeld met dat tropische land aan de andere kant van de wereld.
3: Dus ik begin nu met een liedje. Dat gaat over een hondje dat iemand gekocht heeft. En dat hondje, dat luistert niet goed. En die persoon die dat hondje had, die wordt er zo moe van dat je zegt, ik word er moe van en dan geef ik over.
0: Dat is vooral te danken aan mijn Surinaamse oma, die er tot op de dag van vandaag werk van maakt om de cultuur aan een nieuwe generatie door te geven. Ze heeft een iets donkerdere huidskleur, een muzikaal accent, een stevige Surinaamse kont, een huis vol met exotische beelden en schilderijen en een repertoire vol kleurrijke liedjes en verhalen.
3: Mi baywandaguna sentelena ataguno wani Jeremi. Mi baywandaguna abrabrochi ataguno wani Jeremi. Temi vero, me go jabra. En jabra, dat is dus het Surinaamse woord voor overgeven.
0: Dit jaar werd mijn oma tijdens een typische Surinaamse samenkomst met familie en muziek en letterlijk kilo's pom met rijst, 80. Ik besefte weer eens, tussen al die verre neven en nichten en ooms en tantes, hoe zij het verzamelpunt vormt van alles wat ik Surinaams noem. Ik denk niet dat die kant van de familie zonder haar ooit nog op deze manier bij elkaar zal komen. Met haar zal veel van wat ik Suriname noem verloren gaan. En ik ben bang dat ik zonder mijn oma als gids het Surinaamse liedje toch vooral fonetisch mee zal blijven zingen. Zonder echt te weten wat het daadwerkelijk betekent om Surinaams te zijn. En dat, lieve luisteraar, brengt ons bij de existentiële vraag die de aanleiding vormt voor deze auditieve zoektocht. Het is een vraag waarmee ieder mens vroeg of laat wordt geconfronteerd. Wat maakt mij tot wie ik ben? En in dit geval specifieker, wat maakt mij een Surinamer? Kan ik mijn niet-Nederlandse afkomst met schoon geweten als een sieraad blijven uitdragen? Of zal blijken dat ik me een schat heb toegeëigend die nooit aan mij heeft toebehoord? Je luistert naar Moxie, mengelmoes in het Surinaams. Waarin ik mijn vraag stel aan de enige autoriteit op dit gebied die ik kan bedenken. Mijn lieve, slimme en vooral Surinaamse oma, Jane Frances de Miranda.

0: Maar voordat ik naar mijn oma ga, doe ik eerst een vooronderzoekje met hulp van een soort controlegroep.
1: Hey.
0: Hallo. Even Surinaams, even Nederlands, dezelfde opvoeding en dezelfde Surinaamse oma.
1: Hey, baby.
2: Hey, sissa.
1: Hey.
0: Mijn grote zussen, Malou.
3: Hoi, sorry, ik zag dat je belde, maar ik zat net eventjes iets achter op mijn telefoon, dus ik dacht, wij zo terug.
0: En Coco Den Blanke.
2: Alles goed, ben ik gelegen?
4: Ja, zeer gelegen.
2: Ja, ik wilde eventjes met je bellen.
0: Surinaamse oma.
1: Hey, baby.
2: Hey, sissa.
1: Hey.
0: Mijn grote zussen, Malou.
3: Hoi, sorry, ik zag dat je belde, maar ik zat net eventjes iets achter op mijn telefoon, dus ik dacht, wij zo terug.
0: En Coco Den Blanke.
2: Alles goed, ben ik gelegen?
4: Ja, zeer gelegen.
2: Ja, ik wilde eventjes met je bellen.
3: Ja.
2: Ja, dus ik had je natuurlijk even

0: nooit. Dus je voelt je gewoon een Nederlander dan?
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Nou, ik denk wel dat we veel mee hebben gekregen van de Surinaamse cultuur. Bijvoorbeeld op verjaardagen en natuurlijk met onze familie. Maar in ons dagelijks leven zat dat er heel weinig in, vind ik. Het is voor mij inderdaad meer een feit dan iets wat ik voel. Of waar ik heel bewust van ben.
0: Coco steekt het een beetje anders in.
2: Ja. Ja. Het is onderdeel van identiteit. Ik denk als ik een percentage zou zeggen, zou ik zeggen een soort van 15 tot 20. Zoiets. Het is wel waar dat ik me voornamelijk... Ja, ik weet niet, gewoon waar ik ben opgegroeid. Waar ik mijn schoolonderwijs heb gehad. Waar ik mijn clubjes heb gedaan. Dus gewoon mijn hele leven heeft zich afgespeeld in een koud... Van nou, koud. Het is natuurlijk, we hebben wel zomer, maar gewoon een fris landje. En ik voel me voornamelijk gevormd door die educatie eigenlijk.
0: En die achternaam doet dus ook wat voor jou?
2: Ja, dat blanke. Ja, dus ik heb er altijd een probleempje mee. Probleempje. Ja, het klinkt gewoon heel kolonialistisch voor mij, de blanke. Maar je bent toch een beetje bruin, je komt uit Suriname, maar ik heet de blanke.
0: Ja, die achternaam van ons, dat vraagt om nog wat uitleg. We dragen de achternaam van onze opa, Ton den Blanke. Toen hij als een jonge militair in Suriname gestationeerd was, werd hij niet alleen hals over kop verliefd op mijn oma, maar ook op haar jonge zoontje, mijn vader, verwekt door een Surinamer die niet in beeld was. En mijn opa Ton heeft mijn vader toen erkend als zijn eigen zoon en gaf zo zijn achternaam door, den Blanke dus. En niet Limapo, zoals de biologische vader van mijn vader heette. Maar ondanks die witte omgeving en een blanke achternaam... ziet Coco zichzelf toch niet als volledig Nederlands.
2: Mijn eerste gedachte is dat het ook komt doordat vaak mensen vragen waar ik vandaan kom. En dat ze proberen te plaatsen waar mijn etnische facial vormen zeg maar, vandaan komen. En mijn huidskleur en dat soort dingen. En dat ik dan dus vrij vaak uitleg dat mijn vader uit Suriname komt.
0: Malou heeft eenzelfde soort ervaring met die vraag.
1: Ik heb die vraag wel heel veel gehad in mijn leven. Waar kom je vandaan? Nee, waar kom je echt vandaan?
0: Terwijl je zou zeggen dat als je zo vaak die vraag krijgt... dat je misschien wel meer gaat voelen dat je dus ook ergens anders vandaan komt.
1: Nou, ik denk dat je gewoon juist meer voelt dat je niet helemaal hier vandaan komt. Maar waar je dan wel vandaan komt, dat verandert toch niet?
0: Ja, grappig. Ik heb die vraag dan weer nauwelijks gekregen... omdat ik zo ontzettend Nederlands lijk.
1: Ja, misschien omdat je toch een tintje dichter bent dan ik.
0: Door mijn dominante Hollandse omgeving en huidskleur... is er aan mijn oppervlakte weinig Surinaams te herkennen. Bovendien, als ik mijn zussen mag geloven... heeft al dat gepraat over huidskleur eigenlijk vooral een vervreemdend effect. Maar wat als we naar binnen kijken? Treffen we daar dan iets Surinaams aan? Wat vond je dan wel Surinaams bij ons thuis?
1: Dat we af en toe Surinaams aten. Dus in het eten. En iets te drinken, misschien ook in de muziek die er thuis werd gedraaid.
0: Mm-hmm.
2: De feestjes ook, de mensen die dansten, de muziek, samen eten, grapjes maken, veel humor. Ja, bewegingen, gewoon dans. Als ze dan zo'n cirkel maakten tijdens die feestjes en iedereen ging één voor één in het midden dansen. En dan voel je gewoon dat daar cultuur in zit van delen samen, beweging delen, eten delen, grapjes, familie.
0: Kijk eens aan. Iets wat lijkt op consensus. Eten, muziek en gezelligheid. We wijzen alle drie intuïtief naar hetzelfde. Dat noemen we Surinaams.
1: Ik bedoel misschien meer bij mezelf dat ik dan ongemak voel bij... Vraag me wat Surinaams is en dan heb ik het antwoord nog maar nauwelijks. En dat blijft dan een beetje hangen op. Ja, eten, muziek.
0: Ja, ik voel ook hoe als ik ermee bezig ben... dat ik dat ontzettend hier vanuit Nederland aan het doen ben...
1: Ja.
0: Ik besef dat ik eigenlijk heel weinig weet van,
1: ja, precies,
0: van
1: ja,
0: dat land en die cultuur.
1: Ja, logisch toch? Ik bedoel, we zijn er één keer een paar weken geweest. Dat zit. Verder zijn we gewoon opgegroeid in een hele Nederlandse omgeving.
0: Kun je jezelf serieus een Surinamer noemen als een zelfonderzoek je niet heel veel verder brengt dan lekker eten en leuk dansen? Opvallend genoeg is Coco wat minder kritisch over ons recht van spreken.
2: Ik zat een keer in een discotheek in Parijs met Lara. En toen gingen ze ook zo'n cirkel maken. En toen liep ik zo net midden om te gaan dansen. En Lara trok me echt zo terug van... Ga jezelf niet belachelijk maken, alsjeblieft.

0: En zij had echt zoiets van, dit is the place for black people to, weet je wel, om echt te gaan dansen. En wij horen daar niet bij. Maar ik voelde blijkbaar dat ik daarbij hoorde. Misschien mezelf echt compleet overschat. Maar ik voel me wel op mijn gemak met bewegen, dansen, dat soort dingen.
1: Ja, er zit natuurlijk ook een beetje een, tenminste bij mij, al helemaal nu ik er zo mee bezig ben, ja, een lichte vorm van imposter syndrome. Dat ik dan zo meteen deze docu af heb en de wereld inslingeren en dat er Surinamers naar mij gaan mailen of berichten sturen zeggen, joh, wat doe je? Je hebt geen idee waar je het over hebt, gast. Ga terug naar je kampje of zo. Ja, er zit natuurlijk een soort angst in om niet... wat ik mijn hele leven toch al een beetje mezelf wijs maak. Dat ik er wel echt wel een beetje bij hoor. Dat die mensen tegen mij zeggen, nou ja. Nee hoor. Ik zie er niet Surinaams uit en ik ben er niet geboren en getogen. En de Surinaamse cultuur die is doorgecijpeld in onze opvoeding is lastig aanwijsbaar. Wat het gesprek met Coco en Malou vooral blootlegt is dat we graag deel zouden zijn van die cultuur, maar dat we gewoonweg niet zo goed weten hoe. Gelukkig wordt er aan een mens niet alleen cultuur, maar ook DNA doorgegeven. Is het voor jou nog relevant waar wij vandaan komen? Onze voorouders, hun verhalen, hun reizen en hun bloed?
0: Ja, ik vind het echt heel fijn om verhalen te horen, beelden ook. Gewoon kleine delen die de puzzel levender maken. Het voelt misschien als iets wat toch verlaten is of zo. Of wat ik toch... Ja, wat vraagt om teruggevonden te worden, maar ja, misschien zit er toch een emotie in van, maar nu nog niet. En dus dan daardoor voelt het toch een beetje, misschien toch een beetje triest of zo.
2: Ik beschouw het denk ik wel als een soort rijkdom, dat ik in mijn familiegeschiedenis veel verschillende soorten mensen en culturen en ideeën heb. En daar ben ik denk ik wel trots op. Dat een rijke geschiedenis is elkaar. Dus het is niet iets wat ik heb gedaan, maar ja. Ik vind dat wel bijzonder dat dat misschien op een bepaalde manier in mij voortleeft.
1: En ken jij die verhalen ook?
2: Daar heeft oma al veel over verteld, toch? Over onze voorouders.
3: Kom op, een beetje harder duwen.
4: Right. Ik ben binnen hoor.
1: Tijd om die wortels op te graven dus. Op naar oma.
4: Andere deur. God, dan kom je hier zo vaak en dan weet je nog steeds niet.
5: Heb je gerend vanaf het station?
4: Ik heb niet gerend. Nee, ik heb best wel rustig gelopen.
5: Hoi oma. Nou schat. Kom binnen.
4: Ik heb de boel maar gewoon meteen aangezet.
5: Waarom?
4: Nou, dan kun je me binnen horen komen.
5: Wat interessant.
4: Ja, leuk, hè?
5: Ja.
1: Nu is het wel goed om hier even een kleine disclaimer in te voegen voor degene onder ons met gevoelige oren. We zijn op bezoek bij een Surinaamse oma, dus dat betekent een gegarandeerde aanwezigheid van een boel eten en drinken.
4: Hoe gaat het hier?
1: Er wordt hier en daar dus met volle mond gepraat.
4: Was je aan het koken?
5: Nee, ik ben net klaar met de voorbereiding.
4: Oh, oké. Okay.
5: Ik was een boterham aan het eten en ik was vergeten om te eten.
4: Oh shit.
5: Maar dat komt wel meer voor.
4: Nou, daarover gesproken, ik ben ook vergeten te eten.
5: Dus, er is van alles te eten hoor.
4: Nou, dat hoopte ik al.
5: Ja, dat hoopte je al, hè. Zet even je...
1: Als ik en mijn zussen vroeger bij oma en opa logeerden, dan vertelde ze ons voor het slapen gaan altijd in geuren en kleuren over haar jeugd in de tropen. En ik merk, vooral sinds opa overleden is, dat ze er extra werk van maakt om de verhalen van de familie in leven te houden.
5: Ja, ik heb het altijd heel belangrijk gevonden om dat door te geven. Ik bedoel, als je niet weet waar je vandaan komt, is het vaak moeilijk te bepalen waar je naartoe wil.
1: We kletsen al snel over de kenmerken van de cultuur en wat precies die aantrekkingskracht is die maakt dat ik er zo graag onderdeel van wil zijn.
5: En wat heel grappig is, dat zonder uitzondering de Nederlanders die met een Surinamer trouwen of samenleven of wat dan ook, gaan zich altijd meer Surinaams gedragen dan Nederlands.
6: Hoe ziet dat eruit? Je Surinaamse gedragen? Ik denk dat mijn moeder bijvoorbeeld een goed voorbeeld is.
7: Ja, ik kan me herinneren hoe het met je moeder was in het begin. We gingen naar een Surinaams feest. En je vader was aan het dansen. Want ik had mijn zoons leren Surinaams leren dansen. Dus het was een Surinaams feest. Je vader danste met iedereen en alles. En je moeder zat heel sip te kijken. En toen zegt mijn moeder zegt tegen haar, Gonnie, wat is er? Ben je verdrietig? Ja, Wim danst de hele avond met Anne. Toen zegt mijn moeder, ja, maar jij kan deze dansen. Nee, nou zegt mijn moeder, ik heb het ook moeten leren. Hè? Dus er is maar één oplossing, je moet het leren. Dan danst hij met jou. Nou, die zijn naar dansles gegaan samen. En jouw moeder, die danst toch fantastisch? En volgens mij werd ze er zelf ook heel blij van. En dat gebeurt met iedereen. Toen ook een hele hoop Surinaamse dingen overgenomen. De manier van doen, de gastvrijheid natuurlijk ook. Dan kwam je thuis en dan zei die Diane, die komt straks eten. Hoezo? Ja, we hebben altijd genoeg eten. Surinaams, hè? Al die feesten die we altijd gaven. Echt wel Surinaams, Nederlanders doen dat niet. Zulke grote feesten, met zoveel mensen en zoveel eten. En bands om te komen dansen en zo. Want ik denk dat we wel minstens 10 keer een echt groot feest hebben gegeven. En daarnaast waren verjaardagen altijd. Ik stond vaak, met een verjaardag stond ik te koken de hele week. En dan kwamen er 50 of 60 mensen. Dat is Surinaams.
8: Nederlanders kunnen dus vers Surinaamsen. En andersom. Surinamers als mijn vader kunnen vernederlandsen. Ook oma merkt dat sommige Surinaamse trekjes naar de achtergrond kunnen verdwijnen, totdat een andere Surinamer ze weer in haar naar boven haalt.
7: Als Mariska hier is, verval ik wel heel erg weer in Surinaamse dingen met haar samen.
6: Op jouw verjaardag stonden jullie natuurlijk met z'n tweeën. Wat waren jullie eigenlijk aan het doen?
7: Awassa.
6: Awassa?
7: Wapperen? Nee, is een soort Bosnië gedanst.
6: Oh. Maar jullie waren wat wapperen.
7: Ja, dat hoort erbij. En Gerda natuurlijk ook. Hè?
6: Ja.
7: Ik heb dus ook een Surinaamse vriendin die hier woont. We hebben toch met elkaar ook dingen waarom we lachen die mensen hier eigenlijk niet echt helemaal goed begrijpen.
8: Ik heb zelf vaak het idee gehad dat zoiets, zij het in mindere mate, ook bij mij gebeurt als ik me tussen Surinamers bevind. Maar voor hetzelfde geld zit dat allemaal in mijn hoofd. Dus met een bordje eten voor onze neus en een ventilator op onze gezichten besluit ik de vraag maar gewoon op tafel te gooien.
6: Vind je mij een Surinamer?
7: Ik denk dat als je afstand van mensen die heel lang in Suriname hebben gewoond en je voelt je daaraan verwant, dat je ook een Surinamer bent. Zo bekijk ik het. Maar je wil namelijk kiezen. Dat je banden hebt met Suriname die je niet wil vergeten. En dat je daar trots op bent.
8: Oma schenkt een glaasje wijn in. Trekt een stapel papieren uit een doos, opent een fotoalbum op haar iPad en we volgen de takken van mijn voorouders terug tot waar de stam zich wortelt in de vruchtbare Surinaamse bodem.

0: We beginnen bij de kant van mijn oma's moeder. Mijn overgrootoma, Willy Hagen.
1: Dit heb je wel eens gezien, hè? De stamboom van mijn moeder.
2: Ja.
1: Weet je ook hoe je het moet lezen?
2: Van binnen naar buiten, toch?
1: Hier staat Frans Hagen, maar daar had net zo goed Willy Hagen kunnen staan. Want het is dus de broer van mijn moeder, dus het is ook mijn moeders stamboom. En dan heb je dus hier de familie Hagen, dat is dus ook de familie van mijn moeder. Dus van haar vader, die daar boven staat. Links daar,
2: daar ja,
1: ja. Dat is mijn oma en mijn opa. Dat is dus allemaal Noord-Nederland. Nou, haar moeder was dus Flora Melanie Flor. F-L-O-H-R. En dat is dus een Duitse naam.
2: Maar er staat wel Nederlands-Indië achter.
1: Ja, omdat zij geboren is in Nederlands-Indië.
2: En haar ouders?
1: Haar ouders waren
2: Flor en
1: Robert Flor. En een Chinese vrouw, waar ik ook een foto heb. Tuan Yolim. En dat zijn die ouders van die Tuan Yolim en daar stopt het. Meer dan dat weten we niet. Ik kwam uit China. Hier heb je dus weer een Floor. Dat is de vader van deze. En die was getrouwd met een Javaanse prinses. Raden Suchi. Raden betekent prinses. En dan heb je hier weer Floor. Zie je hier?
2: Ja.
1: En die was getrouwd met een Anna Concordia. En diens familie, dat waren Fransen, die heet Hamar de la Bretonnière. Heb ik opgezocht op Google, het is Franse landadel.
2: Hmm.
1: En Floor, die komt van de Lüneburger Heide, dat is dus deze, Zacharias Floor. Daar heb ik een keer het verhaal van gestuurd, dat hij was gevlucht uit Duitsland omdat hij een meerdere had doodgeschoten in een duel.
2: Oh ja.
1: Kijk, dat ding is een beetje moeilijk te lezen, maar
2: ja.
1: Hier hebben we het over de. Over 1770. Dus deze stamboom gaat terug tot het begin van de 18e eeuw eigenlijk.
2: Ja.
1: Dus dit stukje moet je. Maar dit stuk is ook van mij, maar dat is niet het Indische gedeelte. Dit is het Nederlandse gedeelte.
2: Oh ja.
1: Zie je? Geertje, Roos, ja, Cornelis Wit.
2: De Pijper.
1: De Pijper,
2: de boer.
1: Nichtenvecht.
2: Dus. Een Duitser vluchtte naar Nederlands-Indië.
1: Ja.
2: Trouwt daar met een andere Duitse.
1: Ja.
2: Die krijgen een zoon.
1: Ja.
2: Met nog een Duitse achternaam. Die trouwt met een Franse.
1: Ja.
2: Franse adel.
1: Ja. Nou, landadel.
2: Oh, landadel.
1: Geen belangrijke adel.
2: Ah, we zeggen gewoon adel.
1: Nee.
2: En, dus die trouwen met een Franse landadel.
1: Ja.
2: Die krijgen een zoon.
1: Ja.
2: Die trouwt met een Javaanse prinses.
1: Ja.
2: Die krijgen een zoon.
1: Ja.
2: En die trouwt
1: Met een Chinese vrouw.
2: Die krijgen een dochter.
1: Floor Melanie, ja.
2: En die trouwt met een Hollander.
1: Hollander.
2: En daar komt jouw moeder.
1: En dat is mijn moeder,
2: Willy
1: ja.
2: Hagen.
1: Ja.
2: En die trouwt met een Surinamer.
1: Ja. En die van mijn vaderskant, die gaat veel verder terug.
0: Via oma Willy komen dus al verschillende Europese, Chinese en Indonesische bloedlijnen samen in mijn oma. En oma's vader, Wim de Miranda, neemt weer zijn eigen mengelmoesje mee. En dat weten we omdat een nicht van oma, Jetty de Miranda, de hele stamboom heeft uitgeplozen tot aan de allereerste de Miranda's in Suriname.
2: Daar staat al, geboren rond 1600.
1: Mm-hmm.
2: Waarschijnlijk in Spanje.
1: Ja, kan ook in Portugal zijn geweest, wist je niet.
2: Ja, want jij vermoedt dat de Miranda Portugees-Joods is, ja. Niet Spaans.
1: Ja, mijn weet je, ze zaten in dat gebied. De grens van Portugal en Spanje. Je weet dat daar is een stad dus die Miranda heet. En daar hebben ze dus hun Joodse naam hebben ze dus min of meer afgeworpen.
2: Mm.
1: En hebben ze de naam van die stad aangenomen.
2: Ja.
1: Als achternaam.
0: In die tijd vluchtten er veel Joden vanuit het strikt katholieke Spanje en Portugal naar het meer tolerante Nederland. En we vermoeden dan ook dat de Miranda-familie vanuit daar met een nieuwe achternaam de overtocht heeft gewaagd naar de Nederlandse kolonie, Suriname. In Suriname trouwen een aantal de Miranda's met ex-slavinnen, waardoor er Afrikaans bloed wordt toegevoegd aan de Portugees-Joodse stamboom. En dan duikt er een generatie op met 7 kinderen die allemaal zijn vernoemd naar machtige historische figuren zoals Ahmed en Laudomia en Julius Caesar. En dus ook opa van mijn oma, Henry. En via zijn vrouw wordt er een nieuwe kleur aan de mengelmoes toegevoegd.
1: Het zijn de Indianen waar wij van afstammen.
2: Dit zijn Surinaamse inheemse.
1: Ja.
2: Dus Zuid-Amerikanen.
1: Ja. He, maar dit bloed heb jij ook in je.
2: En waar komen deze mensen mijn bloedlijn in?
1: Van mijn vaders kant. Dit is mijn oma. Of was kwart Indiaans.
2: Ja, oma Jacqueline?
1: Ja. Was kwart Indiaans. Maar misschien meer, want misschien was haar vader ook iets met Indiaans. Dat weet ik dus niet.
2: En dat was die vrouw die we net zagen op de foto ook?
1: Die was half Indiaans. Frances Jean.
2: Ja.
1: Die was half Indiaans.
2: En haar dochter is met jouw opa getrouwd?
1: Ja.
2: Jacques.
1: Ja. Jacques Theodore. En dit is mijn oma. En dit is haar moeder naar wie ik ben vernoemd. Die was dus half Indiaans, half Schots. En zij heette Frances Jean. En mijn vader was dol op zijn oma en heeft mij dus vernoemd. Dus ik heet Jean Frances.
2: Maar als zij rond die tijd een foto kunnen laten maken...
1: Ja.
2: Dan ben je ook redelijk wel gesteld, toch?
1: Dit is gemaakt. Niet lang nadat de slavernij was afgeschaft. Dus je ziet dat toen... Dus voor mijn familie was het eigenlijk al heel lang voorbij... Wat niet wil zeggen dat ik het niet veroordeel... of dat ik niet weet dat een gedeelte oorspronkelijk uit Afrika komt. Dat weet ik allemaal, maar ik weet niet waar.
2: Nee.
0: In mijn oma komt er zo Europees, Indonesisch en Chinees bloed... samen met Portugees-Joods, Surinaams-inheems, Afrikaans en Brits bloed. Nou, Henry krijgt ook weer 7 kinderen, waaronder dus de vader van mijn oma, Wim... En die generatie krijgt ook weer 7 kinderen, waaronder dus mijn oma Jane. Die generatie krijgt ook weer kinderen, waaronder mijn eigen vader. En die generatie krijgt ook weer kinderen, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
2: Ja, dus Jetty omschrijft ook in die introductiebrief. Ik wilde een stamboom maken, maar ik kwam er al gauw achter dat ik met een stam oerwoud te maken heb. Want er zijn dus ook al best wel wat de Miranda's verloren geraakt, als in de naam.
1: Ja, ja.
2: Dat ze trouwden met anderen, zoals bijvoorbeeld nu Den Blanke.
1: Ja.
2: Maar dat betekent dus wel dat we inmiddels flink verdund zijn.
1: Ja. Maar volgens Jetty's wet blijft iedereen die een afstammeling is van de Miranda, blijft een de Miranda.
2: Uiteraard.

En zo krijgt voor mijn ogen een imposante stamboomvorm die tot ver buiten de Surinaamse grenzen over de wereld heen reikt. Oma vertelt tragische verhalen over vervolgde en vermoorde familieleden in Indonesië. Maar ook over dokters en notarissen en apothekers en rietdakdekkers en piloten en advocaten en fotomodellen en een paar boeven waar niemand nog over spreekt. Ze vertelt over een illuster bakje met de recepten van oma Willy, waar mijn vader en mijn tante ooit om zullen vechten. En ze vertelt hoe opa Wim als een dorpsgastheer royalty en sterren in hun huis in Mungo welkom heette. En ze vertelt over hoe zij en opa Ton een leven opbouwden in Nederland. En hoe ze na hard werken konden genieten van wereldreizen en de allerliefste kleinkinderen op aarde. En we eten en we drinken en we lachen. En oma vertelt en ik luister. Zoals we dat deden voor het slapen gaan, toen we bij haar bleven logeren.

0: dat we het nu hebben gehad. Leuk?
1: Ja, interessant.
0: Ja, ik dacht, dat vind je vast leuk, al die foto's.
1: Het geeft ook wel een beter beeld van bijvoorbeeld zo'n stamboom.
0: Ja, dat klopt, ja. Ik vind het gewoon leuk om, om terug te gaan in de tijd, te weten waar je vandaan komt. Wat je voorouders allemaal hebben moeten doen om op dit punt te komen. En dat vind ik knap.
2: Maar goed, dus wat je vraagt, vind je het leuk? Kijk, als het gaat over Surinamer zijn, dat ik dan nu zie dat, dat dus de eerste de Miranda al in, nou laten we zeggen, begin 1600 al naar Suriname is gegaan. En er zit dus, als ik je goed begrijp, ondertussen ook wel veel weer vertrekken uit Suriname en terugkomen en vertrekken en terugkomen.
0: Nou, het grootste gedeelte is vertrokken, hoor. Er zijn er nog maar weinig die daar wonen.
2: Ja. Maar dat is wel een goede reden om wel te zeggen. Nou ja, dat is toch overduidelijk. Ondanks dat het overal vandaan komt en weer er naartoe vertrekt. Dat is wel een goede reden om het wel Surinamerschap te noemen of zo.
0: Ja, uiteraard.
2: Dus er is daar blijkbaar een stukje land ergens in Zuid-Amerika waar iedereen altijd weer naar terug kan. Of voor even, of voor een tijdje, of voor altijd. Maar ook weer makkelijk kan vertrekken. Misschien ook omdat er in dat bloed zoveel reisdrang en ontdekkingsdrang en vermengingsdrang zit. Ja, dus je kan naar de andere kant van de wereld en daar kun je met een lokale trouwen. Of je kan met een Javaanse prinses trouwen.
0: Je kan alles.
2: Chinese.
0: Ja.
2: Je kan als Javaanse Nederlander verhuizen naar Suriname en je daar thuis voelen.
0: Ja.
2: Als ik wil weten, ben ik een Surinamer of wat maakt mij een Surinamer, dan moet je dus natuurlijk een beetje definiëren wat dat betekent. Wat Suriname is en wat het betekent om een Surinamer te zijn. Hoe meer wij met elkaar erover praten, hoe meer ik besef dat die definitie vooral, het wordt dus vooral gedefinieerd door diversiteit. Het is eigenlijk niet mogelijk om een eenduidige definitie van een Surinamer te geven, omdat die juist gedefinieerd wordt door zijn diversiteit of zo.
0: Ik heb bloed van praktisch de hele wereld helemaal.
2: Ja, dus je bent.
0: Daar word je sterk van.
2: Voor het gemak zeggen we, je bent een Surinamer.
0: Ja, maar dat ben ik niet echt.
2: Nee.
0: Ik heb er gewoond, en, maar ik heb ook nooit een Surinaams paspoort gehad. Maar ik voel, het voelt aan alsof ik Surinaamse ben. Maar in wezen ben ik gewoon van de hele wereld.
3: Ik ging op zoek naar wat mij een Surinamer maakt en of ik die titel gewetensvol kan blijven uitdragen. Nu ik weet welk bloed er allemaal door mijn aderen stroomt, en dan heb ik nog de hele Limapo-tak buiten beschouwing gelaten, besef ik, bovenal ben ik een moxie. Een smeltkroes van een rijke culturele en genetische geschiedenis, en dat het verleden hoort hoe dan ook bij mij, maakt mij tot wie ik ben.
0: En daar ben ik trots op. Want het zijn allemaal mensen geweest die in het verleden dat zijn gaan zoeken naar een beter leven of soms gevlucht zijn omdat ze iets hebben gedaan wat niet moest. En toen gevlucht zijn, maar ze hebben overal waar ze terecht kwamen, hebben ze hun best gedaan. En hebben ze geprobeerd een beter leven voor hun kinderen te maken. En dat is gelukt. En dan blijven hangen in 150 of 200 of 300 jaar geleden vind ik zo zinloos. Het gaat om de toekomst. Het gaat niet om het verleden.
1: Ja, dus het gaat een beetje over je erfenis of zo, toch? Dus wat beschouw je als je erfenis van je voorouders, maar ook welke erfenis laat je zelf achter aan je kinderen en kleinkinderen?
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Nou ja, kijk, wat je achter kan laten is liefde.
1: Ja.
0: Je kan van ze houden. En ze duidelijk maken dat je van ze houdt. En dat kunnen zij ook weer overdragen. Dat vind ik het allerbelangrijkste.

0: Fusabi pe you ego, you musabi pe you komapo.
1: If you want sabi pe you go, im sabi pe komapo.
0: Okay. If you want sabi pe you go, im sabi pe you komapo. Om te weten waar je naartoe gaat, moet je weten waar je vandaan komt.
2: Oké, okay, jongen.
3: Heb je al je spullen tot aan, schatje?
2: Nee, dankjewel.
3: Dan liever. En heel fijn om hier te hebben, hoor.
2: Ja, over jou?
3: Nou, en wat denk je dat ik van jou denk? Ik ben dol op je. Al vanaf heel klein. Je was zo schattig. Die dikke lippen. Zo schattig.
2: Ik ga deze even uitzetten.
3: Ik vader wel.

0: Dit was Moxie, een documentaire van Isa den Blanke. Mixage Alfred Koster, productie Dini Bangma, eindredactie Remy van den Brand. Met muziek van Ivan Essenboom, Sonora Panamerera, Max Nijman en Isa's Surinaamse oom Johnny de Miranda. In de volgende aflevering van Docs: radiomaker Richard den Haring reist met een Nederlandse hulporganisatie mee naar Libanon. De organisatie richt zich op Palestijnse vluchtelingenkampen, waarvan sommige al sinds 1948 bestaan.
1: Ja, de Winteractie is een campagne waar we uiteraard eerst in Nederland campagne voor voeren. Hè, dat we hopen dat mensen willen bijdragen daaraan. En vervolgens voeren we hem uit in Gaza, Turkije en in Libanon. In de vluchtelingenkampen.
2: Bij de Winteractie gaat het vooral om het leveren van praktische noodhulp.
1: Het gaat om voedselpakketten, het gaat om matrassen en dekens en het gaat om diesel.
0: De oprichter van de stichting waar Anne voor werkt wordt door de Palestijnse vluchtelingen op handen gedragen. Maar in Nederland is die een opspraak geraakt, want hij zou fondsen werven voor Hamas. Meer hierover volgende week. En vond je de podcast De Deventer Mediazaak ook zo intrigerend? De maker ervan, Annegriet Wietsma, heeft een nieuwe podcast, De Zwembadclub.
3: In 2005 verschijnt een opmerkelijk boek waarin de nu bijna 80-jarige Sjors zijn ervaringen beschrijft als jeugdprostituee in de jaren 50. Ik zoek hem op.
4: En dan zei ze, nou, laat hem eens zien. Daar had je je gulden verdiend.
3: Er is een geheimzinnige fotograaf die pornofoto's maakt van de 14-jarige knul.
4: Ja, ik heb foto's die eigenlijk niet mogen.
3: En een zwembadclub waar kinderen naakt zwemmen met volwassen toeschouwers.
4: Bij de zwembadclub, dat was natuurlijk echt prostitutie.
3: Maar klopt alles wel wat ik hoor? Zijn er andere getuigen te vinden dan alleen Jos?
5: Een van de dingen die mijn moeder mij vroeger had verteld, dat ze als kind aan naakt zwemmen had gedaan.
3: Kan ik die geheimzinnige fotograaf achterhalen?
6: Er is dus nog een doos met naakte natieven.
7: Dit zou zomaar Jos kunnen zijn, weet je dat?
3: En is er meer te vertellen over de vrouw die Jos Pouilly noemt?
4: Weet je veel wie dat is? Maar je krijgt te horen, ja, dat is de vrouw van de burgemeester. Dat denk ik, pas op.
3: Ik stuit op zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.
4: Je denkt, ze misbruiken kinderen. Zo was dat niet. Die mensen dachten, die kinderen vinden dat leuk.
3: En de trucs van het geheugen.
7: Dus jij zegt, niets is verzonnen, alles klopt.
8: Dat lijkt me stug. Dat lijkt me echt stug.
3: De Zwembadclub, een nieuwe podcast van mij, Annegriet Wietsma. Een zoektocht naar de waarheid van een verborgen verleden.

0: nacht. In je favoriete podcast app.
1: Ja, de podcast Moxie, de audiodocumentaire Moxie van de NTR en de VPRO, waarin Isha den Blanke de vraag stelde aan zijn oma, de 80-jarige oma. In Ben ik een Surinamer? En daarvoor hoorde je ook de podcast In Afrika besta ik niet van Nanoa, waarin zij ook, waarin hen de vraag stelde. Deze week hebben we veel meer de Nacht van Caribisch Netwerk. We zijn er elke dag deze week op deze tijdstips van 2 tot 5 te horen. En volgende week zijn we er weer. Morgen zijn we er weer. Tot zover de Nacht van Caribisch Netwerk. Tegen het Caribisch deel van het Koninkrijk zeg ik goedenavond. Drumidouche. En tegen het Europese deel van het Koninkrijk zeg ik goedemorgen. Vandaag in de nacht van 3 augustus. Is het mijn genoegen geweest. Mijn naam is Tiza Felicia. Bedankt voor het luisteren en zometeen hoor je vroeg met Ruben van Haften. Morgen op deze tijdstip weer de week van de Nacht van Caribisch Netwerk.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren, maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en dat is nog niet gelukt om het te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. Een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin in de EU probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. En omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nog een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wolken. Het is 15 tot 20 graden momenteel. Vandaag een droge dag met veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm met 30 graden op de Wadden vanmiddag. Tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: We zitten midden in de zomervakantie en niet alleen op de scholen, maar ook in Politiek Den Haag is geen kip te bekennen. En bij vroeg vinden we het zomerreces dé perfecte tijd om de politieke diepte in te duiken. We laten de persoonlijke gesprekken van vorige week dus achter ons en gaan de Nederlandse politieke stromingen samen ontleden. Wat is hun onderliggende ideologie? Wat typeert onze politieke stromingen? En wat is hun geschiedenis?
3: Vroeg. Ruben van Haften.
2: Dit is Vroeg van maandag 3 augustus. De komende weken in Vroeg is er dus aandacht voor politieke stromingen. Van links tot rechts, progressief tot conservatief. We gaan alle assen langs. En vandaag kleurt deze uitzending extra rood, want we beginnen met het socialisme. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met de historicus Dennis Bos. Goedemorgen, wat fijn dat je er bent.
4: Goedemorgen.
2: En voordat we die diepte induiken, hervormen of revolutie?
4: Mooi. Revolutie graag. Maar ja, wel op een verstandige manier.
2: Ja, ja, we hebben vaker samen gepraat over socialistische onderwerpen. Daar ligt ook jouw expertise. Okay. Wat is er zo interessant aan het socialisme als historicus zijnde?
4: Het is een bewogen geschiedenis en het is een geschiedenis van onderop. Dus het is een beweging van mensen die niet in de wieg zijn gelegd om te regeren of om koning, keizer, admiraal te worden. En mensen die toch, arbeidersmensen, toch een heleboel ambitie en een heleboel intellectuele capaciteit hebben laten zien in het kader van die beweging. En dat maakt het voor mij een onderwerp waar ik nooit op uitgekeken ga raken.
2: En veel mensen denken meteen aan de politieke stroming, maar het bestaat er ook wel los van, toch?
4: Het is breder dan wat we nu kennen als politieke partijen. Dus dat socialistisch streven heeft in de geschiedenis allerlei andere vormen gekend. Anders dan we nu gewend zijn van verkiezingen, Tweede Kamer, et cetera. Ja. En dat, ja, ook allerlei initiatieven van onderop. En dat maakt het gewoon een heel veelkleurige beweging.
2: Maar als je er zoveel van weet en ook wel een duidelijke mening over hebt, heb jij dan zelf nooit getwijfeld over een politieke carrière?
4: Nooit getwijfeld, altijd zeker geweten dat ik dat niet ambieer. Nee, zeker niet.
2: Waarom niet?
4: Juist om wat ik geleerd heb over die socialistische geschiedenis, denk ik dat er een soort verkeerde afslag is genomen. En ik denk dat we hem kunnen dateren op september 1872... toen Marx met het krankzinnige concept kwam dat de arbeidersklasse zich zou moeten gaan emanciperen door een politieke partij op te richten.
2: En daar ging het fout.
4: Dat was de oerzonde.
2: Laten we het erover hebben. Ja, misschien is het goed om gewoon bij de definitie te beginnen. Wat verstaan we onder socialisme?
4: Ja, als alles wat ik nu ga zeggen zal door honderdduizenden socialisten in twijfel worden geroepen, want er zijn gewoon heel veel definities denkbaar.
2: Dat is al meteen het lastige eigenlijk.
4: Ja, zeker. En dat is ook iets wat die socialistische beweging zo levendig maakt. Want zet je twee socialisten bij elkaar, dan heb je een partij. En zet je er een derde socialist bij, dan heb je een partijscheuring. Want socialisten zijn het heel graag oneens. En dat gaat heel vaak over wat willen wij nu eigenlijk. Maar ik denk dat je de wortels van dat socialisme terug kunt voeren op de Franse Revolutie en die leus van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ik denk dat socialisten geprobeerd hebben om die vrijheid waar die Franse Revolutie in essentie om ging, om die te koppelen aan solidariteit, broederschap en gelijkheid. Dus een meer egalitaire samenleving, een samenleving zonder uitbuiting. Terwijl die in de 19e eeuw was die kapitalistische uitbuiting zo schrijnend. Mm-hmm. Dat het ook een overtuigend verhaal was. Hier moeten we iets aan doen. Mensen zijn niet op de wereld om elkaar kapot te concurreren en uit te buiten. Mensen zijn geboren als een solidair wezen dat in een gemeenschap tot bloei komt. En dat is denk ik wat die socialisten nastreven. Een maatschappijvorm waarin mensen solidair elkaar vooruit helpen.
2: Ja, maar was het socialisme ook in Nederland echt een duidelijke oplossing van een probleem?
4: Dat dachten de socialisten zelf wel. Ja, dus er lag een heel duidelijk probleem in Europa en in de loop van de 19e eeuw, zeker ook in Nederland. Kapitalisme moderniseert. Je krijgt een industriële productie, de eerste grote fabrieken. En mensen zien, niet alleen socialisten, maar ook artsen, liberalen. Iedereen ziet eigenlijk wel dat het systeem op termijn niet houdbaar gaat zijn door de uitbuiting die het creëert. Dus mensen hebben echt een heel slecht leven. Mensen hebben een kort leven, mensen worden ziek. Kinderen gaan niet naar school, kinderen moeten veel te vroeg naar de fabriek. En eigenlijk is bijna iedereen het wel over eens dat dat zo niet door kan gaan. En de socialisten komen met hun eigen oplossing, een hele radicale oplossing van onderop. Die zoeken de oplossing niet in betere medische voorzieningen of schoolplicht. Mm-hmm. Die zoeken het echt in een omkering van de maatschappelijke en politieke orde. En die zeggen, ja, die uitgebuitenen, die arbeiders, die moeten de macht gaan uitoefenen. Op dat moment kun je de maatschappij echt ingrijpend gaan verbeteren.
2: Was het gelijk populair, dat idee?
4: Dat gaat met horten en stoten. Dus de eerste groep socialisten in Nederland, die zitten in Amsterdam. Ja, je kunt altijd twijfelen over wie de eerste is, maar er is een belangrijk groepje in Amsterdam rond 1848. En dat is maar een heel klein groepje. Dat zijn 20 man. En dat zijn ook nog allemaal vreemdelingen. Ze komen allemaal uit Duitsland, zijn verse migranten. Maar die introduceren als eerste dat idee. En je ziet dat ze dus in klein groepje zijn, maar je ziet ook dat ze op bepaalde momenten, en dan heb je het over één vrijdagmiddag, wel in staat zijn om duizenden mensen op de been te brengen.
2: Ja, maar dat is meer uit gezamenlijke onvrede dan echt jullie zijn de oplossing.
4: Ja, maar onvrede is wel de brandstof voor elke socialistische propaganda, voor de werving. Dus je hebt enerzijds die ideeën van de socialisten, en je hebt anderzijds maatschappelijk ongenoegen. En als je die twee bij elkaar brengt, dan heb je een moment van groei voor socialistische beweging.
2: Maar die onvrede is toch wel belangrijk voor elke politieke stroming, zou ik zeggen. Niet alleen voor het socialisme.
4: Ja, zeker. En het komt er ook op aan dat die socialisten daar slim op inspringen. Want er zijn altijd concurrenten.
2: Ja, en hoe springen ze er dan op in?
4: Ja, soms heel slim en soms doen ze ook hele domme dingen. Maar er zijn momenten waarop die socialisten bijvoorbeeld in de jaren 1880, Ferdinand Domela Nieuwenhuis was dominee geweest en verliest zijn geloof in God dankzij zijn contact met arbeiders. Hij stapt van de kansel, hij wordt in plaats van dominee, wordt hij socialistisch voorman. En je ziet dat hij in de jaren 1880, 1890 erin slaagt om met zijn verhaal zoveel mensen te inspireren dat er daadwerkelijk een soort massale socialistische arbeidersbeweging voor het eerst van de grond komt.
2: Maar was zijn verhaal meteen duidelijk van dominee Nieuwenhuis?
4: Het gaf ook wel aanleiding tot misverstanden. Er waren allerlei mensen die te veel van hem verwachten. Er waren ook mensen die inderdaad, je vroeg net revolutie of hervorming, allerlei mensen die dachten, ja, die revolutie die komt dus volgende week. En toen die na een week er nog niet was, dat ze hun hoop verloren. En ja, dat blijft natuurlijk een probleem. Maar je ziet wel dat hij erin slaagt om mensen te winnen voor dat idee van socialisme en ook blijvend te winnen. Dus de aanhang die hij in de jaren 1880 en 1890 om zich heen verzamelt, daarvan zijn de kinderen en kleinkinderen tot diep in de 20e eeuw herkenbaar actief als socialist. Ja. Dus een zekere blijvende affiniteit weet hij wel te wekken.
3: Ja, maar hij wist dus een arbeidersbeweging eigenlijk om te bouwen tot een politieke stroming. Dat is ook gelijk, zou ik zeggen, wat tegen het socialisme ingaat, toch?
4: Ja, en waar hij zelf ook afkeer van heeft gekregen. Dus hij is de eerste Nederlandse socialist in de Tweede Kamer. Hij wordt in 1888 gekozen. Nog niet met algemeen kiesrecht, dus des te knapper dat hij wordt gekozen. Dat heeft met de coalitiepolitiek te maken. Hij zit dan in die Tweede Kamer, in zijn eentje, in een kamer waar die dus voor al zijn voorstellen nul steun krijgt. Ja. Je ziet alles wat hij indient in de Kamer krijgt consequent één stem voor, en dat is die van hemzelf. En na afloop van die ene zittingsperiode heeft hij ook alle vertrouwen in die Kamer verloren en wordt hij van sociaaldemocraat, wordt hij anarchist. En hij blijft socialist, maar dan een socialisme wat niet langer vertrouwen heeft in de vorming van een politieke partij en in deelname aan verkiezingen, aan wetgevende arbeid. Zijn socialisme is vanaf dat moment, vanaf de jaren, laten we zeggen, vanaf de tweede helft van de jaren 1890... is een anarchistisch socialisme waarbij die zegt, ja, we moeten die maatschappij zelf opbouwen. En deelnemen aan de bestaande politieke structuren heeft voor socialisten geen enkele zin. Als je deel gaat nemen aan verkiezingen, als je in een gemeenteraad of een Tweede Kamer gaat zitten, dan zul je onherroepelijk deel worden van het systeem en je socialisme verwateren en op termijn veranderen in een zoveelste onderdrukker en uitbuiter van de arbeidersklasse.
3: Ja. Is socialisme dan eigenlijk niet in de kern een vorm van anarchisme?
4: Ik denk andersom. Ik denk dat het anarchisme de kern van de socialistische beweging heeft uitgemaakt. En dat daar in de loop der tijd aanpassingen op zijn gekomen. De sociaaldemocratie in Nederland, georganiseerd vanaf 1894. De SDAP van Troelstra, ook zo'n naam die sommige mensen nog wel kennen.
3: Gaan we zo ook op in, zeker?
4: Ja, die komen zeg maar in opstand tegen Domela Nieuwenhuis. Die hebben juist het idee dat je wel moet participeren in de bestaande democratie. En vanaf dat moment, dat is eigenlijk de eerste scheuring. En vanaf dat moment heb je dus de vraag van, ja, wat is jouw socialisme een politieke partij of is het een sociale beweging, een groep activisten? Later krijg je nieuwe scheuringen. De communistische partij maakt ook echt deel uit van die socialistische familie, maar kiest weer een andere strategie en tactiek dan de sociaaldemocratie. Dus uiteindelijk, anarchisme, sociaaldemocratie en communisme zijn voor mij alle drie onderdeel van die socialistische geschiedenis.
3: Ja, maar speelt dan die frictie, want dat noem je al een paar keer, wel een grotere rol binnen het socialisme dan andere politieke stromingen?
4: Dat vind ik een hele goede vraag. Het zou mij niet verbazen als dat zo is. Het is niet voor niks dat liberalen altijd zo trots zijn op hoe gezellig het op hun partijcongressen is. Ik geloof dat dat de laatste jaren een beetje begint tegen te vallen, maar de VVD, daar was iedereen het altijd roerend met elkaar eens en het was gezellig. Terwijl bij socialisten is er altijd ruzie over de richting, over de koers. En misschien lijken ze daarin wel op de Nederlandse Calvinisten, met zijn eindeloze kerkscheuringen. Ze nemen het woord serieus, zoals gereformeerden dat ook doen. Ze nemen hun eigen idealen serieus. En dat betekent dat ze dus ook bereid zijn om elke afbreuk op hun ideaal, elke aanpassing van wat zij denken dat de juiste weg is, dat ze daar volop het conflict aan durven gaan.
3: Ja, en uit zo'n fractie ontstond dus ook de SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij van Troelstra. Ja. Wat voor partij was dat? Hoe zou je die willen omschrijven?
4: Als ik even in de huid van Domela Nieuwenhuis kruip, dan is het een stel scheurmakers en volksverraders.
3: Ja, maar in de huid van Troelstra?
4: In de huid van Troelstra, die zegt, dit is de juiste weg. Dit is het wetenschappelijke socialisme. Dit is het moderne socialisme. Troelstra zegt, dat geroep over revolutie, dat gooien met stenen, dat schelden op de oranjes, dat is primitief socialisme. Dat hebben we gehad, daar moeten we overheen. We moeten nu constructief aan het werk. We moeten die arbeidersklasse opvoeden tot een niveau waarop ze in staat zal zijn de macht over te nemen.
3: Niet lullen, maar poetsen eigenlijk.
4: Precies, in kleine stapjes. En dat betekent alles wat er op dat moment aan sociale wetgeving op stapel staat, en dat is een hoop, ondersteunen. Want vergis je niet, de sociale wetgeving in Nederland is op gang gekomen rond 1900.
2: Ja.
4: Allerlei wetten op het gebied van volksgezondheid, woningbouw, arbeidsongevallen. Er gebeurt enorm veel rond 1900 en dat is het werk van de liberalen. Er is dan een links-liberaal kabinet dat al die sociale wetten doorvoert. En de SDAP is veel te klein om daar een eigen rol in te spelen op dat moment. Maar de SDAP ziet wel, ja, daar liggen dus kansen voor het verbeteren van het dagelijks leven van de arbeiders. En daar moeten we als sociaaldemocraten een rol in spelen. We moeten dat ondersteunen. We moeten proberen die arbeiders de voordelen daarvan te laten beseffen. Zodat we ze kunnen organiseren in een partij die in staat is om die sociale wetten nog verder te ontwikkelen.
2: Ja. Maar ze zijn nooit echt groot geworden.
4: Ja, nou ja, ze maken een eerste. Ze groeien langzaam. Hè. Ja. In 1894 wordt de partij opgericht. 1897 de eerste parlementsleden. Maar die fractie groeit wel snel na 1900. Zodat in 1913 al, en dat is echt opmerkelijk vroeg, krijgen ze bij, na verkiezingen hebben ze een eerste doorbraak, krijgen ze ministerszetels aangeboden. Hm. Dus de SDAP krijgt al in 1913 het aanbod om mee te regeren. En dan is de SDAP nog zo links dat ze zeggen, nee, we willen wel meeregeren, maar alleen als we de meerderheid van de ministers in zo'n coalitie hebben. Dat hebben ze natuurlijk nog niet, daar zijn ze te klein voor. Dan besluit de partij zelf, oké, zolang we niet de meerderheid in een coalitie kunnen zijn, regeren we niet mee. Vervolgens groeien ze door tot 1918 en dan blijft die partij steken op zo'n 20-25%. Dus dan houdt de groei op. En dan duurt het inderdaad nog 20 jaar tot 1939 voor de SDAP voor het eerst mag meeregeren.
2: Ja, ja. En ze zijn uiteindelijk in 1946 opgegaan in de Partij van de Arbeid.
4: Ja.
2: In hoeverre lijken ze eigenlijk op de huidige socialistische partij in ons systeem, namelijk de Socialistische Partij, de SP?
4: Ja, de SP vind ik een heel interessant, maar ook een heel tragisch verhaal. Want eigenlijk is de SP is opgericht als een ultra-radicale linkse secte. Echt linkser, in de jaren 70, compleet van het padje links, zo links. En is na een hele lange periode van werken aan de basis, is ze uiteindelijk in de Tweede Kamer gekomen. En is heel snel gaan groeien. En vervolgens weer heel gestaag al zijn aanhang kwijtgeraakt. En ik denk eigenlijk dat dat is wat er is gebeurd met de PvdA, alleen in een veel kortere periode. Ik moet zeggen, het complex van de SDAP en de PvdA, dus die geschiedenis van 100 jaar sociaaldemocratie, van opbouw en deelname en uiteindelijk afbraak van de eigen aanhang, dat heeft de SP in 20 jaar tijd voor elkaar gekregen.
2: Ja, want waarom was de SP nodig volgens de SP? Waarom kwamen ze tot stand?
4: Toen de partij werd opgericht als de Communistische Partij Nederland, maar dan met een K. Bij de oprichting van die partij gaat het echt om een klein groepje aanhangers van het Maoïsme in China. Dat is natuurlijk ook nog lang nagedragen, maar goed, het is nu eenmaal de wieg waaruit ze voortkomen. En zij komen voort uit een groepje dat de CPN te rechts vond. He, dus de Communistische Partij Nederland.
2: Dat is knap.
4: Ja, nee, de Communistische Partij Nederland was volkomen gericht op Moskou. En Moskou en Peking krijgen in rond 1960 een groot ingrijpend conflict. He, dat eeuwige ideologische conflict tussen socialisten. Dus Moskou en Peking staan tegenover elkaar. De CPN kiest eigenlijk voor geen van beiden. En er zit een klein groepje mensen in die CPN die zeggen, nou, die Chinezen hebben gelijk. De Russen hebben afstand genomen van Stalin. Groetsjov heeft gezegd, Stalin was een dictator, niet goed. De Chinezen zeggen, nou, wij vonden Stalin eigenlijk best wel dat hij goed werk deed. En er is dus een klein groepje Nederlandse communisten dat zegt, nou, de Chinezen hebben in dit conflict gelijk. Die gaan ruzie zoeken in hun eigen CPN, worden eruit gesmeten. En na een aantal verdere scheuringen en fusies zie je dat kleine groepje, een deel van dat kleine groepje Maoïsten, richt dan de partij op die uiteindelijk de SP is geworden.
2: Ja, maar ook hier hoor ik weer, er is dus een continue strijd gaande tussen, ja, wat is het juiste systeem?
4: Ja, en de SP heeft zelf uiteindelijk ook afstand genomen van dat Chinese ideaalbeeld. Hebben erkend dat het daar toch niet zo koek en ei was als dat ze aanvankelijk hadden gedacht.
2: Ja.
4: SP is heel interessant omdat ze als eerste socialistische groepering in Nederland erin slagen om door te breken in het katholieke zuiden. Socialisten, zowel die van Domela Nieuwenhuis als de SDAP, als later de CPN en de PvdA, al die socialistische fracties hebben in Nederland alleen maar aanhang kunnen vinden in die gebieden waar voorheen de Nederlands hervormde kerk zeg maar de gematigde protestanten, waar die dominant waren, daar zijn mensen bereid om de overstap te maken van christendom naar socialisme.
2: Waarom?
4: Omdat de katholieken die waren gewoon immuun voor die socialistische herrieschoppers. Die katholieken waren zo blij dat ze in Nederland zich konden emanciperen na eeuwen onderdrukking door het protestantisme. Vanaf het, laten we zeggen, het laatste kwart van de 19e eeuw voelen die katholieken, oké, in dit nieuwe koninkrijk, in deze democratie, kunnen wij onszelf zijn, kunnen we katholiek zijn. Dat heeft een paar generaties zoveel blijdschap gegenereerd dat iedereen in die katholieke kerk bleef. Tot in 1960 iedereen er wegrende. En dat is die ontkerkelijking in katholieke kring is in de jaren 60, 70 enorm snel gegaan. En dan zie je dus dat er in Brabant en Limburg, waar PvdA, CPN, SDAP nooit aanhang hadden gehad, dat daar een gat valt als iedereen die katholieke kerk verlaat. En in dat gat weet de SP in sommige gemeenten, bijvoorbeeld in Os, het klassieke voorbeeld, daar weet ze dat gat te vullen.
2: Ja, maar wisten ze ook gelijk in het begin al wat ze wilden? Of dachten ze gewoon, joh, we hebben iets nodig, hier zijn we zien wel?
4: De SP is echt heel erg goed geweest in die eerste, zal ik zeggen, 20 jaar, heel erg goed geweest in het organiseren van steun aan de basis.
2: Ja.
4: Met activisten die echt 24 uur per etmaal en 7 dagen per week het hele jaar door dag en nacht voor die partij in de weer waren. Zijn mensen echt helemaal stuk gewerkt. Als je het hebt over kapitalistische uitbuiting, ik denk dat elke fabrieksarbeider een rustiger bestaan heeft gehad dan SP-activisten uit de eerste generaties. Die werden dus helemaal afgewerkt. Er zijn er ook maar een aantal die dat hebben overleefd, zeg maar, die niet uit die partij zijn gestapt. Maar dat activisme aan de basis, dat is ze dus gelukt in plekken als Os om daar onder de arbeidersbevolking van zo'n gemeente om daar geweldig veel steun te verwerven met hele concrete acties. Dus dat gaat echt over speeltuinen en verkeersdrempels. Ja. Naast grotere acties, hè, over loon, over arbeidsduur, et cetera. En dat hebben ze gewoon heel knap gedaan. En die aanhang, die lokale aanhang in het zuiden, zijn ze in de jaren 90 konden ze die uitbreiden naar een landelijke aanhang, dankzij het gat dat de PvdA liet vallen door onder leiding van Wim Kok alle socialistische veren, alle ideologische veren af te schudden. Ja. Het socialisme los te laten en een liberale koers te gaan varen met bezuinigingen op de ziektewet. Nou ja, je kent het verhaal.
2: Ja.
4: En dat heeft zoveel PvdA'ers zo diep teleurgesteld dat die SP dat electoraal kon gaan oogsten.
2: Ja, en daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Over die opkomst, maar ook de uiteindelijke val van de SP, die nog steeds bezig lijkt te zijn. Zit je ondertussen te luisteren, heb je vragen? Stel ze dan in de app van NPO Luister.

0: Ja, Manu Pilos hoorde je met Bella Ciao. Misschien wel het meest socialistische lied uit de geschiedenis.
1: Vroege vragen.
0: Ik ben nog steeds in gesprek met historicus Dennis Bos over de geschiedenis van het socialisme in Nederland. Zit je te luisteren, heb je vragen? Mag je natuurlijk altijd stellen, hè, in de gratis app van NPO Luister. Heeft onder andere Lola gedaan, Dennis.
2: Ja.
0: Die vraagt, is de SP de enige partij met socialistische wortels in het huidige politieke landschap?
2: Goeie vraag. En inderdaad, nee, zeker niet. Het is wel opmerkelijk, het is de enige partij die zich nog socialistisch noemt.
0: Ja, die echt trots is op dat woord.
2: Nou, die het woord durft te gebruiken.
0: Ja.
2: Maar GroenLinks is natuurlijk, was al een samenwerkings... of een samenvloeiing van verschillende partijen, waaronder de pacifistisch-socialistische partij en de communistische partij van Nederland. En dat zijn dus al twee socialistische partijen die in GroenLinks zijn opgegaan. De PvdA was min of meer een voortzetting van de vooroorlogse SDAP. En de PvdA is zich ook wel heel lang sociaal-democratisch blijven noemen. Ik weet niet hoe pro zichzelf nu omschrijft. Of daar nog meer woorden dan alleen links en progressief de ronde doen. Ik denk eigenlijk niet dat pro zich expliciet als socialistisch zou afficheren. Ze staan natuurlijk wel degelijk in die traditie van die sociaaldemocratie.
0: Maar ze komen uit de SDAP.
2: Ze komen uiteindelijk voort uit die SDAP. Ja, met toevoeging dus van linkse socialisten zoals die van de PSP en van communisten zoals de CPN.
0: Ja, daar heeft Vera ook een vraag over. Die zegt, op welke manier verschilt de SP in ideologie eigenlijk van andere linkse partijen in Nederland, zoals bijvoorbeeld de PvdA, nu pro?
2: Ja, dat is een hele lastige vraag. Want ik denk dat de ideologie van de SP heel lastig te omschrijven is. Ik denk dat die eigenlijk heel impliciet is geworden. He, dus ze zijn daar niet heel duidelijk over. Toen de SP ontstond, noemden ze zichzelf marxistisch-leninistisch. Dat was dan zeg maar een soort overtreffende trap van het Moskou-getrouwe communisme. Dus nog radicaler. Mm-hmm. Ze hadden daar een heel duidelijk ideologisch stempel. Dat zijn ze los gaan laten. Eerst hebben ze gezegd, we zijn niet langer marxistisch-leninistisch. We zijn een marxistische partij. Dat marxisme hebben ze uiteindelijk ook losgelaten. En nu zijn ze, ja, links-socialistisch, zullen ze zelf zeggen. Ze wordt heel vaak, de SP wordt vaak natuurlijk uitgescholden voor een populistische partij, een links-populistische partij. Ik denk, populisme is een lastig begrip, maar ik denk wel dat daar een kern van waarheid in zit, dat de SP ideologisch niet meer zo erg verankerd is, maar heel erg kijkt naar waar zit voor ons nog electorale winst.
0: Ja, maar waarom
2: dat lukt ze niet goed, maar...
0: Ja, maar waarom is dan voor al die andere partijen toch socialisme zo'n eng woord?
2: Daarvoor zou je misschien naar de overkant van de Atlantische Oceaan moeten kijken en zien wat er nu in Amerika gebeurt. Daar zie je dat Donald Trump, in het nauw gedreven door zijn eigen onkunde, dat Donald Trump nu één electorale uitweg ziet. En dat is schelden op het socialistisch gevaar.
0: Ja.
2: Dus als je op de sociale media kijkt... wat er
0: een liberal, toch? Vooral?
2: Nou, nee. Ja, dat liberal, dat was het altijd.
0: Ja.
2: Maar dat is de afgelopen weken ingeruild voor een nieuwe Red Scare. Dus een Amerikaanse angst, hè, voor het communisme, voor socialisme. En Donald Trump gooit de aankomende verkiezingen gooit hij echt op de strijd tegen het communisme en het socialisme. En dat zijn en hij niet alleen, hè, maar meer mensen in die Republikeinse partij. En dat is een soort bestaande angst die vaak weg-appt, maar die je dus kennelijk kunt aanspreken.
0: Ja.
2: Dus dat socialisme is in het midden van de 19e eeuw, als het ontstaat, is het Al-Qaeda van de 19e eeuw. Het is ultieme angst, een ultieme angstfactor. En in de 20e eeuw wordt dat socialisme onder grotere groepen van de bevolking populair. Maar op sommige momenten zie je dat het inderdaad ook een soort spook tegenstander kan worden, waar je angst mee kunt
0: hebben. Maar dat heeft niet alleen met Donald Trump te maken, toch? Want pro heeft vanaf het begin zichzelf niet zo genoemd.
2: Nee, het heeft dus ook te maken met de wat laffe reactie van gematigde socialisten die in reactie daarop zeggen, nou ja, oké, we zullen ons constructief opstellen. Je hoeft voor ons niet bang te zijn. Wij gaan geen revolutie maken. We willen alleen maar helpen betere wetten in elkaar te zetten.
0: Een soort lief socialisme eigenlijk.
2: Ja, het menselijk gezicht.
0: Ja,
2: en

0: dat ik denk dat dat een heilloze weg is. Maar veel socialisten hebben daar gewoon enorm veel in geïnvesteerd. Willem Drees is denk ik de populairste socialist uit de Nederlandse geschiedenis geweest. Hè? Een premier, een jarenlange premier, een tot 4 keer toe premier, die veel electorale winst wist te boeken. Maar dat deed door zich toch vooral niet als extreme socialist te laten kennen.
1: Ja.
0: Terwijl hij Marx dus nog las. Hè, hij noemde zich wel een leerling van Marx. Maar in het publiek was hij de vader van alle Nederlanders. Was hij de wethouder van Nederland. En zijn PvdA, de PvdA van de jaren 50, was ook extreem gematigd. Een van de grote schanden van de PvdA of van de sociaaldemocratie is natuurlijk dat onze grootste, meest bloedige koloniale oorlog die tegen de Republiek Indonesië gevoerd is onder PvdA-bewind. Dus als kapitalist hoefde je voor die sociaaldemocratie niet bang te zijn. Je kon ze zelfs ertoe brengen om jouw koloniale oorlog voor je te voeren. Ja. Dus ja, zo, daar leidt die gematigde vriendelijke opstelling toe.
1: Nazar stuurt ons ook een bericht. Die zegt, we profiteren vandaag de dag nog wel van veel rechten waarvoor de socialistische beweging heeft gestreden. Denk bijvoorbeeld aan de 8-urige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en werknemersrechten. Dat is wel zo.
0: Dat is zeker waar, ja. En dat is natuurlijk de grote verdienste van die sociaaldemocratie, dat ze hebben meegestreden voor die sociale rechten. Het is wel goed om je daarbij te realiseren dat al deze rechten, die komen ten goede aan arbeiders en hun kinderen. Maar het zijn ook rechten die het kapitalisme beter en gestroomlijnder hebben gemaakt.
1: Ja.
0: En dat is een functie die die socialistische arbeidersbeweging, zeg maar, tegen zijn eigen wil gespeeld heeft. Een rol die ze hebben gespeeld. Ze hebben in de loop van die 20e eeuw het kapitalisme helpen moderniseren.
1: Ja.
0: Die fabrieken die werden natuurlijk alsmaar technischer. De arbeiders die je achter die machines zetten, die moesten alsmaar beter kunnen omgaan met die machines. Dat betekende dat ze moesten kunnen lezen en schrijven, dat ze moesten kunnen rekenen. Dus een leerplicht is voor kapitalisten een hele verstandige maatregel. Ja,
1: maar als je in de basis ook even kijkt naar voor wie socialisme bedoeld is, wie ze aanspreken, dan zou je zeggen, het zou met afstand de grootste politieke stroming van het land kunnen zijn. Zeker. Waarom is dat niet zo?
0: Omdat mensen niet rationeel kiezen voor hun eigen belang. Omdat mensen heel makkelijk te verleiden zijn om, zeg maar, hun eigen belangen. Kijk, iedereen die nu zit te luisteren en die kinderen heeft rond de 20 of 30, die weet hoe moeilijk het is om aan een woning te komen. Er staan in Nederland echt heel veel woningen leeg. Er staan allerlei panden leeg die je makkelijk tot woningen zou kunnen verbouwen. Waarom gebeurt dat niet? Omdat het veel lucratiever is voor woningeigenaren om die dingen leeg te laten staan, daar onderling mee te handelen. Daar maak je winst op, niet met het verhuren van woningen. Dat betekent dat iedereen die belang heeft bij een verbetering van de woningmarkt, maar de woningmarkt zou niet moeten bestaan, iedereen die belang heeft bij het bestrijden van het tekort aan betaalbare woningen, die zou daar dus op basis daarvan een keuze moeten kunnen maken. In plaats daarvan hebben alle mensen een hypotheek gekregen van hun baas en zitten ze allemaal vastgeklonken aan de VVD.
1: Ja. Dirk die zegt ook, jullie hadden het net over de interne strijd binnen het socialisme. Is dat nou niet ook een gevaar voor het voortbestaan van zo'n beweging?
0: Ja, zeker. Het is ook één van de mechanismen die ervoor zorgen dat die beweging zichzelf opvreet en kapot maakt. Maar vervolgens, je ziet wel dat het alsmaar weer overnieuw begint. En ik geloof dus niet in eindoverwinningen. Maar ik denk dat dit proces van elkaar voortdurend bestrijden, dat het ook ertoe leidt dat sommige mensen tot betere inzichten komen. Het leidt er ook toe dat bepaalde doodlopende wegen, dat die verlaten worden. Maar het leidt er inderdaad ook toe dat socialistische machtsvorming iets heel lastigs blijft. En dus daar heb je voorkomen gelijk in.
1: Ja, we praten zometeen verder. Eerst toepasselijke muziek. Dit is Tracy Chapman.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

0: Tracy Chapman hoorde je met Talking About a Revolution op NPO Radio 1. Dit is een vroeg van maandag 3 augustus. Deze week duiken we in vroeg in de historie van de grootste politieke stromingen van Nederland. En vandaag trap ik de week af met historicus Dennis Bos. En dan kan het natuurlijk over niets anders gaan dan het socialisme. Zit je te luisteren, heb je vragen? Stel ze in de app van NPO Luister.
1: Vroeg. Ruben van Haften.
0: Ja, Dennis, we hebben het natuurlijk gehad over de opkomst van de SP. Maar ze kregen pas in de jaren 90 voor het eerst zetels in de Tweede Kamer. Ja. Waarom werden ze toen opeens populair?
2: Ja, ik denk dat je dat niet los kunt zien van de ontwikkeling die de PvdA op dat moment doormaakt. Dus notabene de voormalige voorman van de FNV, van de vakbeweging. Een tak van de socialistische beweging waar we het nog niet over gehad hebben. Maar de FNV als vakcentrale had Wim Kok als jarenlang als onomstreden voorman. Wim Kok ging Joop den Uyl opvolgen op een moment dat het socialisme definitief verloren leek te hebben. Je kunt het niet loszien van de val van de Berlijnse muur, het ineenstorten van de Sovjet-Unie en de Oost-Europese communistische dictaturen. Dat socialisme was op dat moment volledig in diskrediet. Iedereen was ervan overtuigd dat het liberalisme definitief gewonnen had. En je ziet dat de PvdA op Nederlandse schaal die les eigenlijk wel heeft geleerd en dus ook gaat meewerken met het liberale vertoog over bezuinigingen op de collectieve uitgaven.
0: Ja.
2: Dus allerlei zaken die voorheen verworvenheden van de sociaaldemocratie hadden geleken. Een uitkering als je ziek werd, een uitkering als je niet aan het werk kwam. Al die zaken kwamen op de tocht te staan. Er werd op alle fronten bezuinigd, omdat de markt de dingen zou gaan oplossen.
0: Ja.
2: Nou, dat heeft natuurlijk heel veel van die oude PvdA-kiezers enorm veel pijn gedaan. Die hebben zich echt verraden gevoeld door Wim Kok en zijn bondgenoten in die PvdA. En ik denk dat daar heel veel van die SP-winst vandaan is gekomen.
0: Maar ze waren toen nog met z'n tweeën. Jan Marijnissen en even voor de pubquiz, de ander was
2: Remy Poppen,
0: heel goed. Maar in 2006 was het absolute hoogtepunt. Want toen was Jan Marijnissen er nog bij en haalde 25 zetels.
2: Ja.
0: Waar kwam dat succes opeens vandaan?
2: Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met Jan Marijnissen.
0: Ja. Want die wordt nog steeds genoemd, hè? Maar we willen terug naar het SP van Jan Marijnissen.
2: Zoals in de PvdA natuurlijk nog met weemoed wordt gedacht aan Joop den Uyl.
0: Ja.
2: Dat is misschien mijn generatie. De jongeren weten helemaal niet wie Joop den Uyl is. Maar wij groeien
0: wel. Hij had dat liedje met vader Abraham. Dat weet ik.
2: Nee, vader Abraham had dat liedje tegen Joop den Uyl. Vader Abraham is een extreemrechtse hetzer. Die affiniteit die sociaaldemocraten hadden, aanvankelijk met Willem Drees, later met Joop den Uyl, die warme band tussen politieke voorman en kiezers. Dat had de SP met Jan Marijnissen voor elkaar. Dat zat gewoon goed. Dat had ook te maken met het feit dat Jan Marijnissen eruit sprong als de enige die niet meeging in dat neoliberale vertoog. Die dus als enige dwars lag in de Kamer. En dat zo'n uitzonderingspositie kan je populair maken. Het blijkt wel dat dat niet bestendig is geweest. Na het vertrek van Jan Marijnissen begint het verlies. En jij noemde net in de pauze jaartal 2006.
0: Ja.
2: Dan
0: begint vanaf 2006, toen hebben ze die 25 zetels gehaald. En vanaf dat moment hebben ze elke verkiezingen verloren. Hebben ze zetels verloren. De laatste keer geen zetels, wel stemmen. Ja. Nominale stemmen. Hoe is dat dan mogelijk? Leeft het socialisme dan sinds dat moment niet meer?
2: 20 jaar is dat, hè? 2006, ja. 2000.
0: Want dat is best wel opvallend, dat je 20 jaar lang verliest.
2: Ja, kijk, een Marxist zou zeggen 20 jaar, dat is een hele gewone periode. Marx heeft het zelf na 1848 ook over een 20-jarige Zoomf-idylle. Dus 20 jaar na de grote revolutie van 1848 gebeurt er 20 jaar lang niks.
0: Oh, dus de volgende verkiezing hebben ze 40 zetels.
2: Dat zou een Marxist kunnen beweren. Ik ben geen Marxist. Maar kijk, er zit een enorme achteruitgang. Een deel van die tegencultuur is natuurlijk overgenomen door extreem rechts.
0: Ja.
2: En de SP heeft niet kunnen leveren. Daarbij heeft de SP gereageerd op die afkalvende aanhang met ook het loslaten van een aantal kernwaarden, denk ik. Waar zie je nog SP'ers op straat? Nou ja, Het is misschien, er zijn natuurlijk heel veel SP'ers die nog op straat zijn. Maar de aanvankelijke, het activisme van die eerste 20, 30 jaar van die partij, dat lijkt me verminderd. Dat is niet de verklaring voor het afkalven van die electorale aanhang. Maar ik denk ook dat kiezers er een beetje op zijn uitgekeken. En dat de SP er niet in slaagt om een daadwerkelijk alternatief voor de heersende toestand te
0: formuleren. Ja, want ze zeggen ook veel, dit gaat er mis. Maar dan wordt er niet echt een oplossing aangedragen.
2: Nee. Nee,
0: en de sociaal... Is dat wat mensen tegenstaat?
2: Misschien. De sociaaldemocratie had altijd wel oplossingen aan te dragen. Die had altijd concrete voorstellen van, nou ja, we moeten de arbeidsduur verkorten, we moeten de lonen omhoog, we moeten deze uitkeringen verbeteren. Dat heeft altijd wel veel electorale steun opgeleverd. Ik zie de SP niet veel concreets opnoemen. Ik denk ook dat de SP een aantal afslagen heeft gemist binnen de ontwikkeling van het linkse activistische milieu. Want los van die kiezers heb je natuurlijk ook nog een wereld van mensen die op straat actief zijn. En dat gaat over issues waar de SP volgens mij echt de boot heeft gemist.
0: Ja.
2: Dat wat door extreem rechts voor woke wordt uitgescholden. Allerlei tegenstellingen die vroeger oorspronkelijk ook in die socialistische beweging, niet genoeg, maar vaak nog wel een plek kregen. De strijd van vrouwen voor gelijke rechten. De strijd van nieuwe migrantengroepen. De strijd van queer jongeren.
0: Mm.
2: Daar, dat hoort bij die socialistische strijd. Tenminste in mijn optiek. En in de 19e eeuw was dat ook heel vaak wel een aspect van vroege socialistische bewegingen. En in de 20e eeuw van anarchistische bewegingen. De SP is op die terreinen altijd een beetje, mag ik autistisch zeggen?
0: Je mag geweest? Alles zeggen.
2: Een beetje autistisch gereageerd. Van, ja, dat leidt alleen maar af van onze witte arbeider. De kern van ons electoraat. Dus al die moderne gekkigheid, daar moeten we niks mee te maken
0: hebben. Vasthouden aan wie ze waren. Niet meegroeien.
2: Aan een
0: maar
2: soort
0: echt
2: fantasie van wat de arbeidersklasse is. En de arbeidersklasse is enorm gemêleerd geraakt. Er zijn allerlei mensen in de arbeidersklasse die hartstikke queer zijn. En die mensen zijn hartstikke kwaad. Die hebben heel veel reden om heel kwaad te zijn. En als socialist heb je de taak om die mensen bij je strijd te betrekken.
0: Ja, wat misschien ook een belangrijke dan is om te bespreken als je het hebt over boosheid op die politieke koers, is, ik wil gewoon even een term noemen uit 2021. Ja. Zolderkamercommunisten.
2: Ja, dat is.
0: Dan weet jij waar ik het over heb.
2: Toen kwam de SP full circle.
0: Ja.
2: Ik heb eerder gezegd, die SP komt voort uit een linkse secte die de communistische partij veel te slap en veel te gematigd vond. Dus werden zij marxistisch-leninistisch. En uiteindelijk noemen ze zich dan de SP. Die SP blijft marxistisch-leninistisch. Uiteindelijk laten ze dat los in die hoze, in die groei van de fractie in de Tweede Kamer. Groei ook van de invloed in de gemeente. Klassiek traject, hè? Socialistische partijen mogen niet direct meedoen aan de regering. Mm-hmm. Maar ze mogen wel eerst oefenen in gemeentes. De sociaaldemocratie in Amsterdam, de SP in Os. Dus, naarmate
0: we hebben het over rood, hè? Specifiek die jongere partij. Ja.
2: Naarmate dus die SP zijn oude orthodoxe geloofsartikelen loslaat, zie je dat op de linkervleugel van de SP jonge activisten, deels ook wel oudere activisten, zich gaan organiseren. Die zeggen, we moeten terug naar dat oorspronkelijke marxisme. Nou is hun marxisme wel een ander marxisme dan dat maoïsme van de eerste generatie SP'ers. Voor de fijnproevers, het is heel sterk ook wel trotskistisch beïnvloed, heb ik de indruk.
0: Uh-huh.
2: Maar deze jongeren, georganiseerd als de jeugdorganisatie van de SP, daarin zitten dus heel veel critici van de SP-leiding. Die zeggen, we moeten terug naar dat oorspronkelijke marxisme. Zodat de partij weer kan groeien op basis van een gedegen ideologie.
0: Ja, en waarom brak de SP dan met ze? Want de term zolderkamercommunisten is best een harde term.
2: Precies, want de SP-leiding die vindt dit dus onaanvaardbaar. Die mensen die terug willen naar marxisme, die worden echt afgeschilderd als partijvijanden. En als vroeters. En dan klinkt opeens weer de stem van Stalin. Mensen die knagen aan de wortels van de organisatie, die dus vijanden van de organisatie zijn, die dus moeten worden uitgeworpen. En de SP verliest daarmee dus een groot aantal van zijn linkse critici uit eigen rangen. Een groot aantal ook van zijn actieve jongeren. Ja, en dat is gewoon een hele suffe reflex geweest, denk ik.
0: Waar waren ze bang voor?
2: Ik zou zeggen dat de mensen die hier zo panisch op reageerden maar één ding te verdedigen hadden, en dat was hun eigen positie.
0: Mm.
2: En dat verbonden ze natuurlijk aan het lot van de partij. Zij wisten zeker dat als deze linkse critici in de partij invloed zouden krijgen, dat de SP dan stemmen zou gaan verliezen en dat de partij daar schade van kreeg. Hun antwoord daarop was deze mensen uitwerpen. En nou ja, dat heeft dus niet geleid tot nieuwe verkiezingswinst. Maar ik denk deze mensen, ja, die waren gewend de lakens uit te delen in zo'n partij. En dan kom ik bij een bekende socioloog van het partijwezen. Robert Michels, die in 1911 al een prachtig boek schreef over wat er gebeurt in socialistische partijen als ze wat langer bestaan. Dan vormt zich een oligarchie. In al die partijen vormt zich een partijleiding die niets anders meer te verdedigen heeft dan zijn eigen positie. Hm. En dat zie je, Robert Michels zag dat bij de sociaal-democratische partijen gebeuren. Ik denk dat je dat bij elke partij ziet gebeuren, ook bij communistische partijen en dus ook bij die SP. Deze mensen zaten in het partijbestuur, die kregen kritiek van onderop. Ja, dat is vervelend.
3: Maar
2: ja,
3: hoeveel ruimte is er dan binnen de SP voor verschillende socialistische stromingen?
2: Nou ja, aan de hand van dit voorbeeld zou ik zeggen, verdomd weinig.
3: Ja.
2: Ja, ik voel me niet uitgenodigd om lid te worden. Dat heeft dat te maken met mijn afkeer van politieke partijen in het algemeen. Maar ik denk dat als je een linkse socialist bent en je wilt in die SP pleiten voor een linksere koers, ja, dat dit wel een goede waarschuwing is.
3: Ja, ja. Wat moet er dan wat jou betreft gebeuren op het socialistische front waarop de SP dan toch weer relevant zou kunnen worden?
2: Hmm. Ja, dat vraag je aan een anarchist.
3: Ja.
2: Ik denk dat ze uit alle vertegenwoordigende lichamen zouden moeten stappen. Nee, ik denk niet dat het socialisme veel te winnen heeft bij een politieke partij.
3: Ja.
2: Dus die beslissing, of dat idee van Marx, het concept uit 1872, opgepikt door Troelstra in 1894, van we moeten een politieke partij zijn en deelnemen aan de bestaande politieke verhoudingen om die te kunnen veranderen. Ik denk dat dat in de loop van de 20e eeuw enorm veel dingen heeft opgeleverd. We hadden het al over de 8-urendag en nou ja, allerlei prachtige sociale voorzieningen.
3: Maar het is voorbij.
2: Dat traject is voorlopig. Ik denk dat het socialisme een veel grotere toekomst heeft buiten de politieke wereld.
3: Ja, maar het interessante is dus dat het socialisme dus oplossingen heeft aangedragen die ook de eigen ideologie eigenlijk weer in gevaar hebben gebracht.
2: Ja, dat is de paradox. Ja. Socialisten hebben het kapitalisme willen vernietigen, bijvoorbeeld in Rusland met een revolutie. Wat ze tot stand hebben gebracht is een staatskapitalisme wat in zijn uitbuiting en in zijn onderdrukking minstens zo erg was als wat er in de kapitalistische wereld, ja, of in de gewoon kapitalistische wereld gebeurde. Dus er zijn allerlei wegen volstrekt doodlopend geweest. De PvdA heeft zich geleend voor een koloniale oorlog in Indonesië. Dus er zijn allerlei stommiteiten begaan. Er zijn massamoorden gepleegd. Er zijn misdaden begaan uit naam van het socialisme. Dat is allemaal waar.
3: Ja.
2: Maar ja, ik zou zeggen dat dwingt tot het beter nadenken over wat dan wel. Maar je zou best kunnen zeggen dat het socialisme gewoon voor altijd in discrediet is gebracht.
3: En dat in Nederland? Hoe zit dat in andere landen?
2: Ja. Ik vind het dus heel lastig om over een socialistische beweging alleen geïsoleerd te praten. Dat is echt tegen de essentie waar het socialisme over gaat. Alleen al daarom is zo'n politieke partij een onding. Marx zei, terecht, arbeiders aller landen verenigt u. Dat betekende dat in zijn ogen, en in de ogen van oorspronkelijke socialisten, de arbeidersbeweging een internationale beweging moest zijn. Je kunt dat kapitalisme is internationaal. Dat betekent dat je het alleen kunt bestrijden als arbeiders over de grenzen heen. En dat is de tragedie ook van die sociaaldemocratie in de 20e eeuw. Terwijl we hier die 8-urige werkdag ons konden veroorloven, kon dat alleen maar omdat er in Bangladesh 16 uur werd gewerkt. En die uitruil tussen de armoede in het zuiden en de relatieve welvaart in ons noordwestelijke uithoekje. Ja, daar heeft de sociaaldemocratie geen oog voor gehad, of te weinig oog voor gehad. En daarom kunt die problemen van het kapitalisme niet oplossen binnen één natie, binnen één staat. Je zult dat internationaal moeten doen. Ja, en dan wordt een politieke partij al heel gauw een onhandig vehikel. Want partijen opereren binnen één natiestaat.
3: Ja, ja, precies. Zit je hier nu te luisteren, heb je vragen? Stel ze dan in de app van NPO Luister.

0: Doe maar, hoorde je met het toepasselijke pa op NPO Radio 1 in Vroeg.
1: Vroeg. Ruben van Haften.
0: Ik ben nog steeds in gesprek met historicus Dennis Bos over de geschiedenis van het socialisme in Nederland. Heb je vragen? Stel die in de app van NPO Luister. Nou, dat wordt volop gedaan, Dennis. Mooi. We kunnen ze ook helaas niet allemaal behandelen, maar goed, wel een aantal. Onder andere van Joost, wou ik even met je doornemen. Die zegt, door verharding in de wereld hebben linkse partijen flinke klappen gehad de laatste paar jaar. Laten jonge politici, zoals Mamdani in New York, zien wat de nieuwe koers zou moeten zijn.
2: Nou, misschien wel.
0: Valt wel echt op, hè? Ja. Dat hij een echt hard links geluid heeft.
2: Ja, het feit dat Trump nu die Red Scare weer van de zolder afhaalt heeft alles te maken met het succes van Mamdani en ook andere opkomende socialistische kandidaten in de VS. Overigens heel opvallend dat dat heel vaak mensen zijn van met een recente migratieachtergrond. Hè. Mamdani is moslim met een Indiaanse achtergrond via Oeganda, als ik me niet vergis. Maar er zijn dus meer mensen met bijvoorbeeld een Arabische achtergrond die nu in de VS, in de Democratische Partij, hoge ogen gooien bij de primaries op een sociaal-democratisch programma. En daar zit dus een soort nieuwe wind en een nieuw begin. Dat is onder Amerikaanse omstandigheden best heel erg opmerkelijk. Mm-hmm. Ik zie dat in Nederland nog niet zo snel gebeuren. Ik was wel enthousiast over wat er een paar jaar geleden gebeurde rond Bijeen. Met Sylvana Simons. Die had echt een heel interessant programma. En
0: duidelijk ook.
2: Ja, en heeft 4 jaar lang echt een glansrol gespeeld in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Maar goed, dat heeft vooralsnog geen vervolg gehad.
0: Nee, maar ook daar zie je weer die interne ruzies bij Bijeen.
2: Ja, is waar. Ja.
0: Dus nee, lijkt alsof het socialisme zichzelf elke keer aan het opvreten is.
2: Ja, maar vind je het gek? We leven in een wereld die echt onbestaanbaar krankzinnig is qua onderdrukking, qua uitbuiting. De wereld staat in de fik. En die socialisten moeten dat gaan oplossen. Ja, geen wonder dat je ruzie krijgt over welke kant dan op. De mensheid staat onder een enorme druk. Trouwens, niet alleen de mensheid, ook de dierenwereld. En de plantenwereld. En dat levert conflicten op. Ja.
0: Fred heeft ook een leuke vraag. Nou ja, eigenlijk één woordje, maar ik wil hem toch even. Hij zegt namelijk, de SP is de afgelopen verkiezingen ook best kritisch geweest op migratie.
2: Ja. Heel goed punt,
0: als in
2: Fred. Dankjewel, Fred. Super, dat is helemaal waar.
0: Maar dat gaat toch een beetje in tegen de ideologie van de klassenstrijd?
2: Ja. En tegelijkertijd is het voor de SP ook een heel oude reflex. Ze hebben dat in de jaren 70 al gedaan. Hè? Toen migratie voor het eerst geproblematiseerd werd door extreem rechts. Joop Glimmerveen met zijn Nederlandse Volksunie. De opkomst van de Centrumpartij. Toen heeft de SP echt op een manier die door de rest van links toen nog fel werd afgewezen. Op een hele populistische manier gezegd. Ja, dat die migratie is een kapitalistische uitvinding. Mm-hmm. Dat gaat ten koste van ons welzijnsniveau. He, die migranten worden ingezet door het kapitaal om onze lonen te ondergraven. Nou zit daar een grond van waarheid in. Maar het antwoord daarop is dat je die migranten mede organiseert. He, in een arbeidsbeweging in de Nederlandse context. Dat is de SP nooit zo goed gelukt. Nee. Ze zijn een aantal mensen ook kwijtgeraakt. Uit migranten met een migratieachtergrond. En de SP heeft een soort reflex in zich. Om inderdaad op dit punt niet heel links te zijn.
0: Ja, wat dus ook heel gek is.
2: Nou, kijk, die socialisten hebben een soort ultiem ideaal van die internationale solidariteit. Maar dat is moeilijk. Zeker als je binnen één land politieke steun wilt vinden. Dus zit er ook een soort verleiding in buigen voor nationalisme. De sociaaldemocratie doet dat ook. Hè. Om lid te worden van een Nederlandse regering moet je toch het rood-wit-blauw in top hijsen. De sociaaldemocratie is daartoe bereid geweest. Is tegen de antikoloniale strijd geweest. De SP heeft zijn eigen problematiek. En dat betekent onder meer dat ze op het punt van migratie soms heel rechts uit de hoek komen. Ja.
0: En als we weer even naar het begindagen van dat socialisme gaan, wat moeten we dan meenemen naar deze tijd?
2: Goeie. Ik denk dat solidariteit echt een kernwaarde moet zijn. En dat je ervan uit moet gaan van het feit dat mensen geboren zijn om met elkaar samen te werken.
0: Ja.
2: En ik vond het zo mooi, die bosbranden in Spanje, was op het 8 uur journaal was een reportage uit een van die Spaanse dorpen waar de mensen geen hulp hadden gekregen van de brandweer, maar wel zelf de bosbrand buiten het dorp hadden weten te houden. En een van de dingen die ze hadden weten te redden was de coöperatieve tuinderij. Ze kweekten dus hun eigen groenten als dorp.
0: Ja.
2: En dat is een anarchistische restant uit de anarchistische traditie van Spanje. Ja, dat is het. Als je dorp dreigt af te branden, dan moet je de handen ineens slaan en samen dat vuur blussen.
0: En niet zoveel ruzie maken de hele tijd.
2: En dan zie je dat die ruzies weg zijn.
0: Ja. Historicus Dennis Bos, dank je wel dat jij met ons jouw dag wilde beginnen hier.
2: Graag gedaan.
3: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen, het is maandag 3 augustus. Lage waterstanden in onze rivieren zorgen voor grote problemen bij transportbedrijven. En veel slachtoffers in Gaza afgelopen weekend. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
5: Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. Het was daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er niets aan de situatie veranderd. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar het Spaanse Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. In de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Er worden ook nog tientallen vermist. In Apeldoorn is een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gehaald. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie betrapte een man van 27 uit Hoofddorp en hield die aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift zou hebben geschreven. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water in gegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op en werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water geklommen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk een regen- of onweersbui. Dinsdag zon en wolken en ook rond de 30 graden.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Het waterpeil in de Nederlandse rivieren stakt steeds verder. Mogelijk moet er deze week op sommige delen eenrichtingsverkeer worden ingesteld. En dat leidt tot bezorgde reacties bij bedrijven die hun producten over de rivieren vervoeren. En die reacties die komen binnen bij de ondernemersvereniging Evo Venedex. Ricky Voorn is binnenvaartschipper bij die vereniging. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Astrid.
4: Wat is de meest gestelde vraag die u krijgt?
6: Ja, onze leden zijn vooral de opdrachtgever van die binnenvaartschippers. En die stellen nu vooral de vraag van hoe lang gaat dit duren? gaat de situatie nog erger worden? Hoe erg gaat die worden? En wat zijn de gevolgen voor het vervoeren van goederen, van hun goederen over water?
4: Ja, want op tafel ligt dus blijkbaar als optie op sommige plekken eenrichtingsverkeer. Hoe werkt dat dan in de praktijk?
6: Eigenlijk heel simpel, zoals je hem zegt inderdaad. Op bepaalde vaarwegen mag je dan maar één kant opvaren. En dat betekent dat het lastiger is voor bedrijven om die goederen over het watervervoer te krijgen. Want ja, dan kan je nog wel de ene kant op. Maar zoals je ook moet bedenken, via een grote omweg zouden dan de schippers weer terug moeten kunnen varen om een nieuwe lading op te halen. Ja, het is nog maar de vraag of dat realistisch is. Of de bedrijven onderling die contractafspraken hebben, dat kan. Of dat dan eigenlijk de facto betekent van dat er gewoon geen binnenvaart meer mogelijk is op dat stukje route.
4: Nee, want op de weg, nou dan denk ik dat we allemaal wel voor ons ziet. Oké, het is omrijden, maar dan kun je als het ware een rondje maken. Maar kan dat op de rivieren goed?
6: Vaak wel. Vaak wel, maar ja, dat kost gewoon vele uren omvaren. Dat betekent gewoon dat die opdrachtgever van de schippers, de bedrijven, de producenten, die betalen daar gewoon voor. Want daar zitten ook gewoon tarieven aan die uren.
4: Ja.
6: Dus het wordt gewoon een hogere prijs, een dubbele prijs, misschien zelfs nog meer.
4: En is dan te berekenen wat de schade zou kunnen zijn voor bedrijven?
6: Nee, daar is eigenlijk niet echt een nummer op te plakken. Er zijn ook voor verschillende type bedrijven verschillende type gevolgen. Er zijn ook echt sommige van onze leden die vervoeren bepaalde producten over water die eigenlijk gewoon niet over de weg kunnen. Ze zijn te groot, te breed, te zwaar, passen niet onder bruggen door. Die hebben echt een uitdaging. Daar is echt intensief contact mee nodig.
4: Wat voor soort producten moet ik dan aan denken?
6: Ja, bijvoorbeeld hele grote buizen. Een van onze leden in het oosten van het land die met het Twentekanaal last heeft. Dat zijn gewoon gigantische buizen die eigenlijk niet achter op een vrachtauto kunnen. Ook sommige bedrijven die zijn echt waarvan de producten niet houdbaar zijn. Bijvoorbeeld in sommige chemie-sectoren. Daar kan het product niet blijven of opgeslagen blijven. Dus dat moet binnen een aantal dagen of binnen een aantal uur moet dat op een schip zitten naar de klant. Die moeten hun productie afschalen omdat ze de goederen gewoon niet vervoerd krijgen op dit moment. Dat heeft natuurlijk ook alle gevolgen die je kan bedenken. Stilleggen van de fabriek, et cetera.
4: Ja.
6: Dus het gaat ver gaan.
4: Dus sommige producten kunnen helemaal niet over de weg. En wanneer het wel over de weg kan, is dat dan wel een optie?
6: Zeker. Kijk, allereerst zullen veel van onze leden nog wel kijken in hoeverre je het steeds over de binnenvaart kan doen. Heb je alleen 2 of 3 schepen nodig om dezelfde lading te vervoeren? Andere opties zijn om het naar een andere binnenhaven te vervoeren en te kijken of je dan het laatste stukje of iets meer over de weg kan vervoeren.
4: Ja.
6: Het allerbelangrijkste wat we onze leden gewoon aanraden is ga in gesprek met je logistieke partijen. Kijk wat er nog mogelijk is. En is er echt niks mogelijk, dan zal het toch over de weg gaan.
4: Helaas kan natuurlijk niemand de waterstand verhogen. Hè? We daar hebben we mee te maken. Dus wat zou u graag willen?
6: Het belangrijkste voor ondernemers is een stukje voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. Kijk, we weten allemaal de situatie. We zien ook de weersvoorspellingen. Er komt niet veel regen aan. Zowel niet in Nederland als in Duitsland als in Zwitserland. Wat effect heeft op die waterstanden. Maar er zijn meer partijen die dat water nodig hebben. Dus je hebt de afgelopen weken gezien dat er maar 1 dag, 1,5 dag van tevoren wordt gezegd voordat er een bepaalde sluis uitgaat en dus een gebied niet meer bereikbaar is. We willen gewoon graag dat wij onze leden, de overheid, ons meeneemt van joh, geef iets van een winstwaarschuwing af. Van let op, als dit zo doorgaat, kan in de komende week,
4: sneller
6: de komende 10 dagen, sneller waarschuwen inderdaad. Dan kunnen we nog iets meer voorraad opslaan. Kunnen we nog handelen. Een dag van tevoren is dat heel moeilijk.
4: Dank u wel. Ricky Voorn, binnenvaartexpert bij Evo Venedix.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
4: 6:09. In het oog op morgen ging het over de president van Brazilië, Lula da Silva. Hij werd gisteren door zijn partij genomineerd als presidentskandidaat voor de verkiezingen begin oktober. Emeritus hoogleraar Brazilië-studie Kees Konings schat de kansen van de 80-jarige president hoog in.
7: De peilingen wijzen nu uit dat Lula dat wel gaat winnen. Gaat er prat op dat hij met zijn 80 jaar fitter is dan ooit. Dat hij die 4 jaar probleemloos zal afmaken. Daarna wil hij op vakantie om nog 20 jaar door te leven, zei hij tijdens zijn toespraak.
4: Lula's tegenkandidaat is Flavio Bolsonaro. De zoon van Jair Bolsonaro, die vastzit vanwege het leiden van een mislukte staatsgreep. Flavio wordt gesteund door Netanyahu, Trump en Milei uit Argentinië. Dat valt goed bij zijn achterban, maar het kan hem ook tegenwerken, zegt Konings.
7: Een deel van rechts is daar ook niet zo blij mee. Het is al eerder gebleken de afgelopen periode dat dit argument wel eens verkeerd zou kunnen uitpakken, hoor, in de strategie van Bolsonaro. Omdat Trump, en vooral Trump, omdat hij natuurlijk constant ook met die tarieven en met andere dingen schermt. En daar heeft Lula, is eigenlijk een inkoppertje voor Lula.
4: Nasra Habiballah, journalist en onze oud-consulent in Israël en de Palestijnse gebieden, werd geïnterviewd bij Zomergasten. Na ruim 3 jaar is ze gestopt met haar werk als correspondent, waarvoor ze in Israël woonde. Die baan was haar droom. Maar na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023... deed ze vooral verslag van oorlog. Het doel van haar werk was om te tonen hoe complex de situatie daar is.
8: Het is niet zwart-wit. Er zijn
9: meerdere waarheden.
8: Er zijn zoveel kleuren grijs als in. De situatie daar is niet in een paar zinnen samen te vatten. Het is niet die groep tegen die groep. Het is zoveel diverser dan dat. Dus meer mensen laten zien, maar dit is er ook. En dat is er ook. En dat is er ook. Ja. Ik denk dat dat meer het gevoel was wat daarachter zat. En het is soms makkelijker om te denken dat het wel zwart-wit is.
4: Wat veel terugkwam in de fragmenten die Nasra uitkoos, was het thema inleven in de ander. Zo toont ze een stukje uit de documentaire The Gaza Soundman over een lokale journalist en geluidsman die vanuit Gaza verslag doet voor de rest van de wereld. Habiballah worstelde wel eens met wat ze van haar Palestijnse collega's kon vragen.
8: Je hebt zelf ook wel eens een zware draaidag, maar dan kom je thuis in een normaal huis. Er is eten, er is drinken, er is weet ik het wat. Deze mensen moeten onder zulke zware omstandigheden werken. Constant als ze op pad gaan. Het is constant dreiging. Ik heb ook altijd bizar gevonden dat ze een enorme drive hadden. En juist op pad wilden en die verhalen wel voor ons wilden maken. Maar ik ben me er altijd wel heel erg van bewust geweest. Wat vraag ik van deze mensen?
4: Topsport en ondernemen, het lijkt een onmogelijke combinatie. Toch zijn er ook sporters die al verder kijken dan hun carrière als topsporter. Zoals inmiddels oud-voetballer Kik Piri. In Langs de Lijn vertelde hij over hoe hij dat combineerde.
10: Het is goed plannen, denk ik. Maar ik denk juist ook dat het heel mooi is om nu gebruik te maken van de tractie die je hebt door je sport. Sommige mensen ken je natuurlijk al via je sport, dat helpt. Maar ik denk ook vooral de dingen die je in je sport hebt geleerd en hebt meegekregen. Dat best wel veel is wat ik nu in het ondernemen nog wel meeneem. Vooral als je kijkt naar dat er bij ondernemen vaak eerst heel veel werk in gaat voordat er wat uitkomt. Ja, bij topsport is dat vanaf het begin ook vaak zo. Dat zijn wat dingen die je wel meeneemt.
4: Piri is uiteindelijk gestopt met zijn voetbalcarrière bij Ajax om zich op het ondernemen te storten. Hij voelt zich daardoor vrijer.
10: Altijd je eerste gedachtegang in je hoofd is: wat voor invloed heeft dit op mijn sport? En nu valt dat weg. Of je nou slaapt, eet, een keer naar een feestje gaat. Elke keer denk je: hoe beïnvloedt dit morgen mijn training of wedstrijd? Dat wegvalt is zo anders. Het is minder rigide, zeg maar.
4: En dat was gisteravond op Radio 1.

0: Lifetime van Gold Kimono. Doorwerken na de AOW-leeftijd wordt steeds vaker vastgelegd in cao's. Dat schrijft het AD.
1: In de eerste helft van dit jaar staat er in 11 van de 214 cao's afspraken over mensen die liever doorwerken dan met pensioen gaan. Werkgeversvereniging AWVN wijt dat aan personeelstekorten en de vergrijzing. Bij bedrijven als ArboUnie en Canon kunnen werknemers na hun AOW een nieuw tijdelijk contract krijgen, vaak zonder verdere pensioenopbouw. Ook wordt in meer dan de helft van de cao's afgesproken hoe om te gaan met zwaar werk, zodat mensen die dat niet vol kunnen houden eerder kunnen stoppen. De uitbreiding van het stroomnet loopt steeds vaker vertraging op door verzet uit de buurt. Netbeheerder Tennet moet het hoogspanningsnet uitbreiden omdat de vraag naar stroom groeit en het net vol raakt. Maar grondeigenaren en omwonenden maken steeds vaker bezwaar tegen locaties voor bijvoorbeeld hoogspanningsmasten. Dat schrijft Trouw. Volgens Tennet is het aantal bezwaren verdubbeld. En ook regionale netbeheerders als Alliander en Enexis zien dat beeld terug. Drugsmokkel via de post blijft flink toenemen. Douane en politie onderschepten dit jaar al ruim 2100 kilo, vooral marihuana. Dat is nu al meer dan de afgelopen 3 jaar samen. Volgens de Telegraaf komen veel pakketten uit Canada en de Verenigde Staten en zijn ze geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. Niet alleen marihuana is populair, ook ketamine en kat wordt relatief vaak onderschept. Nu de controles in de zeehaven strenger worden, wijkt de smokkel dus uit naar luchtvracht en de post, onder meer via het postsorteercentrum in Den Haag. En het Erasmus MC in Rotterdam test vanaf vandaag alle te vroeg geboren baby's op de intensive care op een DNA-afwijking. Die afwijking kan ervoor zorgen dat baby's doof worden van het antibioticum dat ze vaak standaard krijgen, schrijft de Volkskrant. Met een simpele wangslijmtest weten artsen binnen een uur of de baby mutatie heeft en krijgt die zo nodig een ander medicijn. Jaarlijks komen in Rotterdam 400 tot 500 te vroeg geboren baby's op de IC terecht. En bevalt de test goed, dan wil het ziekenhuis kijken of ook andere ziekenhuizen hem kunnen gebruiken.
0: Nadat de Amerikaanse president Trump van plan leek om dit weekend Iran opnieuw hard te gaan bombarderen, draaide hij gisteren weer 180 graden door te zeggen dat er een deal in de maak is. Wat Iran overigens nog niet heeft bevestigd. Voor veel Amerikanen kan de oorlog niet snel genoeg stoppen, vooral ook omdat de prijzen aan de pomp maar blijven stijgen. Correspondent Jordan Daas ging naar Middletown, een oud industriestadje in Ohio. Het is ook de plek waar vicepresident J.D. Vance opgroeide.
2: Ja, u kunt het horen, er wordt hier gebasketbald in dit parkje bij de McKinleystraat in Middletown, Ohio. Niet iedereen is zich ervan bewust wie hier in deze straat is opgegroeid.
3: Do you know who was living somewhere over there in the McKinley Street?
4: No. Who lives there?
3: J.D. Vance, the vice president, actually.
4: Yeah. Oh, that's crazy.
2: Deze basketballende boys hebben echt geen idee dus. Buurman Jerry Dobbins kent hem wel goed. Is ook al een paar jaartjes ouder wel. In de 80 is hij.
5: I remember seeing him being brought to the house.
2: Zag Vans nog als baby hier binnengebracht worden?
3: As a baby.
5: Yeah, I saw him as he was growing up every now and then. Basically got to say hi, you know, ask how he's doing.
2: We spreken hem op zijn veranda, prima townhouse. Best aardig onderhouden, een beetje vergelijkbaar met twee huizen verderop. Dat is waar Vans opgroeide. Grote Amerikaanse vlaggen heeft Jerry ook, een Trump-sticker op zijn brievenbus.
3: J.D. Vance once said that it would be a mistake to go to war with Iran, and that's exactly what they've been doing now.
5: Yes, and I believe that what we're trying to do is the right thing.
2: Politiek gezien denk ik dat we proberen het juiste te doen, zegt Jerry. Ze mogen nooit een atoombom krijgen in Iran. Als we uiteindelijk grondtroepen moeten sturen, hoe graag ik ook zou willen dat dat niet nodig is, dan is dat misschien wel nodig om het af te maken. Ja, hij is wel steeds meer de uitzondering hier in Middletown, Vance's hometown. Zijn een hoop mensen echt wel klaar met de oorlog? Het negatieve sentiment proef ik ook wel bij post 218 van het Amerikaanse legioen. Een veteranenclub, hun clubhuis zeg maar.
6: Vietnam, we come back and then we're going to Afghanistan.
2: John Cox die somt aan de bar de lange en bloedige oorlogen nog maar eens op. Zelf diende die in Vietnam.
6: get in and get out.
2: Kok zegt ook met Vietnam dachten we snel erin en eruit te gaan, maar het leven loopt nou eenmaal soms anders. Ja, de gepensioneerd sergeant eerste klasse vindt de oorlog zoals hij nu wordt uitgevoerd in elk geval echt een slecht idee.
6: No goal. What? You know, what have we gained?
2: De ene dag noemt hij het een oorlog, de andere dag weer een schermutseling, zegt hij over Trump. We hebben geen duidelijk doel. Het lijkt wel een eenmansbewind waarbij één man bepaalt.
6: And get out.
2: Ja, Danny kijkt daar anders naar, geeft een stevige hand. Hij is vrij breed, zat bij het korps mariniers hier, een elite-eenheid.
7: There should be no more forever wars.
8: There shouldn't be, but Iran's hard to deal with.
2: Dat zou inderdaad zo moeten zijn, zegt Danny. Maar Iran is een lastig land om mee om te gaan. Ze zijn ontzettend koppig.
8: I just wish you'd finish it.
7: Now that America is in, you say just finish the job over there.
8: Yes, finish it and get out.
2: Toch hoop ik dat hij het afmaakt, zegt Danny. Of dat hij ze een deal laat sluiten waar ze zich dan ook aan houden. Missie afronden en weer inpakken. Want Iran met kernwapens, dat is echt het grote gevaar.
8: Ja, that's the biggest thing for me. Because they'll use them.
2: Ja, over dat laatste zijn de meeste mensen het ook in de geboorteplaats van fans het echt wel eens. Maar velen hier voelen zich ook belazerd door diezelfde vicepresident. Die hier toch niet meer zo populair blijkt.
9: A lot of people don't agree with what's going on in
2: Veel mensen zijn het echt niet eens met wat er nu gebeurt rond Iran, zegt Jeff. Zelf bouwde die ooit bommen voor het leger. Heeft een lange sik en die krijgt hij ook van de politiek hier, zou je kunnen zeggen.
9: Something out of their mouth and another thing comes out of their rear.
2: Ze zeggen het een, maar ze doen het ander. Om de een of andere reden zie ik ook niet zoveel verschil tussen Trump en Poetin. Ze doen allebei gewoon wat ze zelf willen.
9: Trump en Poetin, because they both are doing what they want.
2: Ja, ik zei nog, uiteindelijk zijn het dan de jongere versie van de jongens en meiden zoals jij, die naar het slagveld worden gestuurd. Ja, zegt hij, wij moeten voor hen gaan vechten, verwijzende naar Washington, terwijl zij hier blijven zitten en rijk worden.
9: We have to go over and fight the battle. And they sit over here and get rich.
0: Een reportage vanuit Middletown, Town, Ohio, van Sjoerd en Daas. Boeren langs de kust hebben door de drogere zomers steeds meer last van verzilting. En dat is een probleem, want groente en fruit kunnen niet goed tegen te veel zout in de bodem. Maar één gewas laat zich niet kennen, quinoa. De afgelopen jaren zijn steeds meer boeren dat gaan telen. Een van de grondleggers van de Nederlandse quinoa is onderzoeker Robert van Loo van Wageningen University. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Hoe is het gelukt om van een Zuid-Amerikaanse plantengewas te maken dat het dus goed doet in Nederland?
10: Daar hadden we wel wat voor nodig. We zijn er al heel lang geleden mee begonnen. En wat bleek is dat de quinoa... Ja, er was interesse voor nieuwe gewassen. En een van de gewassen die we toen gekozen hebben in de jaren 90 is quinoa. Wat toen bleek is dat de rassen uit Bolivia, Ecuador, Peru niet goed konden afrijpen in Nederland. En we hebben toen zitten zoeken naar variëteiten uit Chili, die wel bij onze daglengte goed kunnen afrijpen. Maar die waren bitter. En het kost te veel geld in Nederland en Europa om die bittere laag uit de buitenkant eraf te slijpen. En daarom hebben we een ras erbij gekozen wat zoet is, zeg maar. Dat noemen wij zoet. Het heeft geen bittere laag. En we hebben die twee variëteiten gekruist met elkaar. En vervolgens hebben we daaruit geselecteerd wat zowel die zoetheid in Europa, om die bittere laag aan de buitenkant eraf te slijpen. En daarom hebben we een ras erbij gekozen wat zoet is, zeg maar. Dat noemen wij zoet. Het heeft geen bittere laag. En we hebben die twee variëteiten gekruist met elkaar. En vervolgens hebben we daaruit geselecteerd wat zowel die zoetheid heeft, die niet bittere laag, als

0: Het is absoluut een belangrijke mijlpaal. Want ja, als je in de supermarkt ligt, dan bereik je veel meer consumenten. En tot nu toe was het vaak zo dat er geleverd werd aan de horeca of aan de ingrediëntenindustrie. Maar in de supermarkt liggen is absoluut een doorbraak, ja.
1: Ja. En kan blijkbaar goed tegen verzilting. Hoe is dat dan vergeleken met andere producten, met andere gewassen?
0: Aardappel is vrij gevoelig bijvoorbeeld. En dat wordt ook in het kustgebied ook heel veel geteeld. Dat levert de boel ook heel veel op. Alleen als het zo erg zout wordt, dan wordt de opbrengst van aardappel te laag. En is dat niet meer interessant voor een boer.
1: Want dan groeit hij niet meer goed.
0: Kan er wel tegen. Nee, het wordt verdroogd. Het wordt bruin. Het kan gewoon echt niet tegen zout. Het gaat gewoon dood.
1: Ja.
0: Bij de hoeveelheden zout die soms aangetroffen worden. En quinoa kan er heel goed tegen.
1: En hoe komt dat, dat quinoa er wel tegen kan?
0: Quinoa komt uit Zuid-Amerika en uit de hoge Andes. En toen de Andes omhoog kwam, 60 miljoen jaar geleden zoiets, toen is een stuk stille oceaan mee omhoog gekomen. En dat heeft grote zoutmeren gevormd. Die zoutmeren zijn nu helemaal zoet. Maar er zijn hele grote zoutvlaktes ontstaan langs die meren. En in die gebieden is quinoa geëvolueerd. En moest toen wel tegen de zout kunnen.
1: En kan het daarmee dan een serieus alternatief worden voor boeren in de kustgebieden?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat zeker het geval is.
1: Dus ze zouden moeten overstappen van aardappelen op de quinoa. Maar ja, dan moeten wij het ook allemaal massaal gaan eten natuurlijk.
0: Dat is natuurlijk dat is op dit moment de beperking in de markt. Het aantal mensen dat quinoa eten is niet zo groot. Dus je kunt niet iedereen stapt van de aardappel af. Dus de groei van de markt wordt bepaald niet omdat boeren het niet willen telen. Die willen allemaal graag wel telen. Maar de vraag in de markt moet dan nog iets groeien om nog veel meer boeren de kans te geven om dit te telen.
1: Dank, Robert van Loo van de Universiteit in Wageningen. Het is 6:54. Het zijn de weken van de Amsterdam Pride, zoals zaterdag de Canal Parade. En NOS-presentator Winfried Baaiens maakte de podcast Luister Anita, opgehangen aan het protest tegen de Amerikaanse Anita Bryant in 1977, die tegen gelijke rechten voor homoseksuelen was. En die podcast die heet zo vanwege het lied dat de zangeres zonder naam maakte, speciaal voor een benefietavond. Ze had zichzelf daarvoor aangemeld en haar optreden was een daverend succes. Ze nam dan ook heel duidelijk stelling.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien na telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren, maar dat heeft Iran nog niet bevestigd. Israël heeft gisteren opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn minstens 18 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden er ook nog tientallen vermist. Vorige week werd Ceuta bestormd door duizenden migranten. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Dat zou het totale dodental op 83 brengen. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om die te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. In de avond in het zuidoosten mogelijk een regen- of onweersbui.
1: Afghanistan is een veilig vakantieland. Tenminste, dat vinden de Taliban. Straks onze correspondent die in Afghanistan keek hoe het is met de toerismesector.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
1: Weinig mensen zien Afghanistan als een logische vakantiebestemming. Het is er ook te gevaarlijk volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch zijn er Nederlanders die er wel heen gaan, zoals YouTuber Frank van Dam.
8: Ik ben in Afghanistan in 2026 onder het regime van de Taliban en ik wil jullie de realiteit laten zien. Afghanistan, het land van oorlog, puin en terroristen.
1: Dit soort video's zijn er wel meer op internet. Maar de Taliban willen een heel ander beeld neerzetten van hun land. Dat het er wel veilig genoeg is voor mannen en voor vrouwen. Correspondent Davy Borema. Davy, jij reisde naar Bamiyan ten westen van Kabul. Wat voor beeld kreeg jij?
9: Ja, ook wat je dus ziet hier in die YouTubes, dat heb ik niet meegemaakt. Je ziet wel Taliban met geweren op straat lopen. Maar dit is echt aangezet voor de likes en de kliks, denk ik hoor. Want wat je ziet ook uit de statistiek is dat de aanvallen op buitenlanders naar beneden zijn gegaan. Simpelweg omdat de Taliban daar verantwoordelijk voor waren. En zij hebben nu de opdracht gekregen, echt van hoger af, om juist buitenlanders gastvrij te ontvangen. Op een andere manier dus dan ze voorheen deden. Omdat ze gewoon dat buitenlandse geld nodig hebben voor een economie die het heel moeilijk heeft. En toen ik in Afghanistan was, merkte ik dat daardoor juist in de toerisme-industrie een ruimte is ontstaan voor Afghanen, zowel mannen als vrouwen, om in die toerisme actief te worden.
10: We zitten in een klein reisbureautje in de Afghaanse stad Bamiyan. Nasiba legt net uit hoe het als vrouw haar gelukt is om hier al 3 jaar lang een eigen bedrijf te managen. En dan gaat de deur open en komt er een groepje Taliban-mannen binnen. Ze spreekt kort met ze en dan gaan ze weer. Ondanks dat vrouwen in Afghanistan officieel niet mogen werken, is Nasiba niet onder de indruk van dit bezoek. Vrouwen mogen hun eigen bedrijf hier beginnen in Bamyan, legt ze uit. Dus voor haar is er geen belemmering hier. Wat ik merk sinds ik hier ben, is dat deze regio inderdaad wat losser is. Voor het eerst zie ik vrouwen hier alleen op straat lopen. In andere delen van het land zijn de regels voor vrouwen veel strikter. Toerisme is voor de Taliban een belangrijke manier om het land te openen voor een groter publiek.
0: Walking up to the three Buddhist cave here in Afghanistan, and boys, what a day it's been.
10: Maar de spanning van een land dat jarenlang een conflictgebied was, trekt nu vooral een bepaald soort toerist.
11: So how many followers do you have online?
0: 200,000.
11: Yeah, that's crazy.
0: Yeah, by the time this comes out, hopefully more.
10: Vloggers zoals deze Canadees willen vooral een soort Afghanistan laten zien dat niet geschikt is voor massatoerisme. En dat zij juist wel naar zo'n land durven te reizen, levert ze meer kijkers op online.
12: Okay.
10: In de hoofdstad Kabul worden onder strikt toezicht van de overheid jonge mannen opgeleid om als gids of hoteleigenaar aan de slag te gaan. Zij moeten juist die andere kant van Afghanistan laten zien. Een veilig en stabiel Afghanistan.
12: Okay, it was a bad time for us. We were in a war, but now it's a peace. And it's now time of peace, time of tourism.
10: En Hafiz is een van die studenten. Hij is enthousiast over de mogelijkheden die hij nu krijgt om zijn land aan buitenlandse toeristen te laten zien.
12: Afghanistan is the mother of ancient history.
10: Afghanistan is de bakermat van de menselijke beschaving. Je moet buitenlanders daar toegang tot kunnen geven.
12: Explore the different kind of cultures, traditions and historic Afghanistan.
10: Er is alleen een probleem dat hij niet helemaal durft te benoemen als ik hem er naar vraag.
9: But are there also women in this institute?
10: Ja, want waar zijn de vrouwen?
12: In this institute.
9: Yeah, are there also female students?
12: Sorry.
9: No.
12: We don't.
9: Now we have a classroom full of men, but are there also female students?
12: No, we don't have.
9: In this school, no.
10: En dan grijpt een medewerker van het toerismeministerie in die met ons mee is gestuurd.
12: No, we don't have.
13: Please get this question.
10: Deze vraag mag niet.
12: They are seeing different hospitality.
10: Dus we praten verder over hoe gastvrij Afghanistan is en hoe de vooral mannelijke vloggers dat ook heus wel merken als ze hier rondreizen. Naast dat dit soort vloggers graag een heel gevaarlijk Afghanistan voorschotelen aan hun publiek, lijken ze vaak ook weinig zicht te hebben op hun rol als man in deze samenleving. Zij kunnen hier komen om deze filmpjes te maken omdat ze man zijn en buitenlands zijn. Het zit me niet helemaal lekker dat ik op geen enkele culturele trekpleister die ik tot nu toe heb bezocht lokale vrouwen zie. Ik vraag het aan Nasiba hoe zij daarmee omgaat. Ze bevestigt voorzichtig dat het voor lokale vrouwen inderdaad moeilijker is om te reizen dan voor mannen. Maar ze benadrukt dat zij met haar bureau juist vrouwen een kans wil geven. In vergelijking met toerismebureaus waar alleen mannen werken, kunnen wij veel beter vrouwen begeleiden als ze hier komen, zegt ze. En tegelijkertijd zorgen we voor werk door vrouwen aan te nemen als gidsen, zegt Nasiba. Het Afghanistan waar Nasiba als lokale vrouw in leeft, is een ander land dan de buitenlandse toeristen te zien krijgen.
0: I'm not worried to go to any country.
10: Voor hen is het in ieder geval een stuk zorgelozer.
0: I'm just a rockstar flying in the world.
1: Davy, als je alles bij elkaar optelt en aftrekt, zit er nou echt toekomst in die toerisme-industrie in Afghanistan of toch niet?
9: Nou ja, onder de Taliban, zij hebben zo stevig de grip op het land dat het klopt dat het veiliger wordt. Maar dat betekent tegelijkertijd voor mensen in het land dat zij de mensenrechten situatie verslechtert alleen maar. Kijk, de toerisme-industrie laat heel goed zien hoe pragmatisch de Taliban eigenlijk te werk gaan. Naar buiten toe onderhandelen ze met de EU, investeren ze in toerisme en laten ze toeristen het land ervaren op een manier waarop de burgers dat zelf niet kunnen ervaren. Dus ja, als de Taliban aan de macht blijven en die strikte grip weten te behouden, dan is dat hoop voor de toerisme-industrie. Maar ja, de vraag is natuurlijk of je als buitenlander daaraan bij wil dragen met je vakantiegeld.
1: Ja, want wat je ook schetst is dat de positie van vrouwen, dat je dat ook ziet, echt niet goed is.
9: Ja, die harde grip op het land van de Taliban werkt tweeledig. Naar buiten toe heel anders dan naar binnen toe voor vrouwen.
1: Dankjewel, correspondent Davy Boerema. Net terug uit Afghanistan, inmiddels weer in New Delhi.
13: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
14: Mail naar r1jn@nos.nl.
13: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Het gebruik van een AI-stem in een reclame of het inzetten van een telefonische AI-assistent. Sinds gisteren moeten bedrijven duidelijk kenbaar maken dat je te maken hebt met een AI-systeem en niet met een echt persoon. Dat klinkt dan ongeveer zo.
15: Je spreekt met Eva, de digitale assistent van Vrij Tandartsen. Dus niet met de medewerker. Er zijn wel menselijke assistenten, maar ik neem de telefoon eerst op. Ik kan je wel helpen met je kiespijn en kijken wat vandaag de juiste stap is.
1: Wim Hazelager is hoogleraar maatschappelijke impact van kunstmatige intelligentie aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
1: En dit maakt onderdeel uit van de Europese AI-wet. Waarom wil Europa dat het voortaan echt duidelijk wordt gemaakt meteen?
16: Nou ja, dat is gewoon heel simpel. Je wil niet bedrogen worden. Dus als AI zich voordoet als een mens, en dat duidelijk niet is, dan moet dat bekend worden gemaakt.
1: En heeft u enig idee hoeveel bedrijven inmiddels dit gebruiken, zo'n AI-assistent?
16: Nee, ik heb geen idee. Maar het aantal is natuurlijk wel groeiende, omdat het steeds makkelijker wordt om het te maken en in te voeren. En ze worden ook steeds beter in die zin dat ze eenvoudige communicatie relatief makkelijk kunnen uitvoeren. Dus voor het maken van een afspraak, ja, is het zeker mogelijk.
1: En wat levert dan die transparantie op?
16: Nou, dat je weet met wat je te maken hebt. Kijk, er is natuurlijk een fundamenteel verschil tussen mensen en werktuigen, apparaten. En het is fijn om te weten dat je met een machine interacteert in plaats van met een mens. Ik bedoel, daar volgen ook andere dingen uit. Als er iets fout gaat bijvoorbeeld, dan kun je je beroepen op het feit dat je met een machine gecommuniceerd hebt, die misschien iets niet begrepen heeft. Het is gewoon transparantie, gewoon oprechtheid, eerlijkheid.
1: Ja.
16: Lijkt me vrij belangrijk.
1: Want voel je als mens ook, als je gaandeweg het gesprek, als het niet wordt gezegd van tevoren, voel je dat er iets niet klopt?
16: Maar dat is moeilijk hoor. Mensen denken soms van wel. En soms kun je het ook wel merken, maar soms ook niet. En je kunt je daarin vergissen. En dat verschil wordt steeds moeilijker vast te stellen. Dat hangt natuurlijk ook af van de aard van het gesprek, hè?
1: Ja.
16: We willen een afspraak maken, ja, hoe lang duurt zoiets en hoe ingewikkeld is dat? Dus ja, daar zou ik niet op rekenen. Nee, ik vind het gewoon een helder uitgangspunt. Als je met een AI te maken hebt, dan vertelt die AI je dat.
1: Ja.
16: En je mag ook weigeren, hè, dat je zegt van ik wil toch liever met een mens spreken. Het hangt ook heel erg vanaf waar het voor ingezet wordt. Hè. Dus het maken van een afspraak alweer is natuurlijk vrij simpel. Maar als je met een doktersassistent praat over hoe ernstig iets is, de klachten enzovoort, en of je wel of niet een afspraak met de dokter moet maken, ja, dan zou ik dat toch liever met een mens doen, met een AI.
1: Ja, precies. Ja, als we even nog teruggaan naar die tandarts, want steeds vaker bijvoorbeeld worden die AI-receptionisten dus ingezet om telefoons aan te nemen. En die tandarts zegt dat is al helemaal vanwege het grote tekort aan menselijke receptionisten.
17: Dus of dit, of telefoon uit en gewoon alleen maar tussen 9 en 10 bereikbaar zijn. En dan maar gewoon de voicemail afluisteren. Ondanks dat zijn er een hele hoop mensen die het niet doorhebben. Omdat het dermate natuurlijk is en qua stem en klank en intonatie, dat het een mens had kunnen zijn. Ze komen dan die middag op de afspraak en dan zeggen ze van dit was geen medewerker, vragen ze dan. Ik zeg nee, dit is een AI. Hij zegt, nou, ik wist niet dat het al zo ver was.
1: Ja, nou voortaan weten ze dat dan wel, want hij moet het erbij melden nu. Maar eigenlijk hoor je twee dingen zeggen. Dus ik kan nu ook op andere tijden bereikbaar zijn. En patiënten horen het niet. En in dit geval dan dus vanaf nu merken het bijna niet. Is dat dan de oplossing of moet er volgens u meer gebeuren?
16: Nou ja, een oplossing voor wat precies? Hè? Dat is natuurlijk de vraag. Kijk, in principe is menselijke interactie ook op zichzelf gewoon heel goed. Het is fijn als mensen met mensen praten. Dat doen we steeds minder. En daar kun je ook een mening over hebben. Tegelijkertijd denk ik ook weer van ja, voor het maken van simpele afspraken en dergelijke. Ja, ik zie niet precies of dat nou, ik zal maar zeggen, het einde van de menselijke interactie gaat inluiden. Daar ben ik dan ook weer niet zo bang voor.
1: Wat gebeurt er eigenlijk als een bedrijf zich hier niet aan houdt? Dus als ze het niet aan de voorkant zeggen, krijgen ze dan straf?
16: Ja, dat is artikel 99 uit de AI-verordening. En die kan maximaal, dus maximaal, hè, dat is niet waar ze mee beginnen, denk ik zo maar eens, 15 miljoen strafvragen of 3% van je wereldwijde omzet. En dat is natuurlijk met name gericht op grote bedrijven zoals Amazon en Facebook en dat soort werk. Dat zal niet gaan over een tandarts. Maar er staat een boete op als je een AI inzet en die maakt zich niet als AI bekend.
1: Dit is een soort eerste stap, hè, van Europa, deze verplichte melding. Wat zit er nog meer aan te komen?
16: Nou, er is al heel veel gedaan op het gebied van wetgeving op de AI-vlak door de Europese Unie. Dus bijvoorbeeld als het gaat om hoog risico, dus zeg eventjes medische diagnoses of advocatuur en dergelijke, dan is er al lang een verplichting om effectief menselijk overzicht uit te oefenen. Dus er moet altijd een mens in de loop zijn. Kijk, bij het maken van een afspraak alweer, dat is laag risico, zeggen ze, dan... Hooguit heb je een keer een verkeerde afspraak gemaakt, overleef je wel. Ja. Maar als het gaat om echt belangrijke rechtsconsequenties of gezondheidsconsequenties, dan zit je in een andere categorie, de hoog risico. En dan moet er een mens in de loop zitten. Dan mag het nooit alleen een AI zijn die over jou besluit.
1: En dat is al wel geregeld of moet dat nog beter worden geregeld?
16: Nee, dat is al geregeld, maar ook dat wordt voortdurend aangepast. Onder invloed van de maatschappelijke effecten, de respons die mensen hebben, de ontwikkeling van AI. Dit hele veld is voortdurend in beweging. AI verandert en mensen veranderen ook. Hè? Wat we acceptabel vinden of niet acceptabel vinden, daar wordt ook nu flink over gediscussieerd nog steeds. Dus dat is allemaal niet vaststaand. Dus elk jaar er nieuwe veranderingen, nieuwe wijzigingen komen. We hebben nu natuurlijk ook de hele discussie over de te grote afhankelijkheid van Amerikaanse AI. En dat we meer naar Europese AI moeten. Maar dan moet die Europese AI wel ontwikkeld kunnen worden. Dus dan worden sommige regels weer versoepeld. Dat is allemaal in beweging.
1: Kortom, de ontwikkelingen gaan snel. En we moeten het bijzien te benen met de regelgeving.
16: En we gaan het hier voorlopig nog wel even over hebben, denk ik, zomaar.
1: Dank. Pim Hazelager, hoogleraar maatschappelijk impact van kunstmatige intelligentie. Klik ja. De huisartsen komen veel minder vaak bij patiënten thuis. Dat meldt nu.nl.
2: In 2011 waren er nog ruim 200 huisbezoeken per 1000 patiënten. Inmiddels nog geen 100. Volgens huisartsen ligt dat aan de hoge werkdruk en aan de vergoeding. Want een huisbezoek duurt langer en kost daardoor veel meer dan het oplevert. Ook lijkt de coronapandemie een rol te spelen, doordat mensen terughoudender werden in contact met de huisarts. En ouderen kunnen tegenwoordig makkelijker naar de praktijk komen. Het heeft wel nadelen, zegt een huisarts tegen nu.nl. Zo worden problemen bij mensen thuis vaak eerder gesignaleerd. De Europese Commissie pompt miljarden in de bouw van enorme, daar zijn ze weer, AI-fabrieken. Volgens BNR moeten er maximaal 7 van die datacenters worden neergezet om ervoor te zorgen dat de EU minder afhankelijk wordt van de VS en bij kan blijven in de AI-race. Bedrijven, onderzoekers en overheden moeten er gebruik van kunnen maken. Voor de bouw wordt volgens BNR maximaal 10 miljard euro uitgetrokken. Het idee is dat particuliere investeerders nog eens 20 miljard zullen inleggen. Onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Polen doen mee aan het project. En het FD ziet deze zomer een opvallende trend. Door het warme weer kiezen steeds meer vakantiegangers voor een trip naar het noorden in plaats van het zuiden. Scandinavië is in trek. Dat vertelt ook de FD-correspondent daar. Hij ziet de toerismesector groeien.
14: Er zijn ook een aantal grote bedrijven die daarvan van profiteren. Je hebt een hotelketen, Scandic, die vooral in de Scandinavische landen actief is. En ja, die zagen ze wel hun performance op de boekingen. Als ook de prijs voor een hotelkamer in wat zij noemen gunstige richting ontwikkelen.
2: Er is ook kritiek, onder meer van natuurbeschermers. Die vinden dat het te druk wordt. Ook omdat je in Noorwegen en Zweden overal in de natuur vrij mag kamperen.
1: Ja, ze hadden hun eigen zwarte zaterdag zelfs, hè, afgelopen zaterdag.
2: Terwijl
1: er waren files richting Scandinavië.
2: Terwijl de wegen daar best wel uitgestrekt zijn en je normaal gesproken lekker rustig kan doorrijden. Over doorrijden gesproken, een Nederlander moest aan de Duits-Zwitserse grens flink in de buidel tasten. De 52-jarige man zei dat hij voor een klant een sportwagen van Aston Martin had gekocht in Zwitserland. En hij wilde die meenemen de grens over, de Europese Unie in. De afhandeling van de invoer zou hij achteraf doen. Maar dat mag niet. De Duitse douane kwam erachter en berekende alsnog invoerrechten, meldt RTL Nieuws. Ter plekke moest de man ruim 19.000 euro betalen. Er zijn dagen dat ik mijn daglimiet niet zo heb ingesteld. Hij mocht daarna zijn weg wel vervolgen. Tegen hem loopt nu een procedure wegens belastingontduiking.
13: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Graceland. Kindervakantie-evenement Stuif Stuif in Haarlem start zometeen voor de 65ste keer. Al in 1962 werd het zomervakantie-evenement georganiseerd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Danielle van der Horst is coördinator van Stuif Stuif. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Staat alles klaar?
1: Alles staat klaar, ja. Straks nog de laatste dingetjes en dan kunnen we open om 10 uur.
0: Het duurt 2 weken, hè? Hoeveel kinderen verwacht u?
1: Het duurt 2 weken. We verwachten per dag tussen de 200 en 300 kinderen. Vorig jaar hadden we een piekdag zelfs 475 kinderen binnen. Dus we hopen dit jaar weer rond tussen de 3000 en de 4000 kinderen te verwachten.
0: En wat kunnen ze dan verwachten als ze naar jullie toekomen?
1: Ja, ze kunnen zich de hele dag vermaken met knutselactiviteiten. Ze kunnen kaarsen maken, ze kunnen knuffeltjes maken in de stofhoek. Ze kunnen figuurzagen, ze kunnen maxi schilderen. Ze kunnen wat kleinere knutselactiviteiten doen, zoals krimpie, dimpie, strijkkralen. Dat soort dingen. Maar ze kunnen ook broodjes bakken, zelf pannenkoeken bakken. En er is een kookstudio waar ze zelf kunnen koken en een gerecht kunnen koken. En buiten hebben we skelters en een stormbaan en springkussens en een heel veld tot ons beschikking waar allerlei sportmateriaal staat. Ja.
0: Ja, springkussen, dat zullen ze in 1962 nog niet hebben gehad. Maar verder klinkt het best wel alsof ze het in 1962 ook zo hadden.
1: Ja, dat klopt. Zelfs de oven in onze bakkerij stamt ook uit die tijd, de eerste tijd. Het is nog steeds dezelfde oven. Als deze nu ooit kapot zou gaan, zou die ook nooit meer te maken zijn, omdat er gewoon niemand meer is die weet hoe dit werkt.
0: Dus, hopen dat hij het volhoudt dan.
1: Ja, dat hopen we zeker.
0: Het is ooit begonnen, Stuif Stuif, als een alternatief voor kinderen die niet op vakantie kunnen. Is dat nog steeds?
1: Voor veel kinderen is dat nog steeds. Er zijn echt kinderen die niet op vakantie kunnen en dat 6 weken echt te lang is om thuis activiteiten te doen en ouders toch vaak moeten werken. Dus veel kinderen zijn echt bij ons 2 weken lang komen ze binnenlopen. Maar we hebben ook kinderen uit gezinnen die het wel wat breder hebben, maar die komen ook gewoon voor de gezelligheid, omdat ze kunnen knutselen, omdat hun ouders vroeger ook geweest zijn. En het is ook gewoon een soort traditie.
0: Ja, en dit is gewoon betaalbaar voor iedereen?
1: Voor de Haarlempas mensen en de Zandvoortpas mensen is het gratis. De verdere intree is €6 per persoon.
0: Heel veel van dit soort vakantie-evenementen hebben het moeilijk, omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn. Hoe is dat bij u?
1: Gelukkig hebben wij een team van 8 vrijwilligers die het hele jaar door het organiseert. En hebben we een bestand van best wel veel vrijwilligers. Maar ja, ook wij merken dat het steeds minder wordt. En zien we 's ochtends pas hoeveel vrijwilligers er zijn en of we alles echt open kunnen doen. Dus ja, daar kampen wij ook vaak wel mee.
0: Ja.
1: En op sommige dagen is dat meer dan andere dagen.
0: En de vrijwilligers die wel hieraan blijven trekken, zijn die dan vroeger zelf ook naar Stuif Stuif geweest als kind?
1: Ja, vaak zijn die opgegroeid op de Stuif. Net zoals ik. Mijn moeder kwam er 50 jaar geleden achter op de Stuif dat ze zwaar was van mij. En ik ben op mijn 6e ook gewoon met mijn moeder meegegaan. En werd op mijn 16e vrijwilliger. En heb mijn kinderen weer meegenomen. Ja, zo werkt het een beetje bij de meesten.
0: Dus echt een stuifkind en inmiddels coördinator van Stuif Stuif. Hartelijk dank, Danielle van der Horst, voor de 65e keer dus Stuif Stuif in Haarlem.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: NPO Radio 1. 7 uur.
6: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Griekenland vecht tegen nieuwe natuurbranden. En er komen weer Iraans-Amerikaanse gesprekken aan. Overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
7: President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaan praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt. Nu is dat nog maar 5%, blijkt uit nieuw onderzoek. Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño. En ook klimaatverandering speelt een rol. Om het tijd te keren wordt op Bonaire op kleine schaal koraal gekweekt en rond het eiland in zee geplant. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam. De bovenleiding op het traject is kapot. Dat probleem ontstond gistermiddag al, maar is nog niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog zeker tot 8:30 duurt voordat het probleem is verholpen. Waardoor de bovenleiding kapot ging, is nog niet duidelijk. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui.
0: Na Frankrijk en Spanje zijn er nu grote natuurbranden in Griekenland. Zometeen onze correspondent.
8: Ster. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Terwijl de natuurbranden in Frankrijk en Spanje grotendeels onder controle zijn, kampt Griekenland nu met een grote brand in de buurt van Athene. En bij het blussen ging het daar gisteren flink mis. Twee blushelikopters botsten tegen elkaar. Twee mensen kwamen om het leven. Correspondent Thijs Kettenis. Thijs, hoe kon dat gebeuren?
9: Nou, de politie heeft zojuist bekendgemaakt dat ze daarna een onderzoek zijn begonnen. Er zijn beelden van en daarop is te zien dat die twee helikopters elkaar raken en dat er vervolgens eentje neerstort. En daarbij kwamen een Griekse brandweerman om het leven en ook een Deense collega die daar gestationeerd was deze zomer om Griekse collega's bij de brandweer te helpen. Over hoe dat kon gebeuren is nu nog niks bekend, maar ja, de politie zal ongetwijfeld kijken of de wind een rol gespeeld heeft, want die maakt het bestrijden van het vuur heel erg lastig. Vooral ook vanuit de lucht. Vliegtuigen en helikopters moeten geregeld aan de grond blijven, omdat het te gevaarlijk is om op te stijgen of er dreigt turbulentie. En vaak lukt het ook niet om het water gericht over de vlammen uit te strooien, omdat het eenvoudigweg wegwaait. Nou, of die wind hier ook een rol heeft gespeeld bij dit ongeluk, dat moet dus nog blijken.
0: Betekent het ook dat het onder controle krijgen van die branden echt heel lastig is nu?
9: Ja, ze zijn bezig met man en macht, de Griekse brandweer, met dus buitenlandse collega's. 500 brandweerlieden, 23 blusvliegtuigen en helikopters. Ja, en die wind inderdaad, die is het probleem. Kijk, de temperaturen hier, die zijn niet eens zo heel hoog. Dat geldt al de hele zomer. Het is 30, 33 graden en dat is natuurlijk wel warm. Maar voor Griekenland is dat niet uitzonderlijk. Wat ook niet uitzonderlijk is dat er een noordenwind staat. Die is wel vaker in de zomer. Dat heet daar is zelfs een speciale naam voor, de Meltemi. Die zorgt natuurlijk voor verkoeling op de eilanden bijvoorbeeld. Dat is juist heel fijn. Ook zeilers die hebben er juist heel veel baat bij. Maar wat wel uitzonderlijk is, is de kracht. Hij is enorm hard nu, enorm sterk. Op sommige momenten zelfs windkracht 11. Ja, en dat maakt natuurlijk het heel erg moeilijk om deze brand te bestrijden.
0: En als je over heel Griekenland kijkt, waar zijn ze dan het hevigste natuurbranden?
9: Nou, dat is toch wel die brand hier in de buurt van Athene, op zo'n 50 kilometer ten westen van de hoofdstad. Er waren ook andere branden. Eerder natuurlijk op Kreta hadden we nog, op Kefalonia en op Paros. Die zijn wel grotendeels onder controle, maar hier is dat nog niet het geval. En dat komt door de enorme omvang daarvan. Het is ongeveer een gebied ter grootte van Nationaal Park de Hoge Veluwe, als je dat ongeveer vergelijkt. En wat ook voor Athene heel vervelend is, echt heel naar, is dat dit gaat om een van de laatste dichte dennenbossen rondom de hoofdstad. De afgelopen jaren was er al heel veel afgebrand en nu is dit weer een heel belangrijk stuk groen, zeg maar een stuk longen van de hoofdstad, die in brand staan. Het is ook een bekende badplaats die nu eigenlijk niet meer bestaat. En het blijft ook daar moeilijk om het te bestrijden, juist omdat het zulk dichte naaldbos is.
0: Ja. Het bestrijden van die brand is dus heel lastig vanwege de wind, zei je net. Wat is dan de verwachting voor de komende dagen?
9: Nou, dat is wel een lichtpuntje. Die wind is inmiddels al wat gaan liggen. Dus de hoop is dat dat nog even zo blijft. En voor heel Griekenland geldt dat die Meltemi, die noordenwind, wat afzwakt de komende dagen. Zo is de verwachting. Nou, dat geeft natuurlijk hopelijk wat lucht en de mogelijkheid om die branden te blussen. Maar desondanks geldt nog steeds in de regio Athene en ook in eilanden daaromheen een hoog risico, een hoog gevaar op branden.
0: Thijs, dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis. Het is 7:08. De branden in Spanje die lijken dus onder controle, maar ze kampen er nog wel met de gevolgen. Zo zijn hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes gisteren aangekomen in de Spaanse provincie Avila, waar vorige week grote natuurbranden woedden en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Ze zijn daar om dieren in het gebied te helpen. Esther Kef van Animal Heroes, goedemorgen.
13: Goedemorgen Astrid.
0: Op wat voor manier gaan jullie helpen?
13: We zijn gisteravond aangekomen. Het was nogal heel spannend, want de branden waren weer opgeleid. En een deel van het dorp waar we zouden komen moest weer geëvacueerd worden. Dus het was niet eens zeker of we wel konden komen. Maar gelukkig waren de branden toch op laatste last minute weer onder controle. En zijn we hier nu. We zijn gisteren al bij een botanische tuin geweest, waar 1700 bomen en planten van over de hele wereld stonden. En daar zijn er nog maar ruim 100, 150 van over. Dus dat is hartverscheurend. Ja. En die botanische tuin, daar hebben ze ook allemaal dieren gered uit verschillende delen. Daar staan ezels, varkens, geiten, allerlei soorten vogels. En daarna zijn er allemaal dieren van mensen die hier wonen, die misschien een paar geiten hebben, die, die vogels hebben, hobbyboeren. En er zijn natuurlijk ontzettend veel dieren in het bos die nog wel die de brand overleefd hebben, maar waar nu helemaal geen eten voor is. Dus wij gaan vandaag eten inkopen. We hebben gisteren al gekeken van wat er precies allemaal nodig is. Water is gelukkig niet nodig, want er zijn nog voldoende bronnen op dit moment voor de dieren om aan water te komen zelf. Maar we moeten zorgen dat er eten is voor de komende 2-3 maanden tot de eerste regenval en het, in Madrid, Avila. Hier regent het doorgaans niet in augustus. Dus de noodhulp is nu opgestart, maar zal nog wel een paar maanden moeten blijven doorgaan.
0: Ja, dus wat gaan jullie gaan eten kopen, maar vervolgens, gaan jullie het naar plekken in het bos brengen? Of hoe zit dat?
13: Nee, dat kunnen wij niet doen. Dat is ten eerste verboden op dit moment, want het vuur smeult nog. We stonden gisteren ergens waar ook nog geen vlammen waren, maar wel rook. En het is op dit moment heel verraderlijk. Dat hebben we ook gezien toen we bij de bosbrand in Rodos waren een paar jaar geleden. Dat er een boom kan er gezond uitzien, maar de wortelen kunnen verbrand zijn. En dan kan zo'n boom ook gewoon omvallen. Of je loopt ergens en je kan er gewoon helemaal door de grond zakken, omdat opeens die wortelen die daar niet meer zitten. De gemeentes en de provincie hebben gezegd dat het uitdelen van het voedsel mag op dit moment nog alleen plaatsvinden door het bosbeheer. En dat is natuurlijk het meest logische. Dus wij werken samen met het bosbeheer en met de gemeente en de vrijwilligers uit de dorpen. En we gaan zorgen dat er een vrachtwagen hooi komt. En we hebben inmiddels €15.000 ingezameld dankzij donateurs uit Nederland. En dan gaan we de komende maanden voer voor kopen. En dat wordt dan hier lokaal uitgedeeld.
0: Ja, precies. En dat is dan op bepaalde voederplekken, als het ware, zodat die dieren daar naartoe komen.
13: Ja, het belangrijkste is dat die dieren niet naar de steden komen, niet naar de dorpjes komen. Want dan dat is gevaarlijk, want dan komen ze over de wegen heen en dan krijg je aanrijdingen, dan worden ze aangereden. En daarnaast zitten we hier ook in een toeristengebied. Mensen die zien dan hertjes, die willen ze misschien gaan eten geven. En dat is ook gevaarlijk, want dat hebben we in Rodos gezien, dat mensen bijvoorbeeld broodjes pita of pita met gyros aan herten gingen voeren. Of andere dingen, ander voedsel waar die dieren alleen maar ziek van worden. Of misschien zelfs dood van gaan. Dus het is belangrijk dat die dieren in het bos blijven, zolang het kan. Maar dan moeten ze daar gevoederd worden. En het bosbeheer weet natuurlijk het beste waar die dieren zijn en waar ze het beste gevoerd kunnen worden. En dat is diep in het bos en daar kunnen wij op dit moment niet bij. Nee. Veiligheid is natuurlijk gaat voorop.
0: Want er zijn dus stukken bos over waar ze nog wel kunnen leven.
13: Nee, er is geen bos over hier. Het hele gebied is zo groot als Madrid, wat verbrand is, wat verwoest is. Dus die voederplekken die moeten worden geplaatst, of die zijn ook al geplaatst, op gebieden waar die herten sowieso al woonden en dicht bij waterbronnen, want daar komen ze sowieso naartoe. En de botanische tuin, wij zitten hier nu tegenover, die heeft ook een waterbron en daar komen herten ook eten. Dus daar gaan we een voederplek voor inrichten, zodat die dieren daar kunnen eten. En dat ze ook niet, dat ze wegblijven zeg maar, van de laatste 150 planten die nog overgebleven zijn.
0: Want?
13: Uit die botanische tuin.
0: Zodat die botanische tuin in stand blijft?
13: Ja, de meneer die zei, we hebben absoluut, we willen de dieren voeren, maar we willen ook heel graag dat die planten, het zijn medicinale planten die nog overgebleven zijn, dat die niet worden opgegeten door de hertjes. En het hek is verwoest, dus die dieren lopen nu ook gewoon door de tuin. Het is niet een tuin, het is enorm. Het is een park zo groot als een voetbalveld.
0: vandaar dat jullie nog wel eventjes bezig zijn daar. Dank, Esther Kef van Animal Hero. Het dodental van een brand op een veerboot in Indonesië zou nog flink kunnen oplopen. Dat meldt persbureau Reuters.
7: Gisteren vloog de boot in brand. Er zijn minstens 5 doden en 41 vermisten. 225 mensen zijn gered. De veerboot vloog in brand tijdens de overtocht van Surabaya naar Makassar. Op beelden zijn dikke zwarte rook en passagiers in reddingsvesten te zien, die op het dek wachten op redding, terwijl sommigen in paniek in zee springen. De Indonesische marine heeft een oorlogsschip gestuurd om te helpen bij de reddingsoperatie. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En ook in Amerika hebben ze last van grote bosbranden. In de staat Washington wordt zelfs gesproken over de hevigste branden ooit. Deze verslaggever van CNN nam een kijkje in het getroffen gebied.
14: I am outside what used to be a single family home. We were standing out here and an older gentleman came out. He said this was his grandson's house where he lived with his pregnant wife and their three children. This is their truck still parked right outside, covered in this pink gooey stuff that's fire retardant.
7: Een desolaat gezicht. Er is weinig over van gebouwen en huizen, zegt ze. En alles wat er wel nog staat, zit onder roze, brandvertragend spul. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers, maar veel mensen zijn alles kwijt. En door de harde wind is het vuur ook daar moeilijk onder controle te krijgen. Zuid-Korea kampt met de heetste periode sinds het begin van de metingen, meer dan een eeuw geleden. Het is er al voor de vijfde dag op rij boven de 40 graden. Daarom roept de overheid iedereen op om direct te stoppen met buitenactiviteiten. Ook binnenruimtes zonder airco moeten vermeden worden, waardoor veel mensen hun toevlucht zoeken in winkelcentra en cafés, schrijft The Guardian. Meer dan 20 gebieden in Zuid-Korea hebben momenteel een noodwaarschuwing voor hitte. En nieuwe Europese regels, we hadden het er net over, verplichten bedrijven sinds gisteren om duidelijk te laten zien wanneer beelden met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt. Nou, het Franstalige journaal van RTBF in België had een ludieke manier bedacht om dat onderwerp te behandelen. De presentatrice sprong aan het begin van de uitzending op tafel en deed een breakdance act.
15: Est-ce que vous venez de me voir faire du breakdance devant vous sur la table du JT? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que c'était vraiment bien moi par contre? Eh bien non, c'était une image générée par l'intelligence artificielle.
7: Nou, het ziet er opmerkelijk uit, toch? Een journaalpresentator die op tafel springt en dan gaat breakdance. Ik zie het collega Rob Tripp niet doen. Heeft u me net zien breakdansen, vraagt ze de kijkers. Nou, dat was niet echt, maar kunstmatige intelligentie. En ik zei het al, we hebben dit onderwerp net zelf ook besproken. Ik wacht nog steeds op jou, breakdance act.
0: Ja, dan moet je toch even een tooltje installeren.
7: Kunstmatige intelligentie voor gaan gebruiken. Precies. Ik was er al bang voor.
0: De Japanse munt, de yen, stond vlak voor het weekend op de laagste koers in 40 jaar. De Japanse economie leidt daar zwaar onder. En daarom besloot de Japanse centrale bank om een grote reddingsoperatie op te zetten. Wat het extra bijzonder maakt, is dat ook Amerika meehelpt om de yen op te krikken. Correspondent Anoma van der Veren, waarom helpt Amerika daaraan mee?
16: Als we president Trump mogen geloven, was het een vriendendienstje. Dat zei hij gisteren in ieder geval. Maar het is duidelijk dat de zwakke yen inmiddels is niet alleen meer een Japans probleem is. Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar. Maar dat heeft elke keer niet geholpen. Het land stond dus op het punt om op grote schaal Amerikaanse staatsobligaties te verkopen. Nou ja, dat zou leiden naar een overschot aan staatsobligaties. En dat zou betekenen dat de VS meer rente moet gaan geven op nieuwe obligaties om toch kopers te trekken. Dat maakt op zijn beurt weer hypotheken en leningen duurder voor Amerikanen. Kan ook Europese beleggingen en pensioenfondsen flink raken. Dus ja, voor de VS was het ook een manier om zichzelf te beschermen. En dus de internationale markten wat tot rust te brengen.
0: Ja, dus vriendendienst en welbegrepen eigenbelang eigenlijk. Hoe ziet die grote reddingsoperatie eruit?
16: Japan heeft voor tientallen miljarden dollars van eigen yen opgekocht. Naar schatting zo'n 59 miljard dollar hebben ze daaraan uitgegeven. En in het geval van de VS hebben ze euro's verkocht. En daarmee vervolgens yen ingekocht. We weten niet hoeveel, maar op een speakbriefje op het bureau van de Amerikaanse minister Bessent stond de tekst koop 5 tot 10 miljard dollar aan Japanse yen. Dus dat zal ongeveer wel zoiets zijn. Maar beide landen hebben dus met dezelfde timing flinke bedragen yen ingekocht.
0: Hoe werkt dat op de beurs?
16: Door op zo'n schaal yen te kopen ontstaat er dus plotseling enorme vraag. Dat is basically hoe het werkt. Een enorme vraag naar die munt. Dat terwijl er dus meer euro's en dollars vrijkomen en het aanbod daarvan dus stijgt. Het is een beetje als WK-tickets kopen. Als je, stel je voor, je hebt twee halve finales en je hebt een paar doorverkopers die kopen in één keer duizenden kaartjes in voor de ene finale. Dan worden de prijzen voor de overgebleven kaartjes natuurlijk veel hoger. En tegelijkertijd verkopen ze voor de andere halve finale dan enorm veel kaartjes, waardoor de prijs daarvan weer daalt. Nou, op die manier dus proberen ze aan de ene kant de yen duurder te maken en euro's en dollars aan de andere kant juist goedkoper.
0: En die ingreep, heeft die dan resultaat gehad?
16: Zeker, zeker. De yen is per dollar van 164 yen naar iets van 157 yen gegaan. Ook met de euro van ongeveer 187 yen per euro naar nu 180 yen per euro. Maar ja, het probleem is dat het is een beetje een tijdelijke oplossing. We zagen ook al bij eerdere interventies, 1997, 1998 bijvoorbeeld, dat maar een paar dagen stand hield. En ook dit jaar zag je bij eerdere interventies een piek en toen weer een verzwakking. Want door zo in te grijpen los je in principe niet het centrale probleem op. En dat is dat het gewoon heel slecht gaat met de yen.
0: Ja, precies. Want je kunt dit doen, maar wat zijn de oorzaken? Wat zou je eigenlijk moeten aanpakken dan?
16: De economie. De economie stagneert al zo'n 30 jaar. Lonen zijn amper gestegen. Koopkracht is gedaald. Door vergrijzing zijn er ook flinke arbeidstekorten. Tegelijkertijd zegt de Japanse premier nu enorm veel uit te willen geven aan defensie, aan de zorg. En ze wil de BTW op voedsel gaan verlagen naar 1%. Van 8% dus naar 1%. Nou, dat is een enorme inkomstenbron die ze in één keer kwijtraakt. En dan daarbovenop is er ook nog eens keer de lage rente van de Japanse centrale bank. Waardoor investeerders heel veel goedkoop lenen in Japan. Vervolgens hoger rendement dat gaan investeren in het buitenland, zoals de Verenigde Staten. Nou ja, dit allemaal bij elkaar opgeteld geeft beleggers gewoon heel weinig vertrouwen in de yen en eigenlijk in de financiële toekomst van Japan.
0: Kortom, hiermee zijn de problemen nog niet voorbij.
16: Dank. Inderdaad.
0: Dankjewel, Anoma, correspondent Anoma van de Veren. De Tour de France Femme ging afgelopen weekend van start. En het was meteen het weekend van Lorena Wiebes.
17: Lorena Wiebes in de gele trui gaat winnen in Genève. Met overmacht pakt ze de tweede etappe.
18: Afgetekend, niemand in de buurt. Lorena Wiebes in het geel, naar twee op een rij.
0: Sportcommentator Suze van Kleef. Een heel sterk weekend dus voor Wiebes. Dat zal er goed doen nadat die rampzalige Giro van haar.
19: Ja, dat drama is wel een motivatie geworden om nu een goede tour te rijden. En dat lukt dus uitstekend tot nu toe. Even terughalen, Wiebes werd na haar zege in de eerste etappe van de ronde gedisqualificeerd vanwege een te lichte fiets. Nou, dat zorgde voor een hoop discussie en gedoe, maar het resultaat was dat Wiebes naar huis moest. Geen roze trui voor haar, geen Giro meer. Nou, met dit openingsweekend van de tour neemt ze dus revanche. De gele trui hangt om haar schouders. En hoe? Zaterdag liet Wiebes zien hoe sterk ze in de breedte ook is geworden. Dat ze veel meer is dan een ijzersterke sprinter. Andere sprinters moesten namelijk al snel lossen bij de klim die heuvel op ging. Maar zij kon bergop gewoon mee tempo maken. En in de sprint die volgde liet ze iedereen ver achter zich. Was ze oppermachtig. En gisteren moest haar ploeg SD Works vol aan de bak om de ontsnapte Rianne Marcus bij te halen, die een solo van zo'n 30 kilometer in huis had. Maar net voor de finish werd ingehaald. Eén voor één hadden de ploeggenoten van Wiebes zich opgerookt voor haar. Was ook mooi om te zien dat ze haar dat dus gunnen, dat ze dat voor haar doen. En met succes. En als er dan wordt gesprint, dan wint Lorena Wiebes. Zo simpel is het nu even. Wiebes dus vandaag ook weer in het geel in de derde etappe. De eerste officiële heuveletappe. Nou, die wil natuurlijk voor drie op een rij gaan. Maar er zijn ook andere Nederlanders die in deze etappe wat kunnen laten zien. Marianne Vos bijvoorbeeld. En ook Demi Vollering, de huidige nummer drie van het klassement, die aast op de Tour eindzegen. Die liet dit weekend ook al de vorm zien. Dus de Nederlanders, die gaan lekker.
0: Dan gaan we naar het voetbal. De strijd om de Johan Cruijffschaal gisteren. AZ won. 4-0 werd het tegen PSV. Kwam dat nou echt doordat de wedstrijd eigenlijk na 9 minuten beslist was?
19: Ja, dat denk ik wel. Joey Veerman, toch een van de belangrijke spelers van PSV, die kreeg rood na 9 minuten na een gevaarlijk spel. Hij wilde de bal wegtikken, maar kwam heel hoog met zijn been, waardoor hij het hoofd van de spits van AZ, Max Meerdink, raakte. Het was niet zijn bedoeling. Veerman die schrok er zelf ook van. Meerdink ook. Er kwam een hoop bloed bij kijken. Meerdink zei na afloop, ik dacht dat mijn oor eraf lag. Nou, dat was gelukkig niet zo. Hij kon door met een grote pleister op zijn oor. Ja, na ingrijpen van de VAR was het ook wel vrij duidelijk dat het een rode kaart moest zijn voor Veerman. Die moest er dus af en Meerdink kon dus na behandeling door. En uitgerekend hij, Max Meerdink, die zorgde na een kwartier later na die rode kaart voor de 1-0. Ja, PSV beperkte zich vooral tot verdedigen. Hoopte op een spaarzame kans die niet heel vaak langskwam. En na rust was het eigenlijk AZ dat heer en meester was, dat de klok sloeg. Ze liepen vrij gemakkelijk uit naar 4-0. Of ja, 0-4 eigenlijk. Een eindstand die in Eindhoven toch niet heel vaak op het bord staat.
0: Nee, maar je ziet natuurlijk wel vaker dat een ploeg met 10 man komt te staan. Dat is niet de wet van mede en pers dat je dan op deze manier afgaat. Dus heeft PSV toch ook iets laten liggen?
19: Nou ja, kijk, ik denk dat een rode 4-0 of ja 0-4 eigenlijk, een eindstand die in Eindhoven toch niet heel vaak op het bord staat.
0: Nee, maar je ziet natuurlijk wel vaker dat een ploeg met 10 man komt te staan. Dat is niet de wet van mede en pers dat je dan op deze manier afgaat. Dus heeft PSV toch ook iets laten liggen?
19: Nou ja, kijk, ik denk dat een rode kaart na 9 minuten, dat zie je natuurlijk niet.

0: de PSV natuurlijk gewoon is. Achteraf zei de trainer Peter Bos, we hebben eigenlijk geen normale wedstrijd gezien. We stonden de eerste helft goed in een laag blok, want zo spelen we nooit. Ik vond het in dat opzicht een geweldige training, want zo kijk ik ernaar. Nou ja, ik denk dat je ook gewoon een prijs wil winnen. De Johan Cruijffschaal is gewoon een prijs, dus een training is het nou ook weer niet. Week voor de start van de competitie is het ook niet heel lekker, denk ik, om zo te worden afgedroogd door AZ. En defensief zag het er ook vaak niet helemaal lekker uit bij PSV. En AZ moet ook gewoon een compliment te krijgen, want dat deed het gewoon hartstikke goed. Selectie is nog grotendeels op peil in Alkmaar. Toonde lef door aanvallend te spelen. Leken patronen ingeslepen te zijn. Dus ook de trainer daar, Lero Echtot, die kan tevreden zijn hoe zijn ploeg zich presenteerde. AZ lijkt in tegenstelling tot PSV helemaal klaar voor het nieuwe Eredivisie.
1: Die hebben eventjes een visitekaartje afgegeven.
0: Precies.
1: Suze, dank.

0: Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
4: Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem daar voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers, natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee bij Bonaire door klimaatverandering. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen.

0: Ook op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om die te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd die man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf uit het water gekomen.
1: Bij Weerplaza, Floris Laveber. Floris, het is vandaag ook wel weer om een duik in zee te nemen?
2: Jazeker. Dan moet je wel voorzichtig doen natuurlijk, want de stroming is ook behoorlijk sterk. Maar het wordt wel een tropische dag vandaag in Nederland, met temperaturen die gaan stijgen naar 31 graden in het noorden van het land en 33 tot lokaal zelfs 36 graden in delen van Noord-Limburg en Brabant. En daarbij trekken er momenteel wat wolkenvelden over op middelbaar en hoog niveau. Maar vanuit het zuiden krijgt de zon steeds meer ruimte en dan volgt er toch een zonnige middag waarin er ook een stevig windje staat uit het oosten.
1: En het wordt dus echt wel heel warm.
2: Ja, het is echt heel erg warm. Vooral vanavond en vannacht blijft de warmte nog lang hangen in grote delen van Nederland. En met name in de stedelijke gebieden van het zuiden van het land. Ja, daar wordt het ook behoorlijk broeierig en heet eigenlijk vanavond en vannacht. Met minimumtemperaturen die niet lager uitkomen dan 20 tot 23 graden.
1: En hoe zit het dan de komende dagen?
2: Ja, morgen ook een hele broeierige dag in grote delen van Nederland. De luchtvochtigheid neemt dan nog wat extra toe. En met temperaturen van 28 tot lokaal nog 33 of 34 graden in het oosten van het land wordt het een hele benauwde en broeierige dag in grote delen van het land. Er is flink wat ruimte voor de zon, maar we moeten ook rekening houden met wat wolkenvelden. En het oosten van het land is ook gevoelig voor een aantal fikse regen- of onweersbuien. Nadat die buien op woensdagmiddag zijn weggetrokken, draait de wind erachter naar het noordwesten, wordt er minder warme lucht aangevoerd en op donderdag en vrijdag is het dan een stuk aangenamer met 20 tot 24 graden.
1: Floris, dankjewel. Het gaat nog slechter met het koraal bij Bonaire dan een aantal jaar geleden was verwacht. Hebben pogingen om het tijd te keren nog zin? Straks het antwoord op die vraag.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
1: Dat het slecht gaat met het koraal rond Bonaire, dat weten we al langer. Maar uit nieuw veldonderzoek blijkt dat er nu wel heel weinig koraal over is. Nog maar zo'n 5% van de zeebodem rond de Nederlandse gemeenten in het Caribisch gebied is bedekt met koraal. 50 jaar geleden was dat nog meer dan 60%. Wetenschappers verwachten dat het koraal in dit tempo helemaal gaat verdwijnen. Een van die wetenschappers is Erik Meesters van de Universiteit van Wageningen. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Astrid.
1: Waardoor gaat het zo slecht met het koraal?
10: Ja, dat is dus klimaatverandering. Daardoor komen er eigenlijk ook hittegolven in zee, hè, waarbij het koraal verbleekt. En die hittegolven die komen eigenlijk steeds vaker voor. Dus koralen hebben eigenlijk steeds minder tijd om nog te herstellen.
1: Welke koralen zijn er nog wel?
10: Ja, want je ziet een verschuiving optreden naar koralen die, die niet zo groot worden, die snel groeien. Wij noemen het een beetje onkruidkoraal. Dus het zijn opportunisten, maar die maken dus niet echt een koraalrif. Het ziet er leuk uit, maar het kan het ene jaar allemaal weg zijn en het volgend jaar er weer zijn. Maar het is dus niet echt een koraal wat koraalriffen vormt. Er blijven een paar soorten over. Dat zal altijd wel zo zijn.
1: Dus wat overblijft is als het ware koraal wat heel, heel laag blijft, heel klein blijft.
10: Ja, heel klein. Je kunt het eigenlijk vergelijken met onkruid. Het is niet zo mooi. Het is niet zo interessant voor vissen. Het heeft geen kustbescherming. Dus een beetje, een beetje nutteloos, zou ik bijna willen zeggen.
1: Dus wat is dan verdwenen of gaat verdwijnen?
10: Nou, wat je ziet is in de echte rifbouwers. Dus de koralen die zorgen voor structuren, voor grote drie-dimensionale riffen. Die zie je steeds meer verdwijnen. Die hebben het echt heel zwaar.
1: Dus de koraalriffen waar vissen bijvoorbeeld doorheen kunnen zwemmen?
10: Ja, precies. Waar je dus echt... waar je echt heel indrukwekkende structuren onder water hebt van koralen die 10 meter groot zijn bijvoorbeeld. Ja, dat zie je bijna niet meer. Die zijn eigenlijk allemaal weg ondertussen.
1: Verslaggever Thomas Pekschoor was op Bonaire en hij sprak daar onder andere met de natuurbeschermers over de staat van het koraal.
11: We varen langs de kust van Bonaire met Leonel Martijn. Die werkt hier voor STINAPA, de natuurbeschermingsorganisatie van Bonaire.
12: Nou, als je hier het water ingaat, je zwemt ietsje dicht bij de rotsen, dan niet te dicht, een beetje dicht bij de rotsen, ga je veel levende koralen zien.
11: Ja, hij weet waar de goede stukken koraal van Bonaire nog zijn.
13: Hier is het nog goed.
12: Ja, hier is het nog goed, want het is moeilijk om mensen direct van de kust hier het water in te lopen.
13: Dus omdat hier zo weinig menselijke activiteit is, is het nog goed?
12: Ja. Ja.
11: Als je hier dan naar beneden duikt, dan zie je het inderdaad. Het is niet gigantisch groot, maar je ziet toch behoorlijk wat bedekking van koralen in allerlei kleuren. Maar als je weet waar de goede stukken koraal zijn, ja, dan weet je waarschijnlijk ook wel waar je de slechtere stukken kunt vinden. Het is maar 5 minuutjes varen verderop als we weer mogen gaan snorkelen.
12: Nou, hier in de ondiep water is er niet zoveel te zien.
11: Ja, als je hier snorkelt, dan is het beeld echt totaal anders. Het is prachtig blauw water, echt dat blauw dat je verwacht in het Caribisch gebied. Maar op de zeebodem zie je alleen nog wat resten van koralen liggen. Alles is dood.
13: En wat is dan exemplarisch voor Bonaire? Is dat dit waar het een stuk slechter gaat? Of is dat het andere stuk waar we daarnet waren waar het nog wel mooi is?
12: Dit is eigenlijk reality. Dit is de waarheid hier.
13: Dit is wat je steeds meer ziet?
12: Ja. Ja.
11: Gebeurt daar dan helemaal niets aan? Jawel, er worden echt wel pogingen gedaan om het koraal te redden. Bijvoorbeeld bij Reef Renewal.
14: Koralen die zijn dieren, maar je kan ze stekken zoals planten.
11: Dit is Sanne Tuiten en ze werkt bij Reef Renewal. En zij laat zien hoe net buiten de kust dat koraal wordt gestekt. We zien een soort grote rasters in de zee onder water. En daaraan groeien dan die stekjes van koralen. En als die genoeg gegroeid zijn, dan worden ze elders in de zee uitgeplant.
14: Dit doen wij op verschillende plekken rond dit eiland. Hier heb je een klein stukje gezien, een paar koralen, een paar bomen. Maar op dit moment hebben we rond de 20.000 stukken koraal eigenlijk hier rondom het eiland verspreid over verschillende kraamkamers.
13: En werkt dat ook echt?
14: Ja, het werkt ook. En we hebben ook echt plekken waar je het koraal ziet terugkomen, waar het ook zichzelf voortplant. Dus als het uiteindelijk groot genoeg is, dan kan het zichzelf seksueel voortplanten.
11: 20.000 stukken koraal dus. Dat klinkt natuurlijk heel indrukwekkend. Maar op de schaal van de oceaan is het toch eerder te vergelijken met een vestiging van een tuincentrum naast een tropisch regenwoud. Dus de vraag is dit zinvol?
14: Wij werken hier met wat wij kunnen doen. En we kunnen ook toekijken en zien hoe de koralen misschien gaan verdwijnen. En wij hebben gekozen om ook actief in te stappen. En we doen gewoon wat we kunnen.
11: Terug op het bootje van Leo Martijn van Stinapa. Hij probeert de koralen die er nog wel zijn te beschermen. Voor de natuur, maar ook voor de economie van Bonaire. Want die draait op toeristen die snorkelen en duiken.
12: Kijk, hier op de eiland hebben we altijd van natuur brood op tafel gezet. Dus in de toekomst, wat wordt het? Natuur. Dus wij doen ons best om voor de toekomst nog wat koralen te kunnen zijn.
1: De situatie op Bonaire of bij Bonaire. Erik Meesters van de Universiteit van Wageningen. We horen Thomas Spekschoor net vragen of het zinvol is om 20.000 stukken koraal uit te zetten. Het antwoord was: ja, we doen wat we kunnen. Wat denkt u, is het zinvol?
10: Ja, het was zeker zinvol, denk ik. Zeker als je daar ook de waterkwaliteit bij verbetert. Want je moet natuurlijk wel koraal terugzetten in gezond water en niet vervuild water. Dat vergeet men nog wel eens. Maar ja, het gaat nu zo slecht en het blijft eigenlijk maar slechter gaan, dat ik me afvraag, ja, ik vrees het ergste voor deze mensen wat betreft hun werk, zeg maar. Als het zo doorgaat zoals het nu gaat. En dit jaar is natuurlijk exemplarisch voor klimaatverandering.
1: Ja.
10: Dan verwacht ik niet dat ze het gaan redden.
1: En dat betekent dat wij het niet meer kunnen zien, hè, als mensen, hè, ervan kunnen genieten. Maar het heeft ook nog echt andere gevolgen voor alles wat er leeft.
10: Zeker, zeker. Een koraalrif, dat remt eigenlijk de golven, hè, die richting de kust komen. En daardoor zijn ze eigenlijk de eerste linie in de kustbescherming. Als dat koraal niet meer meegroeit met zeespiegelstijging, Dan neemt dus ook die hele kustbescherming, die verdwijnt langzaam. En dan krijg je weer veel meer erosie en last van overstromingen. Ja, daarnaast heb je minder diversiteit. Het is natuurlijk helemaal niet meer aantrekkelijk voor duikers. Dus het toerisme, waar die eilanden zo ontzettend afhankelijk van zijn, ja, dat moet helemaal veranderen. Dat zie je ook al een beetje optreden. Je krijgt veel meer strandtoeristen, surfen, windsurfen, kitesurfen. Dat gebeurt al een beetje. Dus de ondernemers die zijn zich al aan het voorbereiden op deze veranderingen.
1: Ja. Dank u wel, Erik Meesters van de Universiteit van Wageningen.
15: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
16: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
15: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
17: Hey Astrid, een vraagje.
18: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
15: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
19: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
15: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Tienduizenden Marokkanen slaagden er eind vorige week in om de Spaanse exclave Ceuta binnen te komen. Maar bijna iedereen keerde ook weer terug. Zeker 72 mensen kwamen om in het gedrang of ze verdronken in zee. Intussen blijft de vraag, hoe kon zo'n massale toestroom gebeuren? Marokko-correspondent Samira Jadir, jij bent nog steeds in het plaatsje Vnidek, hè, van waaruit de meesten de oversteek naar Ceuta maakten. Hoe is het er nu?
20: Ja, in Vnidek is het nu weer rustig. En daar zijn de inwoners hier toch ook wel blij mee. De restaurants en winkels zijn hier weer gewoon open. De afgelopen week was het uiteraard chaos. Het dorp is ongeveer even groot als Ceuta. En dus ook niet berekend op een toestroom van tienduizenden mensen. En in Ceuta is volgens de berichtgeving van de New York Times nog een groep van ongeveer 400 migranten die zich voor de Spaanse politie verstoppen in de bossen. En daar zou het dan vooral gaan om Sub-Sahara-migranten die toch proberen om daar te blijven.
1: Bijna al die tienduizenden mensen zijn dus wel weer vertrokken vanuit Ceuta. Hoe zijn die dan aan de Marokkaanse kant terug opgevangen?
20: Ja, aan de Marokkaanse kant van de grens stonden bussen klaar om de mensen in ieder geval uit het grensgebied weg te krijgen. Maar we zagen ook weer dat heel veel mensen terug naar huis gingen lopen. Nu zijn er ook bij de grenspost vooral nog familieleden te vinden die op zoek zijn naar de mensen die nog worden vermist. Maar zo sprak ik ook met een moeder die een reis van 16 uur achter de rug had. Vanuit Eraciliya, dat is een stad die aan de andere kant van het land ligt. En zij wachtte op haar 11-jarige zoon, die nog in Ceuta zat. Maar ze wist dat hij eraan zou komen, maar niet exact hoe laat. En toen zagen we ineens een jongetje met een plastic tasje. En zijn moeder blij roepen. Dus zij werden wel gelukkig met elkaar herenigd. Ja,
1: maar 11 jaar, joh.
20: Ja, dat was wel chockerend. Hij was ook zo klein. En dan zag je hem echt met zo'n plastic tasje. Maar hij was ook heel erg blij om zijn moeder terug te zien.
1: Dus hij had er een beetje spijt van.
20: Dat was wel het jammere eraan. Ik kon haar van tevoren spreken. En ze was een beetje natuurlijk zenuwachtig. Maar zodra haar zoon door die grenshek kwam, toen was het wel ineens van geen tijd om te vragen hoe en wat. Ze wilde gelijk weggaan daar.
1: Ja,
20: dus ik weet niet of hij er spijt van heeft.
1: Wat heeft de Marokkaanse regering hierover gezegd?
20: Ja, die hebben eindelijk die hebben dus gisteren een verklaring afgegeven. Een eerste verklaring, na 5 dagen. En volgens hen is de crisis veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel. En dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken, die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken. De Marokkaanse overheid kwam ook met hun eigen cijfers. En volgens de Marokkaanse overheid zijn er dan ongeveer 40.000 mensen de grens bij Ceuta overgestoken. En zijn er aan de Marokkaanse zijde 11 doden gevallen. Maar ze geven wel aan dat het aantal waarschijnlijk hoger ligt.
1: Dat is dus de lezing van de Marokkaanse overheid. Wat hoor je nog meer over wat er gebeurde, wat er allemaal achter zat?
20: Wat in ieder geval zeker is, is dat er in Marokko een soort massahysterie ontstond toen er woensdag geruchten rondgingen dat de grens bij Ceuta open was. Mensen uit het hele land lieten alles uit hun handen vallen en vertrokken direct naar de grenspost. Vooral in de omgeving van Fnidek gebeurde dat echt letterlijk. We hebben echt meerdere mensen gesproken die zeiden: ik was aan het werk, ik liet alles vallen en ik ben meteen naar de grens vertrokken. We hebben echt meerdere mensen gehoord die dat zeiden. Maar ook hoor je hier veel dat er afgelopen week minder grenswachters waren ingezet vanwege een nationale feestdag. In Marokko zouden minder mensen zijn ingezet omdat het een vrije dag is. En omdat veel politie dan juist wordt ingezet rondom de officiële ceremonie die er een dorp verder wordt gehouden. Maar verschillende Spaanse media hebben ook verhalen van migranten opgetekend waarin ze vertellen dat de politie, die er wel was, nauwelijks iets deed om ze tegen te houden.
1: De Marokkaanse politie?
20: De Marokkaanse politie, ja.
1: En waarom zouden ze dat niet hebben gedaan dan?
20: Wat ook wel veel wordt gezegd door deskundigen is dat er kwamen zoveel mensen naar de grens toe en er was dus onderbezetting. Dat ze crowd control wilden doen. Dus dat ze wisten van we kunnen het niet aan. En het beste is dan maar om de mensen door te laten. Want anders zou het echt eindigen op een bloedbad.
1: Samira, dankjewel. Correspondent Samira Jadir vanuit Fnidek in Marokko. Vanwege lage waterstanden worden steeds meer veerdiensten uit de vaart genomen.
0: Onder meer tussen Doornenburg en Pannerden werd al niet meer gevaren. Gisteravond is ook de veerdienst Reden gestopt, meldt Omroep Gelderland. Dat is bijzonder, vertelt de schipper Richard van Ooyen. Hij zegt dat ze in het verleden wel vaker uit de vaart zijn geweest, maar dat was altijd vanwege hoogwater. Volgens hem is dit voor het eerst dat het gebeurt vanwege laagwater. Hij is niet de enige die er last van heeft daar. Ook bij Dieren en Brummen wordt niet gevaren, net als tussen Druten en Dodewaard en tussen Beuningen en Slijk-Ewijk. Ook de Liniepont, dat is bij Culemborg, ligt stil. In het Drents-Friese Wold richt de letterzetter opnieuw grote schade aan onder bomen. Dat is een houtetende keversoort. Door de droogte van dit jaar is het probleem groter dan eerdere jaren, zegt deze boswachter tegen streekomroep De Werven.
2: Dan zie je dat bomen echt letterlijk verzwakt zijn. Ze hebben minder water wat ze op kunnen nemen om ook eens een keer de tegenaanval in te zetten. Ja, en als het dus dorstig is, dan trekt hij dat niet. En dan zie je dat die insecten daar massaal van profiteren en zo'n boom letterlijk opeten.
0: De letterzetter eet vooral bomen die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen. Staatsbosbeheer plant daarom nu meer inheemse soorten, zoals de eik, berk en beuk, zodat het bos in de toekomst weerbaarder wordt. Voetbalclubs in West-Brabant sluiten deze zomer de poorten van een sportpark. Het gaat onder meer om clubs in Woensdrecht en Oud-Gastel die kampen met vernielingen, zwerfafval en overlast. Dat meldt Streekomroep Zuidwest. Voorzitter Erwin van den Heuvel van WVV 67 zegt dat de maat vol was toen er 2 keer een barbecue naast het veld werd gevonden. De clubs vinden het jammer, want ze willen jongeren juist graag laten voetballen in de vakantie. WVV 67 wil binnenkort ook camera's plaatsen om overlast tegen te gaan. En het is een trieste bedoeling bij het Kerstbomenhotel in Honselersdijk. Daar kun je je eigen kerstboom achterlaten om hem dan in december weer op te halen. Alleen er staan steeds meer bruine exemplaren. Ongeveer de helft van de bomen die begin dit jaar naar het hotel werden gebracht heeft het niet overleefd. Volgens de initiatiefnemer ligt dat aan de slechte wortels waarmee veel bomen worden aangeleverd en ook weer het droge weer. Horen we bij Omroep West.
21: De boom, ja, hij is bruin. Je kan er eigenlijk niet veel. Hoewel, er zijn heel veel mensen die hebben een bruin of beige interieur. Dus daar zou die mooi in kunnen.
22: Laten we deze maar pakken. Deze is het meest triest.
21: De grond is nu natuurlijk kurkdroog.
22: En dan heb je dus op een bepaald moment heb je een kerstboom die heeft nog wel wat vocht in zich. Ja, alleen als je hem daarna dus in de grond gaat zetten, ja, dan gaat hij gewoon dood. En dat is met de rest ook gewoon gebeurd.
0: Ik vind het wel een mooie oplossing. Veel mensen hebben een beige interieur, dus daar past zo'n bruine boom ook wel tussen. Nou. Van de nood een deugd maken. De eigenaren van de dode bomen krijgen een e-mail. Zij kunnen de boom niet meer ophalen en moeten voor de komende kerstperiode dus een andere regelen.
15: Elke werkdag
23: van 6 tot half 10.
15: Het NOS Radio 1 Journaal.

0: Sam Cooke, Wonderful World. Het is bijna 6 minuten voor 8. Naar festivals ga je voor de gezelligheid, de muziek, de drank en ook het eten. Maar dat laatste geldt niet voor iedereen, want voor mensen die glutenvrij moeten eten, omdat ze bijvoorbeeld celiakie hebben, zijn festivals een behoorlijke uitdaging. Marieke Bol heeft celiakie en is glutenvrij influencer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is zo'n festival een uitdaging?
1: Vaak is het zo. Kijk, normaal als je naar een festival gaat, dan ga je inderdaad, zoals je al zei, van je gaat lekker voor de muziek, voor de gezelligheid, voor de sfeer en natuurlijk ook voor het lekkere eten. Daar staat het tegenwoordig ook onbekend. Maar ja, als je celiakie hebt, zoals ik, dan kan je niet tegen gluten. En dan is het best een uitdaging om ergens goed glutenvrij te eten.
0: Want houden ze daar gewoon geen rekening mee dus?
1: Het verschilt nogal per festival, maar over het algemeen wordt daar niet altijd rekening mee gehouden. Omdat het ook op festivals best wel lastig is. Het is allemaal snel eten. Je hebt kraampjes en om daar heel goed rekening te houden met allergenen is over het algemeen gezien, tenminste wat mijn ervaring is en wat ik ook om me heen hoor, best wel lastig. En wat ook wel lastig is hierbij, is dat je vaak niet eten mee mag nemen trein op als een gesloten terrein is waar bijvoorbeeld alles zich afspeelt. En dat kan het voor mensen met celiakie best lastig zijn maken om toch lekker te kunnen eten en een mooi feest ervan te maken.
0: Want geen gluten mogen eten, kunnen eten.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Waar zitten die gluten allemaal in? He, ik denk dat we meteen aan brood denken, maar het zit natuurlijk in heel veel meer dingen.
1: Ja, in veel meer dingen. Veel meer dan je denkt. Want gluten zijn eiwitten die van nature voorkomen in tarwe, maar gerst en ook in rogge. En bij mensen met celiakie, zoals bij mij, veroorzaakt het eten van gluten gelijk ook een reactie, waardoor de dunne darm beschadigd kan raken en voedingsstoffen minder goed opgenomen kunnen worden. Dat zie je soms niet in één keer. Sommige mensen hebben niet gelijk een reactie, maar bij mij wel. Ik moet al gelijk ook naar de wc en ben een paar dagen ziek. En dat maakt het ook lastig, want soms heb je bijvoorbeeld als er eten wordt bereid op een plank en dan zegt men, hey, het is glutenvrij, maar daar is net bijvoorbeeld een broodje gesneden met gluten. Dat kan er dan voor zorgen dat je een kruisbesmetting hebt en dat je daar dus echt ziek van wordt. Dus het is heel moeilijk ook vaak, ook op festivals, om dat los van elkaar te scheiden en echt gegarandeerd glutenvrij aan te bieden.
0: Dus je kunt wel opletten wat je eet, maar het kan in contact zijn gekomen met
1: ja,
0: spullen
1: zeker.
0: Met gluten erin.
1: Ja. Ja, en als je echt celiakie hebt, net zoals ik, dan word je daar ook echt heel ziek van. En soms is daar nog best wel veel onbegrip voor. Dat mensen denken, ik heb zo 10 jaar geleden een keer een festival meegemaakt dat er, ik leefde op waterijsjes en appels, omdat er verder niks was.
0: Ja.
1: En dan zeiden mensen ook, eet dan gewoon die cracker of eet dat. Het kan wel een keer. Maar als je echt celiakie hebt, het is geen keuze om glutenvrij te eten. Het is echt een must. En dat maakt het soms ook moeilijk uit te leggen.
0: En wat zou festivals kunnen doen? Zou ze dan bijvoorbeeld voor mensen zoals, zoals jij kunnen zeggen, jullie mogen wel je eigen eten meenemen? Zou dat helpen?
1: Ik denk het wel. Zelf heb ik nu ook 3 jonge kinderen. Dus festivals zitten er nu juist weer wat meer in voor ons. Eerder was dat ook even lastig. Maar wat ik zelf ook zou doen is een dieet. Je kan tegenwoordig ook gewoon je dieetpas meenemen. En daaraan laten zien bij de organisatie. Of ik zou zelf ook de organisatie eventjes van tevoren contacten. Van joh, ik heb celiakie. Wat zijn de regels bij jullie? Mag ik wat meenemen? Of is er ook echt iets te verkrijgen op het festivalterrein? Om juist te voorkomen dat je daar zo staat inderdaad met van we zien het wel. En we eten alleen een waterijsje en er is verder niks voor je.
0: En zijn er nog meer dingen die ze kunnen doen?
1: Ja, meer aanbieden. Het zou heel tof zijn als er ook echt stands zijn die gegarandeerd glutenvrij iets kunnen maken of aanbieden. Waardoor ook mensen met celiakie daar echt van kunnen genieten. In plaats van dat ze vooral aan het overleven zijn en denken van het is leuk. Maar het eten is wat minder en is gewoon niet leuk voor ons.
0: Dank, Marieke Bol.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: Docs.
4: In de jaren 80 ontdekt KLM-werknemster Gerry Bauma dat ze fors minder verdient dan haar mannelijke collega's, terwijl ze precies hetzelfde werk doet.
5: 800 gulden
3: In die tijd per maand scheelde het.
4: Dus sleepte ze haar eigen werkgever voor de rechter.
3: En daarna werden ze intimiderend. Een beetje mij neerzet als een opruiend sujet.
4: Lisa Lotens reconstrueert haar verhaal en haar onvermoeibare, fameuze strijd.
3: Doe je hetzelfde werk? Ja. Verdien je hetzelfde? Nee. Gaan we door.
4: Deze week in Docs, Bauma versus KLM. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
2: NPO Radio 1. 8 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Lage waterstanden in onze rivieren zorgen voor grote problemen bij transportbedrijven. En het gaat slecht met het koraal op Bonaire. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
11: Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers: natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. In Apeldoorn is een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. En het wordt vandaag opnieuw tropisch warm. Vanwege de verwachte hitte is in het hele land het Nationaal Hitteplan actief. Daarmee waarschuwt het RIVM om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Ook wordt in meerdere gemeenten het afval eerder opgehaald, zodat de medewerkers niet in de hitte hoeven te werken. Woensdag lijkt het weer wat af te koelen. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer zonnig en tropisch warm dus. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en maximaal 33 graden.
0: En er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
7: Goedemorgen Astrid. Nou, bijna overal rijdt het verkeer nog steeds goed door. Op één uitzondering na, dat is de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Daar staat file tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam. 3 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar stond een kapotte auto stil, maar de weg is weer vrij.
0: Door het dalende waterpeil dreigde deze week eenrichtingsverkeer voor de binnenvaart. Straks een binnenvaartexpert over de gevolgen.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het waterpeil in de Nederlandse rivieren zakt steeds verder. Mogelijk moet er deze week op sommige delen eenrichtingsverkeer worden ingesteld. En dat leidt tot bezorgde reacties bij bedrijven die hun producten over de rivieren vervoeren. En die reacties komen binnen bij ondernemersvereniging Evo Venedex. Ricky Vorm, binnenvaartexpert bij die vereniging, vertelt welke vragen ze vooral krijgen.
13: Onze leden zijn vooral de opdrachtgever van die binnenvaartschippers. En ja, die stellen nu vooral de vraag van joh, hoe lang gaat dit duren? Gaat de situatie nog erger worden? Hoe erg gaat die worden? En wat zijn de gevolgen voor het vervoeren van goederen, van hun goederen over water?
0: Ja, want op tafel ligt dus blijkbaar als optie op sommige plekken eenrichtingsverkeer. Hoe werkt dat dan in de praktijk?
13: Eigenlijk heel simpel zoals je hem zegt inderdaad. Op bepaalde vaarwegen mag je dan maar één kant opvaren. En dat betekent dat het lastiger is voor bedrijven om die goederen over het watervervoer te krijgen. Want ja, dan kan je nog wel de ene kant op. Maar zoals je ook moet bedenken, via een grote omweg zouden dan de schippers weer terug moeten kunnen varen om een nieuwe lading op te halen. Ja, het is nog maar de vraag of dat realistisch is, of de bedrijven onderling die contractafspraken hebben, dat kan. Of dat dan eigenlijk de facto betekent van dat er gewoon geen binnenvaart meer mogelijk is op dat stukje route.
0: Nee, want op de weg, nou dan denk ik dat we allemaal wel voor ons ziet, oké, het is omrijden, maar dan kun je als het ware een rondje maken. Maar kan dat op de rivieren goed?
13: Vaak wel. Vaak wel, maar ja, dat kost gewoon vele uren omvaren. En dat ligt gewoon. Dat betekent gewoon dat die opdrachtgever van de schippers, dus zeg maar ja, de bedrijven, de producenten, die betalen daar gewoon voor. Want daar zitten ook gewoon tarieven aan die uren.
0: Ja.
13: Dus het wordt gewoon een hogere prijs, een dubbele prijs, misschien zelfs nog meer.
0: En is dan te berekenen wat de schade zou kunnen zijn voor bedrijven?
13: Nee, daar is eigenlijk niet echt een nummer op te plakken. Er zijn ook voor verschillende type bedrijven verschillende type gevolgen. Er zijn ook echt sommige van onze leden die vervoeren bepaalde producten over water die eigenlijk gewoon niet over de weg kunnen. Ze zijn te groot, te breed, te zwaar, passen niet onder bruggen door. Die hebben echt een uitdaging en daar is echt intensief contact mee nodig.
0: Wat voor soort producten moet ik dan aan denken?
13: Ja, bijvoorbeeld hele grote buizen. Een van onze leden in het oosten van het land die met het Twentekanaal last heeft. Dat zijn gewoon gigantische buizen die eigenlijk niet achter op een vrachtauto kunnen. Ook sommige bedrijven die zijn echt waarvan de producten niet houdbaar zijn. Bijvoorbeeld in sommige chemie-sectoren. Daar kan het product niet blijven of opgeslagen blijven. Dus dat moet binnen een aantal dagen of binnen een aantal uur moet dat op een schip zitten naar de klant. ja, die moeten hun productie afschalen, omdat ze de goederen gewoon niet vervoerd krijgen op dit moment. Ja, dat heeft natuurlijk ook alle gevolgen die je kan bedenken. Stilleggen van de fabriek, et cetera.
0: Ja.
13: Dus het gaat ver gaan.
0: Dus sommige producten kunnen helemaal niet over de weg. En wanneer het wel over de weg kan, is dat dan wel een optie?
13: Zeker. Kijk, allereerst zullen veel van onze leden nog wel kijken in hoeverre je het steeds over de binnenvaart kan doen. Heb je alleen 2 of 3 schepen nodig om dezelfde lading te vervoeren? Andere opties zijn om het naar een andere binnenhaven te vervoeren. En te kijken of je dan het laatste stukje of iets meer over de weg kan vervoeren.
0: Ja.
13: Het allerbelangrijkste wat we onze leden gewoon aanraden is ga in gesprek met je logistieke partijen. Kijk wat er nog mogelijk is. En is er echt niks mogelijk, ja, dan zal het toch over de weg gaan.
0: Helaas kan natuurlijk niemand de waterstand verhogen. Hè? Daar hebben we mee te maken. Dus wat zou u graag willen?
13: Het belangrijkste voor ondernemers is een stukje voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. Kijk, we weten allemaal de situatie. We zien ook de weersvoorspellingen. Er komt niet veel regen aan. Zowel niet in Nederland als in Duitsland als in Zwitserland. Wat effect heeft op die waterstanden. Maar er zijn meer partijen die dat water nodig hebben. Dus je hebt de afgelopen weken gezien dat er maar 1 dag, 1,5 dag van tevoren wordt gezegd voordat er een bepaalde sluis uitgaat en dus een gebied niet meer bereikbaar is. We willen gewoon graag dat wij onze leden, de overheid, ons meeneemt van joh, geef iets van een winstwaarschuwing af. Van let op, als dit zo doorgaat, kan in de komende week,
0: snel
13: de komende 10 dagen, sneller waarschuwen inderdaad. Dan kunnen we nog iets meer voorraad opslaan. Kunnen we nog handelen. Een dag van tevoren is dat heel moeilijk.
0: Zeg Ricky Voorn, binnenvaartexpert bij ondernemersvereniging Evo Venedex. Het is 8:10. Nadat Amerikaanse president Trump van plan leek om dit weekend Iran opnieuw hard te gaan bombarderen, draaide die gisteren weer 180 graden door te zeggen dat er een deal in de maak is. Wat Iran overigens nog niet heeft bevestigd. Voor veel Amerikanen kan de oorlog niet snel genoeg stoppen. Vooral ook omdat de prijzen aan de pomp maar blijven stijgen. Correspondent Jordan Daas ging naar Middletown. Een oud industriestadje in Ohio. En ook de plek waar vicepresident J.D. Vance opgroeide.
14: Ja, u kunt het horen, er wordt hier gebasketbald in dit parkje bij de McKinleystraat in Middletown, Ohio. Niet iedereen is zich ervan bewust wie hier in deze straat is opgegroeid.
15: Do you know who was living somewhere over there in the McKinley Street?
16: No. Who lives there?
15: J.D. Vance, the vice president, actually.
16: Oh, that's crazy.
14: Deze basketballende boys hebben echt geen idee dus. Buurman Jerry Dobbins kent hem wel goed. Is ook al een paar jaartjes ouder wel. In de 80 is hij.
17: I remember seeing him being brought to the house.
14: Zag Vans nog als baby hier binnengebracht worden?
15: As a baby.
17: Yeah, I saw him as he was growing up every now and then. Basically got to say hi, you know, ask how he's doing.
14: We spreken hem op zijn veranda, prima townhouse. Best aardig onderhouden, een beetje vergelijkbaar met 2 huizen verderop. Dat is waar Vans opgroeide. Grote Amerikaanse vlaggen heeft Jerry ook een Trump-sticker op zijn brievenbus.
15: J.D. Vance once said that it would be a mistake to go to war with Iran, and that's exactly what they've been doing now.
17: Yes, and I believe that what we're trying to do is the right thing.
14: Politiek gezien denk ik dat we proberen het juiste te doen, zegt Jerry. Ze mogen nooit een atoombom krijgen in Iran. Als we uiteindelijk grondtroepen moeten sturen, hoe graag ik ook zou willen dat dat niet nodig is, dan is dat misschien wel nodig om het af te maken. Hij is wel steeds meer de uitzondering hier in Middletown, Vance's hometown. Zijn een hoop mensen echt wel klaar met de oorlog? Het negatieve sentiment proef ik ook wel bij post 218 van het Amerikaanse legioen. Een veteranenclub, hun clubhuis zeg maar.
18: Vietnam, we come back, but then we're going to Afghanistan.
14: John Cox, die somt aan de bar de lange en bloedige oorlogen nog maar eens op. Zelf diende die in Vietnam. Kok zegt ook met Vietnam dachten we snel erin en eruit te gaan, maar het leven loopt nou eenmaal soms anders. Ja, de gepensioneerd sergeant eerste klasse vindt de oorlog zoals hij nu wordt uitgevoerd in elk geval echt een slecht idee.
18: No goal. What? You know, what have we gained?
14: De ene dag noemt hij het een oorlog, de andere dag weer een schermutseling, zegt hij over Trump. We hebben geen duidelijk doel. Het lijkt wel een eenmansbewind waarbij één man bepaalt.
18: And get out.
14: Ja, Danny kijkt daar anders naar, geeft een stevige hand. Hij is vrij breed, zat bij het korps mariniers hier, een elite-eenheid.
19: There should be no more forever wars.
20: There shouldn't be, but Iran's hard to deal with.
14: Dat zou inderdaad zo moeten zijn, zegt Danny. Maar Iran is een lastig land om mee om te gaan. Ze zijn ontzettend koppig.
20: I just wish he'd finish it.
19: Now that America is in, you say just finish the job over there.
20: Yes, finish it and get out.
14: Toch hoop ik dat hij het afmaakt, zegt Danny. Of dat hij ze een deal laat sluiten waar ze zich dan ook aan houden. Missie afronden en weer inpakken. Want Iran met kernwapens, dat is echt het grote gevaar.
20: Ja, that's the biggest thing for me. Because they'll use them.
14: Ja, over dat laatste zijn de meeste mensen het ook in de geboorteplaats van fans het echt wel eens. Maar velen hier voelen zich ook belazerd door diezelfde vicepresident. Die hier toch niet meer zo populair blijkt.
21: A lot of people don't agree with what's going on in the...
14: Veel mensen zijn het echt niet eens met wat er nu gebeurt rond Iran, zegt Jeff. Zelf bouwde die ooit bommen voor het leger. Heeft een lange sik en die krijgt hij ook van de politiek hier, zou je kunnen zeggen.
21: Something out of their mouth and another thing comes out of their rear.
14: Ze zeggen het een, maar ze doen het ander. Om de een of andere reden zie ik ook niet zoveel verschil tussen Trump en Poetin. Ze doen allebei gewoon wat ze zelf willen.
21: Trump en Poetin, because they both are doing what they want.
14: Ja, ik zei nog, uiteindelijk zijn het dan de jongere versie van de jongens en meiden zoals jij, die naar het slagveld worden gestuurd. Ja, zegt hij, wij moeten voor hen gaan vechten, verwijzende naar Washington, terwijl zij hier blijven zitten en rijk worden.
21: We have to go over and fight the battle. And they sit over here and get rich.
0: Een reportage vanuit Middletown, Ohio, van Sjoerd en Daan. Steeds meer omwonenden en grondeigenaren maken bezwaar tegen de uitbreiding van het stroomnet, meldt Trouw.
11: Netbeheerder TenneT zegt dat het voor steeds meer uitstel zorgt. Gemiddeld ligt de boel 2 jaar stil door de bezwaarprocedures. Intussen kunnen duizenden woningen en bedrijven nog altijd niet worden aangesloten, omdat het stroomnet vol zit. TenneT roept de politiek op om beter uit te leggen waarom uitbreiding van het stroomnet nodig is. En er woeden ook natuurbranden in de staat Washington, in het noordwesten van de Verenigde Staten. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd, honderden gebouwen zijn verwoest. Voor veel mensen breekt er een onzekere tijd aan, zegt deze verslaggever van CNN.
22: All of these people are having to just come to terms with this uncertainty for now until they can come and assess the damage for themselves and see if they will be able to come back to their homes or if they'll come back and there will just be nothing for them to come back to.
11: Veel mensen kunnen nog niet naar huis en weten dus ook niet of hun huis er überhaupt nog staat, zegt ze. Vanwege de harde wind zijn de branden nog niet onder controle. Huisartsen gaan nog maar half zo vaak bij patiënten thuis langs als 15 jaar geleden, blijkt uit een berekening van nu.nl. De belangrijkste oorzaak is de hoge werkdruk, maar het ligt ook aan de vergoeding, want een huisbezoek kost veel meer tijd dan het oplevert. Toch blijven huisbezoeken wel belangrijk, zeggen artsen tegen de site, omdat problemen thuis vaak sneller zijn te signaleren. En het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam doet vanaf vandaag bij alle te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test. Dat schrijft de Volkskrant. Daarmee kunnen artsen baby's opsporen die door een erfelijke aanleg doof kunnen worden van een veelgebruikt antibioticum. Kinderen met die aanleg krijgen direct een ander medicijn. Het ziekenhuis hoopt zo ernstige gehoorschade te voorkomen. En nieuwe Europese regels verplichten bedrijven sinds gisteren om duidelijk te laten zien wanneer beelden met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt. Het Franstalige journaal van RTBF in België had een ludieke manier bedacht om dat onderwerp te bespreken. De presentatrice sprong aan het begin van de uitzending zogenaamd op tafel en deed een breakdance act.
23: Est-ce que vous venez de me voir faire du breakdance devant vous sur la table du JT? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que c'était vraiment bien moi par contre? Eh bien non, c'était une image générée par l'intelligence artificielle.
11: Heeft u me net zien breakdansen, vraagt ze de kijkers. Nou, dat was dus niet echt, maar met kunstmatige intelligentie. De Tour!
0: Lorena Wiebes is de Tour de France uitstekend begonnen. Zaterdag won ze de eerste etappe. Gisteren sprintte ze in het geel naar haar tweede overwinning. Oud-wereldkampioen Ellen van Dijk, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
0: Is de Tour voor Wiebes daarmee nu al geslaagd?
24: Nou, dat kun je wel stellen, ja. Er waren eigenlijk 2 sprintritten deze Tour.
1: Dit waren haar twee kansen. Misschien komt er nog één. Maar ze heeft ze allebei met beide handen aangegrepen. Dus ja, beter kon het voor haar niet beginnen. En ja, als het hier eindigt, is het eigenlijk ook al helemaal prima.
0: Ja, de andere wilde het natuurlijk best graag lastig maken. Zoals een andere Nederlander, Rianne Marcus. Ze maakte het Wiebes en haar ploeg ook best moeilijk. Hè? Wat was de tactiek?
1: Ja, het was Rianne Marcus die demareerde 40 kilometer voor de finish. Ze kreeg niemand mee, dus ze was solo. En op het moment dat ze demareerde leek het eigenlijk een beetje alsof dat niet haalbaar was om tot de finish te gaan. Maar ze reed zo sterk. De ploeg van SD Works, van Lorena Wiebes, die moest volle bakken op kop rijden. Iedereen hebben ze opgerookt. Enkel Anna van der Breggen, de klassementsrenner, mocht zich een beetje blijven sparen. Maar Wiebes had niemand meer over in de laatste kilometer. En ja, Rianne Marcus werd op 400 meter voor de finish pas gepakt. Dus dat was echt heel, heel knap wat ze daar deed. En ook ja, wel heel zonde dat ze dat net niet haalde natuurlijk.
0: Nee, het blijkt zelfs dat dus geen oplossing te zijn om Wiebes te verslaan.
1: Nee, dus echt, ja, de rest van het peloton liet het echt aan SD Works, zoals dat ook hoort. Ze hadden en de gele trui en de favoriet voor de ritzegen. Dus gelukkig kreeg ze geen hulp van andere ploegen. Maar toen in de laatste kilometer Wiebes niemand meer had, ja, dan gaan andere ploegen zich toch ook voorbereiden op de sprint. En dan is dat gaatje van die paar seconden toch helaas wel heel snel dichtgereden.
0: Ja, dus die ploeg van Wiebes en Van der Breggen, SD Works, daar gaat het echt wel goed mee tot nu toe. Een ploeg waar het niet zo goed mee gaat, Lotto Intermarché. Al vier uitvallers. En nou zegt de ploegleider dat hij... Nee, we denken niet dat het ziekte is. Wat is daar dan aan de hand?
1: Ja, dat is een goede vraag. Inderdaad, de ploegen starten met 7 rensters. Zij hebben er dus nog maar 3 over. Gisteren zijn er 3 uitgestapt. 1 is er gevallen, daardoor wel naar het ziekenhuis gegaan. Een ander had het de eerste dag al heel lastig. En nog een ander, ja, die kon het niveau eigenlijk niet aan. En er waren zelfs ook nog 2 rensters van die ploeg die gisteren maar net op tijd binnenkwamen. Dus ja, ik hoop eigenlijk voor ze dat ze toch een beetje ziek zijn. Want anders dan ja, is het echt wel... Ja, een blijk van dat ze het niveau nog niet aankunnen. Nou is het wel zo dat deze 2 dagen die als makkelijkste dagen werden bestempeld, alsnog heel lastig waren. Dus het is ook echt een heel hoog niveau en de hitte speelt daar ook een hele grote rol in.
0: Maar het niveau niet aankunnen, dat sluit je niet uit dat het geval kan zijn dus?
1: Nee, het is wel een van de kleinere ploegen in dit tourpeloton. En ja, ik weet niet hoe zij zich hebben voorbereid, maar ja, het kan zijn dat dat niet helemaal goed gegaan is. En ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Je zei net dat Wiebes misschien nog een kans zou krijgen deze Tour. Is dat dan vandaag?
1: Ja, vandaag zou ik het niet verwachten. Het is een rit met 2500 hoogtemeters. Vanuit de start krijgen de renners direct een klim van de eerste categorie. Ze gaan 11 kilometer lang klimmen aan 6-7%. Wiebes gaat daar normaal gesproken niet bij zijn. Maar mocht het daarna stilvallen of als er niet volledig wordt doorgekoerst, ja, dan is de finale opnieuw vlak. Dus als ze nog terug kan keren, ja, dan moet je Wiebes nooit uitvlakken. Nee. En we hebben al hele bijzondere dingen van haar gezien de afgelopen 2 dagen. Dus ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken. Maar op papier is dit geen rit voor Lorena Wiebes.
0: Maar voor wie dan wel?
1: Ja, toch voor de aanvallers. Dus de klassementsrenners zullen zich waarschijnlijk nog een beetje rustig houden, omdat morgen een belangrijke tijdrit op het programma staat. Sowieso mag er nog niemand ver wegrijden in deze rit van de klassementsrensters. Dus ik verwacht een beetje de lijn daaronder dat daar rensters een kans krijgen om in de aanval te gaan.
0: Ellen, dankjewel. Ellen van Dijk. Sinds een paar weken neemt PostNL langer de tijd om brieven te bezorgen. Vandaag bij de presentatie van hun halfjaarcijfers zegt PostNL al snel ook weer een stap verder te willen gaan naar postbezorging binnen 3 dagen in plaats van 2. Ronald Muller van de economieredactie zegt PostNL bij die cijfers ook dan al iets over die langzamere postbezorging?
3: Nou, we kunnen nog niet echt zeggen wat de effecten zijn van die langzamere postbezorging, want dat is pas zo'n 2-3 weken aan de hand. Dus we gaan pas bij de volgende kwartaalcijfers gaan we zien wat de effecten daarvan zijn, of dat de omzet doet verbeteren of misschien verslechteren. Maar ze zullen zich wel gesteund voelen voor die grote ingreep die ze hebben gedaan. Het is langzamere postbezorging. In plaats van binnen 1 dag bezorgen, mogen ze er nu een dag langer over doen. Want ze zien nog heel duidelijk dat de daling van de postvolumes nog steeds aan de gang is. Bijna 8% minder ten opzichte van hetzelfde halfjaar Een jaar eerder, in 2025. Dat was wel exclusieve verkiezingsposten. Dus dat moet je er wel bij tellen. Dat is altijd heel erg veel. Maar goed, zij zien dus heel duidelijk dat er nog steeds minder post wordt bezorgd. En dus zullen zij zich gesteund voelen door deze maatregel.
0: Maar goed, ze weten nog niet hoe het uitpakt. En toch zeggen ze nu al, nou, we gaan naar 3 dagen.
3: Ja. PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden. En dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen. En ze vinden ook vooral dat de politiek moet opschieten met de besluitvorming hierover. De postwet moet versneld worden aangepast. En daarnaast vindt PostNL nog steeds dat ze te weinig geld krijgen voor het uitvoeren van die wettelijke taken. En daar worden nu zelfs juridische stappen voor gezet. Ze willen dat er meer geld komt voor die postbezorging. En ze willen ook dat verplichtende karakter van die postwet, dat wordt aangepast, dat het eigenlijk minder verplichtend wordt.
0: Dus ze willen meer tijd om brieven te bezorgen, maar ze willen ook eigenlijk meer geld van de overheid zien.
3: Ja, allebei.
0: Maar ze verdienen wel geld met pakketbezorgen. Compenseert dat dan niet?
3: Nee, dat lukt eigenlijk onvoldoende. Dat is eigenlijk ook al iets wat we al jarenlang zien. Dat er wel degelijk wel geld wordt verdiend met het pakket bezorgen. Maar dat valt niet mee. En ook dit eerste halfjaar van 2026 zie je dat de omzet die daarmee behaald werd was 937 miljoen euro. En dat is weer 24 miljoen euro minder dan het eerste halfjaar in 2025. Dus je ziet heel duidelijk dat die pakketbezorging er niet voor zorgt dat die minder lucratieve postbezorging wordt gecompenseerd. En dat zie je dan uiteindelijk ook weer terug in de winst. Die is echt, maar een heel klein beetje of een heel klein minnetje zelfs.
0: Ja,
3: een
0: dus verlies van 1
3: miljoen euro. Dat valt tegen. Ja.
0: Hoe komt dat?
3: Nou, in Europa gaat het best goed. Het lukt PostNL best wel goed om veel pakketten binnen Europa te bezorgen. Maar dat wordt eigenlijk helemaal teniet gedaan door de tegenvallende pakketbezorging vanuit Azië. De Aziatische webshops, daar wordt nog wel op gewinkeld. Maar kennelijk kiezen die voor andere postbezorgers. En al met al hebben ze dan te maken met een volumedaling van 7%. Dus echt veel minder pakketjes. En dat geeft wel echt te denken als je bedenkt dat er wel degelijk heel veel online geshopt wordt. Maar kennelijk slaagt PostNL er niet in om een stukje pakketbezorging vanuit Azië. De Aziatische webshops, daar wordt nog wel op gewinkeld. Maar kennelijk kiezen die voor andere postbezorgers. En al met al hebben ze dan te maken met een volumedaling van 7%. Dus echt veel minder pakketjes. En dat geeft wel echt te denken als je bedenkt dat er wel degelijk heel veel online geshopt wordt. Maar kennelijk slaagt PostNL er niet in om een stukje van die markten in te pikken.

insteek van migranten van Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. De situatie zorgt voor grote politieke verdeeldheid in Europa. Italië, Finland en Denemarken willen Spanje uit de Schengenzone weren, terwijl Spanje juist hoopt op meer Europese solidariteit. Daarom is onze stelling vandaag: het bewaken van de buitengrenzen is een verantwoordelijkheid van heel Europa. Waar vindt u dat de verantwoordelijkheid ligt? Is het logisch dat landen hun handen van de situatie in Spanje af willen trekken? Of bent u het daar juist helemaal niet mee eens? Laat het ons weten in het Spraakmakerscollectief door te reageren via spraakmakers@kro-ncrv.nl of te bellen naar 0800 1101.

0: Ilse de Lange. Get it right.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: NPO Radio 1.
4: De hoofdpunten, Thomas.
5: Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen, is nog niet bekend. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden er ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden...

0: doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en dat 1 persoon omkwam bij een val van een rots. Dat zou het totale dodental op 83 brengen. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie betrapte een man van 27 uit Hoofddorp. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument zou hebben geschreven.
1: Bij Weerplaza, Floris Lafebe. Floris, begint het al op te warmen?
2: Het begint al heel snel op te warmen, inderdaad. In Maastricht is het momenteel al bijna zomers warm, met 24 of 25 graden. En vanuit het zuiden wordt er hele warme lucht aangevoerd. En dat betekent vandaag een tropische dag met 31 graden in de kop van Noord-Holland en 33 tot lokaal 36 graden in het zuidoosten van het land. En daarbij trekken er momenteel wat middelbare en hoge wolkenvelden voorbij. Met name in het noorden van het land is dat het geval. Maar vanuit het zuiden breekt de zon flink door en vanmiddag is het dan zonovergoten en dus behoorlijk heet in het land.
1: En blijft het zo heet?
2: Jazeker. Vanavond en vannacht blijft de hitte nog lang hangen, met name in de zuidelijke provincies van het land. We krijgen ook een heuse tropennacht en dat betekent dat de minimumtemperatuur die aan het eind van de nacht wordt bereikt ruim boven de 20 graden blijft. Daarbij neemt de bewolking toe en kunnen er aan het eind van de nacht ook enkele onweersbuien vallen. Nou, vanavond en vannacht is het ook behoorlijk vochtig en dat gaan we ook morgen merken. Als het luchtvochtigheid in de atmosfeer nog wat extra toeneemt, het is ook morgen tropisch heet, met 29 graden aan de kust en 33 of 34 graden langs de grens met Duitsland. Er is morgen wat meer bewolking aanwezig dan vandaag, maar de zon doet ook mee en er trekken ook enkele buien over. Nou, nadat de buien op dinsdagmiddag zijn weggedreven naar het oosten, draait de wind al achter naar het zuidwesten en dan wordt er minder warme lucht aangevoerd. Woensdag is het dan nog 26 of 27 graden in het binnenland. Maar donderdag en vrijdag moeten we het doen met 20 tot 24 graden. En voor de meeste mensen is dat ook een stuk aangenamer.
1: Floris, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg?
3: Nou, op de weg gaat het goed. Er staat vrijwel geen files op 1 uitzondering na. Dat is de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam 3 kilometer stilstaan met zo'n 20 minuten vertraging. Er stond een kapotte auto stil, die is inmiddels geborgen. De weg is weer vrij.
1: Door een kapotte brug liggen zeilboten met een hoge mast al maanden muurvast in Noord- en Zuid-Holland. Vandaag dient een kort geding om reparatie af te dwingen. Zometeen onze verslaggever. Ster.
4: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Pieper niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
12: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
1: Schepen met een mast hoger dan 6,80 meter zitten vast in Noord- en Zuid-Holland. Deels door gepland onderhoud, maar ook omdat Rijkswaterstaat de brug bij Spaarndam naar het Noordzeekanaal niet wil of niet kan repareren. 7 zeilverenigingen staan vandaag in de rechtbank om die reparatie toch af te dwingen. Verslaggever Mark Hamer wilde weten hoe dat zit.
13: Even stijl omhoog. Aanvliegroute van Schiphol is hier ook boven. Oh, pas op. Ja, hier rechts. Het Noordzeekanaal, hè, richting IJmuiden.
14: Dat klopt. En ja, als je zeg maar naar links kijkt onder de brug, dan zie je watersportvereniging IJmond. Die doet ook mee in onze procedure. En die hebben natuurlijk ook erg veel last van het feit dat deze brug doorlopend gestremd is.
13: Wilco Emmens van de Haarlemse Jachtclub. Ja, we staan onder de brug.
14: Ja, het liefst vaar ik eronder door. En in dit geval sta ik eronder. En,
13: ja, de Buitenhuizerbrug.
14: De Buitenhuizerbrug. Ja, het is natuurlijk een belangrijke schakel in de route Noordwest voor een heleboel pleziervarend, maar ook ja, boten met hogere masten of sowieso hogere boten die onder deze brug door moeten. Je kan met 6,80 meter kan je er onderdoor, maar ben je hoger, dan lukt dat niet meer.
13: Ja, want het is een flinke brug, even voor de wielrenners. Het is een Strava-segment, weet ik uit ervaring. Ja. Dus ja, het is een flink ding.
14: Het is een flink ding. Ja, en hij is ook niet zo verschrikkelijk oud. Dus, ja,
13: hij ziet er nog best nieuw uit.
14: Ja, wat ons betreft kan hij ook nog jaren mee. En volgens mij wat Rijkswaterstaat betreft ook wel. Alleen waar ze tegenaan lopen is dat er zeg maar, 2 hydraulische pompen wat nukken vertonen. Maar die zijn met redelijk beperkte middelen, ons inziens, dus volgens de technische informatie die we hebben, zeer goed op te knappen.
13: Ja, want even het verhaal, sinds dit jaar gaat hij niet meer open.
14: Ja, we hebben vorig jaar ook al een periode gehad dat hij danig gestremd was. En hij is nu in maart dit jaar is weer definitief uitgevallen. En ja, sindsdien wachten we op reparatie. En ja, de problemen bij Rijkswaterstaat zijn van die aard dat ze zeggen, ja, alle projecten die laten we eerst maar eens op een lijst zetten en dan prioriteren we in Den Haag wel wat er het eerst gaat gebeuren.
13: Dat deze brug niet open kan, is een probleem in de staande mastenroute.
14: Dat klopt inderdaad. Jaarlijks gebruiken 14.000 boten deze route. Met onze verenigingen varen we hier zeg maar, wekelijks wel doorheen, zeg maar, als we naar het IJsselmeer of naar de Noordzee gaan. Maar er zijn ook een heleboel mensen die vanaf Zeeland of vanaf het noorden naar het zuiden toe willen, die deze route ook gebruiken. En het is ook een veilige route, omdat je via binnenwater veilig zeg maar, ja, de andere kant op kan. En anders moet je over zee. En dat is niet iedereen even welgevallig, zeg maar.
13: U heeft zelf ook een schip, hè?
14: Ik heb zelf ook een boot.
13: Heeft u een foto op uw telefoon toevallig ervan?
14: Ik heb er wel een foto van.
13: Dit is uw schip?
14: Dit is mijn schip, ja.
13: En de mast is hoe hoog?
14: Wij zijn 20 meter hoog. 20 meter 50 om precies te zijn.
13: Kan je hier niet onder?
14: Nee. En wat je natuurlijk vaak hoort is van de mensen, ja maar goed, dan laat je dat ding toch zakken. Nou ten eerste, die boot is 12 meter, die mast is zeg maar een meter of 19. Dat steekt voor en achter enorm uit. Dat is gewoon niet verantwoord mee te varen. Bovendien, ik heb een kraan nodig om die mast eraf te halen.
13: Hoe heeft u dat nou in het voorjaar gedaan?
14: In het voorjaar is mijn boot bij de Haarlemse Jachtclub te water gegaan. En toen zijn we uiteindelijk via de wel werkende staande mastroute naar het zuiden. Dus via Alphen aan de Rijn, Gouda, Rotterdam. Uiteindelijk bij Rotterdam naar zee toe. En toen bij IJmuiden weer naar binnen.
13: Ja, en wel even de Haarlemse Jachtclub is ongeveer hoeveel kilometer hier vandaan?
14: Nou ja, ik heb dus zeg maar, het is 3 kilometer hier vandaan naar de Haarlemse Jachtclub toe.
13: En toen die hele omvaart kwam u hier weer langs?
14: Ik heb 230 kilometer omgevaren om hier te komen.
13: Maar dus, ik begrijp zelfs. Ook die route is bijna niet meer mogelijk op dit
14: die
13: moment.
14: Die route is nu tot, in ieder geval tot oktober gestremd. Want de Algrasluis in Kapelle aan de IJssel die wordt onderhouden. Dat is overigens een project waarin goed overleg met het Watersportverbond ook voor gekozen is om het in deze periode te doen. Dus dat wist iedereen dat dat ging gebeuren. Maar ja, als dan deze brug gestremd is, dus ja, dan zit je volledig geblokkeerd.
13: U bent boos en dus stapt u naar de rechter.
14: En dus stapt u naar de rechter. Ja, want het heeft enorme consequenties voor onze verenigingen. We zijn met 6 verenigingen die procederen nu. Wij zijn afhankelijk van tenminste ook van deel van de inkomsten van de mensen die bij ons hun boot stallen. Zwinters ook in de winterstalling hebben. Die ook voor een groot deel voor het gezellige, ja, voor het verenigingsleven zorgen. Wij zijn bij uitstek zeilverenigingen. Sommigen bestaan meer dan 100 jaar. En we hebben dat zeil hoog in het vaandel staan. Maar dat valt op deze manier aardig in het water. Ja. Letterlijk.
13: Ja, letterlijk. Ja. Ik wens u heel veel sterkte.
14: Ja, dank u wel.
13: En een behouden vaart de komende zomer ook nog.
14: Lukken. Ja, qua weer ligt het. Dan weer ligt het niet.
13: Dus, lekker windje, mooi lekker zonnetje. Wind.
14: Het gaat helemaal goed. Ja. Dus, wat dat betreft, als je een keer van kan varen en je bent losgelaten hier, dan kan je gaan. Ja.
13: Succes.
14: Dank u wel.
1: En dat kort geding, dat is later vandaag. Rijkswaterstaat wil, zolang de juridische procedure loopt, niet reageren. Maar weinig mensen zien Afghanistan als een logische vakantiebestemming. Het is ook te gevaarlijk, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch zijn er Nederlanders die er wel heen gaan, zoals YouTuber Frank van Dam.
15: Ik ben in Afghanistan in 2026 onder het regime van de Taliban. En ik wil jullie de realiteit laten zien. Afghanistan, het land van oorlog, puin en terroristen.
1: Dit soort video's zijn er wel meer te vinden op internet. Maar de Taliban die wilden juist een heel ander beeld neerzetten. Dat het Afghanistan wel veilig genoeg is voor mannen en voor vrouwen. Correspondent Davy Boerema. Davy, jij reist naar Bamiyan, ligt ten westen van Kabul. Wat voor beeld kreeg jij?
16: Nou, niet het beeld wat je in deze video's ziet. Dat zag ik niet toen ik in Afghanistan was. Ik denk dat dit wel echt aangezet is voor de likes en de kliks online. Als je echt naar de data kijkt, dus het aantal aanslagen dat gericht is op buitenlanders, dat is de laatste jaren onder de Taliban naar beneden gegaan. Dus het is inderdaad een stuk veiliger geworden juist. Maar dat komt ook gedeeltelijk omdat de Taliban zelf verantwoordelijk waren voor die aanvallen. Ze hebben nu ze het land in handen hebben, hebben ze hun strijders een hele andere opdracht gegeven. Juist om buitenlanders gasvrij te ontvangen, want ze hebben gewoon dat buitenlandse geld nodig voor hun falende economie, om dat in stand te houden. En toen ik in Afghanistan was, merkte ik zelf ook dat deze industrie, de toerisme-industrie, echt ruimte biedt aan Afghanen, zowel mannen als vrouwen, om in die toerisme-industrie actief te zijn. We zitten in een klein reisbureautje in de Afghaanse stad Bamiyan. Nasiba legt net uit hoe het als vrouw haar gelukt is om hier al 3 jaar lang een eigen bedrijf te managen. En dan gaat de deur open en komt er een groepje Taliban-mannen binnen. Ze spreekt kort met ze en dan gaan ze weer. Ondanks dat vrouwen in Afghanistan officieel niet mogen werken, is Nasiba niet onder de indruk van dit bezoek.
17: Vrouwen
16: mogen hun eigen bedrijf hier beginnen in Bamiyan, legt ze uit. Dus voor haar is er geen belemmering hier. Wat ik merk sinds ik hier ben, is dat deze regio inderdaad wat losser is. Voor het eerst zie ik vrouwen hier alleen op straat lopen. In andere delen van het land zijn de regels voor vrouwen veel strikter. Toerisme is voor de Taliban een belangrijke manier om het land te openen voor een groter publiek.
18: Walking up to the three Buddhist cave here in Afghanistan, and boys, what a day it's been.
16: Maar de spanning van een land dat jarenlang een conflictgebied was, trekt nu vooral een bepaald soort toerist.
19: So how many followers do you have online?
18: 200,000.
19: Oh, yeah, that's
18: great. Yeah, by the time this comes out, hopefully more.
16: Vloggers zoals deze Canadees willen vooral een soort Afghanistan laten zien dat niet geschikt is voor massatoerisme. En dat zij juist wel naar zo'n land durven te reizen, levert ze meer kijkers op online.
20: Okay. Today we'll talk about inbound tourism, outbound tourism and domestic tourism.
16: In de hoofdstad Kabul worden onder strikt toezicht van de overheid jonge mannen opgeleid om als gids of hoteleigenaar aan de slag te gaan.
20: Do you know what is inbound tourism?
16: Zij moeten juist die andere kant van Afghanistan laten zien. Een veilig en stabiel Afghanistan.
20: It was a bad time for us. We were in a war, but now it's a peace. And it's now time of peace, time of tourism.
16: En Hafiz is een van die studenten. Hij is enthousiast over de mogelijkheden die hij nu krijgt om zijn land aan buitenlandse toeristen te laten zien.
20: Afghanistan is the mother of ancient history.
16: Afghanistan is de bakermat van de menselijke beschaving. Je moet buitenlanders daar toegang tot kunnen geven.
20: Explore the different kind of cultures, traditions and historic Afghanistan.
16: Er is alleen een probleem dat hij niet helemaal durft te benoemen als ik hem er naar vraag.
21: But are there also women in this institute?
16: Ja, want waar zijn de vrouwen?
20: In this institute.
21: Yeah, are there also female students?
20: Sorry.
21: No.
20: We don't.
21: Now we have a classroom full of men, but are there also female students?
20: No, we don't have.
21: In this school now.
16: En dan grijpt een medewerker van het toerisme-ministerie in die met ons mee is gestuurd.
20: No, we don't have.
22: Please get this question.
16: Deze vraag mag niet.
20: They are seeing different hospitality.
16: Dus we praten verder over hoe gasvrij Afghanistan is en hoe de vooral mannelijke vloggers dat ook heus wel merken als ze hier rondreizen. Naast dat dit soort vloggers graag een heel gevaarlijk Afghanistan voorschotelen aan hun publiek, lijken ze vaak ook weinig zicht te hebben op hun rol als man in deze samenleving. Zij kunnen hier komen om deze filmpjes te maken omdat ze man zijn en buitenland zijn. Het zit me niet helemaal lekker dat ik op geen enkele culturele trekpleister die ik tot nu toe heb bezocht, lokale vrouwen zie.
0: Ik vraag het aan Nasiba hoe zij daarmee omgaat. Ze bevestigt voorzichtig dat het voor lokale vrouwen inderdaad moeilijker is om te reizen dan voor mannen. Maar ze benadrukt dat zij met haar bureau juist vrouwen een kans wil geven. In vergelijking met toerismebureaus waar alleen mannen werken, kunnen wij veel beter vrouwen begeleiden als ze hier komen, zegt ze. En tegelijkertijd zorgen we voor werk door vrouwen aan te nemen als gidsen, zegt Nasiba. Het Afghanistan waar Nasiba als lokale vrouw in leeft, is een ander land dan de buitenlandse toeristen te zien krijgen.
18: I'm not worried to go to any country.
0: Voor hen is het in ieder geval een stuk zorgelozer.
18: I'm just a rockstar flying in the world.
1: Davy, je kunt dus zeggen dat het voorzichtig op gang lijkt te komen. Zit er echt toekomst in die toerisme-industrie in Afghanistan?
0: Ja, ik denk dat het heel goed laat zien hoe pragmatisch de Taliban eigenlijk te werk gaan. Hè? Door echt controle, de touwtjes strak in handen te houden op de situatie in Afghanistan. Aan de ene kant zie je dat doordat ze onderhandelen met de EU en de deuren opengooien, dus voor toerisme, omdat ze het geld nodig hebben. Maar je ziet ook dat ze op de bevolking zelf de touwtjes strak in handen houden. Dat ze mensenrechten voor hun eigen burgers eigenlijk gewoon aan hun laars lappen. Dus als je toerist bent, financier je dat niet alleen met je geld, omdat je daar uitgeeft. Maar als de Taliban echt de machthebbers blijven in Afghanistan, betekent dat ook dat je, nou ja, bijvoorbeeld als je als buitenlandse vrouw daar bent, dat ook voelt aan alles. Als je daar rondreist. Ik stond bijvoorbeeld op een gegeven moment bij een graftombe van een vrouw die over de stad Herat heeft geheerst. Maar dan realiseer je ook dat lokale vrouwen daar helemaal niet mogen komen, terwijl het hun eigen cultuur is. Ja, en dat voelt niet goed als je daar staat.
1: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boeren. Het lijkt er niet op dat PSV-trainer Peter Bos zich zorgen maakt over de concurrentie. Dat is onder meer te zien bij Voetbal International.
2: Gisteren werd hij na afloop van de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal gevraagd naar de transfers bij Ajax. De Amsterdammers haalden onder meer Daley Blind en Duits international Julian Brandt. Dus was de vraag, wordt PSV langzaamaan nerveus?
22: Ja, ik lig bibberend iedere nacht in bed. En ja, ik val moeilijk in slaap.
23: Nee, maar dat is flauw.
22: Ik krijg er wat tabletjes voor.
23: Dat impliceert dat het een domme vraag is. Het is toch, je snapt vanuit mijn positie toch wel dat ik een keer zoiets bij je wil neerleggen?
22: Ja, nou, maar mijn antwoord is dus nee.
2: De voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt voor PSV wel best stroef. Meerdere oefenwedstrijden werden gelijk gespeeld of verloren. Tegen AZ ging PSV gisteravond met 4-0 onderuit. Lorena Wiebes was gisteren opnieuw de snelste in de Tour de France. Dat is niet voor het eerst, want in de sprint is er eigenlijk niemand die Wiebes kan bedreigen. En daar moet verandering in komen, vinden tenminste presentator Ruben van Gucht en oud-renster Ine Bijen. In de Tour-podcast van de Vlaamse omroep Sportza vertellen zij dat het hoog tijd is dat er wat meer concurrentie komt.
24: Dat hebben we zeker nodig. Ook voor Wiebes zelf. Hè. Je maakt elkaar ook beter. Hè. Pas op, Wiebes kan misschien nog beter als ze tegen betere gaan sprinten. Hè. Nu heeft ze de overmacht en niemand komt nog maar aan haar wiel.
25: We gaan een vacature online zetten.
24: We gaan een vacature.
25: Sprinters gezocht met talent.
2: En het vieljeppen bij de vrouwen kent dit jaar een spannend seizoen met minieme verschillen in het klassement. Bij de wedstrijd in het Hiddenskip sprong Marit van der Wal naar 15,90 meter. En ze bleef daarmee klassementsleider, horen we bij Omroep Friesland.
26: Marit van der Wal dan. Die had onnota 16,21. De eerste afstand, zeker. Dat is een winnaar, denk ik. Ja, dat is een dikke winnaar.
27: Ja.
26: Dit is wel een centimeter misschien wel, Zuid.
27: Dat vind ik optimistisch, maar misschien zeg ik het verkeerd. Dat ken natuurlijk. Het is wel een hele, hele dikke, hè?
2: Nou, was inderdaad een beetje optimistisch. 15,90 meter was het dus. Maar Van der Wal is met 18,19 meter de Nederlandse recordhouder. En ze merkt dat ze dit seizoen minder traint en dus niet meer op haar oude niveau springt. En het kan dus toch wereldkampioen wielrennen en toerwinnaar Tadej Pogacar verslaan. En dan nog wel in een thuiswedstrijd. Gisteren verloor hij zijn eigen Pogi Challenge. Daarbij daagt Pogacar amateurwielrenners uit op de lokale klim bij zijn thuisdorp in Slovenië. Ze kregen een minutenlange voorsprong. 1189 mensen kwamen opdagen. En net als in een echte wedstrijd haalde Pogacar de ene na de andere tegenstander in. Maar anders dan in echte wedstrijden kwam hij net tekort om te winnen. 7 amateurs waren sneller. De wedstrijd werd gewonnen door Frederik Niesen uit Duitsland.
28: NPO Radio 1.
29: Dit is tot 9:30.
28: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Ella Langley, Tucson, Texas. Het is 9:06. Boeren langs de kust hebben door de drogere zomer steeds meer last van verzilting. En dat is een probleem, want groenten en fruit kunnen niet goed tegen te veel zout in de bodem. Maar één gewas laat zich niet kennen, quinoa. De afgelopen jaren zijn steeds meer boeren in Nederland dat gaan telen. Een van de grondleggers van de Nederlandse quinoa is onderzoeker Robert van Loo van de Wageningen Universiteit. En hij vertelt hoe het is gelukt om van een Zuid-Amerikaanse plant een gewas te maken dat het hier goed doet.
1: Daar hadden we wel wat voor nodig. We zijn er al heel lang geleden mee begonnen. En wat bleek is dat de quinoa... Ja, er was interesse voor nieuwe gewassen. En een van de gewassen die we toen gekozen hebben in de jaren 90 is quinoa. Wat toen bleek is dat de rassen uit Bolivia, Ecuador, Peru niet goed konden afrijpen in Nederland. En we hebben toen zitten zoeken naar variëteiten uit Chili die wel bij onze daglengte goed kunnen afrijpen. Maar die waren bitter. En het kost te veel geld in Nederland en Europa om die bittere lagen de buitenkant eraf te slijpen. En daarom hebben we een ras erbij gekozen wat zoet is, zeg maar. Dat noemen wij zoet. Het heeft geen bittere laag. En we hebben die twee variëteiten gekruist met elkaar. En vervolgens hebben we daaruit geselecteerd wat zowel die zoetheid heeft, die niet bittere laag, als de eigenschap dat het wel op tijd kan afrijpen in Nederland.
0: En dus hebben we nu Nederlandse quinoa. Die ligt vanaf deze maand in de schappen van de supermarkt. Is dat dan een belangrijke mijlpaal?
1: Dat is absoluut een belangrijke mijlpaal. Want ja, als je in de supermarkt ligt, dan bereik je veel meer consumenten. En tot nu toe was het vaak zo dat er geleverd werd aan de horeca of aan de ingrediëntenindustrie. Maar in de supermarkt liggen is absoluut een doorbraak, ja.
0: Ja. En kan blijkbaar goed tegen verzilting. Hoe is dat dan vergeleken met andere producten, met andere gewassen?
1: Aardappel is vrij gevoelig bijvoorbeeld. En dat wordt ook in het kustgebied ook heel veel geteeld. Dat levert de boel ook heel veel op. Alleen als het zo erg zout wordt, dan wordt de opbrengst van aardappel te laag. En is dat niet meer interessant voor een boer.
0: Want dan groeit hij niet meer goed.
1: Quinoa kan er wel tegen. Nee, het wordt verdroogd. Het wordt bruin. Het kan gewoon echt niet tegen zout. Het gaat gewoon dood bij de hoeveelheden zout die soms aangetroffen worden. En quinoa kan er heel goed tegen.
0: En hoe komt dat, dat quinoa er wel tegen kan?
1: Quinoa komt uit Zuid-Amerika en uit de hoge Andes. En toen de Andes omhoog kwam, 60 miljoen jaar geleden zoiets, toen is een stuk stille oceaan mee omhoog gekomen. En dat heeft grote zoutmeren gevormd. Die zoutmeren zijn nu helemaal zoet. Maar er zijn hele grote zoutvlaktes ontstaan langs die meren. En in die gebieden is quinoa geëvolueerd. En moest toen wel tegen de zout kunnen.
0: En kan het daarmee dan een serieus alternatief worden voor boeren in de kustgebieden?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat zeker het geval is.
0: Dus ze zouden moeten overstappen van aardappelen op de quinoa. Maar ja, dan moeten wij het ook allemaal massaal gaan eten natuurlijk.
1: Dat is natuurlijk dat is op dit moment de beperking in de markt. Het aantal mensen dat quinoa eet is niet zo groot. Dus je kunt niet iedereen stapt van de aardappel af. Dus de groei van de markt wordt bepaald niet omdat boeren het niet willen telen. Die willen allemaal graag wel telen. Maar de vraag in de markt moet dan nog iets groeien om nog veel meer boeren de kans te geven om dit te telen.
0: Zij onderzoeker Robert van Loo van de Wageningen Universiteit.
2: NPO Radio 1.
3: Max. Leek me grappig om eens aan te duiden voor sommige mannen die iets te veel geobsedeerd zijn met hun sixpack, dat het ook best wel leuk is als je een keer gepassioneerd over een boek kan vertellen.
4: Ik wou even snel de groetjes doen aan mijn vingersporencollega's op Tennessee. In ieder geval aan mijn kamergenoot Arend. En mijn twee collega's Floor en Cheryl die op vakantie zijn.
5: Jurgen van den Berg, vraag door.
6: Ik hoor kinderopvang, dat is natuurlijk ook. Er werken veel vrouwen natuurlijk. Ja. En die mannen, ik weet niet waar die allemaal zijn. Maar...
7: Nee, dat is interessant. Daar hebben we nog wat te doen volgens mij in Nederland.
6: Laat daar eens een onderzoek naar doen, zou ik zeggen.
5: Elke maandag tot en met donderdag om 14:00.
2: Op NPO Radio 1. Villa VTV. Wie luistert, weet meer.
8: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: NPO Radio 1. 9 uur.
2: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De huisarts komt steeds minder vaak op huisbezoek. En de omzet van PostNL is opnieuw achteruit gegaan. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
11: PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. Die leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt. Nu is dat nog maar 5%, blijkt uit nieuw onderzoek. Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño. Ook klimaatverandering speelt een rol. Om het tijd te keren wordt op Bonaire op kleine schaal koraal gekweekt en rond het eiland in zee geplant. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. En het wordt vandaag opnieuw tropisch warm. Vanwege de verwachte hitte is in het hele land het Nationaal Hitteplan actief. Daarmee waarschuwt het RIVM om extra op kwetsbare mensen te letten. Zoals ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Ook wordt in meerdere gemeenten het afval eerder opgehaald, zodat medewerkers niet in de hitte hoeven te werken. Woensdag lijkt het weer wat af te gaan koelen. Een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU probeerde in te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en maximaal 33 graden.
0: Het aantal huisbezoeken van de huisarts is sinds 2011 gehalveerd. Straks vertelt de voorzitter van de Landelijke Huisartsvereniging waarom.
12: Ster.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal.
0: Huisartsen gaan steeds minder bij patiënten thuis op bezoek. Sinds 2011 hebben ze hun huisbezoeken ongeveer gehalveerd. Nu.nl heeft dat berekend en schrijft erover. Marjolein Tasje is voorzitter van de Landelijke Huisartsvereniging en ook oud-huisarts. Goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen.
0: Wat hoort u erover van huisartsen?
17: Nou, dat het verbaast ons eigenlijk niet zo heel erg, want daar waar het echt nodig is, gaan we wel aan huis. We hebben natuurlijk, er komt gewoon heel veel op de huisartsen af. Dus de zorgvraag neemt toe. En wij willen graag zoveel mogelijk mensen helpen. Dus als het maar even kan, vragen we de patiënt ook graag naar de praktijk te komen. Aan de andere kant is het soms echt heel fijn om wel een visite te doen, om iemand in de thuissituatie te zien. En wat heel erg meespeelt, is dat eigenlijk de meerderheid van de huisartsen werkt met een praktijkondersteuner, die eigenlijk de visites ook doet bij de mensen met chronische ziekte en de ouderen. En daar werken we natuurlijk heel nauw mee samen.
0: Ah, en die zitten niet in deze cijfers?
17: Nee, die zitten niet in deze cijfers. En dat is eigenlijk wel jammer, want zij doen heel veel van de huisbezoeken bij echte mensen die helemaal niet meer naar de praktijk kunnen komen.
0: Ja, zij nemen dat als het ware van de huisarts over. Dus het is niet zo dat, mensen geen huisarts of een praktijkondersteuner meer langs krijgen.
17: Nee, zeker niet. En ik heb die cijfers even niet paraat. Dan ging het even te snel voor. Maar dat is wat zij juist doen. Dus de mensen, echt de ouderen en de chronisch zieken, daar zijn ze. En daar werken wij natuurlijk met een heel goed mee samen. Die zien we veel. En dan ga je misschien één keer, terwijl dan de praktijk ondersteunen weer 3 keer gaat of zo, hè, in een jaar tijd. Tegelijkertijd werken we natuurlijk ook heel goed met de wijkverpleging samen. En hebben we daar ook makkelijk en snel overleg mee. Dus de werkwijze is eigenlijk vooral veranderd.
0: Ja, want de wijkverpleging die komt vaak of een paar keer per week of zelfs iedere dag. Dus die komen heel vaak bij mensen thuis.
17: Ja,
0: en die hebben
17: kan,
0: die signaleringsfunctie.
17: Ja, zeker. En als zij dan zeggen van, goh, nou, misschien goed om zelf een keer te komen, of dat de praktijkondersteuner komt. En zo werken wij natuurlijk heel nauw met elkaar samen.
0: Want wat is het belang van mensen zien in hun eigen omgeving?
17: Ja, nou ja, soms lukt het mensen echt niet te komen. En ook niet met hulp van de buurvrouw of de partner of een zoon of een dochter. En wij vinden het natuurlijk ook fijn om de patiënt in de, soms, hè, als je denkt, goh, wat is er aan de hand, dat je iemand in de thuissituatie ziet. Vaak mensen zijn ook misschien wat meer op hun gemak als ze in hun thuissituatie zien. Het is ook wel opvallend dat in deze gegevens het aantal lange visites niet zoveel daalt als de korte. Dus de huisarts, als die gaat, dan wil die ook echt gewoon rustig zitten, bij wijze van spreken. Echt even te kijken van, goh, wat speelt hier allemaal mee? Wat zou het beste zijn om een rustig gesprek te voeren? En dan heb je toch zo'n visite. Dus het kan heel waardevol zijn.
0: Ja, dus dan heeft de huisarts eigenlijk het idee van, ik moet hier toch eventjes wat meer aandacht aan besteden, want er spelen dingen waar ik de vinger niet op kan leggen, en misschien wel als ik even in dat huis ben.
17: Ja, zeker. Dat speelt zeker mee.
0: Kunt u daar dan een voorbeeld van noemen?
17: Nou, als er echt, weet je, ook dynamiek is met de huisgenoten, of dat je even kan zien hoe mobiel is iemand in zijn eigen huis. Hè? Zeg van, goh, ik kan niet meer lopen, maar hoe is dat dan thuis? Kan je zelf nog naar de keuken? Je krijgt toch veel meer signalen hoe de kwaliteit van leven van zo iemand is. Als je thuis bent bij iemand en misschien is de partner in de buurt, dan krijg je ook een gesprek mee. Dus hoe betrekt die zich in het gesprek? Dus je krijgt veel meer signalen.
0: Ja. Nederland vergrijst. De manieren die u net beschreef van samenwerking met de wijkverpleging, met de praktijk ondersteunen. Is dat er dus op ingericht om dat wel allemaal op te vangen?
17: Ja, zeker. Zeker. Ik denk enerzijds natuurlijk heel erg belangrijk dat ook ouderen gewoon fit blijven en mobiel, hè, dat het toch kan. Ik denk dat ook heel veel ouderen zijn digitaal natuurlijk best wel vaardig. Hè? Dat we misschien eerder voor kleine dingen nog wel naar huis moesten komen. Dat dat nu, omdat je een patiënt kent, ook bellend kan of met een e-consult. Dus dat is ook allemaal veranderd. En wij, die samenwerking met de praktijk ondersteunen, ja, die is echt goud. En met de wijkverpleging.
0: Dank u wel, Marjolein Tasje, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Het is 9:09. Griekenland kampt met grote natuurbranden in de buurt van Athene. En de brandweer heeft ook grote moeite om die te blussen. En veel inwoners grijpen daarom zelf naar tuinslangen en emmers water om hun buurt te redden.
18: Η φωτιά καίει από το βράδυ. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να έχουν παντού δυνάμεις. Εμείς ό,τι μπορούμε σαν κάτι και κάνουμε.
0: Ja, het is duidelijk dat de brandweer niet overal kan zijn. Dus doen we als bewoners alles wat kunnen, zegt de man. De brandweer kreeg gisteren ook een grote klap te verduren, want twee blushelikopters botsten tegen elkaar. Een Deense piloot en een Griekse coördinator kwamen daarbij om het leven. Correspondent Thijs Kettenis vertelt hoe het kon gebeuren.
19: De politie heeft zojuist bekendgemaakt dat ze daarna een onderzoek zijn begonnen. Er zijn beelden van en daarop is te zien dat die twee helikopters elkaar raken en dat er vervolgens eentje neerstort. En daarbij kwamen een Griekse brandweerman om het leven en ook een Deense collega die daar gestationeerd was deze zomer om Griekse collega's bij de brandweer te helpen. Over hoe dat kon gebeuren is nu nog niks bekend, maar ja, de politie zal ongetwijfeld kijken of de wind een rol gespeeld heeft, want die maakt het bestrijden van het vuur heel erg lastig. Vooral ook vanuit de lucht. Vliegtuigen en helikopters moeten geregeld aan de grond blijven, omdat het te gevaarlijk is om op te stijgen of er dreigt turbulentie. En vaak lukt het ook niet om het water gericht over de vlammen uit te strooien, omdat het eenvoudigweg wegwaait. Nou, of die wind hier ook een rol heeft gespeeld bij dit ongeluk, dat moet dus nog blijken.
0: Betekent het ook dat het onder controle krijgen van die branden echt heel lastig is nu?
19: Ja, ze zijn bezig met man en macht, de Griekse brandweer, met dus buitenlandse collega's. 500 brandweerlieden, 23 blusvliegtuigen en helikopters. Ja, en die wind inderdaad, die is het probleem. Kijk, de temperaturen hier die zijn niet eens zo heel hoog. Dat geldt al de hele zomer. Het is 30, 33 graden en dat is natuurlijk wel warm. Maar voor Griekenland is dat niet uitzonderlijk. Wat ook niet uitzonderlijk is dat er een noordenwind staat. Die is wel vaker in de zomer. Dat heet daar is zelfs een speciale naam voor. De Meltemi. Die zorgt natuurlijk voor verkoeling op de eilanden bijvoorbeeld. Dat is juist heel fijn. Ook zeilers die hebben er juist heel veel baat bij. Maar wat wel uitzonderlijk is, is de kracht. Hij is enorm hard nu, enorm sterk. Op sommige momenten zelfs windkracht 11. Ja, en dat maakt natuurlijk het heel erg moeilijk om deze brand te bestrijden.
0: En als je over heel Griekenland kijkt, waar zijn ze dan het hevigste natuurbranden?
19: Nou, dat is toch wel die brand hier in de buurt van Athene, op zo'n 50 kilometer ten westen van de hoofdstad. Er waren ook andere branden. Eerder natuurlijk op Kreta hadden we nog, op Kefalonia en op Paros. Die zijn wel grotendeels onder controle, maar hier is dat nog niet het geval. En dat komt door de enorme omvang daarvan. Het is ongeveer een gebied ter grootte van Nationaal Park de Hoge Veluwe, als je dat ongeveer vergelijkt. En wat ook voor Athene heel vervelend is, echt heel naar, is dat dit gaat om een van de laatste dichte dennenbossen rondom de hoofdstad. De afgelopen jaren was er al heel veel afgebrand en nu is dit weer een heel belangrijk stuk groen, zeg maar een stuk longen van de hoofdstad, die in brand staan. Het is ook een bekende badplaats die nu eigenlijk niet meer bestaat. En het blijft ook daar moeilijk om het te bestrijden, juist omdat het zulk dichte naaldbos is.
0: Ja. Het bestrijden van die brand is dus heel lastig vanwege de wind, zei je net. Wat is dan de verwachting voor de komende dagen?
19: Nou, dat is wel een lichtpuntje. Die wind is inmiddels al wat gaan liggen. Dus de hoop is dat dat nog even zo blijft. En voor heel Griekenland geldt dat die Meltemi, die noordenwind, wat afzwakt de komende dagen. Zo is de verwachting. Nou, dat geeft natuurlijk hopelijk wat lucht en de mogelijkheid om die branden te blussen. Maar desondanks geldt nog steeds in de regio Athene en ook in eilanden daaromheen een hoog risico, een hoog gevaar op branden.
0: Zijn correspondent Thijs Kettenis. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
20: Nou, bijna overal rijdt het verkeer prima door, op één uitzondering na. En die vinden we terug in Zeeland, de N62 van Terneuzen naar Borselen. Daar is de weg dicht bij de Westerschelde-tunnel. Dat komt door een kapotte auto. Die auto wordt nu geborgen en de vertraging is inmiddels 3 kwartier.

0: Soul Asylum, Runaway Train. Vrijdag nog maakte de Amerikaanse president Trump melding van een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Gisteren voerde Israël grootschalige aanvallen uit op Gaza. Op Hamas-doelen, zoals ze zelf zeggen. Volgens de Palestijnse autoriteiten werden 18 mensen gedood, onder wie 2 kinderen. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Zwolfs. Lennart, waarom heeft Israël dat juist nu gedaan?
1: Nou ja, het is niet alleen nu. Eigenlijk sinds dat bestand in oktober is afgesproken zijn er al aanvallen. En zeker de laatste weken zien we dat Israël die aanvallen op de Gazastrook flink opvoert. Met nou ja, gisteren dus de dodelijkste dag tot dan toe. En wat Israël eigenlijk zegt is dat Hamas daar nog steeds machtig is. En dat ze dus Hamas-doelwitten moeten uitschakelen. Nou ja, dat is een beetje een standaard argument van Israël. Maar als we dan kijken naar de slachtoffers, zijn het ook heel veel burgerslachtoffers. Gisteren is er bijvoorbeeld een 29-jarige zwangere vrouw gedood. Ook haar man is gedood en hun 5-jarige zoontje is bij een aanval gedood. Eerder het weekend op zaterdag bijvoorbeeld is er een opslagplaats voor medicijnen bij een ziekenhuis gebombardeerd. Nou, die opslagplaats is daarbij vernietigd. En daar zegt Israël dan eigenlijk weinig over. Dus we zien eigenlijk al wekenlang dat die aanvallen worden opgevoerd. En ja, het is toch wel opmerkelijk inderdaad dat Trump dan spreekt van een historische overeenkomst en we dan dit weekend weer grootschalige aanvallen zien.
0: Ja, want dat plan van Trump, Wat houdt het ook weer in?
1: Nou, het idee is dat er een technocratisch overgangsbestuur in Gaza komt. Die zitten nu nog in Egypte. Nou, die moeten dan daar het bestuur van Hamas gaan overnemen. Dat zijn Palestijnen die niet verbonden zijn aan Hamas. En het idee is dat Hamas dan stapsgewijs hun wapens gaat overdragen aan dit technocratisch overgangsbestuur. Dat bestuur wordt daarbij ondersteund door een internationale troepenmacht die op den duur Gaza in moeten komen. En dan wordt er ook nog een Palestijnse politiemacht getraind. En daarbij is dan ook het idee dat het Israëlische leger zich dus geleidelijk aan gaat terugtrekken. Dus dat is heel globaal het plan wat nu op tafel ligt. Maar er is ook heel veel onduidelijk nog. Bijvoorbeeld welke wapens gaat Hamas precies inleveren en in welke volgorde. Hè? Ze hebben lichte wapens, ze hebben zware wapens, maar ze hebben ook wapenopslagplaatsen, productiefabrieken. En vervolgens de vraag, wat gaat er met die wapens gebeuren? Worden die echt ergens opgeslagen in Gaza? Of worden ze ook daadwerkelijk vernietigd? Of worden ze Gaza uitgehaald? Dus dat is allemaal nog onduidelijk. En ook het tijdschema waarin dit moet gebeuren. Er zijn berichten dat het tot wel een jaar kan duren. Maar ja, in welke fase wordt dan wat ingeleverd? En hoe ver trekt Israël zich dan in welke fase terug? Dus dat zijn allemaal vragen die nog beantwoord moeten worden en waar deze weken nog over onderhandeld moet worden.
0: En wat zegt Israël erover?
1: Nou ja, premier Netanyahu die is echt opvallend stil. Wel laat zijn woordvoerder weten dat Israël eigenlijk niks zal doen totdat Hamas echt volledig is ontwapend. En dat is geen nieuw standpunt. Dat is iets wat Israël vaker heeft gezegd. Zij willen eerst de volledige ontwapening van Hamas voordat ze echt pas stappen ondernemen. En ook voor Netanyahu is het een hele lastige positie. Want enerzijds moet hij luisteren naar Trump. Anderzijds komen er hier verkiezingen aan. En als hij nu akkoord gaat met een geleidelijke terugtrekking gekoppeld aan de ontwapening van Hamas, ja, dan kan dat bij een deel van zijn achterban heel slecht vallen en kan hem dat stemmen gaan kosten straks bij die verkiezingen.
0: Ja, dus hoe haalbaar is het plan?
1: Nou ja, kijk, nu loopt het al stuk omdat Israël zegt, wij doen niks voordat Hamas volledig ontwapend is. Hamas heeft al gereageerd, als Israël zich niet aan de afspraken houdt, dat wil zeggen zich niet terugtrekt, dan gaan wij ook niet verder met ontwapenen. Maar stel, er komt een situatie waarin de druk op beide partijen zo groot wordt dat ze toch met dit plan gaan beginnen. Ja, ook dan is het nog een heel lang proces. Wat ik al zei, er zijn berichten dat het tot een jaar kan duren en het wantrouwen is ontzettend groot. Dus ja, als Israël zegt, er is nog steeds een bedreiging vanuit Hamas, dan zullen ze aanvallen. Nou ja, dan kan Hamas weer zeggen, zie je nou, Israël die houdt zich niet aan de afspraken, dus hoeven wij dat ook niet meer te doen. En ja, ondertussen verandert het voor de mensen in Gaza heel weinig, want zij zijn van het politieke getouwtrek, zijn de inwoners weer de dupe, want ja, aanvallen zullen doorgaan en tekorten aan voedsel en medicijnen zullen op deze manier ook blijven.
0: Lennart, dankjewel. Correspondent Lennart Zwolfs. Het gebruik van een AI-stem in een reclame of het inzetten van een telefonische AI-assistent. Sinds gisteren moeten bedrijven duidelijk kenbaar maken dat je te maken hebt met een AI-systeem en niet met een echt persoon. Klinkt ongeveer zo.
2: Je spreekt met Eva, de digitale assistent van Vrijtandartsen. Dus niet met de medewerker. Er zijn wel menselijke assistenten, maar ik neem de telefoon eerst op. Ik kan je wel helpen met je kiespijn en kijken wat vandaag de juiste stap is.
0: Pim Hazelager is hoogleraar maatschappelijke impact van kunstmatige intelligentie aan de Radboud Universiteit. En hij legt uit waarom deze regel is opgenomen in de Europese AI-wet.
3: Dat is gewoon heel simpel. Je wil niet bedrogen worden. Dus als AI zich voordoet als een mens, en dat duidelijk niet is, dan moet dat bekend worden gemaakt.
0: En heeft u enig idee hoeveel bedrijven inmiddels dit gebruiken, zo'n AI-assistent?
3: Nee, ik heb geen idee. Maar het aantal is natuurlijk wel groeiende, omdat het steeds makkelijker wordt om het te maken en in te voeren. En ze worden ook steeds beter in die zin dat ze eenvoudige communicatie relatief makkelijk kunnen uitvoeren. Dus voor het maken van een afspraak, ja, is het zeker mogelijk.
0: En wat levert dan die transparantie op?
3: Nou, dat je weet met wat je te maken hebt. Kijk, er is natuurlijk een fundamenteel verschil tussen mensen en werktuigen, apparaten. En het is fijn om te weten dat je met een machine interacteert in plaats van met een mens. Ik bedoel, daar volgen ook andere dingen uit. Als er iets fout gaat bijvoorbeeld, dan kun je je beroepen op het feit dat je met een machine gecommuniceerd hebt, die misschien iets niet begrepen heeft. Het is gewoon transparantie, gewoon oprechtheid, eerlijkheid.
0: Ja.
3: Lijkt me vrij belangrijk.
0: Want voel je als mens ook, als je gaandeweg het gesprek, als het niet wordt gezegd van tevoren, voel je dat er iets niet klopt?
3: Maar dat is moeilijk hoor. Mensen denken soms van wel. En soms kun je het ook wel merken, maar soms ook niet. En je kunt je daarin vergissen. En dat verschil wordt steeds moeilijker vast te stellen. Dat hangt natuurlijk ook af van de aard van het gesprek, hè?
0: Ja.
3: We willen een afspraak maken, ja, hoe lang duurt zoiets en hoe ingewikkeld is dat? Dus ja, daar zou ik niet op rekenen. Nee, ik vind het gewoon een helder uitgangspunt. Als je met een AI te maken heeft, dan vertelt die AI je dat.
0: Ja.
3: En je mag ook weigeren, hè, dat je zegt van ik wil toch liever met een mens spreken. Het hangt ook heel erg vanaf waar het voor ingezet wordt. Hè. Dus het maken van een afspraak alweer is natuurlijk vrij simpel. Maar als je met een doktersassistent praat over hoe ernstig iets is, de klachten enzovoort, en of je wel of niet een afspraak met de dokter moet maken, ja, dan zou ik dat toch liever met een mens doen dan met een AI.
0: Ja, precies. Ja, als we even nog teruggaan naar die tandarts, want steeds vaker bijvoorbeeld worden die AI-receptionisten dus ingezet om telefoons aan te nemen. En die tandarts zegt dat is al helemaal vanwege het grote tekort aan menselijke receptionisten.
4: Dus of dit, of telefoon uit en gewoon alleen maar tussen 9 en 10 bereikbaar zijn. En dan maar gewoon de voicemail afluisteren. Ondanks dat zijn er een hele hoop mensen die het niet doorhebben. Omdat het dermate natuurlijk is en qua stem en klank en intonatie, dat het een mens had kunnen zijn. Ze komen dan die middag op de afspraak en dan zeggen ze van, dit was geen medewerker, vragen ze dan. Ik zeg, nee, dit is een AI. Hij zegt, nou, ik wist niet dat het al zo ver was.
0: Ja, nou, voortaan weten ze dat dan wel, want hij moet het erbij melden nu. Maar eigenlijk hoor je hem twee dingen zeggen. Dus ik kan nu ook op andere tijden bereikbaar zijn. En patiënten horen het niet. En in dit geval dan dus vanaf nu merken het bijna niet. Is dat dan de oplossing of moet er volgens u meer gebeuren?
3: Nou ja, een oplossing voor wat precies? Hè? Dat is natuurlijk de vraag. Kijk, in principe is menselijke interactie ook op zichzelf gewoon heel goed. Het is fijn als mensen met mensen.
0: Ik hoor het niet. En in dit geval dan dus vanaf nu merken het bijna niet. Is dat dan de oplossing of moet er volgens u meer gebeuren?
3: Nou ja, een oplossing voor wat precies? Hè? Dat is natuurlijk de vraag. Kijk, in principe is menselijke interactie ook op zichzelf gewoon heel goed. Het is fijn als mensen met mensen praten. Dat doen we steeds minder.

0: daar ben ik dan ook weer niet zo bang voor.
1: Wat gebeurt er eigenlijk als een bedrijf zich hier niet aan houdt? Dus als ze het niet aan de voorkant zeggen, krijgen ze dan straf?
0: Ja, dat is artikel 99 uit de AI-verordening. En die kan maximaal, dus maximaal, hè, dat is niet waar ze mee beginnen, denk ik zo maar eens, 15 miljoen straf vragen of 3% van je wereldwijde omzet. En dat is natuurlijk met name gericht op grote bedrijven zoals Amazon en Facebook en dat soort werk. Dat zal niet gaan over een tandarts. Maar er staat een boete op als je een AI inzet en die maakt zich niet als AI bekend.
1: Zij Pim Hazelager, hoogleraar maatschappelijk impact van kunstmatige intelligentie.
2: Reactie aan de redactie.
3: Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er aan hun kant van de grens 10 mensen zijn verdronken en dat 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Dat zou dus, als je die getallen bij elkaar optelt, het totale dodental op 83 brengen. Bas had daar een vraag over.
4: Spanje zegt 73 en Marokko zegt nee hoor, het zijn er maar 10. Weten jullie hoe het zit?
1: Ja, het antwoord is eigenlijk nee, het is lastig. Ja. Want het is niet duidelijk of nou die 11 slachtoffers aan de Marokkaanse kant moeten of kunnen optellen bij die Spaanse 72. Of dat ze daar al bij zitten. Hoe dan ook wordt door de Spaanse kustwacht sowieso nog gezocht naar slachtoffers. Dus ja, het zou ook heel goed kunnen dat het aantal sowieso nog verder oploopt.
3: Ja. En je hoorde het net nog, sinds gisteren moeten bedrijven duidelijker kenbaar maken dat je te maken hebt met een AI-systeem en niet met een echt persoon. Luisteraar Jeroen had een aanvulling daarover. Ik moet toch denken aan de bekendste doktersassistenten van de Nederlandse tv, want we lieten een tandartsassistenten horen, of eigenlijk het bandje dat je hoorde als je een afspraak wilde maken. Zij nam de telefoon aan op een wijze dat het geen moeilijk moeite was om te vertellen dat dit een echt mens is.
1: Ja, Mien Dobbelsteen uit Zeggenzaan natuurlijk inderdaad. In de jaren 80 gespeeld door Carrie Tefsen. Ja, dat was een soort mannetje van alles. Ze was huishoudster, ze was assistente, ze was en een heel echt mens.
3: Dus in die zin wel een beetje vergelijkbaar met AI, dat je ook voor allerlei verschillende dingen kunt inzetten.
1: AI voor het huishouden zou ik heel erg op voor zijn.
2: 3 voor de dag.
1: De derde rit in de Tour de France is 156,5 kilometer lang. Gaat van Genève naar Poligny. Een heuveletappe die vrijwel direct begint met een klim van de eerste categorie, de Col de la Fossile. Zeil- en watersportvereniging in Noord-Holland eist in een kort geding dat de Buitenhuizerbrug bij Spaarndam wordt gerepareerd. Die brug is defect en dat is volgens de eisende partijen desastreus voor schepen met masten die hoger zijn dan 6,80 meter. Wilco Emmens van de Haarlemse Jachtclub.
5: Ja, want dit heeft enorme consequenties voor onze vereniging. En we zijn met 6 verenigingen die procederen nu. Wij zijn afhankelijk van, tenminste, ook van deel van de inkomsten van de mensen die bij ons hun boot stallen, zwinters ook in de winterstalling hebben, die ook voor een groot deel voor het gezellige, ja, voor het verenigingsleven zorgen. Wij zijn bij uitstek zeilverenigingen. Sommigen bestaan 100 jaar. En we hebben dat zeil hoog in het vaandel staan. Maar dat valt op deze manier aardig in het water, letterlijk.
1: En de rechtbank in Den Bosch doet uitspraak in de zaak tegen Corné H. Hij wordt verdacht van het gijzelen van personeel in de gevangenis in Vught. Hij zat daar na een veroordeling voor gijzeling in een café in Ede. Inmiddels zit hij na lang wachten in een tbs-kliniek. Het OM heeft een jaar voorwaardelijke celstraf geëist. Zometeen Spraakmakers met Eva Koreman. Fijne dag.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
3: Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerdiensten in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen, is nog niet bekend. PostNL bezorgde afgelopen half jaar minder pakketten, vooral van webshops uit Azië. Ook de dalende consumentenuitgaven spelen een rol. Er werd wel wat meer post verstuurd, maar dat had volgens PostNL vooral te maken met de gemeenteraadsverkiezingen. In het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. En vanwege de verwachte hitte is in het hele land het Nationaal Hitteplan actief. Daarmee waarschuwt het RIVM om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Ook wordt in meerdere

0: De gemeente het afval eerder opgehaald, zodat medewerkers niet in de hitte hoeven te werken. Het weer. Zonnig en tropisch warm dus. 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en maximaal 33 graden.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
2: Eva Koreman. Een hele goede morgen. Spraakmaker is strafrechtadvocaat Sarah Bouvadis. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Met haar duiken we in de rechtsstaat. Want hoe staat hij ervoor in Nederland? Volgens de Europese Commissie gaat het best goed. Sarah heeft haar twijfels. En voor het Mediaforum is Vrij Nederland hoofdredacteur Sander Heijnen net aangeschoven. Goedemorgen, wat fijn dat je er bent.
4: Goedemorgen.
2: Daarin onder meer hommeles in de voetbalwereld. Want de media lijken stiekem toch ook wel te smullen van de onrust bij de FIFA.
5: Het was misschien wel het gesprek van het afgelopen weekend. Dus zo rond FIFA-baas Gianni Infantino. GTST, Love Island en B&B voor Liefde zijn er werkelijk niets bij.
2: Het andere nieuws dat overal te lezen is, is natuurlijk Ceuta. Alle kranten schrijven analyses over de massale oversteek van migranten uit Marokko naar de Spaanse exclave, met als belangrijkste onderwerp: hoe reageert Europa op deze situatie? Sommige landen willen een opschorting van het Schengen-verdrag, andere landen zetten in op solidariteit. Daarom vandaag de stelling in stand.nl. Het bewaken van de buitengrenzen is een verantwoordelijkheid van heel Europa.
1: Deel uw ervaring
6: op 0800 1101.
7: Ceuta wordt letterlijk onder de voet gelopen. En de paar agenten die daar zijn kunnen de toestroom niet stoppen.
8: In de rest van Europa is er veel boosheid over dat dit kan gebeuren.
9: Het zijn hele zorgelijke beelden die we gezien hebben. Dat is ook volstrekt onacceptabel.
8: Italië wil Spanje zelfs tijdelijk uit Schengen zetten. Het verdrag over de open grenzen in Europa.
10: Wat je ziet is dat dit gelijk de solidariteit van de EU-landen onder druk zet als het gaat om het asielbeleid.
7: Ook Nederlandse politici houden de situatie scherp in de gaten. Geert Wilders noemt het een invasie. Minister Yeşilgöz van Defensie vindt dat Spanje niet kan toekijken en zegt dat de grenzen van Europa veel beter bewaakt moeten worden.
2: Sarah Bouvadis, jij ziet het als collectieve verantwoordelijkheid?
3: Ja, zeker. Ik denk dat we ook al lang voorbij zijn aan een situatie waar het bijvoorbeeld nu alleen Spanje's verantwoordelijkheid is. Want we werken al heel veel jaar samen op het gebied van grenzen in Europa. Dus om nu het gelijk op Spanje af te schuiven, ik denk dat dat echt tegengesteld gaat werken.
2: Als strafrechtadvocaat sta jij ook mensen bij zonder verblijfsdocumenten. Wat doet het met mensen als ze naar Europa komen met valse hoop?
3: Ja, wat ik wel eens zie in mijn werk, wat ik het meest schrijnend denk ik vind, zijn eigenlijk mensen die helemaal vast komen te zitten. Ik heb wel eens een Algerijnse man bijvoorbeeld bijgestaan die dan in Nederland geen asiel kon krijgen. Maar Algerije nam hem ook niet meer terug als onderdaan. Dus hij kwam eigenlijk volledig vast te zitten. En die zat eerst onwijs lang in vreemdelingendetentie. En vervolgens leeft hij eigenlijk een soort schaduwbestaan. Van, hij heeft hier geen documenten, hij kan niet terug naar Algerije. Dus hoe ga je je leven dan in vredesnaam nog vormgeven?
2: Ja, hoe is het nu met hem? Weet je dat?
3: Ja, ik heb hem nu al een aantal maanden niet meer gesproken, maar ik vond het toen wel echt heel zorgwekkend.
2: Ja, verdrietig. Sander Heijnen, de solidariteit in Europa, die collectiviteit is onmisbaar. Wat vind jij?
4: Ja, totaal. En kijk, je kan niet met elkaar een Europese Unie afspreken en dan de moeilijke dingen afschuiven op individuele lidstaten. En het is solidariteit, we kunnen daar een heel mooi ideologisch verhaal over houden. En dat moeten we eigenlijk ook doen, vind ik. Maar het is ook gewoon ons eigen belang. Hè? De hele Nederlandse economie, onze hele veiligheid, onze hele manier van leven, onze hele welvaart is gebouwd op internationale afspraken en internationale verdragen. En als we dat te grabbel gooien, omdat we het nu even vanuit een populistisch punt, is natuurlijk helemaal geen invasie gaande. Er zijn enkele honderden of misschien duizend, ik weet niet precies hoeveel mensen het waren, die zijn uit wanhoop op die enclave afgekomen. Maar dat is nog geen invasie. En kijk, als we voor zoiets de internationale afspraken ter discussie stellen, dan stel je eigenlijk het hele bouwwerk waarop onze welvaart is gebouwd, stel je ter discussie. En ik denk dat politici er verstandig aan zouden doen daar wat meer rekenschap van te geven voordat ze dit soort grote woorden gebruiken.
2: We gaan eens kijken wat u erover te zeggen heeft. Ivo Besselsen, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
2: U belde vanmorgen naar ons omdat u zich erg druk maakt over het gebrek aan collectief in Europa. Waarom frustreert u dat zo?
11: Nou, we hebben Frontex. Oké, op papier is alles voor elkaar. Gebeurt er helemaal niets, dan zakt Ik zat dan weg. Daar zijn we heel goed in Europa. Even een paar regeltjes. De boel zakt weg. Dit is gewoon een incident. Wat daar gebeurt. Gewoon één groot incident. Doet me even denken aan Haren via Facebook. Iemand organiseert een verjaardag. Een heel Haren bij Groningen staat finaal op zijn kop. Door een invasie. Dit is van de dolle dat we daar ons zo druk over maken. Mensen die in een zwembroekje aankomen. En denken dat Europa het halleluja is waar je aangekleed wordt, geld krijgt en dergelijke. Laten we teruggaan naar de anti-reclame. Want Marokko is een veilig land. En hoe dit kan ontstaan, dit is gewoon even een incident. Maar we moeten onze grenzen goed in de gaten houden. En daar moeten we scherp op zijn. Dit zijn al 40.000 Marokkanen. Rusland is aan het praten met Noord-Korea over 50.000 Koreaantjes. Stel je voor dat die bij Zweden of bij Finland staan en die gaan ineens de grens over. Breek de pleuris uit. Maar we moeten aan onze grenzen denken. Echt aan werken. En dat kunnen heel aardig zijn voor mensen die het echt nodig hebben. Maar als daar geen werk is, dan moeten we daarvoor hun werk creëren. Ze zijn voordeliger dan hier in Europa. En er zijn zat mensen die daar dus willen werken. En daar moeten we werk voor creëren. En dat kunnen we.
2: Maar u vreest, u schreef ook dat u vreest dat we met z'n allen straks doorgaan alsof er niks is gebeurd. Wat bedoelt u daarmee?
11: Dat dit is even een incident. Hè? Alles staat bol. En we zijn 3 weken verder en we zijn het weer vergeten. En die hele Frontex, daar wordt verder niets aan gedaan. Dat is precies hetzelfde. Dat op een gegeven moment met z'n allen zouden we zoveel procent doen aan onze bewapening. Van stel dat er wat gebeurt, zak langzaam weg. Frontex wordt weer even opgeschud. Maar we moeten hier alert op blijven. Dat we dit permanent aandacht blijven geven als politiek. En niet even de waan van de dag is het hot nieuws. En over 3 weken is de boel weer vergeten. En Frontex is zoals het was. En het blijft op papier heel leuk en aardig.
2: De frustratie is duidelijk. Ja, dank u wel voor uw reactie, Ivo Besselsen. We gaan naar Marloes Grover, professor economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Het is niet de eerste keer dat we een situatie als deze in Ceuta zien, toch?
12: Nee, en ook niet op andere plekken. En je kunt daar eigenlijk weinig voorspelling over doen wanneer het zal gebeuren. Maar je ziet het wel met enige herhaling. En we hebben dit soort massale toelopen hebben we wel eerder gezien. Ook met ladders tegen de hekken aan. En die ze er heel efficiënt overheen gooiden. En aan de andere kant weer naar beneden klommen. En dan sta je als grenswacht, sta je daar gewoon zonder middelen. Want als dat een groot aantal mensen is, je kunt er niet op gaan schieten of iets in die geest. Dat zou een mensenrechtelijke schending zijn. Dus het enige wat je dan kan doen is even afwachten. En dat is precies wat er hier nu gebeurt. Dus het is niet de eerste keer dat het gebeurt.
2: Frontex viel even net in het gesprek met luisteraar Ivo Besselsen. Hoe is de bewaking van de grenzen rond Ceuta nu geregeld?
12: Nee, ze proberen dat nu dan met die drijvende boeien iets beter te maken. Maar de beveiliging is heel goed. Er zijn allerlei hekken en het is echt niet makkelijk om daar zomaar binnen te komen. Behalve als je deze tactiek gebruikt. En Frontex gebruikt ook allerlei andere middelen. Die hebben vliegtuigen en boten. Die hebben hele grote warmtesensoren staan. Waardoor ze bij vrachtwagens kunnen zien of er alleen maar spijkerbroeken in zitten. Of ook mensen aan de landsgrenzen. Dus ze kunnen op allerlei manieren monitoren ze doorlopend. Wie er probeert volgens een manier die niet geoorloofd is Europa binnen te komen. Dus ze zijn heel actief en bezig met het bewaken van grenzen. En tegen zoiets doe je eigenlijk relatief weinig.
2: Dit is een incident, zouden we kunnen zeggen. Maar het kan wel verstrekkende gevolgen hebben. Want een aantal landen heeft nu gezegd, misschien moeten we wat minder samenwerken en moet Spanje maar even geschorst worden uit het Schengenverdrag. Is dat haalbaar? Ja.
12: Nou, niet echt, nee. En het is ook onzinnig. Het is natuurlijk gewoon een politiek gewin. Hè. Er wordt een soort dreigbeeld gecreëerd van half Afrika is onderweg naar hier. Nou, dat is onzin natuurlijk. En er wordt gezegd dat er een hele horde, een storm lopen en daar doen we niks aan. Nou, dat is allemaal toch een verdraaiing van hoe het werkelijk is. Want merendeel van de mensen is alweer terug en zou ook geen vluchtelingenstatus hebben gekregen. Hè. Dus het is een idee van, ja, dan krijgen ze daar vluchtelingenstatus en volgens die weg komen ze dan Spanje binnen en dan de Europese Unie binnen. Dat zou niet zijn gebeurd, want dit waren mensen die geen recht hadden op een vluchtelingenstatus. Dus sommige politici gebruiken dit een beetje om hun anti-immigratieagenda te vullen of het anti-immigratiesentiment aan te wakkeren. En ja, dat is eigenlijk wel een kwalijke ontwikkeling. Want er wordt juist binnen Europa wel geprobeerd om die samenwerking te versterken. Dat effectief zal zijn, dat is een andere vraag. Maar dat ondermijnt een beetje die Europese samenwerking die er wel degelijk is.
13: Ja, opmerkelijk, maar echt verbaasde is dat het Meloni is die fel van leer trekt. Italië, dat land, had in 2015 zelf natuurlijk met een veel grotere migratiecrisis te maken. Ja, hoe was het toen gesteld met de solidariteit van Europa?
12: Nu ja, ook slecht. En ze hebben natuurlijk eerder ook al een keer gehad dat ze een heel groot aantal. Ze hebben op een gegeven moment zo'n schepen gehad uit Albanië. Waar een soort zelfde idee ontstond. Van dat je kan zo oversteken naar Italië. En dat kan gewoon. En toen hebben ze een heel cordon van schepen voor de Italiaanse kust gelegd. Voor Meloni. Maar een cordon van schepen. Zo van: je komt er niet doorheen met je schip vol mensen die Italië binnen willen komen. Nou, het schip voer gewoon door natuurlijk. Maar je kunt het moeilijk. Je kunt het moeilijk uit het water schieten. Toen was er in Europa ook een soort paniek van oké, hier komen dus heel veel mensen en we kunnen hier niks aan doen, want ze rennen gewoon de Italiaanse kaders op. En nou, er ontstonden ook allerlei mensen onterende toestanden. De solidariteit in Europa. Wat je nu vooral ziet is dat bepaalde politieke partijen dit vooral gebruiken om een anti-immigratiepaniek te veroorzaken. En dat is wel een groot verschil. Dus als je het hebt over solidariteiten binnen Europa, ik denk dat die solidariteiten er wel zijn. Maar er zijn ook politieke partijen die denken van oh wacht even, we kunnen hier een soort beeld van hordes en invasie creëren.
3: Ja, ik had daar eigenlijk een vraag over. Van, is het wel eens eerder gebeurd dat een land is geschorst uit de Schengenzone?
12: Nee.
3: Of zou het voor het eerst zijn?
12: Ja, nee, dat gebeurt. Dat is niet. En dat is ook heel erg ingewikkeld. Ja, je kunt natuurlijk uit de EU en al dat soort dingen. Maar je kunt doen wat het Verenigd Koninkrijk heeft gedaan. Dan ben je daar verder. Dan zit je daar ook niet meer in. Maar nee, dit is dus niet een heel simpele stap. Dat je kunt zeggen van dat schort uiteindelijk op. Wat je kunt doen, en dat is wel gebeurd. Dat je kunt zeggen er is een crisissituatie. Op dit moment op een bepaalde plek. En daarom krijgen we grenscontroles. Dat mag wel. Je kunt zeggen van we gaan binnen Europa, waar in principe geen grenzen zijn, tijdelijk grenscontroles invoeren omdat er een noodsituatie is. Maar dat moet je dan wel hard maken. En dat is ook alleen maar tijdelijk mogelijk. Als je bewezen hebt dat die noodsituatie er is. En in het verleden heb je wel gezien dat Duitsland heeft dat natuurlijk een tijdje geprobeerd. Dat wat er gebeurt is dat er voornamelijk mensen worden aangehouden aan die grenzen die uitstaan verkeersboetes hebben, die drugs smokkelen, die vuurwerk smokkelen. En dat soort mensen worden merendeels tegengehouden dan bij dat soort controles. En dat er op zich aan die illegale bewegingen niet zo heel veel wordt gedaan op die manier, langs die weg.
13: Marloes Grover, professor Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, dank u wel. Er komt er nog een reactie binnen via de NPO Luister-app. Chris Zijdeveld zegt: in principe is het bewaken van de buitengrenzen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar bezit van een exclave in Afrika is niet meer helemaal van deze tijd. Misschien is overdragen aan Marokko een praktische oplossing die ook veel goodwill kan opleveren. Laat het verstand hier zegevieren. Ja, dat is ook nog wel onderwerp van gesprek. Dan komen we ook bij Samira Jadir uit, correspondent in Marokko. Zij heeft iets voor ons ingesproken over de situatie daar.
14: Ja, hier in Marokko wordt er op dit moment veel hierover gesproken. Het is natuurlijk een groot onderwerp hier. Een deel van de Marokkanen is vooral verontwaardigd dat er zo laat een reactie kwam van de overheid. Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd voor de mensen die tijdens de oversteek zijn overleden. En dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld. Of het wel of niet doelbewust zou zijn geweest, feit is dat tienduizenden Marokkanen het land willen verlaten en dat er dus in de kern niets aan wordt gedaan. De bevolking wil oplossingen zien. Of het duidelijk is waarom zoveel jongeren deze stap graag willen maken. Er is veel jeugdwerkloosheid. Veel jongeren zeggen dat de lonen en arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld in Spanje veel beter zijn. Marokko is een laag lonenland en dus heel aantrekkelijk voor internationale, veelal ook Europese bedrijven om zich in Marokko te vestigen. Maar dat betekent dat jongeren nauwelijks rondkomen en daardoor geen toekomstperspectief zien. Uit de verklaring van de Marokkaanse overheid van gisteren blijkt dat Rabat vooral wil uitstralen dat de gebeurtenissen niet opzettelijk waren. Nou, momenteel blijven de geruchten hardnekkig. Wat zeker is, is dat er in Marokko een soort massahysterie ontstond toen er woensdag geruchten rondgingen dat de grens bij Ceuta open was. Mensen uit het hele land lieten alles uit hun handen vallen. Op de vraag of ik heb gesproken met familieleden. Ja, dat was best wel schrijnend. Nu zijn er bij de grenspost vooral nog familieleden te vinden die op zoek zijn naar de mensen die nog worden vermist. Zo sprak ik een 60-jarige man die op zoek was naar zijn zoon Younes. Hij was ook hals over kop vertrokken naar Ceuta. Zijn vrienden vertelden aan zijn vader dat ze hem op zee moesten achterlaten. Dus de man kwam naar de grenspost om meer informatie te krijgen. Hij was ook heel erg geëmotioneerd. En zo hoorden we daar tientallen verhalen, dit soort verhalen.
13: Samira Jadir, correspondent in Marokko. We spraken haar voor de uitzending. In Marokko dus ook nog heel veel onduidelijkheid en mensen die zoeken naar familieleden. Ook daar lijkt het voor veel mensen niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Iemand die er ook is, is Edwin Winkels, correspondent Spanje. Hij was dit weekend in Ceuta. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, Eva.
13: Edwin, hoe was het daar? Heb jij mensen gesproken die de grens over wilden of dat hebben geprobeerd?
15: Nou ja, ik was in Ceuta, dus daar waren mensen die, honderden duizenden, die grens inmiddels waren overgestoken en in Europa waren op dat moment. Maar ja, het viel me op, ik kwam de dag aan zaterdag dat toch al veel weer teruggegaan waren naar Marokko. En dat was wat het meeste opviel. Ik ben met ze meegelopen, echt met honderden Marokkaanse jongens. Leeftijd, heel veel, echt niet ouder dan 20, 25 jaar. Allemaal op slippers en in sportbroekjes. En de gelatenheid waarmee ze gewoon terugliepen naar Marokko. Ja, ik ken ook de beelden van immigranten die Europa proberen te bereiken. Bijvoorbeeld via Lesbos, de wanhoop. Hè. En iedereen heeft dan wel wat spullen bij zich. En om Europa te bereiken, die wanhoop. En hier leek het, slecht gezegd misschien, maar het leek een soort uitstapje even van we zijn in Europa geweest, hebben het gezien. Het is niet leuk, want ze konden er geen eten kopen. De winkels werden gesloten toen die in binnenval kwam. En toen gingen zij, sommigen werden begeleid door militairen. Spanje stuurde een beetje versterkingen naar Ceuta, maar niet eens zo heel veel. Enkel honderden mensen om ze terug te krijgen. Maar de meesten liepen gewoon vrijwillig terug naar de grens. Van nou ja, we gaan gewoon weer terug. En dat vond ik het hele vreemde van deze situatie.
13: En als je sprak over hun motivatie, ging dat, zoals Samira zei, echt puur over werk? Dat er gewoon geen werk te krijgen is in Marokko?
15: Ja, het was zij eigenlijk als ze Frans spraken, met de meeste ook niet, en ook zeker geen Spaans, ging het over of geen werk of een veel te laag salaris. En een Viva España volgde dan ook meestal. Maar na één dag in Spanje was dat Viva España was ook een weg, omdat ze zich daar niet goed ontvangen voelden. En ze zagen ook wel, en dat een beetje de discussie die nu gaat, daar is premier Sanchez ook zo woedend om, van niet een gebrek aan steun, maar solidariteit van Europa. Frankrijk dat de grens met Spanje scherper ging bewaken. Maar ja, om van Ceuta naar Spanje te komen, is al niet meer naar het vasteland te komen, is ook niet eenvoudig. Eigenlijk hoort Ceuta niet, formeel niet eens bij Schengen, of er is een speciale regel voor. En ik moest terugkeren in Ceuta met de ferry naar Algeciras. Je kan alleen maar met de ferry of een helikopter kun je naar het vasteland. Moest ik gewoon weer mijn paspoort zien. Dus je reist tussen twee Spaanse havensteden, maar iedereen moet daar of zijn ID-kaart of zijn paspoort laten zien, alsof je naar een ander land reist. En ja, je kon zien dat het was heel rustig ook in de omgeving van de haven. Werd ook extra bewaakt. Je kon ook echt niet verwachten dat dan die 50.000 Marokkanen ferries zouden kapen om met een massa dan de overtocht naar Spanje te maken. Dat is echt bijna onmogelijk.
13: En hoe zijn de reacties in Spanje zelf? Maken de Spanjaarden zich zorgen?
15: Ja, nou, vooral de mensen in Ceuta natuurlijk, die het zwaarst hebben meegemaakt. Die ineens donderdagavond laat en de hele nacht door die tienduizenden jonge Marokkaanse en ook andere Afrikaanse jonge mannen hun stad binnenzagen komen. Het is schrok zich rot. Sommigen zijn zich ook gaan verdedigen. Er bestonden enorme spanningen. En die mensen voelen zich in de steek gelaten dan weer door hun eigen overheid. zijn veel mensen die daar roepen om strengere maatregelen. Ze zijn wel gewend in Ceuta aan migratie. Er wonen ook heel veel Marokkaanse families die daar werken. Vroeger was die grensovergang gewoon open. Toen mochten er elke dag 20.000 mensen heen en weer. En die moesten dan voor 10 uur 's avonds moesten ze weer terug in Marokko zijn. Dat is allemaal veranderd natuurlijk. Dus ja, ook in Spanje heb je de mensen die zeggen van dit komt door het immigratiebeleid van Spanje, van Sanchez, dat nogal tolerant is. En dan moeten we de grenzen aanstellen. Letterlijk een theoretische grenzen. Dus dat heb je in Spanje ook.
13: De opvangcentra, of het opvangcentrum moet ik zeggen, in Ceuta is overvol. Daar slapen ook allemaal mensen buiten. Zijn er mensen die daar dan nu nog zijn? Zijn dat dan andere Afrikaanse jonge mannen, zoals je dat net zei? Zoals bijvoorbeeld, ik las een verhaal over iemand die uit Soedan is komen reizen, wat natuurlijk wel een heftig conflictgebied is.
15: Ja, ik sprak met twee jongens uit Tjaad en Senegal. En die zei ook van, wij gaan echt niet vrijwillig terug naar Marokko. Dus dan spring ik nog liever hier voor een auto. Nu we dit hebben gedaan, dit is het allermoeilijkste, hè? De grens van Europa overtrekken. Hij zei, laten we ons niet zomaar wegsturen. Die komen inderdaad van veel verder weg. En voor hun, ja, dat opvangcentrum is de eerste stap om gedocumenteerd te worden, om hun aanvraag in te dienen, dat ze of asiel willen of verblijfsvergunning, et cetera. Maar inderdaad, dat is maar plaats voor 500 man. Er zaten er 1700 afgelopen week einde. En meer kan echt niet. Er liggen er nog heel veel buiten de deur. En dat zijn de laatste die het Spaanse leger en politie, ik las soms ook met geweld, nu toch probeert weg te krijgen en terug naar Marokko te sturen. Maar inmiddels blijkt inderdaad dat van die 50.000 die de overtocht zouden hebben gemaakt, nog enkele honderden nu in Ceuta rondlopen.
13: En tot slot, wat was jouw indruk? Heeft Spanje andere Europese landen nodig om de situatie daar te controleren?
15: Nou, ik heb in principe ze hebben niet eens zo heel veel versterkingen gestuurd. Enkele tientallen militairen. Die grens is maar 6 kilometer met, het werd net ook al gezegd, hele hoge hekken. Dat is bijvoorbeeld wel de steun van Europa ook geweest. Dus die hele grens, die hekken met camera's, sensoren, dat is deels gefinancierd door de Europese Unie. Versterking was vaker nodig op groot gebied als de hele Middellandse Zee bijvoorbeeld. En daar is inderdaad de Frontex aanwezig met eigen schepen en eigen vliegtuigen. Ik denk in Ceuta zelf heeft Spanje die fysieke steun niet nodig. Maar vooral, wat Sanchez zegt, de solidariteit van de andere landen van Europa, niet gelijk op tilt springen als er hier zo'n crisis bezig is, die eigenlijk opvallend snel toch redelijk is opgelost.
13: Edwin Winkels, correspondent Spanje, dank u wel. Dan gaan we naar Boy Jonker gauw. U belde ons vanmorgen en u bent ook theatermaker. Goedemorgen.
16: Ja, ik ben theatermaker, maar ja, het wordt wel steeds lastiger om absurdistisch theater te maken. Tenminste, absurdistisch theater dat erger is dan de realiteit. Want ik heb echt afgelopen weekend echt met huivering naar de televisie en de radio geluisterd en kranten gelezen. Er gaan dus daar inmiddels 73 doden, heb ik begrepen, van de Spaanse media. Maar in ieder geval 57 doden in eerste instantie. En het gaat niet over die doden, maar het gaat erover wat voor een ramp dat is voor de mensen die hier in Nederland achter hun televisie zich zorgen maken. En dat vind ik zo'n bizarre. En ik vind ook echt dat media daarin echt laat ik ze niet over een kam scheren, een aantal media daarin ook echt meewerken aan dehumanisering. Er wordt over gerapporteerd alsof we ons moeten beschermen tegen een insectenplaag in plaats van mensen die wanhopig zijn. En ja, daar maak ik me echt wel kwaad over. Bovendien gebeurt het ook op argumenten die niet kloppen, hè? Want er zijn geen 500.000 mensen genaturaliseerd in Spanje. Wat er is gebeurd op een gegeven moment is dat er 500.000 mensen zonder verblijfsvergunning, zonder papieren, zonder registratie de billen van bejaarden aan het wassen waren, bij de McDonald's in de keuken stonden. En op een gegeven moment heeft de overheid gezegd, het is toch wel handig als die mensen gewoon belasting betalen, of als ze iets crimineels doen, dat we ze kunnen vinden. Dus ze zijn geregistreerd. Dat is alles wat er is. Dus het hele frame van Spanje, dat klopt helemaal niet. En ja, als het dan gaat over de hoofdstelling, ik wens China en Rusland heel veel succes met de verovering van Europa als ze zo'n gebrek aan solidariteit met elkaar hebben.
13: Ja, Boy, heel erg bedankt voor dit relaas vol empathie. Dank je wel. We gaan naar Romana Abels. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
13: Jij was 5 jaar EU-correspondent voor Trouw, nu net terug uit Brussel. Maar je houdt de situatie rond Ceuta nog wel nauw in de gaten. Had jij dit zien aankomen?
17: Ja, zeker. Nee, dit had ik niet zien aankomen. Ik denk dat niemand dit had zien aankomen. Anders dan waren er natuurlijk wel eerder al maatregelen getroffen. Nee, dit is onverwacht gebeurd.
13: De nieuwe migratieafspraken zijn op 12 juli ingegaan en er is nu alweer gedoe over. Wat zegt dat over de eenheid in Europa?
17: Ja, de eenheid in Europa is jammer genoeg het zwakste punt van Europa. Het zegt natuurlijk dat de eenheid niet ver te zoeken is. Als je daar ruzie over maakt. Aan de andere kant is het zo dat als je nieuwe afspraken maakt en die moeten een tijdje zetten, daar zijn allerlei details waar je nog niet helemaal uit bent. Het is ook logisch dat in zo'n beginfase, als het nog niet helemaal loopt, mensen elkaars grenzen gaan aftasten, om het maar eens even meteen op het onderwerp te zetten.
13: Morgen komen de ministers van Buitenlandse Zaken van Europa bij elkaar. Wat verwacht jij daarvan?
17: Ik verwacht dat die ministers van Buitenlandse Zaken, dat hebben ze eigenlijk al laten weten. Ze zijn allemaal een beetje boos op Sanchez. Die heeft eigenlijk dit in de hand gewerkt. Sanchez is natuurlijk een Spaanse premier. Sanchez ligt al een tijdje onder vuur. Dat is eigenlijk de enige linkse premier die Europa nog heeft. Die doet allerlei dingen waar de rest het niet mee eens is. Zoals die migratiemaatregelen die natuurlijk wel... Die genomen heeft vlak voor dat migratiepact inging. En dat heeft niet overal goed dat heeft geen goede pers gegeven, moest ik maar zeggen, bij de andere EU-leiders. Die zeiden, ja, dat heeft een aanzuigende werking. Daar kunnen ze nu dan van zeggen, we hadden gelijk.
13: Ja, is dat zo? Gaat hij ook sorry zeggen, denk je?
17: Hij gaat zeker geen sorry zeggen. Want hij heeft een heel ander verhaal. Hij zegt, moet jij eens kijken, er gebeurde iets onverwachts. Moet jij eens kijken hoe snel wij waren met het beteugelen van deze crisis. Het is eigenlijk niet deze crisis. Nou ja, het is natuurlijk wel een crisis geworden. Er zijn allerlei mensen gestorven. Maar er zijn ook heel veel. Ja, hij heeft het ook weer ingedampt, terug weten te krijgen. Het is helemaal niet uitgegroeid tot de grote angst van de rest van de EU-leiders. Namelijk dat er weer een situatie ontstaat zoals in 2015 en 2016. Toen eigenlijk Europa niet wist wat ze moesten doen met al die vluchtelingen die uit Syrië kwamen.
13: En je bent 5 jaar EU-correspondent geweest. Gaat het ooit nog wat worden met de collectiviteit in Europa?
17: Europa gaat met horten en stoten, maar het gaat eigenlijk het gaat zoals het gaat. Dus uiteindelijk worden er heel veel besluiten toch in collectiviteit genomen, maar altijd met geruzie. Ja, wat dat betreft lijkt het net zoals het in Nederland gaat met de regering. Je hebt altijd gedoe en dan nog meer gedoe en dan hele lange vergaderingen. En uiteindelijk komt er toch een besluit wat eigenlijk niemand had gewild, maar wat wel een tussenweg is tussen wat iedereen zei.
13: Ah ja, het Europese poldermodel, zullen we maar zeggen.
17: Ja.
13: Romane Abels, heel erg bedankt. Dus over stand.nl hier op NPO Radio 1 naar aanleiding van de stelling: het bewaken van de buitengrenzen is een verantwoordelijkheid van heel Europa. Maar de discussie gaat wel verder in het Spraakmakerscollectief.
6: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
18: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
19: Maar de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
20: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
21: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
22: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
23: Dat
22: het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
23: Maar wat vind je, Tom?
24: Ja, dat weet ik dus niet.
6: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
18: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
6: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
25: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: NPO Radio 1. 10 uur. Eva Koreman.
13: In hoeverre kun je als journalist iets van jezelf blootgeven? Die vraag blijft achter na het zien van Zomergasten gisteravond met Nasra Habiballah. Over die worsteling en meer gaat het straks in het Mediaforum. Nu het NOS-journaal met Jan van de Putten.
0: Shell gaat Europese wind- en zonneparken verkopen aan het Franse Total Energies. Economie-redacteur Roland Muller, vertel er eens wat over die verkopen.
1: Ja, het is inmiddels duidelijk wat dat dan allemaal is, hè, die verkoop. Dat gaat dan vooral om zonnestroomparken, windmolenparken, maar ook faciliteiten voor de opslag van duurzame energie. En dan hebben we het over faciliteiten op het Europese land. Dus bijvoorbeeld niet op zee, want dat zou weer een hele andere tak van sport. Nee, het gaat echt om faciliteiten op het Europese vasteland. En dan vooral in landen als Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, maar ook Nederland. En dat gaat om projecten die deels al in gebruik zijn genomen, maar ook projecten die nog in ontwikkeling zijn of die nog echt in de kinderschoenen staan.
0: Ja, is het een grote verkoop?
1: Ja, dat is toch wel best een grote verkoop. Het gaat om 0,5 gigawatt op het geheel van Shell, wat ze aan duurzame energie opwekken en transporteren. Dat is toch zo'n 12%, dus dat is behoorlijk. Ja, en Total Energy is wel een stuk groter als het gaat om hernieuwbare energie. Dus voor hen is het een wat minder grote aankoop. Zij kopen juist heel veel bedrijven op en bedrijfsonderdelen die aan hernieuwbare energie doen. Dus het is voor hen niet echt een totale nieuwe stap.
0: Nee, waarom wil Shell daar eigenlijk vanaf?
1: Nou, het olieconcern laat weten dat ze deze verkoop pas in een lange termijn strategie. Met die verkoop willen ze dan geld vrijmaken, zo zeggen ze dat dan, voor andere investeringen. Nou, wij weten dat Shell al langer kritisch is op hernieuwbare energie. En met de topman die er nu zit, dat hij ook weer meer de focus op gas en olie wil leggen. Dus het is aannemelijk dat dan daarmee wordt bedoeld dat daar dan ook weer meer in geïnvesteerd kan worden.
0: In de oude energie, zullen we dan maar zeggen. Ja. Is dat nou een tegenslag voor de duurzame energiesector in Europa?
1: Nou ja, die projecten gaan dus wel gewoon door. Die projecten worden dan overgenomen door een andere ambitieuze partij. Dus het is niet zo dat het stil komt te liggen. Maar het zegt wel heel duidelijk iets over de ambities van Shell op het gebied van hernieuwbare energie. Dat die ambities waren bijgesteld, dat wisten we al inmiddels. Maar dit is dan een heel duidelijk zichtbaar gevolg daarvan.
0: Ja, nu is het concreet. Dankjewel, Roland Muller van de economieredactie. Verschillende pontjes in Gelderland, veerpontjes, zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Vijf vrouwen uit de misbruikaffaire rond zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel, meldt de BBC. Al-Fayed was de eigenaar van het Britse warenhuis Harrods. Zeker één misbruikzaak vond volledig binnen het warenhuis plaats. Honderden vrouwen zeggen dat ze door de overleden zakenman seksueel werden misbruikt. De Japanse regering zegt dat Tokio en Washington samen Japanse yens hebben opgekocht om de munt te steunen. De yen stond op het laagste punt in tientallen jaren en steeg eind vorige week in waarde. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam waren vanmorgen vroeg verholpen. Gistermiddag trok een trein bij Gouda een bovenleiding kapot. Aan de reparatie is de hele nacht gewerkt. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal door klimaatverandering. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt en nu is het nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
5: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen. Die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, die zien niet meer.
0: Deze organisatie kweekt kleine koralen om ze rond het eiland te planten.
8: Dit doen wij op verschillende plekken rond dit eiland. Hier heb je een klein stukje gezien, een paar koralen, een paar bomen. Maar op dit moment hebben we rond de 20.000 stukken koraal eigenlijk hier rondom het eiland verspreid over verschillende kraamkamers.
9: En werkt dat ook echt?
8: Ja, het werkt ook. En we hebben ook echt plekken waar het koraal ziet terugkomen, waar het ook zichzelf voortplant. Dus als het uiteindelijk groot genoeg is, dan kan het zichzelf seksueel voortplanten.
0: En inwoners van Bonaire zeggen dat het economisch een ramp zou zijn als het koraal volledig verdwijnt. Het weer nog zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en maximaal 33 graden.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
10: NPO Radio 1. KRO NCRV.
11: Eva Koreman.
10: Spraakmakers.
11: Met nu het Mediaforum.
13: Voorlopig zit hij nog waar hij zit, maar één ding is zeker. De mediastorm rond Gianni Infantino stak op via journalisten, raast al een week door de media en zal daar waarschijnlijk ook eindigen. Welke rol heeft de journalistiek gespeeld in de mogelijke val van de FIFA-voorzitter? Over dat en meer gaan we het hebben vandaag in ons mediaforum met Sander Heijnen, hoofdredacteur Vrij Nederland.
24: Goedemorgen.
13: Hans van Soest, net aangeschoven politiek commentator AD.
24: Goedemorgen.
13: En onze spraakmaker vandaag is Sara Bouffadis, strafrechtadvocaat. Wil je ook nog iets roepen?
27: Nog niet, misschien straks.
13: Oké. Tijdens het afgelopen WK leek iedere rel nog van hem af te glijden. Zo deed hij het in elk geval zelf voorkomen. Maar nu heeft Gianni Infantino toch echt zijn hand overspeeld. Zijn plan om de commerciële opbrengsten van het WK in aandelenpakketten te verstoppen, is een stap te ver.
28: En tot slot, hommeles rondom de FIFA, zo vlak na het wereldkampioenschap.
29: Het belangrijkste is toch dat de commercie eigenlijk belangrijker wordt gemaakt dan het belang van het voetbal, de ziel van het voetbal.
30: Nou, dat zorgt over een golf van kritiek in de voetbalwereld. UEFA was woedend, dreigde met een boycott van FIFA-competities.
31: We start with breaking news and an embarrassing U-turn from Gianni Infantino.
32: FIFA-president Gianni Infantino has scrapped his controversial plan to sell off stakes in the World Cup. To private investment.
33: De soap rond FIFA-baas Infantino ging verder. Zijn omstreden WK-plan blijkt een eenmansactie.
13: Hans, jij bent groot voetbalfan. Is deze ruil smullen of gruwelen?
24: Nee, natuurlijk is het smullen. Al was het maar omdat iedereen bij Gianni Infantino. Kijk, als je een kinderserie maakt en je moet een acteur casten voor de slechterik, dan kast je Gianni Infantino, toch? Hij ziet er gewoon echt uit als een onbetrouwbare glijer. Ja. En eerlijk gezegd, alle vooroordelen worden wel bevestigd. Dus ja, dat maakt het smullen. Los van het feit dat het natuurlijk tamelijk dramatisch is wat er is gebeurd afgelopen zomer.
27: Ja, ik vroeg me eigenlijk af van, hoe kan dat nou? Zo'n Infantino die heeft net dat hele WK gehad, is best wel goed gegaan. Dan zou ik denken, ga daar eens lekker van genieten. Ja. Maar nog niet een week later komt hij hiermee. Hoe
24: nou ja,
27: dat nou?
24: Het lijkt er toch wel heel erg op dat tijdens dat WK hij daar met een aantal Amerikaanse investeerders een plannetje heeft bedacht. Waarin iedereen, waar iedereen flink van zou profiteren, inclusief hij zelf overigens. Ja, en dat is uitgelekt. En dat heeft hem de das opgedaan.
13: Dit is begonnen bij een onthulling van de Times of London. Knap werk van ze. Infantino's eerste reactie was: de media loopt hard van stapel. Dit is allemaal nog niet uitgewerkt. Het was maar een schets. Het was maar een idee.
24: Onzin natuurlijk. Ja? Kijk, wat hij had willen doen, Is dit op een eigen gekozen moment met een gelikte persconferentie presenteren, waarin hij vooral alle vooroordelen voor iedereen eens even flink zou uitleggen. Maar hij zegt, het was nog niet uitgewerkt, maar het was wel de bedoeling dat iedereen voor 19 september er al mee zou moest instemmen. Hè? Dus het moest wel met stoom en kokend water er doorheen. Dus natuurlijk was het al wel uitgewerkt.
3: En de timing was natuurlijk echt buitengewoon ongelukkig voor hem. Want er is nog nergens een voetbalcompetitie begonnen. Dus dit is eigenlijk het kleine stukje tijd in het jaar waarin de bal niet rolt. En dan duiken ook alle media, kunnen dan zich hierop richten. Dus ik denk dat dat wel een belangrijk punt is om te maken. Het was voor hem veel beter geweest als het inderdaad iets later naar buiten was gekomen, als de competities begonnen waren. Want dan hebben bijvoorbeeld al jouw collega's bij het AD die zich met voetbal bezighouden, hebben dan het spel om over te praten. Dus nu gaat het hier extra over. Ik vind het smullen aspect, dat heb ik eigenlijk niet. Je zei, dit is hartstikke smullen. Kijk, wat we gezien hebben en wat heel fijn is, is dat er nu ergens toch een grens is bereikt dat die Infantino in ieder geval op dit punt gestopt wordt. Want wat hij heeft proberen te doen is iets verkopen dat niet van hem is. Het voetbal is niet van hem. Het voetbal is niet van de FIFA. En nu heeft eigenlijk het voetbal, de bonden, maar ik denk ook dat als je kijkt naar de Europese topclubs, al die spelers die mee moeten doen aan zo'n WK, wat hij probeert te verkopen, waar hij rijk van probeert te worden, die staan op de loonlijst van die voetbalclubs. En die hebben nu eigenlijk via de UEFA gezegd van tot hier en niet verder. En ik kan zeggen, het is heel mooi dat ze dat doen. Ze denken ook dat zijn eigen belangen in het geding aan het komen zijn. En dat is, denk ik, ja, ik vind hoopvol wel een heel groot woord. Want er is nog wel meer te winnen, denk ik, in het voetbal nog. Maar het is in ieder geval goed dat dit nu op deze manier voor hem tot een einde komt. Ja.
24: Nou ja, en toen ik zei smullen, bedoelde ik ook dat het smullen is om te zien
3: dat
24: Infantino, dat er grenzen zitten aan zijn macht. Ja.
27: Hoe kan het eigenlijk dat dit dan nu de grens is? Het is lang niet het eerste natuurlijk wat er met de FIFA aan de hand is. Er is een hele Netflix-documentaire volgens mij zelfs over.
24: Ja, maar het bouwt zich op. Kijk, heel veel van die clubs, dat wat Sander net al zei, die zijn de FIFA wel een beetje zat. De FIFA heeft een paar jaar geleden ook een wereldkampioenschap voor clubs in het leven geroepen. Dat was eigenlijk al, heel veel clubs waren daar eigenlijk helemaal niet blij mee. Omdat de voetbalagenda van hun spelers, die ze echt miljoenen betalen, die zit overvol. Er zijn meer blessures. Dan komt dit er ook nog eens een keer bij. En toen was er afgelopen WK. Infantino zei, het is allemaal geweldig verlopen. Maar er was natuurlijk heel veel kritiek op. Omdat je zag dat de commissie inmiddels al zoveel invloed kreeg op het spel. Hè, met die drinkpauzes die helemaal niet nodig waren, maar die eigenlijk alleen maar werden bedacht voor extra reclamezendtijd. De FIFA die hun eigen regels overtrad bij de finale met die pauze-act die veel te lang duurde. We hadden dat rare rode kaart-incident natuurlijk, waarbij na een telefoontje van Trump aan Infantino er ineens een rode kaart werd ingetrokken. Ja, op een gegeven moment is het gewoon genoeg.
27: Ja, en ik denk ook dat, volgens mij was het ook het idee met dat nieuwe bedrijf binnen de FIFA, dat er mogelijk ook aandelen aan de schoonzoon van Trump zouden worden.
24: De broer van de schoonzoon.
13: Ja, Joshua Kushner heet
27: hij. Ja, ik denk dat dat ook net een beetje iets te dicht op het WK van Trump zat.
3: Ja, en dat is natuurlijk het probleem. En dat is dat hoogmoed komt voor de val. Infantino die heeft zich de afgelopen maanden met wereldleiders omringd. En die heeft zelf ook echt het idee gehad, denk ik hoor, deze projectie. Maar het idee gehad, ik ben één van hen. En Trump had het ook over, je moet een baan in de Verenigde Naties. En dan is de vredesprijs. Maar uiteindelijk, macht gaat ook over, heb je een mandaat om iets te doen? En hij ging dingen doen waar hij geen mandaat voor heeft. En dat is natuurlijk het verschil met de president van Amerika. Die heeft gewoon een heel stevig mandaat. En dat heeft een FIFA-voorzitter niet. Dat is een voorzitter van een vereniging. En als die vereniging niet meer met je mee wil lopen, dan ben je klaar. En dat heeft hij niet op tijd begrepen.
13: Ja, de macht is hem naar het hoofd gestegen.
3: Letterlijk, ja.
13: Ja. Hans, we hadden het vanochtend in Stand.nl over het belang van Europese samenwerking rondom de migrantensituatie in Spanje en Marokko. Je schreef daar vanochtend ook over in jouw krant, het AD. De UEFA heeft hier gedaan wat de EU niet lukt.
24: Ik vind de situatie niet helemaal te vergelijken, omdat de UEFA natuurlijk zelf ook commerciële belangen heeft, laten we eerlijk wezen. De Champions League, die ooit is bedacht door de UEFA, hebben ze ook niet alleen maar gedaan. Daar willen ze ook gewoon geld aan verdienen. Dus het gaat ook om een machtsstrijd binnen het voetbal. De UEFA vond dat de FIFA wel heel weinig nog luisterde naar Europa. Maar los daarvan, Europese samenwerking, ik ben een groot voorstander.
13: Nog even, ik ben dol op een kleine voorspelling die we dan in 2027 even terug kunnen pakken. Durft een van jullie iets te zeggen over of Infantino in het zadel blijft zitten of dat hij de volgende stemming niet gaat redden.
3: Ik denk dat hij klaar is.
27: Ja, als jurist zijn was ik sowieso wel benieuwd. Hoe gaat dat nu eigenlijk? Is er een soort afzettingsprocedure? Gaan we handjes omhoog steken met de voetbalbonden? Hoe gaat dat precies?
3: In mijn hoofd in 2010 toen zat ik op de sportredactie van de Volkskrant. En toen was er een ethische commissie gegaan. En toen was er ook een enorm corruptieschandaal binnen de FIFA. Toen ben ik naar Zurich gegaan om verslag te doen van hoe die ethische commissie in elkaar stak. En de term ethisch, ik heb daar een andere invulling bij, zeg maar. Dus dat is heel ingewikkeld. Uiteindelijk, de FIFA-voorzitter wordt gekozen met een meerderheid van leden. Je hebt 211 leden. Iedereen heeft even zware stem. Dus Tuvalu heeft net zo'n zware stem als groot voetballand als Verenigd Koninkrijk of Spanje. En er wordt met envelopjes geschoven. En er wordt met bedragen geschoven. Dus het is redelijk onvoorspelbaar. Maar ik denk dat Infantino, die is nu kwetsbaar. Die is nu aangeschoten. En dat maakt het lastiger voor hem ook om zijn macht te effectueren en om al die mensen weer mee te krijgen. Ik denk dat hij gezien is. Ja. Maar een ethische commissie binnen de FIFA die bestaat. Alleen daar moet je niet veel bij voorstellen.
27: Ja, toen is ook wel een beetje het beeld op van een soort mythologie of dat hij te dicht bij de zon nu is gekomen zonder dat hij het doorhad. En dat hij nu gaat neerdalen.
13: Ja, in maart 2027 weten we het zeker. We gaan naar jullie mediamomenten. Hans, te beginnen met jou. Jij werd blij van een reportage in het NOS Journaal gisteren.
6: Dat gaat over inmiddels 24 boeren in Nederland zich aan het voorbereiden zijn op de verdere klimaatverandering en de verzilting van Nederland. Verzilting van Nederland betekent dat je in grote delen van Nederland qua akkerbouw bijvoorbeeld geen aardappelen of kool of uien meer kunt verbouwen. We hadden vorige week bij ons in de krant nog een interview met de Delta-commissaris die bijvoorbeeld voorspelde dat binnen nu een 20 jaar de bollenteelt verdwenen is door die verzilting. En sommige boeren zijn daar al op aan het vooruitlopen en die gaan over op quinoa, wat wel op ziltere grond kan groeien. En waarom werd ik daar heel blij van? Omdat we hebben te maken met een droogteperiode die zo langzamerhand echt wel bijbelse proporties begint aan te nemen. Het is de ergste droogte in Europa in 100 jaar inmiddels. Dit weekend meldde de BBC nog dat landbouworganisaties in Engeland gaan waarschuwen voor voedseltekorten. We zien allemaal dat beelden van die verwoestende bosbranden. Kerncentrales die moeten worden stilgelegd in Hongarije en Roemenië. Het is echt een groot probleem. En wat je ziet bij dit soort slecht nieuws, en dat is iets wat we al langer zien als media, is dat er een grote groep nieuwsconsumenten is die afhaakt. Die gewoon zeg maar al die negativiteit gewoon niet meer aan kan en gewoon de tv niet meer aanzet, de krant niet meer leest. En de reden waarom ik hierop aansloeg is, ik weet in elk geval wij binnen DPG Media, maar andere mediabedrijven zullen ongetwijfeld hetzelfde doen. Wij zijn al een aantal jaar aan het experimenteren met manieren, hoe kun je die groep lezers die afhaakt, domweg omdat ze het nieuws te negatief vinden, toch nog bereiken. Want ja, nieuws is gewoon belangrijk. En we weten na experimenten in Denemarken dat wanneer je hetzelfde nieuws brengt, maar meer oplossingsgericht, dat je die mensen weer terug kunt krijgen. En dit vond ik nou zo'n mooi voorbeeld van, nou ja, de droogte komt op ons af. Het is verschrikkelijk. Maar er zijn manieren om ons er tegen te wapenen.
13: Ja, dus quinoa planten.
6: Ja, overigens is quinoa niet het enige voorbeeld. Ik weet de Landbouwuniversiteit Wageningen. Er zijn ook meerdere boeren aan het experimenteren met nieuwe aardappelrassen bijvoorbeeld die beter tegen zout kunnen.
13: Ja, mijn hart maakte vanochtend ook een sprongetje op de maandagochtend, omdat ik iets hoorde bij de collega's van het NOS Journaal over een mos, speciaal mos, dat kan groeien op beton. En dat de temperatuur wel met 8 graden Celsius kan afkoelen.
6: Nou ja, jij bent overigens het voorbeeld van de, ik zeg niet jij persoonlijk, maar we zien
13: gelukkig
6: die groep mensen die echt afhaakt, domweg omdat ze het nieuws te negatief vinden, dat zijn met name jongere vrouwen van onder de 40. En juist die vrouwen bereik je weer door meer oplossingsgerichte nieuwsverhalen te brengen.
13: Sander, hoe zie jij dat? Moet de journalistiek de lezers ook vrolijk houden?
3: Nou, het zou fijn zijn als de politiek ons genoeg geeft om vrolijk over te worden. En dan kunnen we daar verslag van doen. Dus nee, ik denk niet dat de primaire verantwoordelijkheid is van journalisten om mensen vrolijk te maken. Wat wel zo is, er gebeurt natuurlijk gewoon ook heel veel positiefs nog steeds in de wereld. En het is natuurlijk wel de taak van journalisten om de wereld te beschrijven zoals die is. En daarbij is inderdaad onze reflex als journalisten om alleen maar naar het negatieve en het schokkende te kijken. En dus af en toe iets oplossingsgerichts te laten zien. Van het is niet hopeloos. Ik denk dat dat wel fijn is, ja.
13: Zara, heb jij behoefte aan meer positief nieuws?
27: Ik denk dat dat heel menselijk is. Ik kan me dus wel heel goed voorstellen dat het fijn is om een artikel te lezen over iets wat te gaan is in de wereld, maar dat er ook een oplossing in verwerkt is. Maar ik vraag me wel af, ja, die oplossing moet er dan natuurlijk wel zijn. Ik denk niet dat het dan aan journalisten natuurlijk is om die oplossing ook te bedenken.
6: Nee, maar die oplossingen zijn er in heel veel gevallen wel degelijk.
3: Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook de hele tragiek, hè, van de status van de wereld op dit moment. Als het gaat over klimaatverandering, weet natuurlijk al 50 jaar wat de oplossingen zijn. Laat ze er ook niet ingewikkeld over doen. Alleen het wordt voortdurend gefrustreerd en getorpedeerd en tegengewerkt. En ik denk dat media zich daar meer rekenschap van moeten geven. Dat we zo ontzettend veel ruimte geven aan mensen die toch de oplossingen verdacht maken. Ik denk dat als we daar wat meer aandacht voor zouden hebben als media, dat misschien al wel die oplossingen een heel stuk dichterbij zou brengen.
13: Sander, voor jouw mediamoment gaan we iets doen dat nog maar een paar weken kan. Zomergasten nabeschouwen.
3: Ja.
13: Gisteren zat Nasra Habiballah daar, voormalig correspondent Israël en Palestijnse gebieden. Sander, ja, Nasra is koud terug van haar standplaats Jeruzalem en liet zich meteen 3 uur lang ondervragen. Was dat slim?
3: Ik weet niet of het slim was, maar het was in ieder geval wel heel mooi en heel goed. Zij vertelde dat zij eigenlijk naar Israël en de Palestijnse gebieden ging. Ze wilde gewoon laten zien hoe mensen daar leven. En ze wilde mensen een gezicht geven. En ze wilde Nederland een beeld laten zien wat we eigenlijk niet zo goed kennen. En ze gaf eigenlijk zelf ook wel aan in die uitzending, dat is niet zo goed gelukt. Want ze heeft, ik geloof, 4 oorlogen. Ik heb niet geturfd, maar ze heeft eigenlijk voornamelijk oorlogen moeten doen. Ze is in die rat race toch als consument in zo'n gebied waar zoveel gebeurt, dat je iedere keer je 2 minuten itemjes moet maken. Dus zij is helemaal niet toegekomen aan wat eigenlijk haar ambitie was met die functie. En wat ik heel bijzonder vond, is dat zij gisteren bij Zomergasten eigenlijk dat podium heeft genomen om ons, Nederland, de kijker, toch te laten zien wat ze heeft willen laten zien. En zij bleef, en dat vond ik ook heel knap, want sommige mensen bekritiseren haar erom, andere mensen prijzen haar erom. Maar ze heeft een redelijk afstandelijke, neutrale manier van verslag doen. Terwijl we weten ook dat zij heeft een Palestijnse vader. En dat dus zo kennen we haar. En ze hield eigenlijk die hele zakelijke, dat is eigenlijk de term, die hele zakelijke toon, die hield ze in stand. Ze liet ook niet heel diep in de ziel kijken. Maar wat ze deed, is ze had een serie fragmenten gekozen die heel goed lieten zien wat bezetting doet met de Palestijnen. En ik vond dat eigenlijk heel knap gedaan. En eigenlijk heeft ze, wat mij betreft, in die zomergasten uitzending, dus was het slim om daar te gaan zitten. Ik denk dat het heel goed is dat ze daar is gaan zitten. Want ze heeft eigenlijk heel mooi laten zien wat ze als correspondent ook wilde laten zien. Namelijk, wat betekent die bezetting voor de Palestijnen?
13: Ja, jouw favoriete, of hoogtepunt moet ik zeggen, jouw mooiste fragment, daar hebben we hier ook een stukje van.
1: Ja, ik vind het heel interessant wat hij hier zegt. Ik denk dat hij gelijk heeft dat het voor Palestijnen belangrijk is om te proberen te begrijpen, zoals hij het noemt, de force we're dealing with. Dus de kracht waar je mee te maken hebt. Om te begrijpen waarom de situatie vandaag de dag is zoals die is. Hè. Je hebt te maken met een enorm trauma bij het Joodse volk. Maar ook met trauma, schaamte, schuld bij al die andere westerse landen.
13: Ja, dit is haar reflectie op Edward Said. Waarom vond je dat heel mooi en sterk?
3: Nou, het was de combinatie van dingen. Het was een veel langer fragment, inclusief het fragment dat we mochten zien. En dat was een literatuur hoogleraar, volgens mij, geboren in Jeruzalem, verdreven en uiteindelijk in de Verenigde Staten terechtgekomen. En die vertelde inderdaad dat hij zich heel erg had verdiept ook in de Holocaust. En dat hij ook, en daar reflecteert ze op, hè, dat het ook belangrijk is voor Palestijnen om te begrijpen, dit is de achtergrond en dit is waarom we eigenlijk het schuldgevoel dat bij die westerse wereld ook zit, daarom krijgen we gewoon niet wat wij willen, onze eigen staat. Daarom krijgen we gewoon de internationale gemeenschap, in ieder geval het westerse deel ervan, niet onze kant op. En ik vond het de combinatie van die twee dingen. Ja, mensen moeten het echt terugkijken of terugluisteren in de podcast van Zomergasten die er is. Want het gaf gewoon heel veel gelaagdheid aan die wanhoop enerzijds van Palestijnen. En anderzijds, je snapt het Israëlische trauma, het Joodse trauma, snap je ook heel goed hè, door hiernaar te kijken. En die twee dingen komen eigenlijk niet bij elkaar. En wat voor mij boven die uitzending ook hing, en daarom vond ik het zo belangrijk en goed gedaan, is, je ziet, ze komen er hier lokaal niet met elkaar uit. De Israëliërs en de Palestijnen gaan hier niet met elkaar uitkomen. En we hebben dus als omstanders en als westerse wereld, hè, bedoel, uiteindelijk heel veel wapenleveranties aan Israël, die gaan nog steeds via Nederland, die komen vanuit Europa, komen vanuit Amerika. We hebben gewoon een ongelofelijke verantwoordelijkheid als omstanders om deze twee bevolkingsgroepen te helpen weer samen te komen. En dat doen we gewoon niet. Daar werken we niet aan mee. En ik vond, zonder dat zij dit allemaal benoemden, is dit wel wat zij liet zien in die aflevering. Dat vond ik heel knap en heel erg prijzenswaardig. En ook, wat ik er ook toch wel over wil zeggen, is dat zo'n programma Zomergasten, waarin de ruimte is voor een correspondent om gewoon zo het verhaal te vertellen aan een breed publiek over je werkgebied, ja, dat nu verdwijnt, dat vind ik echt een ongelooflijk verdrietige keuze.
13: Ben je door deze uitzending ook anders over bepaalde dingen gaan denken of anders naar Nasra Habiballah gaan kijken?
3: Ja en nee, kijk, ik vond haar als correspondent goed functioneren. Ik vond het heel knap wat ze deed. Ik ben vooral anders gaan kijken naar, ik zal me toch af te vragen, is het hebben van een correspondent in een gebied voor een journaal, is dat eigenlijk wel de manier hoe je nog goed verslag kan doen van een land? Want ik heb gisteren echt veel meer geleerd dan in de optelsom van al die itempjes. En ik heb natuurlijk een veelvoud aan minuten, uren, dagen, weken aan verslaggever in het Midden-Oosten gezien. Maar als je gewoon één keer gaat zitten om er 3 uur over te praten en gewoon met heel veel fragmenten, gewoon echt de gelaagdheid van zo'n gebied en van zo'n, nou, conflict is niet eens het goede woord, maar van zo'n situatie te schetsen, ik denk eigenlijk dat veel leerzamer is. Dus ik zou
24: maar die gelaagdheid kun je toch alleen brengen als je daar als correspondent daadwerkelijk bent geweest?
3: Nee, daar ben ik mee eens. Eén keer gaat zitten om er 3 uur over te praten en gewoon met heel veel fragmenten, gewoon echt de gelaagdheid van zo'n gebied en van zo'n, nou, conflict is niet eens het goede woord, maar van zo'n situatie te schetsen, ik denk eigenlijk dat veel leerzamer is. Dus ik zou
24: maar die gelaagdheid kun je toch alleen brengen als je daar als correspondent daadwerkelijk bent geweest?
3: Nee, daar ben ik mee eens. Dus het punt is meer, en het is ook

0: en gaat kijken naar zo'n gebied. En natuurlijk, daarvoor heb je mensen te plaatsen nodig. En we hebben ook het snelle nieuws nodig. Dus het is meer dat je zou moeten nadenken. Dus de vraag was, wat was mijn inzicht hierna? Eigenlijk zou je elke week zo'n programma met de correspondent moeten maken van 3 uur lang op zondagavond, zodat we die wereld veel beter leren begrijpen.
1: Dit is het geluid van de deuren van de Schatkamer van Beeld en Geluid, waar leden van het Mediaforum deze hele zomer doorheen grasduinen voor het mooiste dat Nederlandse radio en televisie te bieden hebben. Sander, we blijven eventjes bij jou. Jouw fragment is van 1969 en zorgde destijds voor een schokgolf door Nederland. Kun je het misschien inleiden?
0: Ja, het is een fragment van een voormalig Nederlandse dienstplichtige die tijdens wat toen nog de politionele acties heette, de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, die daar onderdeel van was en die daar getuige is geweest van toch wel de grove schaal waarop Nederlandse militairen daar oorlogsmisdaden hebben gepleegd. En hij vertelt daar, hij doet eigenlijk voor het eerst daar in de publieke ruimte in Nederland een boekje over open. En ik weet ook uit mijn eigen familiegeschiedenis, mijn grootvader was officier in het Nederlandse leger in die tijd op Java. En daar was eigenlijk geen ruimte voor om dat te doen.
1: Laten we luisteren.
2: Ik heb in Indonesië destijds 2,5 jaar gezeten als militair bij de infanterie. Onder andere bij de inlichtingendienst. En ik heb daar meegedaan aan oorlogsmisdaden. Ik heb ze zien verrichten. En om daar een paar voorbeelden van te geven, kan ik u vermelden dat er kampongs doorzeefd werden, waarvan de militaire noodzakelijkheid niemand destijds inzag. Dat er verhoren plaatsvonden waarbij op een afschuwelijke manier gemarteld werd. Wraakacties gehouden werden. Bijvoorbeeld om u te vertellen, we kregen krijgsgevangenen. En die krijgsgevangenen werden meerdere malen neergeschoten. Waarbij dan de kreet was, ga jij maar pissen. Waarop de mensen zich omdraaiden en in de rug neergeschoten werden.
3: Waren dat incidentele gevallen of zegt u dat heb ik vaak meegemaakt?
2: Dat waren geen incidentele gevallen, dat was de normale gang van zaken.
1: Je hoorde hier oud-militair Jeup Hutting, die gigantisch uit de school klapte over het Nederlands leger dat toen nog in Nederlands-Indië was. Ik zag jou ook zo in de verte staren, Sander. Denk je dan ook op zo'n moment aan je eigen familie en wat hij heeft meegemaakt?
0: Ja, toch wel. Kijk, mijn grootvader was commandant in Garut. Die had 320 man onder zich en die was daar ook als dienstplichtig officier. Die wilde daar ook niet naartoe. Een tante van mij, die heeft aan mijn opa gevraagd toen dit op televisie was. Hè, dat is ruim voor mijn geboorte geweest. Die vroeg van, ja, klopt dit? Was dit zo? En ja, het antwoord van mijn grootvader was niet heel geruststellend. Hè. Die zei namelijk, dat kan je er maar beter geen oordeel over vormen. Maar als je niet weet hoe het is om je eigen mannen terug te vinden met hun ballen afgesneden en in hun bek gepropt. He, dus dit was iets. Dit hebben bijna 200.000 Nederlandse mannen zijn daarheen gestuurd. Die hebben dit meegemaakt. En vervolgens zijn die allemaal getraumatiseerd teruggekomen. Het is in de doofpot gestopt. He, heel lang wat daar gebeurd is. En uiteindelijk was er één voormalig militair zo moedig om de band te breken. En ik denk, en dat is natuurlijk een parallel aan deze tijd, soms heb je hele moedige mensen nodig die gewoon durven te benoemen hoe dingen werkelijk in elkaar zitten. En daarmee enerzijds de toorn van heel veel mensen over zich heen halen. Maar tegelijkertijd, dit is wat je nodig hebt om vooruit te komen als samenleving. Dus daarom dacht ik, het is misschien goed om hier toch weer eens bij stil te staan.
1: Hans, we gaan naar jouw fragment. We gaan naar 1938. Wat gaan we horen?
4: Ik stuitte hier toevallig afgelopen weekend op. Misschien heel even inleiden. Ik gebruik de Schatkamer vooral voor mijn lol. Niet zozeer voor mijn journalistieke werk. Ik vind het leuk om naar muziek te zoeken. Maar ik vind het ook leuk om, ik heb een soort nerd. Ik heb iets met hele oude geluidsfragmenten. Het kan me niet krakerig en oud genoeg. En dit weekend begon het bij mij weer een beetje te kriebelen. Omdat volgende week het voetbalseizoen weer begint en ik ben fan van Sparta en ik ging kijken, goh, kan ik in de Schatkamer eigenlijk iets terugvinden, oude beelden of iets van Sparta, en ik vond een geluidsfragment, een radio-uitzending. Sparta bestaat 50 jaar en het is als je er terugluistert, het is heel grappig, want het is eindeloos, er komen allemaal mannetjes voor de microfoon staan en die komt van die voetbalvereniging en die komt van de KVB en die komt van dat onderdeel van de KVB en die komen allemaal minutenlang heel eloquent in archaïsche woorden Sparta feliciteren met het 50-jarig jubileum.
1: 1938 dus. Ik waarschuw maar vast voor de geluidskwaliteit.
5: Meneer, heren, wij moeten nu dan in de allereerste plaats onze hartelijke gelukwensen overbrengen met dit 50-jarig jubileum. Herinneringen, ook in de vereniging de Westelijke Eerste Klas, zijn er te veel om in de korte

0: die mij toegestaan is hier naar voren te brengen. Laat het u voldoende zijn dat de verenigingen van de westelijke eerste klas mij hebben opgedragen u mede te delen, meneer de voorzitter, dat zij alle buitengewoon groot respect hebben voor de voetbalvereniging Sparta en voor haar bestuur, die als pioniers van het Nederlands voetbal thans na 50 jaar nog een dergelijke positie innemen.
1: Ik vind het een mooi beeld, Hans, dat jij hiernaar zit te luisteren in het weekend. Ja, dank Sander Heijnen, hoofdredacteur van Vrij Nederland en politiek verslaggever Hans van Soest van het AD. Straks na het nieuws onze rubriek. Zijn er nog vragen vandaag over de zonsverduistering die ons te wachten staat? 0800-1101 is het telefoonnummer. En dan is het nu tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Jan van de Putten.
2: NPO Radio 1.
3: Shell verkoopt zijn Europese wind- en zonneparken aan het Franse Total Energies. Het gaat om projecten in Nederland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met die transactie gemoeid is. Oekraïne heeft vanochtend weer een Russisch distributiecentrum aangevallen van webwinkel Wildberries in de buurt van Moskou. Oekraïne valt die webwinkel vaker aan omdat die goederen zou leveren aan het Russische leger, zoals drones en navigatieapparatuur. 5 vrouwen uit de misbruikaffaire rond zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel, meldt de BBC. Al-Fayed was de eigenaar van het Britse warenhuis Harrods. Honderden vrouwen zeggen dat ze vroeger door de inmiddels overleden zakenman seksueel werden misbruikt. En PostNL heeft het afgelopen half jaar minder pakketten bezorgd. Uit de laatste cijfers blijkt dat het aantal pakjes uit het buitenland met 15% daalde. Met name uit webwinkels in Azië kwamen veel minder pakketten.
4: Tot 11:30, Eva Koreman.
1: Met spraakmaker strafrechtadvocaat Sarah Bouffadis bespreek ik straks haar vakgebied over de druk vanuit de samenleving, de politiek, maar ook vanuit de georganiseerde misdaad. Na 11:00 meer. En dan, er staat iets groots te gebeuren. Iets dat weliswaar vaker voorkomt, maar al 27 jaar niet meer zo spectaculair is geweest als het deze keer beloofd te worden. Ik heb het over zonsverduisteringen. Boven ons hoofd vindt volgende week woensdag de grootste eclipse plaats sinds 11 augustus 1999. Dan moet je alleen wel weten hoe laat, waar en hoe je naar dit verschijnsel kijkt. Daarom is hier Lucas Ellerbroek aangeschoven, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Weer- en Sterrenkundigen. Voor zijn er nog vragen? Lucas, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: De naam zonsverduistering verraadt al een boel, maar kun je voor eens en voor altijd nog eens vertellen waar we nou precies naar kijken?
5: Natuurlijk. Een zonsverduistering is een moment waarop de maan, die rond de aarde draait, precies tussen de zon en de aarde instaat. En daardoor wordt de zon, die wij zien aan de hemel, compleet afgedekt door het cirkeltje van de maan. En ja, dat noem je dan een zonsverduistering. Maar vindt alleen maar plaats op een heel specifieke plek op aarde. De schaduw van de maan die trekt met tienduizenden kilometers per uur over het aardoppervlak. En alleen dat is de plek waar je het echt helemaal donker hebt.
1: En welke plek is dat?
5: Ja, dat is die locatie die gaat van Groenland via IJsland naar Spanje. Het ziet er een beetje, het klinkt een beetje als een gekke bocht. Maar dat is eigenlijk een rechte lijn. En dus er zitten nu ook, geloof ik, heel veel landgenoten in Spanje. Nou ja, sowieso in de zomer. Maar op een plek waar het echt helemaal donker kan worden. En dat is wel het spectaculairste.
1: De laatste keer was 11 augustus 1999. Sarah, weet jij nog hoe dat toen ging? Heb je gekeken?
6: Kan ik me eigenlijk echt niet meer herinneren, moet ik zeggen. Maar ik had nog wel een andere vraag. Ik ben namelijk heel erg benieuwd. Als je zeg maar, wij kijken altijd dus bij zo'n zonsverduistering, kijken we naar de hemel. Maar wat zou je nou eigenlijk zien als je tijdens een zonsverduistering op de maan staat en naar de aarde kijkt? Is dat ook bijzonder of niet?
5: Dat is een heel leuke vraag. Sowieso leuk om het perspectief eventjes te veranderen. Maar inderdaad, vanaf de maan naar de aarde, als je dus vanaf de donkere kant, dus de voorkant van de maan, het is nu nieuwe maan, zeg maar, dus als de maan is niet licht, maar het is donker. Dan kijk je naar de aarde, dan zie je dus de punt van de schaduw van de maan, zie je ze over de aarde heen razen. En ja, het ziet er eigenlijk verder precies zo uit zoals de aarde er normaal gesproken uitziet.
6: Maar toch bijzonder wel.
5: Ja.
1: Ja. Ja, maandag een bijzondere editie. Waarom is deze zo bijzonder?
5: Nou, zonsverduisteringen die komen ongeveer elk jaar voor wel. Maar dit is de laatste die voorlopig echt zo dicht bij Nederland zichtbaar is. Er is er volgend jaar nog eentje die Ook een beetje over Spanje heen schampt. Maar verder zit het dan, ja, de komende 10 jaar... zijn de zonsverduisteringen vooral, moet je echt lange reizen voor maken om die te zien. Of ze zijn gewoon alleen in de oceaan. Dus het is wel eentje die ook vanuit Nederland is het 90% afgedekt, de zon.
6: Ja.
5: Het is nog steeds echt licht hier. Maar ook dat kun je wel met de juiste bescherming goed waarnemen.
7: Ja, daar moeten we het ook nog over hebben, want daar heb ik ook nog vragen over. Ik heb destijds door een cd gekeken. Ik weet niet of dat een goed idee was.
5: Ja, maar dat heb ik toen ook gedaan. Ja, ik was er ook om 99 en ook met een cd'tje. Nou, ik heb mijn ogen nog steeds, maar wat je eigenlijk moet hebben is een eclipsbrilletje.
7: Oké, en hoe we daar aan kunnen komen, dat zou bijvoorbeeld een vraag kunnen zijn in Zijn er nog vragen? Misschien heeft u nog andere vragen over dit bijzondere fenomeen. Bellen kan naar 0800 1101.
2: KRO NCRV.
4: Platen van spraakmakers.
7: De spraakmaker mag bepalen wat voor muziek we gaan horen, maar we willen ook horen waarom. Welke muziek is het geworden, Sarah?
6: Ja, ik heb, omdat het, we kunnen er niet omheen. Het is echt Madonna's zomer. Ze is overal. Hè. Vanaf het WK zagen we haar tijdens de halftime show. Maar ook voor gisteren of eergisteren was ze in Amsterdam zelfs tijdens de Pride. Dus ik dacht, ik moet wel een plaats van Madonna kiezen. En ik heb daar gekozen voor Express Yourself. Het is een nummer van ongeveer 40 jaar geleden, pakweg. Maar met een hele goede actuele boodschap. Namelijk dat je moet weten wat je waard bent. Moet uitspreken voor wat je waard bent. Ja, dus dat vind ik een boodschap die nu, in 2026, nog steeds heel belangrijk is.
7: Geweldig. Ik vind dit wel een feestje, hoor, op de maandagochtend. Dankjewel voor deze geweldige keuze. Zara Bouffadis, Madonna en Express Yourself.

0: De keuze van spraakmaker Sara Bouvadis, Madonna en Express Yourself.
1: Spraakmakers.
0: We hebben er sinds 1999 op moeten wachten. Een zonsverduistering boven Nederland. Zo groot als die van volgende week woensdag.
2: There it is! Wow, that is spectacular!
3: This is the first total solar eclipse to cross mainland Europe since 1999.
4: Scenes of awe and wonder all along the eclipse's path of totality.
5: The sun, which only moments before shone high above them, had vanished.
6: Ja, het ziet er gewoon heel mooi uit. Het is een beetje iets buitenaards of zo.
3: Birds will stop singing. The air will get colder.
7: Het is adembenemend, kan ik zeggen. Het wordt al maar donkerder. We zien de schaduw steeds minder worden.
3: The outer atmosphere of the sun will hang in the sky around a black disk where the sun used to be.
8: One of the most amazing shows on the planet. A total solar eclipse is coming to Europe. It's very rare and a very special thing.
9: I burst into tears.
10: There's no other feeling like it. It's insane.
11: When the sky goes dark during the middle of the day.
12: It does humble a person to think about the majesty of our planets.
11: It feels like magic.
0: Hier in de studio Lucas Ellerbroek, hij is sterrenkundige en weet alles over zonsverduisteringen. Ik zag je ook helemaal opveren tijdens dit blokje.
13: Ja, ik vind het gewoon mooi om er wat spektakel van te maken, toch?
0: Ja, ja, dat is het ook. Ja. Het gaat dus om de maan die voor de zon schuift. Ja, zo klinkt het dan weer niet als een spektakel. Ja. Maar hoe lang hebben we het hier als mensheid al over?
13: Nou, echt al veel langer dan we überhaupt dingen opschrijven voor elkaar. Dit soort fenomenen komt al altijd voor, sinds de zon en de maan en de aarde bestaan, al 4,5 miljard jaar. En die zijn ook in oude culturen beschreven, dat er zonsverduisteringen plaatsvonden. Daar was dan wat minder doorgronding van wat het nou precies was. Maar dat het een heel significant iets was, dat is duidelijk. En ik kan me herinneren dat vroeger las ik een kuifje. Je kuifje met de Inca's. En daar hebben ze ook iets met een zonsverduistering. Die kuifje dan weet dat die gaat plaatsvinden. En dan weet hij zich uit een benarde situatie te redden door die zonsverduistering erbij te halen.
0: En toen dacht jij, ik word sterrenkundige.
13: Toen dacht ik, die Inca's die wisten dat al lang. Dus ik ga sterrenkundige worden om te kijken hoe het echt zit.
0: De zon verdwijnt voor 90%. Bij 90% denk ik meteen, dan gaat praktisch het licht uit. Klopt dat?
13: Ja, nee dus. Kijk, voor ons wat wij observeren, onze ogen, die zijn heel erg lichtgevoelig. En van ook een klein beetje licht weten we nog een heel helder beeld te maken. Het zal er eerder uitzien als dat het een beetje schemert, of dat er een dikke onweers bij aan zit te komen. Beetje dat gevoel. Het is ook een beetje gek licht. Maar we merken er eigenlijk niet zo heel erg veel van als je het niet weet dat het gebeurt. Het is natuurlijk wel zo dat er 90% minder zon op aarde valt. Het is niet zo dat het in één keer heel erg koud wordt, want de atmosfeer die is nog steeds lekker warm. Maar er gebeuren wel heel veel dingen in het weer die merkbaar zijn daardoor.
0: En hoe lang duurt dit nou ongeveer, die zonsverduistering?
13: Nou, de totaliteit, als je echt op die streep in Spanje zit, dan moet je echt denken aan 5 minuten of zo, dat het echt helemaal donker wordt. Maar dit, de hele de hap uit de zon die snel verplaatst, dat duurt ongeveer 2 uur. Van begin tot eind. Van 7 tot 9 uur 's avonds. Echt perfect getimed voor een mooie woensdagavondwandeling. Dus het is wel een commercieel interessante zonsverduistering, denk ik.
0: En dieren, raken die in de war? Want dat hoorden we net in het fragment.
13: Ja, ja, ja. Ik was 2 jaar geleden was ik in de VS voor een totale zonsverduistering. In Texas was dat. Ja, daar hoorde je inderdaad de vogels gingen zingen. Het was echt heel erg bizar. Ik weet nog van 1999, daar was mijn hond, Harry heette die, die ging ineens janken. Maar dat is bij de totale zonsverduistering. Het is wel zo dat ook bij deze zonsverduistering er wat meer activiteit van nachtactiviteit van dieren zal zijn. Of opstartende nachtactiviteit. Dat zijn ook allemaal dingen die onderzocht worden op zo'n moment.
0: U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800 1101. Dat deed ook G. van den Berg. Goedemorgen, wat is uw vraag?
14: Mijn vraag is, waarom heet het zonsverduistering? Want een maansverduistering, dat kennen we. Dan verduistert de aarde de maan. Maar de zon, die kun je toch niet verduisteren? De aarde wordt toch eigenlijk verduisterd door de maan?
13: Ja, Dat is een leuke vraag. Ja, ik denk ook dat hier dat het weer gaat om perspectief. Wij op aarde zien de zon en die wordt verduisterd vanuit ons gezichtspunt. Maar het is inderdaad zo dat de schaduw van de maan lokaal de aarde verduistert. Je zou ook weer kunnen zeggen, eigenlijk wordt de aarde nooit, geeft nooit zelf licht. Het licht dat de aarde heeft, dat komt van de zon. Dus eigenlijk wordt de aarde ter plaatse niet verlicht. Ja, het wordt een beetje een semantische discussie. Maar ik vind het een best wel leuke opmerking. Laten we het perspectief vooral ook blijven omdraaien.
0: Leuk, dank u wel voor uw vraag, G. van den Berg. U kunt ons ook nog bellen. Als u net als G. van den Berg uit ons collectief nog vragen hebt, bel ons dan op 0800-1101. Of stel uw vraag via de NPO Luister-app. En mailen kan ook naar spraakmakers@kro-ncrv.nl. Sarah, jij hebt veel vragen, ook al een perspectiefverandering gehad. Heb jij nog andere dingen die nu in je opkomen?
15: Ja, het is eigenlijk wel bekend. Ik denk dat bij mij ook dat beeld oppopte van Trump, die volgens mij zonder bril keek naar een zonsverduistering. En sindsdien mensen die het nog niet wisten, weten wel dat het heel schadelijk is,
13: ja,
15: om daar naar te kijken, naar een zonsverduistering. Maar waarom is dat eigenlijk zo schadelijk?
13: Ja, er is ook een grapje van sterrenkundig. Nou, geen grapje, het is waar. Je kunt twee keer naar de zon kijken met het blote oog. Eén keer links en één keer rechts. En dan ben je blind. Mm. Ja, de zon heeft gewoon enorm veel lichtstraling. Die wordt gefocust in je oog. En dat lichaamsdeel is daar niet op berekend.
15: Maar is dat eigenlijk dus, is het altijd even schadelijk om naar de zon te kijken?
13: Zeker weten. Okay. Ja, moet je ook eigenlijk nooit doen.
15: Nee, precies. Nee. Ja, ik dacht dus eventjes dat het schadelijker was tijdens een zonsverduistering, maar dat klopt dus niet.
13: Nee, en het verneukeratieve is dat ook een klein streepje zon, ook als hij 10% nog maar, het sikkeltje nog maar 10% van het zonlicht is, ook dan is het levensgevaarlijk om naar te kijken. Dus het is gewoon echt no-go.
15: En kan je gewoon met een normale zonnebril ernaar kijken?
13: Nee. Okay. Het moet een eclipsbril zijn. En ik heb het even opgeschreven met het keurmerk ISO 12312. Okay. Nou goed, eclipsbrillen die kun je kopen op veel plaatsen op internet. Ik heb nog genoeg tijd om er eentje te scoren. Dus als je er eentje hebt, dan ben je all set.
0: Ja, en anders gewoon niet doen.
13: En anders gewoon niks doen. En wat ook leuk is, is dat de zon, als hij een sikkeltje is, als hij door een boom heen schijnt, dan werken die bladeren ook als een soort van lensjes. Als je dan op de grond kijkt, dan zie je dat er allemaal sikkeltjes, sikkelvormig licht te zien is op de grond. Ja, en wat ook nog misschien wel leuk is om te zeggen, is dat als je het leuk vindt om iets te doen tijdens een zonsverduistering, maak er dan een foto van. Dus zoek ook, lees je een beetje in hoe dat moet en hoe je dat veilig doet. Maar er is door onze vereniging, de KNVWS, een eclipsfotowedstrijd uitgeschreven. We hebben 5 verschillende categorieën. Je kunt van de zonsverduistering zelf, of van de omgeving met de zon op de achtergrond, of wat het doet met de natuur. Dus ja, kijk op knvws.nl om de voorwaarden om mee te doen. En daar kun je mooie prijzen mee winnen.
0: Ik wil graag naar Marika. Marika Nowakowski, goedemorgen. U belt vanuit Zweden en u heeft een vraag.
16: Dat klopt. Wij wonen in Bjärnum in Zuid-Zweden. En ik vroeg me af of wij hier, waar wij wonen, ook nog iets van kunnen meekrijgen van die zonsverduistering. Omdat ik daar straks hoorde van die baan loopt van IJsland naar Spanje. En ik denk van nou, misschien komt het bij ons ook nog wel zichtbaar over.
13: Dat kan. Want die schaduw van de maan, die is deels in Nederland ook. En in Zweden is er ook nog wel een hapje zon uit. Als je het precies wilt weten, dan is er een heel mooie website. Die heet timeanddate.com. En daar kun je doorklikken naar eclipses. En dan kun je precies het pad zien van totaliteit. Je kunt zelfs je woonplaats invoeren. Of het nou in IJsland of in Egypte is. En daar kun je zien van hoe laat tot hoe laat er hoeveel zon weggehapt is. Maar ook daar, ik weet niet wat Zweeds is voor eclipsbril, maar zorg dat je er eentje scoort.
0: Weet jij dat, Marika? Hoe je eclipsbril zegt in het Zweeds?
16: Nou, dat is niet een woord wat ik regelmatig gebruik. Nee, dat zou ik even moeten opzoeken. Okay. Ik kan me herinneren, wij wonen hier 13 jaar en we hebben ooit al eens een keer een gedeeltelijke zonsverduistering meegemaakt. En toen heb ik een cd'tje gepakt om doorheen te kijken.
13: Ja.
16: En daar kon je het goed doorzien.
13: Oké, ja, het cd'tje is ook... Waarschijnlijk is het ook wel goed. Het is ooit geadviseerd. Maar ja, tegenwoordig... cd's zijn ook een beetje on the way back, helaas. Maar goed, Eclipsebril is eigenlijk het beste met keurmerk. Maar een cd'tje, dat gaat dan kennelijk ook wel prima.
0: Marika, bedankt voor uw vraag. Deze rubriek heet ook Zijn er nog vragen? Heeft de wetenschap eigenlijk nog vragen over de zonsverduistering?
13: Ja, maar niet direct de sterrenkunde. Kijk, voor sterrenkundigen is het eigenlijk best wel makkelijk begrijpbaar fenomeen. De zon staat tussen de maan en de aarde in. En ja, verder zijn er niet zo heel erg veel spannende dingen voor. Er is 100 jaar geleden is er wel tijdens een zonsverduistering... zijn de sterren die achter de zon liggen waargenomen. En die bleken iets verschoven te zijn. En daarmee is de relativiteitstheorie van Einstein bewezen. Nou, te veel om nu allemaal uit te leggen... maar dat is voor de wetenschap heel interessant geweest. Nu is het tijdens zo'n zonsverduistering eigenlijk vooral voor de aarde... voor wat er op aarde gebeurt, ter plaatse van die schaduw van de maan... is het interessant om te kijken wat er gebeurt met het weer... en met de dieren, met de natuur. Het is zo dat ons aardse systeem is heel erg... daarvoor is de zon heel erg belangrijk. En als je die zon in één keer wegpakt... dan is er één factor die in één keer weg is. En dan kun je heel erg goed bestuderen wat de effecten daarvan zijn.
0: Ik bedoel, wat zouden we daaruit kunnen halen bijvoorbeeld...
13: Nou, daar kun je uit van halen wat de zon bijvoorbeeld doet voor het ruimteweer. De zon heeft heel veel invloed op satellieten. Dat wordt steeds belangrijker omdat er steeds meer satellieten komen. En daar is nog steeds niet heel erg veel van begrepen van wat precies de zonneactiviteit is en hoe je die kunt voorspellen. En eclipsmomenten zijn wel echt momenten waarop dat soort metingen worden gedaan in de atmosfeer.
0: Ik zag ook nog een tip binnenkomen. Ik ben benieuwd, Lucas, hoe jij daarnaar kijkt. Luisteraar Marije, die zegt... als je een emmer neerzet, gevuld met water... dan weerspiegelt dat wat er in de lucht gebeurt. En dan kan je het heel mooi volgen zonder dat je je ogen verprutst.
13: Ja, dat klinkt goed. Alsnog best wel een helder punt misschien. Maar dat soort... neem er een foto van, zou ik zeggen. En stuur hem in naar de fotowedstrijd.
0: Ja, wat kan je eigenlijk winnen?
13: Heel mooie toepasselijke boeken... En een eer op een podium voor ons symposium in Leiden op 26 september.
0: Bas van Doorn, goedemorgen. U belde ons met een vraag.
17: Ja, goedemorgen. Mijn vraag was eigenlijk... als er de zonsverduistering... Ik hoorde net in de uitzending dat het wel 2 uur duurt, zal ik maar zeggen. Dus dan, het vermogen dat alle zonnepanelen opleveren... dat is er gedurende 2 uur dan ook niet natuurlijk. Dus dat moet denk ik dan gecompenseerd worden door de reguliere centrales. Of is dat vermogen zo weinig dat...
13: Ja, dat is een heel terechte opmerking natuurlijk. En ook goed dat we deze Hollandse handelsgeest er ook in houden. We moeten even kijken, wat doet het met onze portemonnee? Kan u wel geruststellen dat aan het eind van de dag... staat de zon al zo laag... dat het al door zo'n grote, dikke luchtlaag heen moet... dat je überhaupt niet zo heel veel rendement op je zonnepanelen mist... Ik wil er trouwens nog even aan toevoegen. Als je dit wil gaan kijken, volgende week woensdag... je moet een beetje geluk hebben. Want de zon staat laag en er zijn vaak wolken ook tegen het eind van de avond. Ja, het kan zijn dat je dan het mist. En het is echt kort van tevoren pas duidelijk. Dus het is altijd echt spannend. Ik ga zelf naar de kust, naar Bloemendaal aan Zee. Mijn meteorologenvriend zegt, succes... want er zitten vaak heel veel wolken boven de kust. Maar ja, dan hebben we alsnog een leuke strandavond, maar... Het wordt spannend.
0: Ja, en anders moeten we wachten tot 2135, heb ik begrepen.
13: Ja, dan is inderdaad de eerste totale zonsverduistering in Utrecht. Ja.
0: Bas van Doorn, heel erg bedankt voor uw vraag. Tot zover deze editie van onze rubriek Zijn er nog vragen? Morgen gaat het over reisverzekeringen. We zitten midden in de vakantie en soms loopt die net even anders dan gewenst. In welke gevallen heb je dan wat aan een reisverzekering? Wat dekt die bijvoorbeeld bij een bosbrand? Heeft u deze of andere vragen? Mail ons op spraakmakers@kro-ncrv.nl. En u kunt ook nog even bellen met 0800 1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon. En dat is trouwens ook het nummer als u denkt... ik wil wel een keertje meespelen met de Nationale Nieuwsquiz. Want die spelen we zometeen na 11:00. Evenals het gesprek dat we gaan doen met onze spraakmaker Zara Bouvaris.
15: Yes.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermelien in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
3: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn. Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dat zeg ik je heel eerlijk.
2: En rechter in rusten Ibo Buruma over de podcast Goliath.
4: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
2: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
4: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: De zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
1: NPO Radio 1, 11 uur.
2: Eva Koreman. Volgens de Europese Commissie gaat het prima met de rechtsstaat in Nederland. Maar strafrechtadvocaat Zara Bouffadis ziet dat het piept en kraakt en maakt zich zorgen voor de toekomst. Straks meer. Nu het NOS Journaal met Jan van der Putten.
12: PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Er werd wel meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
13: PostNL zegt we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
12: En nu doet PostNL het binnen 2 werkdagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL dat de overheid bijspringt.
13: En ze vinden ook vooral dat de politiek moet opschieten met de besluitvorming hierover. De postwet moet versneld worden aangepast. En daarnaast vindt PostNL nog steeds dat ze te weinig geld krijgen voor het uitvoeren van die wettelijke taken. En daar worden nu zelfs juridische stappen voor gezet. Ze willen dat er meer geld komt voor die postbezorging. En ze willen ook dat verplichtende karakter van die postwet, dat wordt aangepast, dat het eigenlijk minder verplichtend wordt.
12: Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe lang dat gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. Vijf vrouwen uit de misbruikaffaire rond zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel, meldt de BBC. Al-Fayed was de eigenaar van het Britse warenhuis Harrods. Hij en zijn broer zouden honderden vrouwen hebben misbruikt. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. De zee wordt steeds warmer en dat is slecht voor het koraal. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen, maar die problemen zijn voorbij. Van Gaal was al 3 keer eerder bondscoach van Oranje. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane, in de staat Washington, zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit en er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd een noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. De burgemeester probeert de getroffen bewoners een hart onder de riem te steken.
0: So to the people who are suffering right now in our region from either loss or uncertainty, everyone here, our hearts go out to you. We are here for you for the long term.
12: Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. En daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden.
2: De ANWB Verkeersinformatie met Wijnand Zwaan.
14: Er zijn op dit moment niet veel problemen onderweg. Het rijdt af en toe wat langzaam, zoals op de A6, Jauren richting Emmeloord. Tussen de afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht. En op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en Ulvenhout langzaam rijden en stilstaan over 7 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
2: Eva Koreman. Het is 11:06. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: de Duitse douane heeft een man betrapt die stiekem een auto wilde invoeren die bekend is uit welke filmreeks?
17: A medium dry martini, lemon peel, shaken, not stir.
18: Vodka?
17: Of course.
2: Tegen 11:30 het antwoord. En wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Bel ons dan nu op 0800-1101. En voor u het weet zit u hier bij mij in de studio. Onlangs presenteerde de Europese Commissie haar jaarlijkse EU-rechtsstaatrapport. En waar er in het rapport kritisch gekeken wordt naar landen als Hongarije en Spanje, komt Nederland er positief uit. Maar is dat wel terecht? Onze spraakmaker van vandaag, strafrechtadvocaat Sara Bouffadis, ziet toch echt dat onze rechtsstaat onder druk staat? Ja, Sara, er zijn kenners die zeggen de Europese Commissie heeft het rapport te positief ingestoken, zonder
18: te diep op het rapport in te gaan. Deel jij die mening?
19: Nou, ik denk, de Europese Commissie komt eigenlijk tot de conclusie dat Nederland nog steeds een hele mooie, sterke rechtsstaat heeft. Zeker als je inderdaad kijkt naar bepaalde andere landen binnen Europa. Dus dat is heel positief. En de Europese Commissie was eerst ook, de vorige jaren waren ze iets negatiever over Nederland. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat de Europese Commissie meer zegt, nou Nederland, jullie zijn voorzichtig goed bezig met de investeringen in de rechtsstaat. Maar het is ook wel heel duidelijk dat we er nog lang niet zijn.
18: Ja, laten we eens inzoomen op de zorgen die jij hebt. Waar we er nog niet zijn als het gaat om de rechtsstaat in Nederland. Een zorg van jou zit hem in de enorme druk op het hele rechtsstatelijke apparaat. Wat bedoel je daarmee?
19: Nou, eigenlijk zie je over de hele linie dat we simpelweg gewoon personeelstekort hebben. Dus dan gaat te weinig politieagenten, te weinig officieren van justitie, te weinig rechters. Nou, en dat zorgt er dus voor dat strafzaken bijvoorbeeld veel minder snel kunnen worden opgepakt. Nou, in het gevangeniswezen is ook te weinig personeel, waardoor zelfs rechtelijke vonnissen niet kunnen worden uitgevoerd. Dus mensen die worden eerder naar huis gestuurd dan hun straf eigenlijk is. Strafzaken blijven veel te lang op de plank liggen, waardoor slachtoffers bijvoorbeeld heel lang moeten wachten voordat hun zaak voor de rechter komt. Dus eigenlijk is dat denk ik het belangrijkste, is dat er overal sprake is van echt mensentekort.
18: Ik moet dan ook meteen denken aan de berichten die je hoort over zedenzaken die dan lang blijven liggen.
19: Ja, dat klopt. Dat zijn zaken die bij uitstek helaas vaak te lang op de plank blijven liggen. Soms wel echt jaren, hè? Dat weten mensen niet. Maar kan je maar nagaan, dan heb je misschien net de moed om aangifte te doen. Dan denk je, nu gaat er wat gebeuren. En vervolgens kan het dus echt nog heel lang duren voordat het tot een proces ofwel veroordeling komt.
18: Je maakt je ook zorgen om de druk die er vanuit de samenleving en politiek op jullie ligt. De roep om hogere straffen, daders hard aanpakken. Waarom maak je je zorgen om specifiek dat geluid?
19: Nou ja, omdat er nog steeds in Nederland een soort beeld lijkt te zijn dat rechters heel mild straffen, steeds milder gaan straffen zelfs. Terwijl als je eigenlijk kijkt naar hoe Nederland het doet qua streng straffen in vergelijking met andere landen in Europa, is Nederland eigenlijk gemiddeld, dan wel bovengemiddeld in de hoogte van de straffen. Ja, en daarnaast weten we ook gewoon dat strenger straffen niet per se zorgt voor minder criminaliteit. Er zijn al enorm veel onderzoeken naar gedaan. En bovendien zijn Nederlandse rechters de afgelopen 10, 15 jaar zijn al strenger gaan straffen. De strafmaxima zijn al omhoog gegaan. Dus ik denk wel een beetje van, goh, wanneer is het nou genoeg daarin?
18: En wat voor effect heeft dat op jou als strafrechtadvocaat?
19: Nou, die roep om zwaardere straffen, soms denk ik wel dat het toch invloed heeft op rechters. Dat ze ook daar wel steeds meer naar luisteren. Ik maak me ook zorgen over het feit dat bijvoorbeeld steeds meer politici zeggen dat rechters in bepaalde zaken geen taakstraffen meer zouden mogen opleggen. Dus die proberen dan ook die rechterlijke vrijheid een beetje aan banden te leggen. Terwijl het echt heel belangrijk is om rechters ruim baan te geven, om zo ruim mogelijk te kunnen afwegen welke straf passend is voor deze zaak, voor deze verdachte, maar ook wat het beste is voor de samenleving. Want een gevangenisstraf is gewoon niet beter dan een taakstraf.
18: En waarom niet?
19: Omdat blijkt dat korte gevangenisstraffen, dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, korte gevangenisstraffen hebben niet het effect dat er minder criminaliteit komt daarna. Juist het tegenovergestelde. Hè. Als je iemand een gevangenisstraf van 3-4 weken oplegt, dan zit diegene een maand vast, raakt hij zijn baan kwijt, raakt hij soms daardoor zijn woning kwijt. Dus je komt eigenlijk in een situatie dan terecht die leidt tot meer criminaliteit. En dat willen we denk ik niet als samenleving.
18: Om mensen sneller te kunnen berechten wordt er al vaak gebruik gemaakt van procesafspraken. In hoeverre helpt dat het tempo te verhogen? En ja, is dat ook wenselijk?
19: Ja, procesafspraken, eigenlijk als ik het kort zou moeten uitleggen, is het een beetje wat je wel eens in Amerikaanse films ziet, dat een deal wordt gemaakt. In Nederland hebben we dat nu sinds een paar jaar ook. Wel heel anders dan in Amerika. Maar sinds kort kunnen eigenlijk het Openbaar Ministerie en de verdediging in strafzaken kunnen afspraken maken over hoe het proces verder gaat lopen. Dus dan kan het Openbaar Ministerie zeggen van, nou, als wij gaan bijvoorbeeld een straf eisen van 5 jaar voor deze drugszaak, maar dan gaat de verdediging, die moet dan wel allemaal getuigen gaan horen in het buitenland. Dus dan zorg je er eigenlijk voor, door afspraken te maken, dat het proces veel korter is. En dan leg je die afspraak uiteindelijk voor aan de rechter. En dan gelukkig heeft nog wel de rechter dan het laatste woord of die afspraak ook rechtvaardig en rechtmatig is.
18: Als we het hebben over politiek Den Haag, dan gaan we het hebben over afgelopen maart. Ja, 21 Kamerlid Diederik Boomsma uit de kritiek op een rechter. Deze asielrechter had in NRC een interview gegeven en haar visie gedeeld op de asielaanpak. Ze sprak zich uit over strengere Europese asielregels en zei: je kunt fysieke en juridische muren bouwen, maar mensen zullen blijven komen. Boomsma diende Kamervragen in en zei dit bij Nieuwsuur.
20: Sommige mensen zeggen: oh, jullie tasten de scheiding der machten aan, want politici hebben kritiek op rechters. Ik denk, ja, je moet ook kijken naar de andere kant. Dus dat de scheiding der macht wordt aangetast, omdat rechters steeds meer politieke uitspraken doen. En de politiek vervolgens machteloos is om op te treden op hele belangrijke maatschappelijke thema's.
18: Sara, hoe heb jij naar die ophef en kritiek gekeken?
19: Eigenlijk, het is op zich inderdaad niet. Je hebt dus die scheiding der machten. En het is niet gek dat een politicus die mag op zich wel wat zeggen over een rechterlijk vonnis. Maar in die Kamervragen klonk uiteindelijk wel heel erg door dat rechters activistisch zouden zijn en dat ze zich zouden laten leiden door hun eigen persoonlijke politieke motieven bij hun vonnissen. En ik denk dat, ja, met dat soort kritiek, dus echt op de persoon, op die rechter zelf, denk ik dat je wel een bepaalde grens overgaat. Een grens die, ja, het vertrouwen in onafhankelijke en onpartijdige rechters echt aantast. En ik denk dat dan het wel echt oppassen geblazen is. Maar natuurlijk, er mag kritiek zijn vanuit de rechtspraak op de politiek en vanuit de politiek op de rechtspraak. Maar je moet niet ervoor zorgen dat uiteindelijk de burger hierdoor veel minder vertrouwen heeft in hoe alles functioneert, denk ik.
21: Ja, over die scheiding der machten. Het lijkt me dat je zegt dat de politiek zich ook een beetje niet moet bemoeien met de rechterlijke macht en zijn gang laten gaan. Wat kan de politiek nou eigenlijk doen om die problemen op te lossen die je aan het begin noemde?
19: Welke probleem precies?
21: Dat er het systeem verstopt en dat er te weinig mensen zijn.
19: Nou ja,
21: kan de politiek daar iets aan doen?
19: Ja, er zijn al wat investeringen geweest. Daar was de Europese Commissie dus ook wel positief over. Daardoor zijn er nu net wat meer personeel op, bijvoorbeeld in de gevangenis. Zijn net wat meer officieren en rechters, waardoor er ook meer strafzaken kunnen worden opgepakt. Maar dan zijn we er eigenlijk nog lang niet. Ik ben zelf geen asielrechtadvocaat, maar daar in dat systeem zijn allerlei andere problemen nog. De vraag is nog wel hoe dat moet worden aangepakt.
18: Een andere ontwikkeling die we allemaal meekrijgen is de druk vanuit de georganiseerde misdaad op rechters en advocaten. Het bekendste voorbeeld is het Marengo-proces. Vrees jij ondermijning voor de rechtsstaat vanuit die zware criminaliteit?
19: Ik denk wel dat sprake al is geweest van ondermijning van de rechtsstaat. Ik denk wel dat onze rechtsstaat zich tot nu toe goed geweerd heeft daartegen. Waar ik me wel soms zorgen over maak is dat er bijvoorbeeld ook steeds vaker wordt gesproken over anonieme rechters of anonieme officieren van justitie. Omdat ze zich zorgen maken over hun veiligheid wanneer ze zaken als het Marengo-proces gaan behandelen.
18: Kan dat?
19: Nou ja, in Colombia bijvoorbeeld, dat is wel een heel ander voorbeeld. In een land waar wat natuurlijk al decennia, denk ik, gebukt gaat onder drugscriminaliteit. Daar heb je dus echt sprake van rechters die ongeveer met bivakmutsen dan die vonnissen zitten, of die rechtszaken zitten te doen. Daar moeten we natuurlijk absoluut niet heen gaan. Dus ik maak me dan wel zorgen, dat is wel vaker zo met de rechtsstaat. Het is hier nog geen Hongarije, het is hier nog geen Colombia, maar het gaat nooit in één keer. Het gaat altijd in hele kleine stapjes. En daarom vind ik zo'n eerste kleine stap dat er wel wordt gesproken. Dus in Marengo-proces zijn de officieren eigenlijk al bijvoorbeeld, en rechters worden niet bij naam genoemd. Dat snap ik ook op zich nog wel. Maar laten we alsjeblieft niet nog een stap verder gaan met het echt anoniem maken van die procesdeelnemers.
18: Jij bent strafrechtadvocaat. Hoe kijk jij naar collega's die betrokken zijn bij deze zaak en in die posities terecht zijn gekomen? Bijvoorbeeld Ines Wesky, die is veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Maakt het jou nog meer bewust van je eventuele kwetsbaarheid?
19: Nou, ik denk dat eigenlijk alle strafrechtadvocaten zich heel bewust zijn van de grenzen die je altijd moet bewaken in je contact met de cliënten. Zeker als je advocaat bent in zaken waarin de georganiseerde criminaliteit een rol speelt. Ik denk wel dat de hele advocatuur er wel. Ja, Ines Wesky was lang niet de eerste. Er waren al een aantal andere advocaten in dit proces die ook zijn aangehouden, die zijn vervolgd, die zelfs zijn veroordeeld. Dus ik denk dat het wel heel veel advocaten heeft laten zien van wat voor druk er op je kan komen te staan als je, ja, zo'n rechtszaak gaat behandelen. En ook heel veel advocaten die het er met elkaar over hadden van: goh, zou jij dat nog wel willen doen, zo'n zaak?
18: Zou jij het durven doen?
19: Ik zou het wel durven, maar ik zou in mijn praktijk daar nu niet de keuze voor maken om zo'n zaak op te pakken. Nee.
18: Ja, je bent nu 10 jaar bezig als strafrechtadvocaat. Is je vak erg veranderd?
19: Voor een deel wel. Ik denk dat die druk, wat ik net al noemde, op het justitiële apparaat. Dus dat voel je ook echt wel als advocaat. Ik voel dat het meeste, denk ik, als je doorhebt hoeveel zaken rechters moeten afhandelen binnen 1 dag. En ze doen allemaal hartstikke hun best. Maar de werkdruk is gewoon echt heel hoog. En dat merk je soms wel, vind ik, in de communicatie op zittingen. Wordt niet altijd genoeg tijd genomen voor alle strafzaken. En dan wordt bijvoorbeeld gezegd, nou, deze zaak kan wel binnen 1 uur worden afgedaan. Dan staat de volgende zaak alweer op de gang. Terwijl je echt denkt, ja, jeetje, weet je, deze zaak heeft wel 2 of 3 uur nodig. En dan zijn er dus sprake van enorme uitlopen. En je merkt het soms ook wel dat de bejegening op zitting kan dan soms ook wel zijn van, goh, schiet eens op. Of dat pleidooi kan wel wat korter. Dus in die zin merk ik wel dat die druk op het justitiële apparaat, dat klinkt soms wel door in de rechtszaal, helaas.
18: En kan jij daar dan ook iets tegen doen op zo'n moment? Of een boze brief schrijven?
19: Natuurlijk. Nee, ja, dan zeg je op zitting natuurlijk gelijk tegen de rechter. Zodra je door hebt van, nou, hier willen ze wel heel erg snel gaan. Ga je eerst op een iets vriendelijkere manier zeggen van, goh, ik denk dat mijn cliënt hier iets belangrijks zegt. Ik wil dat u hem daar de ruimte voor geeft. En uiteindelijk natuurlijk, maar dat is mij nog nooit gebeurd hoor, kan je ook echt ingrijpen als advocaat. Hè? Als je denkt, nou, deze rechter die kijkt helemaal niet meer onafhankelijk of onpartijdig naar deze zaak, dan kan je zelfs de rechter wraken. Dat betekent eigenlijk dat je vraagt om vervanging van de rechter. Maar zover komt het echt nog niet hoor. Ik heb echt een enorm vertrouwen over het algemeen in onze rechtelijke macht.
21: En dan duurt het nog langer.
19: Dan duurt het allemaal nog langer, precies. Dus dat willen we ook helemaal niet.
18: Ja, het is een beetje preken voor eigen parochie, maar jij onderschrijft natuurlijk het belang van goede advocatuur in Nederland. Daarom haal ik graag een collega van jou aan. Strafrechtadvocaat Maartje Schaap. Ze zit al 20 jaar in het vak. RTV Noord heeft een mini-documentaire gemaakt en op LinkedIn zegt ze het volgende over haar werk. Ons vak wordt vaak onderschat. Juist in een tijd waarin politie en justitie steeds meer bevoegdheden krijgen, is het essentieel dat er advocaten zijn die kritisch blijven, het systeem toetsen en waken over de rechtsbescherming. Ben je het met haar eens?
19: Ja, ik ben het hier enorm mee eens. De overheid wordt inderdaad steeds sterker. Er kunnen een paar voorbeelden. Data gaat steeds meer een rol spelen. Dus er komt steeds meer privacy-inbreuken op burgers. Voorlopige hechtenis in Nederland duurt nog steeds echt veel te lang. Dus hoe sterker de overheid wordt, eigenlijk kan je het zien als een soort wipwap. Hoe sterker de overheid wordt, hoe belangrijker het is dat er aan de andere kant van de wipwap ook sterke actoren zijn, zoals bijvoorbeeld een advocatuur, maar ook de rechterlijke macht. Die toetsen natuurlijk ook altijd de overheid.
18: En je ziet dat de andere kant van de wipwap zich ook vaak bevindt aan talkshowtafels. Steeds meer collega's van jou schuiven daar aan, ook om cliënten te verdedigen in de media. Wat vind je daarvan?
19: Ik snap op zich wel dat advocaten vaak worden gevraagd als duider van het nieuws. Ik ben wel blij dat ook steeds vaker officieren van justitie en rechters dat wel doen. Dat het niet alleen maar advocaten zijn. Zelf ben ik er niet echt van om in een talkshow te gaan zitten over een lopende zaak. Ik denk dat dat best wel een risico kan zijn. Als de rechter de zaak nog moet beoordelen, moet je de discussie eigenlijk voeren in de rechtszaal, niet bij de talkshow. Dus ik vraag me dan soms wel af van, in hoeverre is het echt het belang van je cliënt dat je daar gaat zitten?
18: Het is meer ego dan eigenlijk.
19: Advocaten hebben net als alle mensen, misschien wel zelfs iets meer dan andere mensen, last van hun ego.
18: Ja, we hebben net natuurlijk veel zaken besproken waardoor het werk van jou en je collega's onder druk komt te staan. Maar waarom trek je dan toch elke keer weer die toga aan? Waarom is het nog steeds je droombaan?
19: Nou ja, het is na 10 jaar, 10,5 jaar inmiddels, is het nog steeds niet saai. Echt elke week weet je niet precies wat er gaat gebeuren. Ik vind dat dynamische vind ik enorm belangrijk. Ik vind het ook heel fijn om echt een onderdeel te zijn van het werken van de rechtsstaat. En eigenlijk blijft de basis dat je dienstverlener bent. Dus je helpt mensen. Nou, en dat doet echt veel goeds voor je gemoed. Dus ik zou echt zeggen tegen rechtenstudenten van, ga die sociale advocatuur in, want we hebben je nodig. En ja, het gaat je nooit vervelen. Geen saaie week in jouw leven meer.
18: Meer prodeo-advocaten dus.
19: Ik denk dat dat goed is, ja.
18: Als we jou over 10 jaar weer uitnodigen, is dat dan veranderd? Of zijn er nog andere dingen veranderd om de rechtsstaat in Nederland beter te waarborgen?
19: Nou, er zijn dus inderdaad de afgelopen jaren wel gelukkig wat investeringen geweest in de rechtsstaat en in de advocatuur. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Waar ik altijd een beetje bang voor ben in Nederland, is dat je over 10 jaar denkt, ja, zijn misschien alweer 3 kabinetten verder van allerlei kanten van het politiek spectrum. Dus misschien gaat die kraan opeens weer dicht. Weet je, daar ben ik wel een beetje bang voor. Dus ik hoop dat er een soort steady versterkingen aan de rechtsstaat blijven komen, waardoor je dan over 10, 15 jaar ook echt kan zeggen dat die Europese Commissie ons dan gewoon echt een 10 geeft.
18: Heerlijk. Strafrechtadvocaat Sarah Bovendis, dank je wel.
1: KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
18: In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. En we spelen de Nationale Nieuwsquiz vandaag met Tobias Huisman uit Utrecht. Welkom.
3: Goedemorgen, dank je.
18: Ik heb gehoord in de wandelgangen dat u houdt van wielrennen, zwemmen, bouwen van eigen meubels en het opknappen van meubels. En ook een bachelor wiskunde heeft afgerond.
3: Dat klopt.
18: Is er ook een vraag uit het nieuws waar je misschien tegenop kan kijken dat je denkt, oeh, daar zit mijn zwakke plek?
3: Voetbal, want daar heb ik gewoon niet zo denderend veel interesse in. Maar voor de rest niet zo denderend veel.
18: Oké, nou, we gaan kijken of het u lukt om nieuwskenner van de week te worden. Als dat lukt, €100. In de eerste ronde stellen we u een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. En het aantal punten dat u verdient bepaalt uw nieuwsfactor. En die heeft u dan weer nodig voor de tweede ronde. Klaar voor de quiz?
3: Ja.
18: Daar gaan we.
4: Tonight, President Trump has called off new attacks on Iran, insisting an end to the war is close.
22: President Trump zegt weer te gaan onderhandelen met Iran. Afgelopen weekend zou hij het land juist hard aanvallen.
23: We had an attack that would be the biggest attack since World War II.
24: Volgens Trump had Amerika een gigantische aanval gepland, maar werd gevraagd om ermee te wachten omdat een akkoord dichtbij zou zijn.
22: Het is niet de eerste keer dat een deal volgens Trump binnen handbereik is. Vaak liep het uit op niks. Iran heeft nieuwe gesprekken nog niet bevestigd.
18: Geen daden, maar woorden. Na het afblazen van een grote aanval op Iran afgelopen zaterdag heeft de Amerikaanse president Trump nieuwe gesprekken aangekondigd over een staakt het vuren. Vraag 1. Wanneer zouden die gesprekken volgens Trump beginnen?
3: Geen idee. Woensdag?
18: Vandaag. Of die gesprekken ook echt zullen worden gehouden, dat valt bezien. Iran heeft nog niet op de Amerikaanse aankondiging gereageerd. Vraag 2. Een belangrijk doel van de gesprekken is de heropening van de straat van Hormuz. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei gisteren dat onderhandelingen daarover tussen Iran en welk ander land zich in de afrondende fase bevinden.
3: Israël.
18: Oman. Ja, de twee landen voeren gesprekken over nieuwe vaarroutes door de zeestraat waar ze beide aan liggen. Vraag 3. Luister even hiernaar.
25: Criminelen en de politie. Er is altijd een kat-en-muisspel tussen die twee. En criminelen verzinnen steeds nieuwe manieren om drugs te smokkelen.
22: In de eerste 6 maanden van dit jaar onderschepte de politie en de douane meer dan 2100 kilo marihuana verspreid over zo'n 1400 vangsten.
18: Drugsmokkelaars verleggen hun activiteiten van zeehavens naar andere methoden. Dat blijkt uit de cijfers van de douane van het afgelopen half jaar. De douane ziet vooral een flinke toename van drugsmokkel via wat?
3: Volgens mij gewoon via de post.
18: Ja, dat klopt. Ja, postpakketten. Vraag 4. De drugspost komt vooral uit de VS en Canada en wordt volgens de politie opgestuurd naar niet bestaande adressen in welke provincie?
3: Noord-Holland.
18: Noord-Brabant. PostNL laat weten volledig mee te werken aan controles en onderzoeken van internationale post- en pakketstromen in bijvoorbeeld sorteercentra. Vraag 5. We laten u een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord?
26: Ja, hij had wel, ja, ik zag het. Ja, hij had wel echt pijn. Hij was wel. Ik vond het wel zielig. Ja. Ik vond het wel. Wat ik zeg. Ja, ik zet gewoon mijn pin achter zijn oor. Je ziet dat gelijk aan mijn reactie. Van dit was niet. Dit was geen lekkere touch, zeg maar.
3: Dit is Joey Veerman.
18: Ah, wat goed. Ik was al bang omdat.
3: Nee.
18: Omdat hij eerder zei: voetbal is niet mijn forte.
3: Nee, maar ik heb wel een beetje gevolgd dit weekend.
18: Joey Veerman, de speler van PSV. Ja, dan kunt u nu een extra punt scoren. U mag kiezen voor een moeilijke vraag over dit onderwerp voor 2 punten of een makkelijke vraag voor 1 punt. Wordt het
3: no
18: makkelijk?
3: Guts, no glory. We gaan voor de moeilijke.
18: De moeilijke vraag. Veerman verloor gisteren met PSV de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. Het werd 4-0. Dat kwam mede omdat Veerman in de 9e minuut een rode kaart kreeg voor gevaarlijk spel, waarbij AZ-speler Max Meerdink gewond raakte aan welk lichaamsdeel?
3: Zijn oor. Of een snee achter zijn oor.
18: Ja, helemaal goed. Ja, zijn linkeroor. Meerdink zei na afloop dat hij even vreesde dat zijn oor eraf lag. Hij werd minutenlang behandeld op het veld. Bij de volgende vraag kunt u er maximaal 4 punten bij krijgen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk wel goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is.
1: 4.
27: Ik was er als de pinke bij.
1: 3.
27: En breng nu zwaarder geschut in stelling.
1: 2.
27: De disqualificatie voor het roze bracht me het geel.
3: Oh, stop. Dit gaat over Lorena Wiebes.
18: De laatste hint was, met de zegen in de eerste en tweede etappe was ik dit weekend oppermachtig in de Tour de France Femme. Dit is dus hartstikke goed. Ja, ik was er als de Pink bij. Na haar disqualificatie in de Giro haalde ze inspiratie uit een nummer van Pink. En brengt nu zwaarder geschut instelling. Ze werd gedisqualificeerd vanwege een te lichte fiets. En nu fietst ze dus met een zwaardere fiets. En dat levert succes op. De disqualificatie voor het roze bracht me het geel. Haar frustratie over de Giro, roze, voedt haar voor de Tour. Ja. Geel. We gaan het aantal punten dat u in de eerste ronde heeft behaald vermenigvuldigen met de punten uit de tweede snelle ronde. U krijgt een minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. De disqualificatie voor het roze bracht me het geel. Haar frustratie over de Giro, roze, voedt haar voor de Tour. Ja. Geel. We gaan het aantal punten dat u in de eerste ronde heeft behaald vermenigvuldigen met de punten uit de tweede snelle ronde. U krijgt een minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Uw nieuwsfactor is 6. U bent de eerste.

0: Nationale Nieuwsquiz.
1: Volgens Nederlandse wetenschappers is in de zee rond Bonaire nog maar 10% van wat over?
2: Koraal.
1: Goed, in een Italiaans klooster is een 19e eeuws recept gevonden dat lijkt op het recept van welke frisdrank?
2: Coca-Cola.
1: Ja, volgens bronnen van de Telegraaf is welke oud-trainer bereid om opnieuw bondscoach te worden?
2: Pas.
1: Louis van Gaal, net bevestigd. In verband met de temperatuur is vandaag in heel Nederland wat van kracht?
2: Hitteplan.
1: Klopt. De Duitse douane heeft een man betrapt die stiekem een auto wilde invoeren die bekend is uit welke filmreeks?
2: James Bond.
1: Ja. Wie was de verrassingsact bij de show van Madonna dit weekend op een feest bij de World Pride in Amsterdam?
2: Kylie Minogue.
1: Ja. In welk land zijn twee blushelikopters met elkaar in botsing gekomen?
2: Griekenland.
1: Klopt. Welk Brits oliebedrijf stopt na ruim 60 jaar met het boren naar olie en gas op de Noordzee?
2: Shell.
1: BP, welk land heeft zijn enige kerncentrale stilgelegd vanwege de te lage waterstand in de Donau?
2: Hongarije.
1: Ja, in Amsterdam is dit weekend welk monument beklapt?
2: Nationaal monument.
1: Klopt. De marine van welk land heeft dit weekend een tanker geënterd omdat het tot de Russische schaduwvloot... Italië. Het Erasmus MC test vanaf vandaag baby's om te voorkomen dat ze doof worden door het gebruik van wat?
2: Geen flauw idee.
1: Antibiotica.
2: Ja.
1: Je hebt alsnog een hartstikke goede score neergezet, Tobias. 48.
2: Oké.
1: Ja, ben je tevreden?
2: Nee, had beter gekund.
1: Ja, oké. Ga je nu de hele week gekluisterd zitten aan de radio?
2: Het nieuws is wel erg deprimerend, dus ik probeer het een beetje rustig te houden. Maar ik hou het wel in de gaten.
1: Nou, misschien tot vrijdag dan aan de telefoon. Dan is Carl-Johan de Zwarte weer. En misschien kunnen we je dan feliciteren met 100 euro. Dank aan de gasten van vandaag. Strafrechtadvocaat Sarah Bouffadis en sterrenkundige Lucas Ellerbroek. Lucas, Jos hebt nog met een vraag voor jou. Is de zonsverduistering ook te zien in Noorwegen?
3: Ik kijk even op mijn kaartje. Ik geloof het wel. Je kunt het dus allemaal zien op Time and Date. Even kijken. Ja, ook in Noorwegen is hij te zien. Iets korter dan in Nederland. En ook gedeeltelijk. Dus nogmaals, Eclipse Bril in Noors. Zoek het op en koop er een. En scoren met de Nooren.
1: Leuk ook, veel internationale luisteraars. Zometeen hier Sven op 1 zomereditie met Martijn de Greve. Martijn, wat ga jij doen?
4: Goedemorgen, wij spreken met de man die ooit reclame maakte... maar nu toezicht houdt op diezelfde sector. En dat doet hij als directeur van de stichting Reclamecode. Oftewel Otto van der Harst.
1: Dankjewel, Martijn de Greve. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot morgen. En nu eerst het NOS Journaal met Jan van de Putten.
5: Dit was een programma van KRO NCRV.
0: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
6: Voor het eerst in ruim 2 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben een foto vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi zit al jaren gevangen. Shell verkoopt zonneparken, windparken en faciliteiten voor de opslag van duurzame energie. De koper, het Franse Total Energies, betaalt er een onbekend bedrag voor. Shell wil zich meer gaan richten op de traditionele brandstoffen olie en gas. Iran ontkent dat het op dit moment onderhandelt met de Verenigde Staten. President Trump zei dat er vandaag weer zou worden gepraat over een bestand. Maar Iran zegt dat er nu alleen wordt gesproken met Oman over een veilige doorvaart in de straat van Hormuz. En vijfvoudig toerwinnaar Tadej Pogacar doet mee aan de Vuelta, de Ronde van Spanje. Daar werd lang over gespeculeerd. Pogacar won veel rondes, maar de Vuelta nog nooit. De Vuelta begint op 22 augustus in Monaco.
7: ANWB verkeersinformatie. Op een aantal plaatsen rijdt het verkeer langzaam. In totaal staat er zo'n 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A6, Jouren richting Emmeloord, tussen de afrit Sint-Nicolasga en Lemmer, 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. En op de A58 van Breda naar Tilburg, daar rijdt het verkeer langzaam bij Ulvenhout. Het oponthoud is ook daar zo'n 10 minuten.
0: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1, zomereditie. Martijn de Greve.
4: Dames en heren, goedemorgen. Eind vorig jaar oordeelde de reclamecodecommissie dat Coolblue misleidt door te stellen dat als je 1 voor 12 iets bestelt, het de volgende dag in huis is. De webwinkel heeft gezegd dit dus ook niet meer te beloven. Het is een van de vele voorbeelden van beslissingen die de codecommissie neemt. Een zelfregulerend instituut dat zich al sinds 1963 inzet voor het bevorderen van verantwoorde reclame met als doel het vertrouwen van de consumenten in reclame te behouden en waar nodig te versterken. En eerder dit jaar tikte het wakker dier op de vingers en momenteel is een zaak tegen Philip Morris bezig. Vorig jaar kwamen er maar liefst 6.611 klachten binnen. Dat leidde weer tot 412 beslissingen.

0: hoe deze niet-overheidsgestuurde instantie werkt en hoe het omgaat met de uitspraken en hoe het uiteindelijk een levend document is, waar jurisprudentie zorgt eigenlijk voor de bewaking ook van de goede smaak als het gaat om reclame. Oftewel, meneer Van der Harst, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u komt uit de reclamewereld. In een interview eerder zei u over uw vertrek: reclame is een jong vak. Ik werd er te oud voor. Je moet contact hebben met jonge onderstromen in de maatschappij. Ik verstond de tijd niet meer. Ja. Heeft u nog wel genoeg jeugdigheid om toezicht te houden op deze sector?
1: Nou, dat is een grote vraag. Maar ik doe het niet alleen, gelukkig. Dus er zijn meerdere mensen die zich bezighouden met het toezicht. Maar ik mag de directeur zijn van de stichting die dat faciliteert. Het is inderdaad een vak van jonge mensen. En het is ook een vak wat ontzettend snel aan het veranderen is. Hè. De reclame zoals ik die kende toen ik in een reclamebureau werkte, bestaat eigenlijk al niet meer. Er is een hele nieuwe wereld ontstaan met influencers, nieuwe media, social media, die eigenlijk het levendeel van de reclamebudgetten aan het opsuperen zijn. En de traditionele media zoals de radio en de televisie staan ontzettend onder druk als het gaat om de reclamebestedingen. He, dus er wordt gewoon minder geld uitgegeven via die traditionele media, waar ik vroeger in excelleerde, zal ik maar zeggen. En het gaat nu allemaal naar jonge influencers, jonge creators die ook heel veel goeds en nieuws te brengen hebben.
0: Goed dat u bij ons bent. We moeten namelijk praten. Welkom bij Sven op 1, de zomereditie. Ja, het is denk ik een instantie waar niet iedere burger misschien weet wat het is, wat het doet. Hoewel jullie natuurlijk toch veel klachten ontvangen sinds 1963. Waarom werden jullie opgericht ooit?
1: We werden ooit opgericht omdat ook de reclameindustrie doorhad dat er in politiek Den Haag wat weerzin ontstond tegen de hoeveelheid reclame. Begin jaren 60 was er een grote loonexplosie in Nederland. Het consumeren nam enorm toe. De reclame nam enorm toe. En ook in Den Haag waren er toen al stemmen die zeiden: het wordt allemaal te veel, het is te lawaaiig, we moeten hier wat paal en perk aan stellen. En toen heeft de industrie zelf bedacht: wij moeten onszelf reguleren, we moeten onszelf beperken. Door een stichting op te richten die niet alleen met regels werkt, maar ook die regels afdwingbaar maakt met een rechtscollege, zeg maar. Hè, de reclamecodecommissie.
0: Dus jullie zijn eigenlijk strenger dan de wet voorschrijft aan de sector?
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillende wetten die zich bezighouden met reclame. Hè. Het is natuurlijk bijvoorbeeld rond medicijnen zijn hele strenge wetten. Tabaksreclame is überhaupt verboden. Dat staat gewoon in de wet. Maar daarbovenop heeft de zelfregulering, dus de reclamecode van de industrie zelf bedacht: wij moeten ons extra beperken.
0: De wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.
1: Juist, dat is artikel 2 van de Nederlandse reclamecode. Hè. Reclame moet voldoen aan de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen. Nou, de wet, dat is nog redelijk objectief. Maar de waarheid en de goede smaak en het fatsoen, daar weten we allemaal van dat iedereen daar verschillende interpretaties van heeft.
0: Zeker.
1: Dus wat doen wij? Wij faciliteren een college van 5 mensen. En dat zijn een rechter, iemand van namens de adverteerders, iemand namens de consument, iemand namens de media en iemand namens de reclamemakers. Die met z'n 5 beoordelen gezamenlijk de klachten die wij krijgen om te kijken of die voldoen aan die regels. En bij goede smaak en fatsoen kunt u zich voorstellen dat de commissie uitermate terughoudend is. He, je gaat niet zomaar zeggen: nou, dit vind ik schandelijk of dit vind ik smerig. Maar het komt zeker voor dat er uitingen zijn die grenzen overschrijden en die worden dan teruggefloten. Ja.
0: Maar de vraag is: wie bepaalt er wat fatsoen is?
1: Ja, dat is in de afweging die het college dan maakt, en dat wordt ook heel keurig opgeschreven in de uitspraak, wordt dat zeer uitgebreid beargumenteerd. Hè. Dus wat er in het gangbare mediaspectakel aan de gang is, hè, dus wat mensen zien op televisie en op internet, wat je normaal kan tegenkomen in een post op het internet, nou, dat wordt wel gezien als breed en gangbaar. En daar wordt een bloot iemand wordt niet meteen gezien als het is grensoverschrijdend. Maar als dat in een context gebeurt waarbij bijvoorbeeld iets heel vrouwonvriendelijk wordt neergezet, dan kan wel degelijk de commissie zeggen: ja, dit gaat over de schreef.
0: Ja. En dan is natuurlijk de tand des tijds interessant, want wat nu misschien als vrouwonvriendelijk wordt gezien en beoordeeld, kan misschien 20 jaar geleden toch anders zijn. Laten we even meteen, we gaan een aantal meer doen hoor, maar laten we het verhaal Walibi maar even erbij pakken. Het welbekende pretpark.
1: Ja.
0: Leg uit, wat is de casus?
1: Walibi organiseert rond Halloween elk jaar de Walibi Fright Night.
0: Wat Halloween-achtig.
1: Dat is goed Nederlands voor een enge nacht. Waar veel spoken en griezels voorkomen. En daarvoor maakt zij reclame. He, je kan dan een kaartje kopen om een Walibi die Halloween-nacht mee te maken. En dit jaar, of afgelopen jaar, hadden ze daarvoor een commercial gemaakt waarbij... Nou, op een nogal plastische wijze een vrouw heel bang was... Met bloed besmeurd door een luikzak. Zij werd geveild door allemaal griezels. En één griezel mocht haar hebben. Dat was precies wat we nou met z'n allen eigenlijk over de schreef in gaan. He, dus daar werd een portret geschilderd van een vrouw die grote angsten uitstond. En die angsten werden ook nog bewaarheid. En daarvan heeft de commissie vrij snel geoordeeld... We hebben dat in een spoedprocedure toen aangepakt. Overigens heeft de adverteerder, moeten we eerlijk zeggen... ook zelf de advertentie teruggetrokken voordat de uitspraak uitkwam. Dus ze hadden zelf eigenlijk ook wel door dat dit misschien een beetje te ver ging. Maar daar heeft men dus echt op basis van goede smaak en fatsoen geoordeeld... Ja, deze advertentie
0: maar
1: klopt niet.
0: U gebruikt het woord context al. Kijk, als je zegt, ja, maar het is in een spookhuisachtige setting. Ik bedoel, er zijn ook in sprookjes hele enge elementen als je die nu terugleest. Dus Is de setting hier niet zodanig verzachtend?
1: Nee, we hebben dat. En dat wordt natuurlijk wel gewogen. Want Walibi deed deze Fright Nights niet één keertje, maar doen ze al 10 jaar of langer. En die Fright Nights die worden elke keer begeleid door een filmpje waar iets engs gebeurt. Maar deze keer was de context zo vrouwonvriendelijk en zo duidelijk dat de vrouw die dat rolletje speelde ook echt heel bang was.
0: Ik zie hier staan dat het in strijd zou zijn met de menselijke waardigheid.
1: Ja.
0: Het gaat me niet om dat ik met u een discussie wil... of die conclusie wel of niet zou kunnen kloppen. Maar het is een dermate subjectief standpunt...
1: Ja.
0: Dat het toch wel interessant is dat je dan zegt... ja, wie zijn jullie om nou te bepalen?
1: Ja, nou ja, daarvoor hebben wij dus een commissie samengesteld... van mensen die daar onafhankelijk in moeten opereren. Hè. Dus die worden zonder last en ruggespraak moeten die oordelen. Die komen gezamenlijk tot dat oordeel. En dat oordeel wordt opgeschreven. En dat wordt zeer uitgebreid gemotiveerd. En overigens, dat kan je allemaal teruglezen... op de website van de Stichting Reclamecode. Dus al onze uitspraken zijn openbaar. Reclamecode.nl. Ga naar de uitspraken. En je vindt alle uitspraken van het afgelopen jaar.
0: Jullie werkmethode is dat jullie werken aan de hand van klachten. Dus jullie gaan niet eigenlijk proactief de markt op. Behalve met influencers. Daar gaan we zo direct nog even over praten. Ja. Maar jullie werken eigenlijk... als er een aantal klachten binnenkomen... dan worden jullie die beoordeeld. En ongeveer 20-25% geloof ik hoeveel?
1: Nee, minder. Zo'n 10%. En soms nog wel minder. Heel veel klachten raken geen doel. Hè. Dus mensen klagen over dingen die echt helemaal de klacht niet waard zijn. Of waar het zo duidelijk van is dat het niet kan slagen heeft. Ja, die klachten worden afgedaan administratief, zullen we maar zeggen. Er zijn heel veel gelijkluidende klachten. Dus mensen bijvoorbeeld over die Walibi-klacht. Ja, daar komen er meteen honderden binnen. Dus je moet je voorstellen dat als wij 6.000 klachten per jaar krijgen... en er komen er 800 binnen over Walibi... ja, dan gaan we heel snel naar dat getal van 6.000. Dus gelijkluidende klachten komen ook vaak voor. Dat wil overigens niet zeggen dat wij een klacht waar maar één klacht is... dat we die niet gelijk behandelen als een klacht waar 800 mensen over klagen. Dus het is niet zo dat we daar verschil in hebben... Maar wij beoordelen of een klacht kans van slagen heeft. En als die maar een beetje in een twijfelachtig spectrum valt... dan gaat de commissie of de voorzitter van die commissie daarover oordelen.
0: Het interessante is dat u met dit systeem natuurlijk een hele interessante thermometer... in de Nederlandse maatschappij heeft.
1: Zeker.
0: Welke trends ziet u in de klachtenregen?
1: Nou, ik zie dat wij... we hebben een periode achter de rug van de afgelopen 6-7 jaar... waarin we ontzettend veel klachten over duurzaamheidsclaims... en duurzaamheidsverhalen hebben gehad. Dat begint nu wat af te nemen. En je ziet ook eigenlijk...
0: Dus even plat gezegd, bedrijven of instanties die zich groener voordoen... Juist. Dan ze feitelijk zijn.
1: Ja, er zijn
0: dus
1: bedrijven die zeggen...
0: Be a hero, fly zero.
1: Ja, er is een luchtvaartmaatschappij die dat heeft gebezigd. En die vliegen één keer per jaar met één vliegtuig met biobrandstof. Dus zeg maar 0,2% van hun totale vloot vliegt op biobrandstof.
0: Ja.
1: En dan toch claimen, be a hero, fly zero. Ja, dat kan niet. Dat is zo'n overstatement.
0: En voor de oplettende luisteraar gaat hij over de KLM.
1: Ja, nou, daar ga ik dan verder niet
0: in.
1: Maar het zijn inderdaad dit soort adverteerders die soms een te grote broek aantrekken. Er is ook een energiemaatschappij die heeft gezegd... binnen één generatie zijn we fossielvrij. Ja, dat is een ambitie die je uitspreekt. En een ambitie mag je op zich uitspreken in reclame, maar die moet natuurlijk wel haalbaar zijn. Hè? Dus de commissie oordeelt dan van ja, zijn er voldoende initiatieven aantoonbaar op dit moment die laten zien dat die stappen richting fossielvrije energielevering, is dat dan ook reëel? En als dat niet reëel is, dan wordt die klacht toegewezen en wordt er gevraagd. Hè? Want wij hebben geen rechtscollege wat zegt hier is een straf of een boete. Nee, wij doen een aanbeveling om niet meer op deze wijze reclame te maken. Ja. En die aanbeveling wordt eigenlijk in alle gevallen overgenomen. Het is niet zo dat er partijen zijn die zeggen, nou ja, wie die reclamecodecommissie, daar heb ik niks mee te maken.
0: Nou, u raakt wel meteen een punt dat als er mensen klachten over u hebben of kritisch zijn, dat ze zeggen, ja, het is eigenlijk, want ze doen wel een aanbeveling en ze kunnen naming en shaming doen en openbaar maken, maar ze kunnen niet sanctioneren, bijvoorbeeld een boete opleggen. Ja, dan kom je toch in de buurt van, bent u dan die tandenloze tijger die zijn eigen vlees keurt?
1: Ja, daar wordt wel eens op gespeculeerd. Maar wij zeggen toch, de reclamecodecommissie en het hele systeem heeft een zelfreinigende werking die de belangen van individuele adverteerders zonder meer overstijgt. He, dus als de ene adverteerder iets doet wat de ander ook niet mag, dan begrijpt iedereen in het ecosysteem dat dat moet worden aangepakt. Dus ook is er steun, zelfs van de partijen die van ons best wel eens een aanbeveling aan de broek krijgen, ook die betalen netjes mee aan het systeem, omdat ze begrijpen als hun concurrenten dit zouden mogen doen, zij daar ook slechter van zouden worden. Dus het creëert een gelijk speelveld onder die adverteerders. En dat is ontzettend belangrijk. En verder is het zo dat is heel wonderlijk in Nederland, maar in de mediawet staat dat een partij die een aanbeveling van de reclamecodecommissie aan zijn broek heeft, mag zijn commercial niet meer uitzenden op de nationale televisie en radio. Dus er zit ook in die zin wel een doorwerking van onze uitspraken.
0: En jullie doen ook, zoals u het zelf in de interview genoemd, het een beetje eigenlijk aan klikken. Want die autoriteiten die wel kunnen sanctioneren, denk aan de autoriteit Voedsel en Waren of de AFM, dan kunt u eigenlijk uw uitspraak eigenlijk doorzetten naar de instantie die wel een tik op de vingers kunnen uitdelen.
1: Wij hebben goede relaties, sterker nog. We hebben zelfs convenanten afgesproken met het Commissariaat van de Media en de ACM. En die doen wij dus ook regelmatig melding van wat er bij ons speelt. En de uitspraken die wij doen, die zijn sowieso openbaar. Maar we maken ze soms wel attent op een uitspraak. En dan zie je dat zo'n instantie soms ook zelfstandig onderzoek gaat doen. Het is niet zo dat wij de tipgever zijn, maar je ziet wel dat er een follow-up is vanuit de toezichthouder. Ja, en die geeft soms wel een hele vette boete. Omdat er een casus is waarvan men met z'n allen zeggen, ja, maar dit is zo flagrant, dit kan echt niet.
0: En wat doet u nou met instanties die geen reclamebureau zijn? Ik denk bijvoorbeeld aan de Stichting Wakker Dier. Die claimen geeft in een publieke uiting dat er allemaal kreupele koeien rondlopen, die dus zoveel melk produceren dat ze niet meer op hun benen kunnen staan. Daar krijgt u dan een klacht over binnen, is in behandeling genomen. Maar dat is niet zij zijn geen onderdeel van jullie club.
1: Nee, maar de Nederlandse reclamecode is algemeen verbindend. Dus wij zeggen, iedereen in Nederland moet zich houden aan die afspraken. Dat is wel de pretentie die wij hebben. En je kan dus een aanbeveling aan je broek krijgen, ook al heb je helemaal niets met ons te maken. Je kent ons verder niet, maar opeens krijg je een brief van ons. Er loopt een klacht tegen u en die klacht luidt als volgt. Heeft u daar verweer tegen? Dus mensen worden altijd uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan. Vervolgens wordt er een uitspraak gedaan. Als er geen verweer is geleverd, doen we ook uitspraak overigens. En die uitspraak wordt ook toegestuurd aan die persoon. Als wij hem kunnen lokaliseren op Nederlandse bodem, dan wordt die door ons aangeschreven.
0: En u moet echt letterlijk, het is niet dat een soort Amerikaanse rechtbank is, maar deze worden ze echt een soort rechtszittingen. Daar zitten dus dan, die hele commissie zit achter zo'n tafel.
1: Ja.
0: En dan mag iedereen zo een verhaal doen en een tegenspraak en zo. Dus het is echt een rechtbank. Ja,
1: wij spelen rechtbankje en dat gaat ook redelijk officieel. En dat moet je ook doen, omdat er een zekere mate van afstandelijkheid moet zijn. Want het rechtsprekend college moet niet al een vooringenomenheid hebben ten aanzien van de zaak. Het moet echt duidelijk zijn dat er objectief vragen worden gesteld en naar het verweer wordt geluisterd en de klacht wordt serieus genomen. En vervolgens komt men dan tot een weging. En die weging die duurt overigens ook een tijdje. Dus de commissie doet geen uitspraak staande de zitting. Het is niet zo dat een klager meteen gelijk krijgt of een verweerder meteen gelijk krijgt. Nee, er wordt 4 weken tot 6 weken gedaan over het doen van de uitspraak. En die uitspraak is ook altijd zeer uitgebreid. Ja. Dus het moet een beargumenteerde uitspraak zijn. Het kan niet zo zijn dat we een duimpje omhoog doen of een duimpje naar beneden. Zo werkt het niet.
0: Nou bent u ook waarschijnlijk af en toe het mikpunt van misbruik. Want u hebt net eigenlijk ook een podium. Er kijken veel mensen naar u. Uw uitspraken worden gelezen. En veel mensen hebben daar baat bij. Dus laten we nou even bijvoorbeeld een Greenpeace nemen. Dat is wel zo'n zaak waarvan je denkt, ja, wordt u niet eigenlijk daarmee bijna onderdeel van hun campagne.
1: Nou, wij worden zeker gebruikt als podium voor partijen die vinden dat iets een misstand is.
0: Ja.
1: En die zeggen dan, we gaan eens lekker een klacht indienen tegen Tata Steel bij de reclamecodecommissie. Er staat iets heel kleins op de website van Tata Steel waar ze dan boos over zijn. En dat wordt dan heel groot uitgemeten meteen met een persbericht. Wij hebben een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie.
0: Ja. En dan vervolgens is die zitting, er staan demonstranten van Greenpeace voor de deur.
1: Ja. Dat gebeurt, niet vaak overigens, maar dat gebeurt wel. En dan maakt men dus nieuws op basis van het feit dat wij die klacht in behandeling nemen en dat we daar een uitspraak over doen. En als die uitspraak positief is voor Greenpeace, dan maken ze er een enorm lawaai van. Maar als het een afwijzing is, dan nog heeft Greenpeace reden om te zeggen, nou, het is een schande, de reclamecodecommissie begrijpt er niks van. En daarmee zijn wij een podium voor nieuws. Is dat erg? Nee, dat is zoals het werkt. En het is ook heel goed dat mensen kunnen zien dat een klacht ertoe doet. En dat die ook beargumenteerd wordt behandeld.
0: En omdat jullie natuurlijk permanent die thermometer hebben aan de hand van waar de klachten komen, kunt u aanwijzen waar het spanning is, waar de druk het hoogst is, in welk deel van deze sector?
1: Nou, kijk, de meeste klachten die wij krijgen, die ook grond hebben, gaan over misleiding. Er wordt gewoon ordinair worden mensen misleid via reclame. En dat gaat bijvoorbeeld van een te lage prijs voor een vliegreis naar Creta. Dan denk je van, ik kan voor €150 naar Creta op en neer. En dan blijkt die reis eigenlijk alleen maar in de advertentie te staan, maar niet meer op de site vindbaar. Maar mensen zijn dan wel op de website en gaan dan waarschijnlijk toch iets boeken, want ze zitten eenmaal in die wereld van, ik wilde die reis boeken, ik wil naar Creta. En dan gaan ze met een veel duurdere reis gaan ze vervolgens weg. Nou, dat noemen wij ordinair misleid door de reclame. Hè? Jouw koopbeslissing is beïnvloed door de reclame en je komt met iets anders naar buiten. En de klachten die we daarover krijgen, die zijn serieus. Dus daar wordt ook werk van gemaakt. Overigens maakt de ACM daar ook werk van.
0: Daar zie je
1: wel eens die opvolging. Dat als wij een reisbureau vaak dezelfde klachten over krijgen, dat de ACM dat ook opmerkt en vervolgens een boete uitdeelt. Ja. Dat gebeurt.
0: Het spannende is dat u natuurlijk met een sector werkt die natuurlijk, in ieder geval uitblinkt in creativiteit. U bent zelf ook maker geweest.
1: Ja.
0: Nog sterker zelfs, u bent ooit medeverantwoordelijk geweest voor ook een klein relletje.
1: Nou, ik heb jaren in de reclame-industrie gewerkt als reclamemaker. En daar heb ik bijvoorbeeld meegedaan aan de campagne voor Bavaria in 2010 rond het wereldkampioenschap, waarin Bavaria
0: WK voetbal
1: leuke jurkjes uitdeelde aan vrouwen en meisjes en zorgde dat die gezien werden. En dat werd een campagne omheen gebouwd.
0: Moeten we even melden dat Heineken een officiële sponsor was?
1: Maar Bavaria was niet de officiële sponsor van de KNVB. Dat was Heineken wel. En Heineken had daar natuurlijk ernstig bezwaar tegen. Dus dat werd ook uitgespeeld en ook een klacht.
0: Ja, ik denk dat het beeld allemaal kunnen herinneren. Dus die jurk werd echt bijna gratis uitgedeeld. En dan zag je zo'n shot van de tribune en dan zag je allemaal vrolijke, vooral meiden natuurlijk, in zo'n Bavaria-jurk staan. Nou, dus dat is eigenlijk sluipreclame zonder te betalen.
1: Sluipreclame zonder te betalen. En daarbij ook nog moest je vrouwen afbeelden die natuurlijk de wettelijke leeftijd hebben bereikt dat ze alcohol mogen drinken. Je kreeg zo'n jurkje bij een aantal Bavaria-blikjes en dan kon je dat aan. Maar in de Nederlandse reclamecode staat dat een model voor alcoholreclame ouder moet zijn dan 25 jaar. Dat is nou typisch zo'n bovenwettelijke beperking. Hè? Dus in de wet staat, 18. Er wordt geen drinken onder de 18.
0: Ja.
1: Maar de industrie zegt dan van om elke verwarring te voorkomen dat een model te jong lijkt, nemen we alleen maar modellen van 25 plus. Nou, die jurkjes werden natuurlijk door iedereen gedragen. Die kwamen voor in filmpjes. Ja, dat betekent dan dat je dan eigenlijk de code overtreedt.
0: Ja. Dus u heeft schaamtevol, bent u?
1: Ik ben schaamtevol, maar ik begrijp ook dat reclamemakers ook de grenzen opzoeken, juist om te zorgen.
0: Of
1: dat
0: zegt u eigenlijk, wij wisten donders goed natuurlijk dat we iets deden wat eigenlijk niet door de beugel kon. En de commotie eromheen, inclusief de schrobering, hebben we op de koop toegenomen en per saldo hebben we nog winst gemaakt.
1: Dat zal ik nooit hardop zeggen, maar
0: dacht het
1: trekt uw eigen conclusie.
0: Nee. Maar datzelfde geldt natuurlijk dat voor heel veel bedrijven, ik denk aan Soet Supply, die in die abris hingen met ook vrouwonvriendelijke afbeelden, laat ik het heel netjes zeggen. We hadden vroeger United Colors of Benetton. Dus dat zijn eigenlijk bedrijven die dus moedwillig eigenlijk de confrontatie opzoeken. Alle commotie, al dan niet negatief, op de koop toenemen. Nog sterker zelfs ook als een plus ervaren. dat lijkt me wel af en toe ingewikkeld. Dat je dan denkt, ja, nu zijn we eigenlijk onderdeel van een campagne geworden wat we eigenlijk niet willen.
1: Ja, maar je moet wel heel duidelijk zijn over de rol die wij als reclamecodecommissie hebben. Namelijk, wij toetsen die regel. Die regel over goede smaak en fatsoen, die toetsen wij. En daarin hebben we ook jarenlange jurisprudentie opgebouwd. Dus je weet ook waar het over de schreef kan gaan. En als je een ABRI van een partij met hele vrouwenvriendelijke beelden afbeeld vlakbij een school waar je daar eigenlijk niet aan kan ontsnappen en kinderen dat ook zien, ja, dan weet je dat je fout zit. Als je zoiets doet verborgen op een website ergens diep in de krochten van het internet, dan zal je ons er ook niet over horen. Dus die context waar een uiting te zien is, is even belangrijk. Ja.
0: Ik wil het met u hebben over influencers, want dat is eigenlijk de eerste sector waar jullie dus in plaats van aan de hand van klachten het omdraaien en zeggen, nee, wij gaan toch proactief kijken, wat gebeurt daar, we gaan dat monitoren en waar nodig gaan we het aanpakken. Even plat zegt, hoe groot is het Nederlandse van influencers?
1: Nou, dat weet eigenlijk niemand. Het commissariaat van de media heeft wel eens een getal gehoord, maar weet ook niet wat de bron daarvan is, dat er zo'n 70.000 Nederlandstalige creators en influencers zijn. Mensen die dus content maken en daarmee proberen een grote schare van fans te creëren. Of dat getal klopt, weten we niet. Elke dag staan er mensen op die beginnen met filmpjes te maken op Instagram. En elke dag zijn er mensen die ermee stoppen. Maar we weten wel dat er een kern is van zo'n 3.000 tot 5.000 influencers die echt commerciële relaties onderhouden, die zorgen
0: maar,
1: voor.
0: En even, het is echt gigantisch groot. Hè? Ik zag het over Unilever, zag ik het staan. Dus die grote bedrijven die normaal via die reclamebureaus bij die advertenties, die maken nu eigenlijk een switch bijna helemaal naar die influencers.
1: Ja, voor sommige sectoren is het zeer lucratief gebleken om dingen aan te kondigen. Dus de reisbranche bijvoorbeeld maakt enorm veel gebruik van influencers die naar een bepaald hotel op Kreta gaan, ja, daar 10 posts over maken en daarmee hun publiek zo interesseren voor die plek, dat die reisbureaus daar enorm veel voordeel van hebben.
0: En wat doe je dan als deze influencers niet betaald in geld worden, maar in de producten of diensten? Je kent die jongens die gaan dan de hele wereld rond reizen. Die gaan van hotel naar hotel en die betalen dan nergens.
1: Ja.
0: Vallen die nou onder jullie of niet?
1: Ja, die vallen ons. Wij zeggen in de Nederlandse reclamecode dat als er een relevante relatie is tussen een adverteerder en een influencer, dan moet die kenbaar worden gemaakt. Hè? Reclame moet altijd herkenbaar zijn als reclame. En als het niet duidelijk is, kijk, in een krant staat er heel klein geschreven boven een advertentie dat het een advertentie is.
0: Ja.
1: En dat het geen redactionele inhoud is. Nou, bij een influencer weet je dat niet. Dus zeggen wij, je moet als influencer heel duidelijk maken dat je reclame maakt. Dus ik heb dit gekregen van, of ik werk in samenwerking met, of hashtag ad.
0: Maar je hebt tegenwoordig ook nog, dat is een hele nieuwe doelgroep, dat zijn influencers die eigenlijk niet betaald influencen, maar die doen alsof ze influencers zijn. Dus die staan allemaal producten al aan te kondigen waar ze geen relatie mee hebben, waar ze niet voor betaald worden op welke wijze dan ook, maar zich zal gedragen als influencer in de hoop en de verwachting dat ze dan later een echte influencer worden.
1: Je hebt alle varianten, alle smaken heb je. Deze mensen bestaan ook. Daarvan zeggen wij dan ook, jongens, als je dan wil gedragen als een professional, gedraag je dan ook als een professional. Dus gebruik hashtag ad. Want wij zijn op zich niet tegen reclame maken. We zijn op zich niet tegen het feit dat mensen dingen aankondigen of publiekelijk ondersteunen. Alleen je moet het duidelijk maken dat het is.
0: Maar jullie hebben zelfs een certificaat in het leven geroepen waar ze aan moeten voldoen. Moeten ze zelfs jaarlijks weer voor terugkomen om dat certificaat officieel te houden. Laten we toch die 70.000 maar even aanhouden. Nou, onderbij 50.000 à 70.000. En er zijn dan nu 2.000 mensen ongeveer met een certificaat. Dat klinkt alsof jullie geen enkele controle regie hebben op wat daar gebeurt.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Kijk, wij weten dat de echte diehard professionals, die hebben bij ons een e-learning doorlopen en een certificaat behaald. Dat doen ze overigens op een speciale website, influencerregels.com. Ik ga hem toch even noemen.
0: Ja, bij deze, heel goed.
1: Want dat is belangrijk. Op influencerregels.com kan je alle regels vinden over influencing. Dus hoe moet je dat doen überhaupt? Het is eigenlijk heel instructief. Maar er is ook een e-learning waardoor je weet hoe de regels werken. En dan krijg je een certificaat en kom je in een register. En dat register is heel belangrijk, want dat wordt door de grote adverteerders in Nederland gebruikt als bron voor de influencers die zij gebruiken. Dus je moet je voorstellen dat Unilever of Coca-Cola of McDonald's gebruiken alleen nog maar influencers die in dat register voorkomen. Dus het is voor een influencer ontzettend belangrijk om zich te kwalificeren.
0: Maar dat blijkt niet uit de getallen van hoeveel mensen een certificaat hebben.
1: Nee, maar de vraag is ook of er wel zoveel influencers zijn die commerciële relaties kunnen onderhouden.
0: Nou, u heeft daar een systeem voor ontwikkeld. U heeft met een software systeem kunt u duizenden uren YouTube in een paar seconden kunt u tot u halen. Dus een voorbeeld, ik noem maar wat, een alcoholmerk en jongeren, dan, dat heeft het soort alert geeft het dan.
1: Ja.
0: Heb je daardoor iets van inzicht wat er gebeurt? Of zeg je, het blijft toch speelt in een hooiberg om op zoek?
2: Nou, ja, we zien dus ontzettend veel. Wij nemen ontzettend veel content door en kunnen dat op basis van keywords, hè, van zinsdelen, kunnen wij dingen opsporen. Dus als wij het woord van een groot biermerk tegenkomen met het woord zuipen in één alinea, dan weten we dat daar overmatig drankgebruik wordt aangekondigd. En dat zou wel eens heel nadelig kunnen zijn voor die drankenfabrikant. Want het is ook zo, alles wat over jou gezegd wordt is ook in principe iets van reclameachtig. En soms is dat helemaal niet geen betaalde relatie, is dat helemaal geen commerciële relatie, maar toch is het nadelig voor een grote...
0: En dan kunnen jullie wat doen?
2: Dan is dat bierconcern, alerten wij en zeggen wij van jongens, weet je wel dat dit speelt, dat dit aan de hand is. En dan kunnen zij eventueel zelf contact leggen met de personen die daarmee bezig zijn.
0: Otto van der Harst, laatste vraag. Er verandert zoveel. Je zei het aan het begin van de uitzending even, dat de traditionele media staat onder druk en alles wat nieuw is, komt nu op. Waar staan we over 5 jaar in deze wereld?
2: Nou, de vraag is of die traditionele media zullen zeker een plek behouden. Ik geloof niet dat ze helemaal zullen verdwijnen. Maar je ziet wel dat de grote adverteerders enorm graag experimenteren met die social media. TikTok Shop is net geopend een paar weken geleden. Dat is een hele directe relatie. Dat je meteen kan kopen wat je ziet in een uitzending. Dat soort ontwikkelingen zullen alleen maar toenemen. Maar ik geloof ook dat mensen de betrouwbaarheid van het medium heel belangrijk vinden. Dus wat wij zien op de sterreclame voor het 8-uur-journaal beschouwen wij nog steeds als betrouwbaarder dan wat wij zien op het internet bij TikTok.
0: En niet helemaal onbelangrijk. U bent volstrekt onafhankelijk, ook in qua betaling, hè?
2: Ja, wij worden gesteund door het hele adverterende bedrijfsleven, maar niemand betaalt meer dan 5% van onze begroting.
0: Bij deze. Ik ga zeer hartelijk danken de directeur van de Stichting Reclamecode, oftewel Otto van der Harst. Ik dank u voor het luisteren. Morgen zijn we natuurlijk weer. Zometeen hier de collega's van 1 Vandaag met achter de microfoon niemand minder dan Lammert de Bruin. Voor nu, dank voor het luisteren en tot morgen.
3: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: NPO Radio 1. 12 uur.
4: Lammert de Bruin.
7: Goedemiddag. Het aantal huisvisites van de dokter neemt flink af. Huisartsen komen nog maar half zo vaak langs als 15 jaar geleden. En daarmee kunnen belangrijke signalen gemist worden. Waarom er minder visites gereden worden en of dat echt erg is, vragen we zo aan een huisarts zelf in 1 Vandaag. Na het NOS-journaal. Jeroen van Kam.
8: Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. PostNL heeft de afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veertienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de Liniepont bij Culemborg. Er komt wel wat regen aan, maar het is een druppel op de groeiende plaat, zegt deze landschapsecoloog tegen Omroep Gelderland.
9: Ja, het ziet er niet goed uit. Het blijft droog. Dus die buien waren even tijdelijk. De komende dagen zien we zo nu dan wel weer buien komen, maar die leveren vaak niet meer op dan een paar centimeter. Voor de scheepvaart maakt het niet zo heel veel meer uit. Een heleboel schepen kunnen al nauwelijks meer varen. Maar alle andere functies in Nederland die dat water nodig hebben, ja, daar is het eigenlijk te weinig voor. Een week is wel uit te houden, maar 3-4 weken wordt heel erg lastig. En het ziet ernaar uit dat het misschien nog wel langer gaat duren, de hele maand augustus.
8: Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Het koraal bij Bonaire dreigt helemaal te verdwijnen. Vroeger was de zeebodem bij het Caribische eiland voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen. In en om de stad Spokane in de Amerikaanse staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest door natuurbranden. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. En Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach, dat schrijft de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampt de laatste jaren met gezondheidsproblemen, maar is nu weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in het Verenigd Koninkrijk. Hij haalde vrouwen naar Londen en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. Nu zijn er nog 4 slachtoffers bijgekomen en mogelijk volgen er nog meer. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Roland Muller van de economieredactie vertelt wat er precies wordt verkocht.
10: Het gaat dan vooral om zonnestroomparken, windmolenparken, maar ook faciliteiten voor de opslag van duurzame energie. En dan hebben we het over faciliteiten op het Europese land. Dus bijvoorbeeld niet op zee, want dat zou weer een hele andere tak van sport. Nee, het gaat echt om faciliteiten op het Europese vasteland. En dan vooral in landen als Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, maar ook Nederland.
8: Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen.
10: Met die verkoop willen ze dan geld vrijmaken, zo zeggen ze dat dan, voor andere investeringen. Nou, wij weten dat Shell al langer kritisch is op hernieuwbare energie. En met de topman die er nu zit, dat hij ook weer meer de focus op gas en olie wil leggen. Dus het is aannemelijk dat dan daarmee wordt bedoeld dat daar dan ook weer meer in geïnvesteerd kan worden.
8: Tadej Pogačar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won toen 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als hij de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het is bijna 12:05. U krijgt nog het weer. Zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. Daar kan het vanavond ook gaan regenen en gaan onweren. Morgen begint bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en dan maximaal 30 graden.
7: Voor het verkeer gaan we naar Wijnandswaan bij de ANWB. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, Lammert. Ja, het is ondertussen wat drukker geworden op de weg. Er staat in totaal zo'n 80 kilometer file. Een paar files vallen echt op. Op de A6, Jouren richting Emmeloord. Daar veroorzaken werkzaamheden file tussen de afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer. 4 kilometer met nu zo'n 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A15, Rotterdam-Gorkum, is in beide richtingen helemaal dicht bij de Noordtunnel. De vertraging loopt daar nu flink op. Nu al ruim een half uur. De oorzaak zijn technische problemen. Het verkeer wordt omgeleid via de brug over de Noord. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout, 10 kilometer. De extra reistijd is 10 tot 15 minuten.
12: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
13: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
3: NPO Radio 1. Avro Tros.
7: Het is hetzelfde orgaan, maar toch werkt een vrouwenhart anders dan een mannenhart. Alleen is dit nog steeds niet doorgedrongen tot alle medici. Een cardioloog is het zat en trekt nu het theater in om college te geven. We spreken haar straks. En Lieke, een wonderlijke ontdekking in een klooster.
17: Ja, in een Italiaans klooster is een eeuwenoud recept ontdekt dat verdacht veel lijkt op Coca-Cola.
7: Nu eerst naar de dokter.
18: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
7: Want huisartsen komen nog maar half zo vaak bij patiënten thuis als 15 jaar geleden, meldt nu.nl. Visites rijden lijkt zoiets uit het verleden te worden. Maar is dat nou echt een probleem? En waarom komen huisartsen niet meer langs? Werkdruk en de vergoeding daarvoor spelen een rol. Maar wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van de zorg? We vragen het allemaal aan Toosje Valkenburg, huisarts in De Bilt. Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
7: Stapt u nog regelmatig de auto in om op visite te gaan?
19: Ja, ik ga tegenwoordig op de elektrische fiets.
7: Veel gezonder, ja. Maar u legt dus nog wel visites af bij mensen?
19: Zeker, zeker. Ja.
7: Net zoveel als 15 jaar geleden?
19: Ja, ik denk dat misschien wel wat minder. Maar daar zijn hele goede redenen voor. Diegenen die minder zijn geworden.
7: Oké, want in welke gevallen gaat u naar patiënten thuis?
19: Ja, eigenlijk als ze of niet in de gelegenheid zijn om te komen omdat ze te ziek zijn, of omdat ze niet in de gelegenheid komen omdat het gewoon te veel logistieke uitdaging vraagt, zeg maar, om te komen.
7: En vindt u het dan vervelend dat u naar ze toe moet? Of is het een logistieke uitdaging? Of heeft u er alle tijd ervoor?
19: Nee, dat is onderdeel van het werk en daarmee dus ook onderdeel van de planning van de dag. Er is altijd tijd om visites te rijden.
7: Oké, dus dat plant u gewoon in een werkdag?
19: Ja.
7: En wat is dan het voordeel van zo'n thuisbezoek voor u als huisarts?
19: Nou, dat zijn meerdere redenen. Soms als iemand echt heel ziek is, dan is het winst. Want dan ga je sneller kijken en dan kan je ook bijvoorbeeld sneller de ambulance regelen. Dus dan vertraagt het niet. Dan is het meer een soort spoedbeoordeling. Als mensen, wij spreken, een beginnende dementie ontwikkelen, dan geeft het indruk hoe het huis nog georganiseerd is, wat je daar dan ziet. Of het nog wat opgeruimd is, of dat er, daar kan je een beetje gevoel bij krijgen.
7: Ja.
19: En het nadeel van thuis soms zijn, is als mensen ziek zijn, is dat je kan daar minder. Hè? Dus dan als je nog wat meer diagnostiek wil doen, of een hartfilmpje wil maken, of wat bloed wil prikken, ja, dat moet eigenlijk weer op de praktijk. Dus zo probeer je het een beetje af te wegen.
7: Ja, volgens nu.nl gaan huisartsen nog maar half zo vaak bij patiënten op bezoek. U gaat ook iets minder, gaf u net toe, dan 15 jaar geleden. Waar komt dat door? Waar ligt dat aan?
19: Nou, dat iets minder. Daar heeft mee te maken, ga je zelf of gaat er iemand uit je praktijk? Dus ik denk dat in de totaliteit de mensen die we vroeger bezochten nog steeds worden bezocht. Maar niet per se alleen door mij, maar ook door bijvoorbeeld onze oudere verpleegkundigen. En dat een aantal dingen die we vroeger deden, sociale visites, dus dat je eigenlijk alleen maar even langs ging om te kijken hoe het ongeveer ging, Die zijn wat minder geworden, denk ik, bij de gezondere populatie. Want er is een heel groot deel ouderen. Ja, die zijn ook gewoon complexer en zeg maar, die hebben meer ziektes. Dus die hebben ook een reden om ze wel te bezoeken. Maar dan gaat bijvoorbeeld vaker de ouderenverpleegkundige en daar deel ik het dan mee. Dus dat betekent dat we om en om gaan, bijvoorbeeld.
17: Is het ook wel eens, komt het ook wel eens voor dat je bij jongere mensen op huisbezoek gaat? Of zijn het eigenlijk altijd oudere mensen?
19: Ja, bij de jongeren is het dus eigenlijk altijd een spoed. Bij jongeren is in de huispraktijk vrij betrekkelijk. Hè. Dus eigenlijk iedereen onder de 60 vinden we bijna jongeren.
17: Nou, je
19: maar dat betekent... Maar als mensen echt ziek zijn, dan ga je wel gewoon daar... Dus daar zit veel meer die urgentie van dat ziek zijn. Hè. Dus als mensen echt ziek zijn en niet kunnen komen... of het niet verantwoord is om ze te laten komen... dan gaan we daarheen. Maar toen ik net begon, ging ik eigenlijk ook altijd bij... als er een baby was geboren, ging je in de kraamtijd ook altijd even op bezoek. En ja. Dat was eigenlijk een soort sociale visite die nu... terwijl de kraamhulp is, terwijl de verloskundige is er... die doen wij niet meer. Nu bellen wij.
7: Oké, want en zo'n sociale visite, valt dat eigenlijk ook, wordt dat vergoed? Of is dat dan echt in uw vrije tijd?
19: Nee, dat kijk, een sociale visite is niet helemaal... je gaat niet helemaal gewoon op de koffie. Er is altijd wel een reden.
7: Ja.
19: Maar bijvoorbeeld, mensen moeten 3 keer per jaar de bloeddruk laten meten... En zijn niet goed in staat om zelf te komen. En dan combineerde je dat.
7: Ja.
19: Dus dat en die controle wel werd gedaan. Maar dat kan nu ook heel vaak overgenomen worden door de ouderenverpleegkundigen...
7: Ja.
19: Die ook heel veel andere dingen regelen.
7: Want dat is een soort praktijkondersteuner dus, die u in de praktijk heeft. Ja. Kan die dan dezelfde zorg leveren als u...
19: Ja, misschien wel beter ook.
7: Oh.
19: Zij zijn verpleegkundigen die ook met de familie vaak contact houden. Die ook goed zicht hebben op de sociale kaart. Of wat sociaal teams of welzijn kunnen bieden. En de huisartsen hebben toch meer de neiging om een soort problemen op te lossen. Of een medische vraag te beantwoorden.
7: Oh, ja.
19: En zij zijn ook wel in staat om de andere dingen ook met de kinderen bijvoorbeeld te organiseren. Dus ik denk, het is echt een verrijking om het samen te doen.
7: Ja, dat snap ik. Dus dat zou daardoor kunnen komen dat huisartsen zelf dus minder huisbezoeken doen. Heeft het misschien ook iets te maken met die kosten of met de tijd die het kost?
19: Ja, ik denk het eigenlijk, nou niet met de kosten. Dat lijkt me echt een hele gekke reden. Weet je, doet het omdat je het nodig vindt op medisch inhoudelijke punten. Maar dat we daar wat kritischer in zijn geworden. Omdat wel de totale complexiteit zeg maar, van mensen en aandoeningen in de huisspraak is allemaal wel toegenomen. Dus je moet wel kiezen. Een dag is er niet langer van geworden.
7: Nee.
19: Dus de dingen waarvan wij zeggen, ja, die hoeven wij niet per se zelf te doen. Of daar zijn wij niet de beste toegevoegde waarde in. Daar mag je best kritisch naar kijken om dat niet meer te doen. Maar, en dat is denk ik ook wel goed geweest om dat wel te doen. Maar de kosten lijken me geen reden.
7: Nee, want er zit geen financieel voordeel in voor huisartsen om patiënten in de praktijk te zien, omdat ze dan per kwartier kunnen rekenen bijvoorbeeld dan...
19: Nou, ja, nee. Kijk, de huisartsenfinanciering zit sowieso een soort lappendeken in elkaar. Maar los van wat je krijgt per consult of per visite, hebben wij natuurlijk vooral ook een soort abonnement. Hè? Dus mensen staan bij ons ingeschreven en dan krijg je ook al betaald om er gewoon te zijn.
7: Oh.
19: Dat is nog los van wat je doet. Hè, omdat we het belangrijk vinden dat er in de wijken huisartsenpraktijken zijn. Ja, die voorziening van met assistenten en een huisvesting, dat ze moeten natuurlijk wel zijn. En daarbovenop liggen dan nog prijzen per wat je doet. Dus dat is een beetje een soort... Nou ja, het is een soort ingewikkelde financiering. Kan je het lang over doen?
7: Ja, inderdaad. Dat lijkt me heel veel administratie ook.
19: Zeker.
7: Ja. Zit er ook nog een verschil in een huisarts in een stad of in een dorp, vroeg ik me af?
19: Ja, mogelijk. Maar dat heeft dan ook een beetje met de populatie te maken. Ik denk ook huisartsen in de stad rijden gewoon visites. Maar als je vaak is de stad ten opzichte van de dorpen eromheen, is de stad jonger zeg maar aan populatie dan de dorpen eromheen.
7: Oh ja.
19: En leeftijd speelt wel gewoon een rol bij die visites.
7: Ja, en kan het ook zo zijn dat mensen meer digitaal doen? Ik heb ook wel eens gehoord dat huisartsen vragen om een foto.
17: Oh, ja,
7: stuur maar even op.
19: Ja, maar dat is niet per se denk ik een vervanger voor een visite.
7: Nee.
19: Maar wel weer voor een consult live. Hè? Dus dat mensen die komen. Dat hebben we natuurlijk in corona ook heel veel wel geleerd.
7: Ja.
19: Om foto's te sturen en digitale te worden en e-consults te beantwoorden. Dat is zeker toegenomen.
7: En dat scheelt ook tijd voor u?
19: Nou, nee. Dat is altijd de belofte. Maar het is eigenlijk...
17: Ik vind het wel fijn.
19: Ja, de meeste mensen vinden het fijn, maar het is ook laagdrempeliger. Dus er wordt ook nog makkelijker gebruik van gemaakt. Je moet ook ergens je vragen kwijt. Hè. Dat is ook helemaal prima.
7: Ja. Maar als ik u zo hoor, dan hoeven we ons dus geen zorgen te maken dat door de vermindering van de huisbezoeker de zorgkwaliteit achteruit gaat.
19: Nee, als dierzorg hoef je zeker niet te hebben. Ik denk dat de huisartsenzorg in Nederland is van goede en hoge kwaliteit. En er is geen enkele reden om daar zorgen over te hebben.
7: Dank u wel voor uw uitleg, huisarts Toosje Valkenburg, over de vermindering van visites. Op landgoed De Treek velt de droogte de ene na de andere eeuwenoude beuk. Waarom nu juist beuken en welke bomen we beter aan kunnen planten, vragen we straks aan een ervaren bomenkweker.
18: Eén vandaag.
7: Maar eerst, Lieke, groot nieuws.
17: Ja.
7: Eindelijk weten we het ultrageheime recept van Coca-Cola.
17: Ja, daar lijkt het wel een beetje op. In de archieven van een oude apotheek in een klooster in Florence in Italië is een document gevonden dat verdacht veel lijkt op het recept van Coca-Cola.
7: Oh ja.
17: Contact daarover met correspondent Angelo van Schaik. Hoi Angelo.
20: Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Hoe is dat recept opgedoken?
20: Nou, ze gingen eindelijk eens een keer die apotheek opruimen. anderhalve eeuw niks aan gebeurd, blijkbaar.
7: Lijkt wel bij mij thuis, ja.
20: En tussen alle spullen die ze vonden, vond rector Padre Manuel Russo, die vond een reclamefolder. En een reclamefolder voor een elixir vinoso reconstituente, zoals dat heet. Letterlijk een versterkend wijnelixir. Dat is op zich niet zo bijzonder, want monniken in kloosters zijn natuurlijk al eeuwenlang bekend met het brouwen van allerlei drankjes en poeders. We gingen eens goed kijken wat er nou precies in zat in dat elixir. En toen kwam hij uit bij 30 gram colanoten en 10 gram Boliviaanse coca-bladen. En die waren dan gemixt met een liter alcohol. En die kolennoten en ook die coca-bladen Bolivia zijn waarschijnlijk in Florence terechtgekomen door missionarissen. Want die zijn de afgelopen eeuwen natuurlijk over de hele wereld verspreid. En ja, die ingrediënten die lijken dus heel erg op het oorspronkelijke recept van Coca-Cola uit 1883.
17: Het klinkt wel een beetje als sterker spul dan de cola die ik nu drink.
7: Ja. Cocaïne, wat zit erin? Coca, alcohol?
20: Coca-bladen en colanoten en alcohol. Ja. Dus oorspronkelijke Coca-Cola, daar zat dus en alcohol in en coca-bladeren, wat uiteindelijk het product is waaruit je dus cocaïne maakt. En ja, jaren later, in 1886 om precies te zijn, is een Amerikaanse apotheker, John Pemberton, en die maakte French wine coca. En dat was dus inderdaad met dezelfde ingrediënten, dus alcohol, colanoten. En coca-bladen.
17: Mm-hmm.
20: En het was een medicinaal drankje, net als die in het drankje in Florence. Maar ja, het is wel hetzelfde, zullen we maar zeggen.
17: Ja.
20: En later is de alcohol eruit gehaald, omdat er in Atlanta, waar Pemberton vandaan kwam en waar hij woonde, restricties werden gesteld op alcohol. En, maar de coca bleef nog even zitten in het drankje.
17: Mm. Heeft hij dan banden met Italië gehad, die Amerikaanse apotheker? Of is dat toch een beetje vaag hoe dat dan zit?
20: Nou, ik heb het even nagezocht, maar zover bekend is hij nooit in Italië geweest. Maar er zit nog een stap tussen, waarschijnlijk. Rond 1860 was er op Corsica een apotheker. Het zijn allemaal apothekers trouwens.
17: Die hielden er wel van.
20: Die experimenteerde ook met alcohol en coca-bladen. Dat was Angelo Mariani. En die creëerde Vin Mariani. Corsica is dan wel Frans, maar daar wonen heel veel Italianen, althans van oorsprong Italianen. En deze Mariani had ook Italiaanse roots. En die mixte dus rode wijn, Bordeaux wijn, ook met coca-bladen. Nou, dat drankje werd dus, ja, was ook medicinaal, althans wat werd gezegd. Maar het werd heel erg populair, onder andere bij allerlei bekende, ook Amerikanen. Actrice Sarah Bernhardt, de schrijver, Franse schrijver Jules Verne. Thomas Edison, de uitvinder van de gloeilamp. En dat was heel erg populair. Dus de kans bestaat dat dus meneer Pemberton zijn inspiratie haalde uit dat drankje dat van Corsica kwam.
7: Maar zij bewaren dat geheim, alsof dat recept echt alsof het een ultrageheim is. Het zit in een kluis, in een speciaal beveiligd. The World of Coca-Cola in Atlanta ligt dat. Terwijl dat hele recept dus gewoon openbaar in het klooster lag.
20: Ja, niet helemaal. Want het recept zoals we het nu kennen, dus zonder de coca-bladen en zonder de alcohol. Dat is het recept wat er nu is.
7: Okay.
20: Meneer Asa Chandler heette die. Die heeft het recept van de French coca wine na de dood van Pemberton opgekocht in 1888. En die heeft dat vervolgens nog een beetje aangepast. Hè. Dus het alcohol was er al uit, maar hij heeft ook de coca-bladen eruit gehaald. Ook vanwege de strenge drugswetgeving in Amerika.
1: Jammer. Ja.
20: En heeft allerlei dingen aan toegevoegd. En wat die toevoegingen zijn, dat weten we dus niet. Mm. Want dat ligt dus sinds 1925, dus meer dan 100 jaar, in een kluis in Atlanta.
17: Maar ze krijgen geen smak geld in Florence nu voor de rechten van Coca-Cola. Dat is dan wel weer jammer.
20: Dat hadden ze wel graag gewild. Ja. Maar de rector heeft ook gezegd van ja, nee, we willen graag benadrukken dat er, zover wij weten, geen enkel verband bestaat tussen Florence en Atlanta als het gaat om het drankje. Mm. Overigens, als het gaat over dat geheime recept, het verhaal gaat dat er maar twee mensen ter wereld het complete recept weten. Oh. En dat die twee mensen ook niet samen mogen reizen.
1: Oh.
20: Dus ze mogen niet samen in een auto zitten en niet samen in een vliegtuig zitten.
1: Okay.
20: Of het waar is, weet ik niet. Coca-Cola heeft het nooit ontkend. En sommige verhalen moet je ook gewoon niet doodzeggen.
1: Nee, dat is waar. Dank je wel. En hou in de gaten voor ons wat er bij die opruiming nog meer boven tafel komt in het klooster. Correspondent Angelo van Schijken uit Italië. Hit the beat and take it to the first night.

0: Mercy van Daffy.
1: Warme periodes die we nu gehad hebben, die volgen zich op. Zeker een beuk bijvoorbeeld kan er niet tegen. En je ziet dat die bomen die in versneld tempo aftakelen.
0: Ja, de beuk heeft het zwaar. De bomen sterven door de aanhoudende droogte. Op sommige plekken moeten zelfs honderden jaren oude bomen worden gekapt. Ja, wat zegt dat over de toekomst van onze bossen? Dat weet Hans Blokzeil, eigenaar van Bomencentrum Nederland. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Lambert.
0: Waarom zijn die beuken zo gevoelig voor droogte?
2: De beuken hebben een oppervlakkig wortelgestel en heel breed. En vinden hun water in de eerste 30, 40 centimeter, omdat ze ook vaak op drogere gronden staan. En als er geen water in zit, in die grond, ja, dan wordt het moeilijk.
0: Ja.
2: Want als jouw glas leeg is, dan heb je ook geen water meer.
0: Nee.
2: En bij die beuken is dat glas wel leeg, want het is al meer dan 10 jaar langdurig droog. Een incidenteel buitje, dat helpt niks. Het moet wel 8 weken regenen achter elkaar. Dan heb je misschien weer iets van water in de bovenste regionen.
0: Dus met andere woorden, dit is het einde van de beuk in Nederland?
2: Dat heb jij mooi verwoord. Als zij op plaatsen staan die droog zijn, en dat zijn de meeste beuken, want normaliter houden ze van een droge gestandplaats. Maar dit is zo extreem dat het niet meer gaat. En het einde is al in zicht. Want ik kan nu al zien welke beuken er over 10 jaar dood is.
0: Oh ja, hoe ziet u dat dan?
2: Dat zie je aan de kroon. Dat zie je aan de bladvolume. Dat zie je aan de transparantie van de kroon. En dat zie je aan de overmatige vruchtzetting. Oftewel de beukennootjes.
0: Ja. Want als er...
2: En dat proces zegt zich al jaren van tevoren in. En wat nog erger is, Lambert. Het is ook niet omkeerbaar.
0: Oh, wat zonde. Maar u zegt dus als er veel beukennootjes onder een beuken...
2: Die van de kroon. En dat zie je aan de overmatige vruchtzetting. Oftewel de beukennootjes.
0: Ja. Want als er...
2: En dat proces zegt zich al jaren van tevoren in. En wat nog erger is, Lambert. Het is ook niet omkeerbaar.
0: Oh, wat zonde. Maar u zegt dus als er veel beukennootjes onder een beukenboom liggen... dat is eigenlijk

0: want die beukennootjes zijn rijp in ongeveer september. En dan blijven ze hangen omdat die bomen helemaal... Er vallen wel een paar uit, maar er blijven er heel veel hangen. Omdat hij het zo slecht naar zijn zin heeft.
1: Ja.
2: Zielig voor de beuk.
1: Ik vind het ook zielig voor de beuk. Maar ja, we zullen wel op zoek moeten dan naar andere bomen... die wel een beetje tegen die droogte kunnen.
0: Ja. Nou zijn er nog 600 soorten in Nederland.
1: Oh.
0: Dus het is allemaal niet zo rampzalig voor de totale bomenbestand. Want het hele bomenbestand in Nederland bestaat voor een paar procent uit beuken. En er zijn er nog volop die dus goed tegen drogere perioden kunnen. Ook wat langduriger droog. En veel bomen laten ook nu, zoals berken en lindes, laten nu al wat blaadjes vallen om zich te beschermen tegen de droogte. Maar de beuk doet dat niet.
1: Nee, maar het is toch wel zonde dat die beuk gaat verdwijnen dan toch op sommige plekken?
0: Vreselijk, ja. Dat is heel erg. En nog erger is natuurlijk dat ze geen water hebben. Want dat hebben ze primair nodig om te groeien. Dat is inderdaad precies wat jij zegt.
1: Ja.
0: Dat is wel zonde. Maar ja, hoe kom je aan meer water?
2: Ja, een beetje sproeien, maar dat mag natuurlijk ook niet.
0: Miljoenen liters, hè?
2: Een beetje sproeien? Ja, kan ik een beuk sproeien? Of is dat...
0: Nee, nutteloos.
2: Oh.
0: Een beetje sproeien, dat wil zeggen... een maand lang continu de sproeiers aan laten staan.
2: Oh, nee, dat is zonde van het water.
1: Ja, dat kan niet.
2: Ja, dan maar de beuk.
0: Nee, dat is moeilijk.
1: Nee. Ja. Welke bomen kunnen we het beste ervoor in de plaats planten? Een boom uit uw bomencentrum bijvoorbeeld?
0: Ja, nou, dat hoeft niet per se. Maar ik heb 600 soorten bomen. En er zijn er heel veel die er hier nu zeer florisant bij staan. Zoals bijvoorbeeld lindes, eiken, amberbomen, tulpenbomen.
1: Oh.
0: Er zijn er volop nog die dit beter kunnen handelen.
1: Ja.
2: Nou, mooi dan, hoor, die linde.
1: Ja, die linde is mooi. En die tulpenbomen
0: linde
1: is ook mooi.
0: Ja. Ja. Prachtig. Prachtig. Nou, maar het houdt voor allemaal een keer op, hè?
1: Ja.
0: Net als jouw glas leeg is, dan is het ook op.
1: Ja, dat is waar. Hartelijk dank, Hans Blokzijl, eigenaar van Bomencentrum Nederland... over het verdwijnen van de beuk. Het is al dagenlang stil op het Twentekanaal. Door die droogte is die afgesloten voor de scheepvaart. De manier waarop dat is gegaan en de gevolgen ervan voor ondernemers... bespreken we straks na het NOS-journaal.
3: NPO Radio 1.
1: Jeroen van Kan.
4: Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militair machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven... van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De 81-jarige politiek leider zit sinds 2021 in huisarrest. Toen werd ze bij een staatsgreep afgezet als leider van de regering. Bij Oekraïnse aanvallen op Rusland is een magazijn van de grootste webwinkel van het land geraakt. Daarbij zijn volgens Rusland twee mensen gewond geraakt. De laatste tijd zijn distributiecentra van het bedrijf Wildberries vaker doelwit van Oekraïnse aanvallen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich weer gaan richten op fossiele energie. En de winnaar van de Tour de France, Tadej Pogacar, staat over 2,5 week aan de start van de Vuelta. Daarmee kan de wielrenner zijn trilogie voltooien met eindzegers in alle grote rondes. De laatste keer dat hij aan de Ronde van Spanje meedeed was in 2019. Toen eindigde hij daar als derde.
1: Wijnand Zwaan, is het druk?
5: Nou, er staat in totaal zo'n 80 kilometer file. We zien dat wel vaker rond dit tijdstip. Er zit veel recreatieverkeer tussen. En we zien ook een paar files met andere oorzaken. Zoals de A6, Jouren richting Emmeloord. Tussen de afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer. Nu 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. De rechterrijstrook is dicht. Veel meer vertraging is er op de A15 bij Alblasserdam. De Noordtunnel is in beide richtingen dicht door een technische storing. Nou, het staat dus in beide richtingen stil en al het verkeer wordt omgeleid via de brug over de Noord.
3: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
1: Je zou denken dat de medische wereld het vrouwenlichaam inmiddels toch wel weet hoe dat in elkaar zit. Maar toch stuiten vrouwen in de spreekkamer van artsen regelmatig op meer misvattingen en onbegrip dan mannen. Om dat verschil duidelijk te maken trekt cardioloog Janneke Wittekoek langs theaters met een verhaal over het vrouwenhart. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Ja, een theatershow van een cardioloog over het vrouwenhart. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is het een soort biologieles in het theater?
6: Ja, maar dan wel op een hele leuke manier natuurlijk.
1: Oh, gelukkig.
6: Hè? Anders dan krijg je de zalen niet vol, vrees ik. Nee. Maar nee, het valt onder.

0: de categorie medical infotainment. Oh. Dus het is eigenlijk mensen op een leuke manier medisch informeren. Niet te moeilijk. Veel interactie met het publiek. Veel beweging, leuke dingen doen. Maar aan de andere kant ook wel een hele serieuze boodschap. Dat er eigenlijk niemand is die voor je hart zorgt. En dat je dat toch echt zelf moet doen.
1: Ja.
0: En dan in die show geef ik dan allerlei tips en tricks. Om bewustwording te vergroten. En om zelf met je hartgezondheid aan de slag te gaan.
2: Mogen we één tip? Alvast.
1: Je gaat als
0: meer bewegen. Ja. Meer bewegen. Oh, meer okay. Bewegen.
1: Ja, wij zitten
0: bewegen
1: hier weer op een stoel.
0: Is, af en toe even gaan staan. Eén keer in het uur even staan. Dan dat het hart weer even aangezet wordt. Dat is in ieder geval, denk ik wel, de belangrijkste, meest gezonde tip voor het hart is de beweging.
1: Ja. En is dat bij vrouwen? Want het hart werkt bij vrouwen dus anders dan bij mannen.
0: Het wordt anders ziek. Ik denk dat je dat het in principe werkt het hetzelfde. Anatomisch is het hart hetzelfde. Maar de manier waarop het ziek wordt en de risicofactoren om hart- en vaatziekten of hartproblemen te ontwikkelen, daar zitten belangrijke man-vrouw verschillen. Daarop volgend zijn er ook weer verschillen in hoe je dat dan ook goed zou moeten behandelen. Of in ieder geval, daar zouden we nog veel meer kennis over moeten ontwikkelen. Alleen al vanwege het feit dat we zijn met name het vrouwenlichaam zeer onderhevig aan hormonale invloeden. Het vrouwenlichaam en ook het vrouwenhart is meer stressgevoelig. En dat zijn eigenlijk twee hele belangrijke zaken die in de geneeskunde niet goed worden meegenomen als het gaat om vrouwengezondheid.
1: Nee, en de cijfers, Lieke, die liegen er dan ook niet om. Want in de spreekkamer krijgen vrouwen nog regelmatig te maken met misvattingen. Niet alleen over het hart. Maar ze leven daardoor meer jaren in slechte gezondheid dan mannen.
2: Ja, het duurt gemiddeld 7 tot 12 jaar voordat vrouwen een diagnose krijgen voor vrouwspecifieke aandoeningen. Bijvoorbeeld de endometriose of hevig bloedverlies bij menstruaties. Hart- en vaatziekten worden ook veel vaker gemist bij vrouwen dan bij mannen. En een diagnose als ADHD wordt bij 30-50% van de gevallen van de vrouwen in ieder geval niet herkend. En nog een leuk feitje wilde ik zeggen, maar zo leuk is het niet. Waarvoor erectiestoornissen jaarlijks $1 miljard wordt uitgetrokken in de zorg, is dat voor een aandoening als endometriose, die heel pijnlijk is, maar 44 miljoen. Dus er wordt 23 keer meer uitgetrokken voor jullie.
1: Sorry namens alle mannen. Ja. Maar dat het vrouwelijk lichaam anders werkt dan het mannelijk lichaam, ja, dat weten we toch al tientallen jaren, mevrouw Wittekoek. Hoe kan dat toch dat er nog steeds zo'n grote kenniskloof is?
0: Ja, dat is wel mooi hè, wat je zegt. Gewoon van die bewustwording is er dus wel. Hè. Dus daar wordt veel aandacht aan besteed. Eigenlijk voor het eerst echt in de politiek ongeveer in 2015... Dat er voor het eerst in Nederland ook geld beschikbaar kwam om die verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om gezondheidszorg, om daar meer awareness voor te creëren. En iedereen hoort er ook meer over. En zeker ook de laatste tijd hoor je steeds meer over net zei, bijvoorbeeld ook endometriose, of dat er verschillen zijn als het gaat om hart- en vaatziekten. Weten dat er verschillen zijn is nog een heel groot verschil met het veranderen van richtlijnen en protocollen. En dat duurt gewoon verschrikkelijk lang. Helaas is het zo dat, dat de praktijk, de wetenschap eigenlijk altijd een beetje achterloopt op wat we zien in de praktijk.
1: Ja.
0: Dus eerst moeten er een heleboel vrouwen doodgaan. Dan moeten er vrouwen dan zie je dat er verschillen zijn in sterftecijfers. Dan moet het nog eens een keer wetenschappelijk onderzocht worden. En dan moet het nog eens geïmplementeerd worden. En ik denk dat wij in de afgelopen 10 jaar zeker heel veel tijd en geld hebben geïnvesteerd om die kennis te vergroten. Mm-hmm. En zeker ook de awareness, want iedereen weet het wel. Alleen is het nog niet zo common practice is, zeg maar, dat het in de spreekkamer te merken is. En dat is echt iets waar we nu naartoe moeten, is dat die vrouw in de spreekkamer gaat merken dat de dokters op de hoogte zijn, dat die verschillende zijn en dat er ook op een andere manier naar gekeken moet worden.
2: Zit er nog een verschil in qua artsen of mannen daar, even generaliserend, of die daar zich minder van bewust zijn dan een vrouwelijke arts, of is het eigenlijk iets wat u rond in de hele zorg ziet bij allerlei soorten zorgverleners?
0: Ja, dat is, laat ik het zo zeggen. Ik denk wel dat het uitmaakt tegenover welke dokter je zit. Want de ene dokter is meer op de hoogte dan de ander. Maar niet zozeer een man-vrouw verschil bij die dokters.
1: Oké. Ja, gelukkig. Nu zeggen critici ook dat de urgentie niet genoeg wordt gezien zolang er geen extra geld voor wordt vrijgemaakt. Is dat inderdaad aan de orde?
0: Ja, het is natuurlijk altijd te weinig. Hè? Als je in een systeem werkt waar al jarenlang het mannelijk lichaam als de norm is gebruikt. En waarbij je nu eigenlijk het systeem heel erg wil veranderen. Omdat we zien dat een heleboel dingen opnieuw bekeken moeten worden. En dat de hormonale wisselingen, de invloed van stress, et cetera, dat zo belangrijk is bij vrouwen. Dat betekent dus echt een beetje een revolutie. Daar is natuurlijk heel veel geld voor nodig. En het zijn iedere keer kleine plukjes. En iedere keer, en zeker als we nu kijken naar vrouwengezondheid, dan wordt er wel geld vrijgemaakt. Maar dan zijn er 40, 50 partijen die daar aanspraak op willen maken. En dan gaat het dus ook heel vaak weer over kennis vergroten. Maar er is niet echt iemand die daar de regie in heeft om ook het systeem en daarin te veranderen.
1: Ja, wat merkt u zelf eigenlijk in uw werk als cardioloog in de praktijk van dit probleem? Krijgt u wel eens iemand doorverwezen dat u denkt van nou, dat dit over het hoofd is gezien?
0: Ja, zeker. Nou ja, goed, mijn specialisatie is natuurlijk dat vrouwenhart. Ik ben al meer dan 15 jaar actief buiten het ziekenhuis, juist om de vrouwen die niet goed begrepen worden ten opzichte, met betrekking tot hartklachten, die heb ik de afgelopen 15 jaar bestudeerd. En daar zie ik dus een hele belangrijke relatie, hormonaal, mentaal, maar ook natuurlijk wel de klassieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dus vrouwen, overgewicht, roken, gewicht, noem het maar op. Alleen wat wij dus doen en wat ook waar je naartoe zou moeten gaan, is dat je dat de zorg voor dat vrouwenhart ook veel meer een combinatie is tussen de disciplines die met elkaar samenwerken. In dit geval gynaecologie, psychiatrie, cardiologie. We moeten die vrouwelijke patiënten met klachten, als we niet direct wat vinden op ons eigen orgaansysteem, moeten we niet meteen over de heg gooien naar de volgende specialist, maar over de heg kijken en met specialisten veel meer met elkaar communiceren over wat voor deze vrouw de beste zorg is.
1: Ja, vorig jaar heeft toenmalig minister Janssen van Volksgezondheid de Nationale Strategie Vrouwengezondheid gelanceerd. Is dat genoeg?
0: Het korte antwoord is nee. Maar ja, ik ben natuurlijk. Het korte antwoord is nee. Nou ja, je kan wel een strategie ontwikkelen. Maar dan moet je ook heel. Dan waar het nu nog een beetje aan ontbreekt, is de visie. Hoe het uiteindelijk de vertaalslag gaat maken van de kennis die je daarmee ontwikkelt. Dat die toepasbaar wordt in de spreekkamer. En ja, daar is het geld wat daar nu voor beschikbaar is gesteld. Denk ik niet genoeg voor. En ik hoorde eerder al in de uitzending, als je kijkt naar het geld wat uitgegeven wordt aan erectiestoornissen versus endometriose, denk ik dat we best wel wat meer zouden mogen uitgeven. Omdat we merken ook, en dat is ook waarom het nu ook weer een heel hot item is, dat niet alleen natuurlijk vrouwen zelf en dat wij dokters dat merken, maar ook op de werkvloer zie je dat het ziekteverzuim voor een heel groot deel ook, dat vaak ook vrouwen zijn die uiteindelijk niet de goede zorg krijgen. Dus het gaat de maatschappij uiteindelijk veel meer geld kosten. En als er dus nu wat meer geïnvesteerd zou worden in die vrouwengezondheid, dan gaat dat ongetwijfeld geld opleveren.
1: Hartelijk dank, Janneke Wittekoe, cardiologe. Vanavond ook te zien in onze tv-reportage over vrouwengezondheid. Hoeveel sigarettenpeuken denk jij dat er op een paar kilometer strand ligt, Lieke?
2: Tienduizenden.
1: We horen zo meteen het antwoord van onze verslaggever Michael Komans.

0: Mick Jagger met Let's Work. Ja, Lieke, jij dacht 10.000 sigarettenpeuken.
1: Ja, dat was een beetje lager.
0: Iets meer. Ja, 2 miljoen sigarettenpeuken op een paar kilometer strand. Dat is de opmerkelijke mijlpaal die vrijwilligers afgelopen week bereikten in Scheveningen. Om de enorme hoeveelheid zwerfafval zichtbaar te maken, is nu langs de boulevard een openluchtmuseum ingericht. Onze verslaggever Michael Komans ging peuken kijken.
2: Tromgeroffel op. Ja, het is eigenlijk gewoon afval. Een drumstel gemaakt in ieder geval van alles wat gevonden is op het strand. Hier in de oksel van de pier op Scheveningen. Ralf Groenheide, bedenker van dit alles hier, Treasure Hunt. Waar zijn we eigenlijk hier?
3: Ja, jullie zijn bij ons openluchtmuseum van gevonden schatten, zoals wij het noemen. Wij noemen het geen afval, maar treasures. Aan de ene kant zijn het grondstoffen. En je moet het ook een beetje leuk maken. Dus elke schat die we oppakken, redden we een paar dieren mee.
2: En hier om ons heen, ja, echt van alles. Van een vogelkooi tot verkeersborden, tot schepjes, tot speelgoed. Eigenlijk van alles. En dat allemaal dus gevonden op het strand. Dan zie ik daar ook nog allemaal flessen en sortering. En natuurlijk peuken, want die vinden jullie denk ik het meest.
3: Ja, een paar weken geleden hadden we onze 2 miljoenste getelde filter opgepakt.
2: Jullie zitten hier op dit stukje strand, op Scheveningen. In samenwerking met de gemeente Den Haag. Jullie doen dit al meer dan 10 jaar. Maar heeft het eigenlijk wel zin?
3: Ja, het heeft zeker weten zin. Zeg maar, de Summer Challenge waar je nu eigenlijk aanwezig bent, de 3 maanden Zomer Challenge, doen wij, is onze 11e editie. En ik ben het 10 december 2013 de eerste keer dingen gaan oppakken. En toen lag het strand bezaaid met wat ik noem schatten die niet in de natuur horen. En nu, als de mooiste dag van het jaar, liggen er natuurlijk echt wel veel dingen. Maar het is echt nog maar 5-10% van wat ik ruim 10 jaar geleden vond.
2: Hoe bent u erop gekomen om dit te maken? Want ja, dit is echt midden, nou ja, ik moet zeggen, prio stukje 1 Scheveningen. Je kan hier niet omheen om dit terrein, waar je allerlei gevonden voorwerpen dus ziet, maar dan kunsten van gemaakt. Hoe bent u erop gekomen om dit hier te maken?
3: Nou ja, met dank aan gemeente Den Haag. Ik ben ooit als bezorgde vader eigenlijk begonnen door mijn zoon, die was toen 2. En toen begon hij op een mooi tropisch oord, Costa Rica, begon hij dopjes te verzamelen in plaats van die mooie schelpen. En toen ging ik nadenken, hoe is het met de aarde als mijn kind mijn leeftijd is en wat heb ik er getracht te doen? En met dank aan gemeente Den Haag hebben we continu kunnen samenwerken en kunnen laten groeien, waardoor we deze AAA-locatie ook tot beschikking hebben. Want er zitten hartjes Scheveningen. We hebben de sorteertafel van 39 categorieën hebben we zelfs op de boulevard staan.
2: Ja, en dat is dan een plek waar je echt in één overzicht ziet. Zullen we er gelijk even naartoe lopen?
3: Ja,
2: wat er dan allemaal op dat strand wordt gevonden? En mevrouw, wat vindt u van al dat verschillende soorten afval hier?
4: Ja, ik vind het wel schandalig eigenlijk, hoor. Dat mensen dat gewoon maar zomaar achterlaten, ja.
5: We zijn verbaasd. We dachten, wat is dat nou?
6: Uit de zee, ja. Natuurlijk.
2: Nou, dit laten mensen ook gewoon op het strand zo achter.
6: Nou vind ik hem, asociaal.
5: Asociaal.
6: Ja.
2: Ja. Ja. En wat vindt u nou het meest opvallend wat ze hier tussen vinden?
7: De vapes, toch denk ik.
2: En vindt u het ook niet opmerkelijk handschoentjes? Wat moet je met handschoentjes op het strand?
7: Ja, had ik nooit bedacht. Ja, nee, inderdaad.
2: Ik weet niet wat je met plastic handschoentjes moet doen op het strand, maar...
7: Ik denk niet dat ik het wil weten. Ja, ja. Nou, billendoekjes snap ik nog wel wat je daarmee moet doen. Maar misschien dat je dan die handschoenen gebruikt voor die billendoekjes. Maar ik geloof niet dat ik het wil weten wat daar aan zit. Nee.
2: Maar heeft het zin om dit soort acties te doen? Ik bedoel, ja, ieder jaar, er blijft gewoon troep op het strand liggen.
5: Ik denk het wel. Ik ben leerkracht en wij zijn in de Amstel, halen we ook vaak de Amstel leeg. De kinderen vinden dat dan leuk. Maar er is toch een soort van bewustwording.
2: Ja. Dus en dat begint al bij de kinderen?
5: Het begint bij de kinderen.
2: Schrik je hier nou van? Want het is allemaal gevonden op het strand.
8: Ja, schrik wel van, ja.
2: Laat je stiekem wel eens wat achter op het strand, per ongeluk?
8: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee, je ruimt altijd alles netjes op?
8: Ja, dat wel.
2: Wat vind je nou het meest verbazingwekkende wat hier ligt?
8: Glas.
2: Dat mensen gewoon hele flessen wijn, bier, alles achterlaten, hè?
8: Ja.
2: En even terug naar Ralf Groenheide, want die staat inmiddels bij een container waar een soort, wat is het, ja, een ring boven staat. Het ziet er net uit als basketbal. Wat is de bedoeling hiervan?
3: Nou, wij houden met Treasure Hunt, wij hebben nooit afval of ruim je rotsen op. Wij maken spelletjes ervan en mensen houden van spelen. En hier sta je bij onze schatkist, omdat vaak mensen tegen mij zeiden, er zijn te weinig prullenbakken. Dus ik zeg, nou ja, laten we het de schatkist noemen, moet je een beetje zoeken. Ik denk dat er meer dan genoeg zijn. En hier hebben we een speciale schatkist op de boulevard staan. Daar kunnen mensen hun blikjes en staatssigaretflesjes doneren. Maar dan moet het wel via de korf.
2: Nou, je hebt dat blikje staan, zie ik.
3: Ja, zullen we even gooien?
2: Ja, probeer jij eens maar.
3: Ja, daar komt hij, hè.
2: Nog mis ook.
3: Mis, ja, het is ook niet makkelijk, maar het is leuk met spelen.
2: Het waait. En mag ik er ook nog eentje proberen? Want ik wil ook punten scoren natuurlijk, hè. Treasure punten. Zo, 1, 2. Wow. Zo. Ja, via de rand, hè?
3: Ja, toch weer 65 gescoord.
0: Een verslag was dit van Michael Koomans. Waar normaal de schepen af en aan door het Twentekanaal varen, is het vandaag leeg. Door de dramatisch lage waterstand in de IJssel ligt de scheepvaart stil en de economische schade loopt inmiddels behoorlijk op. De Twente Board, die de belangen behartigt van overheden en bedrijven uit die regio, wil nu van het kabinet weten wanneer de schepen weer gaan varen. Roelof Bleker, burgemeester van Enschede en lid van belangenorganisatie Twente Board. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Hoe ernstig is de situatie op dit moment bij de bedrijven in uw regio?
9: Ja, bedrijven hebben allerlei noodmaatregelen moeten treffen om het vervoer op gang te houden en ook te kunnen leveren binnen Twente, maar ook internationaal. Dus die hebben langere transportafstanden, moeten containerschepen soms in Rotterdam of in Nijmegen of andere plaatsen leeghalen met veel meer vrachtauto's. Dus hebben ook extra chauffeurs moeten regelen. Het is een hele ingewikkelde opgave. En het leidt elke dag tot hoge kosten voor bedrijven. Omdat de transportkosten natuurlijk veel hoger zijn. Om het zo te organiseren dan met schepen.
0: Om wat voor spullen gaat het allemaal? Die normaal over het kanaal vervoerd worden en nu dus over de weg?
9: Ja, dat zijn heel veel verschillende spullen. Dus dat kan ik zo niet zeggen. U weet dat in containers van alles zit. Maar het gaat in ieder geval ook over heel veel grondstoffen en bulkmaterialen. Dat is ook veel wat via schepen wordt vervoerd. Maar dat zijn ook weer toeleveringen voor andere bedrijven in de regio. Dus niet alleen de bedrijven aan het kanaal worden geraakt. Maar de bedrijven in de hele regio die vervolgens ook weer hun klanten moeten voorzien van producten die daar duurder van worden.
0: Ja.
9: Dus het heeft een impact in de hele keten. En het raakt ook ons vestigingsklimaat. Omdat de betrouwbaarheid van die bedrijven daarmee onder druk staat.
0: Ja, nu hebt u als Twente Board een open brief gestuurd naar minister Karmans over de problemen die de sluiting van het Twentekanaal veroorzaken. U bent daarin kritisch op Rijkswaterstaat en het ministerie over de communicatie. Wat is daar precies misgegaan?
9: Ja, we zijn eigenlijk overvallen door het besluit om het Twentekanaal dicht te zetten. Er was dit jaar een extra pomp waardoor wij dachten dat het minder erg zou zijn dan in 2018 bijvoorbeeld, een ander extreem droogtejaar. Dus dat het Twentekanaal zeg maar uiteindelijk dichtging, dat zagen we niet aankomen. En dat een scenario was wat toch dichtbij was, hadden bedrijven en de regio eerder willen weten, zodat je daarop kunt inspelen. En wij willen nu dus ook graag weten, wat zijn de criteria wanneer het weer open kan? Dat zal niet snel zijn, want het regent natuurlijk niet hard in Duitsland.
0: Nee.
9: Maar wanneer gaat het weer open? Welke criteria? En daar moet er beter duidelijkheid over komen.
0: Want dat is nu nog een beetje geheim voor iedereen.
9: Dat is nu nog niet helder, nee. Nee. Kijk, dat Rijkswaterstaat voorrang geeft aan veiligheid, veilige kaders en ook onherstelbare schade aan de natuur in Drenthe en in Twente wil voorkomen, dat staat als een paal boven water, om maar een goede metafoor te gebruiken. Maar die communicatie kan beter en we hebben behoefte aan betrouwbare infrastructuur. Dus daar moet de komende jaren ook aan gewerkt worden.
0: Ja, maar het kanaal is inderdaad, u zegt het al, dicht door de droogte. Regen kun je niet dwingen. Dus wat verwacht u dan nog meer van het ministerie?
9: Nou, dus in ieder geval duidelijkheid en eerdere communicatie.
0: Had dat geld gescheeld dan?
9: Rekening mee, dat had geld gescheeld, ja. Ja, zeker. Dan hoef je geen crisismaatregelen te treffen. Maar kun je het plannen, ook schepen die onderweg zijn naar Rotterdam en normaal omgeladen worden richting Twente, daar kun je dan andere afspraken mee maken. Dus dat had geld gescheeld. En betrouwbare infrastructuur betekent ook, wat zijn er nog meer maatregelen nodig de komende jaren om dit scenario vaker te voorkomen? Die droogte en het klimaat, die verandering, die zal er zijn en die zal er blijven.
0: Ja.
9: Maar hoe spelen we daarop in? Dat moet in heel Nederland, maar zeker ook in Twente.
0: Ja, want valt daar iets aan te doen? Kan het kanaal opengehouden worden als het gewoon zo droog is als nu?
9: Ja, ik durf niet precies te voorzien wat daarvoor nodig is. Ja. Maar er zijn al maatregelen genomen. Er zitten ook zaken in de planning richting 2032, heb ik begrepen. Dus ik denk dat we daar nog eens een keer met z'n allen goed naar moeten kijken. Ook in samenwerking met het bedrijfsleven, met Rijkswaterstaat en het Rijk. En ook in de tussentijd moeten we kijken, kunnen een aantal bedrijven ook gecompenseerd worden voor de extra kosten die gemaakt hebben. En daar spreken we ook het kabinet op aan.
0: Maar is dat niet gewoon bedrijfsrisico? Je weet dat jouw zo'n kanaal ligt. Ja, daar heb je niet zelf de sleutel van in handen.
9: Ja, maar kijk, ik denk, er zijn bedrijfsrisico's die bedrijven wel nemen. Maar het Twentekanaal wordt geacht gewoon open te houden. En als dat dreigt niet te gaan lukken, moet je daar op tijd op kunnen inspelen. En dat kon in dit geval absoluut niet. Het leidt tot echt meer kosten voor bedrijven. Het hoeft niet allemaal één op één gecompenseerd te worden. Maar laten we wel kijken, wat zijn die effecten? Waar kunnen bedrijven normaal gesproken rekening mee houden? En wat is in dit geval excessief?
0: Ja, nu waarschuwde u net ook voor het internationale vestigingsklimaat, dat in gevaar is. Lopen internationale klanten nu al weg uit Twente? Zijn het verhalen die u nu al hoort?
9: Dat is nog niet wat ik hoor, maar ik denk wel dat betrouwbare infrastructuur, niet alleen over het water, maar natuurlijk ook over de weg en het spoor, dat is een essentiële vestigingsvoorwaarde. En dit is toch een deuk in het vertrouwen dat het Twentekanaal zo onverwacht en ook dus voor langere tijd dicht is.
0: Ja.
9: Dus dat heeft zeker effect op bedrijven die bij ons zitten, die investeringsmaatregelen moeten nemen en die kijken, ja, gaat dit vaker gebeuren? Wat voor plannen hebben ze daar in de regio samen met het Rijk om te voorkomen dat dit te vaak gebeurt?
0: Ja, u klom eerder dit jaar ook al in de pen over de afgesloten wegen bij Plein Westermaat door geldgebrek. Vergeet Den Haag Twente een beetje als het om infrastructuur gaat?
9: Dat gevoel hebben we soms wel. Tegelijkertijd hebben we ook vaak een open oor. Dat probleem is toen binnen een aantal dagen opgelost.
0: Kijk.
9: En die afslag is gerepareerd en weer open gegaan. Dus dit zal niet zo snel gaan, maar we hopen dat open oor echt weer te treffen.
0: Oké, dank u wel, Roelof Bleker, burgemeester van Enschede en lid van de Twente Board. Je hoort het regelmatig in het nieuws voorbij komen. Bedrijven die torenhoge boetes van miljoenen euro's krijgen opgelegd. Maar hoe worden die eigenlijk geïnd, wil luisteraar Leo Valk weten. Zometeen in één vandaag het antwoord.
10: NPO Radio 1.
11: Max. Leek me grappig om eens aan te duiden voor sommige mannen die iets te veel geobsedeerd zijn met hun sixpack, dat het ook best wel leuk is als je een keer gepassioneerd over een boek kan vertellen.
12: Ik wou even snel de groetjes doen aan mijn vingersporencollega's op Tennessee. In ieder geval aan mijn kamergenoot Arend. En mijn twee collega's Floor en Cheryl die op vakantie zijn.
13: Jurgen van den Berg, vraag door.
14: Ik wil kinderopvang. Dat is natuurlijk ook, er werken veel vrouwen natuurlijk in die. En die mannen, ik weet niet waar die allemaal zijn. Maar...
15: Nee, dat is interessant. Daar hebben we nog wat te doen volgens mij in Nederland.
14: Laat daar eens een onderzoek naar doen, zou ik zeggen.
16: Zometeen om 2:00
10: op NPO Radio 1. Villa VTB. Wie luistert, weet meer.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
17: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
20: NPO Radio 1. 1:00.
10: Lammert de Bruin.
0: In Den Haag moet geen grootschalige, maar kleinschalige asielopvang komen, want de stad is al vol genoeg, vindt Richard de Mos. Volgens hem is Den Haag de dichtst bevolkte stad van het land. Maar is dat feit of fictie? Straks in één vandaag, na het NOS Nieuws. Jeroen van Kan.
21: Hulporganisatie Rode Kruis heeft de gevangen genomen Aung San Suu Kyi bezocht. De oud-leider van Myanmar werd vastgezet bij een staatsgreep in 2021. En er is al langere tijd niets meer van haar vernomen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi, goedemiddag. Hoe bijzonder is het dat we nu een teken van leven van haar krijgen?
1: Het is voor het eerst in 2,5 jaar dat we bevestiging krijgen dat ze nog in leven is. Dus heel bijzonder. Ze zit al ruim 5 jaar in gevangenschap. In het begin konden advocaten nog wel informatie over haar naar buiten brengen, omdat ze constant voor de rechter moest verschijnen. Maar dat ze een decennia lange gevangenisstraf had gekregen, hebben we niks meer van haar gehoord. Zelfs niet toen haar celstraf werd omgezet in huisarrest. Nu heeft het Rode Kruis toch een bezoek kunnen brengen. Ik meen zelfs een verjaardagstaart samengegeten. Althans, op een van de 4 foto's die zijn vrijgegeven snijdt Suchi een grote taart aan.
21: Hoe is dat bezoek tot stand gekomen?
1: Onder druk van omringende landen, want sinds de staatsgreep hebben veel Zuidoost-Aziatische landen, waarmee Myanmar direct zaken doet, het militaire regime diplomatiek verbannen. En de legerleiding die heeft veel geprobeerd om toch weer legitimiteit terug te krijgen. Het heeft zeer omstreden verkiezingen gehouden om te doen alsof zij een door burgers gekozen regering zijn. Maar omringende landen die eisen al jaren veel meer dan dat van het regime. Onder meer dus de vrijlating of op zijn minst een bezoek aan Aung San Suu Kyi. Dat heeft het regime nooit toegestaan, maar ze hebben het Rode Kruis nu toegelaten, want het is een onafhankelijke internationale organisatie, maar vooral geen politieke. Dit lijkt wat dat betreft een handreiking naar die omringende landen om het militaire regime toch te accepteren als de legitieme leiding van Myanmar.
21: Ja, ze zit dus al een tijdje in huisarrest. Is er iets bekend over haar gezondheidstoestand?
1: Nou, het legerregime heeft al een tijdje gezegd dat ze gezond is. Het Rode Kruis heeft er na dit bezoek niks over gezegd. Maar op de foto's die zijn vrijgegeven, voor haar leeftijd, ze is 81, oogt ze kwiek. Op 2 van de foto's staat ze, waarbij ze dus op 1 van de foto's een taart aansnijdt. Maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks over haar exacte gezondheid. Haar zoon in het buitenland heeft vaker zijn zorgen geuit over haar gezondheid. En hoewel hij nu zegt dat de foto's een goed teken zijn, kunnen we eigenlijk niks zeggen over hoe gezond Suu Kyi echt is. Ze is in leven, dat is het enige wat we zeker weten.
21: Dat weten we nu zeker. Correspondent Mustafa Magadi, dankjewel. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor is er onvoldoende koelwater. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Mogelijk wordt die later deze week weer stilgezet. De maatregel komt op een slecht moment. Juist nu wordt in Hongarije veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf daar. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohammed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Vrouwen werden onder meer misbruikt in warenhuis Harrods in Londen, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonnepark op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Total Energies is de nieuwe eigenaar. Hoeveel geld het Franse bedrijf heeft betaald is niet bekend. Shell wil zich weer gaan richten op fossiele energie. En de winnaar van de Tour de France, Tadej Pogacar, staat over 2,5 weken aan de start van de Vuelta. Daarmee kan de wielrenner zijn trilogie voltooien met eindzegers in alle grote rondes. De laatste keer dat hij aan de Ronde van Spanje meedeed was in 2019. Toen eindigt hij als derde. De natuurbranden in Griekenland zijn moeilijk onder controle te krijgen. Door aanhoudende droogte en harde wind breidt het vuur zich nog steeds uit. Vooral in de buurt van Athene woeden grote branden, zegt correspondent Thijs Kettenis.
16: Dat komt door de enorme omvang ervan. Het is ongeveer een gebied ter grootte van Nationaal Park de Hoge Veluwe, als je dat ongeveer vergelijkt. En wat ook voor Athene heel vervelend is, echt heel naar, is dat dit gaat om een van de laatste dichte dennenbossen rondom de hoofdstad. De afgelopen jaren was er al heel veel afgebrand en nu is dit weer een heel belangrijk stuk groen, zeg maar een stuk longen van de hoofdstad die in brand staan. Het is ook een bekende badplaats die nu eigenlijk niet meer bestaat. En het blijft ook daar moeilijk om het te bestrijden, juist omdat het zulk dicht naaldbos is.
21: De wind is zo hard dat helikopters niet kunnen opstijgen. Gisteren botsten 2 blushelikopters in de lucht op elkaar en daarbij kwamen 2 mensen om het leven. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het namelijk 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Het is 1:06. Het weer krijgt u nog zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in het zuidoosten. Dan kan het vanavond ook gaan regenen of onweren. Morgen begint bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en dan maximaal 30 graden.
0: Wijnand Zwaan bij de AWB, waar staat het vast?
4: Nou, het is best druk onderweg. Er staat in totaal een kleine 100 kilometer file. De grootste problemen zien we op de A15, Rotterdam-Gorkum. De weg is al een tijd lang helemaal dicht bij de Noordtunnel. Dat komt door technische problemen. De vertraging is in beide richtingen opgelopen tot een uur. Al het verkeer wordt omgeleid via de brug over de Noord. Op de A50 Arnhem-Os is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Bankhoef. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En op de A73 richting het zuiden vanuit Nijmegen tussen Nijmegen en Kuik 10 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook vrij.
20: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Bijna 5 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zitten 16 gemeenten nog steeds zonder nieuw college. Een record. Waarom het daar zo lang duurt, vragen we straks aan John Buijl. En Lieke, in feit of fictie, ga je inwoners tellen?
6: Ja, van Den Haag, Lammert, want dat zou de dichtstbevolkte stad van Nederland zijn. Werd gezegd door niemand minder dan Richard de Mos. Je hoort zelf, het klopt.
0: Maar eerst dikke boetes.
22: Vraag 1 vandaag.
0: Namaakkleding, onveilig speelgoed of gevaarlijke cosmetica, dat mag je allemaal niet verkopen in Europa. En daarom kreeg de Chinese webwinkel AliExpress een enorme boete van 550 miljoen euro. En daar heeft een 1 Vandaag luisteraar een vraag over.
23: Mijn naam is Leo Valk en ik woon in Katy, Texas. Dat is vlakbij Houston. En ik ben een trouwe luisteraar van het nieuws en van 1 Vandaag ook. En mijn vraag is, nadat ik op het nieuws hoorde dat de AliExpress en ook X echt grote miljoenen boetes hebben gekregen van de Europese Unie, 500 miljoen of zo, vroeg ik me af, worden die echt betaald? Hoe gaat dat? Stuurt Ursula een rekening en maken ze dat dan over of zo op de bank van de Europese Unie? Dat was eigenlijk mijn vraag, worden die boetes nu echt betaald? En dan de daarop volgende vraag is, als ze inderdaad echt betaald worden, wat doen we met dat geld? Waar wordt dat voor besteed? Want de Europese Unie kost ons handenvol met geld. En dus dat leek me interessant om daar eens wat meer over te weten.
0: Ja, heel veel vragen. Interessante vragen ook. We gaan ze voorleggen aan het hoofd van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Den Haag. Cecilia Torfin, goedemiddag.
24: Goedemiddag.
0: Hoe worden zulke enorme boetes zoals die 550 miljoen euro voor AliExpress aan de Europese Unie betaald?
24: Dat is een hele goede vraag en die inderdaad, die ga ik zo beantwoorden. Maar ik wil eerst gewoon benadrukken dat de kern is hier heel simpel. Europese consumenten moeten online veilig kunnen winkelen.
0: Ja.
24: En groot zijn is geen excuus hè, om illegale en gevaarlijke producten te laten circuleren.
0: Nee.
24: Maar het belangrijkste is eigenlijk niet de boete en het geld. Het is gedragsverandering. En dat onze regels, de digitale regels, dan nageleefd worden. Maar dan de vraag, hè, moeten ze ook als we zover zijn dat we een boete opleggen, moet die dan echt betaald? En het antwoord is ja. Het is geen losse waarschuwing. Het is een formeel besluit. En in dat besluit staan 2 dingen. Heel belangrijk. De eerste is een oproep tot voorlopige betaling of het stellen van een financiële garantie. Dus dat is, gaat over echt geld. Maar omdat dan onze echte doel is gedragsverandering en dat het echt veiliger wordt online, dan gaan we ook vragen om een actieplan. Wat gaan jullie nu aan doen om de regels echt te volgen?
0: Ja.
24: En die willen we zien per 20 oktober. Dus we vragen ze 2 dingen eigenlijk. Ook belangrijk om te weten dat dit besluit komt niet uit de lucht vallen. Het komt niet uit het niets. Het is een lang proces dat loopt al sinds maart 24 met AliExpress. Dus ze wisten wel dat dit aan zat te komen. En ze hebben de kansen gehad om de regels wel echt te volgen.
0: Oké, dus als we nu zeggen we gaan inderdaad het allemaal aanpassen en beter doen. Dan moeten ze nog wel steeds die boete betalen.
24: Ja, want dat gaat over het verleden.
0: En hoe moeten ze dat dan betalen? Gaat dat gewoon via een overschrijving bij de bank?
25: Tikkie.
0: Ja, deurwaarder. Hoe gaat zoiets?
24: Nou, er wordt dus een oproep tot voorlopige betaling gedaan. Dat gaat naar hun advocaten toe. Dat gaat in het bedrijf gelijk toe, opgestuurd via e-mail, via brief. Dus we communiceren dat heel duidelijk. En natuurlijk wordt daar ook vermeld hoe je dat moet doen. En er wordt een betalingstermijn gesteld. Dus okay. Dan verwachten we wel dat het geld inderdaad overgemaakt wordt.
0: En moet dat in 1 keer of kan het ook in termijnen?
25: Klaar.
24: Nou ja, dit wordt in 1 keer betaald. En mochten ze niet betalen binnen de gestelde termijn, dan kunnen wij overstappen op invordering. En dat gaat dan via via de rechterlijke weg, zoals dat altijd gaat als je betaling niet krijgt. Ja.
0: En wat gebeurt er dan uiteindelijk met al dat boetegeld zodra dat is geïnd? Waar wordt dat precies voor gebruikt?
24: Kijk, het geld gaat naar de EU-begroting, dus naar onze gemeenschappelijke schatkist, zou je kunnen zeggen. En de heer Valk noemt het handenvol met geld. En ja, dat is het, hè, als je kijkt naar de absolute termen. Maar laat me dat heel even in perspectief plaatsen. Want de EU-begroting is iets meer dan 1% van onze economie. En daar kunnen we het een andere keer over hebben, als dat veel of weinig is, om de uitdagingen het hoofd te bieden dat wij momenteel met te maken hebben. Maar de EU-begroting heeft dan verschillende vormen van inkomsten. Douanerechten, een aandeel van de BTW, betalingen van lidstaten, et cetera. En daar komt dan deze betaling bij van de boete. Dan is het aan de lidstaten en het Europees Parlement om op jaarbasis te beslissen wat we daarmee doen. Die begroting gaat naar activiteiten van de Europese Unie, maar het vloeit voor een heel groot deel terug naar bedrijven, naar gemeentes, naar maatschappelijke organisaties, naar universiteiten die activiteiten uitvoeren om onze gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken.
0: Hartelijk dank, Cecilia Toornvin, voor de uitleg, hoofd van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie. En bedankt ook Leo Valk voor uw vraag. Heeft u zelf ook een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen? Dat kan van alles zijn. Stuur hem dan in via onze website eenvandaag.nl/chat of stel hem via de Eenvandaag luister-app. Of de NPO luister-app. We hebben niet zelf een luisterapp, nee. NPO-luisterapp dus. Het is bijna 5 maanden geleden dat we naar de stembus gingen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
2: We gaan even stemmen. De lokale partij leek net 17% van de stemmen te verdubbelen naar 6 zetels.
3: Geen vergezichten, geen grote visies, geen grote plannen. Maar gewoon concrete zaken die we willen aanpakken.
5: Forum voor Democratie, die partij is relatief de grootste winnaar.
7: Een landslide voor Richard de Mos. 17 zetels, dat is ongekend.
0: Ja, maar in geen enkele gemeente zit Forum voor Democratie in het college van burgemeesters en wethouders. En hoe staat het nu eigenlijk met de vorming van die nieuwe colleges, Lieke?
6: Ja, van de 324 gemeenten waar dit jaar verkiezingen werden gehouden, zijn er in 16 nog steeds geen nieuwe colleges gevormd. Geldt bijvoorbeeld ook voor Leiden, toch een flinke stad met 130.000 inwoners. Het is niet eerder voorgekomen dat het in zoveel gemeenten zo lang duurt. Ja, er komt zeker ook nog wel een maandje bij, want door de vakanties liggen de onderhandelingen over zo'n nieuw bestuur ook best wel stil.
0: John Bell, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Lambert.
0: U bent directeur van het Pericles Instituut dat de raadsleden en wethouders traint. Hoe kan het dat het zo lang duurt voordat er nieuwe colleges zijn gevormd?
8: Ja, er zijn wel een paar factoren voor aan te wijzen. Allereerst in de afgelopen, 20 jaar hebben gemeenten er ontzettend veel meer verantwoordelijkheden bij gekregen. De decentralisaties, waarvan iedereen denk ik al van heeft gehoord. Ja, dat maakt het dus dat je over meer moet onderhandelen. En tegelijkertijd zien we ook dat er steeds minder geld was in de afgelopen jaren. Het Rijk betaalt gemeenten gewoon te weinig. En als je geld tekort komt, dan wordt de politieke scherpte des te belangrijker. En tegelijkertijd moet gezegd worden, er zijn nu eenmaal meer fracties. De kiezer wil dat, wil graag meer fracties in een gemeenteraad. En dan betekent het wel dat het puzzeltje ingewikkelder wordt.
0: Ja, dus daar zijn dan allemaal ook verkenners en informateurs voor nodig. Terwijl vroeger een college gewoon werd gevormd door de fractievoorzitters en de kandidaatwethouders, toch?
8: Ja, en dan gaat mijn voorkeur toch uit naar dit, zij het wat langere proces. Waar je, 30 jaar, 50 jaar geleden, misschien zelfs wel in enkele gemeente 20 tot 10 jaar geleden zag dat een paar,
0: even de
8: blanke, hoogopgeleide mannen in een kamertje een coalitie in elkaar timmerden en het college vertelde wat er de komende 4 jaar moest gebeuren.
0: Ja.
8: Is het toch een wat meer open proces waar meer mensen bij betrokken zijn en ook veel controleerbaarder is, niet alleen voor de kiezer, maar juist ook voor de gemeenteraad.
0: Ja, nu heeft er in een aantal plaatsen ook op het laatste moment een switch plaatsgevonden van wethouders, onder meer in Rotterdam. Wat was daar aan de hand?
8: Ja, dat was een hele ingewikkelde kwestie. Daar zag je dus heel goed dat democratie een proces is wat je niet in de achterkamertjes moet voeren. Daar waren een paar mensen, ook vanuit coalitiefracties, erg ontevreden met wie er voor wethouder werd voorgedragen. En besloot de gemeenteraad dus iemand anders te kiezen. Tuurlijk, best een systeem waar je vers nog wel wat over kunt zeggen en dat er een politieke afrekening plaatsvond. Maar één kant die in ieder geval duidelijk is, is dat de gemeenteraad best een hele kritische rol kan spelen als het gaat om wie er wethouder is, wie er in dat dagelijks bestuur gaat zitten en wie er dus wethouder wordt.
0: Maar ook een harde wereld, want Ingeborg Hoogveld die zat al klaar om de bloemen in ontvangst te nemen. Haar familie zat op de tribune en ineens werd het iemand anders zonder dat gecommuniceerd was.
8: Ja, Ingeborg Hoogveld was overigens de wethouder die aan de kant werd gezet in 2018.
0: Ja, klopt.
8: Het was al een keer eerder gebeurd. Ja, natuurlijk. Ja. Het is een keiharde wereld. Zeker als je aan de achterkant, of liever gezegd, in de achterkamertjes je zaken voor het publiek niet op orde hebt, dan kan het wel eens zijn dat je in het publiek keihard wordt afgerekend.
0: Ja, en Lieke, er gebeurde meer opmerkelijks na die gemeenteraadsverkiezingen.
9: Ja, in Gorinchem moesten de verkiezingen opnieuw, nadat er vermoedens waren van het ronselen van stemmen via volmachten. Er werd bij eerdere verkiezingen daar ook al over gespeculeerd. Nu verschilde die uitslag van die herverkiezing eigenlijk bijna niet, hoor, van de eerste uitslag. En in de gemeente Geertruidenberg trad een wethouder al na 34 dagen af, omdat het werk toch niet helemaal goed bij hem paste.
0: Ja, meneer Bijl, had u die opgeleid?
8: Nee, zeker niet. Overigens, er zijn meer wethouders inmiddels al gestopt, hoor. In Bunschoten stapte er ook een wethouder al heel snel op.
0: Ja, dat is ook een raar
8: om persoonlijke verhaal, omstandigheden. Ja. Daar zit ook nog wel een verhaal achter. En in Berkeland was het zelfs al na 6 of 7 dagen of zo dat een wethouder opstapte. Toegegeven, er zijn 1500 wethouders aangetreden, ook na deze verkiezingen. Dan is 3 misschien niet zo heel veel, maar het is wel een geval waar je altijd even naar moet kijken.
0: Natuurlijk. Maar het is wel een zware taak, lijkt me, wethouder zijn. En daar is dus niet iedereen van tevoren over ingelicht, blijkbaar.
8: Nee, sommigen gaan het wethoudersambt ook in de verwachting dat het ongeveer hetzelfde is als raadslid zijn. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Van een raadslid wordt gevraagd dat hij goed en duidelijk uitlegt hoe hij de toekomst van de gemeente ziet. Dat is toch iets anders dan dat je juist die visie die een gemeenteraad je overdraagt moet proberen om te zetten in praktisch beleid. En tegelijkertijd ook nog eens een keer, je bent geen politiek leidinggevende. Hè? Ik bedoel, je kan niet ambtenaren vertellen wat ze moeten gaan doen. Je moet ervoor zorgen dat je ze uitlegt hoe zij aan de slag moeten met het beleid wat de gemeenteraad heeft gemaakt. Ja, en als je dan een college instapt in de gedachte dat je misschien wel eens directeur politiek zou kunnen gaan zijn van de gemeente, dan valt dat snel tegen.
0: Ja, nu als het over de landelijke politiek gaat, hebben we het hier vaak over polarisatie en wat voor gevolgen dat heeft. Is dat ook te merken in gemeenteraden?
8: Absoluut, ja, zeker.
0: Op welke manier?
8: Allereerst alleen al vanwege de samenstelling van de raden waar er toch jaren geleden in ieder geval wat meer naar de middenpartijen werd gekeken, zie je dat er ook steeds meer extremere geluiden de gemeenteraad in komen. Waar het moeilijker is om al snel te zoeken naar waar je dan in het midden op uit moet komen. Hè? Want uiteindelijk moet je met elkaar een besluit nemen. Dat is dan één kant. Ten tweede zie je dat, tot mijn spijt zeg ik, dat er ook steeds vaker raadsleden in het begin aantreden die nog niet helemaal doorhebben dat politiek bedrijven vooral vraagt dat je luistert naar wat iemand anders wil.
0: Oh.
8: Als je alleen maar op zenden staat, dan kom je niet heel veel verder. En dan zie ik wel eens raden waar ze pas in jaar 1 of na 1,5 jaar, na 18 maanden erachter komen dat politiek meer van je vraagt dan alleen maar zeggen wat jij ervan vindt. Ja. Maar dat je ook eens goed moet doorvragen naar wat een ander nou precies wil. En je ook laten bevragen over hoe jij het ziet.
0: Goeie tips. Hartelijk dank, John Bijl van het Pericles Instituut.

0: Fever Dream van Alex Warren.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Lieke, over de dichtst bevolkte stad van Nederland.
2: Ja, Richard de Mos is sinds kort wethouder en lokaal burgemeester van Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag werd in de gemeenteraadsverkiezingen de grootste daar. En in Goede Avond Nederland zei de Mos dat hij tegen grootschalige opvang van asielzoekers is.
3: We weten van u, meneer de Mos, dat u fel tegenstander bent. Was,
4: nou,
3: wat zal, moet ik eigenlijk zeggen,
4: nou ja,
3: tegen die spreidingswet?
4: Zou u niet even duiden dat ik ben ingehuurd om de Haagse belangen te dienen? Den Haag is de dichtstbevolkte stad van Nederland.
0: Nou, kom maar op, klopt dat?
2: Ja. Maar ja, het gaan we ze uitzoeken. Zoals we horen is de Mos dus tegen die grootschalige opvang. En hij vindt kleinschalige opvang een beter idee.
0: Maar kan dat wel in een stad als Den Haag dan kleinschalige opvang?
2: Ja, hebben we voorgelegd aan hoogleraar migratie Arjen Leerkes van de Erasmus Universiteit.
5: Als hij het kleinschalige doet binnen Den Haag, dan is het prima. Dan blijft hij ook gewoon binnen de kaders van de wet. Maar als hij zegt van nou, omdat wij zo dicht bevolkt zijn, moeten we uiteindelijk minder mensen kunnen opvangen. Dan probeert hij natuurlijk de andere gemeenten de boel te laten oplossen. En dat zie je dan wel meer gemeenten dat proberen. Dat is nou juist de reden waarom die spreidingswet gekomen is, zodat je meer van die discussies af bent.
0: Nou, nu geloof ik best dat Den Haag, dat er heel veel mensen wonen. Maar hoe is dat ten opzichte van andere steden?
2: Ja, onderzoeker Ruben van Galen van het CBS vergelijkt Den Haag met Amsterdam.
6: Je hebt het aantal personen per huishouden is net wat groter dan Amsterdam. Dat is bijna 2 en Amsterdam is dan 1,8. Je hebt net wat meer woningen per vierkante kilometer. Er is ook de afgelopen jaren best wel wat gedaan aan verdichting rond het Den Haag Centraal. Wat grotere torens, er is wat meer binnen de stad gebouwd.
2: Volgens Leerkes heeft het voor Den Haag ook voordelen als ze asielzoekers blijven opvangen.
5: Wat ook van belang is, is dat er voor de statushouders al beleid bestaat om te spreiden. Dus daar geldt al voor dat de gemeente een aantal statushouders moet opvangen naar dato van het aandeel van die gemeente in de bevolking. Dus er komen ook relatief veel statushouders sowieso naar Den Haag.
2: Ja, op die manier kunnen ze zich volgens Leerkes al beter voorbereiden op hun integratie en hoeft er minder verhuisd te worden.
0: Oké, nu zegt Richard de Mos dat Den Haag de dichtst bevolkte stad van Nederland is. Bedoelt hij dan niet de dichtst bevolkte gemeente?
2: Ja, CBS-onderzoeker Van Galen daarover.
6: Als je het alleen maar relateert aan het woonterrein, dus daar waar mensen wonen, dan is Amsterdam drukker. Dat komt gewoon omdat Amsterdam heeft een haven, heeft veel meer water, heeft veel meer industrieterreinen. Dus als je dat er allemaal afhaalt, daar wonen geen mensen. Dat is een andere manier van kijken naar bevolkingsdichtheid. Dan is het in Amsterdam drukker dan in Den Haag.
0: Oké, dus dan is Den Haag niet de dichtstbevolkte stad van Nederland.
2: Ja, we hebben de uitspraak van de Mos voorgelegd aan Van Galen en hij maakt er voor ons een top 5.
6: Het aantal inwoners per vierkante kilometer is het grootste. Ruim 6900 mensen per vierkante kilometer. En in Amsterdam is dat rond de 5000. Dus dat is best een fors verschil. En Leiden en Haarlem zitten er tussenin. Leiden zijn 6000 en Haarlem 5800. En Delft is dan weer net onder Amsterdam. Dus dat is zeg maar de top 5. Puur als je kijkt naar waar die statistiek over hoe die opgebouwd is. Het aantal inwoners per vierkante kilometer van die gemeente. Dan klopt dat. Dan is Den Haag veruit de meeste mensen per vierkante kilometer. Relateerd aan de woongebieden waar mensen wonen, dan is Amsterdam drukker. Maar het is op zich wel juist. Het is een drukke stad.
2: Ja, het is op zich wel juist dus. De Mos heeft het over de stad Den Haag. Vroeg Van Galen, maakt dat weinig verschil? Het is drukker in de gemeente. Dus daar gaan we vanuit. Het is een feit.
0: Dankjewel. Nadia Moesiet zo meteen hier op Radio 1 met Bureau Buitenland. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Ja, wij gaan naar Israël-Palestina en het toenemende geweld, zowel op de bezette westelijke Jordaan-oever als in Gaza. En de vraag in hoeverre de verkiezingen in Israël daar een rol bij spelen.
0: Dankjewel. Wij zijn bijna aan het einde van deze uitzending, Lieke. Wat is er nog?
2: Ben jij een puzzelaar of puzzelaar, wat zeg jij?
0: Puzzelaar.
2: Oh, puzzel altijd.
0: Oh, ja, nee, niet echt.
2: Nee? Oh, nou, jammer. Want anders had ik iets leuks voor je. Een puzzelboek van €20. Ja, is wel overal uitverkocht. Dus was ook een beetje een dode mus. Maar de muurdocus vliegen de wereld uit. Dus jij dat een belletje rinkelen? Nou, die puzzels waren al een enorme hit op TikTok.
8: Voor iedereen die zich afvraagt dat ik de hele godgansdag op het strand aan doe, en ik zal het jullie vertellen. Dit is je antwoord. Dit puzzelboek. Het is zo'n aanrader.
9: Ik heb er nu al geslapen met deze Murdoku. Het is echt zo leuk om te doen. Ik ben elke dag mijn brein aan het trainen. Ik ben dus een soort van Cluedo aan het oplossen.
2: Kijk me aan.
9: En Sudoku aan het maken in één.
2: Ja, de Murdoku, Lammert. Die combineert de regels van Sudoku met het oplossen van een moordmysterie.
0: Oh.
2: Maar ze zijn overal uitverkocht. Iedereen wil ze hebben, omdat ze op TikTok zo hard gaan. Maar ze zijn er niet meer. Vooral 20 en 30ers zijn aan het puzzelen. Dus ik had het je ook.
0: Nou, is toch goed voor de hersenen.
2: Vragen. Ja, heel goed voor je brein.
0: Ja. Dat was het. Onze website. Het is 1Vandaag.nl. De tv-uitzending van 1Vandaag is om 6:30 op NPO 1. Hele fijne middag.
10: Avro Tros, de omroep voor ons.
11: Ster. Ga naar hoe
1: mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga, naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start...
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel.

0: verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Nu bij Dirk. Knor maaltijdmixen. 99 cent. Niet laten liggen.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
6: In het Limburgse dorp Oosterum, in de gemeente Venray, woedt een grote natuurbrand. Het is er kurkdroog en vanwege de bluswerkzaamheden rijden er op dit moment geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Voor de gijzeling van twee gevangenismedewerkers in Vught is Corné H. veroordeeld tot een voorwaardelijke straf. H. zat al in de cel voor een gijzeling in Ede. Hij eist met spoed een plek in een TBS-kliniek. Oekraïne heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op een vestiging van de grote Russische webshop Wildberries. Twee mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens Oekraïne is Wildberries een schakel in de levering van spullen voor het Russische front. En zangeres Ariana Grande heeft aangekondigd dat ze tijdelijk stopt met optreden vanwege aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Grande zou te dun zijn en er zijn speculaties over haar gezondheid. Op 1 september is voorlopig haar laatste concert.
7: ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal zo'n 100 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu op de A15 bij de Noordtunnel. De weg Rotterdam-Gorkum. De weg is daar al een tijd in beide richtingen dicht door een technische storing. Het verkeer staat daar in beide richtingen stil en de vertraging kan oplopen tot een uur. Al het verkeer wordt daar omgeleid via de brug over de Noord, de N915. Verder valt de file op de A73 richting het zuiden, komend vanuit Nijmegen. Tussen Nijmegen en Kuik 11 kilometer langs rijden en stilstaan met zo'n 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
5: NPO Radio 1. VPRO.
8: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
9: Ja, welkom bij Bureau Buitenland. Vandaag aan tafel journalist Rut van der Wallen over de situatie in de bezette Palestijnse gebieden en UvA-onderzoeker Erella Graziani over de geweldspiraal die een rol kan spelen in de verkiezingen in Israël. Dan heb ik het over de geweldspiraal op de bezette westelijke Jordaanoever en in Gaza. Die verkiezingen staan dus voor de deur in Israël. Maar het geweld lijkt een onderdeel van de campagne. Daar gaan wij het over hebben. Het is tijd voor Buitenland. We gaan aan tafel.
10: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Nadia Moussaïd.
9: Ja, goedemiddag. Wij gaan eerst naar het nieuws van de dag. President Trump liet vannacht weten dat de VS weer met Iran om de tafel gaat zitten. Nadat er de afgelopen dagen en weken over en weer aanvallen waren tussen de VS en Iran. En vanuit zijn regeringsvliegtuig liet president Trump een statement horen.
11: What we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon. And we'll see if it's true. I'd love to do that. Save a lot of lives. The biggest attack since World War II. And it would have been disastrous with them. And they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent.
9: Ja, Erella. Dat is nogal een dreigement. De grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog. Israël heeft de VS eigenlijk betrokken in deze oorlog, maar zij zitten niet aan tafel bij deze onderhandelingen. Hoe valt

0: Dat bij
1: nee,
0: niet aan jou.
1: Klopt. Kijk, niet aan jou liep zit. Nou, nogmaals, je zei het al, de verkiezingen komen eraan. Dus hij moet heel erg. Hij zit heel erg op een soort van. Ja, hij moet de balans houden. Met hij heeft natuurlijk Trump nodig. Voor bijna alles wat hij doet, heeft Trump nodig. En Israël heeft gewoon Trump nodig, de Verenigde Staten. Maar hij wil ook aan zijn kiezers laten zien dat hij niet heel erg afhankelijk is. Hè? Dat hij geen schoothondje is van Trump. Dus het is pijnlijk. Hij wil kracht laten zien. Van wij doen het zelf, we weten, we kunnen het allemaal zelf. Maar tegelijkertijd zien we dat hij Trump natuurlijk ook nodig heeft. Hij is natuurlijk net bij hem geweest in Washington.
2: En wordt hij hier dan eigenlijk buitenspel gezet? Is dat hoe we dit moeten lezen?
1: Ja, hij wordt grotendeels buitenspel gezet door Trump. En dan zien we natuurlijk de laatste tijd dat Trump eigenlijk ook wel een beetje genoeg heeft van Netanyahu.
2: Hoe komt dat eigenlijk?
1: Kijk, Trump heeft zijn eigen agenda. En de agenda van Trump en van Netanyahu zijn natuurlijk ook vaak best wel persoonlijke agenda's. En bij Trump kun je het ook vaak niet helemaal weten wat hij nou wat nou de bedoeling is. En dat hoor je van hoe die ook over dingen praat. Hij wil gewoon doorzetten. En hij is natuurlijk onder vuur ook in de VS. Omdat hij eigenlijk beloofd heeft van ik ga niet meer in het buitenland de oorlogen aan, et cetera. Nou, dan zit hij dan weer in Iran. En daar wordt hij natuurlijk heel erg op bekritiseerd.
2: Ja.
1: Thuis. En dat kan hij niet hebben. En Netanyahu wil doorgaan met vechten op alle soorten fronten. Ja, ja. En dat kan Trump er niet bij hebben nu.
2: Nee. En Rut, we hoorden nu ook zeggen dat Saoedi-Arabië het ook niet wil. Hè? Hoorden we Trump eigenlijk net zeggen. En als we nou even kijken naar Mohammed bin Salman, de leider van Saoedi-Arabië, die speelt wel een actieve rol bij deze behandelingen. Waarom is hij dan wel betrokken op dit moment?
3: Nou, hij heeft Trump persoonlijk gebeld, omdat hij er natuurlijk alle belang bij heeft dat nadat de straat van Hormuz maandenlang is afgesloten, we zijn begonnen in 28 februari, we zijn 5 maanden verder ondertussen, Saoedi-Arabië heeft enorme verliezen geleden, hebben ook moeten zoeken naar alternatieve wegen om hun olie te verschepen. Die hebben ze, maar dan moet die olie via de Mendeb, de Bab el-Mendeb, en dat is de hele kleine zeestraat bij Djibouti, hè, waar de Jemenitische Houthis vorige week hebben gezegd de Saoedi's die passeren hier niet meer. Dus plots zat ook die straat vast. En Saoedi-Arabië heeft er alle belang bij dat al die zeestraten open blijven. En los van de telefoon die MBS Mohammed bin Salman aan Trump heeft gedaan, heeft hij vorige week ook een maritieme bijeenkomst gehouden waarbij hij 13 landen in een coalitie heeft samengebracht om een defensieve zeemacht op te richten om beide zeestraten ook open te houden.
2: En wie zijn daarbij betrokken? Welke landen?
3: Daar zijn vooral veel Arabische landen uit de buurt bij vertrokken. De mensen die ondertekend hebben, of de staten moet ik zeggen, die ondertekend hebben, zijn onder meer Qatar, Bahrein, Egypte, Jordanië, maar ook de Comoren, Djibouti zit erbij. Dus het zijn vooral Arabische landen, landen uit de buurt van beide zeestraten.
2: Die hier last van hebben.
3: Inderdaad, ja. En Egypte natuurlijk met met het Suezkanaal. Hè?
2: Ja. Goed, ja, daar gaan we het een andere keer meer over hebben. Ze speelt heel veel in de regio. Maar we gaan eerst naar de situatie in Israël en Palestina. Want er is nu 9 maanden een bestand in Gaza. We weten dat de aanvallen doorgaan in Gaza. Gisteren was een van de dodelijkste dagen sinds het bestand. Inmiddels 19 doden, waaronder 2 kinderen.
4: Israeli airstrikes have continued in Gaza despite the US president's announcement of a plan to disarm Hamas and get Israeli forces to pull out of the strip.
2: Ja, Rut, wat kun jij nog meer vertellen over de situatie in Gaza? Rondom deze aanvallen bedoel ik dan?
3: Ja, dus afgelopen nacht zijn er 19 mensen gedood in verschillende luchtaanvallen. Afgelopen weekend is er ook bijvoorbeeld een plek gebombardeerd waar medische hulpmiddelen lagen. Dus je ziet eigenlijk dat het staakt het vuren, wat nooit een staakt het vuren is geweest, sinds oktober toen het werd getekend in Sharm el-Sheikh in Egypte, zijn meer dan 1000 Palestijnen gedood, telkens door Israëlische aanvallen.
2: Ja.
3: Dus het is nooit een staakt het vuren geweest. Het is een staakt het vuren wat niet bestaat. Maar wat we zien is dat de Board of Peace, die door Trump in het leven is geroepen, die heeft nu gezegd dat er opnieuw echt een deal op tafel ligt waarbij Hamas gaat ontwapenen en waarbij Israël zich moet terugtrekken. Dus op dit moment weten we, Israël heeft een zogenaamde hele lijn getrokken waardoor ze eigenlijk bijna 60% van de grond van Gaza in
2: Handen hebben.
3: In handen hebben. Ja. Waar de Palestijnen niet kunnen komen. En daar zit heel veel landbouwgebied bij wat mogelijk zou kunnen dienen om aan landbouw te doen en dus aan eten te voorzien. Want dat is ook een probleem. Er komen geen hulpgoederen binnen. Dus Hamas gaat ontwapenen, maar willen dat Israël zich eerst terugtrekt. En Israël zegt, wij doen dat pas als Hamas ontwapent. Ja, dus we zitten opnieuw in een
2: soort padstelling.
3: Impasse,
2: als we dan kijken naar hoe waarschijnlijk is het dat Hamas zich gaat ontwapenen?
1: Nou ja, Hamas zegt nu wel dat ze het gaan doen. De vraag is vooral hoe en naar hoe ze dat gaan doen. En naar wie die wapens dan gaan.
2: Ja.
1: En dat is voor Israël ook heel erg belangrijk. En daar zit Israël is heel erg sceptisch over wat er nu ligt. Nogmaals, Israël maakt geen onderdeel uit van deze onderhandelingen.
2: Nee.
1: Dus die moet het aanhoren. Maar die heeft natuurlijk wel, wat Rutte al zei, heel veel controle op de Gaza-strip. En die vergroot die controle ook steeds.
2: Ja, die gele lijn.
1: Die is mobiel. En die ziet dus dat Gazanen, die kunnen op een ochtend wakker worden. En opeens zijn die gele blokken, zijn letterlijke gele blokken in het landschap, zijn die weer dichterbij gekomen.
2: Ja, en toch die ontwapening van Hamas. Ja. Hamas zegt, wij willen wel ontwapenen. Maar is dat een... wat zou dit oplossen?
1: Ja, het gaat ook om de definitie, want het gaat dus niet om persoonlijke wapens. Het gaat om grotere wapens. En inderdaad, nogmaals, de vraag is, Israël wil zeker weten dat die niet meer gebruikt worden.
2: Mm-hmm.
1: Dus die wil eigenlijk zelf die in ontvangst nemen. Laat maar zien dat je echt ontwapent. Dat gaat Hamas hoogstwaarschijnlijk niet doen. Of ze zeggen, nu dat gaan we niet doen. Persoonlijke wapens blijven nog bij Hamas. Dus het is inderdaad echt de vraag. En de vraag is ook, of Israël überhaupt als Hamas, stel dat dit gebeurt, of Israël dan opeens een andere zet te gaan spelen. Want ze hebben zich nooit gehouden aan geen enkele afspraak rondom inderdaad het staakt het vuren, dat inderdaad, zoals Rutte zei, geen staakt het vuren is. Ze zijn verder gegaan met die lijn de hele tijd opschuiven. En in de ministers die nu in de regering zitten, die gaan er prat op dat ze gewoon nieuwe
2: aanvallen.
1: Een nieuwe settlements willen gaan bouwen
2: in Gaza.
1: Dus wat Israël dan echt gaat doen, dat is natuurlijk de vraag. En de vraag wanneer dat gaat gebeuren en wie er dan in de regering zit. Dus.
2: En Rut, even voor de mensen, voor de Palestijnen in Gaza. Even die hypothese, het is hypothetisch natuurlijk. Hè? Want dit is een belangrijk punt wat de hele tijd terugkomt. Hamas moet zich ontwapenen, Hamas wil zich nu ontwapenen. Wat zou dat betekenen voor de Palestijnen in Gaza als Hamas zich ontwapent? Kun je dat schetsen?
3: Kijk, dit is een plan, er is een administratie. Er is een raad of een groep van eigenlijk Palestijnse mensen die niets met Hamas te maken hebben.
2: Technocraten die
3: op dit moment trouwens in Egypte zitten, al maandenlang. Die nooit in Gaza zijn binnen mogen gaan van Israël.
2: Mm-hmm.
3: Maar het idee is, en ook als we praten over de ontwapening van Hamas, is dat zij die wapens zouden overnemen.
2: Ja.
3: Dat is die niet in Israëlische handen terechtkomen. Dat is niet de bedoeling. Nu, die administratie, die is er. Er zijn mensen die verantwoordelijk zijn voor onderwijs, voor gezondheidszorg. Maar de vraag is, hoeveel macht zal die hebben om Gaza te leiden? En hoe gaat dat in zijn werk gaan? Daar is nog geen heel concrete planning voor. Dus het is allemaal vingerdik kijken. En wat we eigenlijk zien is dat de mensen in Gaza gewoon echt leven van dag tot dag. Aanschuiven om water te halen. Aanschuiven om eten te vinden. Want dat is niet elke dag het geval. Dus het is echt een echte impasse waar de mensen in Gaza in leven. Het is nu zomer heel warm.
2: Ja.
3: De winter komt weer aan. En het blijft maar doorgaan eigenlijk voor
2: al
3: de mensen
2: jaar
3: in
2: nu,
3: Gaza.
2: Hè? Ja. Goed. We gaan naar ook niet echt een heel fijn gebied. We gaan naar de bezette westelijke Jordaanoever. Want daar wordt steeds meer land geannexeerd. De Palestijnen worden gedood en het geweld van kolonisten neemt toe. Afgelopen week pakte een Palestijnse boer het wapen af van een van de kolonisten die hem op zijn land bedreigde. En dit gebeurde in de omgeving van Nablus. Let op, dit zijn heftige geluiden. Ja, Rut, kun jij beschrijven wat hier gebeurt, wat wij net hoorden?
3: Ja, we zijn in Tell, dat is een klein dorpje bij Nablus. Daar was een heel groot open veld waar kolonisten waren binnengevallen en waar de lokale bewoners, de Palestijnen, eigenlijk ja, in een verwikkeling zijn geraakt. Op een gegeven moment is een van die Palestijnen erin geslaagd om het wapen af te nemen van een van die kolonisten. En toen is het schieten begonnen, wat we hier horen. En de vraag is een beetje, wat is er gebeurd? De uitkomst is dat er 4 Palestijnen gedood zijn en 2 soldaten, mensen van het Israëlische leger.
1: Maar 1 kolonist? Ja. Ja, 1 kolonist en 1 soldaat.
2: Ja, exact.
1: Waar we het zo over hebben, dat het niet altijd duidelijk is.
2: Dat is exact.
3: Dat is waar we het over hebben, inderdaad.
2: Ja. Ja. Ja, er zijn inderdaad dus die boer die dat wapen heeft afgepakt van die kolonist, die is uiteindelijk ook zelf neergeschoten. Die kolonist is doodgeschoten en een Israëlische soldaat en nog 3 andere familieleden.
1: Ja, de soldaat is nu al gezegd, dat is door vriendelijk vuur. Dus die zelf door het leger, dat heeft het leger toegegeven dat zelf door eigen macht is hij doodgeschoten.
2: Nou, supergoeie, belangrijke toevoeging ook. Maar dit is dus de stand van zaken. 4 dode Palestijnen, 1 dode Israëlische soldaat en 1 dode Israëlische kolonist eigenlijk. Maar daarna gebeurde er nog meer eigenlijk. Wat ontstond er toen in het hele gebied? Rut, Rella?
1: Nou ja, kijk, ik denk, dit is natuurlijk dit is vooral heel erg opvallend en verschrikkelijk natuurlijk wat er gebeurd is, evenement. Maar het is iets dat natuurlijk al heel lang gaande is.
2: Ja.
1: Wat op de Westbank. De Westbank is een etnische zuivering gaande. Al heel erg lang. Dat is heel erg veel heftiger geworden vanaf oktober 23, absoluut. En wat hier natuurlijk anders aan is dat inderdaad eigenlijk bijna voor het eerst een Palestijn een wapen van een kolonist afpakt.
2: Ja.
1: En op die manier een kolonist dood.
2: Ja, en dus eigenlijk zichzelf verdedigt. Is dat de juiste bewoording?
1: Nou ja, we hadden het net even over. Ja. Ik denk eigenlijk eerder dat, kijk, als een Palestijn dat doet, er zal niet al heel veel over nagedacht hebben van tevoren, dan weet je eigenlijk dat je dat niet overleeft. Dat ga je niet overleven in zo'n situatie. Dus ik denk dat er gewoon echt iets geknapt is in een situatie waar je onderdrukt wordt, waar je waar kolonisten en soldaten je leven onmogelijk maken, al zo lang. En als er dan weer kolonisten op je land komen en die komen weer jou het leven onmogelijk maken, dan kan er iets knappen. En dat is, denk ik, wat er toen gebeurd is.
2: Ja, en het is wel een belangrijk fragment, want het ging natuurlijk ook de hele wereld over. Het was ook op beeld, dus je ziet ook, je ziet heel veel eigenlijk op camera gebeuren, dat wapen wordt afgepakt en je ziet daarna, je hoort de schoten, je hoort het gegil, je ziet daarna een hele groep mensen, volgens mij zijn het kolonisten die ook dat land oprennen. En en vervolgens zijn er meer geweldsuitbarstingen geweest in het hele gebied rondom Nablus. Maar hoe kijk jij hier naar, Rut? Van zo'n boer die dat een Palestijnse boer die een wapen pakt. Hoe klassificeer jij dat?
3: Ja, het is. Is het zelfverdediging of is het verzet? Ja. Ik denk dat die vraag niet per se heel belangrijk is. Eigenlijk wat belangrijk is voor mij is, wat is het effect hiervan? Mm. Het effect hiervan is dat er opnieuw 4 Palestijnen gedood zijn.
2: Ja.
3: Sinds oktober 23 hebben we vooral heel veel aandacht gehad voor Gaza. Maar het is voor de Israëlische overheid ook de aanzet geweest om in de lute daarvan heel de Westbank te terroriseren eigenlijk. Steeds meer land af te nemen en mensen te treiteren die dan op zo'n breekpunt komen en een wapen afnemen. Dus het gevolg is dat een Palestijnse dode, ondertussen zijn we al meer dan 1000 doden sinds oktober 23, die gedood zijn op de Westbank. Daar zitten meer dan 200 kinderen tussen ook. Mm-hmm. Die soms gewoon in koele bloeden zijn neergeschoten. Daar hebben we ook beelden van.
2: Ja.
3: Dus het
2: beelden
3: is
2: in overvloed eigenlijk. Ja. Hè? Alles is vastgelegd.
1: Van alle kanten ook. Want hier ook zijn films van inderdaad van de Palestijnse kant, van de settlers zelf, van het leger. Iedereen maakt filmen. Maakt beelden van
2: wat er gebeurt. Ja.
3: En wat je ook ziet is dat het in Israël wordt verteld op een heel andere manier. Dit waren geen settlers, dit waren geen kolonisten, maar hikers. En mensen die aan het wandelen waren en die dan zijn doodgeschoten door Palestijnen. Die dan meteen ook terroristen worden genoemd. En het is natuurlijk gewoon opnieuw de aanleiding om meer en meer geweld te gebruiken tegen de mensen in de Westbank.
2: En meer land te aanzien.
1: Ja, en want het leger, en dat is ook wel belangrijk hier. En dat na zoiets gebeurt, is meteen soort van legitimatie om het leger, echt weer een hele unit van het leger, soldaten, daar naartoe te sturen. En daardoor inderdaad dat alles weer, dat nog meer geweld ook vanuit het leger wordt gepleegd. En dat zie je gebeuren.
2: Ja.
3: De Bureau Buitenland Zomertafel.
2: Ja, u luistert naar Bureau Buitenland met journalist Rut van der Wallen over de situatie in de bezette Palestijnse gebieden en UvA-onderzoeker Erella Graziani over hoe de geweldspiraal een rol speelt bij deze verkiezingen die over 3 maanden in Israël zijn. Erella, jij schetste eigenlijk net al wat er dus op die Westbank gebeurt. Ik heb hier inderdaad van de VN wat getallen. Vanaf 19 juli 2026 zijn de aanvallen van kolonisten de eerste 4 maanden zijn het er al 761.
1: Verschrikkelijk veel.
2: Er zijn er ongeveer 190 per maand. Die getallen, het neemt toe, zei jij net al.
1: Het neemt toe. En ik denk dat het heel duidelijk is, duidelijk moet worden dat gemaakt, dat het gaat om een vorm van staatsgeweld.
2: Leg uit.
1: Israël is heel goed in om te zeggen inderdaad, nou, het zijn hikers, of ze zeggen, soms geven ze toe. Hè, ook mensen van de regering zelfs, van ja, het zijn extreme kolonisten die jongeren. Die al moeilijke jongeren, die moeilijk leven hebben gehad en die zoveel geweld gebruiken. Maar we zien al heel erg lang, en nu nog veel meer, dat wat de settlers doen, dat is eigenlijk echt het beleid uitvoeren wat de staat op een andere manier doet. Eigenlijk zien we dat ze het vuile werk uitvoeren van de staat. En wat betekent dat? Het leven, nogmaals, net zoals ik net zei, op heel veel verschillende manieren, het leven van Palestijnen, van Palestijnse boeren, hele gemeenschappen, zo moeilijk maken, onmogelijk maken zelf, dat dus mensen van hun land worden verjaagd. Of op hun land niet meer kunnen komen. Er worden nieuwe settlements gebouwd, nieuwe outposts, zoals ze dat noemen. Ja. Het is eigenlijk gewoon een caravan ergens op een berg, vaak in de buurt van waar Palestijnen wonen. Er worden nieuwe hekken op het wegen gezet, er worden nieuwe wegen gemaakt waar de Palestijnen geen gebruik van kunnen maken. De wegen die Palestijnen moeten gebruiken om bijvoorbeeld naar hun land te komen of naar hun werk te gaan of wat dan ook. Die worden afgesloten. En zo zijn er tal van manieren waarop settlers, maar met behulp van de staat, want zelfs de outposts of van die caravans, die eigenlijk ook volgens de Israëlse wetgeving illegaal zijn. Je hebt dus volgens internationaal recht zijn alle settlements, alle nederzettingen zijn illegaal. Volgens Israël zijn er een groot deel legaal, maar ook een deel illegaal, zelfs voor Israëlische wet. Maar ook die worden voorzien van infrastructuur, van wegen, van elektriciteit, van stromend water. Ja. En op zo'n manier worden die kolonisten al heel lang eigenlijk ondersteund. En nu is het nog veel erger geworden de afgelopen jaren, vanaf oktober 23, maar ook met deze nieuwe regering, waarbij je op hele belangrijke ministerposten leden van diezelfde kolonistengemeenschap hebt. Zoals Ben-Gvir en helemaal Smotrich.
2: Ja.
1: Dus de kolonisten voelen zich verschrikkelijk, die staan verschrikkelijk in hun macht. Die kunnen van alles doen, want zij hebben gewoon vertegenwoordiging in de huidige regering. En ze weten, er gebeurt absoluut niks met ons. Het maakt eigenlijk niet uit wat we doen. We hebben gezien dat kolonisten in koele bloede Palestijnen hebben doodgeschoten.
2: Op camera.
1: Zonder dat die bewapend waren of wat dan ook.
2: Mm-hmm.
1: Die zijn niet gestraft. Die zijn gewoon niet veroordeeld. Niks. Dus die vrijheid hebben ze op dit moment.
2: En dat wordt eigenlijk erger en erger en erger. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld oud-premier Ehud Olmert. Hij is niet de enige, maar hij heeft het over Joods terrorisme. Delen jullie die klassificatie?
3: Ja, ik denk Ehud Olmert, dus voormalig premier, die heeft in juni een opiniestuk geschreven waarin hij eigenlijk echt zegt wat jij net uitlegt. Dit is gewoon staatgesponsord terrorisme, Joods terrorisme. En het is, je kan het zeker als terrorisme benoemen, denk ik. Ik bedoel, mensen worden gewoon op klaarlichte dag neergeschoten, wat we net hebben gezien. Er is echt pestgedrag, dieren worden gestolen, huizen worden in brand gestoken. De laatste tijd heel veel huizen die gewoon in de brand zijn gestoken door die settlers. En hij zegt, we moeten hiermee stoppen. En Israël heeft ook daar alle middelen toe. Ze hebben de Shin Bet, de geheime dienst, of de interne geheime dienst. Zij weten precies wie die mensen zijn en zouden ze perfect kunnen stoppen, maar dat doen ze niet. Integendeel, ze worden net gesteund.
2: En Erella, inderdaad, jij hebt het over dieren die ook mishandeld worden, huizen die in de brand werden gestoken. Dat zag je na die schietpartij eigenlijk. Hè. In de buurt van Nablus nam dat ook weer toe. Ja. Maar is er ook een... Dat geweld neemt al toe sinds 7 oktober 2023. En die verwevenheid tussen de staat en het leger en de kolonisten, die wordt intenser, schets jij net. Maar zie je daarin ook een andere aanpak?
1: Ja, nou wat je ziet, en dat zie je echt on the ground, zeg maar, als je daar rondloopt en rondrijdt. Je ziet gewoon dat waar vroeger, toen ik jaren geleden onderzoek deed naar soldaten in de Westbank. Dat er inderdaad, dat was geweld door kolonisten. En de soldaten stonden er vaak van een afstandje naar te kijken. Ze deden inderdaad niks. Terwijl het eigenlijk de taak is van soldaten om burgers
2: te beschermen.
1: Op Palestijnen te beschermen. Maar nu zie je dat we steeds dat de kolonisten steeds meer samen optrekken met het leger. En je ziet vaak ook niet eens het verschil meer. Want je ziet dus vanaf oktober 23 zag ik heel duidelijk dat soldaten die ik vroeger heel makkelijk kon herkennen. Je wist precies welke eenheid ze zaten. Die zijn nu gemaskerd. Vaak kun je de eenheden niet meer goed zien. En heel vaak, wat we nu zien op heel veel plekken in gebied C van de Westbank, is dat, waar dus vooral heel veel nederzettingen zijn, dat de soldaten die worden gestuurd om bij de nederzettingen, zeg maar, te verdedigen, dat zijn mensen uit die nederzettingen zelf. Ja. Dus die kolonisten zelf, die zijn ook daadwerkelijk soldaten. Exact. Soms als reservisten. Dus die gebruiken hun. Kolonisten krijgen al heel veel wapens van de regering, van het leger. Dat is één ding. Maar dit zijn ook zelf, de kolonisten zijn ook zelf onderdeel van het leger. Ja. Dus dat loopt heel erg door elkaar. En die trekken echt samen op. Zeker nu nogmaals met deze ministers in de regering.
2: Ja, en als we dan kijken nu naar de verkiezingen. Die zijn er bijna over 3 maanden.
3: 27 oktober.
2: Ja.
1: Yep.
2: Is het als dit geweld tegen de Palestijnen wat toeneemt? We hebben Netanyahu die meedoet. IJzenkot. Het is volgens mij nu de peilingen IJzenkot. Netanyahu. Gaat dat iets verbeteren voor de positie van de Palestijnen?
3: Ja, kijk, je zou kunnen zeggen, het voelt alsof de regering die nu aan de macht is, extreem rechts, met Smotrich en Ben-Gvir, het gevoel heeft, dit is onze laatste kans om nog eens alles te geven tussen haakjes en al het geweld te gebruiken wat we kunnen. Want we zijn op dit moment compleet straffeloos en we weten niet wat er na 27 oktober gaat gebeuren. Maar, en dan laat ik aan jou, denk jij dat er iets gaat veranderen voor de Palestijnen? Want dat is de vraag.
1: Precies, kijk, we hebben het nu natuurlijk als verkiezingen, dan gaat het in Israël heel veel over van, komt Netanyahu terug of verliest hij? Mm-hmm. En dan is het idee vaak van de buitenwereld, nou, als Netanyahu verliest, dan gaat er iets heel groot veranderen.
2: En?
1: Maar we moeten, de oppositie is verschrikkelijk rechts. Dus het is of rechts met Netanyahu, die ook nog extreemrechtse partijen met zich meeneemt, zoals hij nu heeft, of heel erg hard rechts van de oppositie. Want bijvoorbeeld een Bennett, die zeker ook niet meer aan top staat. Zijn partij is naar beneden in de peilingen, maar die zal zeker onderdeel maken van een coalitie met IJzenkot. Dit is een Settler zelf. Die is echt hard rechts. IJzenkot zelf ook. Dus die doen nu hun best om wel te laten zien, wij hebben een harde hand. Hè, ook in de oorlogen, et cetera. En ze zijn heel kritisch vooral op Netanyahu. Maar niemand heeft het over diplomatieke oplossingen. Hoe kunnen we echt iets veranderen? Dus voor Palestijnen in de bezette gebieden, in Gaza, maar ook binnen Israël, gaat er helaas echt heel weinig of misschien wel niks veranderen.
2: Het wordt eigenlijk slechter. Ja, want waar gaat dit naartoe? Ja, het is vreselijk, maar ik doe hier ook al heel lang verslag van.
3: Ja, waar gaat het heen? In het opiniestuk waar we het net over hadden, hij als Israëlisch minister zegt, de enige manier om dit te stoppen is buitenlandse
1: sancties.
3: Ja, buitenlandse sancties. Ja. Want vanuit Israël zelf gaat het absoluut niet komen.
1: Maar binnen gaat het niet gebeuren.
2: Nee, maar zou er ook sprake kunnen zijn van een derde intifada? Want als de Palestijnen worden zo extreem onderdrukt, is dat iets wat
1: je zou denken dat het. Er wordt natuurlijk van alles aangedaan aan de Israëlische kant door al dat geweld en al die onderdrukking. En het wordt steeds erger en zoveel mensen worden van hun land verjaagd, uit hun huis gejaagd, et cetera. Dat er willen vast is om het verzet te plegen. Mm-hmm. De vraag is, door die immense controle, kunnen mensen dat wel? Is er wel ruimte? Want je moet ook enigszins ruimte hebben natuurlijk om dat verzet te organiseren, om echt in verzet te komen. Dat is natuurlijk nu de vraag of dat er is. Ja. Er is genoeg motivatie, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, en als er een intifada komt, dan zal het gevolg waarschijnlijk zijn dat er meer en meer land en vluchtelingenkampen, zoals Jenin en Tulkerem, 40.000 mensen die al jarenlang,
1: decennia lang, ja.
3: Ja, ik bedoel, uit hun huis zijn gezet, huizen compleet vernietigd, hele woonblokken weg. Ja. De Gazaficatie noemen ze het van de Westbank. Dus als er een derde intifada komt, en dat is nog maar de vraag, dan is de kans heel groot dat het resultaat daarvan een tweede Gaza wordt.
1: Ja, en nog veel dramatischer voor Palestijnen. Ja.
2: Nou, dus de verkiezingen brengen daarin dus eigenlijk niet veel goed. En de Arabische partijen, maken die nog kans?
1: Ja, ja. Die hebben nu 10 zetels. Mm-hmm. Maar de meeste, de Zionistische, grote Zionistische partijen, de meeste hebben gezegd dat ze niet met hun willen samenwerken. Maar ze maken het wel het verschil. Want ja, waarschijnlijk zijn ze wel nodig om een coalitie. Het is natuurlijk maar de vraag wat de uitslag gaat zijn.
3: Mm-hmm. En 10 van de 120 zetels.
1: Ja, dus van de 120 zetels. Dus best wel wat. Maar goed, 20% van de Israëlse bevolking is Palestijns. En die hebben gewoon stemrecht. Dus het kan natuurlijk nog meer zijn. Ja. Maar die zijn niet helemaal overeen. Het zijn geen één blok, nog steeds niet.
2: Ja.
1: Dus daar is ook nog best wel een beetje. Er wordt nog over gedebatteerd binnen die partijen. Want die zijn natuurlijk verschillen ook heel erg van elkaar. Die verschillende Palestijnse partijen binnen Israël.
2: Ja. Dames, dank jullie wel voor dit gesprek. Rut van der Wallen en Rella Graziani. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Na de ster Villa VDB met Jurgen van den Berg. En wij zijn er morgen weer om 2:30. Maar eerst nu het NOS Journaal. Bedankt voor het luisteren.

0: waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
1: Maar de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
2: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
3: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
4: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
0: Nou, ik hoorde het zeggen. Ja,
4: dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
0: Maar wat vind je, Tom?
5: Ja, dat weet ik dus niet.
6: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
0: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
6: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
8: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
9: NPO Radio 1. 2 uur.
10: Jurgen van den Berg.
11: Goedemiddag allemaal. Deze week gaan we het in Villa VDB hebben over het thema nalatenschap. Van familieruzies rond erfenissen tot aan het nalaten van een ego-document. En daarover vertelt cultuurhistoricus Leonieke Vermeer. Zometeen meer. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jeroen van Kamp.
12: In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook vanuit andere provincies zijn brandweereenheden onderweg. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een teken van leven van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben 2 foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen de oud-leider van Myanmar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag. Het is bijzonder dat er iets over haar naar buiten komt, zegt correspondent Mustafa Maghadi.
13: Ze zit al ruim 5 jaar in gevangenschap. In het begin konden advocaten nog wel informatie over haar naar buiten brengen, omdat ze constant voor de rechter moest verschijnen, maar dat ze een decennia lange gevangenisstraf had gekregen. We hebben niks meer van een gehoord. Zelfs niet toen haar celstraf werd omgezet in huisarrest. Nu heeft het Rode Kruis toch een bezoek kunnen brengen. Ik meen zelfs een verjaardagstaart samengegeten. Althans, op een van de 4 foto's die zijn vrijgegeven snijdt Suu Kyi een grote taart aan.
12: Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is 81. De Europese voetbalbond UEFA dreigde FIFA voor de rechter te slepen omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens de Britse media niet genoeg. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze kondigen aan dat ze 81 minuten blijven. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op steden in Japan. En zangeres Ariana Grande heeft aangekondigd dat ze tijdelijk stopt met optreden vanwege aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Grande zou te dun zijn en er zijn speculaties over haar gezondheid. Op 1 september is voorlopig haar laatste concert. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder gepraat wordt over een staakt het vuren, maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Onder meer de kroonprins van Saoedi-Arabië had Trump gevraagd om Iran niet meer aan te vallen. Meerdere pontjes in Nederland zijn gestopt met varen vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Verslaggever Roel Pauw staat bij het pontje in Reden in Gelderland, dat gisteren voor het laatst voer.
14: Ik wist niet dat de pont uit de vaart was. Nee. Ik had niet opgelet. Gewoon dat de Bonnefoy deze kant op gereden.
15: En nu?
14: Ja, nu moet ik een flink stukje omfietsen. Ik hoop alleen dat ik genoeg accu nog heb.
16: Nou, krijgen we dit weer. Waarom?
17: Gisteravond zijn we uit de vaart gegaan. Meestal laag waterstand. Het is voor ons niet meer te doen.
5: Hier zou het pontje moeten aanmeren, maar als je hier af zou stappen, dan maak je een duikeling van een meter en het water staat nog veel lager.
15: Ja, klopt. We zitten op dit moment ongeveer bijna 2,5 meter dan de normale pijl. Dus zo laag is het water hier in de Gelderse IJssel. Ja. De veerpont ligt ruim 50 jaar hier op deze huidige plek. Wat bij mij bekend is, de eerste keer in die zomermaanden, vaarseizoen van ons, dat die echt uit vaart gaat.
5: Wel eens bij hoogwater, maar nog nooit eerder bij laagwater.
15: Nee, dat is correct. De vaargeul voor de veerpont is vaak diep zat. Meestal is het door problemen bij de veerstoepen. Hmm. Ja, de veerstoepen moet dan aangepast worden. In principe is alles mogelijk tegenwoordig.
5: U kijkt even op het bord naar een alternatieve route.
17: Ja, zeker. Ja. Pontje weg. Ja? Of niet? Ja, toch?
5: Het pontje is uit de vaart.
17: Ja, dat dacht ik wel.
5: Aan de overkant van het water zijn een paar campings.
15: Ja, klopt. Aan de andere kant hebben we een hele groot recreatiegebied. Watersportgebied en drie campings allemaal. En het gebied de Limas. Ja, mensen kunnen niet oversteken met een veerpontje.
5: Om even boodschapjes te doen.
15: Boodschappen doen, of de Veluwe bezoeken, of een recreatiegebied. Uh-huh. Of naar de campings gaan. Nu moeten ze echt om gaan fietsen. En via de brug dichtstbij ze de kortste route is 12 kilometer extra.
18: Ja. Omrijden. Sportief bezig zijn, toch?
5: Kijk, daar aan de overkant staan er ook twee.
15: Ja, dat klopt. Er staan twee. Die willen ook met veerpontje over. Ja,
5: dus. Kunnen alleen maar naar ze zwaaien.
15: Ja, dat is het enige.
5: Ja, en u heeft nu onverwacht een paar dagen vrij.
15: Ja, klopt. Gedwongen rust, zeg maar. Dus het is een inkomstenverlies. Maar ik kan nu wel een keer genieten van het mooie weer zelf.
5: Is ook wel lekker.
15: Ja, dat is heerlijk dan even weer. Even, ik weet niet wat mij in overkomt.
12: Ja, dat was veerman Richard van Ooyen in gesprek met Roel Pauw. Ja, het weerbericht bevat ook weinig goed nieuws voor de pontjes. Zonnig met af en toe wat stapelwolken. Temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden.
11: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
19: Ja, er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. Het is vrij druk onderweg. De meeste file staan op de wegen in het zuiden van het land. Daarbij valt op de drukte op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Kruisdonk en Maastricht Airport 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Er staat een auto in brand. Daar is één rijstrook dicht. Elders op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen de afrit Budel en Nederweert 6 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel 11 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door technische problemen. Daar is maar één rijstrook vrij. Maar het is al een verbetering, want de weg is een tijd lang dicht geweest in beide richtingen. Maar richting Gorkum is de rijbaan nu weer helemaal vrij.
20: NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg.
11: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het watermeloendag. Nou, hadden we er geen beter weer bij kunnen wensen, zou ik zeggen. Ik heb hier de gastenlijst in mijn linkerhand. Cultuurhistoricus Leonie Vermeer weet alles van zogenoemde ego-documenten. Zij is de eerste gast in een Villa VDB-serie over het thema nalatenschap. Als kind was journalist David Wil gefascineerd door een Amerikaan in Emmeloord die een boot bouwde van ijsstokjes en daarmee naar Amerika wilde varen. In de podcast De IJsstokjesboot zoekt hij het hele verhaal uit. En de vraag van vandaag, wanneer raakte u de weg kwijt? De aanleiding is een Nederlandse man die kwam met zijn auto vast te zitten op een stenen trap in het centrum van het Belgische Blankenbergen. Niet goed het navigatiesysteem geïnterpreteerd, zullen we maar zeggen. Joep van het Hek die kan daar ook over meepraten. Hij vertelt over vroeger toen hij met zijn ouders naar Frankrijk ging.
21: En dan hadden mijn ouders op de periferiek de volgende afspraak gemaakt. Namelijk, mijn vader zou rijden en mijn moeder... Nee, mijn moeder zou het bord Lyon in de gaten houden. Nou, als u ooit uw huwelijk goed wilt testen, dames en heren... dan is dit een van de allerbeste proefjes, absoluut.
11: Ja, de vraag van vandaag. Wanneer raakte u de weg kwijt? En de verhalen erbij natuurlijk, die willen we graag weten. Reacties zijn welkom op villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Maar we beginnen zoals altijd met een van onze huisvrienden. Bij de intercom beneden bij de voordeur staat paleontoloog Janelle Brouwmuller. Janelle, goedemiddag.
22: Goedemiddag.
11: En morgen vertrek jij naar Amerika.
22: Ja, morgen is het zover. Ik ben druk bezig geweest met mijn koffer pakken. Ik ben er bijna klaar mee. En dan mogen we weer een flinke trip gaan maken over de plas.
11: Ja, maar het is niet een vakantietripje. Het is werk. Langnekken ga je opgraven.
22: Ja, klopt. Dus elke zomer staat in het teken van veldwerk. Dus dan gaan we met de Graafclub van Naturalis gaan we naar Amerika toe. En dat doen we ongeveer anderhalve maand in ploegen van drie. Dus iedereen gaat ongeveer twee weken. En morgen vertrekken wij een dagje eerder. En overmorgen gaat de laatste ploeg die richting op.
11: Ja, en dan gaan jullie naar Wyoming. En dat is de place to be, hè, als het gaat om dino's.
22: Ja, Wyoming in de VS is een van de places to be als het gaat om die dino's. Dus daar komen hele mooie aardlagen uit de dino-tijd, die komen daar naar boven. En daar graven we onder andere inderdaad naar de langnekken die je al noemde. Maar ook naar vleeseters en eigenlijk alle andere interessante dingen die we kunnen tegenkomen uit die tijd.
11: Maar even over die plek nog, hè? Want waarom is dat dan zo bijzonder daar in Wyoming, Montana?
22: Nou ja, Wyoming en Montana die hebben dus die aardlagen waar de dino's dus opliepen toen de tijd. En die zijn daar dus naar boven gestuwd. Dus je kunt daar eigenlijk bij het rondlopen kun je al de botten zien liggen. Dus dat betekent dat we niet kilometers diepe kuilen hoeven te graven om op zoek te gaan naar die dinosaurussen. Maar die liggen dus gewoon aan de oppervlakte. En dat maakt het voor ons in ieder geval een heel stuk makkelijker.
11: Ja. En beschrijf eens hoe een dag er voor jou daaruit ziet.
22: Nou, een dag begint over het algemeen vroeg. Dus wij logeren allemaal op een ranch. Een ranch die wordt beheerd door de beheerder van de opgraafsite. Dat is een Amerikaanse man. En wij kamperen op dat terrein. Dus je wekker gaat om een uurtje of zes zo ongeveer. En dan klim je je tent uit en is het nog lekker fris. En dan ga je richting het ontbijt en staat de ontbijtploeg al klaar. En die bakken wat eitjes en die hebben wat cereal, wat cornflakes neergezet. En dan ga je richting het kamp. En dat duurt ongeveer een half uurtje, drie kwartier. En dan zit je dus eigenlijk van 's ochtends vroeg tot een uurtje of drie, vier. Als het weer het toelaat, zit je dan lekker te graven. En dan ga je die avond ga je weer naar huis. En dan wordt er gekookt en worden er spelletjes gespeeld. Wordt er nagepraat. Dus zo ziet een dag er ongeveer uit.
11: En die eigenaar van het land bepaalt dus waar je dan mag graven of zo?
22: Ja, dus in Amerika is het zo dat het grondgebied of een grondbezit ook echt het bezit is van degene die daar woont. Dus wij graven nu op openbaar land. Dus daarvoor moeten we met mijnbouwbedrijven in dit geval in de weer. Maar het kan ook zijn dat mensen dus op hun eigen ranch dino's hebben liggen. En dat betekent dus ook dat die dinobotten officieel van hen zijn. En dan kun je dus gaan onderhandelen over, nou, wij willen als museum hier graag wat dinosaurussen komen opgraven. Hoeveel moet dat kosten? Hoe lang mag dat dan? Welke dino's mogen we wel meenemen? Welke mogen we niet meenemen? En dat is heel anders dan in Nederland. Want als jij hier een dinosaurus in je tuin zou vinden, wat niet gaat gebeuren. Maar stel dat dat zou gebeuren, dan is die dino niet van jou. Dan is die van de Nederlandse overheid.
11: Oh ja, ja. En is het zo dat er ook allerlei concurrerende musea aan het graven zijn?
22: Nou, we hebben nu geen concurrerende musea. We hebben eigenlijk een samenwerkingsverband. Dus we werken daar samen met de Children's Museum of Indianapolis. Dus dat is een Amerikaans museum. En wij graven dus samen naar de dino's daar. Dus er zijn al een aantal langnekken die helemaal klaar zijn opgegraven, schoongemaakt en opgezet. Die staan al in hun museum. En nu is Naturalis eigenlijk aan de beurt. Dus nu zijn we op zoek naar grote langnekken en vleeseters uit het Jura. Dus dat is ietsje ouder dan de meeste dino's die je kent uit Jurassic Park. En die willen we dan hebben om de dinozaal weer een beetje nieuw leven in te blazen op een gegeven moment. Dus we hebben nu nog niet zoveel last van concurrentie, maar juist van een goede samenwerking.
11: En ik begrijp dat jullie ook vooral op zoek zijn naar tanden.
22: Ja, dus waar ik mee bezig ben de laatste paar jaar is, ik heb de dino's een heel klein beetje links laten liggen. En wat ik doe, ik verzamel gesteenten rondom de dinosaurusopgraving. En die neem ik mee terug naar het kamp. Die los ik op, zodat het uit elkaar valt in modder. En dan halen we het door een zeefinstallatie heen die we hebben gemaakt. En we zijn dus al de laatste paar jaren flink op zoek geweest met een microscoop tussen alle kleine grut wat dan uit de zeef komt. En daar zitten dus hele kleine tandjes in van zoogdieren die leefden tussen de tenen van de dinosaurussen, zullen we maar zeggen.
11: Ja, oké. Okay. Interessant allemaal. Nou, als je terug bent, heb je weer veel te vertellen natuurlijk. Dus dan nemen we contact op. Voor die tijd zeg ik alvast goede reis.
22: Ontzettend bedankt.
11: Yo, paleontoloog en huisvriend van Villa VDB, Janelle Brouwmuller was dat.

0: Marvin Gaye, Kim Weston samen.
1: Jurgen van den Berg.
2: Tot 4 uur, Villa VBB.
0: 1 op de 5 Nederlanders is momenteel ouder dan 65 jaar... en die groep zal de komende decennia alleen maar groter worden. En we weten één ding zeker, wie leeft, sterft. En wie sterft, heeft een nalatenschap. Van gedachtegoed tot geld en van fotoalbums tot familiegeheimen... in deze hele week in Villa VDB een serie over nalatenschap. Wat laten we na, voor wie en waarom? In de eerste aflevering gaat het met cultuurhistoricus Leonieke Vermeer... over zogenoemde ego-documenten, zoals dagboeken bijvoorbeeld. Wat laat je na met een dagboek of brieven en wat is het belang daarvan? Mevrouw Vermeer, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: En daar zijn we al heel lang mee bezig, hè, we als mensen. Wanneer zijn we daarmee begonnen eigenlijk met bijhouden van dagboeken?
3: Oh, dat is echt al een hele lange praktijk. Het hangt er natuurlijk ook maar vanaf hoe je het dagboek definieert. Er zijn allerlei voorlopers van ja, het bekende persoonlijke dagboek met het slotje. Wat we natuurlijk bijvoorbeeld kennen van Anne Frank. Je kan al in de middeleeuwen kan je voorlopers van het dagboek vinden. Bijvoorbeeld handelaren die hun handel bijhielden en daar op een gegeven moment aantekeningen bij gingen maken. Tot monniken die kronieken schreven, tot protestanten die in gesprek met God traden in zeg maar pietistische dagboeken, al dat soort zaken. Tot ja, vanaf zeg maar eind 18e eeuw het persoonlijke dagboek ontstond.
0: Ja, want dit zijn eigenlijk allemaal veel vrij praktische voorbeelden over het algemeen. Maar wanneer bestond dan de behoefte van mensen, of begon de behoefte van mensen om zo'n dagboek bij te houden?
3: Het persoonlijke dagboek dus zeg maar in de verlichting kan je zeggen en ook wel door dus religie. Dus dat is meestal wordt dat eind 18e eeuw ongeveer gezien als het begin. Maar ook dus in de eeuwen daarvoor heb je ook al dagboeken. En dat loopt eigenlijk door, die behoefte om jezelf vast te leggen tot en met vandaag via allerlei digitale verschijningsvormen zoals blogs, sociale media en dergelijke.
0: Ja, dus nalatenschap te over zou ik zo zeggen nu.
3: Ja, er is heel veel te onderzoeken voor historici.
0: Want toen dat nog niet bestond, zeg maar, het digitale tijdperk. Toen waren mensen dus aangewezen op een dagboek. Nou ja, lang iedereen deed dat natuurlijk niet. Veel mensen wel. Ja. Maar gewoon dus eigenlijk om hun dagelijkse huistuin- en keukendingen aan het papier toe te vertrouwen.
3: Onder andere, ja. Er zijn net zoveel verschijningsvormen van het dagboek als zeg maar behoeftes van mensen om zichzelf vast te leggen. Inderdaad, het is een geheugenfunctie. Hè. Je kan eraan denken dat je wil gewoon iets onthouden voor later, om het ook zelf later terug te lezen. Maar je kan het ook bijhouden voor je kinderen. Hè, dan heb je het inderdaad over nalatenschap. Heel letterlijk. En je kan het ook doen om allerlei andere redenen. Hè? Omdat je het leuk vindt om te schrijven. Omdat je een voorproefje wil schrijven van een boek wat je misschien later gaat schrijven. Of van memoires, van een autobiografie. Je kan schrijven omdat je iets over je lichaam wil bijhouden. Daar heb ik zelf vrij veel onderzoek naar gedaan. Over ziektes, seksualiteit, je menstruatie. Noem het allemaal maar op.
0: Ja, u hebt een boek geschreven over masturbatie. Maar ook gebaseerd
3: nog niet een boek, maar wel artikelen. Ja,
0: oh, neem me niet kwalijk. Ik dacht dat het een boek was. Maar in ieder geval, dat is ook gebaseerd dus op dagboeken.
3: Ja. Ja, dagboeken lenen zich ook dus voor allerlei soorten onderzoek waar je misschien niet in eerste instantie aan denkt. Maar inderdaad, in het verleden zijn er mensen geweest die in hun dagboek hun masturbatiegewoonte hebben bijgehouden. En onder andere door middel van symbooltjes, zoals kruisjes of sterretjes. Ja. En dat kan je denken van, waarom zou je dat onderzoeken? Ik weet niet of u dat denkt, maar...
0: Ja, ik denk wel eens, waarom zou je zoiets onderzoeken?
3: Ja, precies. Nou, daar kan ik heel veel over vertellen. Nee, dat is inderdaad misschien wat triviaal. Of je kan zelfs denken veel te intiem en privacy en alles. Maar je kan ook denken van juist over zoiets zijn er eigenlijk weinig andere soorten bronnen. En is er eigenlijk nog heel weinig geschreven. Terwijl de manier waarop we met ons lichaam omgaan, en bijvoorbeeld dus met masturbatie, zegt heel veel over de tijd waarin je leeft. Bijvoorbeeld in de 19e eeuw was er een sterk anti-masturbatiediscours, artsen, maar ook predikanten die daar ernstig tegen waren. En dan kan je natuurlijk afvragen waarom eigenlijk. Ja, ja. En ze vonden bijvoorbeeld dat adolescenten veel te veel met zichzelf bezig waren en te weinig met de goede dingen des levens, zeg maar, de juiste en de niet zondige zaken. En dan zegt dat dus ook iets over de cultuur van zo'n tijd.
0: Ja. En toen was het digitale tijdperk ook nog niet ingetreden, dus had je nog geen gratis porno-sites en zo. Dus ja, tegenwoordig is dat ook allemaal heel anders, denk ik.
3: Het zal je verbazen, maar er zijn dus tegenwoordig ook apps om dat bij te houden. Dus heel veel dingen die we in dagboek deden, ook al vanaf eeuwenlang. Die doen mensen tegenwoordig met apps. Zoals maar
0: ook
3: bijhouden
0: over,
3: van
0: ook,
3: slaap.
0: Ook over masturberen?
3: Ja, zeker. Er zijn masturbatie-apps. Oh. Ja.
0: Nou, gaat voor mij ook even een wereld open.
3: Ja.
0: Maar ja, inderdaad. Dus inderdaad, nou ja, dat weten we ook wel. Slapen bijvoorbeeld in zo'n app. Maar u noemde dat even volgens mij ook al. Hè, als je ongesteld wordt bijvoorbeeld.
3: Ja,
0: maar,
3: zeker.
0: Maar dat is dus allemaal informatie die wordt opgeslagen. En de vraag is natuurlijk of de bijhouder daarvan dat leuk vindt eigenlijk.
3: Ja, dat kom je inderdaad bij een gevoelig thema. Dat wordt altijd ook gesteld, die vraag. En dat is ook goed, hè, die ethiek hier omheen. Maar dat ligt best wel ingewikkeld. Kijk, als het langer geleden is, dan is het anders ook dan als mensen nog leven. Of als nabestaanden nog leven van degene die het dagboek heeft geschreven. Dus daar zijn andere regels voor van toepassing. Als iemand nog leeft, dan heb je de AVG. Hè? Dat ken je wel. Tegen, zeg maar, en bescherming persoonsgegevens. Ja, dat soort zaken. Maar als mensen zijn overleden, dan geldt dat niet. Want de doden kennen geen privacy. Maar die hebben dan wel weer recht op wat historicus Antoon de Baats genoemd heeft, het recht op postume waardigheid. En dat is natuurlijk dat je met respect omgaat met allerlei gegevens die je vindt in dat soort dagboeken. Dus dat doe ik ook. Dus ik, net als alle historici, wegen we dan af of de kennis die we ermee opdoen, de historische kennis, afweegt tegen de inbreuk op het openbaren van intieme gegevens. En ik denk juist over zo'n thema waar minder over bekend is, kan je wel zeggen dat het wetenschappelijk belang weer wat groter is.
0: Ja. En dan die fysieke dagboeken, dus gewoon echt de geschreven dagboeken. Want daar kan ik me van voorstellen dat de schrijver ook niet altijd wil dat dat bewaard blijft.
3: Nou, het zou je verbazen. Ja, heel veel mensen schrijven toch wel om op een manier gelezen te worden. Zelfs als ze schrijven dat ze dat niet willen. Of als ze bijvoorbeeld een briefje erop doen bij het dagboekarchief in Amsterdam. Is bijvoorbeeld een dagboek en daarop ligt een briefje ongelezen verbranden. Ja. Maar tegelijkertijd ligt dat dagboek wel in dat archief. Dus dat heeft iemand er naartoe gebracht.
0: Dus de wens van de dagboekschrijver is niet gehonoreerd.
3: Ja, maar waarom ligt dat dagboek dan wel in een archief?
0: Nou ja, omdat iemand dat gevonden heeft misschien op een zolder en denkt, nou, laat ik het toch maar naar het archief brengen.
3: Ja, maar ik heb dat bewuste dagboek trouwens ook mogen lezen. En er stond niet heel veel boeiends in die zin.
0: misschien was het juist wel om daar de aandacht op te vestigen. Zo van, dit is een heel interessant dagboek.
3: Ja, nou, dat zou kunnen. Maar je hebt ook andere bekendere gevallen. Bijvoorbeeld van Franz Kafka, de schrijver. Die dus nadrukkelijk aan zijn vriend Max Brod had gevraagd om zijn persoonlijke papieren te verbranden, te vernietigen. En dat heeft hij gelukkig, die vriend, niet gedaan. Nee. Want anders hadden we nu heel veel geschriften niet meer van Kafka. Dus je kan, je moet je toch afvragen. En ook bijvoorbeeld die discussie over Anne Frank, hè, die er een tijdje geleden zijn die dichtgeplakte pagina's van haar dagboek openbaar gemaakt. Ja. Hè, met bepaalde technieken kan dat dan. Het is natuurlijk toch wel belangrijk, om allerlei redenen, dat we dat dagboek kunnen lezen.
0: Ja.
3: Dus, maar ja, en dan zijn er nog verschillende manieren waarop je ermee om kan gaan. Hè. Je kan ook bijvoorbeeld een dagboek wel in je onderzoek opnemen, maar dan bijvoorbeeld anoniem. Dus dan heb je wel de gegevens, maar niet de naam.
0: En dan is het ook nog zo dat iemand die dat dagboek heeft geschreven, ja, u noemde net al wat momenten waarop je dat dan doet of aan begint. Ik noem het, je krijgt ineens een ernstige ziekte of zo. Mensen schrijven misschien niet heel erg genuanceerd. Dus de lezer moet het ook op een bepaalde manier interpreteren.
3: Zeker. Nee, interpreteren is maar ja, dat is het werk van historici. En contextualiseren. Dus het is niet de waarheid die je leest, wat voor waarheid dan ook. Het is een subjectieve ervaring, beleving in tekst, op papier. En daar moet je natuurlijk allerlei de interpretatie, de hermeneutiek, zeg maar, die we dan toepassen, moet je daar op een manier. Er zijn allerlei verschillende lezingen. Ik bedoel, als u een dagboek leest, zult u het anders lezen dan als ik het lees.
0: Ja,
3: dat hou je altijd.
0: Ja.
3: En je moet het dus in relatie brengen tot de maatschappelijke en de historische context. Dat is ook heel belangrijk.
0: Zou u zelf het dagboek van een nabestaande lezen?
3: Als dat mag. Zeker, ja. Als diegene mij dat heeft toegestaan, of als ik het vind. Bijvoorbeeld van mijn grootouders die niet meer leven, daar zou ik zeer in geïnteresseerd zijn.
0: Ja. En dan lees je misschien ook dingen die niet zo leuk zijn voor jezelf.
3: Ja, dat kan, zeker. Maar dat zou mij ook interesseren, zeker ook als historicus. Ja,
0: ja, ik snap het.
3: Ik hou wel een beetje van kijken door het sleutelgat, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja. Oké, nou, we realiseren ons vanaf nu we dit gesprek hebben gevoerd, dat alles wat je eigenlijk ook in WhatsApp schrijft of in mailtjes en zo, dat is in feite al het bijhouden van een soort van dagboek.
3: Nou, dat is inderdaad heel interessant. Hè? Hoe tegenwoordig schrijven over jezelf op allerlei vormen. Toch ook weer die urge, hè, die behoefte aan het jezelf vastleggen. Heeft vervangen. En dat roept weer allerlei nieuwe ethische kwesties ook op. Want hè, wat is dat nog wel een subject? Bijvoorbeeld, hè? Bijvoorbeeld degene die... je hebt nu apps, hè, om een dagboek bij te houden. Mm-hmm. En dan worden er ook vaak vragen gesteld. Dus het is meer een dialoog dan een monoloog, zeg maar.
0: Ja.
3: Maar is dat dan nog wel dat individu, dat ego uit dat ego-document wat aan het woord is? Of is dat ook een bepaald algoritme?
0: Ja.
3: Of een bepaald bedrijf wat daar ook weer achter zit? Dus dat zijn wel lastige kwesties.
0: Daarover zal nog gesproken worden en geschreven uiteraard ook. Hartelijk dank voor de uitleg, Leonieke Vermeer, historicus. En we praten dus de hele week over nalatenschap. Heeft u nou vragen over dit onderwerp, op welk terrein dan ook? Maar laat het ons vooral weten. Mail het even naar villavdb@omroepmax.nl, want dan kunnen we die vragen meenemen bij de mensen die we nog spreken deze week. villavdb@omroepmax.nl. De Jayhawks, dat is een band die eigenlijk nooit is weggeweest. Alleen stonden ze de afgelopen jaren wat minder in de schijnwerpers. In de jaren 90 scoorden ze een paar bescheiden hitjes met Take Me With You When You Go bijvoorbeeld. Crowded in the Wings was er ook zo eentje. Eind deze maand verschijnt er een nieuw album van de Jayhawks, titel Sanctuary Park. En daarvan hoort u nu American Midnight.

0: Nieuwe liedje van de Jayhawks heet American Midnight. Zometeen de vraag van vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst hoofdpunt uit het NOS-journaal met Jeroen van Kam.
2: Het Nederlandse kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaken. Tienduizenden Marokkaanse jongeren staken afgelopen weekend illegaal de grens over met de exclave. Het merendeel van hen is inmiddels weer terug naar Marokko. In de buurt van Venray is een bosbrand uitgebroken. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook vanuit andere provincies zijn brandweereenheden onderweg. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei dat vandaag verder zou worden gepraat over een akkoord, maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van een aantal medewerkers in de gevangenis in Vught, begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege een andere gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. In de gevangenis bedreigden hij 2 mensen met een aardappelschilmesje.
0: Hoe gaat het op de weg? Bij de ANWB zit Tim Schaap.
3: Ja, helaas wordt het drukker en drukker, Jurgen. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2, Eindhoven-Maastricht. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd. De weg zelf is helemaal dicht. Je kunt er wel langs via de af- en oprit. Hou rekening met een kwartier vertraging. Dan drukt op de afsluitdijk de A7 richting Friesland. Voor Kornwerderzand 2 kilometer en 10 minuten oponthoud. En tenslotte nog drukt er bij Eindhoven op de A67 vanuit Venlo. Vanaf Someren tot aan knooppunt Leenderheide 5 kilometer en 15 minuten vertraging.
4: Tot 4 uur.
0: Villa VDB. Met de vraag van vandaag, wanneer raakte u de weg kwijt? De aanleiding is een Nederlandse man, u hebt het misschien wel gelezen in de krant, die kwam met zijn auto vast te zitten op een stenen trap in het centrum van het Belgische Blankenbergen. De vraag is even of hij nou niet goed op het navigatiesysteem had gekeken, of juist wel. En hij deed in ieder geval wat dat navigatiesysteem aangaf, namelijk bij de volgende rechts, en daar stond hij dan op die trap. Willem is een van de eerste mensen die heeft gereageerd vanmiddag. Die zegt, ik was in een hotel in Istanbul en ik ging buiten roken. Ik liep even een straatje verder en raakte eigenlijk verdwaald. Ik had mijn telefoon niet meer.

0: 1 na een hoop gedoe en 2 taxis verder ben ik uiteindelijk weer in het hotel terechtgekomen. Hij zegt als tip, neem altijd je telefoon mee als je even naar buiten loopt. Ineke van der Ham, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoogleraar neuropsychologie aan de Universiteit van Leiden. U onderzoekt hoe mensen omgaan met hun ruimtelijke omgeving. En dus ook hoe ze verdwalen. Verdwaalt u zelf wel eens?
1: Ja, maar dat gebeurt mij regelmatig. Zoals ieder mens. Het is eigenlijk een hele menselijke ervaring.
0: Wanneer was de laatste keer?
1: Gisteren moest ik naar een parkeerplaats op een festivalterrein. En toen heb ik iemand op de verkeerde plek afgezet.
0: Oké. Ja. Ja, dat is ook zoiets van wat veel mensen herkennen. Je zet je auto ergens neer en dan kom je aan het eind van de dag ergens terug. En dan denk je, ja, waar stond die ook alweer?
1: Ja, precies. Want het lijkt allemaal heel erg op elkaar. Dus ja. Dat is moeilijk te onthouden. Ja.
0: U onderzoekt ook de relatief onbekende aandoening atopia. Wat is dat?
1: Ja, dat komt bij een paar procent van de bevolking voor. En dat lijkt eigenlijk een beetje op dyslexie. Dus het is gewoon een groep in de gezonde samenleving die toch moeilijk vindt om ruimtelijke informatie te verwerken. En die verdwalen heel veel. En dat vinden ze soms ook heel moeilijk uit te leggen. Van ja, want ze weten zelf ook niet zo goed waar het door komt. Maar ze begrijpen de ruimte gewoon niet zo goed. Ja. En we zien dat dat komt doordat ze eigenlijk in gedachten niet een plattegrond van hun omgeving kunnen maken.
0: Oké. Dus die apps, zeg maar, die helpen dan ook niet mee die je de weg wijzen?
1: Voor veel mensen is dat ook dan lastig, omdat je dan ook moet begrijpen hoe heeft die plattegrond nou te maken met de omgeving die ik om me heen zie. Dus dat zou hier ook zomaar in dit voorbeeld aan de hand kunnen zijn.
0: Dus dat begint er al mee als het streepje naar een bepaalde richting gaat, of je dan links of rechts moet lopen bijvoorbeeld.
1: Ja, en wat betekent dat voor wat ik buiten zie? Want het ziet er natuurlijk eigenlijk heel anders uit dan op zo'n plattegrondje in de auto.
0: Ja. Dat gaat over een klein percentage van de mensen, zei u. Maar in algemene zin, waarom verdwaalt de een altijd meteen en kan de ander zo de weg naar huis vinden?
1: Ja, het is een hele interessante vraag waar veel wetenschappers zich mee bezighouden. We hebben nog niet een heel sluitend antwoord, maar we zien dat vooral ervaring ook meehelpt. Dus gewoon het oefenen. Dus we zien dat bij taxichauffeurs die heel veel met de weg oefenen, die hebben zelfs een groter stuk in hun brein daardoor. En verder zijn er ook wat verschillen tussen mannen en vrouwen en hoe ouder je wordt. Dus al dat soort factoren lijken toch bij te dragen.
0: U noemde net die taxichauffeurs. Ik meen dat het of in New York of in Londen was of zo, dat die taxichauffeurs die krijgen dan een soort test en dan moeten ze eigenlijk blindelings en zonder apparatuur naar een bepaald punt rijden. Kent u dat verhaal of niet?
1: Ja, klopt. Dat is een heel belangrijk element in navigatieonderzoek geweest. Want dat is in Londen en die moeten inderdaad de hele stad uit hun hoofd kennen. En die mensen zijn gewoon 2 jaar bezig met studeren. Dus zij hebben eigenlijk hele bijzondere hersenen, omdat ze ontzettend specialistische kennis zijn hebben hierover.
0: Ongelooflijk dat je een hele stad als Londen gewoon in je hoofd moet hebben.
1: Ja, is zeker niet mis.
0: Zeg, en bij gewone stervelingen, kunnen we eigenlijk nog zonder die navigatieapparatuur?
1: Veel mensen eigenlijk niet. Hè. We zien dat zeker de afgelopen 10 jaar... dat bijna een vast onderdeel is van ik ga naar buiten, dus ik kijk op mijn telefoon. En dat is aan de ene kant natuurlijk heel handig, want het helpt heel erg. Maar het maakt ons ook wel kwetsbaar, omdat je steeds minder oefent. Dus die training die we vroeger eigenlijk van nature hadden, die hebben we steeds minder. Dus we dagen onszelf ook steeds minder uit.
0: Ja, want vroeger hadden we inderdaad een stratenboek in de auto. Dat was dan nog gewoon een platte grond. En dan moest je van tevoren even kijken van ja, daar, bij die derde moet ik ongeveer rechts. Of je vroeg nog eens een keer even. Je stopt even de auto en vraagt iemand die daar dan toevallig rondloopt van ben ik in de buurt. Maar ja, dat is er echt helemaal af, hè, nu.
1: Ja, en dat is het is aan de ene kant biedt die technologie ons leuke dingen, maar maakt ons ook echt wel kwetsbaar. En ik zeg ook heel vaak van doe het soms wel, zet hem af en toe uit. Als je gaat wandelen, ga bijvoorbeeld de heenweg wel met navigatie en zet hem dan uit en probeer het dan toch terug te vinden, zodat je jezelf toch een beetje prikkelt om dat vermogen niet helemaal kwijt te raken.
0: Nou, want die man daar in Blankenbergen, ja, wat hij nou precies wel of niet goed heeft gedaan, in ieder geval stond hij ineens met zijn auto op die trap. En dat soort voorbeelden hoor je wel vaker, toch?
1: Ja, het is een soort blindelings vertrouwen, wat misschien toch een beetje misplaatst is. Het is een hulpmiddel, maar niet een volledige overgave van je verantwoordelijkheid.
0: Nou ja, je moet in ieder geval ook zelf nablijven, denk ik, volgens mij. Want blijven denken, ook al geeft hij aan, je moet hier nu rechts en je ziet ineens een stenen trap, dat je dan denkt, ja, dat zal toch niet goed zijn. Ga maar even terug.
1: Ja, het is niet feilloos. En dat is ook iets wat mensen bijvoorbeeld interessant vinden die naar zelfrijdende auto's kijken. Van ja, zijn die systemen wel vlekkeloos of komen dit soort fouten daar ook in voor? Dus het zijn wel belangrijke vragen.
0: Ja. U gaat nog door met dat onderzoek. Als daar weer meer resultaat is, dan bellen we nog eens een keer. Hartelijk dank voor nu.
1: Heel graag.
0: Ineke van der Ham, hoogleraar neuropsychologie aan de Universiteit van Leiden. Wanneer raakte u de weg kwijt? Met de verhalen erbij natuurlijk. Laat het weten op villavdb@omroepmax.nl, het mailadres of een berichtje in de NPO Luister.

0: Roel van Vels is dat. En Baby Get Higher. Een boot gemaakt van ijsstokjes om daarmee vanuit Emmeloord via Groenland naar Amerika te varen. Dat klinkt als een onwaarschijnlijk verhaal. Als kind was journalist David Weel erdoor gefascineerd. In de podcast De IJsstokjesboot zoekt hij uit wat er is terechtgekomen van dat plan, David. Hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Eerst beginnen we bij het begin, want de podcast begint in feite op de zolder van jouw moeder.
1: Ja, dat klopt. Ik was daar, ik woon niet meer thuis, al een tijd niet meer. En als ik terugkom, dan heeft zij vaak een stapeltje liggen met spullen die ik moet uitzoeken. Zij vindt het fijn om die zolder een beetje gestructureerd in te delen. En een groot deel van die zolder, dat zijn toch mijn spullen van vroeger. Dus ik kwam thuis en ze had weer een stapel en ze zegt: joh, dit stapeltje staat nu op de planning, ga er maar doorheen. En ik heb heel veel mapjes bewaard vroeger met knipsels, met tekeningen.
0: De journalist zat er al vroeg in.
1: Wellicht. En in een van die mapjes vond ik een aantal artikelen die ik toen der tijd had uitgeknipt, van de Volkskrant, van het Parool, over de ijsstokjesboot van Robert McDonald. Rond 2005 is dat. Waarin hij het idee had om dus met een zelfgemaakte boot naar Amerika te varen.
0: Van ijsstokjes.
1: Dus echt minutieus, stokje voor stokje, op elkaar geplakt. Naar voorbeeld van de vikingschepen van vroeger. Had hij op enorme vellen die bouwtekeningen nagemaakt. Om dan uiteindelijk een echte boot te creëren.
0: En daardoor was jij gefascineerd, dus je verzamelde al die dingen.
1: Ja,
0: en je verzamelde ook ijsstokjes.
1: Nou ja, toen ik dat zag, dacht ik: maar dit is geweldig, wat een avontuur. Dit kan ik misschien ook wel. En vanaf dat moment ben ik zelf als kind ijsstokjes gaan verzamelen. Dus die zolder die kwam ook steeds voller te liggen met mijn ijsstokjes.
0: Liggen die nu nog steeds ook bij je?
1: Nee, inmiddels zijn die verdwenen. Omdat ik ook op een bepaald punt dacht van: ja, misschien gaat het mij nooit lukken. Ik bedoel, ja, ik had er heel veel.
0: Maar het was niet jouw idee om ze naar die Robert McDonald te sturen bijvoorbeeld?
1: Nee, dat heb ik niet gedaan. Terwijl dat wel heel veel gebeurde. Wat je zei, het schip bestond uiteindelijk uit 15 miljoen ijsstokjes. En die werden ook van over de hele wereld naar hem toegestuurd door kinderen die hielpen. Ik was daar dan niet één van. Omdat ik dacht, ik heb ze nodig voor mijn eigen boot. Maar hij kreeg ook ladingen van sponsors om die boot uiteindelijk op te bouwen.
0: En dit was een verhaal dat all over de media was. Hè? Het Jeugdjournaal, dus je noemde het even de kranten bijvoorbeeld. Omroep Flevoland heeft er aandacht besteed. Laten we even luisteren hoe dat toen klonk.
2: Het is een niet alledaagse hobby. Varen met een vikingboot van ijsstokjes gemaakt.
3: De bemanning wilde mee naar de andere kant van de wereld varen.
4: Mijn plan is to cross the Atlantic Ocean back to my home state of Florida. In a Viking ship. Made out of ijsstokjes. 100% ijsstokjes.
2: De ijsstokjesboot van de Emmeloorder Robert McDonald is afgebouwd en vandaag eventjes te water gelaten.
5: Kapitein Robert McDonald is vertrokken.
0: IJsselstoks noemt hij ze.
1: Ja, mooi.
0: Goed, jij had die artikelen allemaal verzameld, maar ineens stopte dat.
1: Ja,
0: het nieuws rondom deze man.
1: Dat klopt. En eigenlijk toen ik die archiefstukken in mijn eigen zolder weer vond, dacht ik van: ja, hoe is het eigenlijk afgelopen met dat verhaal?
0: We horen een stukje dat hij ermee heeft gevaren.
1: Ja,
0: in ieder geval in dit stukje.
1: Dat is uiteindelijk gelukt. En ik wilde vooral weten: ja, heeft hij Amerika bereikt? En de laatste berichten die ik over hem vond is dat hij eigenlijk ernstig ziek wordt. Er wordt gesproken over ernstig ziek, dodelijk ziek. En daarmee dacht ik: ah ja, hij zal overleden zijn. En hij heeft dus gevaren. Maar in die zoektocht kwam ik ook verhalen tegen dat hij het wel gehaald had, dat hij het niet gehaald had. En toen dacht ik: ja, ik moet dit toch verder gaan uitzoeken.
0: Ja, dus op zoek naar deze Robert McDonald.
1: Op zoek naar deze Robert McDonald.
0: Ja. Eerst eens even, want we komen zo, we gaan bouwen het een beetje op.
1: Ja.
0: Hè? En mensen moeten natuurlijk die podcast gaan luisteren.
1: Zeker.
0: Maar, want er waren ook allerlei verhalen over deze man. Dus wat was dat voor type? Hoe was hij überhaupt in Emmeloord terechtgekomen?
1: Ja, Robert McDonald was een stuntman uit Amerika die uiteindelijk voor de liefde naar Emmeloord was gekomen. Hij een vrouw ontmoet, toen verhuisd. En eigenlijk in Amerika al, lees ik terug in allemaal artikelen, doet hij bijzondere stunts. Hij klimt de Twin Towers op. Hij haalt wereldrecords. Dus dat zijn eigenlijk hele grote verhalen dat hij en als stuntman in grootse films meespeelt, maar ook wereldrecords breekt. En hier in Emmeloord denkt hij: ik moet nog iets doen. Zijn er nieuwe wereldrecords te halen? En zo komt hij op die ijsstokjesboot. Maar ja, het was niet enkel die ijstokjesboot. En dat maakt die figuur natuurlijk ook mysterieus en als kind extra aantrekkelijk. Het werd een soort held voor mij.
6: Ja. Wat heeft hij nog meer voor wereldrecords op, zegt hij zelf, hè, op zijn naam staan?
1: Ja, nou, hij heeft de Grand Canyon heeft hij opgeklommen zonder touw. De Twin Towers heeft hij zonder touw beklommen. Hij heeft de sprong in de James Bond film gedaan vanaf de Eiffeltoren. En zo gaat de lijst eigenlijk maar door. Er zijn heel veel records die hij, zo gezegd, gedaan zou hebben.
6: Ja. Kortom, een bijzondere man. Excentrieke man met veel verhalen. Of ze allemaal kloppen, we pauzeren dat weer even. Even terug naar dat schip en het plan. De boot dus van ijstokjes en dan via Groenland naar Amerika. Robert McDonald was er zelf van overtuigd dat het ging lukken.
4: Ja, this ship is perfect. We have inspecties by now CIS captains. Professional captains, and they all said the boat is prima. Perfect, ready for the North Sea.
6: Ja, hoe zag dat schip eruit eigenlijk?
1: Ja, het was prachtig gebouwd eigenlijk. Als je het zag, dan was het ook een vikingschip. Enorm mooi gestroomlijnd. En volgens de eerste schipper die ik heb gesproken van dat schip, zei die ook, ja, maar hij vaarde geweldig. Ze hadden een testvaart op het IJsselmeer. Dat ging geweldig. Er was eigenlijk niks mis mee, werd er gezegd.
6: Dus ze hebben een stukje gevaren op het IJsselmeer. Dat is gewoon een feit.
1: Zeker, ja.
6: Nou, daar werd ook inderdaad in het begin in dat stukje audio al even over gesproken. Maar is hij ook uiteindelijk in Amerika geweest?
1: In Amerika is het waarschijnlijk niet gelukt. Wat er gebeurt, is dat hij heel vaak vertrekt met bemanning. Maar op het moment dat hij dan even op zee is, dan gaat het mis. Het gaat heel vaak mis. Elke keer lees je dus in de krantenartikelen ook terug. Van,
6: wat gaat er dan mis?
1: Nou, er worden heel veel dingen gemoeid. Soms loopt de bemanning weg. Die haken toch af, waardoor hij niet kan vertrekken. Soms is het zeil stuk, soms is de mast stuk. Er is eigenlijk een hele lijst van dingen die niet goed gaat. Uiteindelijk vertrekt hij weer. Zegt hij, oké, we gaan nu vertrekken vanaf Den Helder. Maar al vrij snel moet hij noodpijlen afschieten. Omdat het misgaat. De motor, die doet het niet. Ze hadden een soort klein noodmotortje. En ze komen in een storm terecht. En dan worden ze binnengesleept in Den Helder. En elke keer, ondanks die tegenslagen, zegt hij, maar het moet lukken. We gaan het doen. Ja. En een dag later zegt hij, maar morgen gaan we vertrekken. Volgende week gaan we vertrekken.
6: Ja. Optimist. Op zijn minst.
1: Zeker.
6: We waren bij jouw fascinatie voor die man. En je zei, ja, op een gegeven moment stopte het gewoon in het nieuws. Omdat hij ernstig ziek zou zijn. Dus jij bent naar hem op zoek gegaan. En je hebt hem gevonden.
1: Ik heb hem gevonden, inderdaad. Dat was een lange zoektocht. Ik heb eerst andere mensen gesproken. Die dus nogmaals zeiden, ja, hij leeft niet meer. Ze keken ook nog omhoog als ze het over hem hadden. Van hij kijkt vanuit de hemel met ons mee. Maar uiteindelijk kwam ik via zijn zoon, die ik vond, kwam ik hem toch tegen. Hij leefde nog, dat was nogal een moment. En toen wilde ik natuurlijk dolgraag bij hem op bezoek.
6: Ja. En hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou, ik heb hem een berichtje op Facebook gestuurd van, ja, Robert, jij was vroeger mijn held. Ik wil bij je langs om dat verhaal uit jouw mond te horen. Maar ook, ik lees veel verhalen over jou, waaraan ik misschien ook een beetje twijfel. Dus met die gedachte ben ik uiteindelijk naar Emmeloord afgereisd.
6: Want hij woont nog steeds dan in Emmeloord.
1: Ja, hij woont nog steeds in Emmeloord.
6: Zonder, ja.
1: En daar deed hij de deur open.
6: Ja. Wat had je meegenomen voor hem?
1: Ja, ik dacht, ik neem een pak ijsstokjes mee. Ja. Of in ieder geval ijsjes met daarin ijsstokjes. Ik dacht, dat is een goede binnenkomen. Ik was best wel zenuwachtig. Ook omdat hij was een beetje huiverig om mij überhaupt uit te nodigen. Dat verbaasde me een beetje, omdat hij heel veel in de media is geweest. En ook graag zijn verhalen vertelde. En nu was hij huiveriger. Uiteindelijk mocht ik komen. Dus ik dacht, ik moet letterlijk een ijsbreker hebben. En dat was dat pak met stokjes.
6: Hoe reageerde hij daarop?
1: Nou, hij moest heel hard lachen. Van, ja. Oh no, yeah, oh, ja. It's great.
6: Ja. Kijk, ze zeggen wel eens van, je moet nooit je helden eigenlijk ontmoeten. Hè? Ja. Want dat kan altijd een kleine tegenvaller zijn. Ja. Hoe was dat in dit geval?
1: Nou, ik vond het eerst heel intrigerend, omdat in zijn hele woonkamer ook nog miniatuurbootjes stonden, gemaakt van ijstokjes. Dus ik kwam weer even in die kindse wereld van toen eigenlijk. Maar op het moment dat ik toch ook als journalist verhalen aan hem wilde voorleggen, en ook noemde van, ja, ik heb bepaalde dingen niet kunnen verifiëren. Hoe kan dat eigenlijk? toen werd de sfeer iets grimmiger. Ja. En toen heb ik wel op een bepaald punt gedacht, ik denk dat hij me zo de deur gaat wijzen.
6: Oké. We gaan niet te veel meer verklappen, want mensen moeten natuurlijk ook de podcast luisteren. Zeker. Maar bijzonder deze zoektocht natuurlijk. Met die aanleiding, dat verhaal van die ijsstokjesboot die de grote plassen over zou gaan. Dankjewel voor het verhaal. David Wil, journalist is hij. Te beluisteren die podcast, onder andere in de NPO Luisterapp.

0: Dat waren Anne-Marie en Shania Twain. Unhealthy, zo heet dat liedje. De vraag van vandaag, wanneer raakte u de weg kwijt? Aanleiding is die man in Blankenbergen die van het weekend daar op een stenen trap terechtkwam in het centrum. En ja, we hebben natuurlijk al wat voorbeelden verteld. En eigenlijk overkomt het iedereen wel eens dat je de weg kwijtraakt. Dus die verhalen willen we horen graag. Corné, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jurgen.
0: Vertel eens, wat is er met jou gebeurd?
1: Nou, met mij, ik had een bus vol met kinderen tijdens een zomervakantiekamp in Breda. En die waren geblinddoekt, een stuk of 6 kinderen, want die ging ik naar de drop-off punt van een dropping brengen.
0: Ja.
1: Alleen raakte ik onderweg de weg kwijt. Ik was daar overdag een keer naartoe gereden en het was inmiddels 's avonds. En ik kwam over een viaduct, over de snelweg. En vervolgens kwam ik nog een keer over een viaduct over de snelweg.
0: Je dacht, dat kan niet kloppen.
1: En toen wist ik, hier klopt iets niet. Gelukkig was er ook een geblinddoekte begeleidster van die kinderen bij. En die heb ik toen maar even fluisterend ingelicht. En die deed het blinddoek af en die wist gelukkig wel waar wij waren. En zo vonden we toch nog het drop-off punt. En kon iedereen geblinddoekt de bus weer uit. Ah, ja. Dus je zou denken, eind goed, al goed.
0: Maar jij moest nog terug.
1: Natuurlijk nog terug.
0: Ja, naar dat basiskamp.
1: Naar dat basiskamp. Nou, ik wist de weg wel, natuurlijk. En ik reed op een gegeven moment over een hele lange rechte weg. En ik wist op een gegeven moment, moet ik hier rechtsaf naar de Zoka. En er ging ook een bordje, Zoka. Alleen met de pijl naar linksaf. Ja. Paniek. Ja. Ik dacht, wat gebeurt hier?
0: En wat heb je toen gedaan? Je eigen idee gevolgd of toch die pijl?
1: Nou, nog eens even nagedacht. En het was in de buurt van Breda, in de buurt van het mensen die daar wonen, die kennen het wel. Bouvigne, dat is een heel mooi kasteeltje. En daar was ik ook net voorbij gekomen. Dus ik wist, nou, ik moet hier gewoon de volgende weg, het bos in rechtsaf.
0: Ja, ja, ja.
1: En uiteindelijk bleek dat een eerdere groep die al terug was gelopen, die hadden die pijl even lekker opgedaan.
0: Oh ja, zo'n geintje inderdaad.
1: Dus dat was 2 keer de weg kwijt.
0: En dit is nog allemaal voor de tijd dat we allemaal zo'n apparaat in de auto hebben, dat je gewoon wordt verteld hoe je moet rijden.
1: Ja, dit is halverwege jaren 80. Dus geen mobiele telefoons, geen routeplanners, helemaal niks.
0: Nee.
1: En ik heb ook richtingsgevoel 0, dat helpt ook.
0: Maar hoe gaat het dan nu in de auto, weet je?
1: Prima met die routeplanners van tegenwoordig.
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar dus ook weer niet te letterlijk volgen. Want dan zie je, dan kan je maar zo ineens op een stenen trap terechtkomen.
1: Ja. Nee, wel uit de doppel blijven kijken.
0: Ja, goed verhaal, Corné. Dank je wel daarvoor. Reageren kan als u ook dit soort verhalen hebt. Door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Zet uw naam en uw nummer er ook even bij. Dan kunnen we u terugbellen. Of reageer via de NPO Luister-app.

0: NPO Radio 1. Human. Koen Verbraak.
1: Het is zaterdag 5 jaar geleden dat de Taliban de macht in Afghanistan heroverde. Het streng islamitische bewind is strikter in de leer dan ooit. Vrouwen mogen helemaal niets meer en kindhuwelijken en lijfstraffen zijn weer gewoon toegestaan. Toch was er onlangs een Taliban-delegatie welkom in Brussel om te praten over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Welke verhalen horen Afghaanse Nederlanders van familie en vrienden in Afghanistan? En waar putten ze nog hoop uit?
2: Zaterdag om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: NPO Radio 1. 3 uur.
0: Jurgen van den Berg.
5: Steeds vaker wordt grensoverschrijdend gedrag, al dan niet terecht, aangevoerd in rechtszaken tussen werknemers en werkgevers. Te gast in Villa VDB zometeen arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink. U hoort nu eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kamp.
6: Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Dat schrijft minister Van der Brink aan de Tweede Kamer. We gaan naar politiek verslaggever Noeska van der Meijden. Noeska, een onderzoek dus, wil het kabinet. Hoe ziet Van der Brink dat precies voor zich?
7: Nou, meneer Van der Brink, de asielminister, heeft morgen een spoedoverleg met eigenlijk alle Europese asielministers. En dit is zijn inzet voor die vergadering. Nou, die vergadering is natuurlijk in het leven geroepen toen het vorige week zo misging op Ceuta. Nou, toen was de situatie natuurlijk iets anders. Uit het niets kwamen er toen 10.000 mensen aan. De meeste daarvan zijn inmiddels weer weg. Maar ja, veel mensen en ook veel landen vragen zich wel af hoe dit kon gebeuren. En Van der Brink noemt het ook een ongekende schending van de integriteit van de buitengrens van Europa. Ja, en hij wil dat Spanje deze kwetsbare grens beter beschermt. Hij wil meer actie van Spanje en Marokko om dit te voorkomen. Ja, en dat wordt morgen ook zijn inbreng in die vergadering.
6: Met een aantal politici leefde de vrees dat er veel mensen naar Nederland zouden komen. Hoe groot acht de minister de kans dat de vluchtelingen vanuit Ceuta hier terechtkomen?
7: Nou, die kans is eigenlijk nul, zegt de minister in dezelfde brief. Hij heeft de afgelopen dagen contact gehad met Spanje. Ja, en zijn collega heeft hem laten weten dat op dit moment geen enkele migrant is doorgereisd naar Spanje of een ander EU-land. Ja, het is ook wel goed om te weten dat Ceuta wel Spaans grondgebied is, maar niet binnen het Schengengebied valt. Dus het is niet heel makkelijk om daar vandaan naar het vasteland te komen. Die grenzen worden gecontroleerd. Ja, dus de kans dat alsnog gebeurt is heel klein. Maar toch, zegt Van der Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
6: Oké, er kwamen veel reacties van politici. Hè? Wilders die wilde een spoeddebat, maar de rust daar lijkt nu weer teruggekeerd. Komt dat debat er dan alsnog?
7: Nou ja, daarmee lijkt dus ook die kans inderdaad heel klein. Ja, toen dit gebeurde was de onrust in Den Haag natuurlijk groot. Partijen waren bang dat Spanje geen controle had over de situatie. Dat deze tienduizenden mensen door zouden reizen naar Nederland. Ja, en wilden toen natuurlijk meteen reactie van het kabinet. He, Geert Wilders inderdaad wilde zelfs dat de Kamer terug zou komen van reces. Daar had hij dat is zeg maar de zomerpauze van de Tweede Kamer. Nou ja, daar had hij toen bijna een meerderheid voor. Maar ja, nu de situatie toch wel rustiger is, ja, is die kans heel klein. Dan moet er echt wel weer wat opnieuw gebeuren. Wil iedereen terugkomen van zomervakantie.
6: Noeska van der Meijden, dankjewel. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Onder meer door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de brandweer.
8: De wind is aan het aanwakkeren en de brand breidt zich op dit moment nog uit. De brand is extra moeilijk omdat het vuur in het kroonvuur, noemen we dat, hoog in de bomen zit, moeilijk te bestrijden is. En met de wind die erbij komt, is het nog lastiger.
6: Er rijden deze middag geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei dat vandaag verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt premier Magyar. Gisteren werd de centrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau, waardoor de centrale niet goed kan worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het eind van dit seizoen. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschimmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt met juridische stappen tegen de FIFA. Dat melden Britse media. Aanleiding is het plan van FIFA-voorzitter Infantino om een WK-bedrijf op te richten en aandelen uit te geven. Na veel kritiek trok Infantino dat plan weer in. De UEFA vindt dat niet genoeg. In een brief aan de FIFA eist de bond dat alle documenten en digitale bestanden rond het plan worden bewaard, vooruitlopend op mogelijke juridische procedures. Ja, en dan nog het weer. Zonnig, met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het noorden tot zo'n 35 in het zuiden en het oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint bewolkt, met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden.
5: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
9: Het wordt drukker en drukker. Vooral files door werkzaamheden en recreatieverkeer. Ik begin bij een ongeluk. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler. Een half uur vertraging. De weg zelf is daar afgesloten, maar u kunt er wel langs via de af- en oprit. Verder is de A12 richting Duitsland weer druk. Voor de Duitse grenscontrole een file van 10 minuten. En tenslotte in Brabant een kapotte auto. Ter hoogte van Tilburg Centrum West is 1 rijstrook dicht. Op de A58 vanuit Breda daarom een file vanaf Bavel moet ik zeggen. Dat is heel ver weg. 7 kilometer en 15 minuten.
10: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag allemaal. Ik wacht even met de gastenlijst van Tweede Uur. Arbeidsrechtadvocaat Pascal Besseling komt langs. Steeds vaker gaat het in rechtszaken tussen werknemers en werkgevers over grensoverschrijdend gedrag. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1995. Toen was Nederland in de ban van twee zoekgeraakte fotorolletjes met mogelijk bewijsmateriaal vanuit Srebrenica. Het scorebord is weer schoongeveegd. We beginnen aan een nieuwe week in het spel Tijdje Terug. De eerste die aan de bak moet is Jules Diels uit Kuik. En de vraag van vandaag, wanneer raakte u de weg kwijt? Reageren kan via de mail villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in die NPO-luisteren. In het Belgische Blankenbergen nam een man gisteren zijn navigatieapparatuur iets te letterlijk. Hij volgde zijn routeplanner zonder verder om zich heen te kijken en belandde met zijn auto op een stenen trap daar in het centrum van Blankenbergen. Larousse die stuurt in de app. Ik was afgelopen jaar op een van de vulkanen rond de hoofdstad van Costa Rica toen mijn telefoon werd geblokkeerd door de beveiligingsapp. Ik was vergeten de simkaart aan te melden. Ik moest dus met mijn gebrekkige Spaans de weg terug naar het hotel zien te vinden, waarvan ik de naam dus was vergeten, want die stond in mijn telefoon. Met wat handgebaren de weg naar de hoofdstad kunnen vinden, waar een taxichauffeur uiteindelijk een vertaalapp had. En toen ben ik achter hem naar het hotel aangereden. En Ruud die app nog. In Italië reden mijn vrouw en ik wat rond langs mooie wegen. Ik voerde tegen het advies van mijn vrouw in. Je moet altijd naar je vrouw luisteren, Ruud. Voerde ik in dat onverharde wegen toestaan. Nou, toen we halverwege de steeds engere en steilere helling waren, hielden wandelaars ons tegen. Ze zeiden, verderop wordt het een trap. Het was nog niet in Blankenbergen, neem ik aan, dit verhaal. Nee, het was in Italië. Het was alsnog een heel avontuur om weer boven te komen, zegt hij, met de auto. Eef van Dongen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oriëntatieloper, onderweg naar de wereldbekerwedstrijd oriëntatielopen in Tsjechië. Wat is dat eigenlijk, oriëntatielopen?
1: Ja, oriëntatielopen is een andere vorm van hardlopen, waarbij je niet een vast parcours hebt, maar verschillende punten waar je zelf naartoe moet navigeren. Dus je bent eigenlijk aan het hardlopen en kaart lezen en je kompas gebruiken tegelijkertijd.
0: Want je krijgt een kaart mee en een kompas en dat is het ook?
1: Ja, dat klopt. En de kaart en dan heb je nog wel wat extra hulp van hoe die posten er dan uitzien. Dus je hebt nog iets meer dan alleen de kaart. Maar het is met name de kaart en kompas. Geen elektronische hulpmiddelen in ieder geval.
0: En je moet onderweg ook langs een aantal punten. Dus je kan niet zeg maar afsnijden of zo.
1: Nee, precies. Die punten liggen vast en ook de volgorde daarvan liggen vast. De kortste route is dan rechter naartoe. Maar soms kan de snelste route ook zijn om bijvoorbeeld een heuvel te ontwijken of door meer open bos te lopen waar je sneller doorheen kan gaan dan door de bosjes heen.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk is eigenlijk ook wat in de navigatieapparatuur is, de snelste route is vaak niet de kortste route.
1: Nee, klopt. Daar moet je echt dan ook zelf over nadenken. En ook misschien zelfs aanpassen aan jouw krachten. Ik ben bijvoorbeeld wel goed in het omhoog lopen en minder steil naar beneden. Dus dan kun je daar ook je routekeuze op aanpassen.
0: Ja, en dat betekent soms toch ook dat je dwars door bossen en struiken moet.
1: Ja, zeker. En klauteren en van alles. Het is een heel avontuurlijke sport.
0: En kom je dus vol schrammen en scheuren aan de finish aan? Of valt het wel mee?
1: Meestal valt het wel mee. Je hebt vaak ook wel een lange broek aan om je benen nog wat te beschermen. Maar in sommige terreinen kun je toch wel soms in een bramenstruik vastzitten. En dat is natuurlijk minder leuk.
0: Ja. En dat doe je dan in teams of gewoon individueel?
1: Met name individueel. Je hebt ook estafettes, maar de meeste wedstrijden zijn individueel. Ja. En dan start je dus ook echt alleen. Want als je met z'n allen tegelijk zou starten, dan kun je allemaal naar de anderen kijken. Ja. Maar het is dus de bedoeling dat je echt zelf navigeert. Dus het is net zoals het tijdrijden met wielrennen, dat je je eigen starttijd hebt en dan ga je ervoor.
0: Ja. Is het wel eens zo dat je dan uiteindelijk toch wel iemand inhaalt die moedeloos tegen een boom zit en de weg totaal kwijt is?
1: Nou, meestal niet. Op wedstrijden zijn wel vaak lopers van allerlei verschillende leeftijden. Dus er heeft wel eens een kind gevraagd, kun je me helpen, waar ben ik? En bij jonge leeftijd kan je dat natuurlijk wel doen. Maar bij de elite lopers is dat echt, dat doe je niet. Nee. Dan moet je het echt zelf oplossen.
0: Die stuur je dan natuurlijk de verkeerde kant op, want je wil winnen.
1: Ja, dan zeg ik geen idee waar ik ben. Succes.
0: Ja. Dat betekent dat jouw richtingsgevoel optimaal moet zijn.
1: Ja. Nou ja, in ieder geval, je gebruikt echt je kaart en je kompas. Dus ik moet zeggen dat ik niet per se elke keer weet exact waar het noorden is als ik zo in het dagelijks leven rondloop. Maar tijdens het oriëntatielopen ga je echt op in die kaart. En ja, het is op die manier ook heel mindful. Je hebt echt geen ruimte voor andere gedachten of zo. Dan ben je alleen maar bezig met, ik ben hier, ik ga daar naartoe en ik plan mijn route voor de volgende de post ook weer. Ja. Ja.
0: Maar ik zou de mensen niet de kost willen geven. Als je in een gemiddelde winkelstraat mensen een kompas geeft en zegt van nou, loop nu maar even daar en daarheen, naar het noorden of naar dat nog wel lastig wordt.
1: Ja, ik moet zeggen dat toen ik met de sport begon, was het voor mij ook de eerste keer ooit dat ik een kompas gebruikte. En alleen al zoiets om te leren dat een kompas met name helpt als je exact weet waar je zelf bent. En niet zoveel als je niet weet waar je bent. Ja, dat is ook iets om te leren dan.
0: Ja. En verdwaal jij zelf dan ook nog wel eens?
1: Ja, het is wel eens dat ik niet precies uitkom waar ik dan wil uitkomen. En dat moet je dan ook oplossen. En dat is dan misschien niet per se omdat het te moeilijk is om te navigeren, maar omdat ik het dan te snel wil doen. Want het is natuurlijk gewoon de sport waarbij degene die het snelste doet, die wint. En soms kun je dan toch net helaas wat te slordig zijn. En daar heb je dan wel, dat moet je dan oplossen. En dat kan juist dan weer tijd kosten. Dus het is altijd een balans tussen zo snel mogelijk navigeren, maar ook nauwkeurig genoeg.
0: Ja, en nu onderweg dus naar die wereldbekerwedstrijd. Hoe train je daar dan eigenlijk voor? Want je weet dus niet wat het parcours is.
1: Nee, precies. Ik ga dus nu vanmiddag een training doen. En dat is in een soortgelijk bos. Dus het bos van de wedstrijd, daar mag je niet komen. Dus je mag in die zin niet daar ter plekke trainen. Maar wel een bos wat eenzelfde soort karakter heeft. Waardoor je leert hoe de heuvels eruit zien, hoe de stenen eruit zien. Als je in een heel stenig gebied bent, dan zullen ze alleen de allergrootste steenblokken op de kaart zetten. Maar ben je in een gebied waar bijna geen stenen zijn, of zoals in Nederland, dan is bijna, elke kiezel is natuurlijk overdreven. Maar er zijn gewoon een beetje andere manieren van tekenen afhankelijk van hoe het terrein eruit ziet. Dus dat helpt altijd wel om in een soortgelijk bos te trainen.
0: Ja. En als je dus niet aan het oriëntatielopen bent en je loopt in een gemiddelde stad of iets, hoe vind je dan je weg?
1: Ja, dat ligt eraan. Ik denk wel dat ik makkelijker onthoud hoe een route loopt, bijvoorbeeld als ik een paar keer op de kaart kijk, dan iemand die dit niet actief oefent. Dus ik moet zeggen, nu om naar die trainingskaart toe te gaan, hebben we wel Google Maps aangezet. Maar je hebt wel een beetje dat je dat je oefent om te herinneren welke kant je op gaat. En inderdaad wel ongeveer waar je bent in een stad.
0: Ja, ik snap het. Veel succes daar. Dank dat je even met ons contact wilde hebben daar vanuit. De plek waar die wereldbekerwedstrijd wordt gehouden. Eef van Dongen was dat, oriëntatieloper. Uw verhalen zijn welkom op villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. Of reageer via de NPO Luisterapp.
2: Max.
0: We gaan terug naar 3 augustus 1995.
2: Villa VDB.
0: Op die dag bleek ook een tweede fotorolletje van Dutchbat met foto's uit Srebrenica. Ze zijn mislukt.
3: Het fotorolletje van Srebrenica. Het rolletje waar mogelijk bewijs voor oorlogsmisdaden op staat, wordt, zo is de officiële lezing, per vergissing verprutst in een fotolab van het ministerie van Defensie.
4: Dat is natuurlijk de knulligheid ten top.
5: Je kan het onbenulligheid noemen, je kan het knulligheid noemen. Maar wat denk je natuurlijk gewoon als nuchtere Nederlander, dus ook als Kamerlid? Luister eens, dit is te toevallig.
6: Minister Voorhoeven wijst de kritiek van Kamerleden van de hand dat er sprake zou zijn van sabotage.
7: Dat is een erg vergezocht commentaar. Het blijkt ook uit het onafhankelijke rapport van de hoofdofficier van Justitie dat het om een oenige fout gaat.
6: Voorhoeven bevestigt dat deze kwestie een kwalijke zaak is voor zijn ministerie.
7: Dit is niet goed voor Defensie. In deze kwestie is het intern niet goed gelopen.
0: Joris Voorhoeven als laatste in deze compilatie. Ik ga erover doorpraten met Alma Mustavic van de Hogeschool Utrecht. Daar is zij docent-onderzoeker van het lectoraat Toegang tot het Recht. Geeft les over de genocide van Srebrenica. En is zelf ook overlever van die genocide. Mevrouw Mustavic, goedemiddag.
8: Goedemiddag vanuit Srebrenica.
0: Ja, u bent daar nu ook, hè? Waarom eigenlijk?
8: Vanwege 11 juli. En daarna ben ik blijven hangen om wat meer onderzoek te doen, om het zo maar te zeggen.
0: 11 juli is het herdenkingsdag eigenlijk.
8: Ja, dat klopt. Ja. 11 juli 1995, de dag wanneer Srebrenica gevallen is.
0: En uw vader is daarbij omgekomen, hè?
8: Mm-hmm.
0: Kunt u daar iets meer over vertellen?
8: Kijk, ik kom zelf uit Srebrenica. Ik heb de val meegemaakt. En tijdens de val van Srebrenica zijn we met mijn vader, die voor de Nederlandse blauwhelmen werkte, naar de Nederlandse basis gevlucht. En daar mochten we binnen verblijven. Heel veel andere vluchtelingen niet. Op een gegeven moment zijn wij gedeporteerd. En op het moment toen wij gedeporteerd werden, kreeg mijn vader ook te horen dat hij weg moest van de Nederlandse basis. Terwijl op dat moment volop mannen van zijn leeftijd buiten de basis vermoord werden. is hij toch overgehandigd aan zijn moordenaars. Diezelfde avond is die ook vermoord. En wij zijn in Nederland beland en daar ben ik gaan wonen en werken. En werk ik en woon ik nog steeds
0: eigenlijk. U zei net, wij werden weggevoerd. Dat betekent u en uw moeder bijvoorbeeld?
8: Ja, mijn moeder, mijn broer en mijn zusje, hele familie. Maar niet alleen onze familie, alle vluchtelingen zeg maar, die vanuit Srebrenica toen op 11 juli Srebrenica viel in de handen van de Bosnisch-Servische leger. Begonnen dus al die vluchtelingen naar de Nederlandse hoofdbasis te rennen, ja, wij ook.
0: Die beelden kennen we natuurlijk allemaal.
8: Ja, maar wat we niet weten is dat de Nederlandse soldaten toen het hek open deden. En daar kwamen dus iets als 5000 vluchtelingen binnen. Maar meer dan 20.000 vluchtelingen mochten niet naar binnen. Toen ging het hek dicht. En die vluchtelingen zaten dus in een val aan de ene kant dicht de Nederlandse basis. En aan de andere kant oprukkende Bosnisch-Servische leger.
0: Ja. En wat je ook hoorde was, toen was de mannen werden gescheiden. En dat is dus met uw vader ook gebeurd. Van de rest van de familie. En uiteindelijk is hij daar vermoord, zegt u.
8: Ja, mijn vader is toen ook aan de kant gezet. Wel onder toezicht ook van de Nederlandse blauwhelmen. Die stonden er ook bij. Vervolgens is die weggevoerd en op een andere locatie vermoord.
0: Ja.
8: En wij, zeg maar, kinderen, vrouwen en ouderen zijn met de bussen gedeporteerd naar een andere gebied.
0: Ja. Dan die foto's. Want op die rolletjes stonden foto's. Die zijn gemaakt door Dutchbatter Ron Rutten. Waarom maakte hij die foto's?
8: Ja, Ron Rutte, luitenant, was dus een van die Nederlandse blauwhelmen in Srebrenica. En toen Srebrenica viel, zat hij ook op die hoofdbasis. Hij zag het dus gebeuren dat die vluchtelingen deels toegelaten werden en ook heel veel buiten de kompant waren. En daar kwamen heel veel nare geluiden vandaan. Als je ook naar de getuigenissen van die mensen luistert, ja, dat is een soort ware hel op aarde. Martelingen, verkrachtingen, doodspartijen. En we konden het ook allemaal horen, ook al zat je op de basis. Dus executies veraf, maar ook dichtbij. En nogmaals, ik zat gelukkig binnen, net als meerderheid van de Nederlandse blauwhelmen. Maar enkele gingen wel buiten basis kijken. En onder hen dus luitenant Rutte. Hij hoorde dit allemaal, vermoedde het ergste. En daarom ging hij met 2 soldaten op onderzoek uit.
0: Ja.
8: Nou, bij een huis tegenover de basis, waar dus die executieschoten vandaan kwamen, zag hij dat mannen gevangen werden gehouden in een huis. Daar heeft hij foto's van gemaakt. Heeft hij ook overgetuigd bij Joegoslavië-tribunaal. Heeft hij ook gezien van, goh, ik zag doodsangst in hun ogen. Ik kon dood ruiken. Voor het huis zag hij bergen aan identiteitspapieren van deze mannen. Daar heeft hij ook foto's van gemaakt. En dan achter het huis zag hij ook datgene wat hij vermoedde. Dus die geëxecuteerde burgers. En daar heeft hij ook foto's van gemaakt.
0: Dus op die fotorolletjes stond in feite bewijs van die genocide.
8: Zeker.
0: Ja. Toen heeft hij die rolletjes mee. Nogmaals, kijk, voor mensen die nu luisteren en jong zijn, misschien die denken, waar hebben ze het over? Filmrolletjes. Nu maak je foto's gewoon met je telefoon. Dat bestond toen nog niet. Dus het daadwerkelijke foto's gemaakt. De rolletjes moesten inderdaad dan uiteindelijk ontwikkeld worden om uiteindelijk de foto's daarvan te krijgen. Dus hij heeft dat meegenomen naar Nederland. Wat is er toen mee gebeurd?
8: Ja, kort dus nadat hij naar de overdracht kreeg hij van de militaire inlichtingendienst, als ik me niet vergis, te horen dat er iets fout was gegaan bij ontwikkelproces in het fotolaboratorium ook van de Koninklijke Marine. En die was dus volledig mislukt. Wat er toen het heeft gezegd is dat het een menselijke fout, dan wel een technische fout is gemaakt. Onderbelichting of overbelichting door een verkeerde vloeistof of verkeerde temperatuur of verkeerde chemicaliën. En ja, het gevolg daarvan was dat de film en die foto's erop volledig mislukt waren. Ja. En dat dus bewijsmateriaal daarmee vernietigd was. Ja.
0: En toen ontstond er veel ophef. We hoorden net al even in die compilatie over Kamerleden die daar natuurlijk vragen over hebben gesteld. Maar ook het radioprogramma Argos dook op die zaak. Want die vroegen zich af, is er gewoon geen opzet in het spel geweest?
8: Ja, daarna ontstonden allerlei speculaties en daar wil ik eigenlijk niet op ingaan, omdat het eigenlijk afleidt van de hoofdzaak. Want nergens in strafrecht staat bijvoorbeeld dat bewijsmateriaal via foto's aangeleverd moest worden. Dat zou een soort aanvullend materiaal zijn, maar de getuigenissen van luitenant Rutte bijvoorbeeld, wat hij gezien heeft en waar hij foto's van gemaakt heeft, dat zou voldoende moeten zijn. Dat is voldoende.
0: Want hij is gehoord door het
8: Joegoslavië-tribunaal.
0: Ja, precies. Hij is gehoord door het Joegoslavië-tribunaal. En daar heeft hij natuurlijk gewoon verteld wat er op die nou ja, welke foto's hij daar genomen heeft.
8: Juist. Dus ik denk dat we eerder naar hem moeten luisteren en niet dat verhaal voeren over wel eens niet. Dus het is ook geheel onbelangrijk eigenlijk of het bewust of onbewust is gemaakt. Een fout is zo gemaakt, dat kan. Maar door die discussie te voeren leidt het af van wezenlijke zaken. We weten wat op die foto staat. Niet alleen luitenant Rutte heeft erover getuigd. Ook bijvoorbeeld soldaat Braat heeft getuigd dat hij bijvoorbeeld zag Bosnisch-Servische soldaten, groepen mannen meenemen achter het huis. En dan hoor je executieschoten. En vervolgens komen die soldaten of Bosnisch-Servische soldaten terug zonder die mannen. En daarna gingen ze weer met een andere groep. En dan hoor je weer executieschoten. Dus we hebben genoeg getuigenissen van onze soldaten en luitenanten. Mensen die dus onder ede hierover getuigd hebben. En als we hen dan niet geloven op hun woord, wat ze daar gezien en gehoord hebben, wie moeten we dan wel geloven?
0: U zegt gewoon, we moeten die getuigenissen gewoon serieus nemen en gewoon voor waar aannemen. Daar is geen discussie over. Uiteindelijk zijn de meeste kopstukken in dat hele Srebrenica-verhaal natuurlijk gepakt. Ook sommige voor dat Joegoslavië-tribunaal verschenen. Maar geldt dat ook voor de moordenaars van uw vader bijvoorbeeld?
8: Nee, daar ben ik dus dit jaar achter gekomen dat een ervan man die hem het meest mishandeld heeft, nog steeds vrij rondloopt hier in Bosnië. Dus mijn laatste inspanningen zijn ook bezig om te kijken hoe we die man voor gerechtshof kunnen laten brengen.
0: En wat, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe bent u daarmee bezig met die zaak?
8: Nou, ik wil daar op dit moment eigenlijk niet te veel over zeggen, want ik ben ook gevraagd om iets te zeggen over een fotorolletje en eigenlijk hoe we daarmee omgaan in Nederland. En hier in Bosnië bijvoorbeeld. Wat we bijvoorbeeld niet weten is dat in Bosnië dit vrijwel geen nieuws is geweest, omdat het afleidt van waar het echt om gaat.
0: Ja.
8: In Bosnië weten we wat op die foto staan. We weten dat iedereen die buiten de basis kon zien en horen wat met vluchtelingen gebeurde. Wij hebben daar geen foto's voor nodig, want we hebben het ook zelf meegemaakt.
0: Ja, dat hebt u. Dat hebt u gezegd. En u zegt dat is veel belangrijker dan die bijzaak van dat die foto's zijn mislukt.
8: Klopt. En dit gaat over zeg maar dingen zoals wat doet een dominant narratief in Nederland en wat is het dominant narratief hier in Bosnië. In Nederland zijn wij nog steeds van overtuigd dat we er niks konden aan doen of dat we niks weten. Dat is ook wat onze kinderen op school leren. En als je al deze getuigenissen van onze soldaten naast elkaar legt, dan denk ik dat we tot een andere beeldvorming zou te moeten komen. Ja, wij wisten dat toenertijd deze mannen vermoord werden. En we hebben toen niks met deze informatie gedaan, maar we doen eigenlijk ook nu niks met deze informatie. Ik denk dat het tijd wordt dat we dit soort kennis gebruiken en ook eigenlijk ontsluiten voor de Nederlandse maatschappij. Wat zijn nou de feiten hieromtrent? En in Den Haag hebben we Joegoslavië-tribunaal, Bosnisch-Nederlandse gemeenschap vecht al jaren om daar een museum van te maken, zodat ook dit soort getuigenissen, ook van de Nederlandse soldaten, toegankelijk worden voor het Nederlandse publiek. Alleen politieke wil dat te doen is er nog niet, helaas.
0: Maar goed dat u hier dan dat verhaal wel weer doet. En u geeft ook les over dit onderwerp op de Hogeschool Utrecht. Dus dat is in ieder geval ook belangrijk.
8: Ja, wij blijven ons best doen om kennis over de genocide te vergroten. Want wat we ook vaak in Nederland vergeten is dat Srebrenica een sluitstuk is, zeg maar, van een 3,5 jaar gaande etnische zuiveringen en genocide. Wat in 92 begon in andere steden rondom Srebrenica, heel Oost-Bosnië. Dat is eigenlijk in juli 1995 met grote massamoord geëindigd. Maar een genocideproces is nog langer. Op dit moment zien we bijvoorbeeld wat na massamoord volgt. Zoals wat in Srebrenica is gebeurd, is ontkenning en eigenlijk verheerlijking van die grote kopstukken, zoals u net noemde, Karadzic en Mladic, die eigenlijk veroordeelde oorlogsmisdadigers zijn.
0: Ja.
8: En dan ontstaat de vraag, wat kunnen we van nieuwe generaties ontvangen als die meekrijgen dat dit helden zijn en dat genocide plegen dus eigenlijk een goede daad is.
0: Ja. Dank voor uw verhaal, Alma Mustavic. genocide-expert bij de Hogeschool Utrecht. Het ging over de mislukte fotorolletjes. Dat was de aanleiding voor dit gesprek met bewijsmateriaal uit Srebrenica.

0: Lois Lane, Tonight. We zoeken nog kandidaten voor ons spel. Sowieso voor de rest van het jaar. Maar de komende tijd zijn er ook wat vakjes leeg. Dus wilt u meedoen en 100 keiharde euro's winnen? Moet u uw historische nieuwskennis even laten testen in het spel Tijdje Terug. En daarvoor aanmelden kan via mailadres villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook even snel een berichtje achterlaten in de NPO Luister-app.
1: NPO Radio 1.
0: Uw eerste hoofdpunt uit het NOS Journaal met Jeroen van Kan.
2: Het kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de oorzaak van de situatie in Ceuta. Vorige week trokken tienduizenden Marokkanen de grens met de Spaanse exclave over in de hoop asiel te krijgen in Europa. Minister Van den Brink wil weten hoe dat kon gebeuren en zegt dat het vrijwel zeker is dat niemand vanuit Ceuta is doorgereisd naar het vasteland van Spanje of naar de rest van de EU. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei dat vandaag verder zou worden gepraat over een akkoord, maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de Straat van Hormuz. En de oproep van zangeres Sophie Straat tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, concludeert het OM. Tijdens de optreden riep ze witte mannen op naar achteren te gaan om plaats te maken voor vrouwen en mensen van kleur. Volgens het OM kan die oproep niet gezien worden als groepsbelediging of discriminatie. Er waren 2 aangiftes binnengekomen.
0: Tim, hoe gaat het op de weg?
3: Er staan vooral files door werkzaamheden en door recreatieverkeer. Zo op de A9 Amstelveen-Alkmaar het geval, voor knooppunt Velzen, een kwartier door de werkzaamheden daar. Dan de Duitse grenscontroles, de A12 en de A76. In beide gevallen 10 minuten vertraging. En de langste file vind je op de A2 Eindhoven-Maastricht voor Nederweert. 3 kilometer vanaf Budel, ongeveer 3 kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, de weg zelf is dicht, maar u kunt er langs via de af- en oprit. Duurt wel 3 kwartier langer. Omrijden via Venlo kan ook, over de A67 en de A73.
1: Tot 4 uur.
0: En dat is dat spel in de villa waar we uw historische nieuwskennis testen. Maar ik moet eerst nog even terugkomen op afgelopen donderdag. Toen hadden we een shoot-out situatie. Er waren 2 kandidaten met 9 punten. Hoogste score van die week. Dus komt er dan een shoot-out, een benaderingsvraag. Nou, die hebben we gesteld. Dan gaat het precies dus om de exacte datum die we zoeken. Maar de eerste kandidaat die had even snel gegoogeld. Gaf hij uiteindelijk ook toe. Ik voelde het aan mijn water dat er klopt iets niet. En toen hebben we hem als winnaar uitgeroepen. En de andere kandidaat zei terecht van ja, maar wacht eens even, hij heeft gegoogeld. Dat is eigenlijk oneerlijk. Wat doen we daar dan mee? De spelregels voorzagen daar niet in. Nou, daarom is na afloop besloten dat ook om die tweede kandidaat die 100 euro over te maken. Dus daar hoeft u geen slapeloze nachten meer over te hebben. Heb ik wel gehad ook trouwens. Want ik dacht, ja, dit is toch een gaatje in onze spelregels. De jury heeft zich een heel weekend daarover beraden. Die zijn in een huisje gaan zitten. En die hebben gedelibereerd van hier tot Gunther, zou ik maar zeggen. En er is nu een nieuwe regel ingevoerd. Die ga ik wel uitleggen als we die situatie weer een keer hebben. De shoot-out situatie. Maar dan weet u dus dat netjes allemaal is opgelost. Dan gaan we naar de nieuwe week. Want we gaan weer met nieuwe kandidaten spelen. Jules Diels uit Kuik. Jules. Ja.

0: Goedemiddag.
1: Dit is HDS van haar af. Ik heet gewoon Jules.
0: Oh, neem me niet kwalijk.
1: Ja, van Julia.
0: Oh, want hier staat toch echt met een zet ervoor. Dus ik dacht, Jules.
1: Echt? Nee hoor. Nee,
0: gewoon Jules.
1: Ja.
0: Zoals de oude koningin ook.
1: Ja, zoiets.
0: Ja. Zeg, en Jules, waar ligt dat ook weer, Kuik?
1: Ja, dat ligt aan de Maas, ongeveer 15 kilometer ten zuiden van Nijmegen, zou ik maar zeggen.
0: Oh ja. Ja.
1: Weet je wel, een mooie doortocht van de Vierdaagse, de vierde dag.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat kennen we inderdaad.
1: Ja.
0: Nou goed, de bedoeling is om zo hoog mogelijk te scoren natuurlijk. Dus we horen weer fragmenten zometeen door de jaren heen. En gewoon vroeger of later zeggen, ten opzichte van het fragment ervoor, dat is eigenlijk de opdracht. Wat is je geboortejaar, Jules?
1: 1940. Ja,
0: ik
1: kan er niks
0: aan
1: doen.
0: Nou, maar dan ben je de oudste kandidaat tot nu toe. Dat is op zich al een prijs waard, zou ik zeggen.
1: Oh, leuk.
0: Ja, we gaan in ieder geval dat als vertrekpunt nemen. Dus 1940 is het eerste fragment. Vroeger of later dan 1940.
2: Tijdje terug.
0: Daar komt-ie.
3: Hier is Radio Veronica, het station waar muziek in zit.
0: De eerste uitzending van Veronica, was dat vroeger of later dan 1940?
1: Ja, dat was later.
0: Dat is goed, 1960.
4: Amsterdam heeft Sint-Nicolaas op feestelijke wijze ingehaald. De goedheilig man kwam getrouw aan de traditie per boot.
0: Ja, de eerste intocht van Sinterklaas, was dat vroeger of later dan 1960?
1: Nee, vroeger.
0: Dat is goed, ja. 1952 voor het eerst op tv.
5: De Sovjet-Unie is erin geslaagd een mens in de ruimte te brengen. Radio Moskou heeft meegedeeld dat verbinding tot stand is gebracht tussen de aarde en de ruimtevaarder, de Russische piloot majoor Yuri Alexeyevich Gagarin.
0: Was dit vroeger of later dan 1952?
1: Later.
0: Dat is goed, het was 1961.
6: Verliefd was je wel niet.

0: Zo won Teddy Scholt het Eurovisie Songfestival in Cannes.
1: Was dit vroeger of later dan 1961?
2: Nou, ik denk later, maar ik weet niet zeker.
1: Fout, ja. Je had nog kunnen zeggen, ik denk later, maar misschien is het ook wel vroeger. Dan had ik je eventueel nog kunnen helpen. Maar nu was het heel duidelijk. En dan,
2: nee, het was echt fout, hoor.
1: Dan is de jury met de zoemer onverbiddelijk. Nee. Het was vroeger inderdaad. 1959 won zij met het nummer Een Beetje het Eurovisie Songfestival. Dat werd gehouden in Cannes toen, de tijd.
2: Okay.
1: Er zijn er 3 goed.
2: Ja.
1: Dat is de eerste score van deze week.
2: Leuk voor de andere kandidaten, toch?
1: Nou ja, die moeten eerst maar zover zien te komen. We gaan dat allemaal meemaken. Je krijgt van ons in ieder geval het Villa VDB keukenschort. Dus daar maak je de blitz mee in Kuik.
2: Ja, dat vind ik geweldig.
1: Ja. Kom naar je toe. En bedankt voor het meespelen, Joel.
2: Jullie bedankt voor alles en een fijne uitzending nog.
1: Dankjewel. En als u dit nou heeft gehoord en denkt, ja, dat kan ik ook, wat zij doet, en misschien nog wel beter, laat u testen in tijdje terug. Aanmelden dus via villavdb@omroepmax.nl, het mailadres, of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.

0: Van Luca op de tweede verdieping van Suzanne Vega. De affaire rond oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. Fotomuseumdirectrice Birgit Donker. Die haar zaak succesvol wist aan te vechten. En het bekendst misschien wel de verhalen op de redactie van De Wereld Draait Door. Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is nog altijd een hot topic. Het wordt geregeld ook aangevoerd in rechtszaken tussen werkgevers en werknemers. Of tussen werknemers onderling. Pascal Besselink is advocaat arbeidsrecht bij DAS. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we willen het daar eens even over hebben. Ziet u in uw eigen werkveld ook een stijging van het aantal zaken over grensoverschrijdend gedrag?
1: Ja, absoluut. Ik denk ten opzichte van, wat zullen we zeggen, pak een beetje zo'n 10 jaar geleden, zie ik zelfs een substantiële toename. En die zie ik zowel in mijn eigen praktijk als ook in de gepubliceerde rechtspraak. En in die gepubliceerde rechtspraak zie je denk ik bijna wekelijks wel een uitspraak voorbij komen waarin de trefwoorden grensoverschrijdend gedrag voorbij komen. Waarbij overigens niet meteen gezegd is dat er ook daadwerkelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Want dat moet uiteindelijk natuurlijk door de rechter worden vastgesteld. Maar je ziet wel dat het enorm is toegenomen. Dus die zaken zie je veel.
0: En dit zijn dan officiële zaken. Dus daar is een rechter misschien wel bij betrokken geweest. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Dus dit is het topje van de ijsberg, neem ik aan.
1: Ja, nee, absoluut. Het allergrootste deel komt uiteindelijk niet bij de rechten terecht. En wordt dan op een andere manier opgelost. Dat zie je overigens in zijn algemeenheid wel in arbeidsrechtelijke kwesties. Ontslagkwesties en kwesties rondom ziekte. Maar ook bij dit onderwerp. En je ziet het heeft natuurlijk allerlei gradaties. Hè. Soms, en dat gaat dan een beetje om de lichte categorie. Kan een goed gesprek de kou uit de lucht halen. En de kwestie worden opgelost. Soms is daar wat meer duw- en trekwerk bij nodig. Soms, en dat is een heel goed beproefd middel, wordt mediation ingezet. Dat is ook vaak heel succesvol. Ja, en zijn die methoden uiteindelijk niet geschikt of leiden die niet tot een oplossing, dan komt eventueel de rechter in zicht.
0: En die mediation, dan krijg je dus eigenlijk een situatie dat, laten we zeggen, er is iets tussen twee mensen gebeurd. Die worden dan allebei aan tafel gezet en dan probeer je er samen met een goed gesprek uit te komen of zo.
1: Ja, dat kan soms. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met wat zich precies heeft voorgedaan. Hè. Als het redelijk licht is. Stel, het gaat om een medewerker die een probleem heeft met een leidinggevende. Omdat hij van mening is dat hij wat te hard wordt aangepakt of iets dergelijks. Zonder dat het heel ernstig, hard, grensoverschrijdend gedrag is. Ja, dat kan snel. En dan zit het echt in communicatie. Dat kan vaak sneller of eerder worden opgelost onder begeleiding van de mediator of in een gesprek waarbij bijvoorbeeld HR aansluit. Maar gaat het om wat ernstige klachten, dan wordt het vaak wat lastiger om dat via die weg op te lossen. Dus het heeft ook alles te maken met het soort klacht.
0: Ja, nee, want voor de goede orde, moeten zeker de slachtoffers die echt hier mee te maken hebben, die moeten we zeker niet bagatelliseren. In ieder geval hun het begrip grensoverschrijdend gedrag wordt dus ook nu sneller nagegrepen, al dan niet terecht.
1: Ja, en dat is inderdaad helemaal waar. En dat zie je echt wel toenemen. En dan is het belangrijk, want als je hier als werkgever mee wordt geconfronteerd, dan moet je je bedenken dat het, even veronderstel dat het gaat om een kwestie waarbij de ene werknemer een andere collega, een leidinggevende bijvoorbeeld, beschuldigt, dat beide werknemer van jou zijn. Dus je hebt als werkgever oog te hebben voor zowel de belangen van de klager als voor van de beklager. Dat zijn allebei jouw werknemers. Dus je zult dat ook heel serieus moeten aanpakken. Je zult zorgvuldig onderzoek moeten doen. Je moet hoor en wederhoor laten plaatsvinden. Want op het moment dat je misschien soms te snel meegaat zonder, wat je in je inleiding ook zei, afbreuk te doen aan de klacht van de klager, is als je te snel meegaat in die klacht van die klager, is iemand misschien ook heel snel beschadigd. Dus daar moet je als werkgever ook echt alert op zijn en zorgvuldig onderzoek naar doen.
0: Ja, want dan wordt het natuurlijk ook een middel om iemand eigenlijk buitenspel te zetten.
1: Dat zou dus kunnen. En dat is ook juist iets wat werkgevers goed in gedachten moeten houden en goed zullen moeten onderzoeken. En het is ook belangrijk dat werkgevers dat zelf ook intern goed agenderen en goed ook vastleggen. Je kunt niet alle situaties zijn op te lossen met protocollen, maar je kunt wel heel veel dingen regelen. Hè, dat je in beleid uiteenzet van in welke situaties kan iemand zich melden met een klacht? Waar meld je met een klacht? Is er bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon? Als die klacht wordt geuit, hoe vindt dan het vervolg plaats? Hoe vindt dat hoor en wederhoor plaats? Wordt er heel veel onderzoek gedaan? Dus je moet uiteindelijk proberen om, en dat is niet altijd mogelijk, maar vaak wel, om uiteindelijk zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen, om uiteindelijk op grond daarvan ook besluiten te kunnen nemen.
2: Ja, want ik ken bijvoorbeeld wel een voorbeeld van iemand die niet optimaal functioneerde, zeg maar niet goed, gewoon slecht functioneerde. Na herhaalde kritiek zijn gesprekken geweest, werd besloten om afscheid te nemen van deze figuur. Ja, en om dan een hogere vergoeding eruit te slepen, werd dan ineens dat element van grensoverschrijdend gedrag ingebracht. Vermoedelijk ook door advocaten die zich daar dan weer mee gaan bemoeien.
1: Ja, en dat is ook, want die suggestie, op het moment dat die wordt gewekt, is ook vaak geen weg meer terug. Hè. Het is een heel zwaar middel wat wordt gehanteerd. En je ziet ook wel zaken voorbij komen waarbij uiteindelijk vast komt te staan dat iemand echt ten onrechte is beschuldigd. Dus je moet daar uiteindelijk als werkgever heel alert op zijn en ervoor zorgen dat je, en nogmaals, niet iedere zaak is op te lossen, want het zijn ook vaak één op één situaties. Maar het is niet zo dat een leidinggevende heeft soms natuurlijk, die heeft ook bepaalde targets, hè, en die mag ook die mag ook grenzen stellen, die mag ook kritiek leveren. Maar het is natuurlijk wel de toon die de muziek maakt. Ja. En ook de manier waarop de werknemer die je treft het zelf ervaart. En soms wordt daar misschien te snel het etiket grensoverschrijdend opgeplakt. En dan is het aan de taak van de werkgever om te achterhalen wat er werkelijk aan de hand is. En dat is soms lastig.
2: Maar zo'n werkgever wil misschien ook niet te veel gedoe daaromheen. Dus die denkt ook, laat ik dan maar wat meer betalen, dan zijn we er vanaf.
1: Ja, het is zo dat op het moment dat iemand wordt beschuldigd en is eigenlijk al ingezet op die persoon moet weg. Ja, dan zal die persoon die weg moet of zou moeten volgens die werkgever. Ja, die zal zich daar natuurlijk ook niet zo snel bij neerleggen. Dus die zal zeggen van ik ontken het gedrag wat mij wordt verweten. Ik verzet mij tegen een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Maar als die er wel volgens jou moet komen, dan zit daar een prijskaartje aan. En dan vertaalt zich dat vaak in hogere vergoedingen. En dat zie je overigens ook in de rechtspraak terug. Hè, dat wanneer uiteindelijk om vast te staan dat een werkgever te snel naar het middel van ontslag heeft gegrepen, dat uiteindelijk een hoog prijskaartje kan hebben. Er zijn verschillende voorbeelden van bekend waarbij die vergoeding soms in de tonnen kan lopen.
2: Ja. We hebben even gebeld met organisatiepsycholoog Aukje Nauta, die gespecialiseerd is in grensoverschrijdend gedrag.
3: Wij mensen zijn soms zo bang voor conflict dat we lastige gesprekken liever uit de weg gaan. Dus als je je ergert aan een collega, dan is het vaak makkelijker om over hem of haar te gaan roddelen dan om je ergernis of kritiek rechtstreeks tegen de persoon zelf te zeggen. Of je klaagt bij de leidinggevende in de hoop dat die het wel oplost. En soms krijgen leidinggevenden anonieme klachten op hun bureau over zichzelf of over een medewerker in het team. En dat is begrijpelijk als de klager echt de angst voelt, bijvoorbeeld als iemand stevig tegen je heeft staan schreeuwen. Maar helaas maakt anoniem klagen het werkklimaat er niet beter op. Want dan wordt het onmogelijk voor de leidinggevende om de boel uit te praten of te helpen uitpraten met iedereen die erbij betrokken is. Bovendien houdt de anonieme klager zichzelf buiten schot. En dat voelt in eerste instantie misschien veilig, maar echte veiligheid ontstaat pas als je dat lastige gesprek juist wel met elkaar aangaat.
2: Organisatiepsycholoog Aukje Nauta is dat. U had het aan het begin ook al over een protocol, hè? Wat eigenlijk werkgevers zouden moeten opstellen. Wat zou daar dan allemaal in moeten?
1: Dat kan heel uitgebreid, maar ik bedoel uiteindelijk ook wel weer heel overzichtelijk. Daar zijn overigens ook al wel steeds meer formats van. Ik raad overigens ook iedere werkgever aan om zo'n protocol te hanteren. Want dan heb je in ieder geval een soort van basis van hoe je dit soort situaties aanpakt. En daar kun je kunt beginnen met, en het klinkt misschien heel bazaal, maar door uit te schrijven hoe je binnen een bepaald bedrijf met elkaar omgaat. Dus de omgangsvormen. En wat doe je als werknemer op het moment dat je je onveilig voelt? Bij wie meld je je dan? Is er bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon? Beschrijf ook wat, als je dan uiteindelijk een klacht hebt, hoe die klachtprocedure moet worden doorlopen. Maar je kunt ook iets simpels. Tegenwoordig wordt er op bedrijven ook veelvuldig gebruik gemaakt van WhatsApp-groepen die uiteindelijk buitensporige berichten gaan bevatten. Je kunt gaan zeggen van, we hebben hier het beleid dat de WhatsApp-groep die wij zakelijk gebruiken, dat die alleen maar voor zakelijke mededelingen ook wordt gehanteerd. Dus daar waarmee je voorkomt dat er allerlei grappen die je misschien in de privésfeer zou maken, uiteindelijk niet in dat soort groepen terecht terechtkomen, omdat daar soms ook aanstoot aan wordt gegeven. Dus het zijn soms hele basale dingen, maar je kunt heel veel regelen. Je kunt absoluut niet alles voorkomen, maar je kunt wel een heel eind komen in het reguleren van ja, dit proces, waarbij je, als zich dan wat voordoet, ook ja, zelf dat proces moet volgen.
2: Ja. Want je vraagt je wel af, hè, van ik kan me voorstellen dat iemand die de mogelijkheid om leidinggevend ergens te worden, dat je toch wel goed nadenkt nu, want je kan ook zo onderuit worden gehaald.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. En aan de andere kant, wat ik net zei, leidinggevenden die worden natuurlijk ook gewoon aangesteld met bepaalde targets vaak. Leidinggevenden hebben ook, dat heet dan met een mooi woord, instructierecht. Dus die hebben ja, binnen de redelijke grenzen van het arbeidsrecht mogelijkheden om werknemers bepaalde opdrachten te geven. Ze mogen grenzen stellen en soms mogen je ook gewoon kritiek leveren. En maar het is, wat ik net al aangeef, het is ook wel de toon van die uiteindelijk de muziek maakt. Dus ik denk dat het niet zo'n vaart zal lopen met ja, dat werk of dat mensen geen leidinggevenden meer zullen zijn. Maar je ziet wel een tendens ja, dat het vaker voor zou kunnen komen dat ja, mensen zich gaan beklagen. En dan is het als werkgever, als onderneming belangrijk ja, om dat te reguleren. En op die manier kun je denk ik nog steeds uitstekend gekwalificeerde leidinggevende binnenhalen en ook binnenhouden.
2: Ja, en in de gevallen dat er ook echt wat aan de hand is, dan moeten uiteindelijk natuurlijk de slachtoffers worden geholpen. Dat is overduidelijk. Dat kunnen we niet
1: absoluut,
2: vaak genoeg
1: absoluut,
2: zeggen.
1: Ja.
2: Hartelijk dank voor de uitleg. Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat, was dat.

0: BNCE was dat. Onverharde wegen niet invoeren in routeplanner. Dat je die ook wil nemen, want dat gaat geheid fout. Dat hebben we geleerd. En ja, we horen ook nog een verhaal van iemand die verkeerd was gereden om kinderen af te zetten voor een dropping. De vraag van vandaag: wanneer raakte u de weg kwijt? Eigenlijk. Villa. Martin Brinkman, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jurgen.
0: Vertel je verhaal, Martin.
1: Ja, er was een cadeautje voor mijn zoon, Ruben, die 18 jaar werd. Zouden we naar de Formule 1 gaan? Wij stapten niet vermoedend in de auto en typte Zandvoort in. En vervolgens gingen wij onderweg. En toen kwamen we, vertrokken vanuit Roosendaal, kwamen we bij Dordrecht. En toen stuurde hij ons om de randweg van Dordrecht naar het oosten. Dat zal wel file zijn, want die slimme navigaties die hebben dat allemaal door.
2: Ja.
1: En toen, wij reden door en toen reden we de A27 voorbij en de A2. Nou ja, ik denk, dat kan niet goed zijn, dus wij stopten. Dan blijkt er dus een dorpje Zandvoort te zijn, net achter Nijmegen. Wij zijn bijna bij Nijmegen terechtgekomen en het moest weer als een speer terug.
2: Als een soort Max Verstappen moest je richting Zandvoort uiteindelijk.
1: Max Verstappen weer terug, ja, klopt.
2: Uiteindelijk wel de race gehaald.
1: Wij hebben net de race gehaald, precies. Dus ging het allemaal goed.
2: Dus altijd goed kijken welke Zandvoort je invoert.
1: Elke keer als ik nu op reis ga, ergens waar ik niet weet, kijk ik altijd of er niet een ander dorpje is wat dezelfde naam heeft, Jurgen.
2: Ja, goede les voor ons allemaal, Martin. Dankjewel voor je verhaal. En iedereen die de moeite heeft genomen om een eigen ervaring in te sturen vanmiddag op de vraag van vandaag. Morgen weer een nieuwe vraag. Even na 2 uur gaan we los. Ik kijk nog even wat wij morgen verder doen. In Terug naar Toen gaan we dan praten over de champagne. Want op 4 augustus 1693 vond Dom Pérignon de champagne uit. Er zit een mooi verhaal bij. En u hoort ook de tweede aflevering van onze serie over nalatenschap. Zometeen het NOS Radio 1-journaal gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag.
3: Samen Max.
4: NPO Radio 1.
5: Goedenavond, dames en heren. Vanavond speelt Triviant zich af in hoger sferen.
6: Zondag op de perstribune van Max. De terugkeer van de tv-quiz Triviant. Met als presentator Annico van Zanten van Opsporing Verzocht.
7: Voor iedereen die het ooit heeft meegemaakt, een inbraak hakt erin.
6: En Arno Vermeulen, chef voetbal van de NOS. Over zijn laatste WK en over zijn afscheid bij de NOS. Zondag om 12 uur op de perstribune van Max. Jurgen van den Berg. In gesprek met Annico van Zanten en Arno Vermeulen.
3: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
6: Fleur Wallenburg.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
12: Goedemiddag. Suriname kampt met een uitbraak van de infectieziekte chikungunya, dat via muggen wordt overgebracht. Ik vraag zo aan een Surinaamse arts hoe ernstig deze uitbraak is. Eerst het nieuws met Sit van der Linden.
13: Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van de vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
14: Veel landen vragen zich wel af hoe dit kon gebeuren. En Van der Brink noemt het ook een ongekende schending van de integriteit van de buitengrens van Europa. Ja, en hij wil dat Spanje deze kwetsbare grens beter beschermt. Hij wil meer actie van Spanje en Marokko om dit te voorkomen. Ja, en dat wordt morgen ook zijn inbreng in die vergadering.
13: Reizen van Ceuta naar het Spaanse vasteland is gebonden aan controles. Dus de kans lijkt klein dat er migranten naar het Europese vasteland komen. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land inkomt wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niets, zegt Rijkswaterstaat. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Bij Oekraïnse aanvallen op Rusland is een magazijn van de grootste webwinkel van het land geraakt. Daarbij zijn volgens Rusland 2 mensen gewond geraakt. De laatste tijd zijn distributiecentra van het bedrijf Wildberries vaker doelwit van Oekraïnse aanvallen. De uitspraken van zangeres Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze ruimte geven aan vrouwen, aan mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of als discriminatie. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben 2 foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Correspondent Mustafa Margadi zegt dat het regime de ontmoeting heeft toegestaan onder druk van omringende landen.
15: Dat heeft het regime nooit toegestaan, maar ze hebben het Rode Kruis nu toegelaten, want het is een onafhankelijke internationale organisatie, maar vooral geen politieke. Dit lijkt wat dat betreft een handreiking naar die omringende landen om het militaire regime toch te accepteren als de legitieme leiding van Myanmar.
13: Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire machtsovername in Myanmar begin 2021 kreeg ze gevangenisstraf en sinds april heeft ze huisarrest. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De man uit Roermond is eerder ontslagen bij de politie. Er loopt nog een bezwaar tegen zijn ontslag. Het weer, veel zon en het is warm, met 30 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken, mogelijk een enkele bui. Dan wordt het 28 tot 33 graden.
12: Dankjewel, Sid. We gaan naar Tim Schaap bij de AWB. Tim, hoe is het op de weg?
16: Ja, op de meeste plekken is het wel druk, maar gelukkig blijven veel files op zich wel uit. Er staat nu 40 kilometer als we alles bij elkaar optellen. Onder andere de A2 naar Maastricht tussen Weert en Gratum, ongeveer 10 minuten oponthoud. Ook de A12 richting de Duitse grenscontrole staat er weer bij, tussen Zevenaar en de grens dik een kwartier. En tenslotte een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk op de A15. Wanneer je onderweg bent richting Rotterdam, vanaf Alblasserdam een file van ongeveer 10 minuten omdat er 1 rijstrook dicht is.
12: Shell verkoopt alle Europese projecten voor hernieuwbare energie, zoals windmolenparken. Ik vraag zo aan energiedeskundige Lucia van Geuns wat het idee daarachter is. Ster.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel!
18: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
12: Een lastige heuvelrit in de Tour de France van vandaag. Wielercommentator Gabriel Melching. Wordt deze etappe een prooi voor de aanvallers?
20: Het lijkt er misschien wel op. Sigrid Iterus Haugstedt rijdt in haar eentje voorin, een Noorse. Maar er is net een renster weggereden uit het peloton. En die renster die kent u misschien wel. Lotte Kopecky, tweevoudig wereldkampioene. Drievoudig winnares van de Ronde van Vlaanderen. Tweevoudig winnares van Strade Bianche. Een hele goede Belgische wielrenster van SD Works. De ploeg van Lorena Wiebes. En zij krijgt die vrijheid omdat Wiebes niet meer in het peloton zit. In het begin van de etappe lag een lastige klim, de Col de la Fossile, 11 kilometer aan 6%. En die was blijkbaar te zwaar voor Lorena Wiebes. Net zoals voor vele andere sprinters. Elisa Balsamo, Shari Bossuyt, Charlotte Kool. Allemaal gelost. Maar Kopecky, die zit er dus nog. En volgens mij zit ook Marianne Vos nog in het peloton. Met nog 73 kilometer te gaan. En na die eerste klim, die Col de la Fossile, is het eigenlijk een beetje een vreemde etappe. Waar af en toe nog wel een klein kolletje in zit, maar de etappe loopt voor het overgrote deel in licht dalende lijn. En met nog 72 kilometer te gaan moeten ze dus nog veel meer naar beneden dan nog omhoog. En dat zou dus nog wel eens in het voordeel kunnen werken voor bijvoorbeeld Haugstedt en Kopecky. Kopecky die dus nu wel nog anderhalve minuut moet gaan dichten op Haugstedt om daar naartoe te rijden. Maar je hebt dus nu Haugstedt, dan Kopecky, dan het peloton met alle klassementsrensters. En ik geloof Marianne Vos op 1 minuut 45 met nog 73 kilometer te gaan. Maar Wiebes gaat vandaag geen rol spelen.
12: De aanhoudende droogte in Italië zorgt voor een watercrisis in het land. Met gevolgen voor het drinkwater en de voedselvoorziening, vertelt correspondent Angelo van Schaik.
21: Vooral in het gebied rond de rivier de Po is het kurkdroog. Rijst en fruit verbranden op het veld, waterkrachtcentrales draaien langzamer en in sommige bergdorpen moet drinkwater zelfs worden aangevoerd.
12: Maar eerst een rigoureus besluit van Shell. Want het olieconcern verkoopt alle Europese zonne- en windparken. Alle projecten voor hernieuwbare energie worden verkocht aan het Franse Total Energies. Lucia van Geuns is energiedeskundige van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
12: Dat Shell nu alle zonneparken en windparken in Europa op land van de hand doet, verrast u dat?
22: Nou, enigszins. Maar het is een duidelijke, wat ze noemen, strategische desinvestering. Het klinkt heel erg gewichtig, maar ze willen uiteindelijk veel meer focussen op iets waar ze meer rendement uithalen.
12: Dus het is een keuze om voor meer winst te gaan?
22: Zonder meer. Ze vinden aandeelhouders belangrijk en de aandeelhouderswaardering is daardoor heel erg belangrijk. En je ziet deze trend al heel sterk in Amerika, met name met Amerikaanse oliemaatschappijen. Maar je ziet dat met name Anglo-Saxische bedrijven zoals Shell, maar ook BP, ook neigen naar meer investeren in olie en gas. Omdat zij zien dat dat de komende 10, 15, 20 jaar nog steeds heel rendabel en vooral heel erg winstgevend is. En dat dat daarom belangrijk is voor de aandeelhouder.
12: Had u dat 5 jaar geleden gedacht?
22: Nou ja, kijk, toen was het toch wel een trend, met name bij Europese energiebedrijven, om ook te investeren in duurzame energie. Dat doet Shell ook, maar vooral in die projecten waar ze denken dat ze goed in zijn. Dat heet dan meer moleculen, bijvoorbeeld CO2-opslag of waterstof. Maar je ziet dat deze wind, zeg maar geïsoleerde wind- en zonprojecten op land, eigenlijk niet heel erg geïntegreerd zijn in wat zij zelf noemen hun kerncompetenties. En de reden waarom Total Energy die projecten wel aankoopt, omdat zij duidelijk een schaalvergroting willen met betrekking tot Europese elektriciteit. En door deze projecten die zij nu aankopen van Shell, hebben ze daardoor meer marktaandeel.
12: Dus daar zit ook wel een strategie achter?
22: Zonder meer, ja. Zij zien echt dit als een strategische aankoop, een strategische acquisitie. Want zij hebben naast dan dat ze ook nog heel groot zijn in olie en gas over de hele wereld, ook heel duidelijk in Europa een plan om die Europese markten met betrekking tot elektriciteit, die alleen maar groeit, dat daar ook een belangrijke rol in te gaan spelen. Dus oftewel marktmacht, zoals het dan heet.
12: Ja, dus het is niet zo dat we Total nu ineens moeten zien als een heel groen bedrijf, of dat enorm gaat inzetten op duurzaamheid. Zo is het dan ook weer niet.
22: Nee, maar het is wel en-en. Ze willen duidelijk in Europa hun schaal vergroten met betrekking tot elektriciteit. Maar Total is nog heel actief ook in olie en gas. Zowel in Zuid-Amerika, maar ook in Afrika. Dus daar doen ze heel ook grootschalige projecten. Kijk bijvoorbeeld naar Namibië, maar bijvoorbeeld ook in Suriname, waar ze natuurlijk recent een hele grote investeringsbeslissing hebben gemaakt met betrekking tot de olieproductie en de offshore. Dus daar zijn ze ook nog steeds heel erg groot in.
0: Ja, want u zei net, ondanks dat Shell dit afstoot, doen ze nog wel wat op het gebied van duurzaamheid?
22: Ja, het is ook de offshore, of de, ja, dus buitengraads hebben ze nog steeds grote windparken. Dus daar blijven ze ook nog wel in investeren. Dus dit was vooral zeg maar alle zon en wind op land. En tegelijkertijd kijken ze ook dan nog steeds naar projecten met betrekking tot CO2-opslag. Maar ook bijvoorbeeld waterstof. Dus wat noemen ze dan meer moleculen. En dat zijn natuurlijk toch wel zeg maar competenties waar ze goed in zijn.
0: Het is natuurlijk een doorn in het oog van klimaatorganisaties, deze stap van Shell. Wat betekent dit voor de klimaatambities en het fossielvrij maken van de aarde eigenlijk, als steeds meer olieconcerns deze kant kiezen?
22: Ja, maar in dit geval is het wel een beetje wel Shell, en dat wordt dan overgenomen door Total Energy. Dat zijn natuurlijk allebei kapitaalkrachtige bedrijven. Shell heeft duidelijk in zijn strategie dat ze voor de komende jaren nog kiezen voor investeren in olie en gas. Naast ook nog duurzame projecten. Dus dat hebben ze ook wel degelijk in hun strategie staan. Maar ze hebben het gebundeld en ze zien in dit geval niet zoveel rendement voor hun aandeelhouders in dit specifieke Europese traject. En dat ziet Total Energy wel. En die kan daardoor zijn eigen zeg maar doelen gaan bereiken, ook met betrekking tot duurzaamheid. Maar tegelijkertijd, allebei de bedrijven, en dat geldt ook voor BP, en het geldt eigenlijk voor alle grote geïntegreerde olie- en gasbedrijven, die zien olie en gas nog wel als een hele belangrijke, strategische route om geld te maken voor aandeelhouders. En dat is voor een hele hoop, noem het maar CEO's of boardrooms van deze bedrijven nog heel erg belangrijk om aandeelhouders tevreden te houden.
0: Ja, dank voor de uitleg, energiedeskundige Lucia van Geuns.
1: NOS NTR.
2: Tot 6 uur.
23: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Elke werkdag.
0: Suriname heeft te lijden onder de grootste uitbraak van het chikungunya-virus in 10 jaar tijd. Dat virus, dat door tijgermuggen wordt verspreid, heeft al maanden grote impact op het land. Medewerkers van het Surinaamse Rode Kruis gaan nu langs de deuren om mensen te informeren hoe verspreiding te voorkomen.
24: Goedemiddag mevrouw. Wij zijn van het Surinaamse Rode Kruis. Mijn naam is Urbien. Dit is mijn collega Monifa. We zijn hier in de buurt voor een bewustwordingscampagne in verband met de recente chikungunya-uitbraak. Heeft u misschien al wat daarvan gehoord of gemerkt? Heeft u last van muskieten?
25: Ja, toch wel.
24: Heeft u
25: maar niet
24: ook
25: echt
24: al,
25: voorlichting gehad. Nee. Dus ik ben wel blij dat jullie zeggen.
24: Maar dat zijn we dan op de juiste plek.
0: Glenn Wijngaarden is de algemeen directeur van het Surinaamse Rode Kruis. Goedemiddag.
26: Ja, goedemiddag.
0: Het is dus de grootste uitbraak van het chikungunya-virus in 10 jaar tijd. Hoe groot is deze uitbraak?
26: Dat is moeilijk te zeggen. Dus in die zin van dus naar officiële cijfers. Toch? En als je dat afzet tegen wat er eigenlijk gaande is, dan is het een heel groot verschil.
0: Ja, in welk opzicht?
26: Nou, de officiële cijfers die gaven op een gegeven moment aan, geloof ik, iets van 1300 of 1400 geteste mensen die besmet waren. Maar de besmetting gaat dus vele malen hoger. Ik denk dat bijna iedere huishouding in Suriname te maken heeft gehad met chikungunya. Bij een familie.
0: Ja. En wat zijn de gevolgen ervan? Hoe merk je dat je chikungunya hebt?
26: Nou, het begint met hoge koorts. En je wil uit bed komen en je kan niet meer uit bed. Want je hebt alleen maar pijnen. Het zijn hevige pijnen. Vooral in de gewrichten. Enkels, knieën, polsen, vingers. En dat is gewoon van een op een ander moment. En dan kan het een week kan het duren. Als je dus geluk hebt binnen een week, zie je echt vermindering van de symptomen.
0: Mm-hmm.
26: Maar het kan ook langer duren.
0: En kunnen mensen eraan overlijden?
26: wat we hebben meegemaakt is dat één persoon, van mij een kindje, is overleden eraan. Er is een tweede suspect, maar dat is nog niet bewezen. Maar het is eigenlijk zo dat in principe je er niet aan hoeft te overlijden. Nee. Tenzij je dus onderliggende dingen hebt, weet je, de oudere mensen.
0: Kwetsbare mensen.
26: Ja, kwetsbare mensen.
0: En u zei net, ik denk dat eigenlijk elk gezin in Suriname heeft wel één geval van chikungunya. Wat betekent dat dan voor de Surinaamse samenleving?
26: Nou, gelukkig niet. Is de druk op de medische zorg was niet groot. Omdat eigenlijk het enige wat je kan doen is paracetamol slikken.
0: Dus mensen blijven thuis en gaan niet naar het ziekenhuis?
26: Nee, want je hoeft niet te gaan. Als je arts zou bellen, dan zegt hij ook van oké, je slikt paracetamol. En je moet gewoon uitzieken. Voor de mensen die onderliggende factoren hebben, dan zegt de huisarts wel van kom. Want dan ga je nou wel moeten monitoren.
0: Ja.
26: Snap je, want dan kunnen de gevolgen kunnen wat ernstiger zijn. Het lastige ervan is dat het niet zowel voor ouderen, maar ook voor jongeren, kan het nog heel lang duren.
0: Oh ja? Langer dan dus die week die je dan ziek, mensen ziek zijn. Ja.
26: Ja. Weet je, dus dat is de internisten hebben dus op een gegeven moment een protocol hebben ze uitgegeven van hoe dan het te behandelen.
0: Ja. En we hoorden net twee van uw collega's die langs de deur gaan om informatie te geven. Is er nog veel onbekendheid over het virus?
26: Ja, het is onbekend in die zin omdat dengue is bekender, laat me het zo zeggen.
0: Dengue,
26: ja.
0: Wat ook door muggen wordt overgebracht.
26: Dat is dezelfde mug.
0: Ja.
26: Weet je, het zijn eigenlijk drie ziektebeelden die ontstaan door de muggenbeet. Dat is dus chikungunya, dengue en Zika.
0: Oh ja, ja die andere twee zijn inderdaad bekender. Ook in ieder geval hier in Nederland. Want wat kun je eraan doen? Muggennet, muggennetten ophangen?
26: Dat is het eerste wat je kan doen natuurlijk. Is zeggen van, hey, slaap onder een klamboe. Zoals we dat zeggen, zo'n muggennet. Toch vooral voor de kwetsbare mensen, slaap onder een klamboe. Weet je, het is een mug die zich eigenlijk alleen maar overdag manifesteert.
0: Ah.
26: 'S morgens en in de vooravond, dan is hij actief. 'S avonds is hij niet actief. Dus maar smeer je in met
0: met date.
26: dat zijn de dingen en dat hebben we dus ook als Rode Kruis hebben we dat ook aan de mensen meegegeven. Van, hey, overal waar we kwamen hadden we ook een flesje date van alsjeblieft.
0: Dat kan dan al helpen, ja.
26: Ja.
0: Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek en succes daar toch met het bestrijden van dit virus. Algemeen directeur van het Surinaamse Rode Kruis, Glenn Wijnberg. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
1: Bij de World Pride in Amsterdam hebben het afgelopen weekend tientallen mensen melding gemaakt van discriminatie, meldt het ANP. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen. De ruim 170 meldingen kwamen uit het hele land, maar meestal van mensen die onderweg waren van en naar de World Pride. De voedselprijzen in Nederland kunnen gaan stijgen door de droogte, dat zegt landbouworganisatie LTO Nederland tegen BNR.
5: Met name het zuiden en het oosten natuurlijk heeft te maken met niet alleen droogte, maar hele hoge temperaturen. En daarmee slijt het gewas nog eens extra. Als je kijkt naar de kustgebieden, dan krijg je te maken met een toenemende verzilting. Dat wordt ook niet beter. Ik denk dat voor een heel aantal gewassen is het gewoon te laat om nog een goede opbrengst te halen.
1: Ja, in Groot-Brittannië is het nog erger. Daar wordt zelfs gewaarschuwd voor voedseltekorten.
0: Ja, dat speelt in Italië ook. Ik ga straks spreken daarover met onze correspondent Angela van Schaik.
1: In- en uitchecken in het OV kan nu zonder je telefoon te ontgrendelen. Volgens treinreiziger.nl is Nederland het eerste land waar zoiets kan. Deze zogenoemde expressinstelling is bijna uitgerold over het hele land en geldt voor het hele OV. Reizigers moeten die instelling wel nog even zelf activeren. En Editie NL komt met een waarschuwing voor speeltuinen met dit weer. De metalen glijbanen kunnen zo heet worden dat kinderen gemakkelijk brandwonden oplopen. Een glijbaan in de volle zon kan wel 50 graden heet zijn. Gevaarlijk dus, zegt het Martini ziekenhuis in Groningen.
7: Kinderen hebben meestal al wat minder kleren aan. In zo'n zomerperiode dunnere kleren en hun huid is ook dunner dan een volwassene. Dus ze lopen eerder de kans dat ze een verbranding oplopen.
13: Ja, en mocht dat inderdaad gebeurd zijn, dan luidt het advies om een brandwond van een kind zo'n 10 minuten te koelen met lauw stromend water en daarna ook af te dekken.
0: We gaan naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, hoe is het op de weg?
16: Door een ongeluk nu een vervelende file op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Het gebeurde bij knooppunt Ridderkerk. De vertraging is 10 minuten vanaf Alblasserdam.
23: NOS NTR. Het NOS Radio 1 Journaal.
0: Verslaggever Roel Pauw is bij de natuurbrand in Venraai in Limburg. Op de verzamelplek van de hulpdiensten. Vanochtend brak daar die brand uit. Roel, welke maatregelen worden er getroffen?
3: Nou, volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er groot ingezet. 66 voertuigen zijn in touw, waarvan alleen al 35 blusvoertuigen, dus wagens die met water het terrein ingaan. Er zijn ook door Defensie 2 Chinook-helikopters beschikbaar gesteld. En die hoor je nu zo af en toe al voorbij vliegen met een lading water richting het bos, waar nog steeds grote rookwolken uit opstijgen. Er worden op dit moment ook slangen uitgerold vanaf, ik zeg het even in grote lijnen, vanaf de snelweg A73 richting het bos dat in brand staat voor de liefhebbers. Dat is langs de Maarheeseweg. Dat moet volgens de brandweer de stoplijn worden, waar het vuur niet verder richting het noorden mag oprukken. Dus dat is op dit moment de stand van zaken.
0: Want hoe groot is het gebied van de brand?
3: Er staat ongeveer 21 hectare, dat is dus ruim 40 voetbalvelden, bos in brand. En wat het blussen lastig maakt volgens de deskundigen is dat het vuur zich door de kruinen van de bomen beweegt. Het staat hier vol met hoge dennenbomen. Die zitten vol met hars en zijn droog door de langdurige droogte die we meemaken. Dus dat brandt als een fakkel. En door de hoogte zijn die boomtoppen iets lastiger te bereiken.
0: En heeft het nog gevolgen voor mensen in de buurt?
3: Ja, er is een camping ontruimd. Niet zozeer vanwege acuut gevaar dat de boel bij hen in brand zou vliegen. Maar door de behoorlijk heftige rookontwikkeling zijn ze gesommeerd om even het terrein te verlaten. Het moet even een paar uurtjes ergens anders zich zien te vermaken. Het treinverkeer is natuurlijk stilgelegd tussen Nijmegen en Venraai. De NS verwacht dat zeker nog tot 6 uur gaat duren. En voor de rest is een aantal wegen hier afgesloten voor verkeer.
0: Dankjewel, Roel Pauw, die dus in de buurt is van die natuurbrand in Limburg. Gabriel Melching volgt de derde etappe van de Tour de France met een Noorse aan kop, hè?
20: Sigrid Hogstedt van UnoX. De Noors kampioene inderdaad. Zij verdedigt een voorsprong van 1 minuut 15 op Lotte Kopecky in Frankrijk. We zijn nu in de buurt van Champagnole. Daar ligt zometeen een tussensprint. En het is heet vandaag. Echt heet. 33 graden Celsius. Dus de rensters die pakken geregeld even een ijssok aan van hun ploegleider. En stoppen die dan in hun nek om op zo'n manier maar iets van verkoeling te voelen op dat lijf. Want het is natuurlijk een lastige klus om op deze manier goed fris te blijven. Kopecky is dus aan het achtervolgen. Zij rijdt in haar eentje op 1 minuut 15 van Hogstedt. Zij demareerde net op een klein strookje omhoog. Weg uit het uitgedunde peloton. In dat peloton zitten alle klassementsrensters en Marianne Vos. Het is nog een beetje de vraag wat het plan wordt van Visma Leasebike. Want die rijden nog niet op kop in het peloton. Maar Vos dus in het peloton. De groep met Wiebes op 11 minuten achterstand. Die spelen geen rol van betekenis met nog 61 kilometer te gaan.
0: Dankjewel, Gabriel. Ik praat nog even door met Stef Clement, wieleranalist voor de NOS. Want Stef, jij volgt de etappe van dichtbij. Hè? Waar sta jij?
6: Ik ben aan het rijden. Ik ben onderweg richting de finish. Wij moeten buitenom natuurlijk. Ja. Wij hebben de start wel gedaan over het parcours. We hebben die eerste klim van de dag hebben gedaan. Dat leek allemaal heel zwaar. Dat leek ook alsof daar wel eens een grote beslissing zou kunnen vallen. Maar eigenlijk toen we boven kwamen en toen we in het begin van de afdaling gingen staan, toen was het dus gewoon allemaal bij elkaar. Al die klassementsrenners die zaten eigenlijk gezusterlijk, zal ik dan maar zeggen, bij elkaar.
0: Ja, en je zei het al, best een paar klimmetjes. Kun je dan ook meteen spreken van de eerste bergetappe in deze Tour?
6: Nee, eigenlijk niet. Dat leek er heel even op met dus een col van de eerste categorie. 11 kilometer, zo'n 6,5% gemiddeld. Daarna liep het nog een keer venijnig omhoog. Maar waar de rensters zich nu bevinden, daar is het weliswaar een beetje op en af, heuvelachtig. Maar ze duiken zo meteen naar beneden richting Poligny. De bergen die laten we weer even achter ons.
0: En in het eerste uur van de etappe ging er een groepje renners met onder andere Demi Vollering onderuit. Weten we hoe het met haar is?
6: We hebben er gewoon gezien in de groep der favorieten. Dus we gaan ervan uit dat het voorlopig oké is.
0: En tot nu toe in deze Tour de France is Lorena Wiebes oppermachtig met 2 ritwinsten in de eerste 2 etappes. Maar dat lijkt ze vandaag niet vast te kunnen houden, hè?
6: Nee, Wiebes die werd wel gelost, hè, op die lange klim daar in het begin. En dat werd ze met alle andere echte sprinters om haar heen. Bovenop de top rees ze zo'n kleine 3 minuten achter het eerste peloton. En dat is uiteindelijk opgelopen tot wat het nu is. Toen ik luisterde was dat al 8 minuten. Die komen niet meer terug.
0: Nee. Maar begrijp dat er wel een andere Nederlander is die een speciale trui aan mag trekken na vandaag.
6: Ja, Puk Pietersen die zit voorlopig op koers voor die bolle trui. Er is alleen nog dat klimmetje van de 4e categorie. Dus als ze vandaag finisht, dan gaan we maar gewoon even uit. Ik klop het af op het plastic dashboard van de auto. Dan gaat Puk Pietersen inderdaad die prachtige bolletjes trui in ieder geval aantrekken. En met de afdaling richting finish, de afdaling over dat laatste klimmetje naar Poligny, leent dit parcours zich misschien ook nog wel voor een ontsnapping van Puk Pietersen. Want als je voor die puntjes gaat op de top, waarom niet doortrekken en een goede afdaling rijden zoals we dat kennen van Puk Pietersen. En dan gewoon door tot aan de finish. Ik heb een klein vinkje gezet bij de naam van Puk Pietersen.
0: We gaan het zien straks. En op wie ga je nog meer letten? Vandaag gaan we de klassementsvrouwen nog aan het werk zien.
6: Ik verwacht eigenlijk dat die het kruid droog houden. Want morgen staat de tijdrit op het programma. Dat is de eerste echte grote onderlinge krachtsmeting voor de klassementsrensters. Marianne Vos, die verwachten we natuurlijk ook nog. Zoals Gabriel ook al zei, die heeft een status apart in het peloton op vele fronten. Maar we weten ook dat als de echte sprinters eraf zijn, dat Marianne Vos vaak toeslaat.
0: Spannende etappe, dankjewel. We blijven het volgen. Wieleranalist Stef Clement.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
10: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
23: NPO Radio 1.
0: Het is 1 minuut voor 4:30. Het nieuws met Zit.
13: In het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken. Die is inmiddels onder controle. Het geldt niet voor een grote bosbrand in de buurt van Venray in Limburg. Daar is uit voorzorg een camping ontruimd. Een oud politieagent uit Roermond die verdacht werd van verkrachting is vrijgesproken. Een vrouw van 28 had drugs gebruikt op een feestje bij haar thuis en zegt dat ze daarna in haar slaap is verkracht door de man. Er was 3 jaar cel geëist tegen de agent van 36, maar volgens de rechter is er niet genoeg bewijs. Het kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de oorzaak van de situatie in Ceuta. Vorige week trokken tienduizenden Marokkanen de grens met de Spaanse exclave over in de hoop asiel te krijgen in Europa. Minister Van den Brink wil weten hoe dat kon gebeuren en zegt dat het vrijwel zeker is dat niemand vanuit Ceuta is doorgereisd naar de rest van de EU. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilden ze vooraan ruimte maken voor andere groepen. De oproep kan volgens het OM niet gezien worden als groepsbelediging of discriminatie.
0: We gaan het weer bespreken met Rozemarijn Knol. Nou, het is wel echt een tropisch begin.
13: De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilden ze vooraan ruimte maken voor andere groepen. De oproep kan volgens het OM niet gezien worden als groepsbelediging of discriminatie.
0: We gaan het weer bespreken met Roosmarijn Knol. Nou, het is wel echt een tropisch begin van de week, hè?
4: Zelfs meer dan tropisch.

0: blijft het droog en de luchtvochtigheid is steeds verder aan het toenemen en het gaat vannacht ook nauwelijks afkoelen. Op veel plaatsen temperaturen rond een graad of 20, dus het gaat echt zo'n broeierige zweetnacht worden. Oh. En morgen overdag warmt het snel op, is het eerst zonnig en droog, krijgen we opnieuw temperaturen rond een graad of 30. Wel iets minder warm dan vandaag, het is morgen 27 tot 33 graden, maar door die hoge luchtvochtigheid gaat het qua warmte wel wat intenser aanvoelen.
1: Echt benauwd.
0: Echt benauwd, inderdaad. En dan voel je de bui misschien al wel een beetje hangen.
1: Want letterlijk.
0: Later op de dag gaan er inderdaad onweersbuien vanuit het zuiden over ons land heen trekken. Voornamelijk over het zuiden en oosten. Ik verwacht dat het westen van het land daar minder van meekrijgt. Maar zeker dus morgen aan het eind van de dag plaatselijk best felle buien met veel regen en onweer in korte tijd. Dus vooral die regen is wel heel erg welkom. Mm-hmm. En daarna gaat echt die afkoeling in gang gezet worden. Donderdag en vrijdag is het bijvoorbeeld zo'n 22 graden. Valt af en toe een heel klein beetje regen. Maar is het ook nog wel vaak droog met zon. Dus relatief stabiel weer daarna, maar wel dus met wat lagere temperaturen.
1: Dankjewel, Roosmarijn. Tim, hoe is het op de weg?
2: Op de meeste plekken valt het eigenlijk wel mee qua spits. Toch zijn er hier en daar wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A15 Gorkum richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk een file van 10 minuten door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. Dan is er één rijstrook dicht bij afrit Soesterberg. De A28 vanuit Amersfoort. Vanaf Maarn 10 minuten extra. De reden is bij ons nog niet bekend. En op de A58 Bergen op Zoom Vlissingen. File voor Rilland. 3 kilometer vanaf knooppunt Markiezaad. De oorzaak ligt bij een kapotte vrachtwagen. De rechter rijstrook is dicht.
1: Zometeen meerdere Europese landen kampen met flinke overlast door de aanhoudende droogte. Ook in Italië, zometeen onze correspondent.
3: Ster. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Here comes

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Fleur Wallenburg.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
4: De Italiaanse rijst, graan en melk hebben het moeilijk door de droogte in het land. De aanhoudende droogte heeft de waterreserves in Noord-Italië tot een absoluut dieptepunt gebracht en bedreigt de watervoorziening en de voedselzekerheid. Correspondent in Italië Angelo van Schaik. Angelo, hoe lang heeft het eigenlijk al niet geregend daar bij jou?
5: Nou, eigenlijk valt het best wel mee. En hooguit een paar maanden geleden. In het voorjaar heeft het nog, zeker in het noorden, nog wel behoorlijk geregend. Maar de hoeveelheid regen is niet genoeg om de droogte te bestrijden. De afgelopen maanden is er plaatselijk wel een buitje gevallen, maar ook niet heel erg veel. En dat regenwater verdampt gedeeltelijk door de aanhoudende hoge temperaturen. En wat er dan valt, wordt in de gortdroge grond opgenomen. En dat verdwijnt, zullen we maar zeggen. En ja, het grondwater en de rivieren, die krijgen er eigenlijk niks van. En ook voor de komende weken wordt er eigenlijk nauwelijks nog neerslag verwacht. Dus het blijft gewoon heel droog hier nu.
4: En wat zijn de gevolgen van die aanhoudende droogte?
5: Nou, ze hebben het hier over een emergenza idrica, een watercrisis. Vooral het gebied dat gevoed wordt door de rivier de Po. Hè. Het water staat daar echt uitzonderlijk laag. Enkele meters onder wat beschouwd wordt als het kritische punt. Nou, die Po, dat is Italië's grootste rivier. Loopt vanuit de Alpen via Turijn naar het oosten, naar de Adriatische Zee. En is eigenlijk een soort van lifeline voor Noord-Italië. Voor de drinkwatervoorziening, voor de landbouw en ook voor de aandrijving van water. Waterkrachtcentrales. Nou, in delen van het noorden, dus Piemonte, Lombardije en Emilia-Romagna vooral, zijn er restricties op het watergebruik. Je mag je tuin niet meer sproeien, je zwembad niet meer vullen en je auto niet meer wassen. En in de bergen bij Cuneo, dat is in Piemonte, in het zuidwesten van Piemonte, daar rijden de watertrucks de bergen in om de bevolking van drinkwater te voorzien. En er zijn ook grote gevolgen voor de landbouw. De Po-vlakte is het belangrijkste landbouwgebied van Italië. Er is veel fruitteelt en graan in Emilia-Romagna. En die hebben te lijden van de droogte. Nou, iets verder naar het noorden, op de grens met Piemonte en Lombardije, daar ligt Italië, Europa's belangrijkste rijstteeltgebied. En zoals je weet staan rijstplantjes in het water. Mm-hmm. Nou, die staan nu allemaal, hebben nu allemaal droge voeten, zou maar zeggen. En ja, de afgelopen 15 jaar is daar al 18.000 hectare aan rijstvelden verloren gegaan. En nu dreigt opnieuw

0: de oogst te mislukken.
1: Dit is niet nieuw voor Italië, want in 2022 was er ook al zo'n periode van grote droogte. Is het nu heel anders dan toen?
0: Nou, in 2022 was het zo mogelijk nog erger dan nu. Maar toen had het de hele winter nauwelijks geregend of gesneeuwd. En dus was er al droogte in het voorjaar, in april en mei. En ja, begon men eigenlijk met een achterstand. Ging men met een achterstand de zomer in. Nou, dit jaar zag het er afhankelijk redelijk goed uit. Er was deze winter best wat sneeuw gevallen in de Alpen. En ook de hoeveelheid regen was normaal in het voorjaar. Dus de waterreserves waren eigenlijk gewoon op orde. Het hield niet echt over, maar het was een stuk beter dan 4 jaar geleden in ieder geval. Maar door de aanhoudende hoge temperaturen verdampt dat water al heel snel, wat ik net ook al zei. En is er ook meer water nodig voor irrigatie en als drinkwater. En daar komt dan de schaarste regen van de afgelopen 2-3 maanden bij. En dan heb je dus een crisis, zoals nu.
1: Ja, en je zei al, in bepaalde regio's mag het zwembad niet gevuld worden. Maar ja, zijn er nog meer plannen om dit probleem aan te pakken?
0: Nou ja, er wordt nu crisismanagement gepleegd, zullen we maar zeggen. Er rijden zelfs watertrucks de bergen in om drinkwater te brengen naar de plekken waar de nood het hoogst is. En dat is gek genoeg in de bergen. Het drinkwater wordt vanuit de steden, Turijn, Cuneo met name, met vrachtwagens de bergen in gereden om de bronnen daar aan te vullen. En zodoende dat er mensen genoeg drinkwater hebben. Ja. En eigenlijk is dat een beetje de omgekeerde wereld. Hè? Van oudsher is het natuurlijk zo dat de bergen de lager gelegen steden van water voorzien. En nu is het ineens andersom.
1: Tja. En hoe gaat Italië dan proberen dit in de toekomst te voorkomen? Zijn ze daarmee bezig?
0: Nou, ze zijn wel bezig met het verbeteren van de infrastructuur voor wateropvangen. De Po wordt flink gevoed door de sneeuw uit de Alpen en het regenwater. Maar als die sneeuw smelt en niet opgevangen wordt en vervolgens zo de Adriatische Zee instroomt, dan heb je dus niet zoveel aan. Dus ze zijn nu bezig met het maken van nieuwe opvangbassins en de bestaande zijn ze aan het vergroten. En ze zijn bezig, en dat is zeker niet onbelangrijk, de waterleidingen te verbeteren. Nu is het nog zo dat gemiddeld 40% van het water niet bij de mensen terechtkomt, omdat de waterleidingen lek zijn. In het zuiden gaat het wel vaak meer dan de helft van het water verloren door slechte waterleidingen. Dus daar zijn ze mee bezig om die te verbeteren. En ja, dus we kunnen zeggen dat is oude rommel, maar dat gaat niet altijd op. Hè? De Cloaca Maxima hier in Rome, de riolering van de stad, die is al 2600 jaar oud en doet het nog steeds. Dus het is een kwestie van goed bouwen, zullen we maar zeggen. Ja. En daar moeten ze nu wel haast mee maken.
1: Dankjewel, onze Italië-correspondent Angelo van Schaik. Dan gaan we weer even naar Frankrijk, naar de Tour de France. Gabriel, krijgt Lotte Kopecky de koploper van deze etappe inmiddels in zicht?
2: Nou, eigenlijk niet. Het duurt maar en het duurt maar. En het gat wat Lotte Kopecky nog moet dichten op Sigrid Hogstedt, de Noors kampioene, is nog steeds 1 minuut en 20 seconden. En daar is ze toch intussen al wel kilometers lang mee bezig. En er gaat amper wat van die voorsprong af van de Noorse. Dus dat is wel een interessante tactiek die je daar ook ziet van Hogstedt. Vaak zie je toch wel dat er dan enigszins gewacht wordt op zo'n renster in de achtervolging. Zodat je dan kunt proberen samen het peloton achter je te houden. Al helemaal, omdat er in dat peloton nog best wel wat paardenkracht zit. Visma Leasebike bijvoorbeeld in functie van Marianne Vos is nu langzaamaan aan het beginnen met rijden op kop van het peloton. Maar ook FDJ Suez in functie van Frans kampioene Célia Géry, die ook een hele goede sprint in de benen heeft. Die lijkt plannen te hebben vandaag. Die ploeg die rijdt dus ook op kop. Maar Hogstedt wil niet dat Kopecky bij haar komt. Want ja, Kopecky die is zo snel, heeft zo'n indrukwekkende staat van dienst. Daar wil ze liever niet mee samenwerken. Dus Hogstedt nog steeds in haar eentje aan de leiding. 1 minuut 20 voor Lotte Kopecky en 4 minuut 55 voor het peloton met nog 48 kilometer te gaan. Dan ga je toch ook langzaam al een beetje speculeren. Zou Hogstedt het in haar eentje misschien wel vol kunnen houden? Want in het peloton, daar rijden dan nu FDJ en Visma Leasebike. Maar het is nou ook weer niet zo dat dat met volle overgave is. Het zijn nog een beetje laffe beurtjes. Dus met nog 48 kilometer te gaan, Hogstedt 5 minuten op het peloton en Kopecky op 1 minuut 20 van de Noorse koploper in een soort kleine chasse patat.
1: Vandaag bestaat het zogenoemde regenboognetwerk van vakbond FNV 40 jaar. Een speciale vertegenwoordiging van LHBTI+ personen bij de vakbond. En één conclusie die ze hebben getrokken is dat hetero's ook baat hebben bij goede arbeidsvoorwaarden voor queer personen. Hoe dat zit, dat bespreek ik met Irene Hemelaar, interim programmamanager diversiteit en inclusie bij FNV. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Eerst even, hoe was het 40 jaar geleden eigenlijk gesteld met de arbeidsvoorwaarden voor LHBTI'ers?
3: Het ging nooit specifiek over LHBTI. He, dus bepaalde onderwerpen waar bijvoorbeeld, laten we zeggen, twee vrouwen die samen kinderen krijgen mee te maken hebben. In die tijd, 40 jaar geleden, moest je nog als tweede ouder je kind eerst adopteren. En nou, dan bestond er al helemaal geen verlof als ouder. Wat dat dan gaat, is het in de afgelopen jaren een stuk beter geworden.
1: Ja. En u noemde al dat verlof, dat ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof, hoe je het ook wil noemen. Wat zijn nou nog meer voorbeelden van speciale arbeidsvoorwaarden voor LHBTI-plussers?
3: Nou, als je waar eigenlijk iedereen baat bij heeft, als je bijvoorbeeld in een cao afspreekt dat je zelf kan bepalen wie je partner is. Dus dat niet een cao het heeft over de mannelijke partner of de vrouwelijke partner. Of
1: dus
3: dat
1: gaat
3: je
1: het eigenlijk om taalgebruik?
3: Nou, maar het gaat ook over, misschien wil ik wel mijn leven slijten met iemand, maar niet met die persoon in een huis wonen. He, dus dat je een samenlevingsovereenkomst bijvoorbeeld ook erkent. Mijn persoonlijke
1: als werkgever zijnde.
3: Juist, ja. Als persoonlijk ben, leef ik een leven met mijn allerbeste vriendin. Vormen wij een gezin zonder wat ooit een seksueel gedreven relatie werd genoemd. Wij hebben een gezin met elkaar. En dat is ook erkend door mijn werkgever.
1: Ja, u zit natuurlijk goed bij de FNV. Denk ik dan.
3: FNV doet in elk geval goed de best om wat we buiten willen uitdragen, dat we dat binnen ook doen. Dat klopt inderdaad.
1: Is dat niet altijd zo?
3: Sorry?
1: Is dat niet altijd zo? Dat bedrijven. Ik moet denken aan. Zaterdag was natuurlijk de botenparade. Dan zie je heel veel bedrijven die dan ook een boot hebben. En er wordt ook wel eens van gezegd.
3: Zeker.
1: Ja, ze kunnen wel leuk hier op die zaterdag in augustus vrolijk mee feesten. Maar voor de rest van het jaar doen ze niet zo heel veel voor de LHBTI+ werknemers.
3: Nou, ik ben ook naast mijn werk voor de FNV ook de programmamanager van het vrouwenprogramma bij de Pride in Amsterdam als vrijwilliger. En ik kan daarover zeggen dat als je als bedrijf sponsor wil worden van Pride Amsterdam, dan moet je toch echt kunnen aantonen dat je daadwerkelijk stappen zet om die inclusie voor je werknemers.
1: Dus het is niet één keer per jaar even goede sier maken. Je moet dan echt een goed beleid hebben.
3: En als dat zou gebeuren, er zijn natuurlijk ook heel veel freeriders, bedrijven die ineens adverteren, waar de Pride-organisatie helemaal niks mee te maken heeft. Maar de boten die varen, dat zijn allemaal bedrijven die meerdere keren per jaar ook bijeenkomen. En met elkaar ervaringen uitwisselen. Dus daar steek ik mijn hand al voor in het vuur, dat goed is geregeld. Maar wat vooral belangrijk is dat dat arbeidsvoorwaarden, wat we altijd zeggen is van het allermooiste is als de wetgever zegt van nou, we gaan het gewoon een aantal dingen bij wet regelen. Dat is niet altijd even gemakkelijk, want soms kan de wetgever vinden dat bijvoorbeeld transitieverlof, ja, dat wordt wel heel duur als we dat alle werkgevers gaan
1: dat
3: opleggen.
1: Voor transgenders die in transitie willen?
3: Voor transgender personen die inderdaad graag willen dat de buitenkant past bij hoe ze zich van binnen voelen. En dat is niet even in een paar maanden gefixt.
1: Hebben veel bedrijven zo'n transitieverlof?
3: Toevallig verscheen ergens in een artikel, ik wist ook het aantal niet, maar 16% van de cao's bevatten nu afspraken over transitieverlof. En dat is natuurlijk heel mooi. De wetgever zegt, hoe meer cao's dit soort afspraken hebben, hoe makkelijker het voor de wetgever wordt om ook daar echt wettelijke aanpassingen aan te doen. Dus dat zou het allermooiste zijn. Maar waar heeft nog meer iedereen baat bij?
1: Volgende vraag.
3: Als je kijkt naar.
1: Als u even mag u heel even onderbreken?
3: Adoptiekinderen. Als verlof voor alle ouders geldt. Sorry.
1: Ik denk dat er iets van vertraging op zat. Nee, ik wilde vragen, want ik had het in het begin erover dat. Die speciale rechten, of althans de arbeidsvoorwaarden die dus ook voor queer mensen er zijn, dat die voor hetero's ook van belang zijn. Hoe moet ik dat zien?
3: Nou, eigenlijk gaat het bij het aanpassen van of het verbeteren van cao-voorwaarden gaat het over alle werknemers. En als stel nou, ik doe een tweede leg. Ik ben getrouwd geweest met iemand van het andere geslacht. Daar heb ik een gezin mee gecreëerd. Maar ik kom een nieuwe liefde tegen. En daar creëer ik ook weer een gezin mee. Heel veel kinderen groeien op met meer dan twee ouders. En eigenlijk willen veel ouders dat ze met meer ouders verantwoordelijk kunnen zijn. Ook bij wet geregeld of in de cao geregeld voor een kind.
1: Ja, dat willen ook hetero ouders.
3: Ja, precies. Ja, ja. Daar zit geen onderscheid in. Eigenlijk dankzij LGBTQI+ ouders krijgen hetero's meer rechten. Oh. Omdat deze ouders deze situaties hebben aangekaart. En de regenboogchecklist van het netwerk Regenboog FNV... die heeft een hele hoop tips... Waar je als medewerker kan kijken, maar natuurlijk ook als jij vanuit werkgeverszijde een cao afsluit, van hoe kunnen we dingen nou verbeteren?
1: Dank u wel voor dit gesprek, Irene Hemelaar van de FNV. Sid, wat melden de media in het buitenland?
4: Het aantal mensen dat is omgekomen bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 88. Het Spaanse persbureau EFE meldt dat de meeste van hen omkwamen door verdrinking toen ze over zee van Marokko in Spanje probeerden te komen. Volgens Marokko viel er aan die kant van de grens 11 doden. Het Roemeense leger heeft rotsen opgeblazen in een poging de loop van de Donau te veranderen. Door lage waterstand dreigt een kerncentrale onvoldoende koelwater te krijgen. Volgens Radio Romania kan de kerncentrale nu tot donderdag vooruit. Ook in andere landen aan de Donau komt de energievoorziening in de knel door de lage waterstand. Groot alarm in Liechtenstein dit weekend. Bij een cyberaanval zijn gegevens gestolen van alle bedrijven in het land. Het gaat om informatie over wie eigenaars zijn en op welke naam een rekeningnummer staat. Voor een land dat bekend staat om geld en bankzaken is dat natuurlijk slecht voor het vertrouwen, zegt deze advocaat tegen de Zwitserse omroep SRF.
5: Das Vertrauen in die Fähigkeit zur Digitalisierung in Liechtenstein ist natürlich erschüttert und andererseits profitiert der Finanzmarktplatz Liechtenstein vom Vertrauen in die Vertraulichkeit von solchen Daten.
4: Het is nog niet bekend wie daar achter die cyberhack zit. De regering heeft een crisisteam opgericht. En bij een grote natuurbrand in het noorden van Spanje moest een boerin twee hals over kop achterlaten. Persbureau Reuters heeft een filmpje waarin ze weer terug is op het verbrande terrein. En wonder boven wonder zijn haar ezels nog in leven. Die staan bij elkaar op een klein stukje grond dat dus niet verwoest is door het vuur. Ja, tot groot ongeloof van die vrouw.
6: Lo mejor de la tarde, ver esto, que están vivos. Qué alegría. Chiquitines.
4: Wat een geluk, zegt ze. Jullie hebben jezelf kunnen redden. De branden in Castilië en León zijn nog niet geblust, maar voor deze ezels liep het dus gelukkig goed af.
1: Wat een mooi verhaal. Tim Schaap, hoe is het op de weg?
7: Ja, minder mooi. Helaas een lange file op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen. Met ongeveer 20 minuten nu de langste van het hele land. Vanaf knooppunt Markiezaat tot aan Rilland. Daar staat een kapotte vrachtwagen en de rechterrijstrook is dicht.

0: Moi Lolita van Alizé brengt ons bij de Tour de France. Gabriel, nog zo'n 40 kilometer, hè?
1: Ja, met een prachtig helikoptershot waaruit blijkt dat Lotte Kopecky geen meter dichter bij Hogstad komt. De Noors kampioene, echt een goede klimmer is dat. Die werd ook 14e in het klassement van de Giro al dit jaar en 19e in het klassement van de Vuelta. Is dus een beetje een subtopper op dat gebied. Maar die heeft er ook echt wel een goede motor in zitten, blijkbaar. Het gat is nog steeds ruim een minuut. Kopecky komt seconde per seconde dichterbij. Het gat was net in de vorige flits 1 minuut 20. Nu is het nog 1 minuut 7. Er is net ineens 5 seconden vanaf gegaan nadat Hogstad even een klein missertje had. Maar in principe lijkt Hogstad het gat met Kopecky goed te controleren. En ze heeft natuurlijk nog dat voordeel dat er zometeen nog zo'n 300 meter naar beneden wordt gereden. En met 300 meter bedoel ik hoogtemeters, niet in de lengte. Dus dat is echt nog een stevige afdaling. En dat gaat heel erg in het voordeel werken van Hogstad ten opzichte ook van het jagende peloton dat nog steeds op 4,5 minuut achterstand hangt. Met daarin Marianne Vos en Celia Géry. Dat zijn de voornaamste sprinttroeven die toch mikken op zo'n eindsprint nog. Kopecky komt weer iets dichterbij. Ineens is het gat nog maar 1 minuut 1 met nog 39 kilometer. Maar het peloton zit op 4,5 minuut. Het kan echt nog alle kanten op.
0: Spannend. De film The Odyssey zorgt wereldwijd voor hoge bezoekersaantallen in de bioscoop. Boekhandelaren verkopen meer vertalingen. Maar ook de filmlocaties profiteren van het succes van de hitfilm van Christopher Nolan. Het Italiaanse eiland Favignana, langs de westkust van Sicilië, is de nieuwste aanwinst op de lange lijst met filmlocaties die fans willen bezoeken. Maar niet alleen The Odyssey heeft die aantrekkingskracht. Dat was even in sneltreinvaart de muziek van Jurassic Park, van Forrest Gump en dus The Odyssey. Ik ga erover praten met Jeroen Huisdens, maker van de podcast Fantastische Filmlocaties. Goedemiddag.
2: Dag Fleur.
0: U bezoekt al bijna 30 jaar filmlocaties, heb ik begrepen. En worden dus net die drie grote films. Waarom hoort die laatste film, dus The Odyssey, thuis in het rijtje om met locaties om ook te gaan bezoeken?
2: Nou, dat komt vooral door de regisseur Christopher Nolan. Dat is een maker die ik eigenlijk al een hele tijd volg. En waarvan je kunt zeggen dat hij pure cinema maakt. Nou, mensen hebben wellicht in de media al meegekregen dat hij heel graag op film draait. Dat wil zeggen echt film door een filmprojector. Of filmcamera moet ik zeggen. Maar hij staat er ook bekend om dat hij op locatie wil filmen. Dus hij zoekt zelf, samen met zijn cameraman Hoyte van Hoytema en zijn production designer, in dit geval was dat Ruth de Jong, zoekt hij locaties waarvan hij vindt dat die het beste bij zijn verhaal horen. Dus hij gaat niet de studio in, maar hij gaat echt de wijde wereld in. En daarbij vindt hij locaties die, zoals hij ook in zijn voorgaande films deed, ja, heel mooi aansluiten bij zijn verhaal.
0: Ja, staat dan dat eiland Favignana, daar speelt het verhaal van Ithaca zich af, waar Odysseus de koning van is. Staat dat ook op uw lijstje om te gaan bezoeken?
2: Ja, niet alleen die, maar ook die in Griekenland, in Schotland, IJsland.
0: IJsland ook, ja.
2: En Marokko, ja. Want de onderwereld heeft hij gefilmd op IJsland. Daar had hij overigens al ervaring mee. Want ook de film Interstellar, die de mensen misschien nog wel kennen, die draaide die deels op IJsland.
0: En wat zijn nou locaties? Want het gaat dus nu over Nolan, maar u heeft heel veel filmlocaties bezocht, toch? Wat was een hoogtepunt?
2: Ja, en ik moet daar even een kleine aantekening bij maken. Ik doe dit niet omdat ik een filmlocatiescout ben in werkelijkheid, maar ik werk wel al jarenlang in de Nederlandse film- en bioscoopsector. Dit is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Ik pas mijn reizen erop aan om vooral locaties te kunnen bezoeken die beroemd zijn geworden door films en series. En ik vind het gewoon ontzettend spannend om terug te keren naar die plek waar soms jaren later kom je daar pas om dan te zien hoe die locaties er nog steeds
0: zijn. En wat gebeurt er dan met u? Wat kunt u een voorbeeld geven? Wat is er eentje die heel veel indruk heeft gemaakt?
2: Er zijn er te veel. Maar ik pik dat even vanwege het geluidsfragment, de waterval uit Jurassic Park. Pik ik er even uit. Dat is de scène in de film waarin John Hammond samen met de mensen landt bij een waterval voordat ze naar Jurassic Park op Hawaii gaan. Dat speelt zich dan in werkelijkheid ergens anders af. Maar dat is dus opgenomen op Hawaii. En het is haast niet onder woorden te brengen wat er door je lijf heen gaat als je daadwerkelijk met een helikopter door die vallei zigzagt met de muziek van John Williams op je koptelefoon. Want daar zorgt die helikopterpiloot natuurlijk wel voor. Om dan te landen bij die waterval, dan uit te stappen met je vrouw en je zoon en elkaar aan te kijken met: dit kan toch haast niet waar zijn. Het is haast niet onder woorden te brengen wat je, als je een filmliefhebber bent, overkomt. Wat er door je lijf giert als je dat mag meemaken.
0: De keerzijde is natuurlijk wel dat zo'n locatie, bijvoorbeeld als dat eiland in de buurt van Sicilië, dat dan dus massaal al die mensen daar naartoe willen. Dat is natuurlijk ook weer niet echt handig.
2: Het jammere ervan is dat het leidt tot een vorm van overtoerisme. Maar kijk, we moeten in het geval van The Odyssey van Christopher Nolan, zeker nu de film zo'n internationaal succes is, de parallel trekken met Harry Potter, Lord of the Rings. Wat ook films zijn die locaties hebben aangejaagd. Als je nu naar Schotland gaat en je gaat naar de stoomtrein kijken over de brug, dan zitten daar allemaal mensen op de heuvel die samen met jou dat willen ervaren. Dat is trouwens ook iets positiefs, want die mensen hebben allemaal diezelfde passie. Dus die voelen wat er gebeurt met elkaar als ze die stoomlocomotief over die brug zien komen. Maar het is absoluut waar, overtoerisme leidt tot een probleem. Ik denk dat je er ook op een andere manier naar kunt kijken. Als je namelijk als reiswereld, toeristenwereld, samenwerkt met de filmwereld en hierop anticipeert, dan kun je ook locaties kiezen die misschien wat meer spreiding mogelijk maken. Ja. Om maar even een voorbeeld te noemen.
0: En als we nou niet zo ver willen reizen, zijn er ook in Nederland plekken die leuk zijn om te bezoeken als filmliefhebber?
2: Er zijn er een heleboel. Ik heb afgelopen weekend overigens nog net Kasteel de Nijenhuis in Overijssel bezocht, omdat Jeroen Krabbé en Aten de Jong 25 jaar geleden daar de film The Discovery of Heaven, de ontdekking van de hemel, hebben gefilmd. Dan ga je naar een locatie wat als kasteel op zich gewoon al de moeite waard is om te bezoeken. Het is fantastisch om daar rond het overterrein te lopen en daar nog een mooie tentoonstelling mee te pikken. En dan krijgt die de wetenschap dat de film daar ook nog werd opgenomen. En dat doe je door je voor te bereiden door foto's, fragmenten, dan wel ook muziek van de film mee te nemen, krijgt dan een extra laag, waardoor de beleving alleen maar toeneemt en het plezier zo enorm stijgt.
0: En als we het hebben over een ander genre, ik begrijp dat je ook nu naar de wijk waar Vlodder is opgenomen kunt gaan.
2: Ja, want dit jaar is het 40 jaar geleden dat Dick Maas ons allemaal kennis liet maken met die familie Vlodder. In Sittard, daar ga ik deze week naartoe, kun je een filmwandeling doen door de wijk waar destijds door Dick Maas en zijn team is gefilmd.
0: Ook met die garage.
2: En ik moet het gewoon met eigen ogen zien. Ja.
0: Dank voor dit gesprek, Jeroen Huizens, maker van de podcast Fantastische Filmlocaties.
3: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
4: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
5: Maar de prijs van afhankelijkheid wordt zo goed zichtbaar in dit conflict.
6: Nou, van lekker mokkel, gewoon hele seksuele opmerkingen.
7: Dan hebben we dan een hoop sneuwe kerels in Nederland.
8: Mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier. Dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
4: Maar wat vind je, Tom?
9: Ja, dat weet ik dus niet.
3: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
4: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
3: NPO Radio 1.
10: NPO Radio 1.
3: Weet meer.
10: 5 uur.
11: NOS NTR.
3: Fleur Wallenburg.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Problemen bij Reform UK. De rechterhand van voorman Nigel Farage staat centraal in een corruptieonderzoek. En dat kan nog wel eens gevolgen hebben voor de partij. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
12: In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt. 2 van hen werden gelinkt aan IS. Defensie heeft 2 Chinooks ingezet om te helpen bij de natuurbrand in Noord-Limburg. Eind van de ochtend brak de brand uit bij Venray. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur, waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Een camping in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de eigenaar.
9: Iedereen die is eraf. Het gaat om een paar honderd mensen. En dan valt niet mee om iedereen eraf te krijgen natuurlijk. Geen paniek of zo, politie heeft rondgereden. Af en toe wat communicatieproblemen, hè, met andere talen.
12: Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken, maar die is inmiddels onder controle. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. Het kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de oorzaak van de situatie in Ceuta. Vorige week trokken tienduizenden Marokkanen de grens met de Spaanse exclave over. Minister Van den Brink wil weten hoe dat kon gebeuren. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij het plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Onder meer de kroonprins van Saoedi-Arabië had Trump gevraagd om Iran niet meer aan te vallen. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege een gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde twee medewerkers met een aardappelschilmesje, waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een TBS-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. Het weer, veel zon, het is warm, met 30 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm, het is ook benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Dan wordt het 28 tot 33 graden.
0: Dankjewel, Sid. Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is de situatie op de weg?
13: Ja, wat betreft de spits valt het eigenlijk wel mee. Er staat slechts 44 kilometer file in totaal. Wel een paar bijzondere, onder andere op de A12 Utrecht-Arnhem voor knooppunt Waterberg. 6 kilometer en 10 minuten door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Verder, een stukje verderop, dezelfde A12, maar dan vanuit Arnhem naar Duitsland toe. File voor de grenscontrole, momenteel een kwartier lang. Een ongeluk dan bij Soesterberg, de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Ongeveer 10 minuten oponthoud. En tenslotte viel op de A58 richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. 2 kilometer, 15 minuten. Er is 1 rijstrook dicht door een kapotte vrachtwagen.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: We vroegen dit uur de slotfase van de derde toeretappe. Gabriel Melging, moeten we ons geld al gaan inzetten op die Noorse Hogsett?
1: Ik begin er bijna in te geloven, ja. Hogsett hoopt te doen wat Marcus gisteren net niet lukte. Haar poging strandde in schoonheid. Zij werd toen teruggepakt met minder dan 1 kilometer te gaan. Maar Hogsett heeft met nog 31 kilometer te gaan nog altijd 4 minuten voorsprong op het peloton, waarin Visma Leasebike voor Marianne Vos aan het rijden is. Maar Lotte Kopecky, die achtervolger op Hogsett, komt steeds dichter. Zij volgt op 41 seconden van de Noorse. Het is razendspannend.
0: In het Verenigd Koninkrijk komt de partij van de radicaal rechtse Nigel Farage, Reform UK, steeds verder in de problemen. Hoe dat zit, bespreek ik zo meteen met correspondent Fleur Launsbach. Maar eerst de grote natuurbrand in Limburg. Want in het dorp Oostrum in het noorden van Limburg, bij Venray, woedt een grote natuurbrand. Die werd rond het middaguur ontdekt. Door de droge omstandigheden kan het vuur zich gemakkelijk uitbreiden. Verslaggever Roel Pauw is op de plek waar de hulpdiensten zich verzamelen. Hoe is het daar, Roel?
15: Nou, het belangrijkste is misschien dat de brandweer zegt dat de brand nog niet onder controle is. Ze hebben wel een stoplijn aangelegd langs de Maarheeseweg. En als het vuur daar tegengehouden kan worden, dan pas durft de brandweer te zeggen dat het vuur onder controle is. Maar zover is het nog niet. Heeft onder andere te maken met de wind die toch geregeld van richting verandert. Het is hier kurkdroog natuurlijk, net als in de rest van Nederland. En je hebt hier veel dennenbomen die makkelijk vlam vatten. En waarbij het vuur ook door de kronen zich door de kronen verplaatst. En de brandweer kan dan net iets moeilijker bij dan wanneer het een heidebrand zou zijn bijvoorbeeld.
0: Ja, en we horen op de achtergrond bij jou ook een helikopter. Zijn dat blushelikopters?
15: Ja. Ja, dit is een van de twee Chinook blushelikopters. Die zijn uitgeleend door het ministerie van Defensie. Ze draaien hier rondjes bij een meer. Voor de liefhebber het Reindersmeer. Op 7 kilometer afstand, hemelsbreed hier vandaan. Scheppen ze grote plastic emmers, zou ik zeggen, water. En die storten ze dan uit op het gebied. Beurtelings achter elkaar aan. Ze draaien hier voortdurend hun rondjes over onze hoofden.
0: Ja, want hoe groot is de brandweer?
15: Zijn er ook... Nou, 21 hectare, zegt de brandweer. En dat is een vijfde van het natuurgebied waar we het hier over hebben. Dat is een bosgebied ten noordwesten van het dorpje waar je het over had, Oostrum. 100 hectare. 21 hectare is nu staat in brand. En daar zou nog iets bij kunnen komen, omdat het vuur nog steeds niet onder controle is. Mensen kunnen dit gebied ook kennen van het Pieterpad dat hier doorheen loopt. Het is hier prachtig, maar op dit moment is het even alle hens aan dek om te redden wat er te redden valt.
0: En wat betekent deze brand voor de mensen die in de buurt wonen?
15: Nou, eerder vandaag zijn 300 campinggasten geëvacueerd vanwege de rookontwikkeling. En er is zojuist een NL-alert uitgegaan, heel lokaal, voor een specifiek postcodegebied. Twee kleine dorpjes die onder de wind van de brand liggen. Die hebben de bekende waarschuwing gekregen, sluit deuren en ramen. Dus het heeft meer te maken met rook waar ze last van kunnen krijgen dan dat het vuur al aan hun gevels likt, om het zo te zeggen. Dus uit voorzorg ramen en deuren dicht, nog geen direct gevaar.
0: Dankjewel. Verslaggever Roel Pauw vanuit Limburg. Dan, de problemen stapelen zich op voor Reform UK. Dat is de rechtse anti-immigratiepartij van Nigel Farage. Er liep al een parlementair onderzoek naar de niet geregistreerde gelddonaties van Farage. En nu wordt ook de tweede man van de partij, Richard Tice, onderzocht door de Britse parlementaire waakhond. De partij die een jaar lang de peilingen domineerde in het Verenigd Koninkrijk, domineerde, lijkt langzaam weg te zakken. Correspondent Fleur Launsbach vanuit Londen. Ja, Fleur, wat is er aan de hand met Reform UK?
16: Ja, dus naast Nigel Farage, die wordt al onderzocht, is nu het ena belangrijkste partijlid, Richard Tice. Die is ook onderwerp van een parlementair onderzoek, want hij zou een lobbyreis die hij heeft gemaakt naar Israël, die zou hij niet hebben genoemd in juni toen hij in het parlement sprak over Israël. Dus hij sprak zijn steun uit tegen Israël in het parlement, maar hij had op dat moment moeten vernoemen dat hij op kosten van de Israëlische lobbygroep naar Israël was geweest. Dus hij had moeten zeggen eigenlijk op dat moment door welke lens hij keek. De aankondiging van dit onderzoek naar dus die Richard Tice, dat komt op het moment dat ook dus het grote gezicht van de partij, Nigel Farage, dat die ook wordt onderzocht omdat hij 5 miljoen aan donaties voor de partij heeft aangenomen in, dat heeft dus vorig jaar gebeurd, in een van een crypto miljardair en daarnaast ook nog ander geld heeft aangenomen van een crypto-crimineel. Dus iemand die ook nog eens was veroordeeld. En dat alles achtervolgt Nigel Farage nu al weken in de Britse pers. En er zijn veel ongemakkelijke vragen over. En dat maakt dat Farage heeft aangekondigd dat hij ging aftreden en vervolgens meteen weer ging aantreden, of in ieder geval zichzelf weer opnieuw verkiesbaar stelde. Omdat hij dan dus zei van, laat het volk maar zeggen wat zij ervan vinden. Dus hij gaf eigenlijk het zeggenschap aan de kiezer om te zeggen van, wat vinden jullie ervan dat ik deze donaties heb wel of niet heb aangenomen? Was dat volgens de regels?
0: Want deze twee gevallen, wat zegt dat over de financiering van Reform UK?
16: Nou, dat ze veel rijke vrienden hebben. Meer dan ik in ieder geval. Dat er inderdaad dus miljonairs zijn die willen doneren en willen helpen bij deze partij. En zij beroepen zich op een, ja, op een grijs gebied eigenlijk. Dus het gaat om de tijd dat ze nog niet waren aangetreden als in het parlement, als parlementair. Maar dat ze het jaar daarvoor en alles wat ze in die tijd dan hebben aangenomen, dat moeten ze declareren. En daar is één uitzondering op, namelijk als het een privédonatie was, als het een persoonlijke gift was. En zij beroepen zich dus Farage die beroept zich erop dat dat in die tijd was en dat het niet voor de partij was, maar dat het voor hemzelf was en dat het was voor zijn persoonlijke beveiliging. Dus ja, het is een beetje de vraag van wanneer is het privé, wanneer is het politiek eigenlijk? En dat is een grijs gebied.
0: Ja, en wanneer is het belangenverstrengeling ook?
16: Oh ja, want dat is nog een ander puntje. Hij kon inderdaad zeggen van, ja, het was voor mijn persoonlijke beveiliging. Maar Farage is vervolgens, toen hij eenmaal weer in het parlement zat, is hij bij de Bank of England, heeft hij gepleit voor een soepeler beleid wat betreft cryptocurrencies. Dus oftewel, het geld dat hij heeft gekregen, hij heeft vervolgens dat was van een crypto-miljonair, en hij heeft vervolgens voor gepleit om het beleid rondom dat soort valuta beter en soepeler te maken voor crypto-miljonairs.
0: En Farage die probeerde onder zijn onderzoek uit te komen door een zogeheten by-election te beginnen. Gaat Richard Tice dat ook doen?
16: Nee, dat lijkt me niet. Dat is een beetje een gekke manoeuvre geweest eigenlijk van Farage. Ik denk niet dat je dat nog een keer kan doen. Trouwens, het onderzoek naar Farage is alleen tijdelijk stopgezet. Dus terwijl hij weer wordt gekozen, is het stopgezet. Maar het kan nog wel gewoon doorgaan daarna. Dus het is eigenlijk een soort van manier om een beetje een bliksemafleider. Die tussentijdse verkiezing die Farage heeft aangekondigd, dat is in zijn eigen district. Dus hij zei eigenlijk van, ik treed af en ik ga meteen weer naar mijn kiezers toe in mijn politieke achtertuin. En ik laat hun besluiten van, willen jullie dat ik doorga of omarmen jullie mij nog? En die vraag wilde hij bij de kiezer leggen. Wat op zich best een verfrissend idee is natuurlijk. Maar wat hij niet had bedacht van tevoren was dat de andere partijen, dus de Labour, de Conservatieven, de andere grote partijen, dat die niet gingen meespelen in dat spel. Dus die zeiden, wij gaan niet meedoen aan deze tussentijdse verkiezing. Ga maar lekker, doe jij wat je wil, maar wij doen niet mee. En daarom is het eigenlijk een beetje een rare verkiezing geworden die heel weinig waarde heeft. Want hij heeft eigenlijk vrijwel geen tegenstanders.
0: Dus, ja, eentje
16: dus
0: toch?
16: Hoeveel waarde heeft
0: iemand met een vuilniszak op zijn hoofd of zoiets?
16: Ja, precies. Dus ja, je hebt dus een lange traditie in het Verenigd Koninkrijk van Britse satire en politieke humor. En je hebt hier dus ook joke candidates, noemen wij dat. En dat zijn eigenlijk kandidaten die vooral meedoen voor de grap. En één daarvan is nu zijn meest prominente tegenstander geweest. En dat is inderdaad een man met een vuilnispak op zijn hoofd. En die zegt dat hij op een planeet woont. En die heeft nu best wel veel tractie eigenlijk gekregen. En is nu inderdaad dus de enige nog serieuze tegenkandidaat.
0: Fleur, wat is het toch een heerlijk land.
16: Ja.
0: Dankjewel voor de uitleg. Correspondent Fleur Launsbach. We gaan weer terug naar Nederland. Want Sid, wat gebeurt er verder in dit land volgens de andere media?
12: De politie zegt geen boetes te kunnen uitdelen voor het blokkeren van de snelweg A35 afgelopen donderdag met ongeveer 80 tractoren. De kentekens waren afgeplakt. Dat is verboden. Maar de politie zegt dat het in deze situatie lastig is om er iets aan te doen, meldt het ANP. De demonstratie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Door de oorlog in Iran moeten mensen die een hypotheek afsluiten meer rente betalen, schrijft nu.nl. De gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente met nationale hypotheekgarantie stijgt naar 4,09%. Dat is dit jaar nog niet zo hoog geweest. Voor de oorlog was het nog 3,7%. Wat betekent het? Een starter met een vaste hypotheekrente van 10 jaar betaalt door die stijging ruim €14.000 meer. André Hazes noemde het concert dat hij in 1998 in Benidorm gaf een ramp, omdat er heel weinig bezoekers waren. Maar fans van Hazes kunnen er toch blij mee zijn, want er verschijnt deze maand een cd en dubbelalbum van, meldt RTV Utrecht. Die opnames lagen jarenlang te verstoffen in een kast in Spakenburg. Jammer, want volgens de uitgever was het kwalitatief heel goed.
17: Het is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. En dat heb ik altijd al gezegd van, weet je, dat dit moet gewoon weer op de markt komen. Want het zijn unieke concerten gewoon.
12: Ja, en hij heeft ook nog banden liggen van heel veel andere Nederlandse artiesten.
0: Allemaal in Benidorm.
12: Deel daarvan ook nog gaan uitbrengen. Ik weet niet precies waar het is opgenomen. Ja. Nog een opvallende race in Overijssel. Want daar namen baby's het tegen elkaar op in een kruipwedstrijd. Dat weet RTV Oost dan weer. Het gebeurde op een muziekfestival in Steenwijkerwold. Sommige ouders hebben zelfs geoefend met hun baby.
18: We dachten altijd al van, nou, als het dan zover is, dan geven we erop. Nou, en dat is gelukt. Dus. En dan doet ze het ook nog goed, dus dat is wel extra leuk.
19: Gefeliciteerd. Ja, dank je. Zo mooi, hè?
20: Ja.
0: Een hele goede reactie van deze baby.
12: Dat was de winnaar. Luca Evi Groen uit Esveen. Moet wel nog even lang wachten op haar prijs. Die krijgt ze pas als ze 18 wordt. Dan mag ze gratis naar het festival en krijgt ze ook 100 drankpunten.
0: 100?
12: Ja.
0: Oké, een hele gezonde wedstrijd. Tim, hoe is het op de weg?
13: Ja, op de meeste plekken valt het eigenlijk wel mee qua spits. Wel nu een nieuw ongeluk op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Vanaf knooppunt Raasdorp is de weg helemaal afgesloten. Onbekend hoe lang het gaat duren. Ik weet wel dat je kunt omrijden over de A9, de A4 en vervolgens de A10.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Gaan we nog even naar Gabriel bij de Tour de France. Je vertelde net dat de Noorse Hoogset nog altijd een voorsprong heeft. Betekent dit dat Kopecky niet dichterbij komt?
1: Ja, Kopecky komt al iets dichterbij. Ze zit nu op 31 seconden van Hoogset. Maar ik kijk vooral naar achter in het peloton. Want op de laatste klim van de dag, de Côte de Chaux Champagny, met nog 23 kilometer te gaan, krijgen we een aanval. Kim Lecour valt aan en dan gaat Demi Vollering natuurlijk meteen mee. Ook Pauline Ferrand-Prévot schuift mee en Kasia Nibiadoma. Nibiadoma gaat vervolgens zelf. Die gaat nog eens eraan trekken. Vollering mee. Lecour mee. Vanuit Visma Leasebike is dat Femke de Vries die er zit. Ook Elisa Longo-Borghini. En nu moet Ferrand-Prévot toch een klein gaatje laten. Grote afwezige in dit groepje is Anna van der Breggen. Die zit niet mee. Ook Paula Blasi, winnares van de Amstel Gold Race en winnares van de Vuelta, zit niet mee. Maar goed, haar ploeg heeft dan ook aangegeven dat ze, om welke reden dan ook, misschien is het vanwege een aanstaande transfer naar Movistar, zou zomaar kunnen. Knecht is deze ronde, dus op zich is het niet heel gek dat zij niet mee zit. En nu valt het toch weer even stil wanneer ze boven komen op die Côte de Chaux Champagny. Het is even een hele interessante beklimming hoor. Hij was kort en hij was ook niet super stijl. 1,9 kilometer aan 5,5%. En ze kwamen uit een afdalingtje, dus ze begonnen met heel veel snelheid. En Lecour, de vrouw uit Mauritius, die vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik won en 4 dagen het geel droeg in de Tour de France nadat ze ook een rit won, sprintte als het ware die helling op in het begin. Maar er is dus afscheiding in het peloton. En dus 22 kilometer te gaan. Hoogst aan de leiding. Dan Kopecky op een halve minuut. En dan het pelotonnetje op 2,5 minuut.

0: really do.
1: Shanice, I love your smile. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin heeft Rusland verlaten. De tegenstander van president Poetin maakte dat in een video bij de Eiffeltoren in Parijs bekend, kort nadat hij moest stoppen met zijn poging om mee te doen aan de parlementsverkiezingen in september. Ik ga daarover praten met Hubert Smeens, journalist en Ruslandkenner. Goedemiddag, Hubert.
2: Goedemiddag.
1: Wie is deze Boris Nadezhdin?
2: Boris Nadezhdin is eigenlijk een beetje een amateurpoliticus die in de jaren 90, begin deze eeuw, geprobeerd heeft om een politieke carrière op te bouwen bij wat progressievere politieke partijen. Maar dat is mislukt. Hij is eigenlijk vooral bekend geworden door zijn poging in 2024 om presidentskandidaat te zijn tegen Poetin. En hij was een kandidaat, dat wilde hij althans zijn, die zich tegen de oorlog zou keren en voor een Europese koers van Rusland zou willen pleiten. Tienduizenden, ik moet zeggen 100.000 mensen waren er enthousiast voor en stonden in de rij om zijn kandidatuur te bevestigen met hun handtekening. Dat is niet gelukt. De kiescommissie in Rusland zei dat die handtekeningen niet deugden en hij mocht niet meedoen aan de verkiezingen, maar eigenlijk is dat zijn belangrijkste, ja, het is een slecht woord, prestatie van de afgelopen 10 jaar. De poging van hem, de dapperheid ook van hem, om in 2024 te zeggen tegen Poetin: er is ook nog een andere stem in dit land. Er is ook nog een Rusland dat zich keert tegen deze oorlog en westwaarts wil keren.
1: En bij tegenstanders van Poetin moeten we al snel denken aan iemand als Alexei Navalny. Is hij daar enigszins mee te vergelijken?
2: Nee, hij heeft veel minder aanhang gehad. Die 100.000 mensen die hem wilden laten meedoen aan de presidentsverkiezingen, die waren daarna eigenlijk weer stil. Navalny was echt een man die tienduizenden mensen jaar in jaar uit, week in week uit, wist te mobiliseren. En Nadezhdin was ook een man die bij de enige verkiezingen waar hij aan mee heeft gedaan, in 2013 aan de burgemeestersverkiezingen in Moskou, echt een zeer aanzienlijke aanhang bleek te hebben. Namelijk een kwart van de Moskovieten, en Moskou is net zo groot als Nederland, stemde toen voor Navalny. Aan die percentages is Nadezhdin nooit gekomen.
1: Nee, maar hij is dus wel in opspraak geraakt en vertrokken uit Rusland. Waarom heeft hij dat nu gedaan, denk je?
2: Nou, omdat hij onder druk staat. Hij is recent gearresteerd. Hij is vervolgens ook gebrandmerkt, zou je kunnen zeggen, als buitenlands agent. Dat is een juridische categorie in Rusland. Als je op die manier wordt getypeerd, geregistreerd, dan verlies je het recht op een bankrekening, dan kan je je baan kwijtraken. Allerhande vormen van pesterijen moet je dan je laten welgevallen. Dat gebeurde hem ook. En ik denk eigenlijk dat bij die aanhouding hem door de FSB, de Russische geheime dienst, te verstaan is gegeven: smeer hem nou, anders kom je echt in een strafkamp terecht. En je weet hoe het afgelopen is met diezelfde Navalny. Die is gestorven in zo'n kamp.
1: Je vertelde het al, hij was een uitgesproken anti-oorlogskandidaat tegen de oorlog in Oekraïne. Is dat dan de belangrijkste reden waarom het Kremlin hem als een gevaar ziet?
2: Ja, niet alleen. Er zijn dit najaar in september verkiezingen voor het parlement, voor de Duma. En mijn indruk is dat binnen het Kremlin er enorme spanningen zijn rondom die verkiezingen. Je zou kunnen zeggen dat er is een kamp binnen het Kremlin dat die verkiezingen wil laten doorgaan. Uiteraard op de voorwaarden van het Kremlin, dus de uitkomst staat vast. Maar dat kamp wil wel de schijn van democratie in Rusland ophouden. En er is het militaire kamp, de geheime dienstmensen ook. Die denken, ach, die verkiezingen, waarom zouden we nog doen alsof? We zijn in oorlog, we moeten alle verloven intrekken en we moeten alle repressieve middelen die we hebben gaan inzetten, ook tegen de eigen samenleving, om elke vorm van dissident gedrag, elke vorm van afwijkende stem de kop in te drukken. Nee. En ik denk dat die strijd nu op zijn hoogtepunt is. Die vraag gaat, en dat die strijd ook Nadezhdin fataal is geworden.
1: Ja, want hij zit dus nu in Parijs. Loopt hij daar dan nog gevaar?
2: Ja, maar minder dan in Rusland zelf. De echte grote tegenstanders van Poetin lopen buiten Rusland ook gevaar. Kijk maar naar een aantal moorden die de afgelopen 10 jaar zijn gepleegd in bijvoorbeeld Wenen of Berlijn. Maar de recente exodus van Russische dissidenten en oppositiepolitici heeft tot nu toe eigenlijk weinig gevaar opgeleverd. Ze maken ook vooral onderling ruzie, hoor. Dus waarom zou Kremlin zich ook met hen bezighouden? Dissidenten is ook binnen die Russische diaspora, binnen die Russische ballingengemeenschap, denk ik, niet heel belangrijk. Hij heeft ook niet gezegd dat hij blijft in Frankrijk. Het zou kunnen zijn dat hij na de verkiezingen toch weer teruggaat naar Rusland, omdat ja, hij alleen daar een toekomst heeft en niet in Frankrijk.
1: Ja, en het feit dus dat de geheime dienst heeft gezegd van joh, het is verstandiger als jij gaat vertrekken, want anders gaat het echt slecht aflopen en kom je in een strafkamp terecht. Dat zien Russen toch ook. Hoe reageren zij hierop dat hij nu vertrokken is?
2: Nou, er is op dit moment in Rusland eigenlijk ontzettend weinig mogelijkheid om naar buiten te treden. En daar komt bij dat op dit moment de gemiddelde Rus wel iets anders aan zijn hoofd heeft. Namelijk aan het feit dat er benzine op de bon is. Dat de benzine heel duur geworden is, als die al verkrijgbaar is. Dat komt door die Oekraïnse bombardementen op raffinaderijen en olieopslagplaatsen in Rusland. En dat de gemiddelde Rus zijn boodschappen niet meer kan doen bij het Russische Bolkom. Bij Wildberries. Ook vandaag weer aanvallen op distributie loodsen zijn uitgevoerd. En dat leidt ook tot groot gebrek aan producten die gekocht worden online door de gemiddelde burger. Dat zijn de grote zorgen op dit moment van de gemiddelde Rus. Het Kremlin heeft vooral de zorg dat het bang is dat die gemiddelde Rus niet naar de stembus komt in september. En dat daarmee de mogelijkheden om deze schijndemocratie nog een beetje legitimiteit te geven geringer worden. Dus je zou kunnen zeggen, zowel het Kremlin als de gemiddelde Rus hebben andere zorgen dan dan het leven en lot van Nadezhdin en andere oppositiepolitici in ballingschap.
1: Dankjewel, Hubert Smeets, journalist en Ruslandkenner. En meer over dit onderwerp vanavond bij de collega's van Nieuwsuur om 10:00 op NPO 2. Want zij spraken die voormalige presidentskandidaat kort voordat hij Rusland verliet.
0: Naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga, naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
5: NPO Radio 1.
1: Het is 5:30, het nieuws met Zit.
6: Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Een man uit
1: het nieuws met Zit.
6: Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Een man uit Bergen op Zoom is opgepakt op verdenking.

0: is verlengd van 4 naar 11 maanden. Ook zijn voor het eerst vrouwen opgeroepen, onder wie de Deense prinses Isabella. De nieuwe dienstplicht zou eigenlijk pas volgend jaar ingaan, maar is vervroegd vanwege dreiging uit Rusland. Een oud-politieagent uit Roermond die verdacht werd van verkrachting is bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. Een vrouw van 28 had drugs gebruikt op een feestje bij haar thuis en zegt dat ze daarna in slaap is verkracht door de man. Er was 3 jaar cel geëist tegen de agent van 36.
1: Roosmarijn Knol hier voor het uitgebreide weerbericht. Het is een erg warme dag, hè?
2: Inderdaad, meer dan 35 graden in het zuiden van het land. Het is de hele dag droog geweest, die temperatuur was aan het oplopen. Maar op dit moment komen er toch een paar buitjes ons land binnen. Vanuit België trekken die over het zuiden van Limburg. En dat kunnen soms af en toe wel een paar stevige regenbuien zijn. Dus daar is er even wat verkoeling.
1: Kunnen ze bij die natuurbrand wel goed gebruiken natuurlijk?
2: Kunnen ze daar wel gebruiken. Maar zoals ik het nu inschat gaat het voornamelijk over Zuid-Limburg en niet over Noord-Limburg heen. Dus dat is qua locatie net even pech dat het niet daar overheen komt. En morgen overdag beginnen we eerst ook weer met droog weer. De temperatuur gaat opnieuw snel stijgen. Het wordt wel iets minder heet dan vandaag. Het is morgen 27 tot 33 graden. Maar ja, 33 graden of 35 met een hogere luchtvochtigheid.
1: Steeds vrij warm, hè? Ja.
2: Maakt niet zo heel veel verschil. Dus ook morgen ga je buiten echt voelen dat het nog steeds heel heet is. En vanaf het eind van de middag en in de avond komen er dan opnieuw vanuit het zuiden buien ons land binnen. En ik verwacht dat het morgen op wat grotere schaal gaat gebeuren dan wat nu in Zuid-Limburg aan de hand is. Dat meer plekken met buien te maken krijgen. En dat zet ook wel afkoeling in gang. De wind gaat daarna draaien, dus de dagen daarna gaat het echt afkoelen. Dan gaan we naar iets meer dan 20 graden, 20 tot 25 graden. En valt er heel af en toe nog een regenbui. Maar echt grote hoeveelheden regen worden dus niet verwacht. Maar de temperatuur, die gaat wel flink omlaag.
1: Dankjewel, Roos. Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is de situatie op de weg?
3: Ja, op de meeste plekken valt het wel mee als je kijkt naar de spits. Er staat in totaal zo'n 55 kilometer. Toch zijn er een paar bijzonderheden. Allereerst de file met de meeste vertraging, de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Boxmeer en Kuik, 6 kilometer en 20 minuten. Er staat een kapotte vrachtwagen en daardoor is de rechterreis ook dicht. Verder ook nog een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Tussen Leusden en Soesterberg, 10 minuten en 4 kilometer. En tenslotte een volledige afsluiting van de A5 richting Amsterdam. Vanaf knooppunt Raasdorp tot aan de A10 is de weg dicht. Omrijden kan over de A9, de A4 en vervolgens de A10.
1: Ook op de Waddeneilanden zorgt de droogte voor problemen. De dijken hebben het zwaar, zag onze verslaggever Vincent van Rijn.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
9: Fleur Wallenburg.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Zon, blauwe lucht, nauwelijks regen. Voor vakantiegangers op Terschelling klinkt het natuurlijk als ideaal zomerweer. Maar op het eiland begint de droogte steeds grotere problemen te veroorzaken. De voorraad zoet grondwater onder het eiland neemt af. Terwijl er juist in de zomer veel toeristen zijn. Verslaggever Vincent van Rijn ging met dijkgraaf Luzette Kroon en onderhoudsmedewerker Rijn Donkerbroek kijken hoe ernstig de situatie is op de dijk van Terschelling.
11: Hier is een droogtescheur ontstaan. Dat komt doordat de zon erop inbrandt en

0: De klei die wordt kleiner, zeg maar. En er kunnen scheuren ontstaan. En ik kijk nu hoe diep de scheur is.
1: En daarvoor heeft Rijn Donkerbroek een meetlat bij zich. Die wordt er nu ingestoken. Hoe diep is de scheur, Rijn?
0: Deze zit op 32 centimeter.
1: Luzette Kroon, dijkgraaf van Wetterskip Friesland. De scheuren in de dijk, ja, door die droogte. Dat lijkt me niet wat je wil hebben als dijkgraaf.
2: Nee, scheuren in de dijk, dat kan echt de veiligheid in geding brengen. Dus daar zijn wij heel erg zorgvuldig op aan het monitoren. En daar waar nodig is, zullen wij dat inderdaad moeten aanpakken. Wat Rijn ook zei, in het extreme geval gaan we ze weer vullen met klei.
1: Wat zegt dit nou over de droogte hier op Terschelling?
2: Nou, op Terschelling zien we dat de neerslagtekort best heel hoog is. Hoger dan het gemiddelde van het vasteland. Wij zitten hier bijna op 300 millimeter neerslagtekort. Dus dat betekent het verschil tussen wat er valt en wat er verdampt.
1: Waarom is zo'n droge zomer nou eigenlijk hier op de Waddeneilanden, op Terschelling, maar ook op de andere Waddeneilanden, een groter probleem dan op het vasteland?
2: Het probleem is dat er een tekort is wat alleen maar groter wordt omdat er geen regen valt. Dus er wordt niet aangevuld. Je kun je niet aanvullen via andere wegen, bijvoorbeeld rivieren of ons IJsselmeergebied. Hier kunnen we alleen maar aanvullen als er regenwater valt. En dat betekent dat de droogte hier alleen maar gaat toenemen.
1: Bewoners hebben er nog geen last van, want er is een waterleiding naar het vasteland. Waterleidingbedrijf Vitens zegt ook, er is nog geen tekort aan drinkwater.
2: Ja, maar met drinkwater kunnen wij niet onze dijken beregenen. Dan kunnen we niet de agrarische sector beregenen. Kunnen we niet de natuur nat houden. Dus dat betekent dat voor de mensen inderdaad er voldoende drinkwater is. Maar voor natuur, voor onze veiligheid, voor onze agrarische sector is er echt een watertekort nu.
1: En in zijn golfkar rijdt Dirk-Jan Moes, eigenaar van camping De Kooi, om gasten naar de juiste plek te brengen. Meneer Moes, als ik zo om me heen kijk, zie ik het al. Het gras is geel, ook al wat zand te zien. U heeft veel last van de droogte.
3: Ja, last. Ja. Aan de andere kant, het is natuurlijk, je wil graag een mooi grasmatje aanbieden aan de gasten. Aan de andere kant geeft het wel weer een soort buitenlands gevoel. Maar wel zo droog dat je denkt van, goh, dit heeft heel wat liefde nodig van de winter. Want wij noemen het nu stro op zand op het moment.
1: Het waterschap maakt zich ook wel zorgen over de zoetwaterbel onder het eiland. Gebeurt er nu al genoeg?
3: Nou, er gebeurt nog niet zoveel. Het probleem wordt erkend. En het is eigenlijk nu wel tijd om op projectbasis aan de gang te gaan wat ons betreft. De neuzen staan op zich alle de goede kant op met z'n allen. Maar ja, wat moeten we nu doen? Hoe moeten we nou water gaan vasthouden? En hoe moeten we die zoetwaterbel nou in stand houden? En daar zijn de belangen, die zijn behoorlijk, liggen soms behoorlijk veel uit elkaar.
1: Van bewoners, ondernemers, natuurlijk ook natuur, veel agrariërs hier.
3: Ja, de ene wil droge voeten, de andere wil natte voeten. De ene wil het wel in zijn achtertuin, de andere niet. Dus ja, weet je, de belangen die hier op het eiland, het is maar een klein eilandje, dus het is om dat allemaal bij elkaar te krijgen, is een hele uitdaging. Maar er zijn mogelijkheden.
1: Dijkgraaf Luzette Kroon, hoe nu verder? Want de zomers die worden alleen maar droger de laatste jaren.
2: Ja, dat klopt. Dus dat betekent dat de uitdaging nog groter is. Maar met alleen maar dat benoemen komen we er niet. We moeten echt plannen maken. En die plannen zitten we volop in nu. We gaan een waterplan maken voor elk van de eilanden. En dat betekent ook dat wij water hebben om onze natuur en onze agrarische sector daarmee te kunnen bedienen.
1: Ja, en als we om ons heen kijken, dan is die natuur hier zo mooi. Hè? Die weilanden, de schapen in de wei, de paarden.
2: Het ziet er heel mooi uit en tegelijkertijd weet ik dat het water wat nu in de sloot zit, dat is water waar geen beweging meer in zit, dus daar waarvan de kwaliteit langzamerhand achteruit zal gaan. En ik weet dat onze dijken enorm droog zijn, waardoor die grasmat onder druk komt te staan. En dat betekent dat ik mij nog steeds zorgen maak over deze komende periode, terwijl de droogte nog niet voorbij is.
4: De situatie op Terschelling, moet ik zeggen. We gaan naar de spannende slotfase bij de derde etappe van de Tour de France. Nog een paar kilometer te gaan, hè, Gabriel?
5: Zeker. En Hogsett heeft nog steeds een voorsprong op Lotte Kopecky. Op een kronkelweggetje richting Poligny met tegenwind zien we er ontzettend afzien. Sigrid Hogsett, de mond wagenwijd open. Al die zoutafzettingen op haar shirt, die Noorse kampioenentrui, en op haar zwarte broek die ze daaronder aan heeft. En Kopecky, die ziet de hele tijd Hogsett weer in beeld verschijnen. En dan kronkelt de weg weer van haar weg. En dan ziet Kopecky er weer niet. Maar ziet Kopecky ook hoe erg Hawks het aan het afzien is? Of ziet ze dat niet? En wat denkt Kopecky op dat moment? Want het gat wordt opeens weer iets groter. Ze was genaderd tot op 12 seconden. 12 seconden. Ze kon er bijna aantikken. En het gat is nu weer 21 seconden met nog 6 kilometer te gaan. Het is een episch duel tussen een Noorse en een Vlaamse. Want het peloton daarachter dat volgt op 2 minuut 52. Die groep met Demi Vollering, Kasia Nibiadoma en Pauline Ferrand-Prévot onder andere is teruggepakt door de andere favorieten. Waardoor Anna van der Breggen ook geen schade lijkt op te lopen in het algemeen klassement. Maar voor de ritzegen gaan ze niet meestrijden. Want met nog 5,7 kilometer is het gat dus 2 minuut 53 op nog altijd de eenzame koploper Sigrid Hogstedt. En daarachter dus Lotte Kopecky die weer wat seconden toegeeft. 25. Het lijkt een Noors feestje te gaan worden vandaag in Poligny.
6: Elke werkdag. Tot 6 uur. Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Shell verkoopt alle zonne- en windparken op het Europese vasteland aan het Franse Total Energies. Met het geld van de verkoop wil het olieconcern andere investeringen financieren. Investeringen die volgens Shell meer geld opleveren. Energiedeskundige Lucia van Geun zei eerder in deze uitzending dat het opnieuw investeren in olie en gas een wereldwijde trend is.
7: Dus vinden aandeelhouders belangrijk en de aandeelhouderswaardering is daardoor heel erg belangrijk. En je ziet deze trend al heel sterk in Amerika, met name met Amerikaanse oliemaatschappijen. Maar je ziet dat met name Anglo-Saxische bedrijven zoals Shell, maar ook BP, ook neigen naar meer investeren in olie en gas. Omdat zij zien dat dat de komende 10, 15, 20 jaar nog steeds heel rendabel en vooral heel erg winstgevend is. En dat dat daarom belangrijk is voor de aandeelhouder.
4: Ja, een van die aandeelhouders is Mark van Baal, maar dan wel net even anders, van Follow This, een vereniging van activistische aandeelhouders. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
4: U probeert met aandelen Shell jaarlijks op de aandeelhoudersvergadering het bedrijf te bewegen tot een duurzamere koers. Dan kan ik me voorstellen dat u vandaag niet al te blij bent met dit nieuws.
8: Nee, dat klopt. Ja, wij proberen met ruim 4000 groene aanhouders, zoals ze noemen, al mensen die hierin geloven, 30 euro per jaar daarvoor betalen, proberen Shell te bewegen om te investeren in schone energie. Omdat het olie- en gastijdperk ten einde loopt.
4: Yeah.
8: En in de jaren 30 van de volgende eeuw zal de vraag naar olie en gas afnemen. Wat er ook gebeurt, zelfs als we het Parijsakkoord om de klimaatverandering te stoppen niet halen. En dan moet je voorbereid zijn op een toekomst met minder olie en gas. En dan moet je alternatieven hebben. Nou ja, Shell die is heel erg korte termijn gericht. Totaal, gelukkig niet. Dus die nemen dat over. Dat is eenzelfde soort bedrijf. Maar die geloven er wel in dat de overgang naar duurzame energie mogelijk is.
4: Ja, hoe verklaart u die verandering van koers van Shell?
8: De druk van de aandeelhouder. Dat is heel simpel. Wij zetten elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering investeren in schone energie. Op het moment dat de stemmen van grote beleggers, grote pensioenfondsen omhoog gingen, ging Shell meer investeren. Nu gaan ze weer wat omlaag. Dat komt onder andere omdat beleggers bang zijn voor de Verenigde Staten. En omdat veel verantwoorde beleggers hun aandelen verkopen, is die druk afgenomen. De druk van aandeelhouders is afgenomen. En dan denkt Shell, nou, dan gaan we toch weer lekker doen wat we de afgelopen 100 jaar hebben gedaan. Veel makkelijker. We blijven lekker in onze comfortzone.
4: Ja, dat lijkt me wel moeilijk om te constateren. Als je dan van binnenuit dat probeert te veranderen en ze juist de andere kant op probeert te bewegen.
8: Ja, dat is voor ons heel moeilijk als activistische aandeelhouders heel moeilijk om te accepteren. Maar dat zou eigenlijk voor iedereen zou hier hartstikke depressief voor moeten worden. Want dit betekent dat we het Parijsakkoord niet gaan halen. Dat klimaatverandering helemaal uit de hand gaat lopen. En dat het miljarden gaat kosten. We zien nu deze zomer de gevolgen van klimaatverandering overal in Europa. Als deze bedrijven niet gaan veranderen, dan wordt het nog veel en veel erger. En dan gaat het heel veel geld kosten. Dus wij komen het met financiële argumenten naar de pensioenfondsen en zeggen, jongens, jullie pensioen is in gevaar. Onze pensioenen zijn in gevaar. Als jullie dit uit de hand laten lopen, jullie moeten ingrijpen, want ze gaan het niet uit zichzelf doen.
4: Ja, maar er wordt dus niet geluisterd naar u.
8: Nou ja, er is heel goed geluisterd naar ons toen de stemmen voor onze agendapunten omhoog liepen. Nu lopen ze iets omlaag, voor de oorzaken die ik net noemde. En ja, dan trekt zo'n bedrijf zich terug. Dus ze moeten nu weer met grote beleggers gaan praten. Bijvoorbeeld Robeco, die heeft jarenlang gezegd, Shell, jullie moeten investeren in schone energie. Dit jaar opeens niet meer. En dan denkt Shell ook van, oh ja, blijkbaar
4: dan kunnen we dat doen.
8: Onze grootste aandeelhouders dat niet zo belangrijk.
4: Maar denkt u dan niet, mijn missie is mislukt?
8: Nou ja, als deze missie mislukt, dan eindigen we in een 4-graden wereld. En dan is het een ramp voor de hele wereld. Dus Ja, dit is een strijd die al meer dan een half eeuw gaande is. Hè. We weten eigenlijk al sinds de jaren 50 dat de olie- en gasindustrie moet veranderen. Ze staan altijd op de rem. Ja, soms is er succes, soms is er weer tegenslag. Maar ja, dit zijn bedrijven die zo lang mogelijk willen vasthouden aan dit oude businessmodel. Ten koste van hun eigen toekomst, laat ik dat voorop stellen. En ten koste van de toekomst van de wereld.
4: Ja. U zei net, ben wel blij dat in ieder geval dan een ander bedrijf dat over gaat nemen. Total Energies. Is dat dan misschien nog een beetje goed nieuws?
8: Ja, nou, het laat ook zien dat als de druk van de aandeelhouders maar groot genoeg is, dat zo'n bedrijf zijn koers vasthoudt. Bij Total zetten we diezelfde agendapunten op de agenda van de aandeelhoudersvergadering. Daar was de steun 30%. En Total houdt die koers vast. Bij Shell daalde het en dan verlaat Shell die toers. Dus het laat heel goed zien dat de aandeelhouders de enige zijn die deze bedrijven kunnen beïnvloeden.
4: Vandaar dus ook uw platform. Dank voor dit gesprek, Mark van Baal van Follow This. Zit, we gaan naar het sportnieuws.
9: De laatste weken ging het vooral over trainers die geen bondscoach van het Nederlands elftal wilden worden. Vandaag worden in de pers namen genoemd van mensen die naar verluid wel interesse hebben.
4: Nou, kom maar op.
9: VI schrijft dat de Nederlandse Voetbalbond uren heeft gesproken met Michael Reiziger. De oud-verdediger is nu nog trainer van Jong Oranje. En ook Ruud van Nistelrooy schijnt in beeld te zijn. De Telegraaf komt met een andere naam. Louis van Gaal zou nog wel oren hebben na een vierde dienstverband bij Oranje.
4: Ik hoop het echt.
9: Dat zou leuk zijn, hè? Want dan krijgen we misschien wel weer zo'n persconferentie. Net als bij het vorige bondscoachschap van Gaal.
10: Het is weer een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media. Het is toch wat, hè? Dat ik hier weer zit. Ik zag ook de noodzaak in van, ja, wie zou het anders moeten doen, deze job?
4: Ja, zalig toch?
9: Synchroonzwemster Marloes Steenbeek is bij de EK in Parijs vijfde geworden bij de vrije oefening voor solo's. De 21-jarige Steenbeek had zich met de zesde score geplaatst voor de finale. En daarin kreeg ze 6 punten meer dan in de voorronde. Steenbeek was op de EK in 2024 nog als derde geëindigd en vorig jaar als vierde. De Belarussische Vasilina Tsandoyskaya pakte het goud. Mocht NEC in de derde voorronde van de Champions League afrekenen met het Griekse Olympiakos, dan stuiten de Nijmegenaren in de laatste voorronde op een Belgische of Noorse ploeg. De loting koppelde de winnaar van het tweeluik tussen NEC en Olympiakos aan de winnaar van de strijd tussen Union Saint-Gilles en Bodø/Glimt. En ook Ajax en Twente kennen hun mogelijke tegenstanders, maar dan in de laatste voorronde van de Conference League. Daarbij heeft Twente het zwaarst getroffen. Als de club in de komende voorronde wint van het Slovaakse DAK 1904... dan wacht een duel met het Oekraïense Dynamo Kiev of Karabakh uit Azerbeidzjan. En Ajax neemt het bij een overwinning op het Ierse Shelbourne op tegen het Armeense Noah of het Zwitserse Sion. En dan gaan we nog even kijken hoe het bij de Tour de France ervoor staat. Ja. Gabriel Melchi.
4: Gabriel.
5: Nog steeds Sigrid Iterhus Hogsett aan de leiding. En ze gaat nu onder de boog van de laatste kilometer door. En Lotte Kopecky, die is gekraakt. Er komt geen dreiging meer van achteruit. Hogsett schudt haar hoofd in ongeloof. Want Kopecky rijdt op 55 seconden achterstand. Hogsett praat nog even in de communicatie. Pakt haar stuur nog eens onderin de beugel vast. En gaat dan toch weer anders zitten. De krampen schieten langzaamaan in de rug. Want ze rijdt al kilometers lang vooruit. Tientallen kilometers. Zij heeft deze etappe gekleurd. En met nog 600 meter te gaan is wel duidelijk dat zij hier de rit gaat winnen. De 27-jarige Noorse uit Berkok van de Uno X-ploeg. Tot vorig jaar nog rijdend voor Coop Repsol. En daarnaast, naast de ritzegen, krijgt ze ook nog als kers op de taart de gele trui om haar schouders gehesen vandaag. Want het peloton volgt op ruim 3 minuten. En Hogsett staat maar op 1 minuut achterstand in het klassement na de eerste 2 ritten. Hogsett kan het amper nog geloven. Steekt haar linkerhand in de lucht. Zwaait nog even naar het publiek. Zweept het publiek op om volle bak voor haar te juichen met nog 400 meter te gaan. Ze kijkt nog eens achterom en ze ziet niemand. Kopecky zit heel ver in de achtergrond. Ze kan het, als ze heel goed kijkt, kan ze het zien. Maar dan moet ze misschien wel inzoomen. En of ze daar die functie nu nog voor heeft na deze onderneming, dat is de vraag. De tong gaat naar buiten. Hogsett weet het. Zij wint hier in Poligny de derde etappe van deze Tour de France. Met afstand de grootste zegen van haar carrière. De lach op haar gezicht. Al dat afzien wordt beloond voor Sigrid Iterhus Hogsett. Winnares van de derde etappe. En dus ook na vandaag de drager van de gele trui. Een prachtoverwinning voor Hogsett. Die nu over de streep komt. Met haar linkerhand viert ze het. En ze rijdt daarna nog bijna de hekken in. Helemaal kapot. kapot gestreden, Hogsett. Maar de overwinning is voor haar. Lotte Kopecky verslagen. Zij komt nu op de finish af. Zij kijkt naar beneden. Haar hoofd hangt. Kopecky had het net niet vandaag. Het was een prachtige poging van haar. Zij heeft er nog voor gezorgd dat er enorm veel strijd was in deze etappe. Want anders had Hogsett onbedreigd naar deze zege kunnen rijden. Kopecky sprong weg toen het gat zo'n anderhalve minuut was. Kwam steeds iets dichterbij. Seconde per seconde. En helemaal richting de finale leek ze toch ineens weer naar Hogsett toe te rijden. Werd het gat nog 12 seconden. Maar Kopecky brak als eerste. Die veer die brak. En dus Kopecky nu op 3/4 minuut van Hogsett moet nog steeds de finish passeren. Ze klikt haar kilometertelletje al uit. En Hogsett die schreeuwt het nog eens uit na de finish van geluk. En Kopecky die komt nu zo ongeveer over de finish. Bijna een minuut achter Sigrid Hogsett, de winnares van deze etappe. Een prachtige zege dus van de Noorse. Tweede plaats voor Lotte Kopecky en het peloton dat volgt zo meteen.
4: We gaan naar de verkeersinformatie. Tim, hoe is het op de weg?
11: Ja, op de meeste plekken gaat het eigenlijk vrij soepel. Behalve dan de A5 richting Amsterdam. Die is helemaal dicht vanaf knooppunt Raasdorp door een ongeluk met onder andere een motorfietser. De weg is dus dicht. Omrijden kan over de A9, de A4 en vervolgens kun je de A10 op.
4: Het bagagepersoneel bij Maastricht Aken Airport wordt voortaan ondersteund door een AI-gestuurd exoskelet. Dat hulpmiddel ontlast de rug tijdens de vrachtafhandeling, waarmee het werk wat verlicht zou kunnen worden. Rob de Kieviet is exoskeletdeskundige. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
4: Allereerst, ik denk dat u toch nog even moet uitleggen wat nou een exoskelet ook alweer is.
12: Nou, een exoskelet is een harnas eigenlijk wat je aantrekt. Dat is een draagbaar hulpmiddel. En dat zorgt ervoor dat je fysieke belasting tijdens de werkzaamheden vermindert. Dus het is niet om mensen sterker te maken, maar zorgen dat ze minder snel vermoeid raken.
4: Ja, ik ken het ook wel van mensen die verlamd waren. Dat die dan weer konden lopen met hulp van zo'n exoskelet.
12: Ja, dat klopt. Dat is vanuit de medische wereld is dat afgekeken misschien. Mensen die een dwarslesie hebben om die weer wat stappen te kunnen laten lopen. En vanuit daar is natuurlijk gekeken, ja, kunnen we dat niet meer inzetten?
4: Ja, want hoe helpt zo'n exoskelet dan bij het tillen van bijvoorbeeld de bagage?
12: Het exoskelet die volgt jouw lichaam. En die zorgt ervoor dat die en de piekbelasting, dus men zet aan als je een last pakt, in dit geval een koffer, een zware koffer. Dus die piekbelasting die wordt afgevlakt. Maar je zorgt er ook voor dat de energie die je normaal gesproken gebruikt om te bukken, die wordt vrijgegeven op het moment dat je rechtop komt. Dus je wordt weer omhoog geholpen, waardoor het voelt dat het makkelijker gaat en je kunt het makkelijker volhouden.
4: Ja, en dan heb je een soort corset om.
12: Ja, je kunt het. Ik zeg altijd, het is een soort rugzak, maar dan zonder de bagage. Dus gewoon een banden die je op je lijf hebt en op je rug bijvoorbeeld. Hè, dus een rug-exoskelet. Dan krijg je op je rug twee extra externe spieren, noemen we dat. En dat zijn in dit geval elastieken. En die zorgen ervoor dat die ook kan helpen, waardoor je dus makkelijker werk vol gaat houden. En ja, hopelijk ook langer vol kan houden. Hè, want we moeten langer doorwerken.
4: Ja, maar het is dus AI gestuurd. Wat betekent dat voor de mensen die dat dragen?
12: Voor de mensen die kunnen ook gaan leren, zeg maar, dat ze anders gaan pillen. Dus ze krijgen ook ze gaan merken dat als ze op een andere manier gaan tillen, dat ze meer ondersteuning gaan krijgen.
4: Maar daar zitten toch ook sensoren in?
12: Jazeker, er zitten sensoren in. Die meet de medewerker. Die ziet hoeveel die tilt, hoe vaak die tilt, hoe die bukt. Dus eigenlijk is alles wordt gemeten door het pak.
4: Ja, dus ja, aan de ene kant helpt het je dus als bagageafhandelaar dat je beter zware koffers kunt sjouwen. Maar dan je werkgever heeft dan wel al dat soort informatie dus over jou. Ja.
12: Ze hebben inderdaad die informatie, maar dat is wel uiteraard volledig geanonimiseerd. Voor de duidelijkheid, dat pak heb ik niet, ken ik niet. Of ik ken het wel, maar wat hij precies meet en wat er precies aan data voor de werkgever beschikbaar gesteld wordt, dat durf ik niet te zeggen.
4: En Maastricht-Aken Airport is nu de eerste luchthaven in Nederland die dit uitprobeert. Denkt u dat het binnenkort ook op Schiphol gebruikt gaat worden?
12: Wordt al gebruikt op Schiphol. Recent hebben we daar een pilot gedaan voor de passagiersassistenten. Dat zijn de mensen die de passagiers helpen die gehandicapt zijn, om die in de vliegtuigstoel te verplaatsen. Dus of erin of eruit.
4: En is dat een succes?
12: Die pilot is as we speak net afgerond.
4: En?
12: Ja, de uitslagen zijn nog niet bekend. Okay. De medewerkers vonden in het begin al erg, waren erg enthousiast, omdat ze meer vertrouwd voelen. Maar wat de exacte uitkomsten zijn met de eindinterviews, die heb ik nog niet gehad.
4: Dank u wel, Rob de Kieviet, exoskelet-expert.
6: Vanavond
4: komen de inwoners van Geesteren samen om een steunactie op touw te zetten voor het Syrische gezin dat afgelopen weekend werd aangevallen met stenen door de ruiten. En in Noord-Limburg wordt vanavond met man en macht nog gewerkt om een grote natuurbrand te bestrijden. In een beperkt postcodegebied hebben mensen een NL-alert gekregen. Daarin wordt gevraagd om deuren en ramen dicht te houden. Verslaggever Roel Pauw is intussen in het dorp Smakt, waar ze dat alert ook hebben ontvangen. Roel, hoe gaan ze daar de avond in?
13: Ja, ik kreeg het bericht zelf net ook toen ik deze kant op reed. Er werd gezegd, natuurbrand met veel rook. Blijf uit de rook en weg uit het gebied. Sluit de deuren en ramen. Ja, je ruikt hier de brand meer dan op de plek waar ik net was. Op die verzamelplaats voor de hulpdiensten. De rook trekt hier op ruime afstand overheen. Maar toch is niet iedereen er gerust op. Want ik sta hier nu bij een dierenpension. En alle baasjes en bazinnetjes van de dieren hebben een bezoek gekregen om de dieren op te halen. Ik zag net iemand die met zijn reiskoffertje met een kat erin naar buiten kwam. Iemand kwam de hond ophalen voor de dochter die nog op vakantie is en onderweg hierheen. Ik weet niet of dat voor het gazon is of als een brandwerende maatregel. Ze hebben ook maar de tuinsproeier aangezet voor het geval de wind draait en het vuur toch deze kant op komt.
4: Dankjewel, Roel Pauw was dat vanuit het dorp Smakt in Noord-Limburg. En dit was het NOS Radio 1-journaal voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is er weer een nieuwe editie met Astrid. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS-journaal met Sid. Ik wens u een heel fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermelien in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
3: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn. Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dat zeg ik je heel eerlijk.
2: En rechter in rusten Ibo Buruma over de podcast Goliath.
4: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
2: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
4: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: NPO Radio 1, 6 uur.
8: Margje Fixen.
9: Dit is de dag waarop PostNL de halfjaarcijfers presenteert. En die zijn niet zo goed. PostNL heeft fors minder pakketjes bezorgd. En ook de briefpost gaat hard achteruit. Hoe moet het verder met het postbedrijf? Zometeen een debat, maar eerst het NOS Journaal. Met Sit van der Linde.
10: Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Dit is gebeurd vanwege de extreem lage waterstanden. Saskia Westerdaal is adviseur bij Rijkswaterstaat. Goedenavond.
11: Goedenavond.
10: Mevrouw Westerdaal, meestal wordt de stuw dichtgezet bij lage waterstanden. Hoe bijzonder is deze maatregel?
11: Het is voor het eerst, dus het is heel bijzonder dat het nu voorkomt. Omdat we gelijk water over Driel hebben bereikt, vlak voor het weekend. En daarmee heeft stuw Driel geen functie meer op dit moment. En heeft stuw Amerongen die functie overgenomen.
10: Ja, want dat ligt een heel stuk verder op, Amerongen.
11: Ja, dat klopt.
10: Stroomafwaarts. Ja. Ja. Wat voor doel heeft het om de stuw nu open te zetten?
11: Die heeft eigenlijk niets met het waterbeheer te maken, maar is vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016.
10: Oh ja.
11: En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm. En dat willen we voorkomen.
10: Ja, want de waterstanden staan nu dus gelijk voor en achter deze stuw. Betekent het dat er geen gevolgen zijn voor de scheepvaart dan?
11: Nee, want de scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel. En dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
10: En wanneer denkt Rijkswaterstaat dat de situatie weer verandert? Dat die stuw wel weer de waterstand gaat reguleren?
11: Hadden we maar een glazen bol. Dat weten we niet precies. Maar we houden de situatie nauwlettend in de gaten, samen met alle andere waterbeheerders. Zodra het kan, dat we weer Driel in bedrijf kunnen zetten.
10: Dank u wel voor de uitleg. Saskia Westerdaal was dat van Rijkswaterstaat. En ook in de Donau staat het water ontzettend laag. Daar zorgt het voor andere problemen, onder meer voor een belangrijke kerncentrale. In Roemenië. Het leger daar heeft rotsblokken in de Donau op laten blazen om het verloop van de rivier wat te wijzigen. Want zo moet er genoeg koelwater beschikbaar blijven voor de kerncentrale. Buitenlandredacteur Julian Buijzen. Julian, is dat ook gelukt?
12: Ja, dat is vanmiddag gelukt. Het leger heeft daar zo'n 150 tot 180 kilo springstof gebruikt om die rotsblokken op te blazen. En daarmee is eigenlijk een eerste stap gezet om weer voldoende koelwater, water richting die kerncentrale te leiden. Je moet het zo zien, die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden. En die nood is hoog, want als dit plan niet lukt, dan kan het zomaar zijn dat die centrale later deze week, waarschijnlijk donderdag of vrijdag, ja, echt stil komt te liggen.
10: Ja, want wat zou er dan gebeuren voor mensen in Roemenië?
12: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren importeren uit andere landen. Om je een beeld te geven, zo'nzelfde situatie zagen we dit weekend en eind vorige week ook al in Hongarije, ja, waar een kerncentrale stil is gelegd die de helft van de stroomvoorziening in dat land regelde. De kostenpost voor het alleen al importeren van die extra stroom, zegt de premier van Hongarije, is zo'n 140 miljoen euro. Dan heb je nog niet stilgelegde fabrieken meegerekend of andere indirecte kosten. Zo'nzelfde scenario staat Roemenië nu ook te wachten.
10: Ja, want maar voorlopig kunnen ze dus nog een paar dagen vooruit in deze situatie. In Hongarije speelt dit dus ook. Hoe nijpend is dat probleem in de Donau en in de landen waar die rivier doorheen stroomt?
12: Dat probleem is op dit moment enorm nijpend. De Donau, je moet het echt zien als een van de levensaders van Europa. Zowel voor transport, maar ook de watervoorziening en dus elektriciteit. En dat zie je op steeds meer problemen stilvallen. In de Donau is nu 1/3 van de normale hoeveelheid water die er doorheen hoort te gaan, die gaat er doorheen. Dat is een stuk minder. Daardoor staat de Donau 1 meter, ruim 1 meter lager dan het minimale niveau. En de verwachting is dat dat op korte termijn nog niet gaat verbeteren. De regio kent een enorme hittegolf. Temperaturen dit weekend ook weer tot 38 graden. En die kunnen de komende week gaan oplopen tot 42 graden. Dat zou de warmterecords voldaan zijn. En de enige verlichting in de vorm van regen, die is nog niet te vinden in de weersverwachting.
10: Nee, die komt er nog niet aan. Dank je wel voor de uitleg, buitenlandredacteur Julian Buijsen. Zo'n 1600 jongeren zijn in Denemarken begonnen aan een nieuwe, langere dienstplicht. Die is verlengd van 4 naar 11 maanden. Ook zijn voor het eerst vrouwen opgeroepen, onder wie de Deense prinses Isabella. De nieuwe dienstplicht zou eigenlijk pas volgend jaar ingaan, maar is vervroegd vanwege de dreiging vanuit Rusland. Een man uit Bergen op Zoom is opgepakt op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Justitie zegt dat de man van 20 mogelijk plannen had om uit te reizen en zich aan te sluiten bij een groep die gelieerd is aan IS. Corné H. is veroordeeld tot 1 jaar voorwaardelijke celstraf voor het gijzelen van medewerkers van de gevangenis in Vught eind vorig jaar. Hij zat daar toen al vast voor de gijzeling in een café in Ede. Op dit moment zit hij in een TBS-traject. Dat hoeft hij niet af te breken, tenzij hij weer de fout ingaat. Defensie zet blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Een camping in de omgeving moest vanmiddag worden ontruimd. De eigenaar zei tegen 1 Limburg dat dat nog wel een uitdaging was.
0: Er is een ontruiming van de camping nu gaande. Iedereen die is eraf. Het gaat om een paar honderd mensen. En dat valt niet mee om iedereen eraf te krijgen natuurlijk.
1: Hoe is dat gegaan?
0: Dat is verder prima gegaan. Geen paniek of zo. Politie heeft rondgereden. Af en toe wat communicatieproblemen, hè, met andere talen.
1: Waar gaan ze nu naartoe?
0: Ja, die worden nu bij Asteria opgevangen. Als het goed is, is daar nu een opvangplek voor gecreëerd. We waren er heel snel bij, ook met heel veel materieel. Want het was echt een flinke brand. Ja, en die nog aan het nasmeulen is, met alle risico's, dat dat weer opnieuw opleidt.
10: Ja, en dat lijkt nu dus het geval. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken. Die is inmiddels onder controle. Vandaag was de 3e etappe in de Tour de France Femme. De wielrensters reden Frankrijk in met een rit van 156 kilometer van Genève naar Poligny. Commentator Gabriel Melging, het was vooral een solo-rit van de Noorse Sigrid Hauseth.
13: Zeg dat, klopt als een bus. Het was de langste solo in de geschiedenis van de Tour de France Femme in haar huidige vorm. 88 kilometer in totaal. En Hauseth wint dus de etappe voor Lotte Kopecky. Marianne Vos wordt 3e. Zij pakte deze kans niet. Alle andere sprinters waren gelost. Vos zat nog bij het peloton, maar Visma Liesebike kreeg het niet voor elkaar om hier een sprint van te maken. En dus werd Vos slechts, moeten we er toch wel even bij zeggen, 3e achter Hauseth en Kopecky. Die waren weggereden. Hauseth pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. En een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui. Dus Wiebes verliest het geel. Maar we hebben wel een andere truidrager erbij. Puk Pietersen in de bollen.
10: 8:06. Dit is het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden is er kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen zon en wolken, mogelijk een enkele bui. Het wordt 28 tot 33 graden.
9: Tim Schaap, hoe is het op de weg?
14: Ja, de meeste plekken gelukkig vrij rustig. Kun je goed doorrijden. Twee uitzonderingen. Allereerst de A9, Amstelveen-Alkmaar. Door wegwerkzaamheden is de weg dicht tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk. Reken daar nu op 10 minuten omrijden. En op de A59 in Brabant is het nog wat drukker richting Den Bosch. Vanaf knooppunt Hooipolder tot aan Waspik, 3 kilometer en 5 minuten.
5: NPO Radio 1. EO.
8: De dag. Margje Fixen.
9: Een hele goedenavond. Deze postbode is zo geliefd dat hij zelf een kaartje kreeg.
15: Op dat kaartje schrijft ze dan onder andere: bedankt voor alle jaren dat u post bezorgt. Door weer en wind, door warmte en gladheid. Een gezellig woord, een mooi verhaal en een luisterend oor. Nou, en dat streelt me wel dat ze dat zeggen. Ja, ze waarderen me echt hier in de buurt.
9: Dit is toch prachtig, hè? De postbode, populair in de buurt. Maar voor hoe lang nog? Want uit de halfjaarcijfers van PostNL vandaag blijkt dat er veel minder pakketjes zijn bezorgd. En de briefpost die holt ook achteruit. PostNL heeft het al jaren moeilijk. En post wordt ook steeds duurder. Wat moeten we nou met dat Nederlandse postbedrijf? En is de ouderwetse postbode over een poosje verleden tijd?
8: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
9: Ik ga het vragen aan Peter de Waard, economieverslaggever bij de Volkskrant. Aan Ieteke de Jong, journalist bij De Telegraaf. En aan Rico Luman, sector-econoom transport en logistiek bij ING. Hartelijk welkom, al tezamen zou ik bijna willen zeggen. Meneer Luman, wanneer heeft u voor het laatst een brief op de post gedaan?
16: Dat is heel lang geleden. Eigenlijk kon ik me alleen maar een kaart herinneren van het afgelopen jaar. En het was eigenlijk een reactie op een overlijden van iemand. Dus een condoleance kaart.
9: Ja.
16: Maar een brief, dat is sporadisch.
9: Ja, Ieteke?
17: Een echte brief heb ik dit voorjaar nog verstuurd in correspondentie met de Belastingdienst.
9: Ja, zie.
17: Dus.
9: Oh, wat stond er in die brief?
17: Nou, dat ging over een bepaalde vrijstelling voor btw-aangifte. Ja, maar dat moest schriftelijk gecorrespondeerd worden.
9: Maar ja, brieven met de Belastingdienst, dat is niet echt het romantische beeld wat je natuurlijk hebt bij een brief. Peter, ben jij dan nog een brieven schrijven?
18: Of nou, brieven niet zoveel, maar kaartjes wel hoor. Op verjaardagen en zo ook met oud en nieuw en zo schrijf ik nog steeds kaartjes. Oh. En mensen vinden dat leuk, die zetten dat op de schoorsteenmantel. Dus vinden ze toch wel leuker dan een appje.
9: Ja, en krijg je ze ook terug?
18: Ja, zeker. Als je ze stuurt, krijg je ze ook weer terug. Hè. Als je ze niet meer stuurt, dan denken andere mensen na een tijdje, nou, dan doe ik het ook niet meer. Maar over het algemeen krijg ik het nog allemaal terug.
9: Nou Peter, ik denk dat jij dan degene bent waar PostNL nog wel heel blij mee is. Want vandaag zijn die cijfers bekendgemaakt over het afgelopen half jaar. Nou, die brieven en die kaartjes worden dus heel weinig verstuurd. Ieteke, neem ons eens mee. Wat zeggen de cijfers?
17: Nou, dat het niet al te florissant gaat met PostNL. Hè. Ze hebben een verlies in de boeken gezet. Dat is aan de postkant groter dan bij de pakketkant. Maar je ziet, ze hebben minder pakketjes verstuurd. Ze hebben minder pakketjes bezorgd.
9: Ja.
17: En dat geeft dus aan dat zij lijden onder enorme concurrentie aan de pakketjeskant. En dat ze aan de postkant volledig vastzitten aan de regels die de overheid aan hen stelt. Ja. He, ze zijn verplicht om een aantal dagen in de week langs de deuren te gaan, de brievenbussen te legen. Dat zijn allemaal hele sympathieke regels. Maar past eigenlijk niet meer bij deze tijd.
9: Nee, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Peter, op zich, was jij op zich verrast over die cijfers?
18: Nee, ik was niet verrast over die cijfers. Het waren ook helemaal niet zo slecht hoor. Want de beurskoers is zelfs vandaag gestegen. Dus dat op zich viel het nog mee. Ja, ze verliezen van 6 miljoen in het eerste half jaar. Op de post leiden ze per jaar een verlies van 30 miljoen, zouden ze zeggen, over de postbezorging. Maar ja, dat is, als je dat gaat vertalen, dat is 1 postzegel per Nederlander. Ja. Dus ja, dat is helemaal niet zoveel. Daar moet je gewoon de postbezorging voor kunnen handhaven.
9: Oké, okay, meneer Luman zit letterlijk tussen beiden in. Wat zegt u? Zijn dit grote tegenvallende resultaten? Of zegt u, nee, eigenlijk valt het misschien nog wel mee ook?
16: Nou, het viel mee ten opzichte van de verwachtingen. Maar eigenlijk zijn deze resultaten natuurlijk heel marginaal. En dat is al een paar jaar zo. Heel weinig winst. Hè? Dus je hebt het over 1,5%.
9: Heeft de hele postsector daarmee te maken?
16: Nou ja, internationaal zien we niet alleen dit beeld. Want veel bedrijven zoals bijvoorbeeld Deutsche Post, DHL, is wereldwijd actief en ook in logistiek. Die doen het veel beter. Maar als het gaat om echt postbezorging, dan is dat niet winstgevend.
9: Nee,
16: en dat komt natuurlijk omdat er een landelijk dekkend netwerk bezorgd moet worden. Ja. En de volumes gaan 8% per jaar omlaag. Ja.
9: Want even, Ietke noemde dat al een beetje. Kun je dat kort en duidelijk schetsen? Hoe ziet die markt voor post- en pakketbezorging er in Nederland eigenlijk uit?
16: Nou, eigenlijk is het een monopolie aan de postkant. Hè? Dus PostNL domineert daar. En dat is ook niet een markt waar anderen in willen stappen vanwege die krimp. Want die krimp is al 20 jaar aan de gang.
9: Plus de regels begrijp ik dus. Namelijk dat je die post op binnen een bepaalde hoeveelheid tijd moet bezorgen.
16: Ja, exact. Dus de postwet is aangepast per 1 juli. Maar dan nog moet er post bezorgd worden binnen 3 dagen. Voor, 92% van alles.
9: Ja.
16: Dus daar
19: twee
16: is een
19: afspraak. 90%.
16: Ja, dat is een overgangssituatie.
9: Ja. En ze willen naar 3, begrijp ik. Hè?
16: Ja. Ja. Maar dat moet bij alle deuren en ook afgelegen woningen. Dus dat is een situatie die kost vooral geld.
9: Ja, ik kan me ook voor zo'n mensen die nu luisteren denken... Ja, maar daar ben je toch ook voor? Dat is toch het hele idee van de post, dat die bezorgd wordt. En dat als je dus een kaartje of een brief stuurt, dat niet weken duurt of zo.
16: Nou, daarom hebben we ook de postwet. Omdat men vindt dat iedereen daar recht op heeft, op postbezorging.
9: Ja. Overigens, er komen reacties binnen via de NPO Luisterapp nu al. Als PostNL het zo moeilijk heeft, zegt Rien, waarom stoppen ze dan heel veel geld in sponsoring van een wielerploeg en reclame via Frank? Dat is toch niet te verkopen?
19: Ja, daar heb ik de CEO naar gevraagd eerder dit jaar.
9: Ja.
19: En die zei van, dat is een ander onderdeel van ons bedrijf. Dat gaat om de pakketten en daar maken we wel winst. Dus, maar goed, een beetje krom is dat natuurlijk wel. Hè, net zoals het feit dat er dividend wordt uitgekeerd. Hè. Aan de ene kant leggen ze een bonnetje bij de staat neer. Omdat ze verliezen lijden op de post. Maar aan de andere kant zeggen ze, hebben ze afgelopen, of dit voorjaar hebben ze 20 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dus dat is ook, het is gewoon een heel raar bedrijf. Een beursgenoteerde onderneming die een verlieslatende wettelijke dienst uitvoert.
9: Ja, dat is want dat is dus, het is een soort combinatie, meneer Luhman.
19: Ja, het is een combinatie.
9: Ja, ik ga even naar meneer Luhman, ik kom zo weer terug.
16: Nou, eigenlijk wordt het bedrijf overeind gehouden door de pakketbezorging, zo kun je het zien. Want dat levert wel geld op. En aan de postkant wordt verlies gelaten.
9: Ja. PostNL heeft het kaarten sturen zelf bemoeilijkt door veel brievenbussen weg te halen, zegt Rolinda via de NPO Luister-app. Je moet tegenwoordig een rotteind lopen om een brievenbus te vinden, Peter.
18: Ja, dat klopt. Het wordt steeds moeilijker en dat is ook jammer. Dat zouden ze niet moeten doen. Ja, ik ben meer voor het Amerikaans systeem. Dus gewoon de PostNL nationaliseren weer. Helemaal nationaliseren, zoals het eigenlijk 200 jaar is geweest. Hè. In 1799 is het genationaliseerd. Heeft de overheid onder de Franse tijd het in staatshanden genomen. Dat is bijna 200 jaar zo gebleven. En het was om te voorkomen dat alleen de elite post zou krijgen. Post moest beschikbaar zijn voor iedereen. Daarvoor was het alleen de elite. Nou ja, dat hebben ze natuurlijk in de jaren 80 is het geprivatiseerd. En dat is een foute beslissing geweest. Amerika is nog steeds de US Postal Service. Dat is nog steeds een soort staatsbedrijf. En Amerika is natuurlijk het Walhalla van de privatiseringen, van het kapitalisme. Maar in elk dorpje in Amerika staat er nog een grote vlag, de Stars and Stripes. En daaronder is een vestigingetje van de US Postal Service. En vaak is dat ook een leuke plaats voor bijeenkomsten van de mensen in de omgeving.
9: Ja, dat is duidelijk een oplossing die richting geeft. Daar gaan we het zo nog verder uitgebreider over hebben. Want ik neem aan dat Ietke de Jong daar ook nog wel het een en ander over kwijt wil. Nog heel even eerst terug naar die pakketjes. Die worden dus ook minder verstuurd. Hoe kan dat, meneer Luhman?
16: Nou, de markt begint verzadigd te raken. We hebben daar cijfers gezien, eigenlijk dubbele groeicijfers tijdens corona. En daarna een correctie daarvan. En de laatste paar jaar maar een paar procent per jaar groei. En dat betekent dat, we doen het al heel veel. Hè, versturen van pakjes, bestellen online. En daar zit een grens aan. En als je kijkt ook naar internationaal bezorging van pakjes, bestellen in China. Dan willen we dat ook niet, dat dat explodeert en steeds verder doorgroeit.
9: Ja, Ietke de Jong?
17: Nou ja, je ziet nu dat de EU die heeft er nu een heffing op gegooid per 1 juli. En ja, daardoor hebben ze bijvoorbeeld ook minder pakjes van de Chinese webwinkels. Ja. En daarnaast, ja, partijen als DHL die hebben gewoon zo'n enorme marktmacht. Daar moet PostNL tegen aanboksen hier in Nederland. De loonkosten zijn ook enorm gestegen de afgelopen jaren. Dus ze verdienen eigenlijk geen pepernoot met die pakketjes. En de post is verliesgevend. Dus ja, ik zie het wat dat betreft gewoon somber in op de lange termijn.
18: Ja, maar de pakketjes is toch heel goed dat het afneemt. Hè? We willen toch de winkels in stand houden en de winkelstraat in stand houden. Dus ik vind het niet zo rouwig om dat gebeurt.
17: Nee, maar goed, hoe moet die post dan betaald worden volgens jou?
18: Door de belastingbetaler.
17: Ja. Nou ja.
9: Ja. Ja, want nog eventjes, zoals Ietke zei, die vindt het dus raar van ja, ze houden de hand dan op bij de overheid.
18: Ja.
9: Als het niet goed gaat, wat vind jij daarvan? Vind je dat normaal?
18: Ja, dat kan het beste. Dat gebeurt ook bij de US Postal Service en ook in Frankrijk. Daar is het postbedrijf ook nog van de staat. Dus ja, zeg je van het is een nutsfunctie, het heeft een nutsfunctie. En dan kan je het beter gewoon in handen van de staat geven. En als het goed gaat, krijgt de staat ook de voordelen ervan. Ja, en als het slecht gaat, hebben ze de nadelen. En je moet ook dan even anders tegen de functie van de postbode aankijken. Ja, die heeft natuurlijk ook een beetje in deze kille digitale samenleving is hij een menselijk, menselijk oog.
9: Ja, maar jij zou dus zeggen, het is nu een soort half staatsbedrijf. Bedrijf, kan ik dat zo zeggen?
18: Ja, je moet een heel staatsbedrijf van maken.
9: Ja, en jij zegt het is een heel staatsbedrijf. En Ietke?
17: Kijk, ik denk dat we krijgen per Nederlander 1 poststuk in de week. Je moet ook kijken gewoon naar de economische realiteit. Is het echt nodig om die brief binnen 24 uur op de mat te krijgen? De meeste mensen die vinden het prima als die brief 1 keer in of als de postbode 1 keer in de week komt.
9: Is dat dus zo? Is daar onderzoek naar gedaan? Of hoe weten we dat?
17: Daar is wel eerder onderzoek naar gedaan. En kijk, de waarheid zal er misschien een beetje in het midden liggen. Maar zoals die regels nu zijn, begrijp ik ook wel dat PostNL daarvan zegt van ja, ho. Het kan allemaal wel wat efficiënter. Okay, want zij zijn nu gedwongen om 5 dagen in de week half lege postbussen leeg te maken.
9: Even voor mijn helderheid, Peter zegt, maak er een heel staatsbedrijf van. Zeg jij van, ga helemaal naar de andere kant, helemaal privatiseren?
17: Nou, ik denk dat dat gewoon niet gaat gebeuren. Dat is gewoon niet aan de orde, want er valt gewoon niks mee te verdienen. Ik heb ook al een paar keer gezegd tegen PostNL van, nou, als jij daar dan toch zo'n verlies op maakt, waarom geef je het niet terug aan de staat? Laat ze het zelf oplossen, laat ze zelf maar langs de deuren gaan.
18: Heel goed deel.
17: Nou, dat willen ze dan ook weer niet, want zij hebben geïnvesteerd in al die sorteermachines, et cetera. En de staat wil dat ook niet. Nee. Hè? Die willen niet een nieuw postbedrijf onder hun vleugels. Nee. Dus, maar de staat wil ook al met een dubbeltje op de eerste rang. Hè? Dat zie je over een gevecht dat nu is losgebroken over de vergoeding die PostNL wil hebben voor die post.
9: Er is genoeg aan de hand. Ik ben even benieuwd, Rico Luman, een staatsbedrijf van PostNL maken, is dat een oplossing?
16: Nou ja, het is gewoon een beursgenoteerd bedrijf. Hè. Alleen ze hebben verplichtingen volgens die wet. Hè, dat ze moeten leveren. En ook de postzegelprijs wordt natuurlijk bepaald door de overheid.
9: Dat is de situatie.
16: Ja, dus ik denk dat die verandering per 1 juli een goede stap is. Dat het past bij de huidige volumes die steeds verder teruglopen.
9: Namelijk dat ze 3 dagen erover mogen doen.
16: Want,
9: maar u laat zich niet uit over, maak er een staatsbedrijf van of niet?
16: Ja, dat is echt een politieke keuze. Ik denk dat je daarmee wel. Kijk, nu zijn ze heel sterk gericht op efficiëntie en kosten. En dat hoeft dan iets minder hard. Hè, als het een staatsbedrijf is. Dus dat is een risico dat je dan hebt.
9: Ja. Moet überhaupt PostNL doorgaan met het bezorgen van pakketjes?
16: Dat is gewoon een markt die open is. En dus die volledig aan concurrenten ook opengesteld is. En het is een markt, eigenlijk gewoon een transportmarkt. Dus dat kan prima.
9: Ja.
16: Alleen je ziet wel dat daar de druk heel erg toeneemt. En ook heel veel onderaannemers die in dienst zijn. Ja. En die heel moeilijk winst kunnen maken.
9: Ja, en nog even dat beeld van mij aan het begin. Die postbode die dan waardering krijgt in de buurt. Ik hoor Peter ook zeggen, dat heeft een functie.
18: Dat heeft zeker een functie. Iedere keer zei net, doe het één keer per week. En de mensen vinden dat niet zo erg. Ik denk dat voor veel, vooral in de met de vergrijzing, voor veel ouderen is het heel belangrijk dat de komst van de postbode. Het is vaak de enige mensen die ze per dag zien. En die kijkt ook, die houdt ook een beetje wat is in de gaten. Hè? Stel dat de post, iemand 2 weken geleden is overleden. Dan ziet hij het op een gegeven moment dat de post niet uit de bus wordt gehaald. Ja, dan zie je toch nog iemand die een beetje erop kan letten. Dat vind ik heel belangrijk, dat die functie ook heeft. En voor veel mensen is het toch heel belangrijk dat iedere dag dat ze die man even zien. Ja. Of vrouw.
19: Ja. Maar komt toch niet elke dag? Want er wordt niet elke dag, krijgt iedereen een poststuk.
18: Nee. Nou, heel veel mensen wel. Ik krijg nog wel zeker 3 keer per week even een poststuk, hoor. En zeker veel ouderen die nog veel doen met de post, die hebben vaak ook nog een bankafschrift, willen ze nog even per post ontvangen. Of heel veel dingen. Die hebben vaak helemaal geen computer. Dus die kunnen niet alles online regelen.
9: Nee. Rico Luman?
16: Nou ja, als je echt een sociale functie zoekt, en dan is dit inderdaad wel een voorbeeld. Hè. Ik kan me dat ook wel voorstellen, bij oudere mensen vooral. Alleen dan moet je er echt geld voor over hebben, want het is niet efficiënt om dat zo te doen.
18: Ja, maar in Amerika hebben ze daar geld voor over, in Frankrijk hebben ze daar geld voor over. Waarom doen we dat in Nederland niet? Zoveel geld is dat niet, hoor. Dat is op de totale begroting is het niks.
9: Maar is dat iets Nederlands inderdaad? Dus die postmarkt is in die andere landen ook om ons heen, niet alleen in Amerika, dus heel anders geregeld, meneer Luman.
16: Nou, het is een mix van privaat en publiek om ons heen in de landen. Maar er is overal wel een verplichting om aan alle adressen een post te bezorgen.
9: Ja. De Jolanda in de NPO Luister-app zegt, het scheelt denk ik wel dat je €3 moet betalen per product als je buiten de EU bestelt. Dat loopt aardig op als je meerdere producten bestelt. Dat zijn dus de nieuwe Europese regels, hè?
16: Dat is, dat zie je ook wel terug in het aantal die ik heb gezien, die teruglopen nu. Ja.
9: Alexander zegt in de NPO Luister-app, het is niet gek dat het slecht gaat met de post. Als ik tegenwoordig iets online bestel, vraag ik de afzender geen PostNL te gebruiken. Die komt namelijk überhaupt niet meer aan de deur, maar bezorgt alles ongevraagd op een afhaalpunt waar ik dan zelf op moet halen. Als ik dan nog de deur uit moet, kan ik net zo goed direct doorrijden naar de winkel om het daar te halen. Ieteke de Jong, ja, dat zijn dus zo wat reacties.
19: Ja, dit is de toekomst. Hier wil PostNL naartoe.
9: Ja.
19: Ze gaan heel fors investeren in pakketautomaten. Daar wilden ze voor corona, of in het begin van corona, wilden ze daar nog weinig van weten. Want toen waren de kosten voor personeel kennelijk nog dusdanig dat nog wel te behappen viel. Maar ze gaan nu inzetten dat jij zelf, zeggen ze dan, mensen moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze hun pakketje en waar ze hun pakketje halen. Nou, dat is een beetje eufemistisch van dat zij willen gaan bezuinigen. Ze willen ook 75 miljoen gaan bezuinigen de komende jaren. Dus zullen steeds meer mensen naar die pakketmuren gestuurd worden. En nou ja, de ervaringen die ik daarmee heb zijn niet echt onverdeeld prettig. Ik laat het altijd thuis bezorgen als het kan. Ja, desnoods betaal ik er extra voor. Want dat gedoe om dan ergens anders nog naartoe te moeten. En dan is die code weer niet goed. En dan gaat het deurtje weer niet open.
9: Maar dus, dan denk ik toch weer. Peter zegt heel duidelijk, maak er gewoon een staatsbedrijf van. Dan heb je dat
18: voor
9: dus.
18: Voor de postbezorging, hè? Niet voor de pakkettendienst.
9: Ja. Nee, die pakketten, dan heb je zoiets van, dat toch maar lekker de markt doen.
18: Ja.
9: Ja. Ja. Maar hoe, dan even daarover, Ietke. Wat is volgens jou daar dan de oplossing voor?
19: Nou, ik denk gewoon dat je naar veel minder bezorgdagen moet gaan. Ik bedoel, Peter die zegt dat de bejaarden daar heel erg blij mee zijn dat de postbezorger elke dag komt.
9: Maar gaan ze het daarmee redden? Want dan ga je naar 1 in de 3 dagen of 1 in de 4 dagen.
19: Maar... Nou ja, voorlopig wel. Maar uiteindelijk zul je misschien toch naar het Deense model gaan. En
9: dat
19: daar
9: is?
19: Zijn ze gestopt met de postbezorging vanaf het begin van dit jaar.
9: En dus, dan moet je het ophalen?
19: Nee, gewoon helemaal niet meer. Doen ze niet meer in Denemarken.
9: Er is geen post?
19: Er is geen post meer. Nee, er wordt geen fysieke post meer bezorgd.
9: Maar wat vind je daarvan? Is dat je voorbeeld, Ietke?
19: Ik denk dat het uiteindelijk... Nou ja, het is niet zo dat ik daar een voorstander heel erg van ben. Maar ik denk gewoon door de digitalisering dat je daar uiteindelijk toch op uitkomt. En Nederland is echt een voorloper. We zijn best wel digitaal ingesteld, ook de ouderen, Peter. En...
18: Denemarken zijn wel couriersdiensten. Dus je kan nog wel steeds een poststuk leveren. Het is niet zo dat... Dus, dat is wel even veel duurder.
19: Toch, ja. Ik denk dat je daar uiteindelijk toch op uit gaat komen. Hè? Dus er zal steeds, de kaasschaaf zal er de komende jaren steeds verder over gaan. En dan de aandeelhouders vinden 1 dag in de week bezorgen, prima. Dan, dat is misschien nog niet volgend jaar, maar misschien wel over 10 jaar.
9: Ik ben benieuwd of Rico Luman dat ook ziet gebeuren. Dat we naar het Deense model gaan.
16: Nou, ik vraag me af hoe het gaat met de medische post en met de rouwkaart. Hè? Want daar is een uitzondering voor gemaakt, ook in de postwet, dat die wel elke dag bezorgd moet worden.
17: Ja, die gaan met de pakketbezorger mee.
18: Ja.
16: Ja, dan zou je zoiets moeten organiseren.
9: Zo gaat dat in Denemarken dus.
17: Ja, en ook in Nederland. Als jij nu wilt dat je rouwkaart binnen 24 uur op de mat ligt, dan moet je €3,20 betalen. En dan wordt die wel binnen 24 uur bezorgd, omdat die met de pakketbezorger meegaat. Maar niet meer met de postbode.
9: Guido die reageert ook in de NPO Luister-app. We hebben een bewindvoerdersbedrijf en zijn nog afhankelijk van stukken van de rechtbank, het belastingdienst, et cetera. Postbussen worden gecentraliseerd. Kleine gemeentes verliezen hun postbussen. Kleine organisaties moeten steeds verder reizen voor hun stukken. Het is toch wel armoe eigenlijk, hè, als je het zo hoort.
18: Ja, ik vind het wel. Ja, de sociale functie wordt erg onderschat. Ja. En ik vind zeker dat je in Nederland toch eigenlijk, net zoals in de Verenigde Staten, als een ontmoetingsplaats is een postkantoortje heel leuk. Ik heb zelf 7 jaar korps geweest in Engeland. En ja, heel veel plattelandsdorpjes hebben daar nog een postkantoortje. En ja, naast de tea room of de pub. En dat is altijd een hele gezellige plek waar mensen nog een kaartje kopen, waar ze de krant halen. Dat zijn hele leuke plekken.
9: Maar je kan ook zeggen, die plek waar je dan de post gaat halen, dat wordt dan die gezellige plek. Heb je allemaal postbusjes zo naast elkaar en dan zet je daar een theetentje neer en dan gaan we gezellig met elkaar praten terwijl we de post ophalen.
18: Dat zou kunnen, maar ik weet niet of de mensen bij zo'n pakketjesmuur nou eigenlijk gezellig gaan zitten.
9: Hij moet gezelliger, dat is de oplossing. Dank jullie wel voor dit gesprek. Iteke de Jong van de Telegraaf, Peter de Waard van de Volkskrant en transporteconoom bij ING, Rico Luman. Ja, hier gaat het te weinig over. Dat is de naam van de nieuwe zomerserie die we na het nieuws van 6:30 gaan aftrappen. En ik verklap alvast waar het tot nu toe te weinig over gaat. Dat zijn namelijk malafide letselschade cowboys of bureautjes. En daar gaat het natuurlijk veel te weinig over. Maar zometeen is er wel alles over te horen bij ons bij Dit is de Dag.
20: Ster. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
21: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
20: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: NPO Radio 1.
9: Het is 6:30, het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
23: De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. En vanwege de brand en de bluswerkzaamheden rijden tot zeker 11:00 vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. De nieuwe dienstplicht in Denemarken is ingegaan. Die duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en ook zijn vrouwen opgeroepen. De nieuwe dienstplicht zou eigenlijk pas volgend jaar ingaan, maar is vervroegd vanwege dreiging vanuit Rusland. Vandaag zijn zo'n 1600 dienstplichtigen begonnen, onder wie de Deense prinses Isabella. Een man uit Bergen op Zoom is opgepakt op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Justitie zegt dat de man van 20 mogelijk plannen had om uit te reizen en zich aan te sluiten Rusland. Vandaag zijn zo'n 1600 dienstplichtigen begonnen, onder wie de Deense prinses Isabella. Een man uit Bergen op Zoom is opgepakt op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Justitie zegt dat de man van 20 mogelijk plannen had om uit te reizen en zich aan te sluiten bij een groep die gelieerd is aan IS.

0: die de eerste twee etappes had gewonnen. De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Puk Pietersen veroverde in het bergklassement de bolletjestrui.
1: In Dit is de Dag hoor je vaak dit.
2: De spreidingswet.
3: Fatbikes verbieden.
4: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
1: En dit.
5: Data steel.
6: Data centers.
7: Miljarden voor defensie.
1: Maar hier gaat het te weinig over.
8: En zoals je hoort starten wij vandaag met onze zomerserie Hier gaat het te weinig over. 3 weken lang gaan we bij Dit is de Dag onderwerpen bespreken waar het volgens u, volgens jullie, veel te weinig over gaat. En het eerste onderwerp werd ons getipt door luisteraar Annerie. Waar gaat het volgens jou veel te weinig over?
9: Dag, Dit is de Dag redactie. Iedereen kan ermee te maken krijgen. Schade door bijvoorbeeld een ongeval. Hulp om die schade vergoed te krijgen is voor een slachtoffer dan goud. Ik ben Annerie Jokshorst en al 10 jaar advocaat voor verzekeraars. De kwaliteit van de hulp aan deze slachtoffers die ik voorbij zie komen wisselt enorm en is soms van een dramatisch niveau. Daaraan niet te doen wil de politiek niet. Onbegrijpelijk en daar zou het veel meer over moeten gaan.
8: Ja, dankjewel Annerie, want dankzij jou hebben wij het vandaag over malafide letselschade cowboys. En wat er precies aan de hand is en hoe we dit allemaal moeten oplossen, ga ik bespreken met Suzanne van Reet Dortland, advocaat en voorzitter van de LSA, de Vereniging voor Letselschadeadvocaten in Nederland. Marco Speelmans is er ook, directeur van de Letselschaderaad. En Ulisse Elian, Tweede Kamerlid voor de VVD. Goedenavond, fijn dat jullie er allemaal zijn. Mevrouw van Reet Dortland, heeft Annerie gelijk? Hier gaat het te weinig over?
10: Ja, daar heeft zij zeker gelijk in. Er is inderdaad best een fors probleem, denk ik, in de markt, wat de politiek, of in ieder geval de staatssecretaris, op dit moment niet serieus wil oppakken. Dat is ontzettend jammer.
8: Even bij het begin beginnen, want wat is letselschade?
10: Ja, letselschade is eigenlijk het moment dat je fysiek letsel oploopt. Dus je breekt je been als je wordt aangereden, of psychisch letsel oploopt door toedoen van iemand anders. En dat diegene daarvoor aansprakelijk is, dan betekent dat je daar ook je schade kunt verhalen op deze persoon. En de meeste schades in Nederland zijn verzekerd. Dus heb je vaak te maken met de aansprakelijkheidsverzekeraar. En nou, die schade kan heel verschillend ontstaan. Je kunt je zo voorstellen hier buiten, als je aangereden wordt door een auto op de fiets. Nou, en het is buiten jouw schuld, dan is er aansprakelijkheid. Maar het kan ook gaan over een bedrijfsongeval of een medische misser in het ziekenhuis. En tal van andere voorbeelden waar je daarmee te maken kunt krijgen.
8: En je kunt natuurlijk niet op specifieke in zaken ingaan en zo. Maar wat voor zaken heeft u voorbeeld? Wat ziet u voorbij komen?
10: Wel een belangrijke zaak, in ieder geval uit mijn eigen praktijk, die misschien wel illustreert waarom de staatssecretaris wel actie zou moeten ondernemen. Dat gaat eigenlijk op best wel een jonge man, 25 jaar. Die heeft een ongeluk gehad op de motor toen hij van Rotterdam naar huis reed. Werkte in de horeca. Hij is aangereden door een vrachtwagen die te hard reed en geen voorrang verleende. Nou, je kunt je voorstellen dat je is in het ziekenhuis terechtkomen. Forse kniebreuk, maar ook hersenletsel. En in het ziekenhuis, op zich goed nieuws, krijgt hij te horen dat hij voor het eerst vader gaat worden. Maar tegelijkertijd zijn er ook enorme zorgen. Zijn inkomen wordt niet doorbetaald als ZZP'er. Stress in de tent, je ziet ontreddering. En dan wordt toch wel gezegd, die doet er toch wel goed aan om een belangenbehartiger in te schakelen voor die letselschade. En ze weten eigenlijk helemaal niet zo goed hoe ze dat nou aan moeten pakken. Want Google zelf maar, letselschade specialist, advocaat. Je komt eerst ongeveer bij 10 betaalde advertenties uit. En je weet eigenlijk niet zo goed waar je uit moet kiezen.
8: Want je kan niet gewoon je verzekering dan gaan bellen.
10: Je kunt je rechtsbijstandsverzekering bellen als je die hebt. Maar niet iedereen heeft een rechtsbijstandsverzekering. Nee.
8: U staat die slachtoffers bij.
10: Ja.
8: En dan gaat het natuurlijk altijd om geld van die andere partijen.
10: Het gaat niet alleen om geld. Een slachtoffer is vaak op zoek naar een stukje, wel dat zijn inkomen voelt gecompenseerd wordt, maar ook in dit geval, deze meneer werkt in de horeca, dat hij ook weer gewoon aan de slag kan. Op het moment dat jij niet kunt werken, heb je er ook heel veel behoefte om geholpen te worden.
8: Ja, en als je dus in die situatie zit, en het is natuurlijk dikke stress, dan ga je inderdaad wellicht googlen, kan ik me zo voorstellen. Ja. En dan zie je door de boom het bos niet meer.
10: Nee, wat ik in ieder geval van deze mens, van deze klant terughoorde, is dat ze inderdaad, we zijn wel borden onderweg tegengekomen en mijn adviseur van de verzekering heeft deze partij geadviseerd. En dan zie je, op het moment dat ik het dossier overnam, dat er eigenlijk in een korte tijd weinig is gebeurd in dat dossier. Dat eigenlijk sprake van ondeskundige belangenbehartiging. En dat er ook nog betaald is voor het verwijzen van de zaak, wat mijn klant helemaal niet wist. Dus die voelde zich echt wel een beetje opgelicht, om maar zo te zeggen.
8: Ja. Meneer Speelmans, heeft Annerie gelijk? Gaat het, dus de inzender van deze vraag, gaat het te weinig over letselschade cowboys?
11: Daar gaat het zeker te weinig over. We hebben het in feite over de ongereguleerde belangenbehartigers.
8: De ongereguleerde belangen.

0: aan behartigers.
1: Inderdaad, de niet gebonden belangenbehartigers die eigenlijk nergens onder vallen. Die zich dus niet toetsbaar opstellen.
0: Okay, want ik kan het gewoon worden, bij wijze van spreken.
1: Ja, en dat is dus het meest vervelende. Dat er dus eigenlijk geen bescherming is.
0: Ik zou misschien
2: niet persoonlijk bedoeld, hoor. Maar.
3: Jij zou het heel goed doen, natuurlijk.
1: Maar het gaat er natuurlijk om dat iedereen dat kan zijn of worden. Ja. En dat is nou... deze materie is zo complex in het belang van het slachtoffer. Je daar gewoon een deskundige belangenbehartiger op hebben.
0: Ja, want even, u bent directeur van de Letselschaderaad.
1: Ja.
0: Wat doet zo'n raad dan?
1: Ja, een raad die waarin alle professionals, alle organisaties vertegenwoordigd zijn. En dan moet u denken aan Slachtoffer op Nederland, ANWB, verzekeraars uiteraard ook, Verbond van Verzekeraars, Letselschade-experts, Verenigd in Nieuwveren, belangenbehartigers, advocatuur, ook de vereniging van Suzanne. Eigenlijk alle partijen, herstelgerichte dienstverleners en samen...
0: Maar niet de cowboys.
1: Nee. Die willen we juist brengen naar dit... Nou, we beheren ook het keurmerk.
0: Ja.
1: We willen eigenlijk die ook brengen naar een hoger plan.
0: Ja.
1: En dat doen we door afgifte van, noem het maar aanvullend op wetgeving, richtlijnen maken, aanbevelingen maken, gedragscodes maken. En dat is best uniek in Nederland, ten opzichte van Europa en eigenlijk in de wereld. Om eigenlijk voor het slachtoffer het proces minder belastend te maken, efficiënter te maken, sneller te maken.
0: Oké, ik denk dus nu gewoon, als ik dit nu hoor, je moet gewoon naar letselschaderaad.nl en dan komt het goed.
1: Dan komt het goed, maar de essentie is dat de professional wil weten wat het keurmerk is, want ik heb dan ook het keurmerk te beheren.
0: Ja.
1: Als je nou keurmerk letselschade, als een slachtoffer zou weten dat hij naar de site moet van de letselschaderaad, maar dat weet hij eigenlijk
0: niet. Meneer Elian, Annerie, die dus de vraag instuurde en zei, het gaat hier te weinig over. Die zei onbegrijpelijk dat de politiek er niets aan wil doen. Dat hoor ik ook u bij de tafelgenoten zeggen. Heeft ze gelijk? Is het onbegrijpelijk dat de politiek er niets aan wil doen? De staatssecretaris zegt nee.
3: Ik weet even niet wat er bedoeld wordt met politiek. Want ik ben ook politiek, maar in 2021...
0: De media wordt ook wel eens gezegd.
3: Precies.
0: Maar dus, nu is het de politiek.
3: Nu is het de politiek. Kijk, even in 2021 heb ik een motie ingediend, gevraagd om een onderzoek naar kwalijke praktijken bij de letselschadebehandelaars. Dat onderzoek is gedaan. Nou, daar komen we zo nog wel op. En er zijn twee collega's van mij, collega Vondeling en collega Mutleweg, die ik denk anderhalf jaar geleden moties hebben ingediend. Lijken op elkaar, maar allebei de strekking keurmerk, beschermd beroep. Dus de Tweede Kamer, om het zo te zeggen, die is eigenlijk heel duidelijk. Die moties zijn ook met ruime meerderheid aangenomen. Dit kan niet zo. En met dit bedoel ik die cowboys, die ongereguleerde, die met alle respect, gewoon mensen die een bordje naar thuis zetten, ik ben letselschadebehandelaar, en gewoon helemaal niet weten wat ze doen. En ze zijn eigenlijk alleen maar bezig met geld verdienen over de rug van het slachtoffer. Want daar gaat het om, een slachtoffer dat al allerlei schade, allerlei leed heeft geleden. Dus de Kamer is er duidelijk over. Maar de staatssecretaris zegt inderdaad, nut en noodzaak zie ik niet. Dus ik ga niet doen wat de Kamer vraagt. Dat is op zich al best bijzonder.
0: Ja, en dat heeft ook te maken met het onderzoek dat is gedaan. Ja. Daar gaan we het inderdaad zo over hebben. Ja. Heel even nog terug, want het gaat over... zijn al die mensen, die cowboys die u dan allemaal cowboys noemt, zijn die te kwader trouw?
1: Nou, dat zou je ook niet zo kunnen zeggen. Helaas was het maar zo zwart-wit. Zelfs binnen de gereguleerde groep zijn er situaties denkbaar die niet helemaal fijn verlopen. Maar dan zijn die mensen in ieder geval nog, die stellen zich toetsbaar op.
0: Oké, want waarom gaat men hierin? Waarom wil men zo graag een bordje in de tuin? Er valt geld te verdienen, denk ik dan.
2: Ja,
0: maar zo.
2: Relatief eenvoudig.
0: Want hoeveel kost dat dan? Wat voor uurprijs hebben we het over?
2: Nou, je ziet heel wisselende... Kijk, ik werk namelijk... advocaat, dus ik heb tarieven. Ik weet natuurlijk niet wat deze partij allemaal vragen, omdat zij mijn conculega's zijn, om maar zo te zeggen. Dus ik zie hooguit een dossier bij mij als ik het overneem. En dan zie ik natuurlijk welke afspraken er gemaakt zijn. Nou, je ziet afspraken terugkomen dat niet alleen een tarief in rekening wordt gebracht bij de aansprakelijke verzekeraar die dat betaalt, maar dat er ook nog een soort van succesfee wordt geclaimd. Bijvoorbeeld een percentage van het schadevergoedingsbedrag. En dan wordt er eigenlijk dubbel betaald.
0: Maar zijn dat tientjes?
2: Dat gaat echt over duizenden euro's.
0: Duizenden euro's?
2: Ja. Ja. Ik denk gemiddeld...
0: Die het slachtoffer ook moet betalen?
2: Nee, het slachtoffer betaalt dit niet... Nou ja, indirect wel zelf over de succesfee. Ja. Want dat betekent dat het van zijn schadevergoeding vaak afgaat. Ja. Maar het uurtarief wordt vaak door de verzekeraar betaald als er aansprakelijkheid is. En dat is eigenlijk het verdienmodel ook voor deze partijen.
0: Ja. En wat gaat er nog meer mis? Zijn er nog meer voorbeelden? Ik bedoel, want ze...
2: Ja, nou ja, een heel mooi voorbeeld. Ik ik werk zelf in Etten-Leur, dus in de Brabantse omgeving. Ik heb een dossier overgenomen waarin een tandarts letselschadeslachtoffers bijstond naast zijn tandheelkundepraktijk. En ik zie je al wat fronsend kijken. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat is ook heel bijzonder, want deze man is door geen enkele kennis of kunde gehinderd, doet hij dat. En tegelijkertijd is het zo dat ik natuurlijk niet naast mijn advocaatwerkzaamheden als tandarts zou kunnen werken, gelukkig. He, ik ben niet zo technisch onderlegd, dus laten we dat vooral niet doen. Maar even om het verschil helder te maken hoe idioot het eigenlijk is dat iedereen die zich maar belangenbehartiger noemt zich in deze markt kan begeven.
0: En meneer Elian, wanneer kreeg u voor het eerst te horen en hoe over die letselschade cowboys?
3: Toen ik zelf advocaat was, toen hoorde ik het al al voorbij komen. En eigenlijk waar het in de kern om gaat is slachtoffers. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dus mensen die al in de penarie zitten, om redenen waar ze zelf helemaal niets, vaak niets aan kunnen doen, die zijn de dupe. Ja. Dus wat er gebeurd is, er wordt gedeclareerd bij de verzekeraar.
0: Ja.
3: En tegen het slachtoffer wordt gezegd, ja, maar van, kijk, ik heb voor jou iets moois geregeld. Je hebt 20.000 euro, maar je moet nog 5.000 euro aan mij betalen. Dat is gewoon eigenlijk ook oplichting.
0: Maar dus dan moet het slachtoffer echt zelf gaan betalen.
3: Dat gebeurt heel veel, ja. Dat is, alleen dat slachtoffer ziet niet. Dit slachtoffer ziet niet dat die cowboy, die hoeft geen verantwoording af te leggen. Nee. Dus heel veel slachtoffers die willen maar één ding. Die willen gewoon geholpen worden en denken, alsjeblieft, als het maar voorbij is.
1: Ja, dit is het bijzondere. Dat in deze branche het op zich mooi is voor de ontlasting van een slachtoffer dat een declaratie van een belangenbehartiger rechtstreeks bij de verzekeraar kan worden ingediend. Dat is op zich mooi. Belasting kent daar niet mee. Maar de andere kant van het verhaal is dat dus van twee kanten dan die beloning plaatsvindt. Kan plaatsvinden. Vanwege die fee die men afspreekt op voorhand met een cliënt die dan eigenlijk de consequenties daar niet van kan overzien.
0: Nee, en wat nou als je als verzekeraar niet wil uitkeren aan zo'n cowboy belangenbehartiger van een slachtoffer? Wat kun je dan beginnen?
1: Nou, dit is dus het lastige. De belangenbehartiger is uitgezocht, uiteraard, door het slachtoffer. En niet door de verzekeraar. Nou, en daar zit natuurlijk het pijnpunt. Dus op het moment dat die verzekeraar natuurlijk in de gaten heeft dat het een ondeskundige en of fraudeleuze partij is, dan moet je eigenlijk over de rug van een slachtoffer moet je dat kenbaar maken. En dat maakt het nou zo lastig.
3: Slachtoffer is dan de dupe. Dus die verzekeraar ziet dat wel en die kan daar een punt van maken. Maar dan loopt het slachtoffer wil uiteindelijk de schade vergoed krijgen. Ja. En dat loopt dan spaak. Ja. Dus dat is voor een verzekeraar. En overigens, ik ga het niet per se opnemen voor de verzekeraars. Daar kunnen ook dingen beter. Maar het slachtoffer is aan het einde altijd te dupe. Altijd.
0: Ja. En want is het ook wel eens gebeurd dat de rechter, het is wel eens voor de rechter geweest?
1: Zeker, ja. Met name eigenlijk in de laatste jaren zie je wel een ontwikkeling dat zowel in de beloning als wel het aanpakken van dit type belangenbehartigers succesvol is. Dat was het niet. We werden eigenlijk niet gesteund in deze branche vanuit de rechterlijke macht. Dat is nu de laatste jaren gelukkig wel veranderd. Maar nogmaals, dan moet je dus nog steeds uitvechten in een lopend dossier van een slachtoffer. En dat wil je niet.
0: Ja. Nou, genoeg problemen. Eén groot probleem dus. De oplossing. Ik hoorde een beetje een paar dingen langskomen. Mevrouw van Reet, Dordtland, hoe zou u het samenvatten als u het helemaal voor het zeggen had? Wat moest ze dan anders?
2: De basis zijn. Ja. Nou, ik voel, er zijn verschillende opties genoemd. Hè. Een verplicht keurmerk of beroep belangenbehartiger een beschermd beroep maken.
0: Er is een keurmerk nu, maar dan moet je dat dus zien. En een verplicht keurmerk betekent alleen als je dat keurmerk hebt, mag je dit doen.
2: Ja,
0: dat is wat
2: een beetje een vergunningsstelselachtige setting waar je dan terecht. Maar eigenlijk hetzelfde, als je als consument geld wilt lenen, moet je daar ook moeten verstrekken daarvan ook een vergunning hebben. En dat zou dan hier ook voor gelden. Ik snap wel ergens dat dat best een hele operatie is en ook kostbaar is om dat op te tuigen. Vanuit de branche, dat is ook iets wat namens de LSA ook is ondersteund initiatief, is om juist dat kostenverhaal, dus dat verdienmodel, om daar een eis aan toe te voegen in de wet. Dat een voorwaarde is dat je een gekwalificeerde belangenbehartiger moet zijn om je kosten te kunnen verhalen. En ik geloof er wel in dat je als het daarmee triggert, eigenlijk dat die partijen die nu nog niet gereguleerd zijn en niet de noodzaak van een opleiding zien, dat je die wel wat meer daarheen motiveert. Ja. En dan kun je met relatief een eenvoudige aanpassing eigenlijk in de wet, zonder een heel apparaat op te tuigen, misschien al wel wat beweging hierin krijgen, de goede richting op.
0: Ik zie meneer Elian ook knikken. Dat is ook ongeveer waar u om vroeg in de motie.
3: Ik vind dit een hele charmante richting. Waar het mij om gaat is, je wilt dat uiteindelijk het slachtoffer en de rechtszoekende weet waar hij of zij aan toe is. Ja. En als iemand dan niet de kwaliteit levert die nodig is, Ik wil nog één ding daarbij. Je hoort ook heel veel verhalen dat slachtoffers dan wordt volgehouden. Ja, je moet langer doorgaan tegen die verzekeraar, want je kunt nog meer krijgen, terwijl het op niks gebaseerd is. En dat is natuurlijk, dat is echt. Ik heb verhalen gehoord van mensen die dachten iets te kunnen krijgen, wat gewoon niet zo is. Dus lang verhaal kort, ik denk dat dit een heel charmante route is. Ik ben heel eerlijk, mij maakt het niet zo heel veel uit. Maar ik denk dat hiermee je een heel eind komt. Want er is een keurmerk waarin kwaliteitseisen staan. Dus je zou dit vrij eenvoudig kunnen doen. Maar dan moet de staatssecretaris dat wel willen doen.
0: Ja, want u was dus niet de enige. Hè? U zei het al, nog twee moties. Ja, Marina Vondeling van de PVV. Zij wilde dus dat een beschermd beroep werd. Ja. Songül Mütlür van Pro. Ja, het keurmerk. Allemaal een kamermeerderheid. Dus je denkt, dit gaat helemaal lukken. Maar toen kwam daar een onderzoek. Want meneer Elian, u vroeg dus om een onderzoek.
3: Ja, dat had ik daarvoor al gevraagd. Ja. En dat onderzoek kwam dus. En toen kwam er volgens mij van jullie collega's van Pointer kwam ook een mooie radio-uitzending. En toen kwamen er volgens mij twee moties van kom op, we kiezen nu als Kamer.
0: Ja. Oké, dus dat onderzoek. Even voor wie nu inschakelt. We zitten midden in onze nieuwe zomerserie. Hier gaat het te weinig over. We praten 3 weken lang over zaken waar het volgens luisteraars veel te weinig over gaat. En vandaag gaat het over onbetrouwbare letselschadebureaus. En ik praat met letselschadeadvocaat Susanne van Reet-Dortland, Marco Speelmans van de Letselschaderaad en VVD Tweede Kamerlid Elian. En we hebben het nu over een onderzoek wat er zou komen. Het WODC, Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum, heeft dat onderzoek in 2024 gedaan. Alleen daar kwam iets uit. Namelijk, daar kwam niet uit dat er op grote schaal misstanden voorkomen. En we hebben een onderzoeker van dat rapport gesproken, Michael Forre.
4: We hebben met mensen gepraat en het is heel simpel. Dat is daar gewoon niet uitgekomen. Wat er wel is uitgekomen, is dat er incidenten zijn, verhalen van een enkele keer van hier is iets misgelopen, daar is misgelopen. Maar het punt is ook dat je de hele tijd diezelfde verhalen dan herhaald krijgt, die dan over 1 of 2 gevallen. Dus dat er structureel echt heel veel dingen mis zouden zijn, nee, dat is niet uit ons onderzoek gebleken.
0: Ja, meneer Elian, de onderzoeker zegt, er is niet structureel iets mis.
3: Ik begrijp hier echt helemaal niets van. Want ik heb het onderzoek vanochtend nog eens bekeken. Het onderzoek zegt, wij hebben de omvang niet echt kunnen onderzoeken, omdat ook een heleboel mensen ons niet te woord willen staan. Ja. Dus ik snap niet goed hoe je als wetenschapper kan zeggen, ik heb het niet goed kunnen onderzoeken, en dan zegt het waren maar incidenten. Die motie vroeg namelijk maar om, ik vroeg maar één ding, hè. Ik wil een onderzoek naar de omvang van de kwalijke praktijken. Dat onderzoek gaat 160 pagina's, is een soort stelselbeschrijving. Vervolgens, en waarom ik dit heel jammer vind, want de staatssecretaris baseert zich nu op dit onderzoek. Die zegt, Tweede Kamer, u zegt wel dat er een probleem is. Nou, de onderzoekers zeggen dat er niet. En dan krijg je een wel eens niet eens. Terwijl het heel duidelijk is, ik kom niet uit een ei. Ik weet mijn collega's ook niet. De genodigden hier ook niet. We bedenken dit niet. Deze problemen zijn reëel, die zijn echt. En er zijn talloze problemen. Dus ik vind dit, we zal het netjes houden, maar ik vind dit een onbegrijpelijke redenering van een onderzoeker die zegt, ik heb het niet helemaal kunnen onderzoeken, maar het zijn toch alleen maar incidenten.
0: Ja. U zegt, we komen niet uit een ei. We verzinnen dit niet. Mevrouw van Reet-Dortland, Michael Foren zegt ook nog dat advocaten ook een belang hebben bij een keurmerk. Dan is er meer werk voor hen als de cowboys weg zijn.
2: Ik denk dat er te veel werk is op dit moment in de branche, dat daar niemand verlegen om zit, als ik heel eerlijk ben. Ik denk niet dat er in die zin een commercieel belang is, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat er een gelijk speelveld is. Want op dit moment zijn er zoveel verschillende partijen actief en de een moet zich aan spelregels houden en de ander niet. Dat betekent dat de een kosten maakt voor opleiding, et cetera, en de ander niet. Ja, dat is natuurlijk ook niet eerlijk. En als je dan vervolgens klanten dingen belooft die je niet waar kunt maken, of zelfs frauduleus optreedt. Dus het hele spectrum wat we daar nu al hebben gehoord.
0: Ja.
2: Ben ik daar niet zo bang voor. En dat is ook niet wat ik herken en wat in het rapport volgens mij naar voren is gekomen. Nee.
0: Meneer Speelmans, wat vindt u van de resultaten?
1: Ik begrijp dat wetenschap zich wil baseren op empirisch onderzoek, zoals dat dan zo mooi heet. Ik begrijp ook nog wel waarop ze vastliepen. Maar wanneer we weten dat 100.000 claims per jaar worden ingediend bij eigenlijk alle verzekeraars, dan zijn daar misstanden te ontdekken van, noem het maar, ondeskundigheid tot en met de andere kant van het verhaal. En dat is fraudeleus handelen.
0: Ja.
1: Dus we hebben het niet over een klein probleem, zeg maar.
0: Nee.
1: Empirisch geblokkeerd is, liep men vast. Dat was eigenlijk de conclusie. En,
0: was men ook bij u geweest?
1: Ze zijn ook bij mij geweest, dat klopt.
0: Je kon ze niet zo ver verder helpen dat ze toch al heel veel gemist hebben.
1: Om even dat inzicht te geven, maar dat is dan niet op basis van empirisch onderzoek naar voren gekomen. Het probleem zit met name bij de schaderegelingskantoren die niet het keurmerk hebben. Het zit niet bij advocatuur, het zit niet bij rechtsbijstand, zeg maar. Ja. Het zit bij die schaderegelingskantoren die met een bordje in de tuin, en dan even een aantal aan te geven, want dan geeft dat een beetje de ernst van het probleem aan. Binnen het NKL hebben we iets van 75 keurmerkkantoren. Maar we hebben het nou over resterende ruim 200 kantoren die niet in het keurmerk zijn. Dus.
0: Even nog over het keurmerk. U zei net zelf ook al, bij ons gaat er ook wel eens wat mis. Maaike Vouwen die vertelde ook nog waarom een keurmerk de problemen niet per se zou oplossen.
4: Wat is een tweede, ook niet onbelangrijk punt, is dat we eveneens hebben vastgesteld, als er dan dingen mislopen, loopt het niet alleen mis bij de ongereguleerden, maar ook bij gereguleerden. Zelfs bij advocaten, zelfs die lid zijn van bijzondere verenigingen en dus allerlei opleidingen krijgen, ook daar komen dan zogenaamde wanpraktijken wel eens voor. Met andere woorden, het enkele feit dat jij zo'n keurmerk gaat inrichten is op zich natuurlijk geen garantie dat daarmee de eventuele verkeerde praktijken zouden zijn opgelost.
0: Ja, meneer Elian, wat hij zegt, het keurmerk lost het er niet op.
3: Ook deze redenering, echt, sorry dat ik zeg, onnavolgbaar. Want waar het om gaat is, als dan bij die gereguleerde incidenten voordoen of iemand doet zijn werk niet goed, dan weet je waar je naartoe moet. Dan kun je klagen. Dan is er een organisatie achter. Ja. En dat is de hele gedachte van een keurmerk. Als een advocaat zijn werk niet goed doet, dan kun je naar de tuchtrechter. Je hebt allerlei mogelijkheden. Bij die belangenbehartigers, die kantoren, die nergens onder vallen. En als je benadeeld wordt, dan ben je dus het haasje. Dan moet je nog een keer kosten gaan maken.
2: Ja, naar de civiele rechter te
3: gaan. De civiele rechter. Dus ook deze redenering kan ik niet volgen. De hele gedachte is dat iemand kan googlen en kan zien, oké, deze personen zijn aangesloten bij het keurmerk of waar dan ook. Oké, fijn. Als het misgaat, dan weet ik waar ik naartoe kan. 1. En 2, je weet welke kwaliteit je mag verwachten.
0: Gaat u dit nou zeggen dan tegen staatssecretaris Claudia van Brugge? Want die zegt op basis van dit rapport, ik ga geen grote ingrepen doen. Daar begonnen we al mee in de letselschadewereld. Maar wat gaat u dan doen nu?
3: Ik vind het sowieso vind niet zo fraai als 2, en mijn eigen motie erbij, 3 moties met dezelfde strekking, ruime meerderheid, echt ruime meerderheden, gewoon zo aan de kant worden geschoven. Daar hou ik sowieso eerlijk gezegd niet zo van. Dat moet een bewindspersoon niet vaak doen. Dus we gaan hier weer, en ik weet dat de collega's dat ook willen in de Kamer. Mm. We gaan nog een keer vragen, wilt u dit nou alsjeblieft gaan doen? Ja, goh, laat ik er maar niet op vooruit lopen als ze dan weer nee zegt, maar
0: Ja, want meneer Speelmans, de staatssecretaris zegt dat ze wil inzetten op zelfregulering in de branche. Ja. Dus dan moeten we het zelf oplossen zonder de politiek. Kan dat?
1: Ja, nou, we kunnen veel. En dat ik wil ook even een voorbeeld hebben gegeven. Kijk, dat keurmerk, dat kan echt wel een hoger plan. In die zin dat dat gewoon bekend moet worden bij toekomstige slachtoffer.
0: Want dat zegt zij ook, hè? Je moet er meer naamsbekendheid.
1: Ja, en dat gaan we ook doen. Dat een toekomstig slachtoffer, omvoopt slachtoffer, weet waar hij moet zijn en weet waarop hij moet selecteren. Wat we ook gaan doen binnen mijn stichting met die 12 deelnemers, dat is eigenlijk dat we dan de stakeholders, de verwijzers, ook gaan benaderen. De bestaande stakeholders, de organisaties, die kunnen meer doen aan promotie.
0: Ja.
1: Maar ik ga ook actief handelen richting de verwijzers. En dat zijn bijvoorbeeld assurantie tussenpersonen.
0: U gaat dus van alles doen, ik hoor het al.
1: Ik ga wel van alles doen. Maar dan is het dus een weg van wat langere adem.
0: Ja.
1: Zodanig dat het voor die ongereguleerde schadelingskantoren lastiger wordt.
0: En is dit genoeg volgens u, mevrouw van Reet-Dordtland?
2: Nee, ik denk dat de markt heeft natuurlijk al alle partijen die zich willen committeren aan regulering hebben dat natuurlijk gedaan. En je kunt niet een partij verplichten om aan zelfregulering mee te doen. Dat is het hele probleem. Hè? Dus je hebt pas een sterke ketting op het moment dat er geen losse schakels meer in zitten. En eigenlijk zegt de staatssecretaris, die losse schakels wil ik niet vastlassen. Nee. Dus dat blijft open. En daarmee kunnen wij het probleem in de basis, denk ik, niet goed oplossen. We kunnen natuurlijk een hoop doen aan kennisgeving, deling. Hè, waar moet je zijn? Maar om een beeld te geven, ik denk dat dit soort bureaus ook marketingbudget hebben van tonnen per jaar. Dat betekent dat je niet met een simpele campagne eenmalig er bent. Dat betekent dat je moet denken in de orde van een sierencampagne om echt bekendheid hierover te krijgen.
1: Ja, wat mij betreft gaan we ook richting een platform of een zoekmachine of wat dan ook. Zodanig dat een toekomstig slachtoffer ook wel weet waarop die moet selecteren. Dat is wel mijn doel met deze organisaties. Ja. Dus je kunt wel degelijk het ze lastiger maken. Maar ik ben het wel eens, het is een weg van lange adem.
0: Ja, we begonnen met de tip van Annerie dat het veel te weinig gaat over die malafide letselschade cowboys. Wij hebben het er nu over gehad. Ja. Meneer Elian die gaat het er geloof ik ook nog over hebben. Hij kijkt heel streng daarbij.
3: Zeker, omdat de oplossing ook is echt simpel wat we al bespraken. Als je gewoon kiest voor alleen vergoeding van een deskundige komen, kosten van een deskundige komen voor vergoeding in aanmerking. Dan plak je het keurmerk eraan, dan ben je er. Ik vond het leuk om de eerste keer hier te zijn bij deze nieuwe reeks. Dat is leuk.
0: Mooie reeks, hè? We gaan ermee door. Zeker. Dank voor dit gesprek. Susanne van Reet, Dordtland, advocaat en voorzitter van de LSA. Marcus Speelmans, directeur van de Letselschaderaad. En Ulysse Elian, Tweede Kamerlid voor de VVD. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen de Rode Draad en om 9 uur langs de lijn en omstreken.
5: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
6: EO. Geloof, hoop en liefde. Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
5: En weet nog meer.
6: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
5: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
6: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: NPO Radio 1, 7 uur.
5: Jan van Poppel.
15: Sommige mensen kunnen niet wachten lekker met pensioen. Maar steeds meer mensen willen eigenlijk veel liever doorwerken. Wat trekt hen? En welke mogelijkheden zijn er? Dat er meer zometeen in de Rode Draad na het NOS Journaal van 7 uur met Jennifer Okkoli.
16: De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. En inwoners van omliggende dorpen hebben een NL Alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het eind van de middag een grote brand uitgebroken, maar die is onder controle. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens met Ceuta over. Minister Van den Brink wil weten hoe dat kon gebeuren. En ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
17: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein. Maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
16: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. En ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom om zuinig om te gaan met water. Zo worden mensen verzocht korter en minder vaak te douchen. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
18: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
16: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugset. Zij reed bijna 90 kilometer alleen op kop. Door de overwinning neemt Haugset de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes had gewonnen. De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Puk Pietersen veroverde in het bergklassement de bolletjestrui. Het weer, het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het dan niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. En het wordt dan 28 tot 33 graden.
19: Ster. Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
20: Oh, weer een muis.
19: En samen spelen.
20: Kom maar. Ja. Au.
19: En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
21: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
22: NPO Radio 1. BNN VARA.
23: Jan van Poppel. De Rode Draad.
15: Een hele goede avond. Dit is de Rode Draad van maandag 3 augustus. In deze uitzending bespreken we het wel of niet doorwerken na je AOW. Hebben het in onze politieke zomerserie over de kracht van het polderen. En hebben we het over Nederlanders die vrijwillig naar Rusland emigreren. Maar zoals altijd maken we eerst een rondje langs de velden. Het koraal in Bonaire dreigt te verdwijnen. Het is al langer bekend dat het niet goed gaat met het koraal. Maar wetenschappers hebben nu in kaart gebracht dat nog maar 5% zeebodem rond Bonaire bedekt is met koraal. 50 jaar geleden was dat nog meer dan 60%. Ondanks de snelle afbraak van het koraalrif wordt er ook hard gewerkt aan het herstel.
24: Koralen, die kan je, het zijn dieren, maar je kan ze stekken zoals planten. Wij werken hier met wat wij kunnen doen. En we kunnen ook toekijken en zien hoe de koralen misschien gaan verdwijnen. En wij hebben gekozen om ook actief in te stappen. En we doen gewoon wat we kunnen.
15: Ja, we doen wat we kunnen. Koraalriffen spelen een belangrijke rol bij het beschermen van de kust. Wanneer riffen langzamer groeien en de zeespiegel stijgt, staat er steeds meer water boven het rif en neemt de kans op overstromingen toe. De rechtbank oordeelde begin dit jaar dat de Nederlandse overheid veel meer moet doen tegen klimaatverandering en de bescherming van Bonaire. Extra opletten geblazen voor automobilisten deze week. De Europese flitsmarathon gaat vandaag namelijk van start. In meerdere landen, waaronder Nederland, houden agenten deze week extra snelheidscontroles.
25: Nou, er is één team die selecteert met de laser. En dan halen we mensen tussenuit die echt te hard rijden. En daar gaan we hier het gesprek mee aan. Nou, we zijn natuurlijk iedere week ook mee bezig, maar deze week leggen we de nadruk erop. En dan proberen we echt met z'n allen wat meer op snelheid te controleren.
15: Ja, critici zeggen dat deze actie vooral in het leven is geroepen om de staatskas te spekken. Maar volgens het Europese verkeerspolitienetwerk Roadpol is de jaarlijkse flitsmarathon bedoeld om de verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen. Verschillende Nederlandse agenten zijn deze zomer werkzaam in de Belgische kustplaats Knokke-Heist. Ze ondersteunen daar hun Vlaamse collega's bij het voorkomen van overlast door vakantievierende Nederlandse jongeren.
0: We komen hier gewoon met al onze vrienden komen hierheen.
1: Ja, gewoon drinken.
0: Ja, drinken, feesten.
2: Jullie komen naar Knokke omdat je hier wel iets kan bestellen met alcohol als je 16 bent.
0: Ja, inderdaad. Ja. Want in Nederland is het dan dat je wel echt 18 moet zijn om iets te kunnen bestellen op het terras.
15: Ja, je moet echt 18 zijn. Om overlast te voorkomen krijgt de Belgische politie hulp van Nederlandse agenten te paard en jeugdagenten. En volgens beide korpsen leidt de samenwerking tot minder vechtpartijen, dronkenschap en ruzies. Bezoekers van het festival Lollapalooza in Chicago gaan viraal vanwege een opvallende video. In die video is te zien hoe een kartonnen doos met daarin een plastic zak vol urine boven de hoofden van de festivalgangers wordt getild. De etiketten op festivals en concerten ligt de laatste tijd sowieso vaker onder een vergrootglas. Zo vertelde zangeres Olivia Rodrigo dat ook zij het gebrek aan hygiëne onder sommige fans heeft opgemerkt.
3: I have been to certain concerts and certain festivals where people wear diapers so that they can be front row of the show. And that's been an experience as a performer that I've smelled.
15: Ja, niet alleen Olivia Rodrigo heeft zich hierover uitgesproken. Ook Noah Kagan liet via het platform X weten dat hij liever wil dat fans gewoon naar het toilet gaan wanneer dat nodig is. De veelbesproken witte mannen-uitspraak van zangeres Sophie Straat is niet strafbaar. Dat stelt het Openbaar Ministerie. Sophie Straat deed bij het concert op Best Kept Secret deze oproep.
4: Nu wil ik graag de pit openen. Ben je vrouw? Ben je queer? Ben je van kleur? To the front. White men. Witte mannen. Naar achteren. Witte mannen naar achteren.
15: Ja, de uitspraak van Straat zorgde voor veel ophef. Meerdere personen deden aangifte. En na toetsing komt het Openbaar Ministerie nu tot de conclusie dat er geen sprake is van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld.
7: Meer van de Rode Draad?
26: Volg ons op Instagram.
15: Sommige mensen kijken er vol verlangen naar uit. Stoppen met werken, liefst nog voor de officiële pensioendatum. Maar steeds meer mensen willen juist doorwerken na hun AOW-leeftijd. En dat wordt in rap tempo minder uitzonderlijk. In de eerste helft van 2026 zijn in 11 van de 214 cao-akkoorden afspraken gemaakt voor wie na zijn pensioen wil blijven werken. Ik praat erover met projectleider Guido Welte, die voor de Alliantie Doorwerkers hier onderzoek naar doet. Guido, welkom. Fijn dat je er bent. Je moet ook even je koptelefoon opzetten, want anders hoor je onze andere gast niet. Heel goed, want aan de telefoon hebben we Siska Dresselhuis, die op haar 83ste onvermoeibaar blijft doorwerken. En onder andere met de 70-jarige Jan Slachter, die over de podcast Slachter en Dresselhuis werken doormaakte. Siska, ook welkom.
27: Goedenavond.
15: Goedenavond, fijn dat we je aan de lijn hebben. En Siska, ik begin even bij jou als je dat goed vindt. Wat was voor de meeste mensen de reden om door te blijven werken na hun pensioen?
27: Ik heb daar heel wat mensen over geïnterviewd, want ik heb daar ooit een boekje over geschreven. En de doorslag gaf eigenlijk nooit het geld toen, dat is inmiddels een jaar of 10 geleden, gaf nooit het geld, maar altijd het idee, ik wil erbij blijven horen. Ja. Ik wil ertoe blijven doen.
15: Ja.
27: Dat was eigenlijk waarom men doorgaat en doorging.
15: Ja, dus mensen wilden zich nuttig voelen op een bepaalde manier.
27: Nou ja, nuttig kun je natuurlijk met allerlei dingen zijn. Maar je hebt ooit een vak gekozen. En dat vak, althans als je een goed vak hebt gekozen waar je geslaagd in bent, dat wil je niet zomaar stoppen, omdat je dan een bepaalde leeftijd hebt. Als je dat goed kunt en je gezondheid is goed, waarom zou je niet gewoon doorgaan?
15: Ja, en is dat dan iets wat jij van die mensen gehoord hebt, of is het ook iets wat eigenlijk voor jouzelf ook geldt?
27: Nou, dat heb ik van heel erg veel mensen gehoord die ik geïnterviewd heb. En het geldt ook zeker voor mezelf. Ja.
15: Ja, want jij hebt zo'n vak waar je niet mee kunt stoppen.
27: Ja, ik ben journalist, net zoals jij, denk ik. Dus ik ben benieuwd hoe lang jij doorgaat.
15: Nou, ik moet nog wel even. Ik zat vanmiddag toevallig te kijken. Ik moet tot mijn 69ste en een halfde ik nog door.
27: Dus jongen, dat
15: duurt nog
27: even. Dat ga je helemaal redden.
15: Dat denk ik ook wel.
27: Als de NPO... als de NPO je niet wegbezuinigt, ga je dat helemaal redden.
15: Nou, Siska, het is fijn dat je dat zegt. Ik heb over een paar weken onderhandelingen en zo voor volgend jaar. Dus ik zal dit fragmentje meesturen naar de directie van BNN VARA. Hey, Guido, jij hebt meegeluisterd. Je koptelefoon deed het in het begin niet, maar nu doet hij het wel.
1: Nu wel.
15: Zie jij dat ook, dat mensen die dan de pensioenleeftijd genaderd zijn, ja, toch eigenlijk gewoon door willen?
1: Ja, steeds meer. Ja? Steeds meer.
15: Zie je dat echt vaker?
1: Ja, ja, ja. En er gaan natuurlijk per jaar steeds meer mensen met pensioen. En als je,
15: want we worden ouder met z'n
1: allen.
15: In,
1: we worden gezonder ouder met z'n allen. Je hebt dus ook nog veel meer energie dan misschien 20 jaar geleden om door te gaan. Je bent fysiek minder versleten.
15: Ja.
1: Ja, je hebt zin om door te gaan en niet te stoppen. Dat geldt trouwens niet voor iedereen. Niet iedereen wil en kan doorwerken. Dus ik zeg altijd, wie wil en kan doorwerken, prima, go your gang.
15: Ja, die kunnen dat. Ja, ja. En die willen dat dan ook. Maar zijn het dan meer mensen omdat er meer mensen met pensioen gaan, of ook echt procentueel meer mensen die dit willen?
1: Statistisch gezien, zowel als ook.
15: Okay.
1: We zijn langer gezond. We kunnen langer dingen. We voelen ons langer energiek. We willen langer van betekenis blijven. Dat.
15: Ja.
1: En als je dan ook nog meer mensen hebt die met pensioen, ja, dan is statistisch gezien,
15: maar dat betekent dat er dus heel veel mensen zijn, Guido, die willen blijven werken. Dan is natuurlijk wel de vraag, ja, willen werkgevers ze ook hebben of houden?
1: Ja, dat is de beste vraag. Daar doen wij tussen onderzoek ook naar.
15: Ja. En wat is het antwoord op die vraag?
1: Het antwoord is dat er steeds meer werkgevers zijn die het nut van inzien dat ze ook met ervaren mensen die eigenlijk met pensioen gaan verder kunnen. Maar dat lukt dan niet op bredere schaal in Nederland. Dus er zijn veel meer mensen die willen en kunnen doorwerken dan die uiteindelijk daadwerkelijk doorwerken.
15: Maar dan zit er dus ergens een soort bottleneck bij die werkgeverskant in dit geval.
1: Dat heb je goed gezien. Ja. Zo even kort door de bocht zou ik kunnen stellen dat er diverse bottlenecken zijn of drempels voor werkgevers om hier aan te beginnen.
15: Ja, ja. Siska, toen jij wilde doorwerken, was er toen veel weerstand tegen dat besluit?
27: Nou, ik heb niet doorgewerkt bij mijn eigen baas, om het zo te zeggen. Ik ben op een.
15: Waarom niet bij je eigen baas eigenlijk? Wilden ze dat niet?
27: Nou ja, ik weet het niet. Ik had daar 27 jaar achter de rug. Ik was daar heel succesvol geweest. En de tijd leek eraan te komen dat de mensen minder bladen gingen lezen. Ik was hoofdredacteur van een blad. En ik dacht, ik heb hier de groei meegemaakt. Ik weet niet of ik ook nog de gang naar beneden mee zou willen maken. In ieder geval, ik ben gestopt. Maar ik heb een half jaar voordat ik stopte, heb ik met mijn vorige werkgever, en dat was een dagblad, want ik heb ook 20 jaar bij een dagblad in Nederland gewerkt. En die heb ik gebeld en ik heb gezegd, ik ga met pensioen, heb jij werk voor mij?
15: Ja, ging om trouw en, toch, het dagblad?
27: Dat ging om trouw, ja. En die hoofdredacteur die er toen was, God zegende hem nog altijd, die zei, oh, wat leuk, je mag hier freelance komen werken, kies me uit. Je mag een column schrijven, je mag een reportage schrijven, wat je mag interviews schrijven. Ja, dat was echt erg leuk, dat heeft mij echt gered, mag ik wel zeggen.
15: En dit is dan zo'n werkgever die jou wilde hebben, natuurlijk ook door je staat van dienst, hè, bij het blad opzij, waar je lang hoofdredacteur was. Dit is dan soort van de praktische kant. Aan de andere kant is er ook een omgeving. Je hebt misschien wel kinderen, je hebt vrienden, vriendinnen, noem het maar op. Wat vonden zij ervan?
27: Nou, ik heb geen kinderen, dus die vonden er niets van.
15: Die vonden er niets van. Die schrijven alvast af.
27: Nou, mijn vrienden, mijn man en mijn vrienden, die vonden het allemaal een puik idee.
15: Ja.
27: Dus niemand zei, ben jij nou helemaal gek? Waarom ga jij door? Ik ging natuurlijk wel door als freelancer, hè? Dus ik kon het allemaal op mijn eigen tijd en heel vaak ook. Ja. In mijn eigen werkkamer kon ik het allemaal doen.
15: Ja,
27: niemand vond dat gek. Nee, dat hadden ze van mij echt wel verwacht, dat ik dat zou doen. En
15: dit is dan
27: zo geworden.
15: Precies, dit is dan een voorbeeld waarbij Siska gaat freelancen, Guido. Ja. Dan kun je het helemaal zelf indelen. Dan is die werkgever natuurlijk ook niet soort van verantwoordelijk, maar ook weer niet helemaal, hè, volgens al die regels die erbij komen als je onder contract gaat bij zo'n werkgever.
1: Ja, maar zij heeft het gevraagd. Hè?
15: Ja.
1: Het zou eigenlijk andersom moeten zijn.
15: Ja?
1: Wat blijkt uit de praktijk? Op het moment dat werkgevers vragen, wil je doorwerken, dat mensen dan een soort verwarring zitten. Oh, kan dat dan? En wil je dat? Dan wil ik het wel doen. Dus het motiveert mensen als werkgevers op tijd vragen.
15: En dan bedoel je dus met werkgevers die dan bij wijze van spreken, iemand wordt nu 66, dat ze dan zeggen, nou, over een jaar komt de pensioendatum.
1: Uiterlijk een jaar van tevoren.
15: Oké, nou, laten we 2 jaar van tevoren doen. Wat doen we daarmee?
1: Ja, nou,
15: wil je misschien doorwerken?
1: Ja, en dan gebeurt er iets moois op zich. Want had je nog niet over nagedacht, dan denk je, oh, het is een nieuw aspect.
15: Ja.
1: En dan zit je nog niet met één deur of met één voet in de uitgang naar buiten. Want dan heb je nog niet thuis geregeld dat je op de kleinkinderen gaat oppassen. Dat je met de camper op vakantie
15: gaat. Ineens op
1: gaat,
15: Europa-trip gaat.
1: Al die beelden die we hebben bij de ouderen. Wat natuurlijk niet voor iedereen klopt. Er zijn ook mensen die moeten doorwerken, financieel gezien.
15: Ja.
1: Er zijn mensen die willen dat echt. Waarom vraagt de werkgever niet?
15: Maar je zegt, waarom vraagt die werkgever er niet om? Zijn niet ook werkgevers een beetje huiverig voor het aannemen van gepensioneerde mensen? Of het verlengen van dat verband wat ze dan met elkaar hebben?
1: Ik hoor het al aan je stem, dat aannemen van gepensioneerde mensen. Want er zitten heel veel beelden, voorbeelden, denkbeelden, vooroordelen.
15: Ja,
1: kunnen ze dat nog, die ouderen?
15: Precies.
1: Zijn ze fysiek nog fit? Oh jee, wat moet ik doen als ze ziek worden? Dat zijn ergere ziektes dan normaal. Moet ik daarvoor betalen? Ja, heel simpele vragen eigenlijk die, ik zeg altijd, onbekend maakt onbemind.
15: Uh-huh.
1: Ja, als je even gaat informeren als werkgever, dan weet je eigenlijk dat er minder risico's aan zijn verbonden een ouderen aan te nemen dan een jongere bijvoorbeeld, omdat je minder doorbetaalt als je ziek is. Je betaalt minder werkgeverspremies. Het is eigenlijk ook nog goedkoper. Maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben, want we moeten toe naar een maatschappij die anders aankijkt tegen ouder worden en de waarde van ouderen.
15: Ja, maar je zegt dus eigenlijk dat het relatief makkelijk kan. Hè, als een maar aan de andere kant, je noemt die jongeren. Je zou kunnen zeggen, ze houden een plek bezet waar een jongere ook weer wil werken. Er zijn ook heel veel mensen die arbeidsmarkt op willen.
1: Daar hebben we zelfs een generatiepact in het leven voor geroepen, waar we zeggen, de ouderen gaat één dag minder werken, zodat die jongeren een plek krijgen. Maar als je nu kijkt, de zorg die heeft dit jaar in het eerste kwartaal meer dan 60.000 vacatures gehad die niet bezet konden worden.
15: Ja.
1: Nou, waarom zou niet in de zorg iemand die dat kan, die ook diploma's heeft, weer registratie kunnen doorwerken als je dat wil 2 dagen? Het is toch gek als je zegt, nee, blijf maar lekker thuis.
15: Ja, generatiepak met één dag werk. Ik bedoel, met één dag werken kom ik niet rond, Rido.
1: Nee, niet veel, niet veel. Maar jij zei net ook nog, ik moet tot mijn 69. Ik zou...
15: Nee, ik wil tot... Ik wil het.
1: Maar dat zou toch mooi zijn als we over een paar jaar zeggen, niet hoe lang moet je nog, maar hoe lang wil je nog?
15: Ja.
1: En kan dat ook?
15: Het is een hele andere manier van denken, Siska, als je er zo naar luistert. Jouw verhaal is natuurlijk een vrij proactief verhaal. Jij nam zelf het heft in handen door een half jaar voor je pensioen met Trouw te bellen. Nou, daar komt van alles. Wat vind jij? Moet de werknemer brutaler worden of de werkgever proactiever?
27: Allebei. Maar ik denk dat het voor heel veel werknemers prettig zou zijn als de werkgever er in ieder geval een opening maakt. En dat je als werknemer niet denkt, oh, ze staan al klaar met de vetlederen medaille en met de bosbloemen en ze gaan er gewoon vanuit dat ik wegga.
15: Ja.
27: Het is natuurlijk heel prettig als je het op een samen eigenlijk erover hebt. Maar goed, werknemers die door willen werken moeten daar gewoon natuurlijk ook zelf om durven vragen.
15: En die mensen die dan door willen werken, want die heb jij veel gesproken ook, willen die dat dan ook fulltime?
27: Ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat de mensen die ik daarover geïnterviewd heb, dat waren allemaal, zoals dat hoort, bekende Nederlanders. Dus dat waren mensen als Annemarie Jortsman, noem al deze mensen maar op. Die wilden ook.
15: Die zit zo vaak in een talkshow.
27: Gewoon...
15: Volgens mij doen ze dat fulltime, Annemarie Jortsma.
27: Ja, maar ik interviewde haar hierover al een jaar of 10 of 15 jaar geleden.
15: Toen zat ze nog niet in talkshows.
27: Toen zat ze minder in talkshows, toen zat ze nog echt in de politiek. Ja, die wilden gewoon fulltime door. Dat was niet van wij gaan...
15: Ik zie Guido hier een beetje knikkenbollen, Siska. Volgens mij is dat niet bij iedereen het geval, hè, Guido?
1: Nee, ik zou zeggen, als er een gemiddelde bestaat, dan zou het rond de 2-3 dagen per week bijwerken.
15: Okay.
1: Of bijklussen, of hoe je dat wil noemen, doorwerken kunnen noemen. Mm-hmm. En dat is 18 tot 20 uur.
15: Ja, maar moeten werkgevers daar dan in meegaan met zoiets?
1: Ja, moeten. Ik kijk even naar de vacatures in zorgtechniek, kinderopvang, beveiliging enzovoort. En eigenlijk is dan noodpret preekt wet aan toepassing.
15: Ja, dus je bedoelt eigenlijk in die sectoren waar het hardst nodig is, daar moet je dan op focussen.
1: Ik denk dat we het beste daarmee kunnen beginnen. Want als we daar een begin hebben gemaakt, dan is het ook wat onwenniger en dan kunnen anderen ook mee aan de slag.
15: Ja. Dat zijn niet de bekende Nederlanders, Siska. Die hebben al veel te veel, toch?
27: Nee. Maar waar ik het over heb, als ik ook naar mezelf kijk, ik was natuurlijk niet meer in vaste dienst ergens. Ik had wel vaste afspraken, maar ik was freelancer. En dat is natuurlijk toch heel iets anders dan als je ergens nog onder contract staat.
15: Ja.
27: Daar kan ik niet over oordelen. Ik kan me voorstellen dat je dan niet meer echt fulltime verder zou willen. Maar dat je dan een dag of 3-4 zou verder willen.
15: Ja, precies. Een beetje wat Guido ook zegt. Guido, je zei aan het begin van het gesprek, jullie doen hier nu onderzoek naar ook. Ja. Hè? Ja. Ben je nou een goed voorbeeld of in je onderzoek een goed voorbeeld tegengekomen waarbij dit eigenlijk allemaal al picobello in orde is? Van een bedrijf wat dit goed regelt of zo?
1: Ja, nou ja, één bedrijf waarvan ik zeker weet dat wij het goed regelen en geregeld hebben is Alliander, netwerkbedrijf. Dus heel veel technische mensen die de komende jaren natuurlijk met pensioen gaan. Ja. Dus zij hebben ook een hogere urgentie. En wij hebben een netwerkcongentie. Dus we hebben dus behoefte ook aan aansluitingen. En dat lukt niet als er geen techneuten zijn.
15: Ja.
1: Want AI kan dat werk allemaal nog niet overnemen. Dus zij hebben dat goed geregeld, beleid in de stijgers gezet. Mm-hmm. Leidinggevende ondersteund. Hoe voer ik nou zo'n gesprek eigenlijk? Het is natuurlijk een beetje raar ineens te vragen van, oh ja, wil je doorwerken als je daar nog nooit bij hebt stilgestaan als leidinggever?
15: Maar ik heb ook het idee alsof het hier ook een beetje een verhaal is van, we weten eigenlijk nog helemaal niet zo goed dat dit allemaal kan en dat dit mogelijk is.
1: Ja.
15: Klopt dat?
1: Ja, als je veel mensen vraagt van, weet je eigenlijk of je de kans hebt door te werken, dan moeten ze diep graven en zo. Ja, ik ben nooit gevraagd. Ik weet ook niet of er beleid is. Dus ik weet het niet of ik kan maar mijn huidige werkgever. En ik vermoed dat het op de arbeidsmarkt moeilijk is een baan te krijgen. Wat nog klopt ook.
15: Ja, ja, maar het feit dat bijvoorbeeld mijn ouders zijn toevallig de afgelopen 2 jaar allebei met pensioen gegaan.
1: Ja.
15: Nu waren ze er volgens mij ook allebei wel een beetje klaar mee. Maar dat kan natuurlijk ook, hè?
1: Tuurlijk.
15: Maar ja, ik heb hun verder nooit gehoord en ook niet vrienden van hun gehoord over van, oh, misschien wil ik wel doorwerken.
1: Ja.
15: Voelt ook een beetje, ik bedoel, het is mijn bubbel, hè, maar het voelt ook een beetje alsof mensen het niet weten.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, maar dus, wat je zegt is een bubbel. Er zijn dus heel veel mensen die wel zin in hebben in doorwerken.
15: Ja.
1: En als je naar andere landen kijkt, Scandinavië of Duitsland, dan denk ik, ja, die hebben het anders geregeld.
15: Ja, wat hebben zij anders geregeld dan?
1: Nou ja, in Duitsland kun je nu sinds januari dit jaar 2000 euro bijverdienen zonder dat je belasting over betaalt. Betaal je alleen maar 15% sociale premie. That's it. In Zweden mag je doorwerken. Heb je dus recht op doorwerken tot 69. In Denemarken is er een wet op leeftijdsdiscriminatie.
15: Ja.
1: Dus die hebben niet eens een pensioensleeftijd. Daar kun je gewoon door.
15: Ja.
1: Dat zijn andere manieren om aan te kijken tegen doorwerken.
15: Ja.
1: En dan voelt het ook niet alsof het niet mag of alsof het logisch is, omdat het in de CAO staat, dat van rechtswegen eindigt. Oh, het eindigt van rechtswegen. Ja, dan denk je misschien niet eens meer over na.
15: Ja.
1: Omdat je zegt, dat staat van rechtswegen.
15: Ja, precies. Het is allemaal wat losser en er zijn duidelijke regels voor. Siska, jij bent 83. Heb jij veel vrienden of vriendinnen die nog werken?
27: Nou, daar moet ik eens even diep over nadenken. Mijn vriendenkring is over het algemeen jonger, veel jonger dan ik zelf ben. Dus ik zit eigenlijk allemaal tussen de werkende mensen. Ik heb een hele goede vriendin, die is van mijn eigen leeftijd, maar haar gezondheid is niet van die aard dat zij nog zou kunnen werken. Dus het hangt natuurlijk heel erg af van je gezondheid. Hè?
15: Ja. Ja, tuurlijk.
27: En nee, ik denk niet dat
15: Dan zit je gewoon nog in een hele werkende omgeving. Misschien is dat ook wel een reden dat je natuurlijk zelf ook gewoon bleef werken.
27: Ja, dat is heel prettig als je nog met mensen omgaat die niet allemaal van je eigen leeftijd zijn. Ja. Die jonger zijn en die het eigenlijk ook normaal vinden dat ik nog met hun werk. Ik maak dus een podcast met Jan Slachter. En Jan en ik zijn daar gewoon de twee oude lullen, om het zo te zeggen. Maar verder werken wij met allemaal jonge mensen. Want die podcast, jongens en meisjes, dat zijn allemaal hele jonge mensen.
15: Ja.
27: Dus dat is ook leuk, dat die het eigenlijk normaal vinden om met ons te werken.
15: Ja.
27: Dat houdt je ook vief, moet ik zeggen.
15: Ja. Guido, tot slot, die voorbeelden die je net noemt, hè, Zweden noemde je, Duitsland noemde je, kunnen we dat ook invoeren in Nederland, zulke regels?
1: Jazeker, ik twijfel daar echt geen moment aan.
15: Want die zijn er nog niet dus?
1: Nee, misschien moeten we ook wel kijken, we werken natuurlijk met toeslagen, hè, en die vervallen op het moment dat je weer meer bijverdient. Mm. Misschien moet je daar iets mee doen, maar ik ben wel zeker ervan dat ergens tussen Duitsland en Denemarken ook voor Nederland mogelijk is.
15: Ja. Dank dat jullie er waren, Siska Dresselhuis en Guido Welter.
1: Dank je wel.

0: Superstition van Stevie Wonder.
1: NPO Radio 1.
0: Dan is het 19:30, het NOS-journaal met Jennifer Okkeloen.
2: In de buurt van Venray staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Het vuur brak vanmiddag uit en breidt zich nog steeds uit. Omwonenden hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. De populaire Franse chefkok Jean Imbert is opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden onder meer dat Imbert hem kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Afgelopen week presenteerde Amazon sterke kwartaalcijfers. Daarnaast steeg de marktwaarde met zo'n $400 miljard. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Als dat niet genoeg werkt, moet de centrale worden stilgelegd. Ook in Hongarije dreigt stillegging van een kerncentrale door de lage waterstand in de Donau.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Deze zomer krijgen wij een kijkje in de kasten van de meest uiteenlopende gasten. En vandaag mogen we een kijkje nemen bij pedagoog en specialist seksuele opvoeding Belle Babé. Al moeten we dan wel even door de stofwolken heen. Je hoort zo meteen waarom. Maar nu eerst...
3: De week van...
0: Ja, voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp. En dat is deze week Floor Meijboom. Floor, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, waar ga je deze week onderzoek naar doen?
4: Ja, ik ga onderzoek doen naar waarom sommige Nederlanders Rusland als ideaal zijn gaan zien. En in sommige gevallen gaat dat zelfs zover dat ze ernaar willen emigreren. Terwijl Rusland een autoritair land is, al jaren natuurlijk in oorlog in Oekraïne. Er worden mensenrechten geschonden. Toch zijn er Nederlanders die daar dus een bestaan willen opbouwen. En ik wil begrijpen wat hen nou aantrekt. Waarom sommige Nederlanders Rusland als ideaal zijn gaan zien. En in sommige gevallen gaat dat zelfs zover dat ze ernaar willen emigreren. Terwijl Rusland een autoritair land is, al jaren natuurlijk in oorlog in Oekraïne. Er worden mensenrechten geschonden. Toch zijn er Nederlanders die daar dus een bestaan willen opbouwen. En ik wil begrijpen wat hen nou aantrekt en wat dat ook zegt.

0: die komen uit 2024. Toen zijn er 44 mensen die in Nederland geboren zijn, heel specifiek geëmigreerd naar Rusland. Mm-hmm. Dat zegt natuurlijk niet over waarom deze mensen daarheen zijn geëmigreerd. Dus dat is niet bekend. Het waren er overigens in 2021 twee keer zoveel, 88. Dus toen Rusland Oekraïne binnenviel, in 2022 is het gehalveerd.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Maar nog steeds dus mensen die emigreren naar Rusland. Doet me ook een beetje denken aan die serie Wakker in Paraguay van de VPRO.
2: Ik ben Gert, ik heb 4 jaar in Spanje gewoond. En de overheid bleef mij achtervolgen en ik wil hier weg zo ver mogelijk.
3: Ik ben arts. Tijdens de coronatijd zijn mijn ogen open gegaan. En ik zie het wel gebeuren. Straks krijgen we een European Digital Identity en een CBDC misschien.
4: Ik ken Nederland niet meer terug de afgelopen jaren, dus ik ben er wel klaar mee.
5: Het zal alleen maar gekker en gekker worden. Emigratiebelastingen, de grijpgrage overheid die op basis van hun eigen obscure agenda's jou financieel willen uitkleden, want hoe durf je te vertrekken?
1: Ja, het waait alle kanten op, hè? De redenaties waarom ze daar naartoe zijn gegaan, Paraguay. Is er een soort universele reden waarom mensen dan, nou, in dit geval naar Paraguay gaan?
0: Ja, nou, wat we zien, dat blijkt uit meerdere onderzoeken, waaronder dat van Sociaal en Cultureel Planbureau, is dat sinds corona het wantrouwen in de Nederlandse overheid afneemt, of toeneemt. Het wantrouwen neemt toe. Het komt onder andere doordat mensen dus twijfelen aan het nut van die coronamaatregelen. Doordat ze het gevoel hadden dat de overheid en de media hen niet serieus nam. Mm-hmm. En tegen het einde van de pandemie bereikte dat politiek vertrouwen van Nederlanders in de overheid een dieptepunt.
1: Yeah.
0: En er is dus een groep Nederlanders die daarom besluit om te vertrekken. En deze groep is specifiek naar Paraguay gegaan. Yeah. En waarom ik specifiek nu in Rusland wil duiken, dat komt omdat ik een tijdje geleden een bericht las over een wethouder uit Hilversum, Karin Walters, die naar Rusland is geëmigreerd. Zij, nou, daar heeft een journalist, Fedra Werkhoven, ze werkt bij Trouw, onderzoek naar gedaan. En een paar weken geleden stond er een mooi interview met de zoons van Karin in Trouw.
1: Ah, want die zijn dus achtergebleven dan?
0: Die zijn in Nederland gebleven. En dat triggerde mij. Hoe kunnen mensen dus specifiek, mensen die in een democratie leven, naar een land als Rusland verhuizen? Dus vandaar dat ik specifiek dit land even heb uitgekozen.
1: Ja, op dit moment. Ja. Maar wel wat een apart verhaal. Want je zegt ze leven in een democratie, deze vrouw.
0: Hier in Nederland.
1: Ja,
0: hè?
1: Hier in Nederland. Ja. Maar deze vrouw functioneert in een democratie. Ze is wethouder.
0: Ja.
1: Ja.
0: De.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ongelooflijk. En is het dan ook nog, want dit gaat dan helemaal, dit is helemaal een soort redenatie vanuit deze vrouw zelf, deze wethouder zelf. Maar hoe probeert Rusland westerlingen te trekken? Zit daar ook nog iets achter?
0: Ja, Rusland probeert actief westerlingen te trekken. Zo is er dus een speciaal visum ook. Dat heet het normen- en waardevisum. Ja. Dat werd in 2024 ingevoerd door Rusland. En het wordt gezien eigenlijk als een vorm van ideologisch asiel. Dus daarmee willen ze specifiek deze groep trekken. Er zijn ook online influencers die de boodschap verspreiden. Dat Rusland de toevluchtsoord is voor mensen die zich niet thuis voelen in het Westen. En er is ook bekend dat er actief nepnieuws van Russische websites wordt verspreid. Ook in het Westen, ook in Nederland. Dus daar wil ik deze week meer onderzoek naar gaan doen.
1: Wil je nog een oproep doen?
0: Ja, dat wil ik. Als er mensen zijn die zichzelf herkennen in dit verhaal, die plannen hebben om naar Rusland te emigreren, dan wil ik je heel graag spreken. En dan kan je mij mailen op de rode draad@binnenvara.nl.
1: Oh, geweldig. Succes deze week. Floor Meijboom, dankjewel.

0: Oh My Soul van Bruno Mars.
1: De rode draad.
0: In onze zomerrubriek De Bovenste Plank nemen we een kijkje in het absolute privédomein van een diverse verzameling bekende en minder bekende gasten, namelijk hun boekenkast of platenkast of porseleinverzameling. Maakt allemaal niet uit, maar vandaag gaan we het wel over boekenkasten hebben. Want daar heeft onze gast, pedagoog en specialist seksuele opvoeding Belle Barbé, een heel mooi exemplaar van. Belle, welkom.
2: Dankjewel.
0: Ja, het is denk ik de mooiste boekenkast die we tot nu toe hebben gehad hier in de uitzending.
2: Nou, wat een compliment.
0: Ja, het is echt een. Kun je mensen beschrijven hoe die eruit ziet?
2: Ja, zeker. Het is een kast die ingebouwd is om een ensuite heen. Dus we hebben twee van die ensuite deuren die sluiten. En dan heb je altijd loze ruimte daar omheen. En daarin heeft
0: meestal is dat gewoon leeg bij mensen.
2: Ja, nou, er zaten ook wel kasten in toen we dat huis kochten. Maar ik heb op een gegeven moment aan mijn man gevraagd als kraamcadeau of hij niet daar een boekenkast omheen wilde bouwen.
0: Oké, dus dat heeft hij helemaal zelf gemaakt?
2: Ja, hij is op zich timmerman. Dus
0: oh,
2: oké. Okay.
0: Ik wou
2: gedaan,
0: net zeggen, van ik heb nog geen kinderen, maar als dit me te wachten staat, dan ben ik toch enorm bang. Oké, okay, en hij is ook nog eens felgeel.
2: Ja, klopt.
0: Geweldig.
2: Ja, knalgeel. Ja.
0: Knalgeel, oké. Okay. En wat gebeurt er achter die opening? Want daar heb ik ook nog wel wat vragen over. Want ik zie daar een mini graafmachine staan op de foto die je ons gestuurd had.
2: Ja, ja. Nou, we hebben 6 jaar geleden hebben we dit huis gekocht. En het was echt een enorme bouwval. En we hebben het in eerste instantie hebben we het gewoon bewoonbaar gemaakt. En dus die boekenkast erin gemaakt.
0: Wat betekent dat, bewoonbaar maken?
2: Nou, de elektriciteit moest vernieuwd. Het was niet op het riool aangesloten. Het huis was helemaal verzakt. De ramen waren ingegooid. Er zaten vuilniszakken voor de deur. En het was echt behoorlijk ver heen. De kinderen in de buurt noemden het spookhuis.
0: Oh. En wat trok je zo aan het spookhuis?
2: Waarschijnlijk dat het enige huis was wat we konden betalen.
0: Okay.
2: En het feit dat ik dus met een timmerman aannemer ben getrouwd. Dus we konden het weer opknappen. Eigenlijk werd het verkocht als bouwgrond trouwens. Maar er stond dus nog dat huis op en dat hebben we opgeknapt. En toen is inmiddels het aantal kinderen dat we hadden verdubbeld. En moesten we wat erbij bouwen. En dat zijn we nu aan het doen.
0: Okay.
2: Evenals funderen. Dus er moest veel gegraven worden. En ja, daar had je een graafmachine.
0: En daar heb je een graafmachine voor nodig. En
2: staat
0: ineens een graafmachine in je huis. Ja, want we zien die prachtige boekenkast op die foto. Met daarachter dan dat mini graafmachine.
2: Ja, het was gewoon niet gelukt om ze op tijd in te pakken, weg te halen. Dat was wel het plan, maar...
0: Oh, de boeken bedoel je?
2: Ja, die staan nog in de kast. Die gaan gewoon de hele verbouwing gaan zij meemaken.
0: En je bent niet bang dat die verstoffen kapot gaan...
2: Ja, dat zeiden mensen. Van, ben je dan niet bang voor het stof? Maar ik maak me daar niet zo heel erg
0: over. En dan ben je straks aan het lezen. En dan zie je op pagina 11 zie je een beetje stof zitten. En dan sla je hem om.
2: Weet je nog 13, dat we gingen verbouwen?
0: Ja, oh ja. Er zit ook een soort nostalgie in dat stof.
2: Denk het, ja,
0: ja, oké. Okay. Dat vind je dus ook helemaal niet erg. Want die kast die was er dus toen... Al toen je er kwam wonen, die heeft je man dus helemaal herbouwd als kraamcadeau.
2: Ja, ja.
0: En daar staan nu al die boeken in.
2: Ja.
0: Het zijn er best veel, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Zijn het alleen maar jouw boeken?
2: Nee, want hij had er zelf ook best wel veel. Hij heeft eerst, voordat hij timmerman werd, heeft hij 7 jaar filosofie gestudeerd. Dus zijn hele filosofiebibliotheek is ook natuurlijk daarin. Ik heb meer de romans en de feministische literatuur. En hij heeft de filosofie en de Tweede Wereldoorlog. Zo zijn ze een beetje
0: thema's
2: verdeeld.
0: Zijn ze ook op die manier... Precies, je zegt op thema's verdeeld. Maar is die kast ook op die manier...
2: Het staat allemaal kriskras door elkaar.
0: Oké. Want?
2: Ja, wel wat beters te doen.
0: Oké. Okay. En je houdt wel van een beetje chaos.
2: Ja, ook dat. Ja, ik vind het heel sympathiek ook eruit zien. Zo'n volgepropte boekenkast. Noem ze cluttercore, volgens mij. Is een naam voor... Zo'n soort inrichting. Cluttercore.
0: Oh.
2: Dus een inrichting waarbij het heel rommelig lijkt... maar toch eigenlijk best wel gecureerd is.
0: Dat is cluttercore.
2: Ja,
0: nou, hebben we ook weer wat geleerd deze avond.
2: Ja.
0: Maar hoe vind je dan wat in die kast?
2: Niet. Nou, soms goed. Soms zijn we echt boeken kwijt, inderdaad. Dat klopt. En anders gewoon 2 rondjes lopen... en dan staat het altijd op de laatste plank.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Ja. Maar want de reden dat ik het vraag... natuurlijk zoek je nog wel eens iets op in een boek? Veel
2: nee,
0: mensen pakken natuurlijk
2: niet.
0: Gewoon een ChatGPT erbij tegenwoordig.
2: Nee, dat doe ik ook weer niet. Nee. Nou, ik heb echt een soort ontdekking gedaan deze zomer. Volgens mij ben ik echt super late to the party. Maar ik luister dus nu Boeken FM. Die podcast bestaat al 7 jaar. Maar ik heb dus heel veel boeken geluisterd die ik echt als tiener heb gelezen. En dan lees je dus, of dan herleef je zo'n boek eigenlijk gewoon in een uur tijd. Dus dat is nu mijn nieuwe manier. Ik ga niet al die boeken opnieuw lezen. Maar ik hoef gewoon, ik kan dan een uur die podcast luisteren. En dan heb ik zo'n boek weer helemaal.
0: Heb je hem weer helemaal?
2: Ja.
0: Ja. En dan
2: herbeleefd.
0: Is hij er ook weer helemaal.
2: Ja, Joe Speedboat heb ik geluisterd. Bonjour Tristesse. Echt leuke boeken die ik lang geleden als tiener heb gelezen.
0: Las je vroeger veel?
2: Ja, Altijd wel, ja, zeker.
3: Wat las je?
2: Nou, heel veel Donald Duckjes als eerste. En ja, een paar boeken die me echt zijn bijgebleven. Bijvoorbeeld de Hunger Games, toen ik zo 18, 19 was. Dat was echt super indrukwekkend. Ook wel van die griezeldingen, young adult. Ja, heel veel heb ik gelezen. Ja. Maar ook gewoon de klassieke Brief voor de Koning, dat soort dingen.
3: En ben jij dan ook iemand die al die boeken bewaart?
2: Ja.
3: Als in, zijn ze er nog? Zeker. Staan ze in die mooie gele boekenkast?
2: Ja, en nog meer boekenkasten boven ook. Ja, ja, ik heb al mijn jeugdboeken heb ik ook nog. En die zet ik dan nu zo heel hoopvol bij mijn kinderen naast hun bed. In de hoop dat ze dan ook Hasse Simons dochter en zo gaan lezen.
3: Ja.
2: Dat gebeurt niet. Ze lezen hun eigen boeken. Ze lezen wel heel veel, maar ze kiezen gewoon hun eigen boeken die ze leuk vinden.
3: Ja.
2: Niet,
3: Je hebt ons natuurlijk allemaal foto's gestuurd, hè, van die boekenkast. Nou, laten we even in detail door die kast gaan. Tenminste, naar een paar dingen. Sowieso één foto met houtblokken erop.
2: Ja.
3: Heb je ook nog een zelfgebouwde open haard ergens? Of?
2: Oh, ja, nou, niet zelf gebouwd, maar wel gewoon een houtkachel.
3: Je hebt ook nog een houtkachel.
2: Ja.
3: Het huis wordt steeds idyllischer.
2: Heel romantisch.
3: Op die foto staan allemaal soort banden links van een soort bruin-grijze boeken.
2: Heb je hem ergens?
3: Nou, je hebt hem zelf gemaakt, toch?
2: Ja, oké. Okay, ja.
3: Het lijkt een soort encyclopedie-reeks. De tweede en de derde rij van boven.
2: Ik denk dat dat een rijtje filosofieboeken van mijn man is.
3: Oké, okay, ja. Want ik wilde vragen, wat voor gordroge boeken staan daar?
2: Ja, precies. Nou, die dus.
3: Oké. Okay.
2: Ja.
3: Dus die heb jij zelf niet gelezen?
2: Nee.
3: Want dat staat overigens vlakbij het diner van Herman Koch.
2: Ja, die heb ik wel gelezen.
3: Die heb je wel gelezen?
2: Zeker, ja. Heb ik ook meegenomen zelfs. Ja, was toch wel, als je op de middelbare school zo'n hele boekenlijst moet doorploeteren en dan weer zo'n boekverslag moet maken. Toen dacht ik, nou, dat wil ik niet. Dat ga ik anders doen. Kan ik hem niet gewoon interviewen, had ik bedacht. Was ik 15 of zo. En toen heb ik hem een mailtje gestuurd. En toen mocht ik hem dus interviewen uiteindelijk.
3: Wacht even, je hebt Herman Koch een mailtje gestuurd.
2: Ja, de uitgeverij,
3: Omdat je geen zin had om zijn boek te lezen?
2: Nee, omdat ik geen zin had om een boekverslag te schrijven.
3: Oh, okay.
2: Ik had wel zin om het boek te lezen, maar niet weer een verslag te schrijven. Dus ik dacht, kan ik het niet leuker maken voor mezelf door hem bijvoorbeeld te interviewen?
3: Mm-hmm. Wel brutaal als 15-jarige.
2: Ja, ja.
3: En dat lukte?
2: En dat lukte, ja. Het was echt.
3: Dus had je geen boekverslag, maar een soort boekinterview.
2: Een boekinterview, ja. Het was mega zenuwachtig. En, maar het lukte. Ik stuurde hem een mailtje en ik mocht komen. En het is wel een soort. Ik denk dat het wel iets heeft aangewakkerd bij mij. Dat ik dus heb geleerd van het kan werken. Je kan iemand een mailtje sturen. En dan geeft ze gewoon antwoord. En dan mag het misschien. Ik heb laatst ook Louis Theroux gemaild. Ja. Of hij op het congres wat wij organiseren wilde komen spreken. Nou, dat ging niet door. Maar het idee, dat heb ik nog steeds heel erg van. Als je iets wil, je kan het proberen en wie weet lukt het.
3: Ja, waarom lukt het niet met Louis Theroux?
2: Ja, hij was te duur voor ons.
3: Oké. Okay.
2: Maar we hebben hele mooie andere sprekers. We hebben Marjolein Moorman. Dus,
3: Die is goedkoper.
2: Ja, ja, die is gratis. Ja.
3: Maar goed, als we naar die kast kijken, we zien dan filosofieboeken. Ik zie overigens ook kinderboeken.
2: Ja.
3: Nou, je zei net, je hoeveelheid kinderen was verdubbeld. Je hebt 4 kinderen, hè?
2: Ja, klopt.
3: Er staan dus ook veel kinderboeken in.
2: Ja, zeker.
3: Heb je ook kinderboeken meegenomen eigenlijk? Want je hebt een hele stapel voor je liggen.
2: Ja, zeker. Nou, sowieso, dit vind ik heel leuk om nog te bespreken. Ik vind jou lief van Sandrine van der Doef. Zij is ook echt een beetje een voorbeeld en een mentor voor mij.
3: Wat dan? Waar zit hem dat in?
2: Ja, zij heeft vanuit seksuologie eigenlijk hele mooie kinderboek geschreven over seksuele opvoeding, wat natuurlijk mijn onderwerp is. En die boeken zijn al ontzettend oud. Dit boek komt uit 1997. En Ben jij ook op mij? Dus dat andere boek van haar, dat is gewoon, dat komt weer in herdruk. Of dat komt weer een geüpdate versie van in september. Dus dat zijn eigenlijk tijdloze boeken, waarin gewoon heel warm en liefdevol het hele verhaal rondom geboorte, zwangerschap, vrije, al die dingen wordt gewoon beschreven in de taal voor een 4-jarige. En in mijn werk spreek ik ook veel ouders en die vragen zich dan altijd af van, ja, maar wat vertel je dan precies? En vertel je niet te veel? Vertel ik niet te weinig? En ja, zo'n boek is er dan en je hoeft het eigenlijk alleen maar voor te lezen. En dat is echt super fijn.
3: Je hoeft verder niks meer zelf uit te leggen. De tekst is er al.
2: Mag ook. Maar veel ouders vinden dat toch best wel moeilijk of spannend. En de tekst is er al. En het is heel, heel liefdevol hoe zij het heeft geschreven.
3: Het heet Ik vind jou lief. Hè? We noemen het nog maar even van Sandrine van der Doef.
2: Ja.
3: Je zegt het is soort toegankelijk. Het is warm omschreven. Alles staat erin. Maar hoe doe je dat voor een 4-jarige schrijver hoe vrij je werkt?
2: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Ze vertelt gewoon zonder. Dat is natuurlijk ook wat het zo mooi maakt. Dat het zo simpel is en zo goed werkt. Maar heel, heel droogjes eigenlijk van twee mensen gaan bloot in bed liggen en als een man en een vrouw vrijen, dan gaat de piemel in de vagina. En als er dan zaadjes zijn en er is een eicel, dan kan er een baby groeien.
3: Ja.
2: En voor kinderen is het dan helemaal niet gek om zoiets te horen.
3: Ja. Wel interessant, want het boek is geschreven in 1997.
2: Ja.
3: Was het toen een taboe om zo'n kinderboek te schrijven?
2: Misschien wel minder dan nu eigenlijk.
3: Minder dan nu?
2: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. In die tijd, zij heeft, ik ken haar dus ook goed, want het is nog zo iemand die ik op mijn 16e heb gemaild om te vragen of ik met haar kon afspreken.
3: Je mailde gewoon al je idolen en schrijvers.
2: Ja. En dus ik weet ook van haar dat toen haar boeken verschenen, heeft ze eigenlijk helemaal niet zulke negatieve backlash erover gehad. Terwijl als je nu kijkt naar bijvoorbeeld wat een Pim Lammers of zo voor reacties krijgt, dan is dat echt een hele andere tijd.
3: Ja, die kregen echt doodsbedreigingen.
2: Ja, oké.
3: Dus dat is. Ja, dat valt dan nog. Lees je het je eigen kinderen eigenlijk ook voor?
2: Zeker. Ik heb ook in aanloop naar dit gesprek weer dit boek voorgelezen. En dat ze wilden het meteen de volgende ochtend weer lezen.
3: Oh ja, dat is altijd hè, met kinderboeken.
2: Ja, en dan merkte ik ook dat er dan zo'n halve dag later komt er dan nog zo'n vraag van hoe groeien borsten eigenlijk? Vroegen ze dan nu opeens. Dus het laat ook zien van ja, het leeft wel bij ze en ze zijn er nieuwsgierig naar. En dan is zo'n boek, het lezen van zo'n boek is een hele mooie aanleiding eigenlijk om als ouder dit soort gesprekken te voeren.
3: Ja. Ik denk wel dat ook sommige ouders dit onderwerp vermijden. Zeker als het gaat om kinderboeken.
2: Ja, absoluut.
3: Waarom doe jij dat niet?
2: Omdat ik gewoon vind dat seksualiteit wel een essentieel onderdeel is van je identiteitsontwikkeling. En we doen dat op andere vlakken. Bij kinderen besteden we daar wel aandacht aan die identiteitsontwikkeling. Of überhaupt de ontwikkeling van kinderen. Mm-hmm. Maar op het moment dat we het seksueel noemen en ik bedoel daar dus iets anders mee dan het hebben van seks. Want dat doen kinderen niet. Maar ze ervaren wel seksualiteit in een hele brede zin. Dus ze hebben een lijf en dat leren ze kennen. Ze gaan relaties aan. Of dat nou een vriendschap is of een eerste verliefdheid. Ze leren wie ze zelf zijn. Dus die identiteitsontwikkeling, dat hoort er allemaal bij op die kinderleeftijd. Ik vind het dat we kinderen tekort doen als we niet ook over die onderwerpen praten.
3: Ja. Ja.
2: En ze zijn er ook super nieuwsgierig. Ook het verhaal van hoe een baby ontstaat, dus seks. Ja. Daar zijn ze ook heel nieuwsgierig naar. Want ze zien baby's en ze zien zwangere mensen. En ze vragen zich af, hoe dan?
3: Ja, het is natuurlijk
2: hoe komt hij erin, hoe komt hij eruit?
3: Ja. Ja, het is natuurlijk ook gewoon iets wat bij ons hoort.
2: Zeker, en dat zie je ook vaak. Zeker de jonge kinderen zijn bijna gewoon biologisch naar het biologische aspect nieuwsgierig. Voor hen is het niet anders dan dat ze willen weten wat gebeurt er als ik een slok van mijn appelsap neem. Waar gaat dat dan naartoe in mijn lijf? Met die blik kijken ze ook naar hoe komt zo'n baby dan in de buik?
3: Je hebt nog meer boeken meegenomen. Een ander boek, dat heet Seks.
2: Ja.
3: Waar gaat dat boek over? Ja, ik weet het al, denk ik, maar...
2: Ja, heel verhullende titel. Ja. Van Rick van Lunzen en Ellen Laan. En die heb ik meegenomen. Die komt eigenlijk uit mijn werkboekenkast. Heb ik ook nog een boekenkast.
3: Je hebt ook nog een werkboekenkast.
2: Ja, ook nog een werkboekenkast, ja.
3: Oké. Okay.
2: En dat is toch ook wel een heel belangrijk boek geweest. En zeker ook Ellen Laan, hoogleraar seksologie, die inmiddels helaas is overleden. De positieve kijk op seksualiteit, dat is iets wat ik denk ik zelf altijd al meebracht en heel sterk voelde van het is iets moois, het is iets leuks, laten we het dan ook op die manier bespreken. En zij heeft me eigenlijk de onderbouwing daarvoor gegeven van ook de wetenschappelijke onderbouwing van hoe dat werkt en dat het dus eigenlijk even goed werkt als de andere aanpak die we vaak zien, namelijk het waarschuwende vingertje van doe het vooral niet, want pas op, je wordt zwanger of je krijgt een SOA.
3: Ja. En je zegt die positieve kijk, die heb ik zelf eigenlijk ook al meegekregen vanaf vroeger dus. Mm-hmm. Hoe komt dat?
2: Ja, bij ons thuis was dat eigenlijk heel vanzelfsprekend. Er werd gewoon over gepraat. Het was iets wat er mocht zijn, wat positief was. Waar je je niet voor hoefde te schamen.
3: Ja.
2: Ik weet eigenlijk niet anders. En ik merkte op de middelbare school dat het voor andere mensen anders zat.
3: Hoe merkte je dat?
2: Ja, omdat mensen het gek vonden om
3: erover
2: te praten.
3: Dan begon je erover in de pauze en dan sloeg iedereen dicht.
2: Ja, dan merkte ik echt dat mensen daar moeite mee hadden. En toen dacht ik, hé, hoe kan het nou dat ik dit wel kan en jullie niet? Waar komt het dan door? Dat wist ik toen nog niet zo goed. En toen dacht ik, laat ik er dan maar mijn werk van gaan maken. Want als dat iets is wat ik kan.
3: Maar dat is iets wat je dan zelf al mee hebt gekregen vanuit je jeugd. Ik bedoel, het is geen dik boek, maar het is ook geen dun boek.
2: Nee, en het is ook uit 2019. Hè? Dus dit heb ik pas toen ik jong volwassen... hoe lang geleden is dat? 7 jaar geleden.
3: Ik was
2: 25.
3: Ja. Maar dat is dan wel iets wat je nog steeds interessant vindt.
2: Zeker, dat gaat niet meer weg.
3: Ondanks dat je al heel veel weet ook. Wat staat er dan in? Zijn er nog verrassende dingen in dat boek?
2: Nou,
3: voor jou dan?
2: Vlak voordat dit boek gepubliceerd werd, heb ik Ellen ook zien spreken. En ook ik wist toen niet hoe de volledige clitoris er bijvoorbeeld uitzag. Terwijl ik heb er één. En nog steeds, wij geven veel trainingen aan professionals die met jongeren werken. We hebben dan zo'n 3D-model van zo'n clitoris. En dan vragen we, wat is dit? En heel veel mensen weten niet wat het is. Terwijl de helft van de wereldbevolking heeft er één. Mm. Dus dat was natuurlijk echt ook waar zij zich heel erg voor inzetten. En dat seks veel plezier en dat seks leuk moet zijn en lekker moet zijn. Maar nog steeds, ja, er is zoveel kennis die ontbreekt bij mensen. Ook bij mensen die biologie, docenten bijvoorbeeld. Daar kan ik echt ontzettend verbaasd over zijn.
3: Staan er ook romans in je kast?
2: Ja, zeker.
3: En ook romans met sekspassages?
2: Ja.
3: Wat vind je daarvan?
2: Ik heb nog even gezocht of ik Lady Chatterley's Lover kon vinden.
3: Wat is dat voor boek?
2: Ken je die niet?
3: Nee.
2: Oh, dat is een heel oud boek uit 1928 of zo komt het. Een Engelse...
3: Ik krijg nu in mijn oortje van de regisseur dat ik dit natuurlijk had moeten weten. Maar...
2: Ja. Het is een hele oude roman, bijna 100 jaar oud dus. Waarin seks, de daad, zeg maar, echt beschreven werd. En dat was in die tijd was dat een enorme taboe en ontzettend baanbrekend. En die heb ik voor mijn Engelslijst bijvoorbeeld gelezen, maar die stond ergens achter de isolatie.
3: En toen heb je een mail gestuurd. Ze was al overleden helaas.
2: Story of my life.
3: Maar wat vind je dan? Want die passages, dat wordt helemaal geromantiseerd.
2: Ja.
3: Je zou ook kunnen zeggen van ja, dat staat soms zo ver af van de werkelijkheid. Dat moeten we ook niet willen.
2: Ja, dat is ook zo. Dat is ook bij films zo. Ik weet niet of boeken inderdaad de beste seksuele voorlichting per se zijn. Maar ja, porno is dat ook niet. Dus dan waar kom je dan op uit? Dan gaat het toch over het gesprek hebben over wat het inhoudt. En hoe je het op een fijne manier doet. En ook weten dat je er dus over mag praten. Want dat is trouwens ook de grootste voorspeller voor seksueel plezier. Is als partners met elkaar praten over wat ze lekker vinden.
3: Ja.
2: Lijkt heel eenvoudig, maar dat is...
3: Ja, dat is natuurlijk ook best wel moeilijk. Tenminste, voor heel veel mensen kan je me voorstellen. Zou je in een huis kunnen wonen zonder boeken? Zonder boekenkast?
2: Nee.
3: Waarom niet?
2: Nee, dus onze boeken hebben wel heel lang in verhuisdozen gestaan. Maar dat begon dus op een gegeven moment echt, vond ik echt heel vervelend. En toen heb ik om die boekenkast gevraagd. Waarom niet? Ja, het is heel saai en dood. En, wat zit je dan in de kast?
3: Ja, we hebben in deze rubriek ook Marten Kruijf te gast gehad. En die zei, alle boeken die ik gelezen heb... niet meer van nut zijn. Hij had dan allerlei oorlogsboeken waar hij nog wel wat uithaalde. Maar de rest deed hij weg, gaf hij weg of gooide hij weg. Of,
2: maar ik heb dus, voor die kinderen nogmaals... ik vind het zo belangrijk dat zij opgroeien in een huis waar boeken zijn... en waar ze kunnen pakken en dat ze nieuwsgierig kunnen worden naar een boek. En dat ze fysiek aanwezig zijn. Want ook... Als je op je telefoon leest of op een e-reader leest of op je computer leest, een kind ziet dat niet. Die ziet gewoon dat jij op een scherm zit. Terwijl als je een boek vast hebt, dan ik hoop op die manier ook ze te inspireren om zelf lezers te worden.
3: Ja, ga je nog een boek lezen binnenkort?
2: Ik heb wel 3 boeken op vakantie gelezen. Ja, Anja Meulenbelt, De Schaamte Voorbij ben ik net in begonnen.
3: En die moet je nog lezen, dus daar kan ik geen enkele vraag over stellen. Dank dat je er was, Belle Barbé. Fijn en dank voor je komst hier naar de studio. Dit was het eerste uur van De Rode Draad alweer. We zijn zo meteen bij je terug met het tweede uur. Want dat komt dan na het eerste uur, zo werken die dingen. En daarin duiken we in de geschiedenis van het polderen. En spreken we met oud-stewardess Gerry Bauma, die eind jaren 80 ten strijde trok, moet ik zeggen, tegen de KLM. Tot zo.
1: NPO Radio 1. Human. Koen Verbraak.
4: Het is zaterdag 5 jaar geleden dat de Taliban de macht in Afghanistan heroverde. Het streng islamitische bewind is strikter in de leer dan ooit. Vrouwen mogen helemaal niets meer en kindhuwelijken en lijfstraffen zijn weer gewoon toegestaan. Toch was er onlangs een Taliban-delegatie welkom in Brussel om te praten over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Welke verhalen horen Afghaanse Nederlanders van familie en vrienden in Afghanistan? En waar putten ze nog hoop uit?
5: Zaterdag om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Nu bij met Dirk. Knor maaltijdmixen, 99 cent. Niet laten liggen.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: NPO Radio 1, 8 uur.
1: Jan van Poppel.
3: Zeg je de Nederlandse politiek, dan zeg je polderen. Voor onze nieuwe politieke zomerserie duiken wij in de geschiedenis van het polderen. Is dit verschijnsel wel echt zo Nederlands als we denken? Dat hoor je zo meteen. Eerst het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
11: De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en tientallen brandweerteams worden ingezet om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL Alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. De brand bij Venray brak vanmiddag uit, waardoor is niet bekend. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
12: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
11: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er ook geen regen verwacht. In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan hadden de twee al gezondheidsproblemen. De ziekte veroorzaakt diarree en dus uitdroging. En de combinatie van alles is hen fataal geworden. Bijna 200 Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. En ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom om zuinig om te gaan met water. Zo worden mensen verzocht korter en minder vaak te douchen. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim €2,6 biljoen. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Afgelopen week presenteerde Amazon sterke kwartaalcijfers. Daarnaast steeg de marktwaarde met zo'n $400 miljard. De Noorse Sigrid Haugset heeft de derde etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
13: Haugset pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
11: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Het weer blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden.
14: Ster. Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
15: Ah, nee.
14: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
15: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: NPO Radio 1.

Welkom terug bij het tweede uur van De Rode Draad. 7 augustus beklimmen de wielrenners van de Tour de France van de Mont Ventoux. En als het aan de Cheer Squad ligt, gaan we allemaal massaal die kant op om de vrouwen toe te juichen. Waarom? Dat hoor je zo.

0: Vrouwtje en Estien waren dat met Hart in Brand. Staat in de boeken als Nederlands exportproduct. Het gebeurt allemaal in achterkamertjes met gesloten deuren. En ons huidige minderheidskabinet heeft ze misschien wel harder nodig dan ooit. De Nederlandse polder.
1: Dit is gewoon het poldermodel. Het is het ouderwets poldermodel.
2: De vakbond is ook met een comeback bezig.
3: Maar ja. Ik vind dat we de oorlog hebben, de vakbeweging.
4: Dat hoop ik natuurlijk niet.
5: Als wij samen gaan vechten, zij geen keuze hebben. En dat wij gaan winnen.
6: Nee hoor, we gaan niet onderhandelen.
7: Bang voor een eigen achterban om te vertellen... we winnen veel, maar we verliezen ook iets.
8: Een akkoord dat ons gaat helpen op die weg naar boven.
0: Maar ja, hoeveel macht heeft die polder eigenlijk? Dat gaan we de komende 4 weken bespreken. En we beginnen vandaag bij de geschiedenis. In de jaren 90 maakt het Canadese CBC er al een reportage over.
9: Centuries of living together on this watery land taught the Dutch a valuable lesson, the art of consensus. Every day here, union, business and government officials sit down and negotiate. What benefits are fair, what pay raise is affordable. It's all very civilized. Union leaders have learned to forget the money. They now demand quality of life.
0: Ja, Rosa Kusters, historicus bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Welkom.
10: Dankjewel.
0: Wat een woorden, hè? Strijd tegen het water, consensus, een focus op levenskwaliteit.
10: Ja,
0: klinkt geweldig.
10: Het is het klassieke, wat ik eigenlijk noem niet het poldermodel, maar de poldermythe.
0: Ja.
10: Het is een verhaal wat we heel graag vertellen in Nederland. We zijn uniek in ons land, omdat we een overlegeconomie hebben waarin alle partijen een plek aan tafel hebben en gehoord worden. En daarin komen we tot bijzondere overleggen, weinig conflict en werken we altijd naar die consensus toe.
0: En uiteindelijk hebben we een quality of life.
10: Precies, ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat Nederland zo'n welvarend land is.
0: Mm-hmm.
10: En dat zou voortkomen, nou, het zit in het woord, hè, het polderen.
0: Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Hoe is dat verhaal dat hier geschetst wordt dan bekend geworden? Want je noemt het al meteen een mythe.
10: Ja, de mythe is dat in de middeleeuwen, omdat in de strijd tegen het water, Nederlanders moesten samenwerken van de hoge edelmannen tot de kleine burgers. Iedereen samenwerkte in de waterschappen om die strijd tegen het water te kunnen leveren en om die polders droog te houden. Maar historici hebben onderzoek gedaan naar dat verhaal. Het is niet mijn eigen werk, maar vooral mensen die gespecialiseerd zijn in de middeleeuwen.
0: Mm-hmm.
10: En die hebben eigenlijk aangetoond dat er helemaal niet die waterschappen het model of het voorbeeld zijn van plekken waarin consensus en overleg was.
0: Ja.
10: En als daar al sprake van was, dat dat zeker in de late middeleeuwen heel erg af is genomen. En bijvoorbeeld ook in de 19e eeuw was er zoveel ruzie in de polders of in de waterschappen dat er heel veel polders onder zijn gelopen. Dus je kan ook zeker niet spreken van een soort continuïteit. Dat we altijd zo goed samenwerken in Nederland.
0: Het is ook wel een positief voorbeeld van de polders. Ik bedoel, als we dan het 18e of het 19e eeuwse voorbeeld van ondergelopen polders hadden gebruikt, hadden we een heel ander verhaal verteld natuurlijk.
10: Precies. Ja. Dus het is een hele mythes, hè? Het is een hele positieve en daarmee aantrekkelijke mythe.
0: Maar dit verhaal, hè, of deze mythe dan over dat poldermodel, die won in de jaren 90 enorm aan populariteit.
10: Ja.
0: Iedereen kende het, of in ieder geval, het werd verteld. Waarom juist toen?
10: Ja, dus het is in de jaren 90 ontstaan in een wel bijzondere context. En je hebt ook echt die context nodig om te begrijpen wat daar gebeurt. Nederland is, net als heel veel andere landen, heeft in de jaren 80 een grote crisis doorgemaakt. En is daar redelijk goed uitgekomen. Dus de economie, de financiën zijn weer op orde van de begroting van de overheid. Nederland heeft niet hele hoge werkloosheidscijfers. En op dat moment zijn er ook allerlei gesprekken tussen Europese landen gaan, omdat we bezig zijn met het vormen van die Europese Monetaire Unie, hè, de introductie van de EU, van de euro. Dus wordt ook relatief veel vergeleken van, hey, hoe gaat het nou bij jullie en hoe gaat het daar? En in diezelfde periode zijn er ook allerlei onderzoekers die verschillende economieën gaan vergelijken en die dan eigenlijk concluderen dat economieën waarin er overlegd wordt, waar veel overlegstructuren aanwezig zijn, waar minder een tweepartijenpolitiek stelsel is, zoals in bijvoorbeeld in Amerika en de Verenigde Staten, waar in de jaren 80 had je daar Reagan en Thatcher. Daar was ook sprake van een economische crisis. Dat leidde daar tot heel veel conflict met de vakbonden, heel veel strijd. En die onderzoekers die zeggen eigenlijk dat model waarin economieën waarin overleg een belangrijke rol speelt, zijn eigenlijk beter opgewassen tegen grote veranderingen in economie. Dus
4: het was een soort ideaalbeeld.
10: Het was een ideaalbeeld, ja. En het past heel erg in de jaren 90. Ik geloof dat we een mooi fragment hebben van Ad Melkert.
4: Ja, ik wil zo een beetje naar Ad Melkert luisteren, want die vond hij natuurlijk ook van alles van over dat polderen. Maar toch nog even, hè, want je noemt het een mythe.
10: Ja.
4: Waarom is het problematisch om in een mythe te geloven? Ik bedoel, het is ook wel een mooi verhaal over samenwerking.
10: Ja, ik denk wel dat het problematisch is dat het enerzijds dus het vertelt een verhaal over de geschiedenis van Nederland wat gewoon niet klopt.
4: Ja.
10: Dat is denk ik fout. Dat is mijn beroepsdeformatie als historicus. Daar krijg ik jeuk van.
4: Ja, het moet kloppen.
10: Ja. Maar het probleem is ook dat het ons beeld over het heden en over huidige politieke conflicten kan vertroebelen. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat we dat gesprek voeren en dat mensen zich daar bewust van zijn.
4: En met vertroebelen bedoel je dan bijvoorbeeld, dit is niet iets typisch Nederlands.
10: Ja,
4: overal gepolderd.
10: Ja, dus er is in Nederland zijn er momenten van inspraak. Ja, we hebben hier allerlei overlegorganen. Maar nee, dat is niet uniek voor Nederland. Dat zie je ook in andere landen waar ze geen polders hadden. Zie je ook dit soort structuren. En het is al helemaal niet iets wat in ons DNA zit. Wat er altijd is geweest. Wat er overal in Nederland ook altijd er de hele tijd is. En het is al zeker niet zo dat het dus geen conflict is in de Nederlandse samenleving.
4: Oké, we hebben dus aan de ene kant dat verhaal of de mythe van het polderen. En we hebben polderen als overlegstructuur. Want die term die gebruiken we natuurlijk wel gewoon. Als we even naar dat tweede kijken, laten we daar wat verder induiken met elkaar. En dan gaan we even terug in de tijd. Want vakbonden spelen een belangrijke rol bij dat polderen. Die ontstonden aan het einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw. Maar werden eigenlijk pas in de naoorlogse periode echt belangrijk. Waar kwam dat door?
10: Ja, in een naoorlogse periode zie je in Nederland, maar ook in andere landen, echt dat die vakbonden een plek aan tafel krijgen. En in Nederland begint dat met de oprichting van de Stichting van de Arbeid in 1945. Dat is echt vlak na de bevrijding. Zitten weer grote werknemers en werkgeversorganisaties nemen samen de hand op en zeggen, we moeten samen gaan werken om Nederland uit die verwoesting van die Tweede Wereldoorlog te krijgen. Ja. Om samen die wederopbouw tot stand te brengen. Dus in dat jaar wordt die Stichting van de Arbeid opgericht. En dat wordt vaak genoemd als een van de iconen van het Nederlandse poldermodel. En een aantal jaar later, in 1950, wordt de SER opgericht.
4: Mm-hmm, de Sociaal-Economische
10: Raad. Ja. En dat is ook zo'n bekend orgaan van het poldermodel. En
4: wat is het verschil tussen die twee eigenlijk?
10: Ja, het is een beetje een technisch verhaal, maar op zich wel relevant. De Stichting van de Arbeid is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties samen, waarbij de SER vanuit de overheid tot stand is gekomen. En daarin hebben ook niet alleen de werkgevers- en de werknemersorganisaties een plek, maar ook de zogenaamde kroonleden. Dus er is het niet twee partijen, maar eigenlijk drie. De kroonleden hebben net zoveel zetels als de andere twee partijen. En die kroonleden, dat zijn onafhankelijke adviseurs.
4: Okay. En dat met elkaar, dat poldert wat af. En die spreken dus over issues in de politiek.
10: En vooral sociaal-economische thema's.
4: Het heet niet voor niks de Sociaal-Economische Raad.
10: Precies, ja.
4: Oké, dus dan hebben we scherp wat dan die polder is. In ieder geval in de jaren 50.
10: Ja, maar dat is niet het enige. Dat is wel even belangrijk, denk ik, om te noemen. Is die polder bestaat dus op verschillende niveaus. Dus je hebt die SER, de Stichting van de Arbeid, is eigenlijk het hoogste niveau in Nederland. Ja. Daarboven heb je nog op Europees niveau. Nederland is niet het enige land met de Sociaal-Economische Raad. Daar gaan we weer, we zijn niet zo uniek. Ook die Sociaal-Economische Raden van andere Europese landen overleggen samen op Europees niveau. Ja. En lagerop heb je natuurlijk de cao's, die werkgevers en werknemers afspreken.
4: Maar als ik minister-president Rob Jetten hoor zeggen, we moeten overleggen met de polder. Ja. Over wie heeft hij het dan?
10: Dan heeft hij het vooral over die hoogste niveau. Dus die Stichting van de Arbeid, SER-niveau.
4: Ja.
10: Maar je ziet dus dat daaronder die cao's in januari 25 waren er nog 666. Zijn er 660 cao's waren er in Nederland. Die zijn ook een heel belangrijk onderdeel van die polder. Maar dat speelt zich op niveau van bedrijven en organisaties.
4: Ja, het zit al heel ingewikkeld in elkaar, die polder.
10: Zeker, ja.
4: Je noemde net Ad Melkert al. Hebben we een leuk fragment van. Hij was minister van Sociale Zaken en werd eind jaren 90 ook bevraagd over het poldermodel.
6: Maar wordt u toch misschien niet af en toe een beetje moe van de juichstemming rond het poldermodel?
11: Nou, ik ben zelf niet in een juichstemming, dus dat scheelt enorm. Want ik vind dat je gewoon vrij scherp moet blijven analyseren waar je zit. Economische cycli zijn vrij kort, dus je moet niet onderschatten wat voor problemen er weer net achter die horizon liggen. Tegelijkertijd mogen we ook best onze zegening tellen. Ja. Wat er na 1982 akkoord van Wassenaar tot stand is gebracht. Ja, daar hebben wij ook zelf toch enig baat bij.
4: Ja, zoals een minister hoort te praten, hè, in een interview. Lekker wollig.
10: Prachtig fragment.
4: Heerlijke zijpaden in. Ja, dit vond Ad Melkert dus. Hoe luister jij hiernaar, naar dit fragment?
10: Ja, dit is een prachtig fragment. Want Ad Melkert was een van de grote propagandisten van het Nederlandse poldermodel in de jaren 90. Hij ging er zeker mee op de koop, ook bij andere Europese landen, Europese overleggen. Liep hij het Nederlandse model te verkopen. En hier zegt hij natuurlijk, nou, het is allemaal niet zo heel bijzonder. Of, hij past eigenlijk een retorisch trucje toe. Aan het begin zegt hij dat het niet zo bijzonder is. Maar aan het einde hoor je hem toch wel zeggen dat hij trots is. En dat past denk ik ook wel natuurlijk bij zijn politieke persoonlijkheid. En ook wel een beetje die sfeer van de jaren 90. Hè, van we zijn ook heel erg apolitiek als Nederland. We zijn optimistisch. En
4: maar dit vond Ad Melkert dus. Hè, want we horen hem een soort twee dingen zeggen. Wat vonden de vakbonden? Vonden zij het fijn om aan tafel te zitten?
10: Het belangrijkste voorbeeld wat hij dus hier noemt is het akkoord van Wassenaar, 1982.
4: Wat was dat voor akkoord?
10: Dat was het akkoord wat gesloten werd tussen dus de vakbonden en de werkgevers, VNO en CW. En de basis van het akkoord was eigenlijk heel simpel. De vakbonden stemden in met loonmatiging, dus minder hoge lonen voor mensen, in ruil voor toegenomen werkgelegenheid. En dat die toenemende werkgelegenheid zou er komen door arbeidstijdverkorting. Dat is een beetje een technische term, maar in de basis betekent het dat als we allemaal een beetje minder gaan werken, minder uren, dat er dan uren overblijven voor andere mensen.
4: Ja.
10: En dat akkoord is afgesproken op hoofdlijnen en het zou vervolgens in de cao's worden uitgewerkt. Dus er was alleen maar een soort van, we gaan daarnaar streven. Mm-hmm. En wat je vervolgens ziet eigenlijk is dat die loonmatiging er wel degelijk op grote schaal is gekomen. Die arbeidstijdverkorting is er veel minder gekomen in de jaren 80. Als je dan vakbonden een beetje gaat volgen en die verschillende cao's, dan zie je dat er eigenlijk dat het heel erg tegenvalt wat ze daar voor elkaar krijgen. En wat er dan wel lukt aan arbeidstijdverkorting levert geen nieuwe grote vaste banen op, maar vooral deeltijdwerk en heel veel kleine en flexibele contracten.
4: Dus wat moet ik hieruit destilleren? Die vakbonden waren eigenlijk helemaal niet zo blij.
10: De uitkomst van het akkoord was helemaal niet zo goed. En als je ook breder voor de vakbonden en als je ook breder kijkt naar de jaren 80, dan zie je ook dat dat akkoord van Wassenaar wordt een soort van gezet als van, dat was het begin van een bredere consensus die de hele jaren 80 doorwerkte.
4: Werd het ook zo gepresenteerd door de politiek?
10: Ja, dus zo werd het wel gepresenteerd. Maar in de praktijk was er helemaal iets anders aan de hand. De vakbonden stonden met hun rug tegen de muur.
4: Ja.
10: Dat heeft toenmalig voorzitter Wim Kok achteraf ook toegegeven. En er is wel degelijk vervolgens ook, ze waren het helemaal niet eens met allerlei ander sociaal-economisch beleid dat er kwam in die periode. Ruud Lubbers heeft vervolgens bijvoorbeeld de ambtenaren salaris ook bevroren. Dat heeft hij gedaan zonder overleg.
4: Zonder polder.
10: Precies, zonder polder. Dat heeft hem internationaal ook nog de bijnaam Ruud Schok opgeleverd. Omdat hij dat zo hardhandig en standvastig zonder te overleggen doorduwde.
4: Maar je noemde net Wim Kok, hè, want daar heb ik ook een fragmentje van. Want na dat akkoord van Wassenaar werd FNV-voorzitter, want dat was hij toen, Wim Kok, gevraagd naar het belang van sterke bedrijven. Ook zo'n club die natuurlijk vertegenwoordigd is in die polder. Hij zei het volgende.
12: Zwakke bedrijven bieden een hele slechte basis voor werkgelegenheid en een behoorlijke inkomenspositie van onze mensen. Dus zo gezien kunnen belangen hand in hand gaan. En wat dat betreft, zeg ik, is het ook voor ons en voor de toekomstige werkgelegenheid van grote betekenis om daar waar bedrijven en bedrijfstakken in een structureel zwakke positie verkeren, te proberen daar ook door overheidsbeleid, niet alleen door overheidsbeleid, maar ook langs die lijn wat aan te doen.
4: Ja, ik vond het wel een interessant fragment. Want Wim Kok, voorzitter van een vakbondsvereniging, springt in de bres voor sterke bedrijven. Is dat ook wat een polder kan doen? Een soort wederzijds begrip van clubs en partijen en groepen die normaal gesproken misschien wel tegenover elkaar staan?
10: Tuurlijk, absoluut. Maar ik denk als je goed luistert naar dit fragment. We hadden het net over bij Ad Melkert over die jubelstemming. Die ontbreekt eigenlijk als je hem. Je zou bijna nog een keer moeten luisteren.
4: Nou,
10: ik had het eerste keer
4: ook. We kunnen hem nog een keer luisteren als je wil.
10: Maar dan zal even met een beetje introductie. Volgens mij, als je goed luistert, hoor je helemaal niet dat hij blij en tevreden is. En hij zit heel erg op dat punt van die werkgelegenheid. Want dat was wat de vakbond hoopte.
4: Ja.
10: Dat het daadwerkelijk meer werkgelegenheid ging opleveren.
4: En dat lukte niet.
10: En dat lukte uiteindelijk niet.
4: Luister nog een keer.
12: Zwakke bedrijven bieden een hele slechte basis voor werkgelegenheid en een behoorlijke inkomenspositie van onze mensen. Dus zo gezien kunnen belangen hand in hand gaan. En wat dat betreft, zeg ik, is het ook voor ons en voor de toekomstige werkgelegenheid van grote betekenis om daar waar bedrijven en bedrijfstakken in een structureel zwakke positie verkeren, te proberen daar ook door overheidsbeleid, niet alleen door overheidsbeleid, maar ook langs die lijn wat aan te doen.
4: Ja. Hij heeft het wel heel vaak over werkgelegenheid, hè?
10: Ja. En heel enthousiast zou ik hem ook niet noemen.
4: Nee, zo zou ik hem ook niet noemen, ja. Heeft elke partij eigenlijk evenveel te zeggen aan tafel in die polder?
10: Nee, dat wisselt. Dus en dat is wat dat.
4: Wat bedoel je daarmee? Het wisselt.
10: In een polder heb je ook is er sprake van macht. Dus er zijn momenten dat bepaalde partijen, ik denk dat het akkoord van Wassenaar een heel goed voorbeeld is van het moment waarop de werkgevers veel meer macht hadden en eigenlijk hun zin doorgeduwd gekregen hebben. En dat zie je eigenlijk door de hele geschiedenis. Er zijn gewoon momenten waarop bepaalde partijen en bepaalde groepen meer macht hebben. En, ja. dat...
4: en waar ligt dat dan aan? Laten we de vakbonden even. Wanneer hadden zij een hele sterke positie in die polder?
10: Ja, nou, het is eigenlijk in die periode voor het akkoord van Wassenaar, dus jaren 60, 70, zie je dat er veel meer macht ligt bij de vakbonden. Destijds hadden we nog in alle cao's afspraken over automatische prijscompensatie. Dat is een technische term, maar dat betekent dat op het moment dat er sprake is van inflatie, dat je loon automatisch meestijgt met inflatie.
4: Ja, dat kennen we wel nu.
10: Nou, dat hebben we nu eigenlijk bijna geen enkele cao meer. Dat is, maar dat in die periode wel. En dat lukte de vakbonden destijds om dat in cao's veel af te spreken. Dus dat is een moment waarop de vakbond ook wel sterk was.
4: Ja. Een recenter voorbeeld van het poldermodel, want we zitten nu helemaal nostalgisch te worden van Ad Melkert en Wim Kok. Maar een recenter voorbeeld van het poldermodel met een grote invloed voor ons allemaal was het pensioenakkoord.
10: Ja, leuk.
4: Welke stappen hebben we daarom over moeten zetten in die polder?
10: Ja, denk ik ook nog weer een heel mooi voorbeeld van die poldermythe. Omdat het pensioenakkoord is. Het idee daarvoor is in 2004 al begonnen.
4: Dat is 22 jaar geleden.
10: 22 jaar geleden. Toen werd er bedacht, we moeten iets nieuws met dat pensioenstelsel. Toen is er in 2010 een eerste akkoord gesloten. Dat is toen toch weer geklapt. Toen is er binnen de vakbeweging ontzettend veel ruzie en gedoe en strijd ontstaan. Nou, toen heeft het weer een aantal jaren stilgelegen. En uiteindelijk is er in 2019 wel een akkoord gekomen. Maar ook daar dat was niet een soort, oh, we gingen zitten en we waren er. Maar er zijn ook flinke stakingen van de vakbonden aan vooraf gegaan. Ja. Dus ook daar zie je dat, ook al is er een akkoord, er is wel degelijk sprake van machtsstrijd en van conflict.
4: Ja, want je zegt, het is een goed voorbeeld van de mythe.
10: Ja.
4: Dit is wat je bedoelt. Er is altijd machtsstrijd. Er is altijd conflict als er bepaalde beslissingen genomen moeten worden.
10: Ja. En het gaat zeker niet altijd vanzelf. Dat laat dat pensioenakkoord denk ik ook wel zien. Want dat heeft dus 22 jaar geduurd.
4: Ja. Ik heb zo'n gevoel dat jij niet heel positief bent over al dat gepolder.
10: Ik denk dat het een heel nastrevenswaardig ideaal is.
4: Ja.
10: Dus ik wil niet alleen maar negatief zijn. Ik denk wel, wat ik eerder zei, ik denk dat we echt af moeten van het idee dat er altijd is in Nederland, omdat het ons blind maakt voor politieke strijd die er wel degelijk is en die belangrijk is om te zien. Ik denk wel dat het een model is wat nastrevenswaardig is, ook in de zin van, we hebben allerlei verschillende belangengroepen aan tafel. En we zouden ernaar moeten streven, denk ik, om die verschillende belangengroepen, ondanks hun macht, hoe groot die is, een stem te moeten.
4: Ja, maar wat hieronder ligt is natuurlijk het argument van stilstand. Toch? Dat als al die belangen de hele tijd gewogen moeten worden en daar goed over nagedacht, dan wordt er uiteindelijk of geen of een halve beslissing genomen.
10: Ja, maar die overlegorganen zijn er nu ook. Ik bedoel, ze zitten al aan tafel. Er moeten uiteindelijk beslissingen genomen worden. Maar ook daarin kan je, als je een beslissing neemt en met elkaar overlegt, kan je natuurlijk naar streven om ook de ander ruimte te geven. En niet alleen maar je eigen zin door te duwen.
4: We hebben natuurlijk sinds kort een minderheidskabinet. Wordt dit de nieuwe impuls voor het poldermodel? Gaan we het weer helemaal op de kaart zetten met elkaar?
10: Ja, het is wel interessant historisch gezien, omdat we natuurlijk een minderheidskabinet hebben. En ik zou echt niet zeggen dat de macht van de vakbond op dit moment enorm is. Maar omdat we dus een minderheidscoalitie hebben en ze de pro eigenlijk heeft gezegd, wij willen alleen maar mee als de vakbonden ook meegaan en akkoord gaan, hebben ze in de constructie die er nu zit, hebben ze wel degelijk, denk ik, een interessante machtspositie, ondanks dat ze helemaal niet per se enorm zijn op dit moment. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd wat daar uit gaat komen. Dat geeft alweer een nieuwe dynamiek.
4: We hebben lekker gepolderd met elkaar. Ja. Dankjewel, Rosa Kusters. Fijn dat je er was. Historicus bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

0: Dominic Fike was dat met White Keys.
1: NPO Radio 1.
0: En dan is het 8:30, het NOS Nieuws met Jennifer Okkelen.
2: De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De ongeveer 80 boeren die donderdag de A35 blokkeerden, krijgen geen boete. De politie kan die niet uitschrijven omdat de kentekens van de trekkers waren afgeplakt. De boeren voerden actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk daar iets nu tegen te doen. De Franse politie heeft de populaire chefkok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden toen onder meer dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. En de stabiliteit van de dijken op Terschelling staat onder druk. Door aanhoudende droogte kunnen scheuren verergeren. Daarom worden zeedijken de komende tijd extra gecontroleerd en mogen er voorlopig geen schapen grazen. Daarnaast vraagt het waterschap toeristen, inwoners en boeren zuinig om te gaan met water. Zo worden mensen verzocht korter en minder vaak te douchen.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: 800 gulden minder dan haar mannelijke collega's verdiende Gerry Bauma in de jaren 80 bij KLM. En daar liet ze het niet bij zitten. En nu is er een podcast over haar verhaal gemaakt. Ik bespreek het zo meteen met Gerry zelf.
1: Tegen Draad.
0: Ja, elke dag besteden wij hier bij de Rode Draad aandacht aan mensen die in actie komen. En vandaag is dat de voormalig profielrenster Iris Slappendel. Zij roept wielerfans op om haar cheer squad te versterken door op 7 augustus het rennen van de Tour de France Femme op kleurrijke wijze toe te juichen op de Mont Ventoux. Iris, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, ik vind het al heerlijk klinken. Lekker op kleurrijk op de Mont Ventoux. Wat wil je nog meer?
4: Klopt. Ja, je hebt het eigenlijk wel helemaal perfect samengevat.
0: Nou, dank dat je er was. Dank dat we je aan de lijn hadden. Nee hoor. Hoe is dat idee voor die cheer squad eigenlijk ontstaan?
4: Nou, dat is eigenlijk ontstaan doordat ik zelf... ik ben zelf 13 jaar profielrenster geweest. Dus daar is dat een klein beetje ontstaan. Het feit van, ja, toen de tijd. Ik ben 10 jaar geleden gestopt. Stonden er eigenlijk heel...
0: Dank dat we je aan de lijn hadden. Nee hoor. Hoe is dat idee voor die cheer squad eigenlijk ontstaan?
4: Nou, dat is eigenlijk ontstaan doordat ik zelf... ik ben zelf 13 jaar profielrenster geweest. Dus daar is dat een klein beetje ontstaan. Het feit van, ja, toen de tijd. Ik ben 10 jaar geleden gestopt. Stonden er eigenlijk heel weinig fans langs het parcours. Mm-hmm.

0: jaren. Zowel eigenlijk voor vrouwen die gewoon voor lol fietsen als het profpeloton. Maar er is heel weinig connectie tussen die twee. En ja, ik ken beide werelden heel goed. En ik wilde gewoon heel graag die twee bij elkaar brengen.
1: Maar je zegt van, toen jij nog in dat profpeloton zat en daar aan het fietsen was in Zuid-Frankrijk, toen stond er eigenlijk niemand langs de weg. Wat vond je daar dan van?
0: Nou ja, het is ook wel een beetje... triest is misschien wel een beetje, klinkt een beetje dramatisch. We waren het ook gewoon natuurlijk gewend. Mm-hmm. En ik denk juist de mensen die er wel stonden, die maakten ook best veel indruk. Dus als er mensen voor jou naar een... of voor ons allemaal eigenlijk, voor dat peloton, naar je komen kijken om je aan te moedigen. Dan dat is ook natuurlijk een blijk van waardering voor wat jij doet als sporter.
1: Ja. En mensen kunnen zich dus aanmelden bij die cheer squad. Hoeveel mensen verwacht je eigenlijk dat er komen kijken? Het is vrijdag natuurlijk.
0: Klopt. Nou, ik heb sowieso al... dus je kon op mijn website kon je een soort tasje bestellen met alle cheer... swag noemen wij het. Dus eigen t-shirts en alles wat je nodig hebt om kleurrijk op die berg te staan. Daar hebben we er 100 van verkocht. Maar ik verwacht veel meer mensen. Ik verwacht een stuk of 300 mensen. Want iedereen mag zich aansluiten. Je hoeft niet per se zo'n tasje te hebben.
1: Het is geen Alpe d'Huez, maar 300 vind ik toch aardig.
0: Nou ja, dat is natuurlijk alleen die met ons meegaan. Hè? Ja. Dus ik verwacht wel dat op de Mont Ventoux zelf natuurlijk ook heel veel mensen gewoon zelf daar omhoog gaan. Om de renners aan te moedigen.
1: Zijn het eigenlijk...
0: Frans Femme is wel echt... dat is wel een beroemde wedstrijd ondertussen.
1: Ja, tuurlijk. Dat is een van de grootste wedstrijden natuurlijk in het profielrennen. Zijn het eigenlijk voornamelijk vrouwen die zich aanmelden of ook veel mannen?
0: Toch ook nog wel redelijk wat mannen. Het is een best wel een diverse groep. Dus het merendeel is vrouwen, maar zeker ook wel wat mannen. En ook behoorlijk internationaal. En ook vrouwen die gewoon helemaal niks van het profielrennen weten. Of van de wielersport aan zich. En anderen zijn wel weer gewoon, die weten er heel veel van. Die zijn echt fan. En dat is juist ook wel leuk, want we proberen ook wel... gewoon vrouwen die voor de lol fietsen, te inspireren en meer de wielersport te gaan volgen.
1: Ja, maar de vraag is natuurlijk wel, waarom zouden mensen die vrouwenkoers nog nooit live hebben bezocht, de zevende ineens samen met jullie aan de kant moeten staan om die fam aan te moedigen, zeg maar?
0: Nou, ik denk ook wel, omdat het gewoon een heel erg leuk event is. We doen het nu voor het derde jaar.
1: Nou, daar valt de verbinding even weg met Iris Slappendel. Ik denk dat ze ergens op de Mont Ventoux staat te juichen. We gaan wel lekker afronden. In ieder geval kun je je aanmelden dus voor die cheersquad van Iris Slappendel. En komende vrijdag, 7 augustus, is die koers. Ah, je hangt weer, Iris.
0: Ja, ik denk dat ik even weg was.
1: Ja, dat was even. Zit je al in Frankrijk? Of hoe zit dat?
0: Ja, we zitten aan de voet van de Ventoux, dus misschien is het bereik.
1: Vandaar. Ja, ik was al aan het afronden. Dan vraag ik het jou nog maar even. Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
0: Nou, je kunt sowieso even op onze website kijken, iris.cc. Daar staat alle informatie. Iedereen is welkom. Je kunt daar de locatie precies zien. Je kunt met ons 's morgens er van toe opfietsen naar de cheer squad locatie toe. En daar vind je alle informatie. En het is gewoon heel bijzonder, want je kan dus echt heel dicht bij die wielrenners komen. En ze echt in de ogen kijken.
1: Volgens mij worden mensen vanzelf enthousiast hiervan. Het is heel aanstekelijk. Ja. Iris, dank dat we je aan de lijn konden hebben. En veel plezier komende vrijdag.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel. Hoi, hoi. Iris Slappendel.

0: The Way We Touch van Charlotte Cardin.
1: De rode draad.
0: KLM-stewardess Gerry Bauma ontdekte in de jaren 70 dat zij veel minder verdiende dan haar mannelijke collega's voor hetzelfde werk.
2: 800 gulden in die tijd per maand scheelde het.
3: Dus sleepte ze haar eigen werkgever voor de rechter.
2: En daarna werden ze intimiderend. Een beetje mij neerzet als een opruiend sujet.
3: Lisa Lotens reconstrueert haar verhaal en haar onvermoeibare, fameuze strijd.
2: Doe je hetzelfde werk? Ja. Verdien je hetzelfde? Nee. Gaan we door.
0: Ja, wat heeft haar juridische strijd opgeleverd en wat maakt haar verhaal nog steeds actueel? Dat ga ik bespreken met oud-stewardess Gerry Bauma zelf. Gerry, fijn dat je er bent. Goedenavond. Ja. Feministisch advocaat Gabi van Driem hebben we aan de lijn. Gabi, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Maar ik begin met Lisa Lotens, die er een audiodocumentaire Bouwman versus KLM over maakte. Klinkt al meteen spannend, hè, Lisa?
5: Bouwman. Ik zag Gerry al van de stoel afspringen.
0: Zei ik net ook Bouwman? Nee, toch? Net zei ik Bouwman. Oké, goed zo.
5: Maar ik heb fout gedaan.
0: Oké, Bouwman versus KLM. Ja. Dat is de titel.
5: Ja.
0: Het klinkt wel spannend.
5: Het is een ontzettend spannend verhaal.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja. Hoe ben je op dit verhaal gekomen?
5: Via.
0: Ja, zo gaan die dingen in de journalistiek.
5: Maar wat ik heel bijzonder vond aan dit verhaal, waarom ik er graag een verhaal over wilde maken, is omdat het, als we het hebben over de loonkloof, want daar gaat het verhaal over. Mm-hmm. Het heel vaak gaat over percentages of getallen of symbolische dagen zoals Equal Pay Day.
0: Ja.
5: Maar het gaat minder of misschien niet genoeg over de impact van de loonkloof op een vrouwenleven. En ik denk dat Gerry's verhaal, dus de stappen die je niet kan nemen, de keuzes die je niet kan maken, het huis wat je niet kan kopen, het pensioen dat je niet kan opbouwen, die je mannelijke collega, de dingen die je mannelijke collega die hetzelfde werk doet, allemaal wel kan doen. En Gerry's verhaal vind ik een heel concreet voorbeeld van de impact die de loonkloof heeft op een leven. Want ze heeft 5 jaar geprocedeerd tegen de KLM. En ze heeft uiteindelijk, nu ga ik wel een aantal dingen verklappen, maar het is goed om het erover te hebben.
0: Ja.
5: Ze heeft uiteindelijk
0: gewonnen.
5: Ja, we gaan gewoon alles verklappen, maakt niet uit. Maar ze heeft gewonnen en ze heeft met het achterstallige loon, waar ze altijd al recht op heeft gehad, haar droomhuis gekocht. En het verdere verloop van je leven is het is heel bepalend geweest voor jou.
0: Ja, zeker. Maar over die 5 jaar gaan we het natuurlijk hebben. Toch nog 1 vraag aan jou, Lisa. Want dit is een betoog waarom dit verhaal belangrijk is. Dat begrijp ik allemaal. Maar was jij hier al mee bezig met dit onderwerp voordat je op dit spoor van Gerry kwam? Was het altijd al een thema waar jij je hart voor maakte?
5: Nou, ik ben in mijn werk altijd wel bezig geweest met de vrouwenzaak. Dat vind ik wel belangrijk. Dus het is wel een thema dat me aanspreekt, ja.
0: Ja, Gerry, dan gaan we naar jou.
6: Oké.
0: Als je het goed vindt.
6: Zeker.
0: wilde je altijd al stewardess worden?
6: Nee, niet altijd. Ik heb aanvankelijk wilde ik journalist worden.
0: Oké.
6: Ook tegen Lisa. Maar ik werd uitgeloot, want er was in 1972 nog maar 1 school, die in Utrecht. En er waren 80 plaatsen. Dus ik werd uitgeloot.
0: Ja.
6: Dus toen dacht ik, ja.
0: En dan word je maar stewardess?
6: Nou, ik hou wel van een avontuurlijk leven. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik eerst even naar Frankrijk Frans leren. Want dat had ik op de MULO niet gedaan. En later op de HAVO kon ik daarmee naar de school voor journalistiek. Maar toen dat dus niet doorging, omdat ik uitgeloot werd, dacht ik, nou, dan doe ik eerst maar even wat anders. En dan kon ik bij de KLM zomerstewardess
0: worden. Oh, je zag het ook echt als een soort tussenstop. Zo van, daarna gaan we weer studeren.
6: Daarna gaan we alsnog weer proberen ingeloot te worden in Utrecht.
0: Ja. Ja, en wat ik wel, want ik heb natuurlijk de podcast geluisterd. Toen je solliciteerde, werd je te dik bevonden.
6: Ja, dat klopt.
0: Kun je dat uitleggen?
6: Nou, er was een soort maat voor de lengte en het gewicht wat je mocht hebben.
0: Ja.
6: En ik zat boven dat gewicht. Ik was 1,69, ben ik nog. En ik was toen 72 of 73 kilo. En toen zei de bedrijfsarts dat daar wat van af moest, want het paste niet in de tabel.
0: Maar ik vind dat best wel shocking klinken.
6: Nou, we kregen een medische keuring als we bij de KLM in dienst kwamen.
0: Ja, dus, maar ging het om iets medisch of ging het ook om, je moet er mooi uitzien als stewardess?
6: Ik dacht niet dat het medisch was, want zoveel overgewicht was het niet. Nee. Het was meer esthetisch, denk ik.
0: Oké, esthetisch. Maar daar had je dus geen problemen mee op dat moment?
6: Nou, je moest ook een pasfoto insturen bij je sollicitatieformulier. En dat dacht ik later ook van waar moet er een foto mee? Er zijn vriendin tegen mij, waar moeten ze een foto van je hebben? Toen dacht ik, ja, het gaat toch om die baan? Ja. Het gaat natuurlijk niet alleen om die baan.
0: Nee.
6: Maar het gaat ook om dat uiterlijk.
0: Om hoe je eruit ziet, ja. Na 5 jaar werken bij de KLM kreeg jij een vast contract. Ja. En toen kwam je erachter dat je minder verdiende. Ik noemde het in het begin al, 800 gulden per maand. Dan je mannelijke collega's. Lisa noemde het in de podcast, dat is een flinke smak. Dat is natuurlijk, dat is enorm.
6: Ja, maar dat was dat zat in een constructie. Wij konden blijven en een vast contract kregen, maar dan gingen de salarissen naar beneden.
0: Ja.
6: Dus als je zei, nou, maar dat wil ik niet, want als die baan dit waard is, dan is het dan ook dat waard. Dan zeiden ze, nou, je hoeft niet te blijven. Dan kon je weg en dan kreeg je een premie mee die ze anders hadden moeten storten in het pensioenfonds. En dan kreeg je gewoon
0: kreeg je wat geld mee.
6: Geld mee.
0: En dan kon je een andere baan zoeken.
6: Inderdaad.
0: Ja. Hoe kwam je er precies achter dat je 800 gulden per maand minder verdiende?
6: Nou, dat is bij de KLM niet zo moeilijk, want er is een cao en daar staan de loonschalen in. En er was een bijlage A voor die oudere mannen. En er was een bijlage B voor al het andere personeel. Ja. En daar behoorde ik toe. Dus je kon gewoon lezen dat daar verschil tussen zat.
0: Ja, ja. En waarom besloot je er dan? Ja, waarom besloot je er iets aan te doen? Je kan ook zeggen van, nou ja, zo werkt het nou eenmaal.
6: Nou, aanvankelijk deed ik er ook niks tegen, want ik heb dat nieuwe contract geaccepteerd met dat bijbehorende salaris. Maar omdat ik in de ondernemingsraad kwam, ben ik gaan studeren. En toen ik politicologie studeerde, was er een werkgroepje waarin die twee wetten, gelijkbehandeling en gelijkloon, behandeld werden. En daar merkte ik, door een uitspraak van die minister die er destijds over ging, dat dan opgetrokken moest worden naar het hoogste niveau als een vrouw daarachter kwam. Hm. En toen dacht ik, dat ben ik.
0: Ja. Dat geldt voor mij.
6: Ja, precies. Ja.
0: En toen ben je bij Gabi van Driemen terechtgekomen natuurlijk.
6: Nou, eerst moet je naar de commissie gelijke behandeling die toen bestond. En die geeft een advies. Dus dat is alleen maar een advies. En daarmee ging ik naar de KLM. En die zeiden nee.
0: Want dat advies, dat was?
6: Positief.
0: Ja.
6: Ja. Dus dan moet je ermee naar je werkgever. En ik ging er ook mee naar die vakbond. En de KLM zei van, nou nee, dat klopt helemaal niet. Dat geldt in deze situatie niet.
0: Mm-hmm.
6: Toen dacht ik, nou ja, ik zeg het ook niet dat ze gelijk hebben. Ja. Dus ik zei, nou, dan gaan we dat gewoon voorleggen aan een rechter. En dan horen we het wel.
0: Ja, nou, Gabi van Driem, feministisch advocaat. We hebben je aan de lijn. Nogmaals, goedenavond. Ja, jij werd dus ingeschakeld. Was jij meteen enthousiast over deze zaak?
4: Ja, absoluut. Ik had daarvoor ook een zaak gehad die ging ook over indirecte discriminatie. Daar was ik ook tot aan de Hoge Raad gegaan. Dus ik dacht, ja, nu gaan we in de KLM ook daarop attenderen.
0: Ja.
4: En het irriteerde mij al mateloos dat er was een Europese richtlijn. En die werd gewoon door de Nederlandse rechters niet uitgevoerd. Het was wel in de wetgeving vastgelegd in 1980. Maar de rechters deden er eigenlijk niks mee. Dus in de vorige zaak had ik ook tot aan de Hoge Raad moeten procederen. Dus ja, ik had zelf ook gevlogen. Ik wist dat KLM niet heel erg op de vrouwen let.
0: Ja.
4: Wat betreft de loons.
0: Maar je zag het dus wel als een kansrijke zaak in die zin.
4: Vanaf het eerste begin, ja, ja. Absoluut. Ja.
0: En wat was het, want jullie zijn eerst naar de kantonrechter gegaan natuurlijk. Wat was het pleidooi? Wat was je redenatie? Weet je dat nog?
4: Nou, het is lang geleden, maar ik weet wel dat je had de wet gelijk loon. Dat ging alleen maar, zeg maar om directe discriminatie. Als je dus een regel hebt waarin staat dat vrouwen die zwanger zijn of die kleine kinderen hebben, dat die gewoon niet meedoen. Maar het ging hier om indirecte discriminatie. Het ging om een regel waarvan je denkt, die zijn voor mannen en vrouwen gelijk, maar die hebben in hun uitwerking het effect dat vrouwen gediscrimineerd worden. Laat ik een ander voorbeeld noemen, heel simpel. De meeste vrouwen werken part-time. De meeste mannen werken fulltime. Als een werkgever een lager uurloon betaalt aan al die mensen die part-time werken, en de fulltime werkers hebben een hoger uurloon, dan kan je bij directe discriminatie zeggen van, ja, maar mannen die parttime werken, die krijgen ook een lager uurloon. Maar als je gaat tellen, dan blijkt dat er veel meer vrouwen zijn die parttime werken. En dat is indirecte discriminatie.
0: Ja.
4: En dat was hier het geval.
0: En dat dus argument, dat droeg jij dus ook aan daar in de rechtbank, dan denk ik meteen geen spel tussen te krijgen. Ja.
4: Nee, dat dacht ik ook.
0: Ja.
4: En daarom zijn we doorgegaan tot de Hoge Raad.
0: Nou ja, je zegt daarom zijn we doorgegaan. Je verloor natuurlijk die zaak bij de kantonrechter. Waarom eigenlijk?
4: Omdat die rechter eigenlijk geen idee had van de Europese richtlijnen.
0: Maar wacht even, een kantonrechter heeft geen idee van de Europese richtlijnen. Hoe werkt zoiets, Gabi?
4: Ja, dat moet je mij niet vragen. Dan moet je de rechters vragen.
0: Ja.
4: Waarom weet ik het wel? Zij niet. Er was inmiddels ook Europese jurisprudentie waar ik me op beriep. En de kantonrechter was heel kort af. Die vond het niks.
0: Ja. Maar je, ja, je vertelt het lacherig. Ik krijg ook helemaal een smile van op mijn gezicht. Maar maakte dit niet ook, of ontmoedigde dit niet ook een beetje?
4: Ik heb 40 jaar feministische advocatuur bedreven. En ik werd voortdurend ontmoedigd. En je moet gewoon door.
0: Ja, jouw leven bestond uit ontmoedigingen.
4: Ja, mijn leven bestond uit aanvoelen wat er verkeerd is. Ja. Kijken wat staat in de wet. De wet zo interpreteren dat je ten positieve van vrouwen kan gebruiken. Want dat geldt niet alleen voor dit soort zaken. Het gold ook voor de straatverboden, voor de gedwongen aidstest, voor weet ik wat allemaal, alle zaken die ik deed. Daar moest je eerst de rechters overtuigen. En moest je vaak tot aan de Hoge Raad door om gelijk te krijgen.
0: Nou ja, dat is uiteindelijk gebeurd. Want Gerry, de kantonrechter gaf jullie ongelijk. Uiteindelijk de rechtbank gaf jullie ook ongelijk. Ja. Wat dacht jij toen? Want Gabi die lacht hier, maar hoe zat jij erbij op dat moment?
6: Nou, ik kan me herinneren toen de uitspraak van de kantonrechter kwam. Dat was zo flut, om het zo te zeggen, half A4'tje. Dat we allebei dachten van, nou ja, we gaan gewoon door. Mm-hmm. En toen de rechtbank met een uitspraak kwam, en die was 28 pagina's en heel goed beargumenteerd. Alleen vonden wij dat hun uitgangspunt verkeerd gekozen was.
0: Wat was dat dan?
6: Nou, zij zeiden in hun uitspraak dat de contractsvorm die oudere mannen hadden, en ik had een andere contractsvorm en daarom kon ik geen beroep doen op het loon wat zij hadden. Want dat was gebaseerd op de contractsvorm die zij hadden. En wij vonden dat we deden hetzelfde werk. Want dat zeiden we dan ook tegen elkaar, Gabi en ik. Doe je hetzelfde werk? Ja. Word je het gelijk betaald? Nee. Gaan we door.
0: Ja, en dat zinnetje komt de hele tijd terug. Ja. Hè? Dat is misschien wel belangrijk. Of ja, het zinnetje. Het zijn een paar zinnetjes. Maar dat is heel belangrijk geweest in jullie tocht eigenlijk die jullie hebben afgelegd.
6: Ja, omdat je iedere keer voor ogen moet houden. Waar doe ik het voor? Ja. En waar gaat het hier nou eigenlijk om? Ja. Want er worden van allerlei zijstraten ingelopen. Maar feitelijk gaat het daarom.
0: Ik hoor Gabi aan de andere kant van de lijn ook al ja Gabi zeggen. Ja. Gabi, jullie namen het natuurlijk wel op tegen de KLM. Hè? Dure advocaten. Je had op dat moment ook kunnen zeggen, prima, we stoppen ermee.
4: Ja, nou kijk, Gerry was een hele dappere cliënt. Dat heb je nodig. Ik had natuurlijk ook een geschiedenis met KLM. Ik was ook stewardess geweest. Ik was ook langs die meetlat van is je gewicht wel goed en gebruik je wel genoeg make-up gelegd. Dus ik lustte ze rauw. Ik dacht van, we gaan hun laten zien dat ze de wet gewoon moeten volgen.
0: Ja.
4: Dus we waren met z'n tweeën waren we behoorlijk fel. Ja, heb je echt nodig. Ja. Anders dan red je het niet.
0: Gerry, jij was dus ook fel, zegt Gabi. Dat was je ook. Hoe reageerde je omgeving eigenlijk op deze hele rechtsgang?
6: Nou, mijn collega's die in dezelfde situatie zaten, die waren natuurlijk heel nieuwsgierig en heel verbaasd dat ik doorging. Niet, te afhankelijk tenminste niet. En die waren dus wel gespitst op een einde wat natuurlijk als het zou kunnen positief zou uitvallen. Mm-hmm. En er waren natuurlijk die oude heren die dat hoge salaris verdienden. En die waren wel eens bang dat even slecht is ook gelijk. Dat als die naar beneden getrokken zouden worden naar ons niveau salaris, dan had je ook een gelijke situatie.
0: Ah, zo. Ja, want zat dus een angst bij die mannen.
6: Ja, even slecht is ook gelijk.
0: Ja, ik luisterde de podcast en wat ik wel frappant vond is dat je op een gegeven moment op je werk ging opletten of iemand iets in je tas deed.
6: Ja,
0: waarom deed je dat?
6: Toen ik assistent purser was, werkte ik onder een purser. En dat waren dus altijd die mannen uit dat andere contract.
0: Ja.
6: En ik wilde gewoon voorkomen dat er een situatie zou ontstaan dat ik om een of andere reden zou kunnen worden ontslagen buiten mijn wil om. Dus ik was gewoon gespitst op het opletten wat er gebeurde. Ik ging ook geen discussies aan die hoog opliepen. Ik dacht, we houden het gewoon even een beetje neutraal en we zien straks wel wat de uitkomst
0: is. Ja, maar de omgeving die bleef niet zo neutraal. Je kreeg allerlei anonieme brieven ook. Zelfs de vakbond voor het cabinepersoneel koos de kant van KLM. Ook zoiets.
6: Ja.
0: Toch bleef je strijdlustig.
6: Nou ja,
0: komt dat vandaan?
6: Nou, natuurlijk zit dat ook in mezelf. Want dat heb ik vroeger ook al gehad. Dus strijden is niet iets nieuws. En Gabi was gewoon een hele goede partner in crime. Om dit gewoon te onderzoeken en met z'n tweeën erop af te gaan.
0: Ja, letterlijk in dit geval.
6: Ja, in dit geval letterlijk.
0: Ja, partner in crime, Gabi. Jullie zijn uiteindelijk naar de Hoge Raad gestapt.
4: Geuzennaam.
0: Wel een beetje een geuzennaam, ja. Maar jullie zijn uiteindelijk naar de Hoge Raad gestapt. Had je toen dan wel vertrouwen in een goede afloop? Konden die rechters de wet wel goed lezen?
4: dat was niet in deze zaak. Maar ik weet wel dat ik een andere zaak had bij de Hoge Raad. En toen zat ik in het bestuur van de ombudsvrouw. dat iemand die getrouwd was met een hoge raadslid zei van, ik heb het in de slaapkamer besproken hoor, het zit wel goed. Dus ik geloof dat er ook vrouwen op de achtergrond waren die de mannelijke rechters influisterden hoe ze het moesten doen.
0: Ja.
4: Die mannen wisten het niet allemaal.
0: Uiteindelijk werden jullie in het gelijk gesteld. Was je er blij mee? Is zo'n stomme vraag, maar ik mag toch aannemen dat jullie met z'n tweeën even flink gesprongen en gejuicht hebben, Gerry.
6: Ja, ik ben daarna, toen die uitspraak er was in Den Haag, gelijk in mijn eend naar Gabi gereden. En toen konden we natuurlijk even elkaar feliciteren dat we het gehaald hadden.
0: Ja, ja. Kun je nog herinneren het moment dat je het hoorde, dat jullie in het gelijk gesteld werden?
6: Nou, het gekke was, ik werd gebeld door een journaliste van Trouw. En die zei, er komt morgen een uitslag in die zaak bij de Hoge Raad. En je hebt het gewonnen. En toen dacht ik, hoe weet jij dat?
0: Hoe weet die journalist dat?
6: Ja, dus ik zei, hoezo? Ja, nou, in ieder geval, ik heb er opgehaald op het station. En we zijn met mijn eend naar Den Haag gereden, naar de Hoge Raad. En inderdaad was het zo. Ja. En er waren een aantal collega's van mij ook. Dus ik vond het heel fijn dat die rechter, de hoofd van die drie rechters die er zaten, die dus even de zaak nog even uitlegde en toelichtte om te vertellen waarom dit een ja was geworden.
0: Ja.
6: En me toen feliciteerde, dus ik vond het wel goed.
0: Ja, ja. En uiteindelijk heb je dus die zaak gewonnen. Gabi, wat heeft deze uitspraak, naast het feit dat die natuurlijk hartstikke fijn was voor Gerry, maar wat heeft die uitspraak maatschappelijk betekend? Leverde het ook nog een soort jurisprudentie op voor andere sectoren?
4: Ja, absoluut. En na Gerry waren er natuurlijk een heleboel vrouwen in dezelfde situatie. En ik kreeg later ook vrouwen die ook al veel langer in dienst waren bij KLM, maar die geen purser waren, maar die stewardess of AP waren, die ook gedupeerd waren. Maar iedere keer was het zo dat met KLM viel niet te onderhandelen. We hebben eindeloos jarenlang onderhandeld en toen is er uiteindelijk een soort formule bedacht om aan die vrouwen uiteindelijk ook een beter pensioen en een beter achterstallig loon te betalen. Maar het heeft de KLM niet soepeler gemaakt. En dat vind ik wel heel erg jammer eigenlijk.
0: Ja, ja, en je zegt onderhandelen.
4: Je moet gewoon een nette verliezer zijn. Weet je? Dan moet je niet nog eens een keer in andere zaken die er heel erg op lijken, die erop voortborduren, ook weer dwars gaan liggen.
0: Ja. Ja. Wat kreeg je uiteindelijk, Gerry?
6: Een nabetaling van geloof ik bijna 2 ton. Over 5 jaar. En het salaris wat die mannen tot die tijd verdiend hadden voor dat werk, dat kreeg ik dus nu ook. Dus ik kwam in die salaris.
0: En je collega's, je vrouwelijke collega's?
6: Die in dezelfde situatie als ik zaten. En dat waren alle assistentpeursers en pursers die voor 1 januari 1977 in dienst waren bij KLM. En dat waren dus 180 in totaal. Die kregen allemaal hetzelfde, ook in de loonschaal waar die mannen in zaten.
0: Ja. Mooi verhaal heb je gemaakt, Lisa, toch?
5: Dankjewel.
0: Ja, je zat weer.
5: Ik was helemaal verzonken in het verhaal.
0: Verzonken in gedachten. Ja, maar het is een mooie podcast geworden, toch?
6: Ja, Lisa stelt hele goede vragen.
0: Hele goede vragen. Mooi zo. Gerry Bauma, dank dat je er was. Nu zei ik het wel goed, hè?
6: Ja, Bauma. Heel goed.
0: Ja. Gabi van Driem en Lisa Lotens. Bedankt voor dit gesprek. Fijn dat jullie wilden aansluiten. En de documentaire Bauma versus KLM is nu te beluisteren in de podcast NPO Docs. In de NPO Luisterapp of alle andere podcast-apps. Dit was De Rode Draad voor vanavond. Morgen zijn we er weer hier op deze zender. Nu langs de lijnen en omstreken met Rivka op het veld en Jan-Willem Wesselink. Fijne avond.

0: Radio 1.
1: Goedenavond, dames en heren. Vanavond speelt Triviant zich af in hoger sferen.
2: Zondag op de perstribune van Max. De terugkeer van de tv-quiz Triviant. Met als presentator Annico van Zanten van Opsporing Verzocht.
3: Voor iedereen die het ooit heeft meegemaakt, een inbraak hakt erin.
2: En Arno Vermeulen, chef voetbal van de NOS. Over zijn laatste WK en over zijn afscheid bij de NOS. Zondag om 12 uur op de perstribune van Max. Jurgen van den Berg. In gesprek met Annico van Zanten en Arno Vermeulen.
0: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
0: NPO Radio 1, 9 uur.
2: Rivka op het veld en Jan-Willem Wesseling.
10: Goedenavond. Krijgen de hulpdiensten de natuurbrand in Limburg, waarvoor eerder vandaag een NL-alert werd afgegeven, onder controle? Vragen we zo meteen aan de brandweer.
11: En in langs de lijn en omstrijken staan we natuurlijk ook stil bij etappe 3 van de Tour. Eerst het NOS Journaal met Jennifer Opperloen.
12: De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
13: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
12: Twee helikopters van Defensie en tientallen brandweerteams worden ingezet om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. De brand bij Venray brak vanmiddag uit, waardoor is niet bekend. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Als dat niet genoeg werkt, moet de centrale worden stilgelegd. Ook in Hongarije dreigt stillegging van een kerncentrale door de lage waterstand in de Donau. In de Verenigde Staten zijn twee mensen omgekomen na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan hadden de twee al gezondheidsproblemen. De ziekte veroorzaakt diarree en dus uitdroging. En de combinatie van dat alles is hen fataal geworden. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
14: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
12: Het is voor het eerst dat de stuw open blijft vanwege een lage waterstand. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. Het weer: in het zuidoosten kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm, zo'n 20 graden. Morgen dan geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vooral in het oosten is er kans op een bui. En het wordt 28 tot 33 graden. Ster.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
16: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
15: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
19: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: NPO Radio 1. EO NOS.
2: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Jan-Willem Wesselink.
11: Goedenavond, de droogte en het lage water blijven voor problemen zorgen. Veerdiensten en pontjes worden uit de vaart gehaald. En wat zijn de gevolgen?
10: In de Tour de France Femme deed de Noorse kampioen vandaag van zich spreken.
20: Zij wint hier in Poligny de derde etappe van deze Tour de France. Met afstand de grootste zege van haar carrière. De lach op haar gezicht. Al dat afzien wordt beloond voor Sigrid Iterhus Hoogstedt.
10: Hoe kreeg ze dit voor elkaar?
11: En we zitten nog midden in de World Pride in Amsterdam. We gaan zo meteen praten over acceptatie van LHBTIQ-plussers in de sportwereld.
10: En voetbaltrainer Erwin van der Looy gaat aan de slag in de Eerste Divisie bij Volendam. Komend uur praten we met hem over zijn keuzes.
11: Jennifer vertelde net nog in het nieuws, al urenlang woedt er een flinke brand in het natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray. Het gaat inmiddels om een gebied van zo'n 21 hectare. Wegen zijn afgesloten, treinverkeer ligt stil en campinggasten zijn geëvacueerd. René van Tulde is van de brandweer in Limburg-Noord. Goedenavond.
21: Goedenavond.
11: Breidt de brand zich nog steeds uit of zijn er inmiddels ook delen onder controle?
21: Nou, u moet het zo zien. Er staat inderdaad een gebied van 21 hectare ongeveer in brand. De brand breidt zich niet echt uit. Maar waar het aan de ene kant misschien uit is, gaat het aan de andere kant leidt het weer een beetje op. Dus het blijft een beetje op en neer gaan.
11: Ja, het is een brand over dus best een groot gebied van 22 hectare. Waarom is die brand zo snel verspreid? Wat waren de omstandigheden?
21: Nou, vanmiddag hadden we dus een forse wind die vanuit het westen waaide. En die zorgde voor veel vliegvuur. En dan krijg je het zogenaamd kroonvuur. En dat is een moeilijke term voor als het vuur in de bladeren zit, dus hoog in de bomen. Maar het is ontzettend heet en ook ontzettend droog. En dan kruipt het vuur ook over de grond, het zogenaamde grondvuur. In samenspraak eigenlijk met de wind heeft dat gezorgd voor een forse uitbreiding.
11: Ja, dus je hebt aan de ene kant dan dat grondvuur dat zich over de grond verspreidt en dat kroonvuur dat van boomtop naar boomtop gaat. Wat is moeilijker te bestrijden?
21: Nou goed, vanaf de grond is eigenlijk het kroonvuur het moeilijkste. Daarom heeft de brandweer ook Defensie ingehuurd. Mm-hmm. Zij zijn met 3 blushelikopters vandaag aanwezig. Alleen zij gaan over een kwartier of een half uur gaan ze stoppen, omdat ze 's nachts niet vliegen. Het is dan veel te gevaarlijk om eigenlijk vanaf de helikopter zicht hebben op de grond. En ze hebben een bucket, een watermand van 7.500 liter water onder zich hangen. Maar als je dat op je hoofd krijgt, dan kunt u de gevolgen ook wel.
1: Ja.
21: Daarbij is het op de grond, het is erg moeilijk begaanbaar terrein. We hebben meer dan enkele honderden meter slangen moeten afleggen voor we bij de brandhaard waren, omdat het terrein gewoon moeilijk begaanbaar is voor voertuigen.
1: Ja, en dus is het een ingewikkelde blusopdracht. Nou heb ik begrepen dat jullie als brandweer een stoplijn aanleggen op dit moment. Wat houdt dat in?
21: Ja, we moeten gewoon, wat het woord al zegt. We maken gewoon een lijn, denkbeeldige lijn van een paar honderd meter breed. Daar gaan voertuigen staan en dan spreken we af op dat punt. Proberen we de brand gewoon tegen te houden.
1: Ja, en wilt vuur naar jullie luisteren? Nat.
21: Wat zegt u?
1: Wilt vuur daar ook naar luisteren?
21: Nee, we zullen ons best moeten doen, wil het vuur daarna luisteren.
1: Ja.
21: Maar we proberen het natuurlijk wel uit alle macht. En lukt dat niet, dan moet je de stoplijn verplaatsen. Maar op dit moment is dat niet aan de orde.
10: En die stoplijn die ligt op dit moment aan de weg waar ook een camping zit. Eerder deze dag zijn al gasten geëvacueerd. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook. Wat is de impact nu in de omgeving? Is het ook echt gevaarlijk voor mensen op dit moment?
21: Nou, dat valt wel mee. Het NL-alert is nog steeds van toepassing. Dat heb ik gedaan, want je weet nooit hoe de brand weer oplaait. Dus stel dat je nu een NL-alert gaat intrekken en misschien moet je over 2 uurtjes moet je het weer versturen. Dan weten de mensen ook niet waar ze toe zijn. Dus op dit moment is het NL-alert nog steeds van toepassing. We zetten ook aanvullende berichten op de website van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Alhoewel, verschil met vanmiddag is dat we... vanmiddag was er een forse wind en had het... wij noemen dat het benedenwindse gebied. En je moet dat zien als het gebied daar waar de rook neerkomt, daar waar de mensen er last van hebben. Mm-hmm. Nu gaat de rook recht omhoog, dan verdunt hij zich. Dus de mensen in de omgeving hebben veel minder last eigenlijk van de rook.
10: Het klinkt wel als een enorme klus. Zowel dat enorme gebied van al die hectare en ook die omstandigheden van die brand, zowel op de grond als bovenin. Is er wel genoeg brandweercapaciteit om dit te blijven blussen en te bestrijden?
21: Ja, dat klopt. Ondanks de vakantie hebben we genoeg mensen. Alleen we moeten natuurlijk wel zorgen dat we op tijd voor aflossing zorgen. Want het is natuurlijk niet alleen gigantisch heet. Ze hebben ook dikke pakken aan. Het is zwaar werk in eigenlijk vrij ontoegankelijk terrein. Dus we moeten wel op tijd aflossen. Maar de mensen zijn heel erg gemotiveerd. En we gaan de klus zeker klaren. Al zal het zeker nog enkele uren duren.
1: Ja, en is het dan nog extra moeilijk dat er ook op andere plekken in Nederland natuurbranden zijn? Bijvoorbeeld in Noord-Holland, ook in Zuid-Holland. En eerder vandaag op een andere plek in Brabant. Vreet dat zeg maar aan de landelijke capaciteit of is dat geen probleem?
21: Nee, iedere regio heeft zijn eigen voertuigen en zijn bemensing daarvoor. Alleen hier worden blushelikopters van Defensie ingezet. Ik weet niet in hoeverre dat Defensie wel of geen hoeveel helikopters dat ze hebben. En dat ze vandaag net elders worden ingezet. En daar zal denk ik meer de beperking liggen als bij ons zelf.
1: Oké, helder. En tot slot, is er al iets duidelijk over hoe die natuurbrand is ontstaan of is dat nog gissen?
21: Nee, dat is heel erg moeilijk. Ik weet niet of de politie daar onderzoek naar gaat doen. Het zal heel erg moeilijk zijn, want het verbrandt allemaal. Dat zal heel erg moeilijk worden, zo niet, niet te achterhalen, laat ik het zo zeggen.
1: Nee. Succes met die blusoperatie. René van Tulde is van de brandweer in Limburg-Noord.
10: Etappe 3 in de Tour de France van ging van start met Lorena Wiebes. Opnieuw in het geel, maar die trein moest er vandaag wel afstaan. Aan een Noorse met een heel bijzondere solo.
3: Mon Dieu, qu'ils sont
22: doux. Goedemiddag.
23: Het is heet vandaag, echt heet.
24: 11 kilometer vanuit de start zo ongeveer bergop.
25: Dat is eigenlijk een nachtmerrie.
26: Daar kwam Puk Pieters als eerste boven. Ook bij het tweede klim als eerste boven. 3 puntjes voor Pietersen. En die gaat zich hullen in de bergtrui.
27: Daar gaat ze dus.
26: Situatie in de koers. Hauksett met een minuutje voorsprong op het peloton.
28: Maar er is net een renster weggereden.
29: En dit is een tegenstoot van Kopecky.
26: Kopecky dus, op ruim een minuut. Wat opvalt is dat Hauksett uitloopt op het peloton.
27: Ja, dat 10 minuten is serieus. En deze Hauksett, die heeft lekker de vaart erin hoor.
28: Het duurt maar en het duurt maar.
26: En wat gebeurt hier nou?
27: Ja, Kopecky die een beetje in de chasse-patat lijkt te zitten. Ze komt eigenlijk echt geen meter dichter bij Hauksett sinds ze vertrokken is.
28: Dan ga je toch ook langzaam al een beetje speculeren. Zou Hauksett het in haar eentje misschien wel vol kunnen houden?
29: Maar ze is dus in de tegenaanval gegaan. Niet wanneer Hauksett 30 seconden had.
4: maar wel al anderhalve minuut. Dat is een ongelooflijke kloof om nog te dichten.
5: Tot nu in de 4 minuten.
27: Ja, en 4 minuten. Je moet maar langs de kant van de weg gaan staan, dan 10 minuten wachten en dan bedenken dat de rest daar pas fietst.
5: Wat een fascinerende etappe.
27: Blijft spannend tot op de finish.
20: Want het peloton daarachter, dat volgt op 2 minuut 52.
27: Nog steeds 27 seconden op Kopecky.
5: Ongekend.
27: Ze is verwacht inmiddels wel een beetje over de weg.
5: Vind je het gek?
4: Kom aan, Lotte.

0: Het is een episch duel.
1: Het is een slijtageslag geworden.
2: Een gladiatorengevecht.
0: De tong gaat naar buiten. Hawks het weten.
1: Een gigantische solo.
0: Al dat afzien wordt beloond.
1: En het geel voor Hawks het.
3: Ze heeft bijna de kracht niet meer om te juichen. Ongelooflijk wat ze hier laat zien.
2: Heel zuur.
4: Wat een heerlijke montage. Commentator Gabriel Melging, goedenavond.
5: Goedenavond.
4: Het was echt spannend, hè? Dat hoorden we net wel. 10 seconden scheelde het, of Lotte Kopecky kwam erbij. Nu hoorden we in die montage iets over motoren. Wat was er nou aan de hand in die laatste kilometers?
5: Ja, een beetje een klassiek scenario wat je wel vaker in het wielrennen hebt. Er rijdt altijd een tv-motor voor een koploopster. Of een koploper, maakt niet uit voor dat verhaal. En die motor die zorgt natuurlijk voor een bepaald... voor een soort windscherm. Dus daar rijdt zo'n renster dan een soort van achter. En dat betekent dat ze iets minder vermogens hoeft te leveren om een hoog tempo te blijven ontwikkelen. Kopecky had de pech dat ze voor het overgrote deel van de etappe geen motor voor zich had. Dus dat maakte het wat zwaarder voor Kopecky om er naartoe te rijden. Maar ik moet toegeven dat ik zelf wel het idee had dat die televisiemotaar, best wel prima werk leverde. En niet echt heel erg in de buurt reed van Hawkset voor het overgrote deel van de etappe. Er waren natuurlijk wel momenten dat de tv-motor er dichtop zat en Hawkset echt wel wat voordeel had. Maar ja, ook Kopecky die had dan weer heel vaak dat haar ploegleiderswagen er heel dichtbij kwam rijden. En dan bood dat weer wat aerodynamisch voordeel. Dus wat mij betreft was het wel echt een gevecht tussen de twee rensters. En kwam Hawkset daar toch net als beter uit, onverwachts.
4: Uiteindelijk finisht Kopecky op bijna 1,5 minuut van Hawkset. Ayot Kloosterboer sprak met Kopecky.
6: Ja, die renster van Urix was weg. En op een bepaald moment liet het peloton nog lopen. En ik zat op zich wel met mijn goede benen. Dus ik dacht, ja, als ik nu niks doe, dan krijg je gewoon de freeride naar de finish. En that's it. Ik heb er alles aan gedaan om maar terug te pakken. Maar...
7: Zo dichtbij.
6: Ja, 10 seconden en dan schoot mijn benen in krampen. Ik was totaal niet... Natuurlijk, ik had super hard afgezien. En, maar het was niet dat ik niet genoeg gegeten had of dat het licht uitging. Het was gewoon benen die niet meer konden ronddraaien. En er zat er niks anders op dan haar jammer genoeg terug wat ruimte te geven.
4: En dan de hoofdrolspeelster, ere wie ere toekomt. Want de Noorse Hawkset reed bijna 90 kilometer solo aan kop. Ze verdiende de zegen dus ook echt dubbel en dwars.
8: I never thought it was possible. So standing here is like, or sitting is like, it's unreal. I was so dizzy at the end. I couldn't. I know my boyfriend will be so angry at me for not celebrating, but I could not lift my arms off the bike. It was impossible, but. Maar ja, I didn't think about that.
4: Ja, ze was zo moe en duizelig dat ze te moe was om te juichen over de finish. En ze denkt dat haar vriend daar niet blij mee gaat zijn. Maar goed, ik denk dat hij het er wel gaat vergeten.
9: Ja, dat is genoeg reden om ook wel blij te zijn, toch? Ja.
4: Ik mag hopen dat belangrijker is op dit moment. Ook nog het geel gepakt. Gabriel, jij hangt nog steeds. Het is de Noorse kampioen, maar had je dit van haar verwacht vandaag?
5: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik moet toegeven, toen Kopecky wegreed, dacht ik, nou, dat is een kwestie van tijd voordat Kopecky erbij komt. Al helemaal aangezien het toen nog, hoeveel kilometer was het? Nog zo'n 70 kilometer of zo? 75 kilometer, echt nog heel ver. En op dat moment reed Kopecky maar 1,5 minuut achter Hawkset. Dus ik dacht echt van, nou, die gaan samen rijden en die moeten dan samen hun uiterste best doen om het peloton, want daar zat Marianne Vos gewoon nog, achter zich te houden. Ik ging ervan uit dat er wat meer strijd zou komen vanuit het peloton bijvoorbeeld. Maar Hawkset, achteraf heel slim, op het moment dat ze op Kopecky wacht, weet ze eigenlijk dat Kopecky haar zou verslaan in de sprint. En Hawkset die ging op deze manier ze vol voor eigen kans. En dat pakte heel erg goed uit. Ik had het niet helemaal verwacht, als ik heel eerlijk ben. Ik kende Hawkset vooral als een klimster. Niet per se als zo'n goede renster die echt solo zo'n onderneming tot een goed einde kon brengen.
9: Ja. Het ging meteen los aan het begin van de etappe. Direct op die zware beklimming waarmee de rit vandaag begon. 11, 12 kilometer naar de start ontstond een kopgroep van 11 sterke renners. Die werden teruggepakt. Maar toen ging Hawkset het nog een keer en uiteindelijk bleef zij weg. Heb jij nou misschien al zo 3 uurtjes naar de koers kunnen bedenken waarom er niet gereageerd werd vanuit het peloton?
5: Ja, er zaten eigenlijk nog maar 2 sprinters, Vos en Kopecky. En Verder waren ze allemaal gelost. Lorena Wiebes, Balsamo, Paternoster, Kool, allemaal gelost op die eerste klim van de dag, dus waar het zo hard was gegaan. Dus dat zorgde ervoor dat SD Works niet ging controleren. En Kopecky die koos dan voor een solo-onderneming, omdat haar ploeg niet vol voor haar ging rijden. Natuurlijk gisteren heel hard gewerkt voor die zegen van Wiebes. Dus ik denk niet dat ze opnieuw de hele ploeg wilde uitroken. En later bleek ook dat Anna van der Breggen bijvoorbeeld echt niet zo'n goede dag had.
10: Ja.
5: Maar ik denk dat dat allemaal meespeelde in waarom Kopecky de solo ging. En dan zit opeens alleen Vos nog in het peloton die er echt een sprint van wil maken. En ja, ik moet toegeven dat Visma Leasebike duidelijk meer bezig was met het klassement van Pauline Ferrand-Prévot dan met de ritzegen van Marianne Vos. En dat heeft uiteindelijk Vos de nek omgedaan.
9: Ja, want Hauksett is de nieuwe gele truidraagster. Maar in het klassement, zeg maar, van de vrouwen van wie we uiteindelijk denken dat ze op het podium gaan staan, zijn er geen verschillen. Er werd wel gekoerst, onder andere nog even op het laatste klimmetje van de dag, van de vierde categorie. Heb je daarin iets kunnen opmaken van wie hoe sterk is?
5: Ja, Vollering is echt heel erg sterk. Want die was dus in het begin van de etappe ook nog gevallen, teruggekomen. Geen probleem aan ondervonden de rest van de dag blijkbaar. Maar zij was heel sterk. Het was voornamelijk Kim LeCour, echt zo'n puncheur. Die regelmatig demareerde. Die is ook super explosief. En Vollering schoof heel erg goed mee. Ook Nivia Doma was goed in dit werk. Ik vond Ferrand-Prévot, de toerwinnares van vorig jaar, iets minder sterk ogen dan die twee. Terwijl ze vorig jaar ook goed was in dat korte klimwerk. Maar dat zijn dan qua hoofdrolspelers wel de verhoudingen op dit moment. Wat wel dus echt een veegteken was, was dat Anna van der Breggen niet mee zat in een groepje van 9 dat zich losmaakte, inclusief dus die 3 grote favorieten. Maar ook niet in de groep daarachter zat. Het was echt omdat ze voorin stilvielen dat Van der Breggen weer terug kon komen. Dus dat is wel iemand om in de gaten te houden qua gaat ze er doorheen zakken of niet in de komende dagen. Verder waren eigenlijk alle favorieten wel gewoon op de afspraak.
11: Gianni Longo, die wint de rit.
12: Leontien van Marcel.
13: De renner van de dag.
14: Onnoemelijk sterk.
15: Pauline Ferrand-Prévot.
4: Ja, daar is hij weer. De renster van de dag. Wie viel jou vandaag nog meer op, Gabriel? Wie krijgt deze prachtige eretitel?
5: Puk Pietersen vandaag. Puk Pietersen, jawel. En dat terwijl ze helemaal niet mee heeft gedaan om de ritzege uiteindelijk. Ze was wel heel goed. Ze zat ook mee in dat groepje wat ik net al beschreef met Vollering, met Nivia Doma, met Ferrand-Prévot. Daar zat ze gewoon helemaal goed bij. Maar dat is niet de reden waarom ik haar gekozen heb. Zij heeft sinds vandaag de bolletjestrui om haar schouders. Omdat zij op elke klim opnieuw weer punten heeft gepakt. Behalve de laatste misschien, omdat er daar te veel renners weg waren vooruit. Maar zij heeft dusdanig veel punten gepakt dat ze morgen met uit mijn hoofd 18 punten aan de leiding staat in dat bergklassement. En dat is niet zozeer omdat ze daar een hoofddoel van heeft gemaakt, maar ze noemde het na afloop bezigheidstherapie. Maar goed, alleen al daarom vind ik haar de renster van de dag.
4: Ja, want het was toch eigenlijk wel een beetje een troostprijs. Ze had eigenlijk andere plannen vandaag.
16: Ik had even de hoop dat we met een groepje favorieten nog dichterbij zouden kunnen komen. Want ja, het doel was echt om vandaag voor de etappe te gaan, maar ja, het werkt gewoon niet goed genoeg samen eigenlijk. En toen kwam alles van achter er weer bij. En ik heb nog een sprintje uit proberen te krijgen, maar dat leek eigenlijk 2 keer nergens op. En als je dan weet dat het ook niet voor de overwinning is, dan zit er ook niet heel veel meer op.
4: Maar goed, wel een mooie bollentrui dus. En dus met reden het EK Mountainbike overgeslagen afgelopen weekend. We kijken naar morgen. Dan is er een tijdrit, 21 kilometer. Zeg het maar, wie gaat er daar winnen?
5: Ik schrijf Marlon Reusser op voor morgen. Een van de klassementsrenners van Movistar, een Zwitserse.
4: Die toch vind ik behoorlijk sterk. Net weg uit Zwitserland?
5: Ja, dat wel, hè. Ja, dat is toch ergens wel weer zonde. Maar nee, zij rijdt best wel goed mee. Zij is niet super explosief, maar kwam wel steeds mee in die eerste groepjes. En zij is van origine natuurlijk echt een hele goede tijdrijster. Dus ik heb haar opgeschreven voor morgen. Maar ook misschien Demi Vollering wel. Het zou zomaar kunnen.
4: Ik ben benieuwd. Gabriel Melging, dankjewel.

0: kwam van de soundtrack van Despicable Me 2. Maar iedereen kent het toch vooral als een enorme hit. Happy van Pharrell Williams.
1: En wij zijn happy dat hij nu weer voorbij is. Veerpontjes die vallen één voor één uit door de droogte. Want de lage waterstand zorgt ervoor dat ze niet makkelijk heen en weer kunnen varen. Ook met het pontje tussen het Gelderse Reden en Rederlaag kan je niet meer de IJssel oversteken. Want Richard van Ooyen is er mee gestopt, de eigenaar van de veerpont. Goedenavond.
2: Ja, ook goedenavond.
1: Wanneer heb je dat besluit moeten nemen dat je niet meer kon varen?
2: Ja, we hadden het afgelopen vrijdag al besloten zeg maar, te doen. Het werd steeds lastiger om een laadklep aan de veerstoep goed te landen. Mm-hmm. Ja, en dan hebben we besloten om een weekend nog mee te pikken. Want dat zijn voor ons de hoogtijdagen. En zondagavond echt net op het nippertje kunnen redden, zeg maar.
1: Ja, want wat gebeurt dan als je het op het nippertje redt? Hoeveel centimeter heb je dan nog over?
2: Niet veel. Zeg maar een half centimeter.
1: Hmm. En dan is het dus omdat het water zakt, komt die, zeg maar, de aanrijplaat komt verder weg te liggen. En die kun je dan bijna niet meer bereiken.
2: Nee, klopt. Bij de veerpont speelt op dit moment dat het laadkleppen dat niet goed aan de veerstoepen kan neerleggen. Zeg maar landen, dat mensen of auto's veiliger de veerpont op kunnen. Bij ons geldt alleen de fietsers. Ja, het wordt lastig, dus dat is niet meer veilig en wij redden dat ook niet meer.
1: Nee. Maar kun je er niet dan een extra plaat aan lassen of zo? Dat je hem even wat langer maakt, die oprijplaat?
2: Ja, bij sommige veerponten wel, maar bij onze situatie niet. Alleen als je dat zou doen, wordt het voor ons nog lastiger.
1: Oké. Is het de eerste keer dat je de pont uit de vaart moet nemen vanwege droogte?
2: Ja, de veerpont ligt meer dan 50 jaar op deze huidige plek. En is naar mij bekend dat wij dit is de eerste keer dat we echt uit de vaart zijn wees lage waterstand. Hij is wel uit de vaart geweest, wees hoog water, maar nooit in laag water.
0: Maar dat moet ook wel gek voelen dan, toch?
2: Ja, is het ook. Het is een dubbel. Dit zijn nou echt hoge tijddagen. Dus je wilt mensen allemaal overzetten. Ja, en je bent gedwongen om te stoppen. Dus dat is vervelend.
0: Ja, je zegt dat het een pont is voor fietsers en voetgangers. Ja. Wat moeten die nu?
2: Ja, die moeten dan omrijden. Mensen gaan dan, weet ik uit ervaring, dat gaan ze andere routes maken. En willen ze toch echt naar de andere kant toe gaan. Ja, dan moeten ze even 12 kilometer extra fietsen. Via
0: oh, even 12 kilometer. Dat is lekker in die 35 graden vandaag.
2: Nee, dat klopt. Dat is afzien.
0: Want je zegt al een paar keer dat dit eigenlijk de drukke tijden zijn. Hoeveel mensen gaan er normaal gesproken met deze pont op een dag?
2: Ja, dat is echt heel lastig qua het weer allemaal. Maar dan ga je wel richting 700 mensen, zeg maar, met mooi weer. Dus wij zetten best veel mensen over. En dan zijn echt recreatieve mensen die rondjes gaan fietsen. Ook mensen die in een dorp boodschappen doen. En het naar recreatiegebied. Want we hebben in Redenlaag een hele grote watersportgebied.
0: Oh ja. En jij? Ja. Jij zit nu de hele dag in de zon. Of je bent ook aan het watersporten? Want ja.
2: Ja, watersport, ik ben altijd werk in de zomermaand. Dus nu ben ik gedwongen thuis te zitten met het mooi weer. Ja, dat is een dubbel. Je wil graag de inkomsten creëren. En je wordt gedwongen te stoppen. Ja, andere kant, je kan nu wel genieten van het mooi weer zelf.
1: Maar ben je vandaag nog even in de haven geweest?
2: Ik ben vanmorgen heel even naar de haven geweest.
1: Ja. En
2: maar
1: stonden daar fietsers?
2: Echt laag, hoor. Wat zei je?
1: Stonden daar fietsers? Teleurgesteld?
2: Er waren wel een paar mensen teleurgesteld aan de veerstoep. En het zei zo. Mensen zijn, die zien dat en zijn gelaten onder. Dus en dan gaan ze alternatieven zoeken.
1: Ja. Daar zien we natuurlijk al wel vaker drogere zomers. En het is nu dan extreem. Maar ja, de klimaatdeskundigen zeggen, we moeten ons erop voorbereiden dat dit wel eens het nieuwe normaal kan worden. Bereid jij je daar ook op voor met je pont? Of denk je, nou, ik zie het wel weer volgend jaar?
2: Nou, de pont is wel bereid, alleen de veerstoepen. Dit is meestal een onderhoud bij de gemeentes of een andere instanties. Ja. Ligt eraan hoe dat geregeld is. Ja, daar moet wel over gesproken worden. Anders heb je kans op dat de veerpont vaker uit de vaart gaat in de toekomst. Dus,
1: ja. Nee, ik weet niet wat je daarover wil vertellen, hoor. Maar loop je veel geld mis nu je niet kan varen?
2: Ja, elke dag loop je inkomsten mis. Het ligt eraan hoe lang dat dit gaat duren. Als het maar een korte duur is, dan kun je nog een beetje opvangen. Maar als het langdurig is, dat wij echt einde van het seizoen is, want wij varen alleen in de zomermaanden, dan is het financieel plaatje dan heel anders uit.
1: Ja, en dan leidt het tot problemen.
2: Nou, dat weet ik niet zeker. Dat kan ik niet beoordelen. Bij ons zal het niet zo heel gauw problemen geven, maar dan is er straks gewoon één meer bezuinigen en opletten op je bezet. Ja, wat je kan doen. Natuurlijk. Dus nou, want ik doe het nu al 20 jaar, dus
1: ja, dat wil je natuurlijk
2: weet wat
1: volhouden.
2: Erachter staat.
1: Ja. Sterkte daarmee. En hopelijk is er snel weer wat meer water, waardoor jij ook weer kan uitvaren. Dankjewel. Richard van Ooy is eigenaar van de veerpont tussen Reden en Redenlaag aan de IJssel in Gelderland.
3: NPO Radio 1.
0: Precies 9:30 is het. Het nieuws krijg je van Jennifer Okkeloen.
4: Door de grote bosbrand bij Venray is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. Daarbij worden 2 helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweerlieden ingezet. De ongeveer 80 boeren die donderdag de A35 blokkeerden, krijgen geen boete. De politie kan die niet uitschrijven omdat de kentekens van de trekkers waren afgeplakt. De boeren voerden actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk daar nu iets tegen te doen. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023 en haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in de vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend en moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. De nieuwe dienstplicht in Denemarken is ingegaan. Die duurt nu 11 maanden in plaats van 4. Ook zijn vrouwen opgeroepen. De nieuwe dienstplicht zou eigenlijk volgend jaar pas ingaan, maar is vervroegd vanwege de dreiging vanuit Rusland. Vandaag zijn zo'n 1600 dienstplichtigen begonnen, onder wie de Deense prinses Isabella.
3: Langs de lijn en omsteken.
1: Voetbaltrainer Erwin van der Looy is terug in Nederland na een korte avontuur in Slovenië. Dit seizoen staat hij namelijk op het veld bij FC Volendam. En met die club hoopt hij weer te gaan promoveren naar de Eredivisie. Neem ik in ieder geval aan, Erwin. Goedenavond. Gefeliciteerd ook met je nieuwe baan. Hoe bevallen de eerste weken in Volendam? Heb je dan een beetje het idee dat het hele dorp over je schouders meekijkt?
5: Ja, soms letterlijk. Er staan altijd wel veel mensen langs de lijn. En ook wel veel oud-corriveeën. Dus dat is eigenlijk wel hartstikke leuk. Geeft ook wel de betrokkenheid aan. Nou ja, we hebben nog geen potjes om het echtje hier gespeeld. Dus dat hele kritische, dat zal ongetwijfeld nog gaan komen.
1: Komt nog, ja. Is het anders dan bij andere clubs of ben je het wel gewend?
5: Nou, het is wel een bepaalde cultuur natuurlijk in Volendam. Wat ik zei, er zijn gewoon echt heel veel oudspelers die gewoon komen kijken. En dat is best bijzonder dat ze naar een oude clubje komen kijken. Maar ik denk dat het kritisch zijn, dat is denk ik meer iets Nederlands dan iets Volendams.
1: Ja, nee, dat denk ik ook inderdaad. Dat zien we natuurlijk wel vaak voorbij komen. Welke opdracht heb je meegekregen van de clubleiding voor komend seizoen?
5: Nou, we hebben niet een opdracht van je moet promoveren. We willen gewoon bovenin meespelen, dat mag duidelijk zijn. Ze hebben hier niet voor niks zo'n boot met de heen en weer. Dus dat willen we natuurlijk, dat willen we graag. En dat heb je ook wel, als je gedegradeerd bent, past dat er ook wel bij. Alleen we willen ook wel iets stabieler worden als organisatie. Zodat je als je weer promoveert, dat je ook misschien wat meer kans hebt om erin te blijven.
1: Ja.
5: Dus iets meer structuur in de club. Nou ja, dat. Maar zeker zijn we ook ambitieus om bovenin mee te spelen.
1: Ja, maar het lijkt me ook wel lastig in jouw positie of in die van de clubleiding. Dat je denkt, ja, we komen uit de Eredivisie, dus dan willen we daar terug. Maar de realiteit is ook dat je met RKC...
5: willen worden als organisatie. Zodat je als je weer promoveert, dat je ook misschien wat meer kans hebt om erin te blijven.
1: Ja.
5: Dus iets meer structuur in de club. Nou ja, dat. Maar zeker zijn we ook ambitieus om bovenin mee te spelen.
1: Ja, maar het lijkt me ook wel lastig in jouw positie of in die van de clubleiding. Dat je denkt, ja, we komen uit de Eredivisie, dus dan willen we daar terug. Maar de realiteit is ook dat je met RKC, Roda, Heracles, NAC, Almere.

0: te maken met een lage begroting. Dus we moeten ook wel wat creatiever zijn. Het is niet dat we een plan hebben gemaakt van oké, we moeten per se in 1 jaar terug en we nemen alle risico's door er heel veel geld in te blijven stoppen. Het eerste geld dat we verdienden met de verkopen van spelers ging gewoon in een tekort aan de begroting. Dus zo zijn de feiten. Maar neem niet weg dat we een hele behoorlijke ploeg aan het bouwen zijn en dat we echt wel ambities hebben.
1: Je vorige baan was in Slovenië. Je was trainer van Olimpia Ljubljana. Hoe was het daar, zowel als trainer als om te wonen? Mooi land volgens mij.
0: Ja, om te wonen was het echt geweldig. Ljubljana is een hele mooie stad. Ik kende het niet. Ik heb het gegoogeld toen ze me belden voor die baan. En ik,
1: wist je waar het lag? Of,
0: ja, dat wist ik wel. Maar ik wist niet. Ik was er nooit op vakantie geweest. Maar het is echt een aanrader qua natuur, qua leven. Paar mensen vond ik het echt geweldig. Alleen het voetbalavontuur duurde veel te kort. Ja, dat zag op papier goed uit. Maar in de praktijk was iets weerbarstiger. We hadden een eigenaar. En het was een Duitser. Waarvan je toch denkt, nou, die zijn meestal wel redelijk stabiel. Maar deze was iets minder stabiel. Dus een paar keer verliezen. Een keertje niet helemaal doen wat hij wilde. En daarna was het eigenlijk wel klaar.
1: Dat is toch eigenlijk ook wel een hele gekke kant, hè, aan de voetbalwereld. In ieder geval bij bepaalde clubs.
0: Ja, zeker. Zeker. Dat is wel bijzonder. Maar ik vond het wel echt wel leuk om mee te maken. Dus eigenlijk na dat avontuur, hoe raar het ook klinkt, maar het smaakt wel naar meer. Dus
2: ja, dat was je eerste buitenlandse avontuur, toch?
0: Ja, zeker. Zeker, maar ja, wat ik zei, de plek was hartstikke mooi om te wonen. De mensen waren heel goed. De Slovenen zijn echt gewoon een aardig volk, wat heel goed Engels spreekt, waar je goed kan redden. Ja, alleen er waren wat dingen in de club waar het uiteindelijk toch om gaat en die waren wat minder.
1: Ja, precies. Dus je wil best nog een keer naar zo'n mooi land met aardige mensen en een mooie natuur, maar dan moet de eigenaar misschien iets stabieler zijn.
0: Nou ja, uiteindelijk ga je voor een club. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik zit wel in een situatie dat je ook met je vrouw wil gaan. En dus je bent ook wel wat kieskeuriger wat dat betreft.
1: Ja. Ja, want heb je eigenlijk, dit was in september al, hè, dat je daar dat je daar weg bent gegaan. Dus je hebt best even de tijd gehad. Doet dat dan iets met je hoe dit is gegaan? Word je daar ook huiverig van om op andere clubs in te gaan?
0: Nou, iets kritischer wel hoor. Huiverig is denk ik niet het goede woord. Want je weet nou eenmaal, dit is de voetballerij. En het was mij in Nederland nog nooit overkomen om ontslagen te worden. En in het buitenland gaat het nou eenmaal nog wat sneller. Dus het is ook gewoon part of the job, denk ik. Dus daar moet je ook niet te lang wakker van liggen. Kijk, dat ik daarna niet een club heb gekozen, had er meer mee te maken dat ik dan weer tussendoor moest instromen. Ook bij Ljubljana heb ik de voorbereiding niet gedaan. Was ik ook al de tweede trainer. Overigens niet de laatste van het seizoen, maar wel de tweede. Uiteindelijk zijn het de vier geworden. Ik wilde eigenlijk graag naar een club toe waar ik de voorbereiding ook kon doen. En dus in december heb ik wel gekeken. En dan kom je bij dan zijn er een beperkt aantal competities waar je naartoe kan. Dan moet het plaatje wel een beetje kloppen. En dat vond ik op dat moment niet goed genoeg of niet passend. En dus ik heb gewoon gezegd, dat ga ik nog niet doen. Ik wacht gewoon rustig.
2: Maar hoe werkt het dan zo'n periode, zeg maar, tussen september en tot het moment dat je tekent bij Volendam? Word je dan wekelijks een keer gebeld van, goh, Erwin, is dit misschien wat? Of hoe werkt dat?
0: Nou, wekelijks is wel iets overdreven. Maar ik hoor vaak trainers die zeggen, ik word plat gebeld. Nou, ik werd echt wel regelmatig gebeld. Ja, en dan voer je soms gesprekken en soms ontmoet je elkaar. En soms komt er ook iets langs waar je denkt van, nou, dit moet ik zeker niet doen. Dus dan leg je dat aan de kant.
2: Zoals?
0: Ja,
2: dat is,
1: Ljubljana hing weer aan de telefoon.
0: Dat zou ik wel weer overwegen als ik eerlijk ben. Maar Midden-Oosten natuurlijk. Er heeft de club uit Beirut gebeld. Ja, dan gaan bij ons natuurlijk alle alarmbellen af en die staat alles op rood. Ja, maar zij vonden het wel meevallen. Ja, dat werkte dus niet. Dus uiteindelijk zijn er ook dingen die je heel snel aan de kant schuift. Maar zijn ook wel dingen waar je echt wel even goed over nadenkt. Wil ik dat wel doen of wil ik dat niet doen?
1: Ja, en je was dus kritisch, maar uiteindelijk kwam je bij Volendam. Hoe kwam je daar terecht?
0: Dat heb ik eigenlijk een beetje zelf geïnitieerd.
1: Oh.
0: Wat ik zei, Midden-Oosten was best lastig. En daar was ik wel mee bezig. Maar door de oorlog en alles wat daar gebeurde, ja, viel dat op een gegeven moment wel voor mij af. Dat ik dacht van, nou, wil ik daar zitten in een gebied waar je een beetje onzeker bent over of je veilig over straat kan.

0: en dat soort dingen. Dan, zijn er, dan is geld leuk en dan is het avontuur misschien leuk, maar niet helemaal wat ik zocht. En uiteindelijk was ik aan het eind van de vakantie een beetje bezig met nog twee clubs, maar die pakte ook niet echt door. En toen dacht ik van ja, maar ik heb eigenlijk gewoon zin om lekker te gaan trainen en die voorbereiding te gaan beginnen en gewoon lekker aan een team bouwen. Niet ergens instappen waar die trein al onderweg is, maar lekker zelf die trein op gang helpen. En nou ja, toen keek ik in Nederland van wat is er eigenlijk nog vrij. Toen zag ik Volendam en dat leek me wel aantrekkelijk. En ik ken Patrick Busby als scout van FC Groningen, waar ik toen trainer was. Dus ik heb hem eindelijk gewoon een beetje in een impulsieve daad een berichtje gestuurd. Van hey Pat, als je een trainer zoekt, dan ben ik wel beschikbaar.
1: Ja. Maar er moet toch ook iets zijn dat je dan...
2: Dat is de technisch directeur van Volendam, Patrick Busby.
0: Dat is de technisch directeur, ja zeker. Ja.
1: Maar er moet toch ook iets zijn dat je dan aantrekt in die club? Want het zal toch ook niet de enige club in de Benelux zijn die nog een trainer zocht?
0: Nee, maar de wat ik zei, ik vind gewoon, het is, ik weet niet of ik mag zeggen een cultclub, dat klinkt misschien niet helemaal, maar het is wel een bijzondere club. Jullie begonnen natuurlijk met jullie eerste verhaal al, kijkt het hele dorp over je schouder mee, dus er is toch iets met die club en met dat dorp waarbij je denkt van wat gebeurt daar eigenlijk, want er komen toch wel bijzonder veel voetballers vandaan. Er komen toch wel bijzonder veel artiesten vandaan voor zo'n kleine bevolking. Dus er moet daar toch iets aan de hand zijn. Dus ja, dat sprak me op zich wel aan. Ja. En het feit dat Patrick daar zit en ik hem ken, dat speelde natuurlijk ook wel mee.
2: Start je nou anders aan een seizoen als je er even 5 maanden uit bent geweest?
0: Nou, je hebt in ieder geval wel tijd om na te denken wat je gaat doen. Dat is wel zo, maar... Ik moet zeggen, als je een tijdje niet werkt, dan kijk je heel veel voetbal. En dan kijk je er net even iets anders naar. Dan kijk je, want als je zelf bezig bent, is dat natuurlijk je belangrijkste job. Dus dan gaat er ook best wel wat langs je heen. Maar dan kan je gewoon heel erg kijken naar wat gebeurt er. Hoe doen bepaalde teams het? Hoe heb ik het altijd gedaan? Hoe zou ik het misschien net even iets anders doen? Dus misschien ben je net iets meer voorbereid of iets... heb je er weer over nieuwe dingen misschien nagedacht... Dat is het misschien, maar voor de rest is het gewoon... Nou, ik had er gewoon weer zin in. Dus ik ben ook blij dat ik gewoon iedere dag weer op het veld sta. Leuk.
2: Ja, dat snap ik helemaal. Nee, het kan misschien dat je ook denkt van... ik ga zelf dingen anders doen in hoe ik het trainersvak aanpak. Of heb je natuurlijk in een lopend seizoen toch minder tijd voor... dan als je tussen september en juni even de handen vrij hebt?
0: Ja, zeker. Nou ja, ik denk dat je als je... ik weet niet hoeveel jaar ik geleden begonnen ben... misschien bijna 15 in de Eredivisie of zo... dan begin je toch anders dan dat je nu bent. Dat is logisch. Dus je ontwikkelt je als trainer. Dus je doet altijd in de loop van de tijd dingen anders... omdat je weet dat dat beter is... en door de ervaringen die je hebt opgedaan.
1: Zeg, nu we je toch spreken... we zijn wel benieuwd, want er zijn vanavond... 3 namen in het nieuws gekomen... die wel open zouden staan voor het bondcoachschap. Hè? Michael Reiziger, ja. Ruud van Nistelrooy en Louis van Gaal. Jij
2: komt daar een 4 naam bij.
1: Ja, kunnen we jou opschrijven?
0: Ja, nee, ik ben al weg bij de KNVB.
1: Ja, maar dus, precies.
0: Ik was trainer van Jong Oranje, dus ik had misschien iets langer moeten blijven. Maar nee. Ik zit bij het andere Oranje en dat bevalt me hartstikke goed. Dus laten we dat even zo houden. Laten we mij er maar buiten houden.
1: Heel goed.
0: Volgens mij wilden jullie iets vragen over de kandidaten, of niet?
2: Ja, nou, ja. Ja. Zeker.
1: Nou, ook even over jouw carrière. Nee, maar jij kent van jouw tijd bij Jong Oranje, denk ik, Louis van Gaal wel goed, hè? Hoe was dat, die samenwerking?
0: Ja, ik heb heel prettig met Louis van Gaal samengewerkt. Omdat hij is gewoon super duidelijk en streed. En hij vraagt om kwaliteit. Nou ja, dat is hartstikke prettig werken als je weet waar je aan toe bent. En hoe je dat met elkaar wil doen. Dus ik heb dat als heel prettig ervaren. Ik ben toen ook mee geweest naar Qatar. Wat een hele leuke ervaring was. Dus dat is gewoon een toptrainer. Dat staat natuurlijk buiten kijf. Die heeft nationaal, internationaal alles gewonnen. Ik denk niet dat we daar heel veel over hoeven te discussiëren. Of dat een toptrainer is.
1: Maar begrijp je ook, want dat hij een toptrainer is, dat is wel duidelijk. Dat kunnen we zien aan alles wat hij heeft gepresteerd. Maar het zou wel de 4e keer zijn dat hij bondscoach wordt. Ja, zou je dat een slimme keuze vinden?
0: Van de KNVB of van Louis van Gaal?
1: Laten we beginnen met de KNVB.
0: Ik denk dat de Tenminste, wat ik hoor, lees het op een afstand. Ik weet niet meer dan jullie weten misschien. Of misschien weten jullie zelfs wel meer. Maar ik lees dat ze natuurlijk met Arne Slot bezig zijn geweest. En dat is ook een hele logische kandidaat. Mm-hmm. Peter Bos heeft verlengd, wat ook een hele logische kandidaat was. Erik ten Hag is denk ik de derde in het rijtje die heel erg logisch is. En die zit bij Twente. Dus ja, dan vallen er ook wat... ik denk de drie meest logische keuzes vallen af. Dus dan kom je toch bij de toptrainers van de generatie daarvoor misschien uit. En dat is Van Gaal.
1: Ja, en die zou je dan liever hebben wat dat betreft dan nu een relatief onervaren persoon als Reiziger of Van Nistelrooy?
0: Nou, ik heb dat niet liever of minder lief. Ik zou alleen, dus ik heb helemaal over die andere namen, die ken ik niet. Dus daar kan ik ook echt totaal geen oordeel over geven. En dat wil ik ook niet doen. Maar ik denk wel, laat ik het in zijn algemeenheid zeggen, dat de bondscoach van Nederland, dat je daar eigenlijk graag een internationaal gelouterde coach wil hebben. Die ook wat gewonnen heeft, die weet, die veel ervaring heeft. Die werkt toch met de beste spelers van Nederland. Dus, maar luister, het is niet mijn call. Dus dat is voor de KNVB.
2: Gelukkig niet. Waar jij over naar moet denken is een opstelling voor FC Volendam over een week. Als ze beginnen tegen Jong PSV. Als jullie beginnen tegen Jong PSV. Is dat dan nog ergens jammer dat je tot volgende week maandag moet wachten in plaats van gewoon lekker al op vrijdag speelt?
0: Nou, nee hoor, want we hebben de selectie nog niet helemaal voor elkaar. Dus iedere dag extra is weer goed. Nee, we hebben natuurlijk Reuven Niemeyer afgelopen week gekocht. En die sluiten vanaf morgen aan. Dus voor ons is het hartstikke goed dat we nog wat dagen hebben. En je weet, als Volendam zit je niet helemaal boven in de pickorde met waar de transfers beginnen. Dus we moeten een beetje wachten tot het naar beneden druppelt. Ja, dus dat duurt wat langer. Dus we hebben de selectie nog niet helemaal voor elkaar. We hebben de 13 afscheid genomen na de degradatie. Dus wij kunnen nog wel wat tijd gebruiken. Maar ik denk ook wel, we hebben er ook wel zin in eigenlijk. En of het dan vrijdag of maandag is, ja, dat is een detail.
2: Nou ja, dat snap ik. Een maand transferzorgen nog. En over een week dan gaat de KKD dus beginnen voor FC Volendam. Met Erwin van der Looy als de trainer. Dankjewel.

0: Joe Jackson in langs de lijn en omstreken met Stepping Out.
1: Tot en met 8 augustus is het de World Pride in Amsterdam. Met afgelopen zaterdag natuurlijk het hoogtepunt, de Canal Parade. Mirjam Preusterink is voorzitter van Sport Pride. En zij zorgt ervoor dat er daarbij dus ook aandacht is voor sporters en de sportwereld. Mirjam, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
1: Was het één groot feest afgelopen zaterdag? Want je stond zelf ook op een boot, toch?
2: Dat klopt, ja. We hadden zelfs 2 boten die meevaarden met de Sport Pride Foundation. En 1 boot was de voetbalboot FC Unity. En de andere boot was de Sport Pride Foundation boot met 14 sportbonden en NOC-NSF.
1: Ja, ik heb die voetbalboot voorbij zien komen. Die was helemaal inderdaad aangekleed als een voetbalveld. Hoe was het?
2: Het was fantastisch. Echt 1 grote belevenis. En het is heel mooi om samen met FC Unity, eigenlijk de breedste sport- en de topsportvereniging, op 1 boot te staan. We hadden ook mannen en vrouwen en alles daartussenin. Dus het was 1 groot feest. Maar ook de andere boot, waar ik zelf op stond inderdaad. We hadden mooie oranje shirts aan. Het Nederlands teamshirt. En we hadden 14 sportbonden en NOC-NSF en vele topsporters. Onder andere Laura Aerts, Jelte Spijker, de keepsters van het Nederlands team en waterpolo. Nino Wilkens was aanwezig. Dus het was echt 1 groot feest. 1 warme golf kwam van de kant naar onze boot en andersom.
1: En is het dan moeilijk om topsporters te krijgen die inderdaad ook op die boot willen staan? Want ik neem aan dat je inderdaad ook aan de buitenwereld wil laten zien een diversiteit van ook topsporters op die boot?
2: Klopt, maar ik ben zelf natuurlijk ook een oud topsporter en ik werk mijn hele leven al in de topsportsector. Ik heb verschillende opleidingen in de sport gedaan en werkzaam geweest met verschillende sportbonden. En daardoor ken ik ook veel sporters en topsporters zelf. Dus vanuit die hoek was het niet moeilijk om sporters te krijgen en topsporters. Maar het blijft wel een belangrijk onderwerp om mee aandacht te vragen.
1: Ja. Hebben jullie het dan ook op zo'n dag over hoe het in die verschillende sporten gaat en hoe het wordt geaccepteerd, de LHBTIQ-plussers? Hoor je specifieke verhalen waar je nog van opkijkt?
2: Ik ben hier zelf al 10 jaar mee bezig. En eigenlijk is het de Sport Pride World Games wat ik wilde gaan organiseren. Eigenlijk vanuit die hoedanigheid hebben we eigenlijk 64 sportevenementen met 200 sport- en spelactiviteiten. En daarbij bijvoorbeeld hebben we een handbaltoernooi gehad afgelopen woensdag en donderdag met uit 18 landen 360 deelnemers. En afgelopen vrijdag hadden we de Sport Pride waterpolo evenement. Daar werken we ook samen met de Zwembond en onder andere dus Laura en Jelte Spijker die aanwezig waren. Ja. Maar ook met de Waterproof, een LHBT-vereniging, maar ook met reguliere verenigingen zoals Jaws en Dolfijn. En het is mooi om al die partijen met elkaar te verbinden. Maar een mooie iets wat jij nu vraagt inderdaad is bijvoorbeeld, we hadden de hockeyers. Met de Hockeybond hebben we gezamenlijk met de Baby Gays en ook met de Pink Lions, 2 LHBTI-verenigingen, hebben we gezamenlijk een hockeytoernooi georganiseerd, waar ook weer 180 deelnemers waren. En heb ik weten te regelen dat uit Abu Dhabi en Dubai ongeveer 20 deelnemers meededen. Dat was wel heel speciaal en uniek. Zeker omdat in die landen het niet zichtbaar is en niet bespreekbaar is.
0: Ja, en wat voor verhalen levert dat dan op?
2: Nou, dat ze gewoon aanwezig zijn. Dat we eigenlijk niet over het onderwerp praten. Maar ze zijn heel dankbaar dat ze mogen komen. Maar als ik het woord gay benoem, dan reageert ze daar niet op. Dan zeg ik, maar ja, jullie weten wel dat jullie bij het Sport Pride de World Games aanwezig zijn. En dat het de World Pride is, ja, zeggen ze dan, dat weten we. Maar we kunnen er verder niet over praten en we vermijden het onderwerp.
0: Okay.
2: Dus dat vind ik dan zelf wel interessant. Want in Nederland eigenlijk kunnen we wel met Sport Pride World Games zichtbaar zijn. En we kunnen erover praten. En heel veel sportbonden die werken gewoon mee. Voorzitter van NOC-NSF Anneke van Zanen is afgelopen vrijdag aanwezig geweest bij het waterpolo evenement en ook op de boot. Dus die spreekt zich ook echt open hiervoor uit. Van ik sta hier achter. En LHBT's moeten gewoon zichtbaar zijn. Reguliere sportwereld. En dat is ook onze boodschap en onze missie al 10 jaar lang.
0: Ja, dat is de missie. Hoe is het gesteld met de voltooiing van die missie? Hoe gaat het even buiten World Pride om met de acceptatie van LHBTIQ-plussers in de sportwereld?
2: Vanuit mijn persoonlijke, ik ben in 2015 hiermee begonnen en ik heb eigenlijk alle sportbonden in Nederland gebeld. En geen één bond was met het onderwerp aan de slag, behalve de voetbalbond met een foundation. En het was vooral op voetbal gericht. En ik ben zelf natuurlijk een oud tennister en op dat moment was mijn vrouw Monica Visser directeur van de roeibond. En er zijn 77 sportbonden in Nederland waarvan maar 3 vrouwen waren en 1 LHBTI'er. Dus ik dacht van, ik wil toch iets met het onderwerp aan de slag gaan. Hoe kunnen we dat gaan doen? Toen heb ik 3 jaar over gedaan om een ambtswoning in Amsterdam te realiseren voor bondsdirecteuren. En Monica heeft het bij het directeurenoverleg bij NOC-NSF op de agenda proberen te krijgen. Daar heeft ze ook 3 jaar over gedaan. En eigenlijk sinds die tijd zijn er heel veel initiatieven eigenlijk bij de bonden ontstaan. De Nivobo, de KNLTB, de Hockeybond zijn actief met het onderwerp aan de slag gegaan.
0: Ja, dat is heel erg op het bestuursniveau. Wat gebeurt er in de bestuurskamer van al die bonden, maar wat gebeurt er op de grond? Heb je het idee dat het daar goed gaat met de acceptatie van LHBTIQ-plussers?
2: Ja, ook daar is het meer zichtbaar. Het initiatief om de regenboogvlag op sportparken komt hier ook vandaan. En de bedoeling was de regenboogvlag op te hangen in de Pride Week eigenlijk, gedurende de tweede Amsterdam. En nou, ik denk dat jullie ook wel zelf hebben gezien dat er nu regenboogvlag in heel Nederland op verschillende plekken in sportcomplexen hangen. En dat was dus voor 2015 niet. Dus voor 2015 is goed om te reageren, was niet zichtbaar.
0: En is zichtbaarheid dan het enige doel?
2: Dat is al stap 1. Nogmaals, ik heb zelf een SIOS-achtergrond, een ALO-achtergrond, een post-HBO, een universiteit.
0: Het onderwijs?
2: Ja, het is allemaal onderwijsgericht. En zelf ook bij 150 sportevenementen betrokken geweest. Bij 6 Olympische Spelen. En tot 2015 was het nergens zichtbaar. En daarom ben ik ook begonnen. Daarom ben ik ook zo blij dat we nu wel vlaggen zien. Dat we nu wel stappen hebben gezet. Dat directeuren met het onderwerp aan de slag gaan. Dat Anneke van Zanen, als voorzitter van NOC-NSF, zichtbaar is. En het taboe is doorbroken. We praten over. Het is bespreekbaar. Bonden zetten zich hiervoor in. Ja, wereldwijd gaat acceptatie, vind ik, achteruit. Maar in sport in Nederland zijn we echt wel stappen vooruit aan het maken. En ik hoop het ook kunnen blijven doen natuurlijk. Gezien de ontwikkelingen in de rest van de wereld en het land.
1: Want die zichtbaarheid, ik ben LHBTI'er, ik weet hoe belangrijk dat is, dat er regenboogvlaggen hangen. Bijvoorbeeld ook, zag ik nu een voetbalclub zoals Ajax iets posten met Pride. En toch is het wel zo dat bijvoorbeeld in de topsport er natuurlijk behoorlijk wat sporten zijn waar heel weinig mensen, zeker in de mannentak, uit de kast zijn gekomen. Dus gaat het dan wel echt zo goed?
2: Ja, nou, het kan allemaal veel beter. Maar ik wil echt van het nulpunt uitgaan dat ik zelf gewoon inderdaad in 2015 al die bonden heb gebeld en niemand deed überhaupt met het onderwerp. Dus ik ben al lang blij dat we eindelijk iets doen en dat al die andere bonden nu ook zichtbaar zijn. En ja, we kunnen ons focussen op voetbal. Dat is ook de grootste sport, vind ik. Maar dat zijn 2,1 miljoen mensen die voetballen. Maar we hebben nog, elk weekend zijn 9,3 miljoen mensen bezig met sport. Dan wel als vrijwilliger, als ouder. Los van de topsporter hebben we ook trainers, coaches, bestuurders, supporters. Ik wil juist in de reguliere sportwereld alle LHBTI'ers zichtbaar maken. Ja. Dus ja, die voetbal is belangrijk en dat is ook de grootste sport. Maar
1: het gaat ook om andere sporten, toch? Sorry dat ik je onderbreek. Want als we even specifiek naar de mannen kijken, wielrennen, schaatsen, tennis, daar zijn ook geen Nederlandse sporters mannen uit de kast.
2: Klopt. Ja, en daarom is het ook belangrijk om die norm te zetten voor inclusie. En waar we naartoe willen werken is gewoon diversiteit of gelijkwaardigheid. Dus en ja, dat wil je ook in de topsport. Maar ik ben al lang blij dat ik weer Laura Aerts heb als waterpolo. Dat ik Jelte Spijkel heb, die ook geworsteld heeft en gestopt is eigenlijk met zijn topsportcarrière. En nu weer terug is en in het Nederlands team zit. We hebben Mees Segers, die beachvolleyballer is. We hebben Jeffrey Klok, die in het Nederlands volleybalteam zit. Dus dan kun je ook juist met die andere sporten de zichtbaarheid krijgen. En hopelijk gaat dan de voetbalwereld ooit ook mee. We hebben ook dat trouwens bij het Human Rights Conference aankomende donderdag Joshua over om hierover te praten.
1: Heel goed, dank je wel hiervoor en succes met alles. Mirjam Preustering, voorzitter van Sport Pride.
0: Ja, weet u nog, NEC werd de derde in de competitie. Dat was de grote stunt van vorig voetbalseizoen. En morgen dan gaan ze de vruchten daarvan plukken. Want daar gaan ze in actie komen in de voorronde van de Champions League. En spelen ze bij Olympiakos. En daar gaan we natuurlijk zometeen op vooruitblikken. Dus graag tot zo.
3: Radio 1.
4: Max. Leek me grappig om eens aan te duiden voor sommige mannen die iets te veel geobsedeerd zijn met hun sixpack, dat het ook best wel leuk is als je een keer gepassioneerd over een boek kan vertellen.
5: Ik wou even snel de groetjes doen aan mijn vingersporencollega's op Tenerife. In ieder geval aan mijn kamergenoot Arend. En mijn twee collega's voor Michelle, die op vakantie zijn.
6: Jurgen van den Berg vraagt door.
7: Ik wil kinderopvang. Dat is natuurlijk ook. Er werken veel vrouwen natuurlijk in die. En die mannen, ik weet niet waar die allemaal zijn. Maar...
8: Nee, dat is interessant. Daar hebben we nog wat te doen volgens mij in Nederland.
7: Laat daar eens een onderzoek naar doen, zou ik zeggen.
9: Elke maandag tot en met donderdag om 2:00.
10: Op NPO Radio 1. Villa. Wie luistert, weet meer. Ster.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
9: NPO Radio 1, 10 uur.
10: Rivka op het veld en Jan-Willem Wesseling.
1: Wie moet de nieuwe bondscoach worden van het Nederlands elftal? Er zijn drie namen die de ronde doen vandaag.
0: Ja, die gaan we zo meteen bespreken in Langs de Lijn en Omstreken na het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
14: De grote natuurbrand bij Venray is nog steeds niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij een Oekraïense aanval op een Russische badplaats zijn zeker 7 doden gevallen, onder wie 3 kinderen, dat meldt de gouverneur van de regio. De aanval was op een badplaats aan de Zwarte Zee. Zeker 40 mensen raakten gewond. De afgelopen maanden heeft Oekraïne de lange afstandsaanvallen op Rusland flink opgevoerd. Eerder vandaag werden aanvallen uitgevoerd op een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens experts wil Oekraïne de oorlog daarmee zichtbaarder maken voor gewone Russen. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te komen vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
15: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
14: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen en uitkeringen op. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
16: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
14: De mentale toestand van de man wordt nog verder onderzocht. De stabiliteit van de dijken op Terschelling staat onder druk. Door aanhoudende droogte kunnen scheuren verergeren. Daarom worden zeedijken de komende tijd extra gecontroleerd en mogen er voorlopig geen schapen grazen. Daarnaast vraagt het waterschap toeristen, inwoners en boeren zuinig om te gaan met water. Zo worden mensen verzocht korter en minder vaak te douchen. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vooral in het oosten is er kans op een bui. En het wordt 28 tot 33 graden.
10: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: NPO Radio 1. EO NOS.
20: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Jan-Willem Wesselink.
1: Nog een uurtje langs de lijn en omstreken. Er was een mooi beachvolleybalsucces op de Copacabana. Katja Stam en Raisa Schoon wonnen daar een prestigieus toernooi zonder setverlies. We gaan ze zo bellen.
0: Ja, en we horen ook zwemster Milou van Wijk. Zij is iemand die we in de gaten moeten houden, omdat ze volgende week op het EK medailles hoopt binnen te slepen.
1: En wie oh wie wordt toch de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal? Straks lopen we de namen langs die vandaag worden genoemd.
0: Ja, en het is ook tijd voor onze vakantieplaatjes over zomermuziek. Dat doen we met de broers Maurits en Roeland Beelen.
1: Nu eerst het sportnieuws.
0: Mag ik daar alvast een van die namen voor de bondscoach weggeven?
1: Mag jij deze ene keer?
0: Nou, Louis van Gaal die zou openstaan voor een vierde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat schrijven zowel de Telegraaf als VI vandaag. VI noemt ook Ruud van Nistelrooy en Michael Reiziger als gegadigden. Met Reiziger zou gisteren zelfs al uitgebreid zijn gesproken door de KNVB. En over een half uur dan spreken we daarover met VI-journalist Joost Blauwhoff.
1: Heb je ze toch allemaal weggegeven?
0: Oh ja, shit.
1: Spoilers.
0: Ja.
1: Wielrenster Sigrid Hogshead heeft de derde etappe in de Tour FAM gewonnen. De Noorse kwam met een mooie solo over de meet.
21: De grootste zegen van haar carrière. De lach op haar gezicht. Al dat afzien wordt beloond voor Sigrid Iterhus Hogshead. Winnares van de derde etappe. En dus ook na vandaag de drager van de gele trui. Een prachtoverwinning voor Hogshead die nu over de streep komt. Met haar linkerhand viert ze het. En ze rijdt daarna nog bijna de hekken in. Helemaal kapot gestreden Hogshead.
0: En mocht NEC in de derde voorronde van de Champions League afrekenen met het Griekse Olympiakos, morgen wordt dus de eerste wedstrijd gespeeld, dan stuiten de Nijmegenaren in de laatste voorronde op een Belgische of een Noorse ploeg. De loting koppelde de winnaar van het tweeluik met de Grieken tussen NEC en Olympiakos aan de winnaar van de strijd tussen Union Sint-Gilles en Bode-Glimt.
1: Wielrenner Tadej Pogacar won vorige week voor de vijfde keer de Tour de France. Hij heeft ook de Giro d'Italia al op zijn palmarès staan. Van de grote drie rondes ontbreekt alleen nog de Vuelta. Maar daar kan over een paar weken verandering in komen. Want de Sloveen maakte vandaag bekend dat hij mee gaat doen aan de drieweekse wielerronde door Spanje. Die begint op 22 augustus met een tijdrit in Monaco.
0: Synchroonzwem Marloes Steenbeek is bij de EK in Parijs vijfde geworden bij de vrije oefeningen voor solo's. De 21-jarige Steenbeek had zich met de zesde score geplaatst voor de finale. Daarin kreeg ze 6 punten meer dan in de voorronde. Het goud ging naar Belarus.
1: Wielrenner Fabio Jakobsen vertrekt per direct bij Picnic PostNL. Mede door blessures boekte hij maar 1 zege voor de ploeg in de ronde van Turkije in 2024. Volgens meerdere wielermedia is hij op weg naar Visma Leasebike.
0: En Jordan Henderson gaat naar Chelsea. De 36-jarige middenvelder komt over van Brentford. Eerder droeg hij het shirt van onder andere Liverpool en Ajax.
1: En over Ajax gesproken, Noah Lang is volgens verschillende media in beeld bij die club. De buitenspeler, die al eerder voor de Amsterdammer speelde, zou daar Mika Gods moeten opvolgen, mocht hij inderdaad naar Paris Saint-Germain vertrekken.

0: match point number three for the Netherlands. And they won't need a side out. The missed serve is into the net. And it is a gold medal.
1: En at the Copacabana.
2: Ik ga dacht niet... echt dat je die ging zingen.
1: Nee, dat durf ik niet. Ik kan niet zo goed zingen. Maar op die Copacabana... Sorry, ik verslik me nu helemaal in die angst. Ik ga het wel vertellen. Want op die Copacabana wonnen beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon gisteren voor de vierde keer in hun carrière een Elite 16 toernooi, een Elite 16 toernooi. Op het wereldberoemde strand rekenden ze af met lokale helden en de nummers 1 van de plaatsinglijst. Carolina Solberg en Rebecca Silva. Katja en Raisa, goedenavond en gefeliciteerd. Lijkt mij Katja wel de ideale stad om een toernooi te winnen. Hoe heb je dat gevierd in Rio de Janeiro?
3: Ja, dat was wel echt fantastisch inderdaad. Als je in Brazilië, tegen Brazilië, in een vol stadion dat helemaal stil kan krijgen, dan heb je wel een doel bereikt, vonden wij. Uh-huh. En ja, ik moet zeggen, we hebben het wel gevierd eventjes na de wedstrijd, maar... Helaas hebben we, we hebben over anderhalve week het EK op ons programma staan. Dus heel uitgebreid konden we het nog niet vieren.
1: Nee. En Raisa, heb je dat ook al tijdens die wedstrijd door dat je denkt, we spelen dit stadion gewoon stil?
4: Ik had zeker wel momenten tijdens de wedstrijd dat ik dacht van inderdaad, we gaan goed, we staan voor. Maar uiteindelijk is de focus toch wel zo sterk dat we ook wisten van het is een heel ervaren team. Dus als we het een klein beetje laten lopen, dan komen ze terug. En dat wilden we natuurlijk niet. Elk punt bleven we vechten.
2: Jullie zijn nu nog in Brazilië. Wat doe je dan nog op zo'n dag vandaag?
3: We zijn vandaag lekker op het strand geweest, uurtje. En we hebben een Braziliaanse coach, dus die neemt ons altijd een beetje mee door de stad. En we zijn eigenlijk net lekker naar de bioscoop geweest, hebben een filmpje gekeken.
2: Ah, welke film?
3: The Invitation.
2: The Invitation, oh, The Invite, denk ik. Die heb ik ook gezien, ja. Is het awkward, hè?
3: Ja, dat zou kunnen. Ja, dat klopt. Ja, nogal. Maar heel grappig.
2: Raisa, een Elite 16 toernooi, dat betekent de beste 16 teams van de wereld. En jullie hebben gewoon geen set verloren. Wat is er nou gebeurd waardoor het zo mooi bij elkaar kwam voor jullie?
4: Ik denk dat we al een lange periode er tegenaan hikken. Dat we eigenlijk de juiste puzzelstukjes bij elkaar zochten. En ik denk zeker in dit toernooi is alles in elkaar gevallen. We zijn hard aan het werk om onze sterke punten vast te blijven houden. En onze wat mindere punten te gaan verbeteren. En dit toernooi viel alles perfect in elkaar.
2: Ja, en wat is het geheim volgens jou, Katje?
3: Ja, ik denk vooral echt het hele team wat we om ons heen hebben. Ik vind dat echt tof hoe we dat in de afgelopen... Kijk, we spelen het eigenlijk al nu 6 jaar samen. En we zijn heel lang bezig geweest om dat allemaal op een rij te krijgen. En ik heb nu echt het idee dat we een team buiten ons tweeën met heel veel experts om ons heen hebben. Wat er gewoon voor zorgt dat we die kleine procentjes die we nodig hebben om dit soort wedstrijden op het allerhoogste niveau te winnen. Dat ons gewoon zo erg helpt om dat laatste stapje te zetten.
2: Ik kan me ook wel voorstellen dat dat toernooi gaat verder en verder. En je blijft maar geen set verliezen. Op een gegeven moment denk je toch, we gaan niet alleen dit toernooi winnen. We gaan ook geen set verliezen.
4: Ik moet zeggen dat ik daar helemaal niet over nagedacht heb. Het was voor mij echt gewoon belangrijk dat het punt voor punt was. Elke wedstrijd opnieuw. Iedereen die hier staat is gewoon goed. Dus ook als je een klein beetje laat lopen, dan weet je ook dat ook zomaar de hele wedstrijd verloren kan gaan. Dus ja, eigenlijk in het moment zelf heb ik helemaal niet over nagedacht.
1: Nou, Katja, jij wel toch?
3: Nee, ik wilde precies zeggen, nee, ik ook niet. Maar ik moet ook zeggen dat we het heel erg gewoon benoemd hebben elke keer. Voor elke wedstrijd was het gewoon echt van, jongens, we gaan keihard strijden hier. En uiteindelijk degene die het laatste punt maakt, die heeft gewonnen. Dus maakt niet uit of dat nou een 2-0 of een 2-1 is.
1: Ja. Hoe komt het dat het zo goed klikt tussen jullie als team? Wat heeft Raisa wat jij misschien net niet hebt, Katja?
3: Raisa heeft sowieso overduidelijk veel meer balcontrole dan dat ik heb. Dat is overduidelijk haar specialiteit. En zij heeft een heel stuk rust en het tactische spel heel erg in zich. Wat ze gewoon heel erg aanvult op mij.
1: Klinkt als alsof je heel compleet bent, Raisa. Wat voegt Katja dan nog weer toe aan jou?
4: Ja, Katja geeft juist die energie in het team. Die is heel erg bezig met eigenlijk elk punt onze focus terugpakken. Maar daarin wel die energie daarin geven. Waardoor we net die felheid hebben om uiteindelijk, als het een hele lange rally is, hem juist naar onze kant toe te trekken.
1: Ja, en zo zijn jullie samen de winnaar van dat toernooi geworden. Nu op weg naar het Europees kampioenschap in Polen. Over 10 dagen. Zijn jullie daar nu ook helemaal klaar voor, Reiza?
4: Ja, zeker weten. Ik denk dat we een hele mooie voorbereiding hebben gehad. Al zegt die voorbereiding niks op de toekomst. Iedereen die daar staat, die wil uiteindelijk natuurlijk voor een podium spelen. We hebben nu, omdat we natuurlijk 3 hele mooie medailles hebben gehaald, zowel een zilveren, bronzen en een gouden, wel de functie overgenomen dat we in plaats van dat we de underdog zijn, dat iedereen wel op ons gaat jagen. Ja. Maar ik zie dat als een hele mooie uitdaging en die grijpen we graag aan.
1: Ja, is dat lekker, Katja, dat je denkt ze zijn op ons aan het jagen? Of denk je ergens ook, die voorbereiding is fijn, maar het moet nu wel gebeuren?
3: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat het altijd lekkerder is als je op de favorieten kan jagen natuurlijk. Maar goed, okay. Aan de andere kant spreken we als doel juist heel erg uit dat wij juist de favorieten willen zijn. Dat wij de allerbeste willen zijn. Dus ja, als we dat ook willen zijn, ja, dan moeten we ook deze rol overduidelijk gaan accepteren.
1: Maar ik hoor dat je er nog een beetje aan moet wennen.
3: Nou ja, we hebben een tijd niet zoveel medailles achter elkaar gehad in ieder geval. En vorig jaar ben ik het hele jaar bijna geblesseerd geweest. Dus hebben we ook bijna niet kunnen spelen. Dus het is wel weer eventjes een nieuwe rol waar we in komen als team.
1: Ja, het lijkt me een heerlijke rol. Dus veel succes met de laatste 2 weken, de laatste 10 dagen richting het Europees kampioenschap. En nogmaals gefeliciteerd. Katja Stam en Reiza Schoon.

0: Het verhaal achter succesvolle zomerhits.
1: Ja, deze zomer duiken we dus in de wereld van de vakantieplaatjes. Want wat is nou het geheim van zo'n knallende zomerhit? Ja. En waar moet zo'n nummer eigenlijk aan voldoen? En vandaag hebben we twee broers te gast. Maurits en Roeland Beelen. Welkom allebei. Vorige week zat ik hier met een bekende van jullie, Jobke van Dobbenburg, met wie jullie vorig jaar een mega-hit hadden dankzij het nummer Lotje. Nou moet ik zeggen, ik heb het de hele week niet uit mijn hoofd gekregen, dus we doen even een heel klein stukje.

0: Nou, daar kan hij weer de hele avond, denk ik.
1: Top zo.
0: En daarna, Roeland, is het niet verkeerd gegaan, hè?
2: Nee, absoluut niet. Nee, het is heel snel gegaan, het is in stroomversnelling gegaan. Ja, dat heeft heel veel deuren geopend waarvan ik vroeger alleen maar kon dromen. En nu zitten we hier. Ja. Dus het is snel gegaan.
3: Ja. Nu kun je stoppen.
2: Ja, het hoogtepunt is nu wel bereikt.
0: Dat is toch eigenlijk ook een heel vervelend idee.
1: Een heel naar begin.
0: We horen jou, Roeland, zingen. En Maurits, jij schrijft het, hè?
1: Ja, klopt.
0: Was dit voor het eerst eigenlijk dat jullie zo samenwerkten voor een nummer? Of deden jullie dat al langer?
1: Nou, we zijn eigenlijk heel erg opgegroeid hiermee. Dus wij deden dit al vanaf het begin. Nou, ja, hoe oud waren we? Ik denk 7, 8. En we begonnen eigenlijk al heel vroeg met samen gewoon op kamertjes met matrassen tegen de muren aan muziek maken. En we hebben heel veel gemaakt, wat natuurlijk ergens in op een harde schijf ligt, ergens bij mijn ouders erboven. Hmm. En dit was wel de eerste keer dat er echt iets uitkwam wat op Spotify te beluisteren was, eigenlijk wat we samen hadden gemaakt. Dus dat is wel heel bijzonder, ja, dat het zo goed heeft gewerkt.
0: En was die onderverdeling vroeger op de zolderkamer dan ook al de een schreef en de ander zong?
2: Nee, niet per se eigenlijk. We hebben allebei veel geschreven en veel gezongen. En ook los van elkaar wel al muziek ingezongen en dat wel uitgekomen was. Maar dit was eigenlijk het eerste nummer wat inderdaad, wat Maurits net zegt, door ons samen dan gemaakt en gezongen was. Mm-hmm. En wat dan uitkwam. Ja. Maar die verdeling die is altijd, ja, dat kan nog steeds veranderen.
3: Oké, wat is die nu definitief of horen we jullie
2: nou, op dit moment
3: elkaar?
2: Wel, denk ik. Voor mij in ieder geval zeker, want ik ben echt nu het artiestenvak ingegaan. Dus ik ben voor het voor zanger zijn gegaan. En Maurits is nu fulltime schrijver en producer. Ja. Dus op dit moment is dat wel de verdeling, maar zeg nooit nooit.
3: Maar kan Roeland ook beter zingen, Maurits, of is het ook bij toeval?
2: Nu moet je verstandig zijn.
1: Dat is echt puur toeval. Okay.
0: We willen het einde van dit half uur nog halen.
2: Ja, het begint wel meteen zelf.
1: Het is een hele lange reis naar huis.
3: Zullen we even wat laten horen? Bijvoorbeeld, Lotje was een succes. Daarna hebben jullie meer gemaakt. Onder andere Dansvloer Dilemma.

0: Ja, de titel spreekt natuurlijk sowieso voor zich. Lauw Sixpack gaat ook heel duidelijk over de zomer. Ik vind Dansvloerdilemma misschien wel zomerse klinken. Klopt dat?
1: Ja, dat zou best wel kunnen, ja. Je kan altijd een Dansvloerdilemma hebben natuurlijk.
0: Ja, dat kan ook binnen in de winter. Ja, maar in de zomer denk ik wel net wat vaker. Slaat hij een beetje aan, deze muziek, Roland?
2: Zeker. Ja, heel positief ben ik ook. Kijk, het is natuurlijk altijd heel spannend en ook wel heel moeilijk, moet ik zeggen, om van zo'n, nou, ik zeg het bescheiden, maar best wel grote hit van vorig jaar.
0: Het was echt een hit.
2: Ja, was best een hit. Dus om dan door te gaan en te zeggen, oké, wat gaan we dan nu doen? Ja, begin er maar aan. Dus ik vond het aan het begin heel spannend. En eigenlijk was ik er in het begin heel blij mee dat de kop er op een gegeven moment af was. En dat
0: vond je het spannend of vond je het ook eigenlijk gewoon stom? Dat je dacht, dan moeten we weer.
2: Dat ik weer muziek...
0: Niet dat muziek maken, maar die druk. Dat lijkt me best intimiderend.
2: Nou, niet stom, helemaal niet stom. Maar het is spannend. Kijk, het is natuurlijk sowieso spannend om iets uit te brengen wat van jezelf is. Dus je werkt eigenlijk aan iets, maar dat werk ben je ook zelf. Dus je gooit jezelf ook daadwerkelijk bloot dan. Dus dat is best spannend. En dan hebben mensen opeens een mening over iets van wat je zelf misschien wel heel goed vindt, maar misschien anderen wel niet. Dus het is sowieso spannend wat krijg je over je heen aan reacties. Ja. En zeker omdat heel veel mensen heel veel verwachten, omdat je zo'n hit hebt gehad. Ja. Dus het is altijd spannend om dan een nieuw nummer te brengen, zeker toen.
1: En het was ook denk ik voor ons de eerste keer dat we, dus ook inderdaad wat Roel al zegt, met mensen werkte die niet wij twee waren. Dus
3: labels, er komt een team omheen.
1: Ja, er komen teams, er komen andere mensen met meningen. En mensen die meehelpen met schrijven, die er gewoon bij zijn. Dat ook heel leuk is. Maar dat verandert zo'n proces natuurlijk enorm ten opzichte van...
0: Denk je bij alle tips al goede tip? Of denk je soms ook wel eens, waar bemoeien je mee?
1: Nee, het is wel eigenlijk altijd wel leuk. Omdat wij dit zo niet gewend zijn. Ik denk dat je dat eigenlijk meer krijgt hoe langer je bezig bent.
2: Ja, het grappige was wel leuk om dat over de tweede song te zeggen. Die Lauw Sixpack, die is geschreven met Snelle samen. En die heeft Lotje uiteindelijk eigenlijk ontdekt en groot gemaakt via TikTok. Dus het was wel een mooie de ronde cirkel.
3: Ja.
2: En toen zaten we samen in die sessie met hem. En hij schreef heel anders in principe aan het begin dan wij eigenlijk gewend waren. Namelijk veel meer conceptueel vanuit de tekst. Ja. Terwijl wij dat eigenlijk helemaal niet van elkaar gewend waren. Wat dus een hele nieuwe inkijk gaf in hoe een schrijfproces ook tot stand kan komen. Wat dus, precies wat Maurits zegt, eigenlijk alleen maar heel leerzaam is om andere kijken op muziek maken te krijgen.
3: Ja. Want in deze serie proberen we dus elke maandag iemand te spreken over een zomerhit. Is dat dan ook echt iets waar je over nadenkt bij het schrijven? Er moet een soort zomers gevoel in liggen?
1: Ja, dat kan wel. Dat wordt wel vaak ook, als je met artiesten zit, we hebben afgelopen periode natuurlijk ook met andere artiesten gezeten en gewerkt. En dan komt wel eens die vraag van willen een zomerhit. Maar je kan het natuurlijk op heel veel manieren aanvliegen. Je kan het er heel dik bovenop leggen door bij spreken andere culturen te gebruiken. Dus een Spaanse gitaar of dat soort dingen. Maar ja, je hebt natuurlijk ook heel veel zomerhits die een zomerhit worden, maar in de winter zijn uitgebracht. Dus het is heel
3: zoals
1: lastig.
3: Lotje, wat voor een skireis was gemaakt.
1: Ja, beter
3: maar toch een skireis werd. Ja. Maar toch een zomerhit werd. Ik begreep trouwens dat jullie net terug zijn van vakantie samen. Jullie waren elkaar dus nog niet zat.
1: Nee. Dat lukt gelukkig nog wel allemaal. Ja.
3: En is daar dan ook nog een beetje muziek gemaakt?
2: Ja, ook. Ja, het is eigenlijk wel een soort van, nou ja, het is eigenlijk ieder jaar hetzelfde. We gaan dan een weekje nog met onze ouders mee en dan gaan de vriendinnen mee. En dan nemen we altijd de muziek mee. Want dat is het lekkerste moment om muziek te maken is op het moment dat je onbevangen volledig de tijd hebt en ook geen druk. Je merkt wel, dat is het grootste verschil, denk ik, naast alle kansen die je krijgt met 10 jaar geleden. Mm-hmm. Is dat je nu, als je een studiosessie hebt met elkaar of met mensen, die maken tijd voor die dag met jou of jij voor hun. En dan wil je natuurlijk dat er iets uitkomt. Ja. En dat is eigenlijk, zorgt dat voor een, nou, ik wil het niet zeggen ongezond, maar best een spanning in een studiosessie en op zo'n dag. Want het is best vervelend als je na 8-9 uur naar huis gaat en je hebt helemaal niks. Dat zou best vervelend zijn.
0: En in zo'n studiosessie moet het bedacht worden, of heb je dan al wat bedacht en moet het ingezongen worden?
2: Kan een beetje van beide, maar over het algemeen,
1: heel vaak is er niks.
2: Start je gewoon from scratch en dan ga je aan het werk met elkaar. Dus er is dan veel meer, nou ja, tussen haakjes, druk bij. En dat is natuurlijk, als je met vakantie bent met z'n tweeën of met de hele familie, is die druk wat minder.
0: Dus de zomerhit van 2027 hebben jullie al gemaakt?
2: Die is vorige week geschreven.
0: Ja, zeker. Ik ben benieuwd. Laten we even wat zomerhits uit het verleden doornemen. Want het valt op dat er best wel veel zomerhits nu weer uit Nederland komen.
2: Ja.
0: Laten we even luisteren naar een kleine compilatie.

0: is het nou normaal, Maurits, dat er zoveel Nederlandstalige zomerhits zijn?
1: Nou, wij toevallig hadden we het erover toen we hier naartoe gingen net, dat het best wel ons opvalt dat het er meer zijn dan... Ja, wij hebben natuurlijk niet heel veel ervaring, hè, maar we hebben vorig jaar wel meegekregen hoe dat dan liep. En toen was er op een gegeven moment wel een soort stop op. En toen kwamen er niet heel veel nieuwe meer bij. En nu zie je dat er echt... er komen er toch wel weer steeds nieuwe nummers die uitgebracht worden. Dat blijft ook wel gaan. En die komen dan ook weer die top 50 in. Dus het, ja, het viel ons allebei ook wel op dat het er best wel veel zijn.
2: Want ik weet nog wel, een paar jaar geleden was Engelbewaarder zo een beetje een van de eerste, ja, die dit soort muziek dan eigenlijk weer best wel hip maakte of zo. Of buiten, ja, de voetbalkantine en de kroeg. Maar waar zit dat hem dan in dat we opeens massaal allemaal naar deze muziek luisteren?
3: Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Maar wat je wel merkt is dat, nou, ik wil het geen taboe noemen, maar ik denk dat er vroeger wel iets meer een oordeel lag op het volkse. En dat is er wat mij betreft wel volledig af. En je ziet hoe dat nu resulteert in de luisteraantallen. En eigenlijk in de afgelopen 2-3 jaar hoe het Nederlandstalige eigenlijk opkomt. En toch wel, denk ik, met overhand het grootste genre op dit moment is in Nederland al een aantal jaar. Dus ja, ik denk een goede ontwikkeling.
4: Maar hoe anders dan 20 jaar geleden? Ik denk dat we ongeveer dezelfde zomerhits uit onze jeugd kennen. Nou, dan was het meer Enrique Iglesias, Last Ketchup of deze. Ja. Erg hoogstaand. Ja. Hoe komt het dat we dan schamen we ons dan toen voor Nederlandse muziek? Of gaat dat in generaties, denk ik?
1: Ja, dat is ook echt inderdaad wel bizar hoeveel Nederlandse talige muziek er nu is.
3: Er is altijd een soort tendens in een aantal jaar. Wat je zag 10 jaar geleden kwam het enorme hip-hop genre enorm op. Met New Wave, met Lil Kleine, met Ronnie Flex, met Frenna. Dat werd toen jarenlang echt even het grootste. En dat... Nou ja, ik ben daar rond mijn 18e mee opgegroeid als je de stad ingaat. Dus dat is voor mij dat tijdperk. Maar dat was toen wel jarenlang echt het grootste genre. En dat werd even weer een aantal 2-3 jaar denk ik wat minder. En nu zie je dat het ook weer opkomt. Dus het gaat altijd een beetje, denk ik, in een soort cyclus. En nu is denk ik een aantal jaar sowieso het Nederlandstalig aan de beurt. En laten we hopen dat het nog even blijft. Ja, voor ons kikkerlandje leuk als we ons eigen taal maken.
4: En voor jullie business, want we anders moet je een beetje het Engels gaan zingen.
3: Ja, of zijn nieuwe Enrique Iglesias.
2: Al denk ik ook wel, houden jullie hier rekening mee met het schrijven? Want bijvoorbeeld Low Sixpack is wel een heel ander genre dan deze wat meer gezellige zomermuziek.
1: Ja, maar ik denk dat er wel ook nu, er is ruimte voor heel veel volks, wat heel leuk is. Alleen er is ook heel veel ruimte voor... Gewoon echt een nederpop met Luna, met Russo en heel Bente en heel veel andere topartiesten die echt veel topmuziek maken, die heel veel wordt geluisterd. Wat natuurlijk ook wat ook kalmer kan zijn. Dus het is ook niet zo dat het alleen maar hossen is. Het is gewoon heel veel. Alleen het is allemaal Nederlands en dat is leuk. Het is niet meer, zoals vroeger, Michael Jackson en Prince. Het is ook gewoon...
3: En ook niet, denk ik, onderschatten dat het sociale medium ontzettend groot is geworden. En dat daar ook veel sneller natuurlijk iets zichtbaarheid krijgt. Dus iets wat misschien vroeger al vrij snel in een soort verdomhoekje werd gedreven, is daar denk ik nu veel meer ruimte voor, omdat het gewoon heel snel zichtbaarheid kan krijgen.
4: Het is er zo. Misschien moest je 20 jaar geleden wat zendermanagers overtuigen in dit gebouw en in de gebouwen hieromheen. Ja. En misschien hadden die toch een andere smaak dan de rest van Nederland.
3: Het is denk ik wat dat betreft makkelijker tussen haakjes geworden om in ieder geval zichtbaarheid te krijgen. Ja. En dan is het aan de mensen die luisteren en het leukst vinden en niet stil kunnen zitten op bepaalde muziek. Ja, dan is het echt aan de luisteraars.
2: Laatste vraag, denk ik. Hoe heet die zomerhit van volgende zomer? Want dan schrijven wij hem vast op.
3: Oeh.
2: Wat is de beste die jullie hebben geschreven afgelopen week?
3: Oeh, dat is moeilijk kiezen.
2: Het worden er meerdere, hoor ik.
3: Nou, het verschilt natuurlijk erg. Want we hebben tempo-nummers gemaakt, maar natuurlijk ook wat gevoeligere nummers. Uiteindelijk is het doel om ook een andere kant te kunnen laten zien, waar eigenlijk Low Sixpack al een voorproefje van is, omdat het een andere soort sound is. Dus het kan zomaar een iets gevoeligere plaats zijn, die misschien wel in de wintermaanden dan de winterhit zou kunnen zijn. Of een iets meer uptempo, dat we mensen niet stil kunnen zitten. En dan wordt het een zomertune.
1: Maar het nummer heet Charlotte. Dus
2: We blijven bij de vrouwen, dames. Dat is goed om te weten. Dank jullie wel, Maurits en Roeland Beelen.
3: Dank je wel.
5: NPO Radio 1.
4: Het is 10:30 en Jennifer heeft het laatste nieuws.
6: De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote brand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. 2 helikopters van Defensie en tientallen brandweerteams worden ingezet om het vuur te bestrijden. De Franse politie heeft de populaire chefkok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden toen onder meer dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De kleinste Boeing 737, de 7 Max, mag vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft daarvoor toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Na een serie ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. De 737 Max 7 werd ooit gezien als het vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen.
5: Langs de lijn en omsteken.
2: Ze zwemt misschien een beetje in de schaduw van wereldkampioene en wereldrecordhoudster Marit Steenbergen. Maar houd deze naam in de gaten. Milou van Wijk, pas 21 jaar en ze geldt als een grote belofte. Sterker nog, komende week tijdens haar eerste EK langebaanzwemmen in Parijs wil ze een gooi doen naar de medailles. Dat de potentie er is, liet Van Wijk vorig jaar al zien op het WK in Singapore. Toen zat ze slechts 200ste van een seconde van het podium af op de 100 meter vrij.
7: Ja, ik denk sowieso dat de WK lange baan voor mij echt een hoogtepunt was. Dat was ook de eerste en de enige keer dat ik in 52-9 heb gezwommen. En de laatste tijd zwem ik best wel vaak nog een 53 hoog of een 54 laag. Ik ben nu onderweg ook naar betere tijden. Daar ben ik wel heel blij mee. Maar ik hoop dat ik wel weer richting mijn persoonlijk record kan komen of sneller. En ik denk dat zeker met die tijd dat een medaille wel haalbaar is, ja.
8: Ja, want als je kijkt inderdaad sinds dat WK lange baan, wat heb je daarna... Welke stadia heb je doorlopen, zal ik maar zeggen?
7: Ja, na de WK lange baan heb ik echt wel even pauze genomen om even weer te herstellen. Want het was best wel een lange periode. En daarna heb ik een ander trainingsprogramma geprobeerd met mijn coach. Nou, daar zijn we achter gekomen een half jaar geleden dat dat niet werkt.
8: Okay, maar dat moet je gewoon proberen om het te weten.
7: Ja, en dat is dan een beetje een gok eigenlijk, hè, die je neemt. Maar ik heb dus toen bij de kwalificatie voor de jongeren in Rotterdam... heb ik gezegd, okay, Kees, tegen mijn trainer van... hey, dit werkt niet voor mij. Ik heb geprobeerd met mijn coach. Nou, daar zijn we achter gekomen een half jaar geleden dat dat niet werkt.
8: Okay, maar dat moet je gewoon proberen om het te weten.
7: Ja, en dat is dan een beetje een gok eigenlijk, hè, die je neemt. Maar ik heb dus toen bij de kwalificatie voor de jongeren in Rotterdam... heb ik gezegd, okay, Kees, tegen mijn trainer van... hey, dit werkt niet voor mij. Ik wil terug naar wat

0: Ja, ik denk het was iets meer op kortere sprint. Dus ik ben eigenlijk altijd wel, heb ik veel kilometers gedraaid tegenover andere sprinters of sprinters. Ik dacht dan oké, we gaan nu even proberen om wat meer kortere stukjes te sprinten in plaats van echt uithoudingsvermogen. Maar daardoor zag ik ook gelijk inderdaad dat ik de 100 meter niet meer helemaal vol hield. En dat ik na 75 meter eigenlijk een beetje inkakte in plaats van dat ik hem nog door kon pakken. Dus ik zei oké, ik wil weer wat langere stukken gaan zwemmen en weer wat meer die verzuring opzoeken tijdens de trainingen. En dat werkt dus nu beter voor mij.
1: Aan de andere kant kan ik ook denken, hé, je bent natuurlijk altijd op zoek naar progressie en verbetering. Voelt het dan alsof je toch door die iets andere trainingsaanpak even een stap terug hebt gedaan wat je weer in moet halen?
0: Ja, ik wil niet zeggen dat het inhalen is, want ik heb nog steeds wel getraind en ik ben nog steeds wel met dezelfde mindset erin gegaan. Dus ik denk niet dat het nutteloos was. Het is ook een leermoment dat je dan denkt, oké, dit werkt niet. Dat andere werkte wel, dus dan ga je weer richten op wat wel werkt. En het is ook lastig omdat je dan een dieptepunt hebt. Van ja, het gaat inderdaad even minder, maar dat is dan waar je dan even doorheen moet. En dan richt je je weer naar de volgende toernooi.
1: En dus droom je van een medaille? Sterker nog, je hebt het jezelf dus eigenlijk echt als doel gesteld.
0: Ja, eerst ben ik altijd heel erg voorzichtig met doelen stellen. Maar omdat ik weet dat ik zo dichtbij ben en ik weet dat het goed gaat, ik weet dat er nog meer in zit, denk ik, oké, ik ga iets hoger doel zetten dan wat ik normaal zou doen. Dus ja, ik hoop dat ik daar dicht in de buurt kom of in ieder geval een medaille haal. Ja.
1: Zou dat voor jou ook weer een soort van doorbraak betekenen? Een medaille pakken op zo'n groot toernooi, op de lange baan?
0: Ik denk het wel, omdat ik heel vaak vierde en vijfde ben geworden. Dat is natuurlijk, daar baal je gewoon heel erg van. Je hoopt op een individuele medaille. Natuurlijk ben ik ook heel blij met de prestaties van de estafette. Ben ik ook blij dat we daar een steeds sterker team in krijgen. En dat we dat nu standaard doen. Maar individueel medaille halen is toch wel iets anders. En dat vind ik wel een leuk doel.
2: Milou van Wijk was dat tegen collega Edwin Cornelissen.
3: Ja, de laatste weken ging het vooral over trainers die op dit moment geen bondscoach van het Nederlands elftal willen worden. Namelijk Slot, Bos en Ten Hag. Maar vandaag werden er juist namen genoemd van mensen die misschien wel interesse hebben. En VI-journalist Joost Blauwhof weet daar alles van. Joost, goedenavond. Want we lazen bij VI vandaag in eerste instantie de naam van jong Oranje-trainer Michael Reiziger. Is hij een serieuze kandidaat om Ronald Koeman op te volgen?
4: Nou ja, wij schreven vandaag dat gisteren de KNVB-top, en daarmee bedoelen wij in dit geval Clarence Seedorf als technisch adviseur van de Raad van Commissarissen en Nigel de Jong als technisch directeur, lang hebben gezeten in Amsterdam met Michael Reiziger. Dat was niet om oude verhalen over het grote Ajax uit 95 op te halen, maar dat was echt om de invulling van een bondscoachschap te bespreken. En dat betekent inderdaad dat hij een kandidaat is en dat hij het graag wil. En dat hij na al die weken kandidaten nog steeds in de race is.
3: Ja, maar jullie hebben ze dus niet alleen zien praten op zo'n openbare plek, maar jullie hebben ook informatie van binnenuit dat gesprek over een bondscoachschap ging.
4: Ja, nee, dat kunnen we wel stellen. We kunnen natuurlijk niet al onze info prijsgeven. Snap maar in dit geval is wel zo dat het ging over het bondscoachschap. En het is niet het eerste gesprek wat Michael Reiziger met de KNVB heeft gevoerd. Zoals de KNVB ook met Arne Slot heeft gesproken trouwens. Hè. Dus daar zijn ook gewoon gesprekken geweest. Maar altijd langs die gesprekken heen is ook altijd Michael Reiziger nog een optie geweest. En nu er zoveel kandidaten afvallen, waar stop je dat op een gegeven moment? Er moeten minder dan 50 dagen op Nederland zelf toch weer samen om zich voor te bereiden op de Nations League wedstrijden tegen Duitsland. Ja, dan moet op een gegeven moment iemand aangesteld worden die de spelers nu gaat bekijken, nu de competitie weer beginnen.
3: Ja, en weten jullie dan ook al of het nog verkennend is, de gesprekken met Reiziger, of dat het al wat serieuzer is, of is dat nog moeilijk te zeggen?
4: Nee, deze gesprekken zijn gewoon heel serieus. En ongeacht, kijk, tegen Michael Reiziger en tegen andere kandidaten, ook tegen Arne Slot, is vanaf het begin gesteld dat er meerdere kandidaten waren. Maar nu beginnen we, ik bedoel, de Eredivisie begint vrijdagavond in Leeuwarden. Ja, het wordt wel tijd dat Nederland zelf alweer een bondscoach krijgt. En er moeten toch selecties gemaakt worden, spelers moeten bekeken worden, moeten misschien doorgeselecteerd worden. Dus zoveel tijd is er niet. En daarbij is het zo dat Michael Reiziger nu gewoon een serieuze kandidaat is, die al lange tijd ook een kandidaat is, al lange tijd grond zijn naam in Zeist. En ja, daar is nog steeds weer sprake van.
2: En is volgens jullie bronnen die jullie hebben, Reiziger dan ook meteen de belangrijkste kandidaat? Of hoe lang is dat lijstje nog inmiddels?
4: Nou, dat lijstje kan nooit meer lang zijn. Want kijk, het feit dat Clarence

0: of nu in Nederland is geweest voor deze gesprekken, betekent dat één of meerdere kandidaten, wat dat betreft, dat die gesprekken in de afrondende fase zijn. Dus ik denk in dit geval ook met Marco Reiziger, dat hij wel één van de laatste topkandidaten is die nog over is. Ik bedoel, Louis van Gaal heeft vandaag bij ons bij Voetbal International reactie gegeven dat hij beschikbaar is, maar ook geeft hij daarbij aan dat hij op dit moment geen gesprekken heeft lopen. Dan blijven er heel weinig smaken over. Dus Marco Reiziger is een van de laatste kandidaten, een topkandidaat. En ja, we moeten ook wel stellen, op dit moment, als je in deze fase nog gesprekken voert, en die gesprekken die lopen al weken, ja, dan kan het nooit nummer 5 meer op de lijst zijn natuurlijk.
1: Ja, Van Gaal noem je dus ook al. Zou dan voor de 4e keer zijn dat hij bondscoach wordt? Wie weet krijgen we dan weer net zo'n persconferentie als bij de vorige keer dat hij bondscoach was.
2: Het is weer een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media. Het is toch wat, hè, dat ik hier weer zit. Ik zag ook de noodzaak in van, ja, wie zou het anders moeten doen, deze job.
1: Hoe serieus is het dat zijn naam nu valt?
0: Hij zegt zelf, en ik denk dat het eigenlijk de beste graadmeter is, dat hij dus geen gesprek heeft lopen. Maar het is wel serieus, omdat, ik bedoel, het bondscoachschap is ook een soort erejob. Het is de belangrijkste baan eigenlijk voor de Nederlandse trainersgilde. Daar horen de beste mensen te zijn. En we hebben Arne Slot, we hebben Erik ten Hag, we hebben Peter Bos. Dan valt er al een klein gat. Of we gaan naar Louis van Gaal. En Louis van Gaal is toch wel iemand die met Nederland zelf al de laatste twee termijnen uitstekend gepresteerd heeft. Die grote naam heeft, die tactisch sterk is. En die durft door te selecteren. Die daar ook de persoonlijkheid voor heeft. Dus ik vind het eigenlijk vrij normaal dat die naam gonst. Waren niet dat hij zelf zegt dat er geen gesprekken zijn. Dus het is ook misschien meer iets voor de speculatie rondes dan voor het echt serieuze bondscoachschap.
3: Ja. Hoort Marco Reiziger wat jou betreft al bij dat lijstje indrukwekkende trainers?
0: Nee, maar die vraag had ik jullie ook al kunnen stellen natuurlijk. Dat, dus dan hadden jullie waarschijnlijk zelf de antwoord gegeven. Nee, ja, kijk, het is niet iemand uit de categorie Arne Slot. Hij heeft natuurlijk niet het charisma. Hij heeft niet de status, hij heeft niet de prijzen gewonnen buiten het kampioenschap met Jong Ajax in de keukenkampioendivisie. Het enige wat je kan zeggen, en dat zullen ze ongetwijfeld op het moment dat hij het ook daadwerkelijk wordt naar wijzen, is dat Spanje en Marokko, dat die landen successen hebben geboekt door trainers binnen de eigen bond op te leiden. Maar ja, ik vind het ook een beetje een gok wat dat betreft. Hè. We hebben het met Danny Blind toen gezien, die het over moest nemen als assistent van Gaal uiteindelijk. Het bondscoachschap hangt ook van veel meer dingen samen. En wat dat betreft is het een gok, maar er zijn ook weinig opties over. Dus ik denk dat de KNVB op dit moment ook een beetje een kat in het nauw is.
3: Ja, en jij verwacht dus dat er snel wat meer bekend wordt. Dankjewel, VI-journalist Joost Blauwhof.

0: Aan inspiratie geen gebrek bij Taylor Swift, want ze brengt het ene na het andere album uit, maar had dus ook nog tijd om de soundtrack van Toy Story 5 te schrijven. I knew it, I knew you.
1: NEC in de Champions League. Morgen dan gaat dat gebeuren. Het is weliswaar nog maar een wedstrijd in de voorlaatste voorronde, uit tegen het Griekse Olympiakos. En verslaggever Richard van der Made die sprak Dick Schreuder, en ook de NEC-trainer schat dat duel natuurlijk op waarde.
2: Uiteindelijk is het natuurlijk wel bijzonder. Maar ik denk dat het al bijzonder was dat we sowieso vorig jaar goed geëindigd zijn. En ja, er hoort bij dat je dan ook sowieso de Europa League gaat spelen. En uiteindelijk hebben we ook nog in het begin voorronde Champions League.
3: Hoe lekker is het dat vangnet toch Europa League is? En wat betekent dat dan weer voor de club dat je toch minimaal tot de winter verzekerd bent van Europees voetbal?
2: Nou, ik denk dat dat gewoon goed is voor de club, voor de ontwikkeling, alles en iedereen. En ja, weliswaar voor aanvang dat ik bij de club kwam, was het meer een soort driejarig plan. En het is uiteindelijk in het eerste jaar een beetje versneld gegaan. Maar goed, uiteindelijk denk ik dat dat ook geen kwaad kan. Omdat je dan ook soms snellere stappen moet gaan maken. En ook soms wel kan gaan maken.
3: Ligt Olympiakos jullie, in hoeverre ligt Olympiakos jullie, vind je?
2: Dat kan ik je na de wedstrijd vertellen. Want ik zie heel vaak heel veel mogelijkheden. Maar ik zie ook wel eens dingen dat ik denk van, oeh, dat kan lastig worden. Maar dat zit altijd heel dicht bij elkaar. De momenten dat lastig zijn, die kunnen juist ook heel verrassend en goed voor ons zijn. Dus dat hopen we.
3: Ja, jullie spelen natuurlijk met, is bekend, heel veel intensiteit. Vol op de aanval, met risico. Het is warm. Morgen wordt ook verwacht rond de 30 graden nog, rond de 8 uur. In hoeverre gaat NEC zich aanpassen aan die hitte? Doe je iets met dat gegeven?
2: Nou ja, kijk, uiteindelijk hebben we denk ik geluk gehad dat de laatste paar dagen in Nederland ook warm was. Uiteindelijk denk ik dat er geen enkel ding in de wereld een excuus mag zijn om je systeem aan te passen in de speelwijze waar je elke dag voor traint, waar je elke dag voor staat, of het nou heel koud is of heel warm is. En dat je altijd daar moet voor staan wat het beste bij de groep past en wat de groep wil. Ik denk als ik morgen totaal iets anders ga doen, dat de aanvoerder even op mijn kantoor kwam en zeggen, dat gaan we niet doen trainen.
3: Ja, dus we gaan weer een NEC zien dat vol druk gaat zetten vanaf het begin.
2: Dat gaan we proberen, ja. Maar dat is altijd, als je tegen sterke ploeg speelt, zijn er ook momenten dat je gewoon op eigen helft zal staan.
1: Ja, en die sterke ploeg is morgen dus Olympiakos. De uitwedstrijd van NEC is vanaf 8 uur te horen hier op NPO Radio 1.
0: Wat hebben Tom Morello, de gitarist van Rage Against the Machine, en de Haarlemse verzetsheldin Truus Menger met elkaar te maken? Nou, in zijn nieuwe nummer Date Night brengt Tom Morello een ode aan haar. En dat klinkt zo, riemen vast.

0: Ja, het is geen killing in the name of, maar toch nog steeds lekker hard. En Martin Menger is de zoon van Truus Menger, waarover dus wordt gezongen. Goedenavond, Martin.
1: Hey, goedenavond.
0: Wat dacht je toen je dit hoorde?
1: Grote verrassing. Eerlijk gezegd, wat krijgen we nou?
0: Dat maar, begrijp ik.
1: Aan de andere kant wel een leuk nummer of een mooi nummer. En eigenlijk iemand anders appte mij, een jongen die erg into deze muziek is. Volgens mij gaat het over jouw moeder en je tante. En ja, toen hoorde ik inderdaad die zin erin. My sister, honey and I. En denk, ja, inderdaad. Ja, want het gaat over de meiden, de drie meiden in het verzet.
0: Ja, want jouw moeder wordt dus niet bij naam genoemd. Wat is haar verhaal? Nee. Wat horen we hier?
1: Wat eigenlijk horen is de beginperiode van het gewapend verzet in Haarlem. Waar uiteindelijk mijn tante Freddy en mijn moeder Truus ook als hele jonge meiden bij betrokken raken. En eigenlijk steeds meer zich gaandeweg ontwikkelen tot leden van de verzetsgroep die ook echt sabotageacties gaan doen en ook liquidaties. En later komt er Hannie Schaft bij. En op een gegeven moment heeft mijn moeder zelf ook eerder beschreven dat een van de eerste opdrachten die ze kregen was dat ze een Duitse officier het bos van Haarlemmerhout in moesten lokken. Er stonden andere mannen van de groep hem op te wachten. Helaas voortijdig aan zijn eind gekomen, hadden zij het wapen, maar ook het uniform. Hm. Nou, en dat is natuurlijk iets wat in Amerika nogal aandacht trekt op dit moment. Van jee, hele jonge meiden, hè, 17, 15, die dat soort dingen doen. Hij probeert ze eigenlijk af te schilderen als heldinnen.
0: Ja, en dan is het Tom Morello, wat toch geen kleine naam is in de muziekindustrie. Nee. Die een nummer schrijft over onder andere jouw moeder. Wat doet dat met je?
1: Ja, het is toch eigenlijk wel heel eervol. Iets om trots op te zijn. Dat iemand die ik helemaal niet kende. Ja, ik kende zijn naam van de E Street Band. Die plotseling zich op dit thema richt. En dat ook gewoon met alle passie die erin zit. En zijn eigen draai eraan geeft natuurlijk. Maar het wel naar buiten brengt. En wat mij dan heel erg aanspreekt is dat mijn moeder heeft er altijd enorm haar best voor gedaan dat het verhaal verteld blijft worden over de oorlog. Het risico wat er is geweest voor al die mensen, de vervolging en de onderdrukking. En dat verhaal mag niet uitsterven. Nou, Tom doet haar een grote dienst.
2: Ja. Sprak jouw moeder daar ook makkelijk over de oorlog met jou?
1: Ja, mijn moeder heeft er nooit een geheim van gemaakt. Er waren geen taboes. We mochten alles vragen, kregen niet altijd de antwoorden die we wilden. Je moest ook nooit vragen hoeveel heb je er doodgeschoten. Dat wil je op 14-jarige leeftijd nog wel eens doen. Daar ging ze niet op in. Maar ze vertelde natuurlijk wel heel erg over de noodzaak van het verzet. En ook dat het geen pretje was en ook geen hobby of iets dergelijks. Het was echt bloed en bloed gevaarlijk. Het heeft natuurlijk wel de rest van haar leven getekend.
2: Ja. En dan wordt er opeens door zo'n enorme rockster een nummer over gemaakt. Hebben ze even contact opgenomen met de familie van jongens, let op, dit komt eraan?
1: Ja, dat is wel meteen gaan rondzingen natuurlijk. Van nou, wat we nou toch meemaken. En de naaste familieleden reageren wat onthutst op de muziek. Maar wel aangenaam verrast en mooi over de strekkingen.
2: en hoe geldt dat? Gaat dat voor jou ook? Of kan jij het wel waarderen, de gitaar?
1: Nee, ik kan dit eigenlijk wel waarderen, want het is wel echt stevig rock. Maar het voor mij was het meest komisch eraan dat mijn moeder heeft altijd wat in de alternatieve muziek gezeten. Wat je in de jaren 60 en 70 had. En op het laatst van haar leven was het 93, had ze nog wel wat met het Nederlandstalige lied, met Cocktail Trio, en dan komt dit langs. Ja, dat is fantastisch.
2: Ja. hij kan op repeat, want het is een indrukwekkend nummer. Zeker als je dus het verhaal erachter kent. Dankjewel dat je daarover wilde vertellen. Martin Menger is dus de zoon van verzetsheldin Truus Menger. Die wordt bezongen door Tom Morello.
0: Dat is zo. We gaan nog even terug naar de Tour de France FAM. Geen Nederlands dagsucces vandaag. Dat is even wennen misschien. Hoewel bijvoorbeeld Puk Pietersen daar wel haar zinnen op had gezet. Ayolt Kloosterboer ving haar op kort na de finish.
3: Puk Pietersen, wat een gekke dag was dit eigenlijk. Maar jij was in de aanval en dat heeft wat opgeleverd.
4: Klopt. Ja, ik had even de hoop dat we met een groepje favorieten nog dichterbij zouden kunnen komen. Want ja, het doel was echt om vandaag voor de etappe te gaan. Maar ja, het werkt gewoon niet goed genoeg samen eigenlijk. En toen kwam alles van achter er weer bij. En ik heb nog een sprintje uit proberen te krijgen. Maar dat leek eigenlijk twee keer nergens op. En als je dan weet dat het ook niet voor de overwinning is, dan zit er ook niet heel veel meer op.
3: Ik praat de tijd maar even vol, want je hebt ontzettend dorst, begrijp ik. Die samensmelting, dat was dan niet in jouw voordeel. Maar ondertussen heb je genoeg punten bij elkaar gesprokkeld voor de bollentrui.
4: Ja, leuk. Het is niet per se een doel. Ja, het idee was als het moment er was om wat punten te sprokkelen, maar niet om al in de bollen te rijden. Dus dat is een mooie bijkomst. Ja.
3: Wat had jij nodig gehad om het jouw kant op te laten vallen?
4: Niet een break die er 5 minuten voor reed, denk ik. En dan zit je ook al anders in koers.
3: Dat heeft ze goed gedaan. Jij voelt je in ieder geval goed. Goede benen voor de rest van de Tour, voelt dat zo?
4: Ja, was veelbelovend.
0: Pittige geklommen al vandaag. Na 2 sprintzegens kwam er vandaag voor Lorena Wiebes in die Tour de France. Geen derde kans. Op ruim 20 minuten van winnares Sigrid Hogshead kwam ze over de finish. Verslaggever Suzanne Morren vroeg haar hoe ze de etappe van vandaag, die ook meteen begon met een zware klim, in was gegaan.
5: Het idee was om zo lang mogelijk mee te komen op de eerste lange klim. Maar ik had niet echt de beste benen. Dus dan weet je ook dat er waarschijnlijk niet zoveel in zit.
0: Wanneer voelde je dat? Wanneer had je dat door?
5: Het moment dat de aanvallen kwamen op de klimmen. En toen merkte ik al dat ik aardig op mijn limiet zat. En toen met zo'n 3 kilometer te gaan, toen wist ik dat het hem niet echt ging worden meer.
0: Ja, en dan ben je nu het geel kwijt.
5: Ja, ik moet zeggen, ik heb wel van kunnen genieten vandaag in de Gruppetto. Dus dat scheelt. Gelukkig de groene trui voor in de ruil. Nee, ik heb genoten ervan. Met twee etappe-overwinningen. En ik denk dat we nu ook een mooie leidster hebben.
0: Misschien op deze dag had je het ook wel een klein beetje verwacht?
5: Ja, ik had van tevoren wel verwacht. Natuurlijk, we gaan een meeting in van proberen bij te blijven. Proberen bedenken dat je het misschien wel kan. Maar het was te veel van het goede vandaag.
0: Dat de benen vandaag niet helemaal goed voelden, is dat ook gewoon door de inspanningen van de afgelopen 2 dagen?
5: Ja, ik denk wel dat de combinatie daarvan is en natuurlijk de warmte die hier ook is. Je merkt vooral natuurlijk in meer bebouwde gedeeltes van het parcours dat het erg warm is. Maar gelukkig hebben we genoeg ijs en water ook.
0: Ja, want die hitte, wat doet dat? Ik vind het al zwaar om langs de kant te staan.
5: Ja, daardoor hou je gewoon je wattages niet die je normaal wel haalt met koude weer. Dus dat is altijd wat lastiger en je moet proberen jezelf koel te houden.
0: Heb je het daarover onderling in het peloton?
5: Soms wordt er wel wat water uitgedeeld onderling. Dus daardoor letten we wel een beetje op elkaar.
0: Zei Lorena Wiebes tegen Suzanne Morren. Ze mag Wiebes dan dus een ander shirt aan gaan trekken morgen. In plaats van het geel, het groen. En dat staat ook mooi en die draagt ze dan in de tijdrit, want morgen is de 4e etappe een tijdrit van 21 kilometer. Peloton is inmiddels niet meer in Zwitserland, maar in Frankrijk. En die tijdrit is dan van Gevrey-Chambertin naar Dijon. De grote favoriet is een Zwitserse. Dat is dan eigenlijk wel weer jammer.
2: Ja, dat is voor hen heel erg jammer.
0: Dan gaat Marleen Reusser misschien wel winnen.
2: Ja, en we rekenen een klein beetje op de eerste dag echt voor de klassementsvrouwen. Morgen natuurlijk te volgen in Flitsen op NPO Radio 1 gedurende de middag. S'avonds dan die voetbalwedstrijd dus. NEC gaat dan beginnen aan hun reis richting de Champions League. Want het voelt dan misschien wel een beetje als Champions League. Het is het echt nog niet. Ze moeten eerst dus gaan winnen van Olympiacos over 2 wedstrijden. En dan daarna ook nog in de laatste ronde. Ofwel Union Sint-Gilles, ofwel Bode-Glimt uitschakelen. Goed, morgen dus aandacht voor NEC tegen Olympiacos.
0: Ik heb het allemaal uit je hoofd.
2: We hebben het eerder vanavond verteld.
0: Ja, dat is toch knap.
2: Zo meteen het oog. Met Chris Keijden. Tot morgen.
6: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
7: In de jaren 80 ontdekt KLM-werknemster Gerry Bauma dat ze fors minder verdient dan haar mannelijke collega's, terwijl ze precies hetzelfde werk doet.
8: 800 gulden in die tijd per maand scheelde het.
7: Dus sleept ze haar eigen werkgever voor de rechter.
8: En daarna werden ze intimiderend. Een beetje mij neerzet als een opruiend sujet.
7: Lisa Lotens reconstrueert haar verhaal en haar onvermoeibare, fameuze strijd.
8: Doe je hetzelfde werk? Ja. Verdien je hetzelfde? Nee. Gaan we door.
7: Deze week in Docs, Bauma versus KLM. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: NPO Radio 1.
14: 11 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling kregen inwoners van omliggende dorpen een waarschuwingsbericht via NL Alert. En ook is het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer stilgelegd. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt dat daarvoor onvoldoende informatie is. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De stabiliteit van de dijken op Terschelling staat onder druk. De aanhoudende droogte kan scheuren verergeren. Daarom worden zeedijken de komende tijd extra gecontroleerd en mogen er voorlopig geen schapen grazen. Daarnaast vraagt het waterschap toeristen, inwoners en boeren zuinig om te gaan met water. Zo worden mensen verzocht korter en minder vaak te douchen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in de vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. 2 mensen zijn omgekomen na de diarree-uitbraak in de Verenigde Staten. De 2 hadden al gezondheidsproblemen, zegt de gezondheidsdienst in de staat Michigan. De diarree werd veroorzaakt door een parasiet. In heel de Verenigde Staten zijn honderden mensen opgenomen na een besmetting met die darmparasiet. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm, zo'n 20 graden. Morgen dan geregeld zon, ook wat bewolking. En vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt morgen 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
19: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Weer een tropische dag en ook wij hebben onze zomerse bosbrand. Gemeente, we lezen Openbaring 16, de versen 8 en 9. De vierde engel goot zijn schaal leeg over de zon. En de zon kreeg de kracht om mensen te verbranden met zijn vuur. Daardoor werd het vreselijk heet op aarde. De mensen vervloekten God omdat hij hen op die manier strafte. Toch veranderden ze hun leven niet en ze eerden God niet. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag. We beginnen vanavond ver weg in Japan, waar de munt, de yen, in vrije val is. We bewegen ons daarna westelijk naar Myanmar, waar voor het eerst in lange tijd een teken van leven was van oppositieleider Aung San Suu Kyi. We komen al flink in de buurt wanneer we vieren dat er morgen een verzwaarde hoogspanningsleiding tussen Nederland en België wordt geopend. En landen uiteindelijk in eigen land, waar we aandacht vragen voor voetangels en klemmen in het reïntegratieproces na lang ziekteverzuim. En er is ook nog muziek na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 3 augustus.
2: Al de hele dag zijn brandweerlieden en defensiemedewerkers aan het blussen in een natuurgebied in het noorden van Limburg.
3: We hebben hier te maken met een brand in een gebied van 21 hectare.
2: Onder meer Chinook-helikopters met grote waterzakken werden ingezet. Zoals u hoort. En de brand woedt nog steeds omdat blussen moeizaam gaat.
3: We hebben hier te maken met heel veel dennenbos. Dennenbomen, daar zitten natuurlijk bovenin zitten daar de naalden van de dennen. En als die gaan branden, dan is het lastig te bestrijden. Daar kun je moeilijk bij.
2: En door de droogte breidde het vuur snel uit.
4: Hoe droger die vegetatie is, hoe makkelijker een natuurbrand kan ontstaan en hoe sneller deze zich in eerste instantie kan uitbreiden.
2: En daarom moest een camping in de buurt preventief worden ontruimd.
5: Iedereen die is eraf. Het gaat om een paar honderd mensen. En dat valt niet mee om iedereen eraf te krijgen natuurlijk.
2: En dat ging volgens deze Duitse toerist heel snel. Hij kon bijna niets meenemen.
6: De auto staat alles op de camping. En kijken we maar wat passiert. We hopen dat alles goed gaat.
2: Ook stress bij medewerkers van een dierenpension. Zij moesten op stel en sprong voor opvang van de dieren zorgen.
7: Contactpersonen, zoon, dochter, die hebben ze opgehaald.
2: En vanwege de droogte varen op verschillende plekken in Nederland de veerponten niet meer.
8: Wouwen met de pont, maar hij doet het niet. Het water is te laag.
2: En dat gebeurt niet vaak.
9: Deze veerpont vaart iets meer dan 50 jaar op deze plek. En naar mijn bekend is de eerste keer tijdens ons vaarseizoen dat wij uit de vaart gaan.
2: En dat leidde bij sommige fietsers tot emoties.
10: Maar janken, maar dat doe ik niet. Ik hou het in.
2: Wat moeten de mensen doen die toch naar de andere kant van de rivier willen?
9: Ja, wachten tot veerpont komt. Of omrijden via de bruggen.
11: Maar wachten kan je heel lang wachten.
9: Misschien wel, ja. Ik hoop dat ze een goede lunchpakket hebben.
2: Niet iedereen had de energie om een fietstochtje te maken, want...
12: Het is te warm.
2: Het weer was tropisch.
13: Vrijwel heel het land was het warmer dan 30 graden. Alleen hier aan zee begon de wind in de loop van de dag te draaien en kwam er wel wat verkoeling.
2: Anderen hadden hun eigen manier om verkoeling te zoeken.
14: Shoppen en de airco in.
2: En opnieuw was het Nationaal Hitteplan actief.
15: Er zijn wat meerdere warmere periodes geweest. En als je daar goed aan hebt blootgesteld, dan acclimatiseer je ook. Dan wendt je lichaam aan de hitte en is het ook weerbaarder tegen.
2: Nou, genoeg narigheid. Tot slot iets heel anders. De Amerikaanse gitarist Tom Morello, bekend van de band Rage Against the Machine, heeft een muzikale ode gebracht aan een Haarlemse verzetsheldin. En dat klinkt zo. Het gaat over de Haarlemse Truus Menger en haar zus, die een hoge Duitse officier meelokte in de bossen en hem daar ombrachten. De zoon van Truus is blij met het nummer.
16: Ik vind het letterlijk eervol.
2: Wel vindt hij dat de artiest het allemaal erg aanzet.
17: Never felt so alive. Ik heb me nooit zo levend gevoeld. Nou ja, dat is de dichterlijke vrijheid van Tom Morello geweest. Want de dames stortten in en voelden zich helemaal niet levend. Ze zijn er eigenlijk, mijn tante en mijn moeder zijn er de rest van hun leven onder gebukt gegaan.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Ik had hem eigenlijk hier wel even een biertje willen geven. Maar ja, wanneer krijg ik die jongen in West-Friesland?
2: Ismael de Bruin las de kranten vanmorgen.
12: Veilig Thuis Amsterdam-Amsteland krijgt het nog altijd niet voor elkaar om meldingen op tijd te beoordelen, schrijft het Parool. Bij de organisatie kunnen huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemeld. Het behandelen van meldingen mag 5 werkdagen duren. Veilig Thuis deed daar vorig jaar gemiddeld 25 werkdagen over. En dat terwijl de inspectie eerder al kritisch was en er verbeterplannen waren gemaakt.
2: De problemen zijn al jaren bekend. Zo bleek in 2020 al dat 11 betrokken instanties ernstig tekort waren geschoten. In het geval van Famke Koeman van 14, die werd omgebracht door haar vader. 2 jaar geleden schreef de inspectie nog dat gezinnen te lang moesten wachten op de actie van Veilig Thuis. Die vertraging zou vooral samenhangen met de overdracht van informatie aan lokale hulpteams.
12: In het Nederlands Dagblad een artikel over de nieuwe documentaire serie De Poorten van Europa. De makers kregen een uniek kijkje in de keuken van Frontex. Ze leggen het werk van de Europese grenswacht bloot. De serie laat de spagaat zien waarmee de leiding van Frontex te maken heeft. De grenspolitie moet mensenrechten beschermen en soms levens redden. Aan de andere kant vraagt Europa steeds luider om een harder migratiebeleid.
2: De directeur van Frontex zegt: het is niet of grondrechten of grensbeheer. Het is grensbeheer en grondrechten. Maar de praktijk is weerbarstiger. Zo zijn in de documentaire beelden te zien van de Griekse kustwacht die een boot vol mensen te lijf gaat met stokken en waarschuwingsschoten. Ook de Bulgaarse grenswacht slaat en schopt, schrijft de krant.
12: Nederland gaat gebukt onder rattenplagen, lezen we in het AD. Diverse media melden dat de rat bezig is aan een opmars. Zo was onlangs in een video te zien dat de ratten rondliepen in een vestiging van New York Pizza in Rotterdam. In Haarlem werd een collectief van bewoners opgericht vanwege verzakkingen in straten door ratten. Het is niet gezegd dat er dit jaar ook echt meer ratten zijn dan anders, zegt het kennis- en adviescentrum Dierplagen. Het kan wel iets zeggen over hoe snel mensen een rat melden.
2: Maar wanneer spreken we eigenlijk over een rattenplaag, vraagt de krant. De directeur zegt: ik spreek van overlast als de aantallen zo groot zijn dat ze risico's meebrengen, zoals in het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Het centrum ziet geen enorme toename in het aantal ratten. Daarbij moet worden aangetekend dat er geen onderzoeken lopen en de rattenmonitor van het RIVM is opgeheven.
12: Nederland maakt zich op voor de grootste gedeeltelijke zonsverduistering sinds 1999, schrijft de Telegraaf. De belangstelling voor het fenomeen op 12 augustus is enorm groot. Dat merkt bijvoorbeeld een fabrikant van eclipsbrillen, bij wie de verkoop van die brillen per dag bijna verdubbelt.
2: Het heeft iets mystieks, dat bekijken van de hemel, zegt Ton Hogeboom van de Sterrenwacht Midden-Nederland. Ik heb het idee dat mensen sinds corona op zoek zijn naar een soort bezinning. Bij alle onrust van nu hebben mensen behoefte aan iets wat alles in perspectief plaatst.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Jonathan Jeremiah had wat geluk nodig. Nou ja, wie niet? De Verenigde Staten en Japan kochten samen voor tientallen miljarden dollars aan yen in een poging die Japanse munt in waarde te laten stijgen. Want de yen staat er niet best voor. Wat is er aan de hand? En zet die reddingspoging van Tokio en Washington een beetje zoden aan de dijk? Ik bespreek het met Georgette Boele, valuta-expert bij ABN AMRO. Goedenavond, mevrouw Boele.
1: Goedenavond.
0: Hoe slecht gaat het eigenlijk met de yen?
1: Nou, als je kijkt, zeker ten opzichte van de dollar, was het het laagste punt in 40 jaar.
0: In 40 jaar?
1: Ja, en nou ja, bij de euro, ten opzichte van de euro, hadden we het nog niet gezien sinds de introductie van de euro.
0: Sinds de introductie van de euro, ja, nee, want dat is nog geen 40 jaar, dus dat is logisch, ja.
1: Ja, dus eigenlijk niet zo goed.
0: Nee.
1: Ja, er zijn natuurlijk een aantal dingen voor aan te voeren waarom die yen zo zwak was.
0: Nou, vertel het dus.
1: Zwak is nog steeds.
0: Ja.
1: Nou ja, de yen reageert heel erg op renteverschillen met het buitenland. En dat komt omdat er een heel hoop mensen in Japan dus eigenlijk buiten Japan beleggen.
0: Ja.
1: Omdat ze daar proberen meer, meer te verdienen of meer op een beleggingsrendement te behalen, zeg maar. En daarnaast, zeker dat is meer recent, Japan importeert veel energie.
0: Ja.
1: Dus olie, gas, ook veel dingen die ze eten, dus voedsel.
0: Ja.
1: Als dan zeker de olie- en gasprijzen omhoog gaan in Japan of in de wereld, dan is dat niet zo goed nieuws voor Japan.
0: Nee.
1: En daarnaast, sinds oktober vorig jaar is er een nieuwe premier in Japan.
0: Ja, mevrouw Takashi.
1: Ja. En zij heeft nogal wat beleid aangekondigd om de economie verder te ondersteunen, maar ook defensie. En de markt is een beetje bezorgd dat de overheidstekorten gaan oplopen. En dat zie je eigenlijk ook terug in de hogere rente in Japan op staatsobligaties.
0: Hmm.
1: Dus men is in de markt wat bezorgd over beleid daar. En die dingen bij elkaar zorgen eigenlijk voor dat de yen zo zwak was.
0: Ja, want
1: en nog steeds is.
0: Ik hoor u zeggen, weinig vertrouwen in dat beleid van mevrouw Taichi. En beleggers die vooral in het buitenland proberen hun winsten te halen. Dat is ook een gebrek aan vertrouwen dus.
1: Nou, kijk, het hoge rendementen te behalen in het buitenland had vooral te maken met het feit dat de rente in Japan zo enorm laag was voor heel lang.
0: Mm.
1: En dan heb je een centrale bank die met kleine stapjes de rente, beleidsrente verhoogt. Dat renteverschil is heel lang en nog steeds niet het voordeel van de Japanse yen, zeg maar. Dus dan zoeken beleggers een andere manier.
0: Hmm.
1: En dan gaat ze vaak in het buitenland beleggen, waar ze dan betere rendementen krijgen.
0: Ja.
1: Dus je ziet ook veel kapitaaluitstroom. En als dan het beleid ook nog verandert, waardoor men toch wat onrustiger wordt wat er allemaal gebeurt. Het is niet zozeer zeker dat ze alleen maar weggaan daar. Maar er is toch onzekerheid over het beleid. Mensen zijn bang over de tekorten dus, ja.
0: Ja. En wat betekent het eigenlijk voor Japan dat die yen zo zwak is? U zei al, ze importeren veel energie en ook veel voedsel. Dus ja, voor de gewone Japanner wordt het er niet leuker op, lijkt me.
1: Nee, een hele lage yen zorgt voor meer inflatie ook.
0: Mm-hmm.
1: En 10 jaar geleden vond men dat niet zo erg, want toen had men eerder deflatie. Maar ja, nu loopt ook inflatie omhoog in Japan. Als de yen dan ook nog zo zwak is, dan wordt het er niet beter op. Ook als je bijvoorbeeld kijkt sinds het jaar 2020, is de yen met meer dan 60% verzwakt.
0: Ja.
1: Eigenlijk euro versterkt, ja.
0: Dus dan begrijp ik dat de Japanners ingrijpen, maar waarom bemoeien de Amerikanen zich ermee?
1: Nou, ze vinden op zich, zeggen ze altijd, dat de dollar, dat ze een sterke dollar willen. Ondanks dat het beleid er niet altijd die kant op wijst. Ze zien Japan een beetje als bondgenoot. Maar zeggen. En ze zijn ook niet echt blij dat de dollar ten opzichte van de yen zo sterk is. Want dat is ook niet zo'n sterke munt. Is ook niet zo goed voor de dollar zelf. Voor de VS zelf.
0: Nee, want dan kun je goedkope spullen kopen in Amerika. Uit Japan. Terwijl ze hun eigen producten willen verkopen natuurlijk.
1: Ja. Ja, dus ja, dat is en de reden. Kijk, het gebeurt bijna niet dat ze samen interveneren. Nee. De laatste keer is geweest in maart 2011, na de tsunami. En daarvoor was het in 1998. En voor de rest, over het algemeen, doen de Japanse autoriteiten interveneren in de valutamarkten. En dit keer was het dus samen.
0: Ja, dat is dus opvallend. Helpt het ook?
1: De kans van slagen is groter als ze het samen doen dan als Japan het alleen doet.
0: Ja.
1: Omdat de markt gewend is dat de Japanse autoriteiten regelmatig interveneren, gaan ze er ook kijken van hoe ver kunnen ze gaan. Nu Amerika zich ermee gaat bemoeien, wordt men toch wel een heel stuk voorzichtiger. Ook omdat in 1998 toen ook echt de trend is omgedraaid. Dus men zal moeten uitwijzen of het echt de trend gaat draaien. Maar de markt is voorzichtig.
0: De markt is voorzichtig. Is er meer nodig? Wat denkt u? Gaat deze ingreep de yen echt redden? Of?
1: Nou ja, kijk, om echt een succesvolle interventie te hebben, is het belangrijk dat je de markt op het verkeerde moment, dus eigenlijk voor het verkeerde been pakt, zeg maar. En dat je de liquiditeit, dus wat lagere liquiditeit hebt, waardoor een beweging sneller kan gaan. En op een gegeven moment moet de markt gaan geloven dat we dus echt het laagste punt in de yen gezien hebben. Hmm. Nou, dat laatste, dat moet groeien. En de vraag is of dat met deze interventie gelukt is. Maar okay, als de markt eigenlijk de autoriteiten nog een paar keer testen en ze krijgen elke keer de deksel op hun neus, dan gaat dat gevoel steeds meer leven, denk ik. Dus het is nog te vroeg om te zeggen van gaat het echt definitief draaien. Alleen dit is wel wat je nodig hebt waarvoor het op een gegeven moment gaat draaien.
0: Oké, dan gaan we het in de gaten houden. Ik dank u hartelijk, Georgette Boele, valuta-expert bij ABN AMRO.

0: Cat Stevens was dat nog voordat hij Yusuf Islam werd. Dit was Matthew and Son. Na 2,5 jaar is er weer een teken van leven van de Myanmese oppositieleider Aung San Suu Kyi. De 81-jarige heeft bezoek gekregen van een vertegenwoordiger van het Rode Kruis. Ze zit sinds de staatsgreep van het leger in 2021 in gevangenschap. Minka Nijhuis is journalist en schrijft al heel lang over Myanmar. Welkom. Goedenavond, Minka.
1: Ja, goedenavond.
0: Het eerste teken van Aung San Suu Kyi in 2,5 jaar. Is er een reden te bedenken waarom dat nu gebeurt?
1: Ja, die is er zeker wel. En dat lijkt ook heel erg op een bekend scenario. De komende dagen wil de president, die de ex-legerleider is, Min Aung Hlaing, die zichzelf met verkiezingen, eigenlijk nepverkiezingen, een paar maanden geleden in het zadel heeft gehesen.
0: Ja.
1: Die wil zijn macht legitimeren, maar die gaat ook officieel in Bangkok op bezoek. En natuurlijk, toen Suu Kyi nog van de aardbodem verdwenen was tot voor vandaag, had hij daar de vraag gekregen van, ja, hoe zit het met haar? Waar is ze? Hoe is het met haar? En hij onderschept nu in feite dat soort geluiden. En dat is ook iets wat in het verleden heel vaak gebeurde. Altijd als er internationale kritiek kwam op de militairen, dan werd een prominente politieke gevangen, en vaak was dat destijds ook al Aung San Suu Kyi, die werd dan uit de kast getrokken.
0: Want hoe groot is die kritiek van de buurlanden? Wat is de invloed van die buurlanden op deze beslissing?
1: Nou ja, de buurlanden, en dan gaat het in dit geval ook om de ASEAN, hè, de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties.
0: Ja.
1: Die hebben natuurlijk zelf ook niet allemaal een fantastische staat van dienst waar het democratisch gehalte betreft. Maar wat ze wel heel vervelend vinden, is dat op elke internationale top waar ze verschijnen, er vragen komen over Myanmar. Dat is toch wel het zwarte schaap in hun midden. En ook bij de EU zie je bijvoorbeeld dat die eigenlijk vinden dat een oplossing voor de grote problemen in Myanmar, en een land waar in een groot deel inmiddels een oorlog woedt, dat ASEAN dat moet oplossen. Want ja, dit is jullie lidstaat, doe er wat mee. Dus daar gaat het ook vooral om, dat ASEAN in zijn maag zit met een zwart schaap in hun midden. Verder heeft Thailand wel direct ook de gevolgen van de staatsgreep ondervonden, met heel veel vluchtelingen die in Thailand belanden. De drugsproductie is enorm. Er zijn allerlei oplichtingscentra in de grensgebieden. Daar wil Thailand ook van af.
0: Ja. En over Aung San Suu Kyi zelf, in hoeverre is zij nog steeds een factor van betekenis in de Myanmarese politiek?
1: Nou, dat is ze zeker wel, want anders zou het regime goede sier kunnen maken door haar op vrije voet te stellen natuurlijk. Ja. Sowieso had haar partij in 2020 vlak voor de staatsgreep weer met een hele grote meerderheid de verkiezingen gewonnen. Ook in gebieden waar dat niet zo voor de hand lag bij etnische minderheden. En wat ik zelf ook merk is dat zelfs bij mensen die ik ken die toch kritiek op haar hadden tijdens haar regeringsperiode vanwege autoritaire trekjes, een ouderwetse mentaliteit, was vooral onder jongere minderheden, vonden dat ze niet genoeg om hun lot zich bekommerden.
0: Ze steunde bijvoorbeeld die terreurcampagne tegen de Rohingya, hè?
1: Nou, in ieder geval sprak ze zich niet voldoende uit voor de zwaar vervolgde Rohingya. En had ze moreel gezien dat natuurlijk moeten doen.
0: Ja.
1: Maar wat ik gemerkt heb de afgelopen jaren, dat er toch weer meer sympathie ook onder haar criticasters is gekomen. Omdat mensen wel snappen dat zij opnieuw offers brengt. Want ze zal de afgelopen jaren ongetwijfeld door de autoriteiten onder enorme druk gezet zijn om mee te werken aan hun politieke agenda. Ze willen haar natuurlijk heel graag voor hun karretje spannen. Zij is een verklaard tegenstander van gewapende strijd. Er zal ongetwijfeld aan haar gevraagd zijn, je moet mensen oproepen om de strijd te staken. En het is een groot deel van het land zijn verzetsgroepen actief. En het feit dat ze nog steeds gevangen zit geeft ook wel aan dat ze daar dus niet toe bereid is. Dus ze is opnieuw eigenlijk, zoals in die periode voordat ze verkiezingen won, is ze weer een grote tegenspeler geworden van het regime.
0: Ja, als het gaat om haar fysieke toestand, mentale toestand, ze is 81... Kan ze dit volhouden? En wat weten we eigenlijk over die omstandigheden? Want deze meneer van het Rode Kruis heeft bijvoorbeeld niet... bedoel, niet hij zelf, maar er is geen medisch onderzoek geweest of zo. Eigenlijk weten we nog steeds niet hoe het echt met haar gaat, hè?
1: Nee, behalve dan dat op een vrij korrelige foto... maar die zeker wel authentiek is... ze in ieder geval in staat is om iemand te ontmoeten. Dat was natuurlijk het grote vraagteken ook toen ze van de aardbodem verdwenen was. Van hoe is het eigenlijk met haar? Ja. En hoe is ze eraan toe? En ze heeft al wel langere tijd gezondheidsproblemen, onder andere met haar hart. Haar gebit speelt daar wel altijd parten. Tegelijkertijd is het ook een hele taaie dame die zich in dit soort periodes, ook in het verleden, een heel zwaar regime oplegt van discipline, opstaan, meteen mediteren, lezen wanneer dat kan. Maar ze zat wel anders dan in de voorgaande periodes sinds in 1988 op het politieke toneel verscheen. Onder veel meer erbarmelijke, zware omstandigheden vast. Hè. Destijds zat ze in een haar oude villa in de vroegere hoofdstad Yangon. Maar de afgelopen 5 jaar heeft ze toch voor een belangrijk deel in een gevangenis doorgebracht. Ja. En dat, je ziet het ook aan haar kleding. Hè. Op deze foto, het is niet Suu Kyi met bloemen in het haar en een prachtig kanten blouseje. Ziet eigenlijk vrij simpel uit. Dus ja. Hoe het precies met haar gaat is niet te zeggen. En vooralsnog is ze in ieder geval nog steeds een gevangene en een gijzelaar van het regime.
0: Ja. Nu is er sinds die staatsgreep van 2021 een oorlog aan de gang in Myanmar. Eigenlijk al veel langer. Maar sindsdien zijn er in ieder geval nog veel meer gewapende verzetsgroepen actief. Hoe staat het met die strijd?
1: Ja, ik was in februari en maart nog ver in het land, vanuit het oosten, de grens met Thailand, helemaal diep het land in, tot ongeveer 2 uur bij de vroegere hoofdstad Yangon vandaan. En dan heb je het dus niet alleen meer over jungle, maar ook de vlakte van centraal Myanmar, waar verzetsgroepen actief zijn. Het is wel zo dat het leger afgelopen jaar gebied heeft terugveroverd, maar in andere delen van het land hebben verzetsgroepen, en het is een combinatie van etnische gewapende groepen en mensen uit de steden die zich na de staatsgreep bewapend hebben voor een belangrijk deel jongeren. Ja. Die vormen een soort losse coalitie van groepen door toch zeker 1/3 deel van het land. En ik was wel geschokt ook op mijn reis om te zien hoe ver die oorlog zich dus al verplaatst had. Want het leger is in een deel van het land de controle kwijt, maar voert hele zware luchtaanvallen op. En met name sinds deze Min Aung Hlaing zichzelf tot president heeft verklaard, zijn de luchtaanvallen op civiele doelen toegenomen. Ik logeerde bijvoorbeeld in een veldhospitaaltje waar op het hele compound diep verstopt onder gebladerte kon je binnen paar stappen bij een bunkertje zijn. En onderweg de kleinste gehuchten hadden ook mensen bunkertjes gegraven. Dat zijn dan holen in het zand of sleuven. Dus ja, de bevolking heeft het gewoon ongelooflijk zwaar te verduren. Ja. Maar ik zie tegelijk op het hele compound diep verstopt onder gebladerte kon je binnen paar stappen bij een bunkertje zijn. En onderweg de kleinste gehuchten hadden ook mensen bunkertjes gegraven. Dat zijn dan holen in het zand of sleuven. Dus ja, de bevolking heeft het gewoon ongelooflijk zwaar te verduren. Ja. Maar ik zie tegelijkertijd ook dat er veel steun is voor dat geweld.

0: Suu gaat dat dan werken? Krijgen ze nu meer krediet binnen de ASEAN?
1: Nou, ASEAN zou dat in ieder geval wel als positief nieuws proberen te verkopen. Maar het is ook weer niet zo dat ze dit voldoende vinden. Want ASEAN zal ook van andere landen echt wel te horen krijgen dat het zo niet werkt. Ja. Ik ben natuurlijk niet de enige die zegt, hey,
0: het is een truc. Nee, ik bedoel, dat kunnen zij ook zien.
1: Dit is een bekend scenario. Ja. Kijk, en ASEAN heeft zich ook gecommitteerd aan een breder pakket waarbij ze zeggen, vrijlating van Aung San Suu Kyi moet niet het enige zijn. De gevechten moeten stoppen, er moet onderhandeld worden en er moet meer humanitaire hulp kunnen komen. Dus ook ASEAN zelf heeft wel bredere eisen dan alleen een ontmoeting van het internationale comité van het Rode Kruis met Aung San Suu Kyi.
0: Ja, goed. En wij zouden die oorlog ook met wat meer berichten kunnen volgen. Maar ja, er gebeurt veel in de wereld. Ik dank je wel, Minka Nijhuis. Oh, we gaan meteen door met het volgende onderwerp. De Nederlandse premier Jette en zijn Belgische collega De Wever openen morgen een verzwaarde hoogspanningsleiding tussen hun beide landen. België en Nederland kunnen daarmee makkelijker stroom naar elkaar toe transporteren. Waar is dat allemaal goed voor? Ik ga dat vragen aan Ronnie Belmans. Hij is emeritus professor elektrotechniek aan de Katholieke Universiteit van Leuven en medeoprichter van het onderzoeksbureau Energyville. Goedenavond, meneer Belmans.
2: Goedenavond.
0: Eerst maar even een echte Hollandse beginvraag. Wie van ons tweeën gaat er profiteren van deze verbinding?
2: Ik denk dat dit nu een echte win-win situatie is. Want elektriciteitsverbindingen dienen altijd beide kanten. En dat gaat zeer veel politiek zien. We hebben al verbindingen gemaakt tussen landen die nog met elkaar in oorlog zijn. Bijvoorbeeld de twee stukken van Cyprus. Ja. Dus twee stukken van Ierland. Ja. Elektriciteit verbindt tot vreugde van beide kanten.
0: Oké, en hoe moet ik me in dit geval dat concreet voorstellen? Want ik lees ook dat het eigenlijk vooral bedoeld is voor stroom voor de Antwerpse haven, hè?
2: Dat kan zo gebeuren, maar het kan ook zijn bijvoorbeeld dat er in Nederland een tekort is en we hebben daar een heel grote opslagruimte in Koos staan, een wateropslagruimte. Het kan zijn dat er in Nederland nood is aan Franse stroom die dan via België naar Nederland stroomt. Het kan omgekeerd zijn dat jullie een overschot hebben aan windstroom die al op zee komt, die jullie niet kunnen verwerken en dan kunnen jullie tegen een prijsje die kwijt ben aan de Belgen.
0: Oké, dus we hebben last van netcongestie, hè, dat het net gewoon te vol is in Nederland. Kan het daarvoor helpen?
2: Daar kan het ook voor helpen, want hoe meer er verbindingen zijn, hoe meer er verbruik op een andere plaats kan bediend worden. En als dat verbruik daar bediend wordt, ontlast dat het net in Nederland of in België.
0: Ja, dus bijvoorbeeld dat probleem van een nieuwe kerncentrale in Zeeland, dat kan niet omdat we niet de capaciteit hebben om dat over Nederland te verspreiden. Dat zou hiermee voor een deel opgelost kunnen worden?
2: Dat zou voor een deel kunnen opgelost worden, maar vooral, ik zie vooral naar de enorme uitbreiding van offshore wind gebeuren bij jullie. Ja. Ik zie ook dat we door dergelijke verbindingen heel goed kunnen kijken hoe dat, als er bijvoorbeeld firma's bijkomen in de Gentse haven, hoe dat die kunnen vanuit die offshore wind kunnen behaald worden. Dus hoe meer verbindingen, hoe meer het verbruik op een groter oppervlak met elkaar in evenwicht gebracht kan worden met de productie.
0: Nou, dan zou ik denken, maak nog een paar van die verbindingen. Staan die ook op het programma?
2: Dat kan ik zo niet zeggen, maar we hebben op dit ogenblik er toch al twee heel zware, met name de deze die nu sterk verzwaard wordt. Ja. We hebben er ook een heel stevige in Maasbracht naar Van Eyck toe. En ik zou zeer sterk pleiten om bijvoorbeeld de offshore windmolenparken in zee met elkaar te verbinden, de Belgische met de Nederlandse, zodanig dat we daar ook nog een derde verbinding hebben tussen beide landen, die dan niet over land loopt.
0: Ja, en wat zou daar precies het voordeel van zijn?
2: Bijvoorbeeld zou er een voorbeeld kunnen van zijn dat als er onderhoud is aan een van de parken in België, dat onderhoud kan opgevangen worden door stroom die uit Nederland komt, om omgekeerd. Dus men moet altijd kijken, hoe meer men met elkaar verbindt, hoe meer men kan zorgen dat er geen onderbreking is als er iets anders uitvalt.
0: Ja, en ook dat er niet te veel.

0: deelstroom op een net komt, want dan kunnen wij dat bij u kwijt, om het maar even simpel te zeggen.
1: En omgekeerd, ja.
0: En omgekeerd, ja. Ja. Goed, nou zijn morgen dus de beide premiers erbij. Onze premier Rob Jetten is in een vorig leven wel eens klimaatdrammer genoemd. En dat vond hij zelf een geuzennaam, zoals wij dat noemen. Hoe zit dat met meneer De Wever?
1: Meneer De Wever is op dat vlak eerder conservatiever. Hij pleit zeer sterk om terug de oude kerncentrales mee in dienst te nemen en langer in dienst te houden. En dit is voor mij een heel mooi voorbeeld, waarbij dus, zoals u zegt, een klimaatfanaat Jetten met een meer conservatief iemand zoals De Wever toch inzien dat de oplossing is het beter verbinden van die systemen, ook al zijn ze gebaseerd op een verschillende basis.
0: Ja, en de bedoeling is natuurlijk dat we snel gaan verduurzamen. Dat we dus veel meer elektrisch gaan werken, bedrijven en burgers. Schiet dat eigenlijk een beetje op? Wat zou daar nog moeten gebeuren?
1: Ik denk dat we daar zeer sterk moeten op inzetten. Ik denk dat er drie trappen zijn. De eerste trap is het verelektrificeren van al wat transport is op land. Auto's, vrachtvervoer, treinen. En een tweede stap is de verwarming van gebouwen en de koeling van gebouwen. Wat ook belangrijk wordt, dat hebben we de laatste dagen wel gezien. Mm-hmm. Om die elektrisch te maken. En een derde stap is dan de industrie zoveel mogelijk elektrisch maken. Ja. Dus die drie stappen moeten gezet worden. En die zouden tegen 2040 ongeveer moeten gedaan zijn.
0: Ja, en doen we dat een beetje goed in Nederland in uw ogen? We hebben hier bijvoorbeeld, we zijn goed met gas. En ik las vandaag dat Shell juist al zijn wind- en zonne-energie verkocht heeft en weer op fossiel wil gaan inzitten. Hoe doen we het eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat jullie toch nog een gasland zijn bij uitstek. Er wordt ook heel veel gepredikt over waterstof, wat zo ongeveer de meest energie-inefficiënte manier is die je kunt voorstellen om groene stroom aan te wenden.
0: Oh ja, want als je er eerst,
1: je hebt elektriciteit op zee, je maakt daar waterstof van en je zet die verder terug om in elektriciteit om daar bijvoorbeeld een warmtepomp mee aan te drijven. Dan hou je nog 1/3 van de energie over. Dus zeer inefficiënt en eigenlijk ten allen prijzen te vermijden. Maar blijkbaar zijn er een aantal mensen in Nederland die graag buizen leggen en daar waterstof doorsturen. Dat zit blijkbaar in het bloed.
0: Ja, goed. Nou ja, gas zit wel een beetje. Ja, ik weet niet of gas in je bloed kan zitten, maar het zit wel een beetje in ons bloed, vrees ik, ja. Tegelijkertijd zeggen deskundigen als u, maar heel veel anderen ook, dat elektrificatie toch echt dé oplossing is. Waarom zijn we dan eigenlijk zo laat begonnen met dit soort stappen, die noodzakelijke verzwaring van het stroomnet?
1: Wel, ik denk dat we dat niet mogen onderschatten, wat toch de vertraging is, de lobby is van de bestaande waardeketens. We hebben die ketens van de raffinaderijen in Rotterdam, in Antwerpen. We hebben die ketens van aardgas vanuit Slochteren bij jullie, maar ook met schepen die aankomt. Die mensen hebben tankstations, die hebben verbrandingsmotoren waarbij dat gebruikt worden. Die worden onderhouden, dat olie wordt ververst. Dat is honderdduizenden mensen die daarin werken en die moeten allemaal omgeschoold worden. De ketel nakijker bij u thuis, die moet voor omgeschoold worden tot een warmtepompspecialist. Ja. Dit vraagt tijd en mensen zijn nu eenmaal conservatief.
0: Ja, nou ja, dat geldt dus niet voor onze premier morgen, wel een beetje voor die van u, geloof ik. Wat zou u hen beiden als boodschap mee willen geven tot slot?
1: Wel, heel eenvoudig. Als ze met dossiers aankomen waar elektrificatie niet voorop staat, stuur ze buiten.
0: Helder, daar laten we het bij. Hartelijk bedankt, Ronnie Belmans. Emeritus, hoogleraar elektrotechniek en medeoprichter van Energyville. Mij dunkt dat het inmiddels wel tijd is voor iets vrolijks. Morgen gaat de voorstelling Bricks, Stones en Beatles in première. En dat is niet in een theater, maar in een steengroeve in Winterswijk. Ik spreek erover met muzikant Tim Akkerman, onderdeel van de voorstelling. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, je bent net teruggekeerd op zeeniveau na de generale repetitie in die steengroeve. Ja. Hoe ging het?
2: Ja, dat klopt heel goed. Ja, zoals een generale mag zijn. Af en toe hier en daar wat kleine schoonheidsfoutjes. Maar de hele voorstelling ging zelf ontzettend goed. En, en heel veel energie vanuit het orkest en de ensemble en het koor. En ja, iedereen had er een goed gevoel bij dat morgen gaan we het echt helemaal goed doen.
0: Oké, en wat draagt zo'n locatie eraan bij? Zo'n steengroeve, wat voor sfeer geeft dat aan de voorstelling?
2: Ja, dat is heel lastig om uit te leggen voor mensen die in die radio zitten te luisteren. Maar als je er eenmaal bent, ja, het zijn alle zintuigen worden geprikkeld. Dus het zicht, de geur, het is natuurlijk sowieso al heel bijzonder als je er naartoe rijdt. En je gaat inderdaad boven zeeniveau naar helemaal naar beneden toe. Dat geeft al zo'n ongelooflijke bijzondere prikkel. En ik noem het een beetje de Red Rock van Nederland. Dat gevoel heeft het heel erg.
0: Oh, oké, de Red Rock in Australië, die grote rode rots.
2: Waar ook wel eens concerten worden gegeven. Ja.
0: Galmt het niet als een malle?
2: Nee, dat viel me op. Ik dacht inderdaad, het wordt een ontzettende klus, audiotechnisch gezien. Maar nee, het dempt eigenlijk best wel. Okay. En voor het publiek is dat best echt wel goed om dat die manier te ervaren. En het is ook uiteraard ontzettend goed versterkt en uitgezet. Dus nee, het is een hele bijzondere plek om te mogen staan. En ik denk als publiek ook heel bijzonder om dit mee te maken.
0: Oké, en Bricks, Stones en Beatles, waar gaat het over?
2: Het is een verhaal geschreven door Jan Tekstra. Het gaat over een gepensioneerde muzikant die heel erg zijn droom had in jongere jaren om door te breken. Maar helaas dat niet is gelukt. En hij zit eigenlijk aan het einde van zijn tijd. En mijmert eigenlijk met uit het verleden. En door dat hele script heen, dat wordt ook echt geacteerd door verschillende, onder andere Jan Tekstra zelf ook, die de hoofdrol daarin speelt als René Woesthof, die gefrustreerd als muzikant door het leven is gegaan, dat het toch net niet gelukt is. En flashbacks krijgt uit zijn jongere jaren tijdens de Beatles en de Stones.
0: Oké. Zullen we dan gewoon maar één van de nummers uit de voorstelling draaien en dan... misschien dat ene nummer dat de Stones hebben opgenomen terwijl het door de Beatles geschreven is.
2: Ja, dat vond ik wel mooi. Ik dacht van dat maakt gelijk het hele verhaal. Want het bekende verhaal dat het altijd een strijd is geweest. Of je voor de Beatles of de Stones. Maar I Wanna Be Your Man is toch geschreven door Lennon en McCartney. En uiteindelijk een grote hit voor de Stones geweest.
0: Oké, komt-ie. Dankjewel, Tim Akkerman.
2: Dankjewel, fijne avond.

0: Ja, denk I Wanna Hold Your Hand. En je hoort dat het een Lennon en McCartney-nummer is. Al deed Keith Richards heel erg zijn best om er lekker doorheen te hakken. Hoe keer je terug op werk na een lang verzuim? Na een burn-out bijvoorbeeld of een ander soort ziekte is terugkomen op je werk vaak een grote bron van zorgen. Reïntegratiecoach Amber Hakman schreef er een boek over en brengt dat nu ook als luisterboek. Welkom, Amber.
1: Dankjewel.
0: Waarom een luisterboek, terwijl er al een gewoon boek is?
1: Ja, dit snap ik heel goed, die vraag. Dat is echt voor de reïntegranten zelf. Veel van de reïntegranten die ik spreek, die hebben of heel veel vermoeidheid of problemen met concentratie. Denk aan mensen inderdaad met een burn-out of door post-covid of ja, door ziektes waar ze echt heel veel last van hebben. En dan is lezen gewoon heel belastend. Ja. En luisteren lukt vaak wel.
0: Ja, en goed, je noemt al een paar dingen. Concentratieproblemen, vermoeidheid. Daardoor is terugkeren op het werk voor mensen vaak ook een bron van stress, hè, en levert allerlei problemen op. Wat maakt dat tot zo'n grote uitdaging, naar terugkeren?
1: Ja, nou, dat zit niet alleen als het over concentratie gaat. In basis zie je dat eigenlijk langdurige uitval bij mensen voor heel veel stress zorgt. Want je gaat je afvragen, kan ik nog wel terug in mijn eigen werk? Past het überhaupt nog wel bij me? Wil ik dit eigenlijk wel, hè, als je plotseling stil komt te staan? Je maakt je misschien heel erg zorgen over wat mensen van je vinden, thuis, maar ook collega's.
0: Of over je financiële situatie. Precies. Raak ik mijn huis niet kwijt? Kom ik niet in de goot?
1: Nou, ja, exact. Nou, dat soort vraagstukken.
0: Dat soort paniek, ja.
1: Ja,
0: weet het uit eigen ervaring. Ja.
1: Nou ja, precies. Word ik nog wel beter, überhaupt? Ja. Hè? Dat kan soms ook heel... Dus er komt heel veel bij kijken als je langdurig uitvalt. En of dat nou door fysieke of mentale klachten komt. Maar het is gewoon heel pittig.
0: Ja, heel pittig. Maar wat maakt dan juist het terugkeren zo moeilijk?
1: Nou, wat je ziet is dat soms er heel veel tijd tussen zit voordat mensen weer op het werk komen. Dat maakt het soms ook best heel lastig. Want dan zijn de drempels vaak ook hoger. Dan vind je het vaak nog veel spannender om weer te werken. Je hebt thuis alweer een beetje je eigen ritme gevonden. Dus dat maakt het ook al best heel lastig. Vaak weet jij ook helemaal niet hoe je dat precies moet aanpakken. Wat is nou slim om te doen? Kan je alweer hele dagen werken? Of moet je heel voorzichtig beginnen? Soms hoor je het koffiemoment, hè, wat wel eens gezegd wordt. Ja,
0: af en toe even naar de zaak om
1: hoezo moet ik een koffie? Ja. Dat kan ik thuis ook wel. Van wat leeft me dat nou eigenlijk op? Soms weet ook de leidinggevende niet wat nou een handige manier is van reïntegreren. Of hoe kunnen we je werk nou aanpassen? Dus er komen heel veel vragen op je af.
0: Komt ook veel bureaucratie bij kijken. Hè? Formulieren invullen, regelingen begrijpen.
1: Ja,
0: die
1: klopt.
0: Ik zelfs als ik helemaal goed bij mijn hoofd ben niet begrijp.
1: Ja, het is een hele complexe wereld helaas. Waar heel veel verplichtingen aan vastzitten. Waar je op dat moment helemaal niet op zit te wachten. Want je wil maar één ding, je wil beter worden. En hoe doe ik dat?
0: Ja. Jij was jarenlang werkzaam als HR-medewerker en nu reïntegratiecoach. Maar daar zat een periode tussen waarin je ook zelf vrij lang eruit bent geweest.
1: Hè? Ja, nou niet tussen hoor. Ik ben inderdaad HR-adviseur geweest. Een aantal jaar geleden voor mezelf begonnen. Ook als
0: sportweekcoach
1: gewerkt.
0: Toen was je al reïntegratiecoach.
1: Ja, zeker.
0: Okay.
1: En een paar jaar geleden ben ik als intern reïntegratiecoach voor de politie gaan werken.
0: Mm-hmm.
1: En in die periode dat ik ook al als interne reïntegratiecoach werkte, kreeg ik zelf een hele forse buikoperatie. En ben ik er echt een paar maanden uit geweest.
0: Ja, en hoe was het om opeens aan de andere kant te staan?
1: Ik vond het heel pittig.
0: Ja?
1: Ja, ik vond het heel pittig. En ik was toch al vanuit mijn vak. Verzuim en reïntegratie zat altijd al heel erg ook in mijn interessegebied. Waar ik ook vanuit vak heel veel mee gedaan heb. Ook al als HR-adviseur. Was me altijd heel bewust om zorgvuldig mensen te begeleiden. Heel mensgericht te begeleiden. En dan voel je opeens echt hoe het is. En hoe er ontzettend goede professionals om je heen kunnen staan. Maar ook hoe je je ontzettend alleen kan voelen staan als je heel vervelend behandeld wordt. En dan voel je al heel kwetsbaar als zieke medewerker. Want je voelt je niet in je eigen kracht staan en in hoe je je normale doen hebt. En dan heb je juist die professional nodig die jou er doorheen gidst.
0: Ja, en dat vervelend behandeld worden, hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou, ik had bijvoorbeeld een keer een jonge dame aan de lijn. Toen ik nog net een week uit het ziekenhuis was en letterlijk echt niet uit bed kon. Hè, kon niet eens zelfstandig naar het toilet. En dan krijg je zo'n jonge dame aan de lijn en die vraagt, goh, wat heb je dan precies? Dus ik leg dat uit en dan krijg je een reactie als, oh, wat erg, dat heeft mijn moeder ook gehad. Nou, daar kan je echt heel lang voor thuis blijven, hoor, want dat is echt niet goed. Nou ja, weet je, van alles waar je op zit te wachten, is dit wel het laatste wat je wil horen.
0: Ja.
1: Of ik kwam op een gegeven moment bij de bedrijfsarts op gesprek. En die bedrijfsarts zei vervolgens, joh, wat is er met je aan de hand? Ik zeg, maar dit heb ik allemaal al moeten vertellen aan jouw collega's. En zei ze, nee, want dat kan ik niet zien, privacy. En ik snapte er niks van. Totdat bleek dat dit geen bedrijfsarts is die echt de opleiding tot medisch specialist heeft gehad. Maar dat ze gewoon een arts was.
0: Ja.
1: En dit namens de bedrijfsarts deed. Ja, en dan heeft ze inderdaad geen toegang tot het hele medische dossier van de bedrijfsarts. Ja, leg dat dan gewoon even aan me uit. Want ik was echt des duivels. Ik heb echt op de parkeerplaats aan schelden en boos. En mijn man helemaal over de toeren gebeld van wat me nu is overkomen. Ja, ik vond het vreselijk.
0: Ja, en je zegt, leg me dat dan even uit.
1: Ja.
0: Dan komen we bij je boek en dus nu het luisterboek. Want dat is vooral bedoeld voor de werknemer zelf.
1: Ja, ja.
0: Om beter te begrijpen wat zijn situatie is.
1: Ja,
0: waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou ja, sowieso, er bestond nog niet zo'n boek. Hm. En dat vond ik heel storend. Want ik dacht, het gaat altijd over de werknemer. En niet over van de medewerker zelf. Terwijl die juist het voor het allereerst meemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Niet weet wie is nou in welke rol. Wat mag een bedrijfsarts wel of niet vragen? Wat heb ik er überhaupt aan? Wat kan ik wel of niet met mijn leidinggevende delen? Er zijn heel veel misverstanden. Hè? Mensen in je privéomgeving vinden van alles ervan. Is vaak ook helemaal niet de goede informatie. En jij moet maar het wiel gaan uitvinden voor jezelf. Terwijl het heel complex is. Hè? Zo begonnen we dit gesprek al. Het is best heel complex, het hele verzuimstukje. En dan heb je gewoon behoefte aan een stuk handvatten, aan duidelijkheid. Hè? Ik heb in het boek ook allerlei uitleg gegeven.
0: Noem eens een paar belangrijke tips.
1: Nou, überhaupt een basisding is dat de bedrijfsarts is er echt voor jou. Die is er ook voor de werkgever. Die heeft een onafhankelijke rol. Terwijl heel vaak mensen denken dat hij alleen maar voor de kant van de werkgever is.
0: Ja, te zorgen dat je zo snel mogelijk weer aan het werk bent.
1: En het is echt een vakspecialist. Hè? Dus net zoals dat je voor als je wat kanker hebt, ga je ook naar iemand die daar echt verstand van heeft. Dat is in dit geval ook. Hè? Je wil echt de beste persoon hebben. En dat is de bedrijfsarts die inhoudelijk daar iets over kan vinden. En jou daar ook in kan adviseren. Maar er staan ook allerlei dingen over. Wat moet ik nou doen als ik in conflict kom met mijn leidinggevende bijvoorbeeld? Hoe is dat juridisch eigenlijk geregeld? Dus ik heb ook, toen ik het boek schreef, bedrijfsartsen, advocaten, arbeidsrecht, arbeidsdeskundigen, noem maar op, allemaal erbij betrokken. Omdat ik echt wil dat je gewoon iets in handen hebt. Ja. Of nu kan luisteren.
0: Ja.
1: Waardoor je weet, oh, nu weet ik hoe het zit. En nu weet ik ook wat voor vragen ik bijvoorbeeld kan stellen. Of welke hulp ik kan vragen. Of weet ik dat wat er gebeurt, of dat wel kloppend is of niet. In plaats van dat je het maar je laat overkomen, krijg je nu veel meer regie voor jezelf. En ik denk dat dat echt cruciaal is om aan je eigen herstel te kunnen werken.
0: Ja. En wat zou tot slot jouw belangrijkste tip aan de andere kant zijn? Aan de werkgeverskant?
1: Ga in gesprek met je medewerker. Kijk echt wat hij of zij nodig heeft om weer tot herstel te kunnen komen.
0: Stel niet als eerste vraag, wanneer kan je weer aan het werk?
1: Nee. veel meer van, hoe gaat het met je en wat kan ik voor jou doen? Ik denk dat een veel mooiere is. En ik denk dat het heel helpend is. Ik heb ook veel reviews gekregen van leidinggevenden en HR-mensen. En zo die allemaal zeiden, oh, wat een tof boek. Dit ga ik aan mijn medewerker geven. En ik denk dat dat heel mooi is.
0: Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat het een beetje mooi voorgelezen is.
1: Ik heb zelf het voor- en het dankwoord ingesproken. En Nienke Brinkhuis, stemactrice, heeft het ingesproken. Een hele mooie, fijne, rustige stem.
0: Heel goed. Dank je zeer, Amber Hakman.
1: Met plezier.
0: En het boek heet Volgende week ben ik er weer. En nu dus ook als luisterboek. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Pieter van der Wielen.

0: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
4: NPO Radio 1.
5: Middernacht, het begin van dinsdag 4 augustus. Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt dat daarvoor te weinig informatie is. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: NPO Radio 1. VPRO.
6: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
7: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een interactieve cursus kippentaal die uitmondt in een kakelopera. Dat is wat mijn gast van vannacht maakte. Zo leerde ik dat vier basiskakeltjes samen een basisgroet maken. Naast mij zit Lindertje Mans. Mijn gast is theatermaker en performer. Ze ging naar de Toneelacademie Maastricht en het Conservatorium van Den Haag. En ze is medeoprichter van documentair theatercollectief Firma Mes. Mijn gast speelde de hoofdrol in Soldaat van Oranje, maar ook maakte ze voorstellingen als The Life and Death of a Sex Robot en The Gaia Hypothesis. En nu is er Chicks in Dialogue. In deze muzikale performance wordt onderzocht wat vrouwelijke wezens gemeen hebben als ze beide chick genoemd worden. Is er zoiets als intersoortelijk zusterschap? Mijn gast koos als vorm een workshop die overgaat in een opera. En dat werkt wonderwel fantastisch. Ze leert je over kippen, laat jezelf kakelen en daarna gooit ze haar ziel en zaligheid in de strijd om je dichter bij de kip te laten komen. Ik heb aan 4 basiskakels bij lange na niet genoeg om mijn bewondering over te brengen. Lindertje Mans is geboren in Hoorn in 1986. Welkom.
8: Dankjewel.
7: Jij geboren in Hoorn, maar opgegroeid in Grosthuizen.
8: Ja.
7: Ligt daar in de buurt, West-Friesland. En de kippen, waar jij in je voorstelling over spreekt, komen daar ook vandaan.
8: Ja, ja, ik heb ze vandaag nog gezien. Ik woon zelf nu momenteel in een appartement in Amsterdam. Dus ik kan zelf niet dagelijks met kippen leven. Maar ik heb de afgelopen jaren heel veel onderzoek gedaan en heel veel tijd doorgebracht met de kippen in mijn geboortedorp Grosthuizen.
7: En deze kippen zijn van boer Jaap.
8: Ja, klopt.
7: En dat was... Nou, eerst de buurman van je ouders,
8: ja.
7: En die wonen daar nog in Grosthuizen.
8: Ja, nou, het huis is net overgegaan van boer Jaap naar zijn zoon Dirk en zijn vrouw Agaat. Maar het is nog steeds van de familie. En die kippen die wonen daar aan 2 kanten van de boerderij. Hebben ze prachtige groene velden met bossen. En ze delen de wei met een aantal schapen. Die ook vaak eventjes aan mijn kraag kwamen knabbelen als ik daar was. En die, daar ben ik vriendinnen mee geworden.
7: Had jij als kind al iets met kippen?
8: Ja, ik heb altijd al iets met heel veel dieren gehad. Mijn eerste herinnering die ik heb van toen ik klein was... het allereerste wat ik me herinner is dat ik onze poes aan het aaien was... op het stoepje voor ons huis. Maar we hadden ook altijd kippen. En die waren vaak heel tam. Die gingen dan gewoon voor het raam zitten als we aan het eten waren. Die ontsnapten de hele tijd uit hun ren en dan liepen ze door de hele tuin. Ik vond het altijd al geweldige beesten. Ja.
7: En een onderschat dier.
8: Ja.
7: Waarom onderschatten we kippen?
8: Waarom? Dat heeft denk ik te maken met onder andere de gekke keuze die we hebben gemaakt om honden en katten geweldig te vinden, maar de dieren die we eten als een andere categorie te zien. Terwijl de kip, om het even bij de kip te houden. Ik vind de kip gewoon zo'n glamorous dier. Als je naar een kip kijkt, naar die, ze hebben ook gewoon een soort boa als jas. Ze hebben een veren jas, ze hebben supermooie lange nagels. Als je naar een kip kijkt, is het ook gewoon een kleine dino. En ik heb ook gehoord dat de kip heeft van alle nu levende dieren de meeste DNA-overeenkomsten met de Tyrannosaurus rex. Dus als je dat weet, dan zie je ook echt dat die kip echt een oerwezen is.
7: En hoe lang ze er al zijn? Langer dan wij.
8: Hoe lang ze er al zijn? Ja, die weten echt, die moeten dingen weten over leven die wij niet kennen en die wij misschien van ze moeten leren. Ja.
7: En wanneer dacht je nou, laat ik daar nou eens een voorstelling over maken? Had dat iets te maken met dat chicks?
8: Ja. Ja, dus ik vond kippen altijd al geweldig. En ik leerde een beetje over hoe intelligent ze waren. Ik vond hun taal ook heel erg mooi. En ik leerde dat er dus al 24 frases, dus kakelpatroontjes, zijn gedefinieerd in de jaren 80 al. En daarnaast het onderzoek een beetje gestokt. Maar ze moeten een enorm rijke taal hebben.
7: En kakelpatroontjes, als we dat dan naar mensentaal vertalen, dan zou je kunnen zeggen, ze kunnen 24 zinnen?
8: Heeft een beetje met je definitie van, als we heel diep de taalkunde induiken.
7: Ja, wat is een zin?
8: Wat is een zin? Maar het lijkt er wel op dat ze inderdaad ook grammatica hebben. Dus verschillende, verschillende syllaben op verschillende manieren met elkaar combineren, waardoor het echt een eigen grammatica heeft. Ze kunnen 24 dingen tegen elkaar zeggen. Ja.
7: Maar we gingen naar de chicks.
8: Ja, we gingen naar chicks. Ik word wel eens chick genoemd. En ik herinner me dus een moment dat ik in bed lag met een vriendje, een toenmalig vriendje. En die was een beetje zo in de begintijden van onze relatie. Het was nog helemaal spannend. En we lagen 's ochtends in bed en hij keek mij verliefd aan. En toen zei hij van, jij bent echt zo'n leuke chick. En ik weet nog dat ik toen dacht van, ja, dankjewel, maar is dit een compliment? En toen is er bij mij wel een zaadje geplant van... wat betekent het nou? Wat betekent het dat ik chick word genoemd? Wat zegt dat over mij? En wat zegt dat over kippen en hoe wij allebei gezien worden? En dat gecombineerd met mijn fascinatie voor dat dier... waar ik steeds meer over te weten kwam... maakte dat ik dacht, ja, ik wil gewoon... Ik vermoedde allerlei overeenkomsten. En ja, om te... Ja.
9: Dat het chick het ook niet zo leuk vindt om chick genoemd te worden.
8: Nee,
9: zoiets.
8: Nee. Ja, en dat er een element in zit van... Ik kan het ook nog steeds niet helemaal uitleggen... maar ik voel als ik chick genoemd word... dat het toch ook te maken heeft met mijn lichaam. Dat ik gezien word als een bepaald soort vorm. En ook aangesproken word op... Dat lichaam, er zit een vorm van objectificatie in. Ja, volgens mij zeg ik het goed. Objectivering in. Nee, dat is iets anders. Nou ja,
9: je wordt een object.
8: Ja, je wordt een object en je wordt een beetje kleiner gemaakt. En ik denk dat een kip ook niet volledig gezien wordt voor wie ze is. En dat herken ik een beetje in het woord chick. Dan voel ik me ook niet helemaal gezien voor de volledige omvang van wie ik dan
9: alles
8: ben.
9: Alles wat je bent.
8: Ja.
9: Nou, om te weten of kippen dat ook zo ervaren... moet je dus eigenlijk met ze in gesprek.
8: Ja.
9: Hoe vlieg je dit aan?
8: Nou ja, ik ben naar ze toe gegaan om het gesprek te beginnen.
9: Boer Jaap ziet je aankomen.
8: Ja, ja. Ik zei van, mag ik met jouw kippen gaan praten? Toen zei hij, ja... Moet jij weten. Is goed. En ik ben gewoon... Ja, ik ben gewoon voor ze gaan zitten. En ik heb eigenlijk... Ja, ik heb eerst geprobeerd om te zorgen dat ze me gingen gedogen. Dat ze eigenlijk me gewoon een normale aanwezigheid vonden.
9: Want hoe reageerden ze eerst op je?
8: Nou... Ze kwamen altijd meteen helemaal aangerend... omdat ze dan dachten dat ik iets te eten had. Dus het lukte mij eerst vooral om verbinding te maken door eten. Dat is een bekende verbindingsmethode. Ook onder mensen natuurlijk. En ik probeerde gewoon door heel lang daar te blijven zitten... ja, een soort van normale aanwezigheid in hun groep te worden. En als een baby eigenlijk die taal te gaan leren. Dus gewoon... kopiëren de klankjes die ik hoorde en zo erachter te komen van... hey, in deze situatie worden deze klanken gemaakt. En eigenlijk...
9: Ja, in de voorstelling zeg je dat je... Nou ja, je doet het zoals je als kind Mariah Carey zong. Gewoon meer fonetisch
8: ja.
9: Dan dat je de woorden nou echt kende.
8: Ja, ja, dus dat merkte ik natuurlijk ook. Dat het aan het begin... of ja, nog steeds werkt het niet altijd. Als ik denk dat ik het goed kopieer, dan... ja... Mijn accent is natuurlijk ongetwijfeld nog steeds te menselijk. Dus dan ja, ben ik fonetisch eigenlijk die taal aan het leren... zonder dat ik de precieze woorden helemaal ken. Dus ik heb ja, dat gecombineerd met het onderzoek dat er al is... waar ik dan ook bepaalde informatie uithaalde... en dan ging testen van, hey, werkt dat ook in deze groep? Verschillende groepen dieren hebben, net als verschillende groepen mensen... ook verschillende dialecten. Dus het is ook niet altijd één op één... toepasbaar, maar kon er wel grote verschillen uithalen. Hoe zeg, ja, overeenkomst.
9: En die beesten raken op een gegeven moment ook echt aan je gewend.
8: Ja.
9: En je vertelt in je voorstelling, er zijn 15 bruine hennen en 1 witte. En die ene witte komt op een gegeven moment op jou af.
8: Ja.
9: En dat roept bij jou, nou ja, vraag op. Bijvoorbeeld, herken jij mij als mens? Zie jij dat ik iets anders ben dan jij?
8: Ja.
9: Wat denk je dat daar het antwoord op is?
8: Ik denk dat zij mij herkende als een ander wezen... maar wel als een vriendelijk wezen. Ja, dus ik denk dat zij... Ik weet niet of ze een woord mens heeft. Ik weet wel van andere mensen dat sommige kippen echt ook namen voor mensen hebben... die ze heel goed kennen. En ik denk dat zij dacht... Nou, ik ga dit wezen op een vriendelijke manier benaderen. En daar gebruikten ze ook een soort lange, nieuwsgierige klank bij... die ik vaak hoor als kippen naar iets nieuws toe gaan... of als ze naar een mens toe gaan. En dat is een soort van... Zo'n Ja, dat is volgens mij een soort van onderzoekende, nieuwsgierige begroeting. En ja, het lukte mij dus om dat geluid ook na te doen. En toen, ja, dat heb ik ook opgenomen. En ja, toen hebben wij dus onze eerste dialoog gehad, waarin ik probeerde al mijn vragen te verwerken in die klank.
9: Ja, vragen als zie je mij als onderdrukker of als lotgenoot? Of ja. Ook gewoon een vrouw die soms onderschat wordt?
8: Ja. Ja, dat wilde ik natuurlijk allemaal van haar weten, maar ik kon alleen nog maar. Dus het was nog beperkt, maar we kwamen heel dicht, fysiek heel dicht bij elkaar. En ze kwam met haar snavel echt vlak bij mijn neus. En toen, ja, ervoer ik wel een moment van echt contact en gezien worden door een ander wezen.
9: Hoe reageerden ze op jouw geluid?
8: Ja, ze deed het echt terug. Dus wij waren echt samen naar elkaar. En ik kon op de opname ook bijna soms niet meer horen wie ik nou was en wie zij nou was. Ja, dus het was echt, het was een eerste ontmoeting waardoor ik dacht, ja, dit kan dus. Ik kan dus contact maken met jou en we kunnen samen proberen verder te komen.
9: Ja, hoe ging je die dag naar huis?
8: Heel, ja, alsof ik een hele leuke date had gehad. Dus heel verguld en nieuwsgierig naar meer. Ja.
9: En dat meer, dat kwam.
8: Ja.
9: Je leert inderdaad, je haalt een wetenschapper bij. En nou ja, je kan bijna zeggen, je ging met ze in gesprek.
8: Ja, ja. En ik denk dat ik, ja, ik kon ze dus begroeten. Die, waar jij het ook over had, de basiskakeltjes. Dat is een soort van. Dat zijn vier kleine kakeltjes achter elkaar. Die ik dan maakte. Ik had echt een duidelijk geluid voor als ze van mij wat te eten wilden. Maar ik leerde ook inderdaad de verschillende kakels voor als er verschillende alarmsituaties zijn. Dus gevaar op de grond, gevaar in de lucht. Ja, zo kon ik eigenlijk steeds meer ontdekken. Maar ik denk dat nog mijn diepste vorm van contact is eigenlijk gekomen als ik, ja, met ze mee ging zingen. Dus als ik vanuit al die kakels die ik had verzameld, en ik heb er ook heel veel opgenomen en uitgeschreven, als ik gewoon met ze mee ging doen in, je hebt dan het, wat mijn lievelingsgeluid is het vrolijke toompatroon, heet dat. Een toom is de naam, dat weet jij misschien, voor een groep kippen, dat noem je een toom. En dat vrolijke toompatroon, dat zijn eigenlijk allemaal verschillende kleine kakeltjes die kippen naar elkaar maken om te laten weten dat
9: alles oké
8: is.
9: Ja, alles is oké.
8: Ik ben er. En ik ben oké. Ja. Dus dat zijn pok, pok. En soms ook soort kleine grommetjes. En ja, als ik ging intunen met dat patroon, dan voelde ik echt van, oh, nu zijn we op een. Wat ik ook eigenlijk probeer met de voorstelling. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dingen begrijpen. En dat daardoor probeer ik ook dingen te vertalen en te vertellen wat we wetenschappelijk gezien ook weten over kippen. Maar ik hoop uiteindelijk ook voorbij dat rationele begrip te gaan. En ook te erkennen van, ja, er is nog heel veel wat we niet weten. En misschien hoeven we niet te wachten totdat we het weten en begrijpen en kunnen vertalen om het al te respecteren. En om ook, ja, je kan dus ook contact maken zonder dat je elkaars taal volledig spreekt. Nou, dat zal iedereen van mens tot mens ook herkennen.
9: Een beetje helpt al.
8: Ja, een beetje helpt. De aandacht en de nieuwsgierigheid die je inzet naar een ander toe, dat is het gebaar wat het contact al kan opleveren.
9: Dus de intentie alleen,
8: ja,
9: al.
8: Ja, ja, en het, dat probeer ik ook aan te wakkeren door in de voorstelling ook heel veel samen te doen met het publiek.
9: Ja, want je vertelt nu hoe jij zeg maar in die toom zit.
8: Ja.
9: Dat is nog geen voorstelling.
8: Nee, nee.
9: Want wat is de stap daarna dan?
8: Ja, ik wilde het heel graag participatief maken. Dus ik wilde heel graag mensen echt in het ongemak zelf ook zich laten begeven. Want ik vind dat een heel. Volgens mij is dat een hele nuttige vaardigheid om met elkaar te oefenen. Het is ook heel erg leuk en heel erg grappig.
9: Maar het is wel uit ieders comfortzone.
8: Ja, en toch. En toch kan iedereen het. Ik dacht ook van, oh ja, ik ga dan wel van goede huizen moeten komen om mensen te gaan laten kakelen. Maar mensen willen het. En dat, ik denk ook, heeft dat te maken met dat ik ook uitleg waarom we dat gaan doen. Maar ik denk ook dat mensen willen met dieren praten. En ieder kind doet dieren na. Dus het is ook een soort hele kinderlijke oerdrang om met andere soorten te communiceren. Ik denk dat iedereen heel graag wil dat we niet alleen maar met onze eigen soort zijn en kunnen communiceren.
9: Maar ik denk dat je ook niet moet onderschatten hoe ontzettend goed jij kan uitleggen wat je moet doen om kippengeluiden te maken.
8: Ja.
9: Want hoe weet jij dat?
8: Ja, nou ik wilde het heel graag inderdaad ook echt praktisch aanpakken. Dus
9: zullen we gewoon bijvoorbeeld de ik heb een ei gelegd kakel.
8: Ja.
9: Kan je eerst even laten horen hoe die klinkt?
8: Moet ik even niet te dicht bij de microfoon. Ik zal zelf even een proberen te doen. Moet ik even mijn stemband in de juiste stand zetten. Dus. Ik hoop dat ik niet het laat oversturen. Dus het zijn een aantal lage staccato kakeltjes. Dus. Drie of meer. De aantal lage staccato kakeltjes. Dat verschilt een beetje per kip en per situatie.
9: Per grootte van het ei misschien ook. Ik kan me voorstellen dat het ene ei wat makkelijker gaat dan het andere ei.
8: Ja, dat zou ook kunnen. Daar zou het ook al mee te maken kunnen hebben. Ik vertaal dat in mensenwoorden als bok. Maar dan zeg je het een beetje met een slappe mond. Bok, bok. Ik hoor dus mensen in het Nederlands vertalen we kippentaal vaak met tok. Maar dat heb ik. Ik heb dat bij geen één kip gehoord. Dus ik hoor bok, bok, ok. Maar nooit tok. Dus de eerste kip die echt tok zegt, daar hoor ik graag nog een opname van. Als iemand die heeft. Ja. Bok, bok, bok. En dan. Ik heb een ei gelegd, zijn het een aantal dus lage staccato kakels en dan een lange hoge met een opmaatje ervoor. Dus dat is die bokker die heel erg eruit knalt eigenlijk. Wil je hem ook leren, Femke? Of zeg je van...
9: Nee, natuurlijk, Linnetje, wil ik dat niet. Maar ik voel ook dat ik daar niet onderuit kom.
8: Oké, nou. Wat je doet, kijk, jij bent al aan het praten, dus jouw stem is al opgewarmd. Dus dat gedeelte kunnen we een beetje overslaan. Maar
9: ja, misschien moet je eerst nog even vertellen, want dat leg je ook uit in je voorstelling. Mensenstembanden en vogelstembanden zijn totaal andere dingen.
8: Ja.
9: Dus het wordt sowieso, ik ben mezelf nu aan het indekken, ik hoor het ook. Het wordt een benadering.
8: Ja, nee, nou dat is het bij mij ook. Het is bij mij ook een benadering.
9: Nee, jij klinkt eng echt.
8: Inderdaad, als je dus een kip na wil doen als mens, dan moet je wat creativiteit gebruiken. En je moet je stem op een andere manier gaan inzetten. Wij mensen, wij spreken met onze stembanden. En dat zijn banden, een soort spierbanden die in ons strottenhoofd zitten bovenaan. En als daar geluid door gaat, gaan die trillen. En de menselijke spraak werkt eigenlijk als een snaarinstrument. Dat kun je horen als je zingt en dan is het alsof er snaren trillen. Terwijl het spraakorgaan van vogels en dus ook kippen, dat werkt meer als een percussie-instrument. Dat is de syrinx, heet dat bij vogels. En dat zijn een soort vliezen die trillen En de resonantie daaronder, dat maakt het geluid. Dus dat is net als het vel van een trommel. En dat vel kan strakker gespannen worden en dan wordt de toon hoger. En dat percussieve, dat hoor je dus ja, goed in de in die kippentaal. Dat zullen veel mensen herkennen. En dat kunnen wij als mens nadoen. Dan kom ik bij wat wij ook gaan doen.
9: Rechtop zitten. Ik hoop dat de mensen thuis ook meedoen.
8: Ja, dat kun je. Ik moet ook even in taal goed omschrijven. Je kunt het nadoen door een stootje te maken met je middenrif omhoog. En dat doe je door je handen op je buik te leggen. En dan met een beetje kracht eigenlijk de lucht uit je longen te blazen. En dan gaat je buik naar binnen en doe je... Ft, ft, ft. Dan zeg je... Ft.
9: Oh.
8: Ft, ft, ft, ft. Ja, en dan zie je, probeer maar een beetje dat je borst ook omhoog gaat. Ft,
9: ft. Ik ben blij dat het radio is.
8: Ja, precies. En ik zie nu ook Femke's borst omhoog gaan. Dus dan krijg je een beetje een soort kippenborstje als je dat doet als mens. En dat is die het stootje uit de middenrif. En als we daar nou een kippenklankje gaan bijdoen, dan kan je eerst een beetje doen. Ja, een beetje gapend. Een beetje hoog. Ja. En dan doe je pok. Met die puls. Ja, dus je doet... Maar met deze klank...
9: Ik doe eerst mijn best.
8: Ja, doe eerst maar dit. En dan...
9: Ja. Je hebt een hele zaal van mensen die het doet. Ik zie het nu in mijn eentje hier.
8: Ja, nee, dat is ook veel spannender. Maar het is voor mij echt heel erg leuk. Want ik zie dus mensen mij altijd aankijken met een soort paniek in hun ogen.
9: Totaal.
8: Maar wel volledige inzet om dat geluid te maken. Dus dat is een heel...
9: Ja, maar het is ook knap hoe je het doet. Dus dat wil je dan zelf ook wel kunnen.
8: Ja, dus...
9: Maar niet tegen elke prijs.
8: Nee, maar... Oké, dus je hebt nu die... Oh. Ja, we hebben net wat hoger gedaan. Dat is eigenlijk... Veel basiskakeltjes zijn wat hoger. Maar als we dus naar de kakel voor... Ik heb een ei gelegd gaan. Dan gaan we dus 3 keer zeggen wat lager. Doe dat eerst maar. Ja, en een beetje dit geluid. Ja, en dan zal ik hem 1 keer voordoen. Dan doen we 2 vooraf. Dan doen we dus 1, 2.
9: Oké,
8: okay, zullen we hem samen doen?
9: Ja.
8: 1, 2. Ja, nou, tada. Nu hebben we allebei een ei gelegd.
9: Wat een opluchting.
8: Ja, het is echt een ei wat gelegd is, ja.
9: Ja. Je laat in je voorstelling ook kippen in paniek horen.
8: Ja.
9: En dat zijn opnames die in een slachthuis zijn gemaakt.
8: Ja.
9: Dan klinkt het, dat is, nou ja, het is gillen, kan je het zo noemen? Of ja, is ook weer een menselijke term?
8: Nee, ik denk, ja, ik interpreteer het ook wel als gillen, ja.
9: Waarom laat je dat horen?
8: Omdat ik wel niet wilde ontkennen dat naast dat mijn hoofddoel en hoofdactiviteit ook wel echt het bewonderen en het eren van de kip is in deze performance. Wilde ik wel ook een plaats geven aan hoe het leven van de gemiddelde kip is in Nederland. En dat is heel kort. En dat eindigt met heel veel stress en paniek. En ik vond het belangrijk om dat te laten horen. En ook juist door geluid. Door het geluid. Dat brengt mij ook op die vraag van... Ik voel me heel verbonden met die kip. En ik denk dat we als... daar komen we misschien zo nog op. Maar dat we als inderdaad vrouwelijke wezens misschien van alles gemeen hebben. Maar tegelijkertijd is mijn soort... wel de onderdrukker van de soort kip.
9: Wij eten de kip. We maken de kip dood. We gebruiken de eieren.
8: Ja.
9: Dat is natuurlijk ook wat, een beetje wat je net zei... over dat we anders omgaan met honden en katten.
8: Ja.
9: Die eten we niet.
8: Nee.
9: En kip eten we wel. En we eten ook de eieren.
8: Ja.
9: Maar hoe dat tot ons komt, dat willen we niet zien.
8: Nee. Nee, dat willen we niet weten. En we willen denk ik ook niet weten hoe intelligent dat dier is. Ik vind het altijd heel leuk om met mensen over honden te praten. En dan zegt iedereen, ja, en mijn hond kan dit, en mijn hond kan dit. En dan denk je, ja, dat komt omdat we de aandacht die je dat dier geeft, daardoor leer je heel veel over dat dier. Als we die aandacht aan kippen zouden geven, dan zouden we nog zoveel meer over ze ontdekken. En ja, ik denk dat dat ook wel de reden is waarom best wel veel onderzoek naar kippen ook achterblijft. Want het is niet zo prettig voor ons om te weten hoe intelligent dat dier eigenlijk is.
9: Of dat ze gillen als ze geslacht worden.
8: Ja, ja.
9: Is het iets waar jij je boos om maakt?
8: Ja, zeker.
9: Want in je voorstelling doe je het op een andere manier. Laat ik het zo zeggen.
8: Ja. Nee, ik geloof heel erg dat om tot... Kijk, ik voel daar boosheid over. En ik probeer daar ook een beetje verantwoordelijkheid voor te nemen. Om daar in ieder geval zelf niet aan mee te doen. En om ook dat te veranderen. Maar ik geloof dat de eerste stap in je inzetten voor... welk wezen dan ook die het slechter heeft dan jij. De eerste stap is dat je de dier gaat bewonderen. En dat je. Dus ik geloof heel erg in bewondering als ingang. En daarom wil ik in mijn voorstelling mensen ook laten zien hoe fantastisch kippen zijn. Omdat ik denk van iemand die tussen aanhalingstekens niks heeft met dieren. Wat sommige mensen zeggen, die. Kan ik wel gaan zeggen van je moet beter met die dieren omgaan, maar daar voel je niks bij. En ik denk, als ik je uitnodig om dat dier te leren kennen en ook het plezier van die rijkdom van dat dier te laten zien, dan ga je misschien daarna empathie voelen en dan ga je je verbinden met dat dier. Dat is ook wat we in de voorstelling al doen. En de volgende stap is verantwoordelijkheid nemen. En die verantwoordelijkheid misschien in handeling en actie omzetten. Maar ik denk, als ik te veel op stap 3 druk, dan missen we. Dan raak ik heel veel mensen kwijt die stap 1 en 2 nog moeten zetten. En ik geloof. Ja, dat is ook wel het soort werk en theater waar ik volgens mij goed in ben. Als we mogen. Als we nieuwsgierig mogen zijn en ons verwonderen, ja.
9: Je hebt het in je voorstelling ook over iets heel persoonlijks. En dat heeft ook te maken met eieren.
8: Ja.
9: En ze gelegd hebben. Ja. Jij vertelt in de voorstelling dat je je eieren hebt laten invriezen.
8: Ja, ja. Eieren klinkt ook zo. Ja, eicellen eitjes. Noemen mensen dat meestal. Maar ja, mijn eieren.
9: Sorry, ik zit inderdaad helemaal in het kippenvocabulaire.
8: Een buisje eieren, ja. Die ligt ergens in een vriezer, dat klopt. Ja.
9: Waarom wilde je daarover vertellen in de voorstelling?
8: Nou, het was voor mij een moment dat ik me ook... Ja, ik voelde me een beetje een kip toen, omdat het... Als je in zo'n proces zit, dat is eigenlijk, het eigenlijk de eerste helft van een IVF-traject. Dus dan ga je hormonen spuiten om je eicelproductie groter te laten zijn. Zodat ze geoogst dan kunnen worden. Maar het gaat er ook deel over van wat is jouw eicelvoorraad. En nu heb je er zoveel en nu heb je er zoveel. Dus ik voelde me best wel heel erg gereduceerd tot één eigenschap van mijn lichaam.
9: Het ging niet meer om Lindertje, het nee. ging om wat krijgen we uit Lindertje?
8: Ja, ja. En daar voelde ik toen ook een soort verbondenheid mee met hoewel ik deed het natuurlijk, het was een keuze, dus ik deed het uit vrije wil en toch deed het me ook heel veel vragen stellen over. Oké, dit is dus de positie die ik heb als vrouw in deze maatschappij. En ik kies hiervoor. Maar dat heeft misschien ook wat te maken met hoe de wereld is ingericht. En het zo bewust worden van jouw vruchtbaarheid als eigenschap, waar ook aan verdiend wordt door mensen waar een hele industrie omheen is gebouwd. Deed mij meevoelen met vrouwelijke dieren waarbij dat ook gebeurt.
9: Ja, want het is wederom weer maar één onderdeel van jou.
8: Ja.
9: En ook maar één onderdeel van een kip.
8: Ja, precies. En alsof het voelt toch dan een beetje alsof al het andere wat je bent niet zo veel meer uitmaakt.
9: Je stelt in je voorstelling de vraag of onderdrukte groepen een van nature een grotere gave voor solidariteit hebben. Wat bedoel je daarmee?
8: Ik bedoel dat ik denk dat dat zo is. Omdat als je gewend bent om soms de positie van de underdog te hebben of om niet de norm te zijn, niet de standaard te zijn, dan herken je denk ik, als je een vorm van onderdrukking kent, dan herken je het denk ik eerder als het ook bij een andere groep gebeurt. En dan weet je dat het bestaat. Dan weet je dat je dus soms onterecht geframed kan worden of beoordeeld kan worden. En ik denk dat je dan, dat je daardoor automatisch getraind wordt om een ander perspectief aan te nemen. Omdat je ook moet begrijpen hoe die andere groep die dan misschien boven jou zit of die een andere positie heeft, hoe die werkt. Dus je traint daarmee automatisch ook een soort empathisch vermogen. En ik denk dat je gewoon veel bewuster wordt van de mogelijkheid dat de macht ongelijk verdeeld is.
9: En dat strekt zich voor jou ook uit tot dieren?
8: Ja, ik ken ook best wat dierenactivisten of mensen die zich bezighouden met verbetering van de positie van dieren. En ik vind het ook wel opvallend dat vrouwen en ook queer mensen daarin wel oververtegenwoordigd zijn. En ik denk gewoon dat...
9: Dat dat geen toeval is?
8: Ik denk dat dat geen toeval is. Nee.
9: Je was vandaag bij de kippen.
8: Ja.
9: Hoe is dat met ze?
8: Ja, ze hadden wel activisten of mensen die zich bezighouden met verbetering van de positie van dieren. En ik vind het ook wel opvallend dat vrouwen en ook queer mensen daarin wel oververtegenwoordigd zijn. En ik denk gewoon dat...
9: Dat dat geen toeval is?
8: Ik denk dat dat geen toeval is. Nee.
9: Je was vandaag bij de kippen.
8: Ja.
9: Hoe is dat met ze?
8: Ja, ze hadden het wel warm. Ze zaten allemaal onder de boom.

0: een klein beetje teleurgesteld over.
1: Lindertje Mans is vannacht mijn gast. Lindertje is theatermaker en performer en medeoprichter van documentair theatercollectief Firma Mes. Ze speelde de hoofdrol in Soldaat van Oranje, maar maakte net zo goed voorstellingen als The Life and Death of a Sex Robot en The Gaia Hypothesis. En nu is er Chicks in Dialogue. In deze workshop Meets Opera wordt onderzocht of er zoiets bestaat als intersoortelijk zusterschap. Ja, we begonnen al even over Grosthuizen, want daar ben jij dus opgegroeid.
0: Ja.
1: Dus een dorpsmeisje. Of ben je inmiddels een stadsmens?
0: Ik ben inmiddels denk ik wel een stadsmens. Ik woon al lang in de stad. Maar de liefde voor het platteland zit er ook nog wel in. Ja.
1: Hoe was je jeugd daar?
0: Ik was veel met de dieren in ons huis. Of we woonden op een oude boerderij. Zonder een boerenbedrijf, maar wel met geitjes en poezen en kippen. Daar bracht ik veel tijd mee door. En hoe was mijn jeugd? Ja, ik zat.
1: Ja, als je zegt, ik bracht veel tijd door met de dieren, denk ik. En waar waren de mensen?
0: Nou, nee, ik had op de basisschool had ik niet zo heel veel vriendjes. Dus ik denk dat ik daarom ook wel het op de het bij de dieren zocht. Maar ik deed wel met veel liefde mee aan het kermistoneel. En de kermissen van West-Friesland zijn berucht. En zelfs het kleine lintdorp, dat Grosthuis, is had een eigen kermis. En dan was er ook het toneel.
1: Dan maakte je een voorstelling?
0: Ja, nou, dat maakte ik nog niet zelf. Maar dan mocht ik een rol spelen, ja. En dan werd ik geschminkt. En dan moest ik met zo'n pot vet, mochten we die schminken weer afhalen na afloop. Dat zijn hele...
1: En je begint er helemaal heel blij van te kijken.
0: Ik denk, die geur van dat afschminkvet, daar moet ik dan aan denken. Dat is heel typisch. Ik denk dat ik daar wel ontdekte van... Oh ja, er is een soort vrijheid in het podium. Om jezelf te zijn zonder dat je hoeft aan te passen aan hoe de mores hier is. Dat was denk ik in het dorp wel een beetje... dat zullen meer mensen herkennen in een klein dorp. En West-Friesland is niet over het algemeen heel tolerant voor mensen die niet aan de norm zoals het daar gaat helemaal voldoen.
1: Het maaiveld.
0: Ja. Of de soort kleren die we dragen en de dingen die wij leuk vinden. Als je daar een beetje anders in bent, dan... volgens mij kon ik me best goed aanpassen. Dus het was niet dat ik had er niet heel erg last van. Maar ik heb achteraf wel gemerkt dat ik me wel aan het aanpassen was. En het gaf wel een ontspanning om op plekken te zijn waar dat niet meer hoefde.
1: En dat vond je bij toneel?
0: Ja.
1: En de mensen van het toneel?
0: Ja.
1: Dus dat is Toneelacademie Maastricht is de logische volgorde daarna.
0: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik wel ook heel erg was geschrokken toen ik was aangenomen op de Toneelacademie Maastricht. Dacht ik, oh my god, dan moet ik helemaal naar Maastricht.
1: Op zich heb je auditie gedaan, hè? Dus ja, dat...
0: Het zat erin, maar of tenminste, ik wist dat het een mogelijkheid was. Ik heb erg heimwee gehad, omdat ik was wel jong, 17 toen ik werd aangenomen. Dus het was een omschakeling, maar ik heb op een gegeven moment gerealiseerd dat ook de mensen die daar werken ook gewoon maar mensen zijn die jou proberen iets te leren waar in plaats van God. wat je toch in je eerste jaar, of tenminste wat ik in mijn eerste jaar dan misschien een beetje dacht.
1: Ja, dacht je dat of werd dat je aangeleerd?
0: Ja. Goeie vraag. Nou, het werd niet tegengesproken. Nee, het werd niet tegengesproken. Dus ik ben daar niet. Ik ben uit mezelf erachter gekomen dat je er ook anders tegenaan kon kijken.
1: Ja, je bent wel ook afhankelijk van die mensen.
0: Ja.
1: Het alleen al voor je beoordelingen.
0: Ja. Ja, dat vond ik best wel wennen, omdat het niet zo objectief was als een middelbare schooltoets waarbij je kan teruglezen hoeveel punten je hebt gehaald.
1: Het is een jurysport.
0: Het is een jurysport, ja, precies. Dat vond ik wel wennen. Maar

0: op een gegeven moment heb ik dus de... de klik gemaakt om... dat ik snapte, een jury is ook maar een jury.
1: Ja, wat is dan de klik? Dat je begrijpt wat ze van je willen?
0: Nee, dat ik eigenlijk durfde te denken... oh, met deze docent ben ik het helemaal niet eens, joh. Of ik, weet je wel, ik vind dit vind ik hele goede feedback... maar dit vind ik eigenlijk helemaal niet zulke supergoede feedback. Dus dat ik mezelf, dat ik durfde... ook omdat ik gewoon iets meer ervan ging, zelf ging begrijpen... iets meer zelf... zelf snapte wat mijn eigen ontwikkeling was. Dat vind ik nu nog steeds altijd als je een voorstelling hebt gemaakt. Dat is zo'n enge fase als je hem net pas hebt gemaakt. Want dan weet ik zelf nog niet precies wat het is. En dan komen dingen die andere mensen erover zeggen ook veel harder binnen. En op een gegeven moment heb ik zelf wel een idee van... zo denk ik er zelf een beetje over. En dit vind ik allemaal goed gelukt. En hier zit nog winst. Dan kan ik weer wat meer op mijn eigen oordeel vertrouwen. En dan
1: komt het oordeel van anderen minder binnen.
0: Ja, dan kan ik dat meer zien voor wat het is. En ervan gebruiken wat ik, waar ik het mee eens ben. En ook soms denken van, maar met deze blik vind ik interessant om te horen. Ga ik niet meenemen, ja. Ja.
1: En je bent daarna nog naar het conservatorium gegaan.
0: Ja.
1: Waarom was dat?
0: Omdat ik beter wilde worden in... muziek en zingen. En als ik met componisten zou praten, dat ik meer hun taal te spreken. Om dus eigenlijk ook de taal van de muziek wat beter te leren spreken. En omdat ik het ook gewoon heel leuk vind om dingen te leren. En ik ging daar allemaal nieuwe dingen leren. Over muziek vooral. En muziektheater. Daardoor was ik comfortabeler om later ook te durven zeggen van... ik kan ook muziektheater maken.
1: Maar jullie hadden in die tijd al firma MES opgericht, toch?
0: Ja.
1: Want dat deed je aan het eind in Maastricht?
0: Ja, dus dat heb ik met een aantal jaargenoten uit Maastricht heb ik dat opgericht. In 2009, dus ja, het jaar na onze afstuderen... zijn wij een groep begonnen.
1: En wat was jullie idee?
0: Ons idee was, wij willen graag theater maken voor ook mensen van onze eigen leeftijd. Jong en fris theater, zoals we toen ook nog waren zelf. En wij wilden in Den Haag iets gaan oprichten, omdat we ook wisten dat daar op dat moment Annette speelt een ander gezelschap wat jonger was, die gingen stoppen. Dus we dachten, dan is daar misschien ook een plek voor een nieuwe groep. Wij zijn ons gedurende de jaren steeds meer gaan ontwikkelen in documentair theater. Theatervoorstellingen waarbij wij proberen werelden die we niet kennen, een beetje verborgen werelden, te leren kennen. En dat zijn vaak werelden waarin machtssystemen opereren. De farmaceutische industrie, de wereld van de ambtenarij. We gaan nu, daar speel ik zelf niet in mee, maar we gaan nu een voorstelling over de wapenindustrie maken. Dus het zijn eigenlijk voorstellingen waarbij we altijd heel veel mensen gaan interviewen. En verschillende perspectieven invoelbaar maken.
1: Dus veel onderzoek wat
0: eraan
1: vooraf
0: gaat. Heel veel onderzoek, ja. Ja.
1: En nog even terug naar die, want je zegt, we wilden gewoon theater maken voor mensen van onze leeftijd. Twintigers.
0: Ja.
1: Ja, dat willen natuurlijk heel veel gezelschappen.
0: Ja.
1: Zie ze maar eens naar theater te krijgen.
0: Ja.
1: Lukte dat een beetje?
0: Ja, dat lukte best wel, omdat wij ook veel dingen deden. En dat doen we nog steeds wel buiten theater, dus op onverwachte plekken. We hebben rondleidingen gegeven door het beroemdste bordeel van Den Haag. Dat was een verborgen wereld die iedereen heel graag geopend wilde zien. We hebben tours door de stad gemaakt. Op de pier in Scheveningen was onze allereerste voorstelling. Dus het is ons wel redelijk goed gelukt om we dachten van, wij willen eigenlijk gewoon in het rijtje van, zullen we naar de bios, zullen we naar een festival, zullen we naar firma MES. En daar zijn we best een eindje in gekomen, ja.
1: Ja, Want is het theaterlandschap daarnaar? Wat gaan we doen? Gaan we naar de bioscoop? Of gaan we uit eten? Of gaan we naar het theater?
2: Nou, bij veel jonge mensen niet nog genoeg. Maar wat ik wel merk is dat er wel bij heel veel jonge mensen en mensen die naar festivals gaan, er is heel veel behoefte aan live events. Het is ook dating apps raken ook allemaal hun leden kwijt, omdat mensen weer live elkaar willen ontmoeten. En ik denk dat theater heel erg in die behoefte past van echte mensen voor je neus en samen iets doen en telefoon uit. Waar zit je nog een uur met je telefoon uit tegenwoordig? Ik denk dat we dat ook als sector meer kunnen marketen. Dat het een hele mindful en geconcentreerde ervaring is om naar theater te gaan.
1: Ja, het gebeurt hier en nu.
2: Ja.
1: En je hebt met z'n allen een afspraak dat het hier en nu gebeurt.
2: Ja. Ja, en je beleeft samen iets. Met levende, zwetende, ademende mensen om je heen. En ik denk, ja, ik vind een ja, ook als ik zelf speel, een goede voorstelling is echt is de high die je ook kan hebben op een festival. Dat je samen iets hebt meegemaakt wat je ook niet helemaal onder woorden kan omschrijven. En waarin je echt je verbonden hebt gevoeld met elkaar. Daarom wilde ik in deze voorstelling ook graag. Ik had zo'n idee van, ik wil een kakelkoor. Ik wil dat mensen samen in koor gaan kakelen. Omdat samen iets doen. En zeker in een koorvorm. Dat heeft zoiets. Het is ook een plek waar je dan even je ego afschudt. En nou, zelf performen is misschien wel vrij egovol. Dat is zo'n ander verhaal. Maar in ieder geval als publiek samen iets beleven en iets doen.
1: Het draait niet meer om jou.
2: Nee. Nee, en dat ik denk dat iedereen ook heel graag zijn ego even kwijt wil. Want mensen hebben best wel veel last van.
1: Ja, dat torsen weg met ons.
2: Ja, ons eigen ego. En wat we er allemaal van vinden en mee moeten. En de vragen die we er allemaal over hebben. Dus het is heel fijn om uitgenodigd te worden om even uit dat perspectief te stappen.
1: Toen jij net met Bens begonnen was, deed jij ook nog even Soldaat van Oranje.
2: Ja.
1: Waarom was dat dan?
2: Nou ja, ik had als kind wel ooit die droom om
1: musicalster
2: te worden. En dat mocht ik heel eventjes zijn. En dat was een hartstikke leuk avontuur.
1: Ja, maar wel een heel andere tak van sport, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja.
1: Minder vrij.
2: Ja. Ja, nee, ik zou dat ook. Ik was ook blij toen ik weer mijn eigen werk mocht doen daarna. Maar ik vond het voor een uitstap ook wel heerlijk om even in. Om zo'n, nou ja, zo'n radertje in een heel. Het is natuurlijk een enorme productie.
1: Ja.
2: En om daar een heel klein schakeltje in te zijn, vond ik ook wel weer heel leuk en bevrijdend dat ik alleen maar die liedjes zo goed mogelijk moest zingen. En die scènes spelen. En me verder nergens mee bezig hoefde te houden. Dat vond ik als een werkuitstapje wel heel erg leuk.
1: Van make-up eraf naar huis.
2: Ja, ja, ja.
1: Je hebt nu 3 solovoorstellingen gemaakt.
2: Ja, binnen Firmames. Ja.
1: En allemaal, kan je zeggen, in de ecologische hoek?
2: Het was in ieder geval. De eerste ging over een seksrobot die het podium pakt. Dus dat was niet zozeer ecologisch, nee. Maar wel al het stem geven van het niet-menselijke. Dat zat er altijd al in. En daarnaast steeds sterker ook inderdaad vanuit een ecologisch en feministisch perspectief geworden.
1: Ja, want dat niet-menselijke wezens een stem geven, dat gaat best wel ver. Diepzeevis, lees ik hier, ruimtezonde, menselijke cel.
2: Ja, dat zat in de Gaia-hypothesis, ja. Ik denk dat het gewoon. Het eigenlijk twee redenen, dus het is. Aan de ene kant als performer en als acteur ontzettend leuk om zoiets te spelen wat zo ver van je menselijke wezen afstaat. Omdat brengt gewoon allerlei uitdagingen met zich mee. En het dwingt je ook om heel veel
0: aan de ene kant heel veel onderzoek te doen. En tegelijkertijd moet je uiteindelijk ook je fantasie gebruiken. Want er is een gat wat je anders niet kan overbruggen.
1: Maar de toeschouwer ook.
0: Ja, maar ik geloof dus ook dat... ja, daarin... ja, kan je als performer dan met je vaardigheden dat heel dichtbij laten komen. En dat heel uitnodigend maken om je te verbinden met zo'n ander wezen.
1: Dat wij denken, oh ja, nee, ik zie niet meer Lindertje, ik zie een ruimtesonde.
0: Ja, ja, en oh, wat, ja, die ruimtesonde, die vliegt daar ook maar. Die zou ook wel eenzaam zijn. Die vraagt zich ook af of ze er nog bij hoort bij het hele systeem.
1: Ja. Waar ging de Gaia-hypothesis over?
0: Dat,
1: want daarin zitten die diepzeevis en die ruimtesonde. Die
0: nou, het ging over dat ik... ja, eigenlijk een beetje richting een klimaatdepressie aan het bewegen was en zocht naar nieuwe perspectieven om naar onze plek op de aarde te kijken.
1: Hoe zag die depressie er voor jou uit?
0: Ja, het was ook in coronatijd en toen zat ik gewoon 's avonds te googlen naar hoe erg het allemaal was.
1: We gaan allemaal naar de kloten, zo.
0: Ja, ja. En ja, en ik voelde me ook wel eenzaam. Dus het was. En toen kwam ik die Gaia-hypothese tegen. Dat is een echt bestaande wetenschappelijke hypothese. Geformuleerd door James Lovelock en Lynn Margulis. En zij stellen eigenlijk dat alles op aarde samen functioneert als één organisme. En dat was in de jaren 70 waarin ze dat stelde, werd het een beetje als zweverig gezien. Maar het is eigenlijk nu de basis van klimaatwetenschap en ecologie. Dat we eigenlijk dit gaat eigenlijk over een ecosysteem. Dus alles.
1: Ja, we beginnen te begrijpen dat als de bijen uitsterven, dat het met ons ook snel.
0: Ja, ja,
1: heel
0: precies. Dat
1: wordt.
0: Allemaal loops zijn die aan elkaar vastzitten. En toen dacht ik, oké, als alles dan samenwerkt als één organisme, wat die hypothese zegt, kan ik me dan dus ook verbonden voelen met alle uithoeken van dat organisme. Dus met een ruimtesonde die in de randen van onze atmosfeer vliegt. Met een diepzeevis die op de bodem van de zee zwemt en met een celletje in mijn eigen lichaam. En ja, dat ging ik toen onderzoeken. En dat was eigenlijk, ja, ook een... Het zijn eigenlijk allemaal pogingen tot verbinding. En
1: ja, dat geldt ook voor je kippen, toch?
0: Ja, zeker. En het komt ergens ook voort uit... ja, ik vind het gewoon een heel eenzaam idee als we als mens... alleen maar tot onze eigen soort veroordeeld zijn. En ik denk dat we dat ook helemaal niet hoeven zijn. Er zit heel veel hoop in met andere wezens in contact komen. En ook noodzaak in de situatie waar we nu in zitten. En dat oefenen om dat te doen, wat we ook in de kippenvoorstelling doen, dat maakt ook heel nederig, omdat je dus, ja, nou ja, jij werd net ook al helemaal ongemakkelijk toen je het moest doen.
1: Totaal.
0: Ja, dus nee, maar het is een heel ongemakkelijk iets om heel hele ongemakkelijke ruimte om je in te begeven. Maar dat is denk ik wel de plek, als je bereid bent om in die ruimte te stappen, dat is wel de plek waar het kan gebeuren.
1: Ja, we moeten dingen aangaan.
0: Ja, en dat is de plek waar we misschien iets nieuws gaan ontdekken en tot nieuwe oplossingen kunnen gaan komen.
1: Je bent ook in Madrid cursussen gaan volgen.
0: Ja.
1: Voor wetenschappers en kunstenaars.
0: Ja, dus ik heb een opleidingstraject gedaan van een half jaar bij het Institute for Postnatural Studies. Dat zit daar in Madrid. En dat is een soort vernieuwend educatieplatform voor mensen vanuit wetenschappelijke hoek, maar ook vanuit de artistieke hoek, om samen te kijken naar wat kan kunst betekenen in deze tijd van ecologische crisis. En hoe kunnen we werken vanuit het idee van post-nature. Dus eigenlijk voorbij het idee van natuur gaan.
2: natuur is een concept wat in allerlei culturen helemaal niet bestaat. Het is een beetje een gek woord, want het impliceert een soort tegenstelling tussen natuur en het andere.
1: De mens.
2: En de natuur.
1: Of de techniek en de natuur.
2: Ja, alsof het niet allemaal één ding is. Dus hoe kunnen we verhalen vertellen of werelden invoelbaar maken waarin we uitnodigen om in te voelen dat we als mens maar een heel klein knoopje in een enorm web zijn. En dat daar een ander perspectief uit voortkomt op hoe we met ons hele planeet omgaan.
1: Het zijn natuurlijk heel grote vragen.
2: Ja, ja en het, ja, ik doe dat door te kakelen.
1: Een heel concreet antwoord. Maar helpt het tegen jou, nou ja, laat ik hem dan zomaar zeggen, tegen je klimaatdepressie? We gaan allemaal naar de klote gevoelens.
2: Ja, ik vind het wel heel hoopgevend als ik in een zaal bezig ben en allemaal mensen hoor kakelen. Dan denk ik, dit zijn allemaal mensen die bereid zijn iets te proberen wat ze nog niet kunnen. En ja, in die ruimte waar je iets nog niet kan, daar gaan we misschien iets nieuws leren. En waar we dus bereid zijn om inderdaad uit onze menselijke comfortzone te stappen. Uit ons menselijk hokje. Daar zit voor mij wel, als er toekomst is, zit die daar. Die zit, ja.
1: Ja, het is natuurlijk ook de plek waar we, zoals je al zei, onze fantasie gebruiken.
2: Ja.
1: En die fantasie hebben we ook nodig om oplossingen te bedenken.
2: Ja, precies. Dus we komen er niet met alleen maar rationele wetenschap. We moeten daar voorbij. En ik denk dat daar kun je als kunstenaar ook een voorstel voor doen. En daar kun je ook weer anderen mee uitnodigen om daar op hun manier weer stappen in te zetten.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat het theater als vehicle zelf daar ook weer in helpt. Want zoals je net al zei, je bent samen iets aan het doen.
2: Ja, je bent heel erg samen en het is de plek waar je een perspectief kan invoelen. Zonder dat je het rationeel ook helemaal hoeft te begrijpen. Dus op een andere laag dan alleen maar een tekst erover lezen. Het is de plek om een nieuwe werkelijkheid te oefenen met elkaar.
1: Dankjewel, Lindertje. De voorstelling Chicks in Dialogue van mijn gast van vannacht, Lindertje Mans, is tot en met 8 oktober te zien op festivals en in de theaters. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn er ook als podcast. Handig voor wie eens op een ander moment wil luisteren. We zijn te vinden in alle podcast-apps. Morgen is er weer een Nooit meer slapen en dan is Gloria Wekker mijn gast. Met haar ga ik in gesprek over The Gloria Wekker Reader, waarin haar artikelen, essays, interviews, gedichten en brieven gebundeld zijn. Nog een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van de omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf komende ochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeg heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïense drone was. Een Oekraïense legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot ruim 2 jaar cel. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in de vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen bleef krijgen. Het lichaam van de vrouw werd in februari gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Hij bewondert hoe vroeg ik mijn eigen bondjes kon doppen. Als ik zing, kan ik mijn verdriet loslaten. Als leading man trek je de kar. Het toneel was mijn enige veilige haven, tot het me daar ook overviel.
4: Als 6-jarige jongetje stond hij al op een podium in Kerkrade. Zijn oma stak het theatervuur aan en zijn ouders bouwden thuis zelfs een klein theater zodat hij kon oefenen. Terwijl leeftijdsgenoten voetbalden, reed hij ieder weekend dwars door Nederland voor musicallessen. En inmiddels speelt hij hoofdrollen in Elisabeth en Anastasia. Stond hij op de West End in Londen, was hij Jezus in The Passion en werd hij een van de grootste musicalsterren van Nederland. Maar achter het applaus schuilen ook verhalen over prestatiesdruk, een burn-out, paniekaanvallen en de zoektocht naar wie je eigenlijk bent zodra het doek valt. Fijn dat je er bent, Milan van Waardenburg.
5: Misha, een echt gesprek met Redouan Aitwarg.
4: Milan.
3: Hallo.
4: Hoe gaat het?
3: Ja, gaat goed.
4: Ja?
3: Gaat goed, ja. Ik vind het leuk dat ik mag zijn.
4: Van harte welkom.
3: Dankjewel.
4: Jij hebt hele mooie dingen gedaan. Je hebt echt op verschillende podia gestaan. Maar als ik het zo bekijk, is het ook echt hard werken voor jou geweest sinds jongs af aan, hè?
3: Zeker, ja. Dit vak komt niet vanzelf, zeg ik altijd. Nee. En ik heb geluk dat ik dat mijn inspiratie altijd een overvloed was. Als in eigenlijk met de paplepel ingegoten door mijn oma.
4: Ja.
3: Die vroeger actrice was. En,
4: want daar is het een beetje begonnen, toch?
3: Absoluut, zeker. Ja. Ik logeerde bijna elk weekend bij mijn oma. En die nam mij mee naar het theater.
4: Wat was het voor jou dan dat je zo verliefd werd op het theater? Ik bedoel, wat pakte jou?
3: Nou, ik kan me echt nog heel goed herinneren dat wij de eerste keer naar het theater gingen. En wat we zagen, weet ik niet eens meer. Maar het is een soort van de herinnering dat ik daar ging zitten. En dat je daar met honderden mensen in een zaal zit. En dan is dat gordijn nog dicht en dan gaat dat licht uit. En ik weet nog dat de gordijn ging open en dan was er een hele andere werkelijkheid.
4: Oh ja.
3: En dan dacht ik, wat is dat dan en hoe kan dat? En dat was echt een andere waarheid die zich afspeelde voor mijn neus. En dat ik ook veel later pas begreep dat mensen dit voor hun beroep deden. Dat dit een kunstvorm was. Ja, dat vond ik zoiets magisch. En dat ik helemaal een soort van ondanks dat ik met honderden andere mensen daarna naar het kijken was, helemaal anoniem mijn hele eigen projectie daarop kon loslaten. En dat dat bij mij binnenkwam en dat dat iets met mij deed. En dat ik helemaal, ja, kon daar helemaal in verdrinken bijna. Dat vond ik zoiets magisch.
4: En dit was toen jij nog heel jong was, hè? Je een jaar of vijf
3: of zo. Ja, zeker. Ja.
4: Want op je zesde ging je zelf het podium op.
3: Zeker. Ik ben heel vroeg begonnen met kindertoneel.
4: Ja.
3: Dus mijn oma die zei al vroeg van, zet hem op dansles of toneel. En dat was een soort plaatselijke toneelvereniging. En daar is het ooit allemaal begonnen. Maar zoals het bij heel veel kinderen begint, als een soort van, nou ja, dan hebben ze wat te doen na school. Maar het heeft me nooit meer losgelaten.
4: Wat deed jouw oma dan voor het theater?
3: Ja, zij was actrice bij een soort de plaatselijke toneelvereniging in Kerkrade. Mm-hmm. En ze schreef ook veel poëzie zelf en daar trad ze mee op. Dat is bij haar eigenlijk altijd een hobby gebleven. Mijn oma die was manisch depressief. En die, toen ze mijn opa leerde kennen en zwanger werd, mocht ze al gauw niet meer op toneel staan. Want het was toch een beetje destijds echt voor gekke mensen die dat deden. Dus ze heeft dat vrij vroeg al moeten laten. Als in dat ze dat zelf kon beoefenen en uitoefenen. Dus ik denk des te blijer was ze met een kleinkind waar dat virus een soort van op oversprong. Ja.
4: En wanneer dacht jij bij jezelf, dit wil ik eigenlijk ook, dit wil ik ook gaan doen. Dit moet mijn toekomst worden.
3: Ja, ik heb sinds dat ene moment dat ik voor het eerst dat die ervaring opdeed in het theater, dat het gordijn openging, keek daarnaar. Daar is iets geplant en het heeft me daarna nooit meer losgelaten. Ik ging veel naar het theater. Mijn oma nam me altijd mee naar het theater. Het is ook bijvoorbeeld, mijn oma die las mij niet voor uit het kinderboek, maar uit de biografie van Lisbeth List en Ramses Shaffi. Dus ik ben ook, die heeft mij wel echt mensen de educatie gegeven. En het is wat ik zeg, het heeft me nooit meer losgelaten sindsdien. Dus het was, daar is een soort, droom ontstaan ooit. Ja. En alles daarna is een soort van organisch in elkaar overgelopen. Dus dat één keer in de week, dus in de middag en een weekend, een half uurtje toneelles, dat werd al gauw, daar kwam al zangles bij en dan dansles. En daar kwam al gauw een voorbereidende klas voor het conservatorium bij. En ik ben naar de middelbare school naar het conservatorium. Dus het is allemaal in een soort sneeuwbaleffect steeds serieuzer geworden.
4: Ja, ja. Wauw. Super fast forward, dan kijk ik naar je biografie of alle stukken waarin je hebt meegewerkt. Dat zie ik nu bijvoorbeeld Soldaat van Oranje.
3: Ja.
4: Ook dit jaar nog The Passion.
3: Ja, klopt.
4: Je speelt de dood in de nieuwe Nederlandstalige productie van Elisabeth.
3: Mm-hmm.
4: Ik bedoel, dit zijn niet de kleinste producties.
3: Nee. Ja. Ik ben iemand die nooit heel erg snel achterom kijkt. Als in de zin van, naar wat ik gedaan heb. Dus het is ook altijd, als ik het dan ook hoor, dan denk ik, oh ja. En het is allemaal zo, dan denk ik, oh ja, dat heb ik gedaan. En dus ik ben, het zit in mijn natuur om altijd vooruit te rennen, wil ik eigenlijk zeggen. Dat wil ik eigenlijk niet zeggen, maar dat is wel wat ik doe. Dus het zijn inderdaad de producties die ik als kind heel graag op mijn cv al had willen zien staan, wat gelukt is. Ja,
4: ja, ook wel dankzij de hulp van je ouders, denk ik.
3: Oh ja, ik heb echt, ze zijn inmiddels gescheiden, maar ik heb echt de twee meest supportive ouders die je daarin kunt wensen. Ik kan me ook nooit herinneren dat wij ooit een gesprek thuis hebben gehad van, moet je niet iets een echt vak gaan studeren. Dus echt heel veel van mijn collega's dat wel hebben gehad. Ik weet op
4: een echt vak, daarmee bedoel je dokter, architect.
3: Precies, ja. Iets waar je tussen aanhalingstekens geld mee kan verdienen. En dat komt natuurlijk uit bezorgdheid vandaan, hè, van een ouder vaak. Maar goed, het is toch een beetje wrang. Sterker nog, ik ging op mijn 14e naar Zoetermeer in het weekend voor musicallessen. En daar werd gewoon een nieuwe auto voor gekocht. We gingen toen van een benzine naar een diesel, weet ik nog, omdat dat voordeliger was met alle kilometers die wij reden. En dat was er gewoon, snap je? Dat deden zij. En dat is grappig, als ik daar, toen was dat een soort bijna vanzelfsprekend iets. Maar ja, als je 14 bent, denk je daar niet echt over na. Als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik van, wauw, wat echt wel. Wat ik zeg, ben heel dankbaar voor de steun die ik van hun altijd heb.
4: En als je ook nu weer terugdenkt aan die tijd, waarom denk je dat ze juist die offers hebben gemaakt om ja. om jou daarin zo
3: Ik moet het ze eigenlijk helpen. Eens vragen. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik misschien toch wel dat zij toch ook wel zagen dat ik daar heel serieus mee bezig was. Ik had als kind nu een hele makkelijke diagnose voor ADHD waarschijnlijk. En destijds school leren en zo. Mijn punt is eigenlijk, als het me interesse toont, dan heb ik een hyperfixatie. En dan hoef je over de geïnvesteerde uren geen zorgen te maken. En als het iets met cijfers was, oh jongen, echt verschrikkelijk. Echt, ik kon. Dan deed ik mijn best ook niet. En dan lukte het dan ook vaak niet. Maar zij zagen, denk ik, dat als het om theater ging en om zingen ging en deze kunstvorm, dat ik een soort van all focused was. En gewoon een soort van sniper. Focus had ook wel. Ja, dus misschien dat het daar lag. Maar ik ga het eens vragen, want ik ben zelf ook wel benieuwd.
4: Ik ben benieuwd naar het antwoord.
3: Ja, ik ook.
4: En had je ook nog broers en zussen?
3: Nee, ik ben enigst kind.
4: Oh, okay.
3: Dus dat maakt het denk ik ook iets makkelijker om in ieder geval al die focus op mij te leggen. Want er was geen ander kind die ook aandacht nodig had.
4: Ja. Neem me even mee naar je kleine theater in huis. Want probeer even te omschrijven hoe dat eruit ziet.
3: Ja, ik kreeg op een gegeven moment. We gingen onze zolder verbouwen. We kregen een dakkapel. Dus je maakt eigenlijk je zolder daarmee groter. En dat was eigenlijk, volgens mij, eerst bedoeld, zodat mijn moeder die naaide vroeger heel veel en zo. En dat zij daar kon gaan zitten en haar kleding kon maken. En dat werd eigenlijk ook binnen een dag van tafel geveegd. Van wat nou als Milan naar de zolder gaat, daar zijn slaapkamer krijgt. En dan hebben we misschien ook minder last als hij weer staat te zingen. Dus ik verhuisde gewoon met mijn hele hebben houden naar die zolder. En toen zei mijn moeder, wacht maar. En toen, die heeft toen een soort van gordijnrails opgehangen door het midden van de kamer. En dan had ik dus een gordijn, dat kon ik dicht doen en open doen. En dat was net een theater. En uren zat ik op die zolder. Ja, met mijn muziekinstallatie. En gewoon en met mijn cd'tjes nog met zo'n Discman, weet je wel. Ik speelde hele shows na. Gewoon mijn hele, het was helemaal fantasie. Uren stond ik daar te zingen.
4: En je voelde je niet eenzaam?
3: Nooit, geen enkel moment. Dat was echt, als ik daar nu nog aan terugdenk, dat is zo'n. Je bent natuurlijk kind, hè? Dus je kent ook een bepaalde vorm van schaamte of gêne nog niet. Of je hebt minder verantwoordelijkheid. Dus ik kon daar gewoon uren mijn ding doen zonder dat ik dacht, ik moet eigenlijk nog dit doen. Of misschien horen ze dit. Helemaal in mijn element.
4: Ja. Wat heeft dat jou gebracht? Die vrijheid vanuit je eigen zolderkamer om te spelen, / oefenen, / trainen.
3: Ja.
4: Wat voor positiefs heeft dat jou gebracht in het spel?
3: Het gevoel dat daar een soort uitlaapklep zit. Kijk, en tegelijkertijd was dat dus een periode waarin, denk ik, heel veel van mijn klasgenoten mij niet begrepen. En ik denk, omdat ik dat dus had, ook nooit uit die overweging dat ik dacht, misschien moet ik maar wat anders gaan doen dan dat ik er dan wel bij hoor. En ik dacht, je kan vinden wat je wilt, maar als ik straks op zolder zit, dan interesseert me dat niet meer. Want dan heb ik dat wat ik wil. Dus dat is ook een soort plek geweest waar ik in een soort veiligheid dan ook kon opgroeien, weet je wel? Zonder dat de mening van anderen of die druk die van buiten afkwam, misschien ook wel roet in het eten had kunnen gooien als ik die plek niet had gehad.
4: Ja. Want voelde je veel druk van buiten af? Werd je begrepen op school?
3: Ik denk door mijn klasgenoten niet echt. Maar ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben er eigenlijk nooit. Ik heb daar dus nooit last van gehad. Omdat ik dacht van, mijn visie was altijd zo duidelijk en zo sterk. Ik wist wat ik wilde. En ik zat ook met heel veel mensen in de klas die geen idee hadden wat ze wilden. En ik dacht van, ik ben liever onbegrepen en weet wat mijn doel is. Dan dat ik jou ben en jij hebt totaal geen idee wat je met je toekomst wilt. Dus dat heeft me daar ook een soort van wel doorheen gesleept, denk ik.
4: Ja. Mooi wat je zegt, dat je toen al wist wat je wilde.
3: Ja, ik heb ook nooit iets. Ik zou nu nog steeds. Ja, nu onder andere weet ik misschien, krijg ik wat andere ambities omdat ik ouder word. Maar ik zou niet weten wat ik anders had kunnen doen ook als ik dit niet had gehad.
4: Wat had je toen tegen jezelf gezegd dat het ultieme is dat je graag wilde bereiken? Die Milan die daar nu nog, die daar in zijn zolderkamer zat te oefenen.
3: Ja, ooit een keer op dat grote toneel staan. Wat ik toen zag als klein jongetje. Dat die grote mensen die dat verhaal vertelden. Als ik dat ooit maar één keer kon doen in mijn leven.
4: In Zuid-Limburg.
3: In Zuid-Limburg.
4: Waar je oma
3: Ja, ook waar dan mijn oma begon is in dat theater. Ja, ja. En daar heb ik uiteindelijk wel gestaan. Jaren later. Dus dat is gelukt wel. Dus ja, dat was, ik weet ook nog heel goed het moment dat ik voor het eerst, en dat was met de tournee van Les Miserables, kwamen wij in Heerlen, in het theater. En dat die eerste voorstelling, dat was wel heel speciaal. Omdat ik dacht van, oh ja, ik zag ons nog zitten op rij 5 met z'n tweeën. En ik dacht van, ja, ja, het is gelukt.
4: Welke musical ken jij woord voor woord?
3: Oh, ja, Les Miserables. Dat is iets wat mijn leven lang heeft achtervolgd. Mijn moeder die nam mij als klein jongetje ooit mee naar Londen voor het eerst. Mm-hmm. Dat was ik een jaar of 8, 9, denk ik. Om musicals te kijken. Nou,
4: dat is wel the place to be.
3: That's the place to be, ja.
4: Zeker.
3: Geen idee waar we naartoe gingen. En mijn moeder die had een soort random kaartjes gekocht. Van dat ziet er leuk uit. Little did she know. Ik verstond helemaal geen Engels. Maar Les Miserables is alles behalve een leuk en vrolijk verhaal. En ik zat daar. En ik verstond geen woord van wat ze zeiden en wat ze zongen. En toen dacht ik, dit wil ik ook. Dit is het. Het heeft zo'n indruk op me gemaakt, die voorstelling. En vooral de rol van Valjean, gespeeld destijds door Elfie Bo, dat werd echt een soort held voor mij. Ik begreep helemaal niks van, maar het maakte zo'n indruk. Die muziek en dat verhaal en dat decor. En dat ik tegen mijn moeder heb gezegd, dat wil ik ook ooit gaan doen. Die rol, wat die meneer daar deed. En sindsdien heeft het me altijd achtervolgd. Ik ben op een gegeven moment gaan studeren in het conservatorium. Ben ik dat materiaal gaan zingen. Ja, en zo is het langs op mijn pad gekomen. Ja, en het is mijn doorbraak geweest in Nederland eigenlijk. Mijn grote doorbraak. En ik heb het uiteindelijk in precies die rol mogen doen. Ook in Nederland, in België.
4: Lijkt alsof alle puzzelstukjes perfect vallen op de juiste plek.
3: Ja, zo voelt het ook. Zo voelt het ook, ja. Ja.
4: Ik heb ChatGPT om hulp gevraagd. Want we gaan naar een voortgangsgesprek.
3: Oké. Okay.
4: Het voortgangsgesprek kent twee punten. Een positief punt en een verbeterpunt. Okay. Laten we lekker beginnen met de positieve punten.
3: Ja.
4: Milan van Waardenburg is een musicalacteur die zich kwetsbaar en eerlijk durft op te stellen. Open staat voor nieuwe perspectieven en bewust kiest voor een zachte en verbindende houding naar anderen. Door open te spreken over zijn burn-out laat hij zien dat zelfreflectie, persoonlijke groei en empathie belangrijke waarden voor hem zijn.
3: Ja, mee eens. Heeft Chet goed gedaan.
4: Ja. Ja. De positieve punten.
3: Ja.
4: Wat heeft hij precies goed gedaan, Chet?
3: Wat ik heel belangrijk vind is dat als je op een gegeven moment op een bepaalde positie komt binnen je vakgebied, waarin je merkt dat je dat anderen naar je gaan luisteren, of dat je ook invloed hebt in wat je zegt en hoe je jezelf uitdraagt, dat je daar iets mee doet. En dat je dat inzet. En dat wat ik misschien wel gemist heb toen ik jonger was en pas begon in het vak. Je kijkt dan toch eigenlijk op naar de mensen die 10 jaar verder zijn, of die op dat moment aan de top staan. Waar je veel van wil leren. Ik was als in het begin echt een spons. Als in, ik heb zo vaak de oudere collega's zeggen van, nu even niet, want ik wilde alles weten. Hoe doe je dit? En hoe zit dat dan? En ik dacht, van deze mensen moet ik het leren. En ook wel echt meegemaakt dat ik dacht, zo wil ik het dus niet doen. Ik neem die rol, die voorbeeldfunctie die je niet toebedeeld krijgt, maar die er wel is, die neem ik serieus. En ik vind dat je daar iets mee moet. Dus ik vind het heel belangrijk om nu naar een nieuwe generatie mensen die nu het vak inkomen, te laten zien hoe het vak in elkaar zit. En dat ze altijd moeten blijven staan voor hun eigen grenzen. En zichzelf altijd mogen durven uit te spreken. En vaak ook namens hun praten, omdat hun stem minder groot is.
4: Ja.
3: En dat vind ik heel belangrijk. Dat komt denk ik uit ChatGPT ook naar voren.
4: Ja, je klinkt nu echt alsof je een man bent van 65, ja. Maar je bent nog zelf heel jong.
3: Ja, jezus, inderdaad. God.
4: Ja. Maar hiermee probeer ik eigenlijk ook te zeggen dat je heel vroeg begon met musical en theater.
3: Ja. Ja.
4: Dat je zoveel ervaring hebt.
3: Mm.
4: Dat je eigenlijk de oude generatie en nu ook wel de nieuwe generatie aan het meemaken bent. Je lijkt wel een hele gezonde brug te zijn tussen die twee.
3: Ja.
4: Je zei net al zelf, ik wil de nieuwe generatie verwelkomen, maar ook vooral laten zien hoe het wel moet en hoe ze zich het beste kunnen opstellen. Wat merk jij van die nieuwe generatie theatermakers?
3: Oh, wauw, ja. Wat ik interessant vind is dat... ik weet nog, toen ik afstudeerde en ik ging mijn eerste mijn eerste productie toen... Ik was tegen alles en iedereen ja en amen, want ik was lang blij dat ik ergens mocht zijn. En je merkt dat mensen die nu binnenkomen wandelen bij hun eerste baan, net afgestudeerd zijn, gewoon een iets grotere mond hebben. En dat vind ik en positief en dat heeft ook een negatieve kant. Ergens denk ik van, ja, ik denk dat de nieuwe generatie, daar moeten we toch van hebben in de toekomst. Dus ik vind dat zij voelen dat zij de ruimte hebben, dat ze iets durven te zeggen, vind ik geweldig. En de andere kant is dat ik denk van ja, en soms is het ook goed om te luisteren in plaats van meteen beginnen te praten. Dus er zit een goede shift in. En ik denk dat de nieuwe generatie meer durft.
4: En hoe was het voornamelijk in jouw tijd?
3: Ja, nee, ik kwam binnen en ik deed alleen maar ja en aan, maar ik zei helemaal niks. Ja. En daar werd dan ook wel overheen gelopen.
4: En terugkijkend, had je misschien iets meer voor jezelf moeten opkomen?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, zeker. En wat ik bedoel, dat is ook voor een van de redenen waarom ik ooit in een burn-out terecht ben gekomen, op best wel jonge leeftijd nog zelfs. Was omdat ik niet voor mijn eigen grenzen durfde, of voor mezelf durfde op te komen te zeggen van ik nu niet meer, en daar maar overheen ging. En daar probeer ik nu de jongere generatie bewuster van te maken. Maar ik denk dat dat al wel aan het gebeuren is. Ze doen dit al wel. Ja.
4: Ik wil het zo meteen nog even hebben over je burn-out periode. Mm-hmm. Want die is natuurlijk ook gewoon best wel intensief geweest. Ja. Maar eerst een ChatGPT weer met de verbeterpunten.
3: Ik ben heel benieuwd.
4: De verbeterpunten van Milan van Waardenburg. Je kan nog altijd groeien in het bewaken van zijn eigen grenzen. Meer vertrouwen op zijn eigen kwaliteiten bij nieuwe uitdagingen en zichzelf minder laten leiden door de verwachtingen van anderen.
3: Ja, raak.
4: Ja?
3: Het klopt echt. Ik vind het bizar. Ja.
4: Grenzen laten bewaken. Je moet beter zijn in je eigen grenzen bewaken.
3: Ja.
4: Een van de punten.
3: Ja, dat blijft een moeilijk iets. Nou ja, ik denk dat ik kom mezelf in elk project wat ik doe, kom ik mezelf altijd wel weer een keertje tegen. En ik denk dat ik het moment van tegen de muur lopen, dat kan ik nu voor zijn. Doordat wat ik de ervaring die ik heb opgedaan ook, dat heeft die hele burn-out, daar heb ik veel van geleerd. Maar ik ben als artiest, als acteur, denk ik... kijk, een paar weken geleden bij de Bokrijders in Maastricht. Dat was echt wel te danken aan de hitgolf destijds. Ben ik voor 6.500 mensen in elkaar gezakt tijdens de voorstelling. En ergens had ik waarschijnlijk 10 minuten van tevoren al wel aan moeten aangeven van jongens, het gaat niet, als in het is te warm. Mm-hmm. Maar dit is, en dat gaan mede-acteurs en artiesten gaan dit kennen van je gaat niet opgeven. Als in er is toch een soort van eeuwenoude traditie van the show must go on.
4: Yeah.
3: Dat zit in je DNA.
4: Oh ja.
3: En ga jij maar als acteur de verantwoordelijkheid nemen om te zeggen, ik trek die stekker nu uit die voorstelling en ik ga alles stoppen waar honderden mensen aan meewerken. Er zitten 6.500 man te kijken. Ja, die verantwoordelijkheid die wil je als acteur helemaal niet nemen. Dus dan ga je tot het uiterste. Nou, en letterlijk. Dus dat is toen... het is allemaal hartstikke goed afgelopen. Ik ben helemaal niet heel lang oud geweest. Maar ja, het is toch wel een nare ervaring als je staat te zingen, opeens gaat het licht uit en je wordt wakker op de grond. Dat is wel gek. Dus wat dat betreft, en dat is voor mij ook weer een leerschool. Dat ik denk, oh ja, weet je wel, dan word je toch opgeslokt door de grootheid van een project of door je eigen ambitie ook heel erg.
4: Had je een moment getwijfeld om toch te stoppen? Ik bedoel, de show must go on.
3: Een scène ervoor dacht ik, voel me echt niet lekker. Want het is echt te warm. Ja, dat had het punt moeten zijn dat ik had gezegd. Van, volgens mij moeten we, al was het even gestopt, weet je wel. Je hoeft niet per se meteen dan een hele show te cancelen. Maar al is het even...
4: Even een korte break.
3: Een korte break, ja. En zeker, want het waren hartstikke extreme omstandigheden. Snap je? Als je normaal... We speelden buiten en het was precies... de gevoelstemperatuur in het stadion was op dat moment iets van 2 of 43 graden. Nou ja, met dikke kostuums en de hele shebang. En het is natuurlijk echt een extreme omstandigheid. Dus om dan even te zeggen, we doen even 5 minuten pauze en gaan daarna weer door. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. En toch is er dan toch iets in je systeem wat zo diep ingeprent zit. Je doet het niet.
6: Hmm.
3: Maar een leermoment.
4: Leermoment, ja. Zeker weten. Ja. Je mag meer vertrouwen hebben in je eigen kunnen bij grote uitdagingen.
3: Ja.
4: Je had getwijfeld of je de show...
3: Ik twijfel elke keer. Ja. Ik twijfel elke keer, kan ik dit wel?
4: Had je ook getwijfeld over dit gesprek, by the way?
3: Nee, eigenlijk niet. Maar ik moet zeggen, wat ik vond het wel spannend. Omdat ik zeg, vaak zijn interviews toch altijd ter promotie van een product of van een show. En ik dacht ook, en ik zat hier, kwam hier naartoe, ik dacht, oh, maar volgens mij zit ik echt voor mezelf, voor mezelf alleen.
4: Ja, klopt.
3: En dan is het wel spannend, maar ik vind het wel leuk.
4: Het gaat goed.
3: Het gaat goed, ja.
4: Oké, super. Heel fijn. Je had getwijfeld of je de rol van Jezus in The Passion wel wilde aannemen.
3: Ja, ja. Ja, nou, kijk, het is als artiest, de mail kwam binnen met de uitnodiging... of ik interesse zou hebben in de rol van Jezus. En als artiest zijn dacht ik, bingo, want het stond op mijn bucketlist. Ik denk dat je als zanger, als acteur, weet je wel... en als je een beetje affiniteit hebt met het programma... in de zin van wat ze maken, wil je dat gedaan hebben. En toen dacht ik wel meteen van, oh, wacht heel even. Ik ben niet derde discipel van links, ik ben Jezus. En daar hebben mensen echt een beeld van. En ik kan me voorstellen, de Caro ook. Volgens mij pas ik als persoon niet in dat beeld, dacht ik heel erg.
4: Waarom niet?
3: Nou ja, ik ben samen met Paul, hè? Dus ik heb een vriend. En ik steek dat ook zeker niet onder stoel of banken. Sterker nog, ik sta heel erg voor onze community.
4: Een rol gespeeld?
3: Nou ja, ik dacht dat. Dus ik dacht van, ik zat vol, uiteindelijk bleek vol met aannames en vooroordelen, ook over hun team. En ik heb wel gezegd, als jullie verwachten dat ik heel erg in het plaatje moet passen, wat ik nu denk dat jullie hebben, dan ben ik niet jullie guy. En ze zegt, maar wat is dat beeld dan? Ik zeg, ja, dat ik niet mag praten over mijn geaardheid en dat mijn seksualiteit een probleem is. En ze zegt van, wacht even, we hebben jou gevraagd. Vanwege jou. Dus we hebben ons huiswerk echt wel gedaan. Wij weten wie jij bent. We willen jou hebben om wie jij bent en wat je kan. Toen dacht ik, oh. Dus toen ging het voor mij ook echt een wereld open. En ik heb me nog nooit ergens zo welkom gevoeld als bij het team van The Passion. En ik vond het het was een geweldige zoektocht, die hele Passion. En ook, ik zie mezelf als een spiritueel persoon en niet een gelovig iemand. Dus ik heb nooit iets met het geloof gehad. Ik heb daar ook nooit iets tijd in geïnvesteerd. Toch ook wel. We hebben met 3 andere acteurs hebben een alfa-cursus gedaan. Een alfa-cursus is een cursus die je als non-gelovige kan doen om kennis te maken met het geloof. Dat doe je met een dominee samen. Okay. Ja, je leest uit de Bijbel. Je krijgt echt een soort van godsleer bijna.
4: Moest dat van Karel?
3: Nee, ze vroeg of ik daar interesse in had. Okay. En ze wilde daar een podcast van maken. En,
4: okay.
3: en toen zei ik van, ik wilde het doen. Ik zeg maar, dan wil ik ten alle tijden altijd kunnen zeggen wat ik denk en voel. En zeg maar, dat is ook juist de bedoeling.
4: Mm.
3: Dus we verwachten ook niet dat je aan het eind van die cursus een gelovige bent. We willen voor heel erg eerlijk documenteren hoe dat gaat.
4: Ja.
3: En ze dacht, nou, dat kun je krijgen. Want eerlijk ben ik wel. Nou, en dat is echt, dat was zo inspirerend. En het heeft me zo verrast. En ik kwam daar binnen als een best wel zo van, best wel niet met mijn hakken in het zand, want ik stond wel open, maar ik dacht van, ja, dan moet je van goede huizen komen, wil je mij kunnen overtuigen dat God bestaat? En ik zal niet volmondig zeggen dat ik weet dat God bestaat, maar het heeft me wel aan het denken gezet.
4: Oh ja?
3: Absoluut, absoluut. Ik heb daar toch ook in het hele traject dingen meegemaakt dat ik dacht, oh ja.
4: Kun je mij een voorbeeld geven?
3: Ja, een deel van de Passion is vooropgenomen. Dus dat zijn opnames die een paar weken voor het live event plaatsvinden. En dat is een killer schedule. Dus ze moeten heel veel draaien met heel veel mensen. Het is met live muziek, dus ze zangen. Dus je moet elke scène, elk lied doe je wel 10 of 15 keer. Nou, daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. En je draait op locatie, dus ook vaak buiten. En we hadden een draaidag van 14 uur, denk ik.
6: Zo.
3: Ja, en het was het. Het ging over in een nachtshoot. We hadden heel lang een uitloop gehad. De confrontatie tussen Jezus en Judas. Een hele heftige scène. Het was in een hele kleine locatie. Dus we moesten de hele tijd. De cameraploegen moesten ook heel de tijd verplaatsen. Dus heel veel gedoe. Maar we moesten daarna nog mijn gebedslied opnemen. Dat was buiten in een prachtig theater in Diever. Ik zal het nooit meer vergeten. En ik weet nog dat die team zat helemaal onder de stress. En zegt van, ja, we hebben volgens mij nog maar 40 minuten... en we moeten er draaien en het is moeilijk qua shots... en qua zang. En dacht ik, oh ja. En ik was ook nog heel moe. En we hadden al heel veel gedraaid. En ik stond klaar op mijn eerste positie. En toen dacht ik, ja, waar haal ik het in godsnaam vandaan? En toen keek ik zo naar boven en dacht ik, nou... als je bestaat... Dan nu. Want dan heb ik je nu nodig. Laat maar zien if you're there. En we hebben het in één shot gedraaid. Stond het erop. Ja, kun je mij niet uit... Ja, snap je? Ja. Als in...
6: Ja.
3: Ja, is toch wel bijzonder, toch?
6: Vind ik wel.
3: Ja. Nou, en dat...
6: Dat heeft je even aan het denken gezet.
3: Absoluut. Dat ga ik nooit meer vergeten. Ja.

0: heb ik je weer even teruggebracht naar een tijd.
1: Waarin in een split second.
0: Ja, het geluid van jouw jeugd, Marco Borsato.
1: Ja. Nou ja, het is dus, ik weet nog als kind, ik luisterde vrijwel nooit naar liedteksten. Dus muziek was voor mij sfeer. En dit lied is, dit lied staat symbool voor een herinnering dat ik achter in de auto zit op onderweg naar zwemles. Mijn vader bracht mij altijd naar zwemles.
0: Ook dat nog, zwemles.
1: Zwemles, stagen over het lopen over het water. Ja, ja, het is te mooi om uit te zijn. Wow. Maar dat was altijd, dat was een donderdagavond. En mijn vader die had 1 of 2 cd's in de auto. Mm. En dat, die stonden in een bepaalde volgorde. En elke keer als ze dan... en dat lied kwam... Dat kwam ook... Omdat die liedjes zich altijd in dezelfde volgorde afspeelden... was het ook nog op een moment dat we een soort van... bijna bij het zwembad waren. En het is een soort core memory dat ik heb. Dat ik achter in die auto zit. En eigenlijk dat intro al van dat liedje... met die fluit en die saxofoon die daarbij komen. Een soort instant herinnering dat ik achter in die auto zit. Ja, met mijn vader samen. Ja.
0: Wauw. Ja, als je die cd's natuurlijk telkens op dezelfde manier afspeelt... dan weet je ongeveer wanneer die,
1: wanneer die komt,
0: inderdaad. Ja. Ja. Het water van Marco Borsato. Ja. Zwemles, uiteindelijk wel gewoon je A-diploma gehad. A en B, C niet.
1: Nee, A en B waren, dat waren de voorwaarden. En C was, kon ik zelf kiezen, dat vond ik al niet interessant.
0: Nee. Maar hoe druk had je het als kind? Theaterlessen, ik bedoel musicallessen, zwemles, school... Je vrije stukken op zolder.
1: Ja. Ja, toch, als ik het zo hoor, vrij vol. Maar ja, omdat het bij zwemles had ik echt eigenlijk best wel een hekel aan, weet ik nog wel. Maar dat als het nou, kijk, alles.
0: En waarom? Waarom had je
1: Ja, omdat het waarschijnlijk geen niet bijdroeg aan dat theater. Want dat was, kijk, al die dingen waar ik naartoe ging, zoals zangles en een theaterles, dat was allemaal ten behoeve van dat ik. Die droom. Dus dat was allemaal. Dat, voor mij was dat, dat gaf mij energie. Dus het kostte me niks.
0: Ja. Ja. Zwemles was ruis.
1: Ja, ruis. Ja, daar kon ik niks mee.
0: Je was jong, succesvol en je kreeg ineens een burn-out.
1: Ja. Ja.
0: Het lijkt me super heftig. Wanneer wist jij, dit gaat niet meer?
1: Ik begon heel low-key op een bepaald punt paniekaanvallen te krijgen. Niet wetende ook dat het echt paniekaanvallen waren. Het zat eerder in mijn hoofd. En dat ik. En dat het waren. Die momenten die kwamen steeds vaker en die werden steeds heftiger. En ik had altijd wel een beetje ook een mening over mensen. Ja, ik denk een paniekaanval stel je niet aan, man. Als in. Voordat het bij mijzelf begon. En op een gegeven moment toen ik dacht van, oh, dit zijn paniekaanvallen. Ik bedoel, het kan echt aanvoelen alsof je bijna doodgaat. Zo heftig kan dat zijn. En die momenten van paniek, kwamen steeds frequenter en die werden steeds heftiger. Behalve op het toneel. En daarom bleef ik ook werken. Want ik dacht, dat is de enige, als ik op het toneel sta, ben ik sowieso verzekerd dat ik 3 uur... echt geen paniekaanval ga krijgen. Want hier gebeurt me dit niet. En ik weet niet waarom het daar niet gebeurde, maar het gebeurde daar niet. Maar ondertussen, als ik niet op het toneel stond, haalde me dat in.
0: En waar gingen die paniekaanvallen over? Wat voor paniek?
1: Ja, en gewoon een totale blok. Of ik wel. Dat ik het, dan begon het te tintelen. En dan begon alles te draaien. En dan wist ik niet meer hoe ik was. En of ik nog wel goed deed. Nou, eigenlijk helemaal geen totaal niet echt een aanleiding. Maar gewoon mijn hele systeem die een soort van overloaded was.
0: Was je toen al op kamers?
1: Ja, toen werkte ik al. Toen zat ik in Duitsland, toen woonde ik in Stuttgart.
0: Oh ja.
1: Ja. En zelfs zo dat ik op een gegeven moment... Ik wist niet eens meer hoe ik mijn eigen boodschappen moest doen. Als in, ik dacht van, maar dan moet ik naar buiten. En dan het idee al dat ik alleen naar de supermarkt moest lopen... was al te veel, bijna.
0: En was je bekend met soortgelijke paniekaanvallen? Of,
1: nee,
0: of kwam dit
1: niet.
0: Echt helemaal vanuit het niets?
1: Ja, dat kwam echt uit het niks. Ja. Omdat ik altijd een soort van heel... Ja, ik heb me daarin nooit verloren. Het was al te veel, bijna.
0: En was je bekend met soortgelijke paniekaanvallen? Of,
1: nee,
0: of kwam dit
1: niet.
0: Echt helemaal vanuit het niets?
1: Ja, dat kwam echt uit het niks. Ja. Omdat ik altijd een soort van heel... Ja, ik heb me daarin nooit verloren of onzeker gevoeld. Maar het is echt... Dat komt

0: Want ik dacht, ja, ik moet toch geld verdienen. Naar Stuttgart terug, daar had ik al een keer gewerkt. Dat vond ik eigenlijk niet zo leuk. Dus eigenlijk, er waren genoeg tekenen geweest om eigenlijk dat niet te moeten of te hoeven doen. En dat heb ik. Ik zat gewoon niet op mijn plek. En daardoor. Ik denk dat het daarom ook begonnen is. Dat het echt tegen mijn zin aan het werk was. En iets aan het doen was dat ik echt niet leuk vond. Wat me alleen maar energie kostte en me niks meer opleverde. En daaruit is het ontstaan. Maar heel lang dus nog volgehouden dat ik gewoon kon spelen. Totdat ik een keer op het podium stond en dat daar ook begon. Ja, en toen was ik lost. Toen dacht ik, ja, oké, nu is er geen. Nu moet ik echt iets gaan doen. Hieraan, want nu is het ook op het toneel. En dan, dat was altijd mijn veilige haven.
1: En in de periode dat het net nog niet gebeurde op het podium, ja. Heb je hulp gezocht?
0: Want ik heb die uitvlucht. Als ik op het toneel sta, wij speelden 8 shows per week. Dus we waren heel veel aan het werk.
1: Jij snakte gewoon naar het podium?
0: Ja, en daarom bleef ik ook maar eens een soort van obsessie. Ik had vaak dat ik als afleiding kwam ik heel vroeg in het theater. En dan voelde ik het opkomen en dan ging ik traprennen in het gebouw. Want ik dacht, als ik maar bezig ben, moet ik bezig blijven. En dus ik was ook helemaal uitgeput. Het ging echt, als ik er nu aan terugdenk, helemaal nergens over. Maar ook denk ik bang en schaamte om toe te geven dat ik dat had. Want omdat ik dacht, ja, er is toch niks. Ik heb toch niks. Als in waarom of, dus dat is ook echt een andere tijd. Als in nu, dat is ook iets van de jongere generatie. Jongere generatie durven veel meer te praten over wat ze meemaken. Therapie is een jongere generatie ook niet vreemd tegenwoordig. Maar toen wel. Er was heel veel schaamte over dat wat ik voelde.
1: Ja. Ja. En wanneer was voor jou de stap om hulp te gaan zoeken?
0: Ja, toen het me op het toneel overkwam. En toen dacht ik, ja, nu valt dat ook weg. En nu is het overal.
1: En was dat moeilijk om te doen?
0: Ja, dat vond ik wel heel moeilijk, ja. En uiteindelijk van het moment dat het daar gebeurde. En ik dacht, ik moet hulp gaan zoeken. En ik zat bij de huisarts. Toen viel er al zoveel van me af. In de zin van, die drempel. Dus echt het hulp zoeken en de stap maken naar gewoon iemand te vragen van, help me hiermee. Die was zo groot. Ja, toen ik hem eenmaal over was, dacht ik, oh ja, oké, let's do this. Laten we het aanpakken.
1: Ik zou denken, jij met zulke supportive ouders had misschien eerder aan de bel getrokken.
0: Ja, mijn ouders hebben hier niks van meegekregen in die periode. Ik denk dat volgens mij, ik heb voor het eerst echt gepraat over mijn burn-out veel jaren later in interviews en uitvoerig ook pas eerst echt omschreven in het boek wat ik geschreven heb. En daar hebben mijn ouders volgens mij ook pas voor het eerst echt kunnen lezen hoe dat voor mij was. Ik heb dat een hele lange tijd ook echt voor ze verzwogen. Ook uit schaamte, denk ik. Wat je zegt, eigenlijk helemaal geen reden toe. Maar ja, dat is toch een soort van, ja, toch een verwachting bij mezelf ook of zo, dat ik de schijn moest hoog houden, ja. Dat ik het allemaal onder controle had. Ja.
1: En ben je nu inmiddels wat milder voor jezelf?
0: Ja, oh ja, absoluut. Absoluut, zeker weten. Ja.
1: Therapie staat nu gewoon in je top 10 meest gezochte woorden.
0: Maar het praten daarover. Ja. Van daar is helemaal niks om ons voor te schamen. Zeker niet in een business die zo snel gaat, die zoveel van je vraagt, die zoveel van je verlangt, waar heel veel wordt verwacht. Vind ik het juist heel fijn dat we nu met elkaar kunnen praten over, are you okay? Nee? Oké. Okay. Weet je wel, dat we got each other's back. Dat voel ik wel, ja.
1: Ja, ik heb het idee dat het na corona veel meer veel meer bespreekbaar is.
0: 100%.
1: En dat, dat er veel eerder bij elkaar wordt ingecheckt.
0: Ja, zeker. Absoluut. Ja.
1: We gaan naar jouw wankelplaat.
0: Ja.
1: Dat is die van Jazzanova,
0: ja.
1: Little Bird.
0: Ja.
1: En die gaat waarschijnlijk wel over jouw burn-out periode.
0: Ja, dat is echt gelinkt aan deze periode. Terwijl, en het is grappig dat ik ging laatst nog een keer de tekst opzoeken. Het is volgens mij eigenlijk een liefdesliedje, het is heel positief. Maar ik weet nog wel, het is ook weer sfeer. Dit lied staat voor een soort bepaalde sfeer. De muziek zelf voor een bepaalde sfeer die ik voelde in mijn lichaam. En als ik zijn stem hoorde, werd ik rustig.
2: Of all the things I found in life, no moment's better than this.

0: hoorde Little Bird van Jazza Nova. Je luistert naar Misha op NPO Radio 1 met mij, Redwan Uitworg. Zijn leven speelt zich af op het toneel, maar vandaag zit hij gewoon bij mij hier in de studio. Musicalster, West Endster en dit jaar nog Jezus in the Passion. Milan van Waardenburg, welkom.
1: Dankjewel.
0: Deze plaat heeft jou echt wel even in een hele andere wereld gebracht. Hè? Je hebt je koptelefoon opgehouden en je bent echt volop in de muziek gaan.
1: Ja, dit is, ik weet niet, dit lied is, zit zo, het is zo sferisch en hoe het is opgebouwd. En ja, wat ik zeg, zijn stem doet iets met mij, die raakt iets of zo. En ik, van het moment één dat ik de plaat, ik weet niet hoeveel honderden keer ik dit nummer al geluisterd heb in mijn leven.
0: Dit is jouw wankelplaat, gerelateerd aan de tijd van de burn-out, stemproblemen, paniekaanvallen. Wat heeft jou uiteindelijk uit die burn-out geholpen?
1: Rust en me vooral zelf de rust en de tijd gunnen om te denken van, om weer aandacht aan mezelf te schenken of zo.
0: En hoe ben je tot die realisatie gekomen?
1: Ik heb een hele goede agent en die zei van, oké, ik ga je even uit de show en al het contact met het bedrijf loopt gewoon nu via mij. Als in, je hoeft verder niks meer te doen. Je gaat je alleen op jezelf focussen en uiteraard de therapie gevolgd en dat soort dingen. Maar dat iemand anders heel eventjes dat, toch komt dat ook weer terug om die druk van, ik moet toch de show doen en hoe zit het dan zo en zo. Dat iemand zei van, I'll take care of it, dat is niet jouw zorg. En ik merkte dat me heel erg veel, dat me dan een bepaalde vrijheid gaf om de tijd in mezelf te investeren. En ik denk dat me toen heel erg heeft geholpen, ja.
0: Mooi. Dus mensen van buitenaf hebben het toch wel.
1: Ja, en ik het is ook wel in die tijd. Ik zeg ook altijd, ik kan doen wat ik doe. En ik doe wat ik doe, omdat ik zo'n goed team om me heen heb. Ik heb echt al jarenlang een fantastische agent en manager en een geweldige zangcoach en een spelcoach en een KNO-arts die met me meegaat. En ook iemand waar ik af en toe mee kan praten als het gaat over sociale druk. En dat is echt mijn vangnet. Door hen kan ik doen wat ik doe. Want ik kan het helemaal niet alleen.
0: Helaas kan dat ook niet in één dag.
1: Nee.
0: Hoe zag die weg terug eruit?
1: Uiteindelijk denk dat ik er iets van 5 of 6 weken uit ben geweest.
0: En met uit bedoel je?
1: Geen shows.
0: Geen shows.
1: Nee, geen shows. Echt alleen maar gewoon focused on myself.
0: En hoe zagen die 5 weken er dan uit? Want als je die paniek aanvallen.
1: Heel veel bleef, slapen. Toen voelde ik pas hoe moe ik was. En ik dacht, omdat het toch een bepaalde, je kon iets loslaten en daar kwam zo ontzettend veel moeheid. Ik sliep uren. En dan sliep ik overdag heel veel. En dacht ik, nou, kan ik waarschijnlijk 's avonds niet slapen. En dan ook gewoon wel weer. Dus ik heb echt, het kwam ook van echt een bepaalde fysieke moeheid los. Veel praten. Ook naar huis gaan. Want ik zat natuurlijk in Stuttgart. Dus ook de gelegenheid genomen om toch weer terug naar Nederland te gaan. En ik had me ook in die tijd heel erg afgesloten voor mijn sociale kring. Omdat ik dacht van, ja, als ik met iemand moet praten, die gaan zien dat het niet goed bij mij gaat. Dus ik houd maar alles op een afstand. Het is ook wel weer gewoon sociaal weer onder de mensen komen. En daarna rustig aan weer opbouwen. Dus niet meteen 8 shows doen, maar gewoon 1 show per week, 2 show. En dan gewoon dat weer opgebouwd. En toen ging het vrij snel ook wel weer dat ik dacht, ik zit wel goed weer in mijn systeem of zo. Ik denk dat ook het voordeel is dat ik nog jong was toen het gebeurde. Het is een beetje dubbel natuurlijk. Maar ik denk dat ik daarom weer redelijk snel was opgestart.
0: Ja. En nu doe je weer 8 shows in een dag.
1: Ja. Ja, ze voelt het af en toe wel.
0: Ben jij na de burn-out een andere Milan geworden? Of?
1: Absoluut. Ja? Zeker weten, ja. Ja, toen dacht ik, weet nog heel goed, toen ik aan de andere kant van de berg was, dat ik dacht, dit gaat me nooit meer gebeuren. Want het was ook sociale druk. Ik bedoel, het had ook te maken met stemproblemen. En kijk, dit instrument wat wij hebben, onze 2 stembandjes. Ik bedoel, ze zijn alle 2 centimeter of 2 groot. Maar daarmee verdienen wij ons geld. En die deden het op een gegeven moment niet meer. Toen dacht ik, ja, maar dan ik zag mijn hele carrière aan me voorbij gaan. En toen dat ook allemaal hersteld was, dacht ik, ja, maar dit gaat me nooit meer overkomen. En daarom sta ik nu ook zo erg op mijn strepen. En weet ik heel goed waar die grenzen liggen. En wil ik dat ook heel graag doorgeven. Omdat ik dat zo belangrijk vind. Omdat ik weet wat de andere kant kan zijn als je dat niet doet.
0: Ja, dus de grenzen aangeven en Ja, en niet te veel hooi op je vork nemen.
1: Ja, precies.
2: Hey lieverd, Danique hier. Ja, jij dacht ik ben van eraf, maar helaas. Ze hebben mij gevraagd of dat ik een boodschap voor jou op wilde nemen als verrassing. En natuurlijk wil ik dat, want je weet dat ik jou enorm waardeer als mens, als collega, als vriend. En ze vroegen dan ook of dat ik wat herinneringen wilde ophalen samen. Dat is heel moeilijk om uit te kiezen, maar waar ik meteen aan dacht was eigenlijk hoeveel we al hebben gelachen samen. Want lieve mensen, Milan maakt er namelijk de sport van om mij te laten lachen op het toneel. Alleen vergeet Milan daarbij iedere keer dat hij eerder in de lach schiet dan dat ik dat doe. En daar moet ik dan vervolgens weer heel hard om lachen. Maar ook tijdens repetities komt Milan als een soort stier soms op me afstormen, waarin die dan mij de hele zaal doorduwt. Ja, hier moet je eigenlijk gewoon bij zijn. Maar goed, zoals je hier aan misschien ook wel merkt, is het gewoon een feestje om met jou samen te werken. En ik kijk en luister zo graag naar je als je op het toneel staat. Daarom kom ik deze week ook gewoon nog een keer kijken naar Tick Tick Boom in het De La Mar. Want jullie doen dat fantastisch. Dus ik zou het niet willen missen. Maar het allerliefste sta ik gewoon naast je op het toneel. Ik kan nog oneindig lang doorgaan, maar heel veel plezier daar. Ga lekker kletsen. En ik zie jou deze week weer. Dikke kus.
1: Ach, die Danique, wat lief. Wat leuk. Wat een verrassing.
0: Ja, je collega.
1: Ja, zeker. Ja, daar heb ik ondertussen al 2 keer meer mogen werken, ja.
0: Jij, ze zeggen dat ze ja, dat ze door jou heel vaak uit de concentratie wordt gehaald.
1: Ja, zeker. Ja,
0: dat
1: ja.
0: Doe je lekker expres. Dat vind je leuk om
1: als,
0: te doen.
1: Nou, ik vind, ja, het ergste is als ik. Ik heb in Engeland, vaak doe je, lang kort verhaal hoor, aan het eind van het seizoen heb je een soort afsluitend feest met een cast. En dan worden er een soort van interne awards uitgereikt. En dat zijn vaak de awards voor de meeste, iemand die vaak te laat is gekomen. Of iemand die vaak zijn tekst is vergeten. En ik heb toen ik in Engeland werkte, de award gewonnen voor Best Corpser. En dat betekent degene die of het vaakst lacht op het toneel of mensen het vaak aan het lachen brengt.
0: Nou, daar is geen woord aan gelogen.
1: Nee, die titel draag ik met trots. Ja, nee, ik weet het niet. Er zit ook iets recalcitrants in mij. Dus op het moment dat ik weet dat het niet kan, dan vind ik het allerleukst.
0: Ah, dat, ik
1: toch?
0: Snap dat helemaal. Ja. Wanneer het niet mag.
1: Of het niet mag.
0: Wanneer het niet mag en dan wil je dat vooral doen.
1: Ja, en wat zij zegt, dan heb ik een heel goede grap bedacht. En eigenlijk nog voordat ik hem uitvoer, zit ik zelf al helemaal lig ik in een deuk. Ja, het is verschrikkelijk.
0: Ik keek jou net aan toen je Danique hoorde praten. Ja. En toen moest je al lachen. Ja. En toen ging je al helemaal terug naar de momenten samen. Ja. Jullie hebben samen in Elisabeth gespeeld.
1: Klopt, ja. In de Bokkenrijders, ja.
0: Jij speelde de dood.
1: Ja.
0: Leg uit. Hoe ziet
1: dat eruit? Ja. Nou, in dit geval, in de voorstelling van Elisabeth, was ik een soort van David Bowie-achtige figuur. Met een soort rode, zwarte, leren, jonge jas. Met een soort van blonde. Ik zat er echt uit. Adam Lambert, zo zag ik eruit. Okay. Een soort van rockster-achtig iemand. Ja. Nou, het gaat over het leven van keizerin Sissi in Oostenrijk. Die eigenlijk haar hele leven depressief is geweest. En in de voorstelling een soort romantische relatie heeft met de dood. En daar heb ik Danique leren kennen. En dat is een feest. Ja, Danique is zo iemand, eigenlijk zo'n nieuwe generatie die nu haar aan het begin staat van een enorme carrière die ze gaat hebben, dat weet ik zeker. En ontzettend leuke, lieve en heel getalenteerde collega. En we hebben afgelopen zomer nog een keer in de Bokkenrijders ook samen mogen werken. Ja, en dat is Danique is iemand die je goed aan het lachen kan krijgen. Dus dat vind ik extra leuk.
0: Ik hoorde haar ook iets zeggen met iets in de De La Mar?
1: Ja, dat is de voorstelling die ik op dit moment aan het doen ben. Ja, ik sta op dit moment in de voorstelling Tick Tick Boom. Dat is een reprise van een voorstelling die we in december, januari hebben gedaan. In de gelegenheid van Pride Amsterdam nemen we die voorstelling. En dat gaat over het leven van Jonathan Larson. Dat is een componist, schrijver. Ja, en dat is misschien wel een van de meest bijzondere producties en rollen die ik ooit heb mogen spelen. En die ik misschien ooit nog ga spelen. Want het is maar heel kort. We spelen nog 5 voorstellingjes.
0: Mm. En waarom is die zo bijzonder voor je dan?
1: Oh,
0: je hebt al zoveel producties op je naam. Maar dit is een van de meest bijzondere, zeg je.
1: Ik heb in mijn carrière heel veel mooie producties mogen doen. Maar dat waren altijd gigantische shows. En ik noem ze ook wel vaak copy-paste shows, omdat ze ooit ontwikkeld zijn in Engeland of New York. En die komen dan naar Europa. En dan je vult wel een rol in, maar eigenlijk doe je wat al ooit is gemaakt door iemand anders. En dit was een productie, dit materiaal bestond dan, maar we hebben echt helemaal onze eigen versie gemaakt. En het is een 1 acte van 1 uur en 40 minuten, waar ik onafgebroken op het toneel sta. Dus ik ga niet af. En eigenlijk een uur en 40 minuten echt alleen maar aan het spelen en het zingen ben.
0: Een uur en 40 minuten.
1: Ja, achter elkaar door.
0: Dat is hard werken.
1: Ja, het is echt een marathon. En wat mij dus als... En ik denk daarin als acteur en als zanger echt tot het uiterste drijft. En dat, ja, ik hou van een uitdaging. En het gevoel dat ik... Nou, daar begon ik ooit aan. Toen dacht ik, en we doen het in het Engels. Mijn vriend komt uit Venezuela, dus we spreken thuis Engels en Nederlands door elkaar de hele tijd. Mijn Engels is goed. Maar een uur, het is basically een monoloog, een uur en 40 minuten. Wel met scènes met andere mensen, maar heel veel lappe teksten. Echt, soms zijn de dingen waar ik 6 A4'tjes aan tekst aan één keer door praat. Ja, toen ik dat script had, dat was echt iets waarvan ik dacht, ik weet echt niet of ik dit ga kunnen. En dat ik... Dat we het nu aan het spelen zijn en dat ik het in mijn vingers heb zitten, dat ik het materiaal de baas ben geworden, daar ben ik zo trots op.
0: Mooi. Tik-tik-boom.
1: Ja. Tik-tik-boom, ja.
0: Nog 5 shows in Theater Delamar in Amsterdam.
1: Yes.
0: Is er nog een rol dat echt bovenaan je verlanglijst staat? Gewoon, dit is wat ik nog moet doen.
1: Goh.
0: Ja, je bent 32, Milan. Ik bedoel, je bent nog heel jong, maar je klinkt als 65. Ja.
1: Die ga ik meenemen. Ja, goede vraag. Nou ja, Van Jean is die rol altijd geweest. En dat heb ik natuurlijk mogen afstrepen. En ik was heel bang voor wat daarna zou komen. Ik dacht, ja, maar goed, heb ik daar nog daarna überhaupt nog wel ambitie om in het vak te staan? En wat ik heel leuk vind om te merken is dat mijn focus zich een beetje verlegd heeft van... ik wil die rol spelen in die productie naar... ik wil dus nog met deze regisseur werken. Of ik wil nog eens in deze stad staan. Of ik wil nog eens met deze mensen iets maken. Of ik wil eens een kleine productie doen. Of een monoloog of een toneelstuk. Dus het heeft zich op een hele andere manier verplaatst. Ik ben veel minder gericht dat ik denk ik moet deze rol spelen. Maar ik dacht nee, ik wil me eens laten regisseren door deze persoon.
0: Door wie?
1: Ivo van Hoven staat heel hoog op mijn lijstje. Ja, dat zou ik echt... als ik daar ooit mee zou kunnen samen...
0: En waarom?
1: Nou ja, in zijn tijd dat Ivo nog bij ITA zat, vindt zijn werk gewoon... Dat ging ik altijd naartoe en dan was ik altijd gewoon... kijk, musical is natuurlijk en zingen, dansen en acteren. En dus je probeert je zo goed mogelijk te ontwikkelen in alle drie de disciplines. En ja, de stukken die ik van ITA heb gezien onder leiding van Ivo, ja, daar was ik gewoon allemaal... Ja, zoals ik bijvoorbeeld naar een concert kan gaan van een hele, hele goede zanger. Nou, als ik dan naar een toneelstuk ging door die acteurs, dacht ik van hoe kan het zijn dat mensen zo goed en waarachtig mooi kunnen spelen. En ja, wat hij gemaakt heeft, daar wil ik ooit eens in staan.
0: Ja, hij heeft ook heel veel prijzen gewonnen.
1: Ja, absoluut. Dus, ja. He's one of the big guys.
0: Ja. Zeker. Ja. En welke stad zou je nog het liefst willen schitteren?
1: New York. Ja, Broadway is nou wel. Het is heel grappig. Ik ben pas vorig jaar voor het eerst in New York geweest. En West End was altijd de... Nou goed, ik dacht van dat ligt dichter bij New York. Was zo ver weg. Nou, dat is gelukt, hè, West End. En toen kwam ik in New York. Dus dacht ik, oh ja... Die wil ik dit ook.
0: Er is een baas boven baas.
1: Er is een baas boven baas, ja zeker.
0: Maar ik denk dat het je gaat lukken.
1: Lief.
0: Ja, thanks. Ik gun het je van harte. Het is tijd om naar onze laatste plaats te gaan.
1: Ja.
0: Scott Allen en Michael Kilgore met Free.
1: Ja.
0: De plaat van jou, ja, die je hebt uitgekozen voor de liefde.
1: Ja.
0: Wat is het verhaal voordat we naar deze plaat gaan?
1: Ik ben een waterman. Vrijheid staat voor water, zijn watermannen ontzettend belangrijk. In vrijheid in alle opzichten. En ik weet nog wel dat ik dit lied voor de Scott Allen is een song cycle writer. Als in binnen de musical groep maakt hij schrijft niet echt shows, maar liedjes op zichzelf. En die liedjes zijn een soort voorstelling aan zich. En ik hoorde dit liedje voor het eerst en toen dacht ik, deze man heeft echt begrepen waar de liefde over ging.
0: Ik ga je hartelijk bedanken, Milan.
1: Ja, thanks. Dankjewel dat ik er mocht zijn.
0: Wil jij eerdere gesprekken van Misha terugluisteren? Dat kan. Zoek Misha op in je podcast-app en abonneer zodat je niks mist. Deze plaat, de allesomvattende liefdesplaat, uitgekozen door mijn gast van vandaag, Milan van Vaardenburg. Die van Scott Allen en Michael Kilgore. Free.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden, en totdat het donker werd kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuur